0: De laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Welkom.
3: Dank je.
2: Leuke podcast, Sjoel. Ik zet de link in de show notes. Maar hoe zit het met dat praktisch toepasbare? Wat kunnen mensen met jouw kennis in het dagelijks leven?
3: Nou, eigenlijk is het ooit ik heb mijn hele leven lang lesgegeven. En naast mijn werk, dat vond ik wel leuk. Overigens, dat is ook een gevolg van narcisme. Een prestatiedrang. Daar heb ik zelf ook een beetje last van. Maar je kan het ook kanaliseren en er iets leuks van maken. En dan die podiumzucht omzetten in iets leuks. Op een gegeven moment dacht ik, hey, podcast lijkt me leuk om te doen. En dat is vooral voor... Ik bedoel het eerst voor de collega's, maar wel in begrijpelijke taal. En eigenlijk zijn er ook heel veel mensen die er mee te maken... of die het leuk vinden, vinden het ook leuk om te beluisteren.
2: Ja, ik vind het grappig dat je het ook meteen op jezelf toepast. Want ik vroeg me ook eigenlijk al jaren af, zeg maar, op basis van gedragskenmerken... wat voor pathologie je precies zou toedichten aan Rob en Arend-Jan.
3: Ja, ik vrees ook narcistisch. Alleen nog net. Ja, kijk, eigenlijk is het zo. Je hebt de mensheid mag je verdelen heel ruw in 2 soorten. Dat zijn de gehechten en de onthechten. En de gehechten die hebben eigenlijk een jeugd gehad die allemaal vrij lief en vriendelijk was. En dat zijn mensen die heel braaf zijn, graag naar de camping gaan in het weekend en Voice of Holland kijken. En dan heb je de onthechten, die zijn meer ontevreden geraakt in hun jeugd bij gebrek aan liefde, erkenning, allemaal dat soort waardering. En die gaan dat dan zelf regelen.
2: Ja.
3: En er is eigenlijk niet zoveel mis mee. Alleen, dat gaan we misschien straks wel bespreken, dat kan ook helemaal doorslaan.
2: Nou ja, precies. Maar je hebt natuurlijk meer en minder ernstige gevallen. Ja. Rob en Arend-Jan, nou ja, dus misschien ergens in het midden van een
3: geen factuur, zeg ik dan.
2: Zou je kunnen voorstellen. Ja. Maar jij werkt ook met echte meer serieuze gevallen.
3: Ja. In mijn hele leven lang, ik heb 12 jaar ben ik straatpsychiater geweest. Dus daar kom ik wel wat ingewikkeldheden tegen. En ik heb altijd een voorliefde gehad voor de complexe mens, de lastige mens. Dus ik ben veel in overlastprojecten, vaak in gevangenis geweest, politie. Justitie. Dat vind ik leuk. En nu werk ik op dit moment bij Forlight, dus een forensische polykliniek voor mensen met woedeproblematiek. En dat is een heel groot gedeelte.
2: En kom je dan in die forensische kringen ook Trumpjes tegen? Op straat?
3: Nou, ja, kijk, je kan als narcisme uit de band vliegt, dan heb je ook 2 keuzes. Je probeert het nog binnen het ons bestek te houden, of je gaat de criminele kant op. Karakterologisch lijken die mensen erg op elkaar. Laten we zo zeggen, de CEO's en de geslaagde criminelen hebben karakterologisch een hoop overeenstemming. Maar het is maar welke afslag je neemt. En hoeveel talent je hebt, of je slim bent en allemaal dat soort dingen. Maar daar zit veel overeenkomst in. Dus eigenlijk is het is niet of je een narcist bent, maar hoeveel. En hoeveel het uit verband gaat. Hè? En met wat narcisme. Alle leuke, bijzondere, spannende dingen in de wereld zijn bijna allemaal door onthechte mensen gedaan. Want die hebben die drive om zichzelf te laten zien, om te presteren. Als je van thuis niet meekrijgt, je bent leuk en gezellig, ga je het zelf regelen.
4: Ja. Wat jammer dat ik een gelukkige jeugd heb gehad.
3: Ja, daarom moeten we nog even wat dieper dan uitzoeken. Ja. Kijk, psychiaters krijgen het altijd rond. Hè? Ja. Wij krijgen het altijd rond, 3 keer links is ook rechts. Ja.
2: Ja. En het narcisme valt dus, nou ja, daar denk je natuurlijk in elk geval aan bij Trump. Zit er nog meer in zijn rugzakje, als je dat als psychiater zo bekijkt?
3: Dit is een beetje de basis. En daarvan kun je zeggen, kijk... 1/3 van de bevolking heeft narcistische trekken. Dus het is allemaal nog niet zo erg. Alleen bij Trump zit er ook in zijn jeugd... heeft er heel veel agressie ook in gezeten. Dat is niet zo leuk geweest. En hij is ook echt gekleineerd.
2: Ja, hij had een rotvader.
3: Een enorme rotvader. Ja. En daarna is hij naar een hele strenge school gestuurd. En ook weer afgezeken. Dus die jongen is behoorlijk vaak eenzaam geweest. En van daaruit is te verklaren die enorme woede die we nu zien... De man is voortdurend woedend en wraakzuchtig. Ja. En in het begin, kijk, eigenlijk is hij ook een beetje met een maffiaman te vergelijken. Dat is ook wel gebeurd, hoe hij met die bouw omging en in New York. Hij zat ook eigenlijk bij de maffia. En hij werkt ook volgens die manieren. Hè? Dus dat gaat erover, je bent vriend of bent geen vijand. En als je vijand bent, I'll kill you, weet je wel. Dus
4: zegt ook heel vaak, he likes me very much.
3: Ja.
4: Hij vindt het dus belangrijk dat iemand hem mag. En dat past helemaal bij die rottige jeugd van jou.
3: Mm-hmm. Het is alleen maar op zoek naar

0: erkenning en waardering. Alleen de methodiek wordt steeds driester. Het is heel interessant, die maffiamensen, denk je dat ze allemaal geweetloze Neandertalers? Nee, als je in het oppervlakkige contact. Holleder, ook zo een. Die kwam hier om de hoek bij de bakker Hartog. Mijn vriendin werkte daar. Hele sympathieke, charmante man. Wat een leuke man. Narcistische mensen, antisociale mensen, zitten dan een beetje dezelfde groep. Kunnen in het eerste contact uiterst charmant zijn. Dat is juist het verneukratieve. En daarom zijn ze ook zo goede oplichters. En intern zitten ze ook ingewikkeld in elkaar. Eigenlijk willen ze wel die liefde hebben, maar dat kan eigenlijk ook. Het is zo beladen met woede. En dus ze maken ook voortdurend weer de boel kapot, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus die antisociale mensen kunnen ook heel pathetisch zijn. Hè? Ja. Kindjes, mijn moeder. Ja. Ja, de moeder staat al op tatoeage, moeder.
1: Ja. Rob, jij bent van afstand bij ons, maar ik wil jou toch ook even wat erkenning en waardering geven door te vragen hoe jij hier tegenaan kijkt.
2: Nou, ik kan dit allemaal wel volgen. Ik ben het ook wel eens met Arend-Jan. Ik heb ook een hele plezierige jeugd gehad. Dus daar kan het ook niet aan liggen.
0: Het is ook niet zo dat ieder gedreven mens onthecht is. Hè? Zo simpel is het ook allemaal niet.
2: Ja, nee, maar gedrevenheid is natuurlijk inderdaad al wat anders dan onthechting. Hè? Dus dat kan natuurlijk. Je kan ook inhoudelijk gedreven zijn. En die inhoudelijke gedrevenheid zie ik bij Trump in ieder geval niet.
0: Nee.
2: Want ik vind het dus... Ja. Nou ja, dat is dus wel echt opmerkelijk.
0: Niet,
2: nee, dat is dus echt opmerkelijk. Hij vindt zichzelf natuurlijk de grote kampioen van de dwangdiplomatie. Ja. Maar als iemand niet begrijpt hoe je dwangdiplomatie moet doen, dan is hij het wel. Want nou ja, en dan komt de maffiabaas weer naar boven. Dan is het eigenlijk eerst schieten dan praten. Of ik zet je compleet onder druk, ik zet je een pistool op je voorhoofd. En jij moet gewoon doen wat ik zeg. Dat heeft dus weinig met onderhandelen te maken. En dat kan misschien wel in de vastgoedsector in New York. Daar ben ik ook nooit onderdeel van geweest. Maar dat werkt in de sociale betrekkingen, absoluut niet. Wat mij dan zo frappeert, is dat zo'n man dus niet in staat is om te begrijpen dat de wereld waarin hij nu verkeert een totaal andere wereld is dan waar hij uitkomt. En hij zou het al wel beter moeten weten, want hij heeft er al een termijn op zitten. Toen hij een aantal jaar geleden voor de eerste keer president is geworden. Hoe valt dat nou te verklaren dat iemand die dus niet in. Ja, die gewoon niet in staat is om te begrijpen in welke omgeving die opereert. Ik heb dat nog nooit eerder gezien met een leider.
0: Nou, ik denk ook dat we nu ook al in een fase zijn waarin we... En wat het is niet alleen Trump, hè, je hebt de Poetins. Al die sterke mannen die op zijn gekomen, dat was 20 jaar geleden. Nou, veel minder aanwezig. Wij zijn heel lang gewend geweest om in reële realiteit, in logisch, empathisch met elkaar om te gaan. Dat is toch een beetje het idee van diplomatie. Hè? We moeten toch rekening houden met elkaar. We moeten er samen uitkomen. Dit is van een andere orde. En naar mijn idee is dit ook een breukvlak met het verschijnsel democratie. Net zoals het opkomst van Hitler in de Weimar Republiek ook een breukvlak was van realiteit. Hè? Volgens mij zei Hitler toen die aanval was, ik wil een einde aanspraak aan die vernoemd of zoiets, hè, aan de Engelsen, van wees nou eens redelijk, terwijl hij helemaal niet redelijk is. Ja. En dit is het punt, de Trumpen, de Poetins denken niet redelijk. Die denken niet in ons stramien van redelijkheid. Ik geef je wat, jij geeft me wat. Die denken alleen maar, jij bent ofwel prooi, of dat is de positie, en ik, I am the hunter, I'll kill you, en nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus echt maffia-achtige, dus een andere state of mind. En het zorgelijk is eigenlijk dat deze state of mind zoveel ruimte krijgt in Amerika, maar ook in andere landen.
1: Nou, het zegt dus ook iets, zeg je, over de maatschappij, dat dit soort mensen in deze tijd naar boven komt.
0: Denk ik wel. En ik denk dat eigenlijk klinkt een beetje rot, maar wij hebben bijna dit soort dictators verdiend. Met hoe wij politiek en met elkaar hebben bedreven. Want die is steeds teleurstellender voor de mensen. Hè? Als je. Ik zit vandaag nog te kijken naar die branden op de heide. Dan fikt dat de hele heide af. Allemaal op het legergebied, dan komt de generaal, die komt vertellen, en die weet niet meer, we hebben de protocollen gevolgd. En dan denk je, je moet een draai om je oren krijgen. Hoe durf je te zeggen? Maar dit is natuurlijk één dingetje, maar of het nou de toeslagenaffaire is, Groningen, we kunnen allerlei betrekkelijk eenvoudige dingen niet meer oplossen, omdat we ook niet meer stelling durven te nemen. En dat is natuurlijk politiek van al decennia dat steeds minder stelling nemen. En daar wordt de mensen worden daar onrustig van.
1: Zo, hoe kijk jij hier naar het oud-politicus?
3: Even nog terug naar Trump, en dan kom ik dan later op die andere. Ik zit Trump echt heel erg te volgen, al heel lang. Omdat ik gewoon gefascineerd ben.
0: Ja.
3: En ook door het onbeschaamde vilijn ook. Hè? Weet je nog, bij Trump 1 tijdens de verkiezingen... toen ging hij een gehandicapte man nadoen. Nou, als je één ding je niet doet en je vader je ook een draai in je oren geeft... is dat, wij gaan geen grappen maken over gehandicapte jongens, Arend-Jan. Ja. Nou, dat deed hij uitgebreid. En dan ging hij dus een beetje zo lopen.
0: Ja, kan je dit nog.
3: En ook van, als hij een zwakke plek ergens voelt... dan wil hij ook die vent gewoon helemaal aan stukken scheuren.
0: Ja, wraak is hem. Ik heb een biografie van hem gelezen. En wraak is ook in zijn vastgoedtijd... als er was een gegeven moment een secretaresse... en die deed niet wat hij wilde, weet ik wat... die heeft hij kapot gemaakt. Ook na ontslag, ook nog. En dit wraak gebeuren. Onverschaamd jezelf ophemelen. Ja. Dat is toch ook werk van een orde. En interessant is, het is ook nog boeiend ook. Of het is intrigerend.
3: Ja, het is intrigerend, ja.
0: Ik kijk er toch ook elke keer naar en denk, wauw, wat zeg je nou weer?
3: Kwaad zelfs. Ja. Evil zelfs.
0: Nou, het is natuurlijk ook... mensen vinden het best fijn, die identificeren zich met power. Hè?
3: En leedvermaak vinden mensen ook erg leuk.
0: Ja, ja.
3: En mensen deugen niet.
0: Ja, nou, dat mensen dat deugen van Bregman, daar klopt niks van dat boek. Dat is een echt onzinboek.
3: Ja,
0: hallo, er zitten weer een hele geschiedenis over de mensen. Denk, komt iemand die zegt, mensen deugen.
1: Niet te vertellen.
0: Ja.
1: Heel even iets tussendoor. Even sorry. Het dingeltje. Halverwege.
4: Boekestein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met psychiater Jules Tielens duiken wij in het geestelijk leven van de president van Amerika. En, Arend-Jan, dit had je ons nog beloofd. Wat ons kennelijk in zo iemand aantrekt. En heeft dat misschien ook iets te maken met een beetje de slappe hap die de andere leiders vormen met elkaar?
3: Het is heel grappig dat je die vraag nu stelt. En, ik zat vanmorgen te luisteren naar Ray Dalio in de podcast van Ross Douthat. Dat is die conservatieve columnist.
0: Mm-hmm.
3: En ik moet zeggen dat Ray Dalio is nou niet de domste man van de wereld. Hè? En die kwam ook met... Ja, in Amerika moet het natuurlijk... De schuld moet naar beneden. En ook het tekort moet naar beneden. Mm-hmm. En hij legde ook uit dat Amerika die geeft dus... 40% meer uit dan er binnenkomt. Hè? En hij zei van, dat gaat niet goed, dat moet ergens dat stoppen. En als je dan met politici gaat praten, dan zeggen ze... ja, wij laten ons leiden door de electoral ballot. Dus als jij wil je privileges niet kwijt... Hè? En jij wil je belastingverlaging niet kwijt, dus we doen niks. Hè?
0: Ja.
3: Dus hier zie je dus ook de zwakte van... Democratie kan alleen werken als er charismatische leiders zijn... die eerlijk zijn. En die een beetje als we een parlement hadden met alleen maar bonte balletjes... dan kwamen we verder dan als we met die landen het moeten doen alleen.
0: Ja.
3: Snap je?
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En eigenlijk, naar mijn idee, want dit democratieverhaal... dat zit eigenlijk al 10 jaar een beetje dwars. Van, ik denk dat we een beetje aan het einde van die democratie zijn gekomen. Omdat democratie leunt op redelijkheid. We gaan samen het doen. En jij is stap, jij mag ook het meedenken. En redelijkheid gaat goed zolang de druk niet te hoog wordt. Maar als de druk te hoog wordt, immigratie, klimaat, weet ik veel wat... maar ook het te lang überhaupt hebben van vrede... Ja, dat is in de geschiedenis vaak meegemaakt, het Romeinse Rijk, noem het allemaal maar op. Na een tijd dan ontstaat er een soort verwording, ook verslapping.
3: Decadentie, verweking.
0: Decadentie. Tegenwoordig is ook alles emo, daar word ik echt helemaal niet goed van. Zet de tv aan, of het gaat over zielige mensen. En ik denk, waar is nou zo'n programma van hoe het wel leuk is? Hoe je stoer kan zijn, of sterk, of deugdzaam, of weet ik veel wat. En dus dit is denk ik ook net als eb en vloed iets wat gewoon gaat gebeuren. Ik zie dat ook niet zo gauw, maar dat is wel zorgelijk, ja.
2: Maar mogen we dan nog even terugkomen op de heer Trump?
0: Ja.
2: Want dat was natuurlijk ook wel de aanleiding van het programma. Ja. Ik deel je mening, dat is natuurlijk te zien, hè, narcisme, impulsiviteit. Maar is dit nou echt een psychiatrisch geval, Trump?
0: Ja, en extreem.
2: In welk opzicht?
0: Nou, omdat hij... ik vind hem... En ik ben al 65 jaar en altijd klaag je natuurlijk over wat er allemaal niet goed kan gaan. Maar dit vind ik echt eng, wat er nu gebeurt. Ook in de bredere zin met al die sterke mannen. Die zijn totaal niet meer bezig met het gemeenschapsdenken. En de menselijke geest kent twee krachten. Dat is het gemeenschapsdenken en het egocentrisch denken. En die moeten allebei erin zijn. De Grieken hadden al het zwarte en witte paard, noemden ze dat dan. En die moeten in balans zijn en die zijn er ook allebei. Dus niet wegdenken. En dit is alleen maar zwart paard. Dat gaat niet aan. Daar komt op een gegeven moment oproer in. Er worden kampen gemaakt. Dit is het voer voor burgeroorlogen en onvredenheid. En het oppakken van de eigen wapenen. Hè. Dus dat volksmilitie gebeuren. Ja, dan krijg je dat. Zeker in Amerika, waar ze natuurlijk nogal cowboyachtig denken in bepaalde delen.
3: En waar er meer wapens zijn.
2: Maar om je te onderbreken, betekent dit nou eigenlijk automatisch, hè, dat Trump dat wel best zou vinden, dat je daar ook op zou aansturen? Of is dat nou iets wat de slachter vergaat? Dat er dan bijvoorbeeld een burgeroorlog komt, dat mensen met elkaar op de vuist gaan in het land. Of interesseert het hem niet?
0: Het interesseert hem niet. Hem interesseert uitsluitend me, myself and I. En dat is het grote probleem. Als je een leider toestaat die echt onverwoorden alleen maar me, myself and I. Ik bedoel, de zelfverrijking. We kijken het.
3: Het is ongelooflijk.
0: En miljard. We laten het gewoon gebeuren. Ja. En, bedoel, nou ja, dat zullen jullie beter weten hoeveel biljoenen die hij achterover gedrukt heeft. Vriendjes. Je zet. Het is de king, hè? Dus je zet je kinderen aan als adviseur. Je paar vastgoedvrienden zijn de buitenlandse ministers, geloof ik. Nou, maar het punt is: het interesseert hem niet. En in de geschiedenis is het bijna altijd eindigt dit in een grote crash. Net zoals.
2: Ja, nee, dat is helder.
0: En zo werkt het ook. En in woedende rage eindigen dit soort dingen in puinhopen.
2: Ik moest even denken aan dat boek The Dangerous Case of Donald Trump. Ik weet niet of je dat kent uit wat was in 2017. Die hebben 27 psychiaters, psychologen en allerlei andere deskundigen. Die hebben gezegd van deze man is een gevaar. Hier mankeert wat aan. Ongeveer volgens de lijnen die jij dus nu net hebt uitgelegd. En het interessante is, 2017, toen hebben ze gezegd van deze man moet niet nog een keer president worden. Want wij voorspellen dat hij dan Amerika bij een oorlog zal gaan betrekken en de democratie zal ondermijnen. Dat is dus ook gebeurd. Dat is.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd, naar aanleiding van het boek, is ook een enorm debat ontstaan of je als psychiater of andere deskundige wel uitspraken zou kunnen doen over iemand die je niet kent.
0: Ja.
2: Dus we hebben de zogenaamde Goldwater Rule in Amerika. Ik weet niet of je die kent. Mm-hmm. Dus de Amerikaanse senator Goldwater, die was republikeins kandidaat in 1964. Die werd door zijn tegenstander uitgemaakt als een psychopaat.
0: Oh, ja.
2: Op één lijn gezet met leiders als Castro en Stalin en Hitler.
0: Ja.
2: En toen is hij naar de rechter gestapt. En het Fact Magazine, zo heette dat blad, die een groot aantal van die deskundigen had geraadpleegd, ja, die heeft dat gewoon verloren en die moest daarvoor betalen. $75.000. Ja. Daar koop je tegenwoordig nog niet eens een auto voor. Maar in die tijd was dat veel geld. Hoe kun je dan uitspraken doen, harde uitspraken doen over zo'n president, terwijl je hem niet kent?
0: Ja, dit heb ik ook al eerder meegemaakt. Sterker nog, ooit had je Andreas Breivik, weet je nog wel, die man die.
2: Ja.
0: Toen werd ik ook gevraagd door tv-programma, wil je daar toelichting op doen? En dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan, omdat het is inderdaad niet gepast. Voor Trump wil ik een uitzondering maken. Ja. Nou, waarom? Omdat. Kijk, het is ook niet. Strikt genomen mag ik het woord narcistisch bij Trump niet in de mond nemen. Maar ja, dit is nou ook niet dat ik nou met iets met een geheim kom of wat. Hè, want ik denk, wauw, dat iedereen denkt, wat valt van zijn stoel. En ik vind het andere om er wel over te spreken zo relevant dat ik het gewoon wel doe. Dus ik wacht graag op de claim van meneer Trump, dit doktertje.
1: En wij gaan natuurlijk bij jou te raden om ons te helpen hoe om te gaan met zo'n man. En dat is natuurlijk ook nog een aspect waar we het over moeten hebben. Als dus, stel dat dit ongeveer is waar hij zit op het spectrum, als ik dat zo zeg, narcisme en et cetera. Ja. Wat betekent dat dan voor ons, voor Europese leiders, in hoe we met die man moeten omgaan? Want daarin zijn ook verschillende strategieën geprobeerd die allemaal niet lijken te werken.
0: Ja. Nou, Nou, ik vind ook, en dat mis ik nog wel eens bij zowel politici, maar ik werk ook veel met rechters. Hè. Die hebben natuurlijk, in strafrecht heb je voortdurend te maken met naarlingen, antisociale, et cetera. Daar heb ik ook wel eens cursus voor gegeven. En dan valt me op het gebrekkige kennis van de psychiatrie van dit soort fenomenen. Terwijl ik denk, dit is je brood. En dat vind ik niet goed, want je moet je mindset veranderen, omdat wij zijn gemaakt om redelijk te denken. Zeker, rechters, jullie ook allemaal, ja, redelijk denken. Maar je moet even anders gaan denken of andere inzichten mee kunnen nemen. Wil je kunnen snappen wat je hierin moet doen. En dus dat en ik, daar wil ik wel een lans voor breken van dat we meer de psychologie, want kijk, psychologie klinkt, heel veel mensen vinden psycholoog een beetje een slappe hap allemaal. Daar hebben ze ook wel gelijk in. Maar psychologie, dat zijn wij. En dit is hele enge psychologie. En gevaarlijk, ook destabiliserend, kapotmakend. Je ziet overal woede, kampen. Nou, daar word ik helemaal niet blij van. Dus ik denk wel dat we dit soort mechanismen moeten duiden. Ja, en bij Trump is het zo evident, daar heb ik dan geen moeite mee. Maar het is bijvoorbeeld niet gepast om bijvoorbeeld, wat een collega van mij heeft gedaan, om de moordenaar van Pim Fortuyn dan te gaan diagnosticeren. Dat vind ik wel wat anders. Maar dit is zo evident en het is zo belangrijk dat we in dat denken stappen van hoe zit dat? Want dat is niet alleen Trump, dat is ook Orbán.
3: We hadden het net even over de empirische evidentie van psychiatrie. Dat is niet zonder problemen. Hè?
0: Ja.
3: Maar ik denk dat psychologen die proberen het type persoonlijkheden in kaart te brengen. En daar mensen ook op te scoren. En ik denk dus dat de narcistische persoonlijkheid is volgens mij toch wel behoorlijk vast omlijnd gegeven. Dus eigenlijk is dat wel heel wetenschappelijk. Het bestaat.
0: Ja, en weet je wat het is? Jij noemt de een beetje stroming van de afgelopen 25 jaar, het evidence-based medicine. Ik vind het een vrij teleurstellend project, want men heeft, kijk, vroeger waren wij natuurlijk als psychiaters, waren wij een beetje de koekenbakkers van de medici. Allemaal vaag en Freudiaans en kon alle kanten op, en dat klopt ook wel. En in de 50 jaar wilde de psychiatrie ook meegaan doen met de wetenschap. We willen echt meedoen. Nou, mooi streven, alleen wat hebben ze toen gedaan? We gaan alles in cijfers en we gaan de menselijke geest kunnen meten. Nou, ik kan je vertellen, dat is te heel teleurstellend wat eruit is gekomen. Omdat de menselijke geest toch iets te complex is om dat te doen. En we hebben nul echte meetmomenten.
1: Even nog voordat we uit de tijd gaan.
0: Niet wijs.
1: Ik wil nu een duidelijk antwoord. Wat is de voorgeschreven behandeling voor dit geval?
0: Ja.
1: Voor dus Europese leiders die met deze onofficiële diagnose misschien hun voordeel
0: hebben. Diagnose X. Nou, ik denk dat wij. Hoe denkt Trump? Trump denkt in. Die heeft niks met empathie. Dus laten we empathie maar weg in het discours. Onderhandelen moet je en hard.
3: Rutte doet het fout met het pleasen.
0: Ja, lijkt me helemaal niks. En natuurlijk is het please eigenlijk ook gebaseerd op dat narcisme. Maar ik kijk of ik naar binnen kan. Neem van mij aan, Trump vindt Rutte ongelooflijke sufferd, slappeling en een speeltje.
3: Mark, hoor je dat?
0: Ja, maar dat is wat ik denk, psychiatrisch. En jij hebt ook gehoord hoe hij mensen afserveert. Eén moment ben je zijn vriend, ander moment ben je vijand. Dat is klassiek bij dit beeld. Hè. Mening kunnen zo wisselen. En liegen is geen probleem. Echt, gewoon licht. Dus ik denk dat wij veel meer duidelijk stelling moeten nemen. En ook zeggen, weet je, zoek het uit, Trump, die onzin. En wij blijven maar buigen. En neem van mij aan, dit soort types zien buigen en redelijkheid als zwakte. En daar.
2: Dat gebeurt nu ook.
0: Ja,
2: dat gebeurt nu ook. Ja. Je ziet nu op dit ogenblik dat er inderdaad zo wordt gereageerd. Zelensky, die haalt zijn schouders op bij een telefoontje tussen Trump en Poetin. Die zegt, het zal allemaal wel. De Europese Unie doet op dit ogenblik hetzelfde. En in de podcast hebben wij natuurlijk ook al tijdenlang gezegd van de beste manier om met Trump om te gaan is je middelvinger opsteken en zeggen van bekijk het maar.
0: En zelf bewapenen. En zorgen dat je dus niet zwak bent. Kijk, hij denkt alleen maar, als jij zwakker bent dan ik, pak ik je. Eigenlijk heel simpel is dat het idee. Op het moment dat wij zwakker zijn, en dan kunnen we praten wat we willen, maar sterkte is toch gewoon materiaal en defensie, weet ik het allemaal niet.
1: Op de radio ronden we alweer af. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aris en Boekestein erop de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jules Tielens.
0: Graag gedaan.
1: En fijn weekend.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het Hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in Centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
8: Een andere trend die we op dit moment zien is eigenlijk dat de scherp geprijsde retailmerken dat die stijgen, dat die toenemen in volume. Zelfs nu al 40% van de chocoladecategorie.
9: Je hoort Katrien Dancona, directeur Nederland bij chocoladerepenfabrikant Mars. Hey luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, programma waar ik CMO's vraag naar een geheime voort behalen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Katrien Dancona, directeur Nederland bij de chocolademerkmaker Mars, die we natuurlijk kennen van de merken Skittles, Snickers en M&M's. Alleen daar blijft het niet bij, want wereldwijd vallen er meer dan 50 merken onder de Mars paraplu. Waarom zien we daar slechts een beperkt aantal van terug op de Nederlandse markt? En waar concurrenten Nestlé, Mondelez en JDE Peet's afspraken hebben gemaakt met de autoriteit, consumenten en markt over onduidelijke duurzaamheidsclaims op verpakkingen, blijft het bij Mars stil. Waren er simpelweg geen aanpassingen nodig? Of wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een oplossing? Je hoort het hier de komende 30 minuten in CMO Talk. Katrien, van harte welkom.
8: Dankjewel, Klaas.
9: Leuk dat je er bent.
8: Ja.
9: Het zou mij eerlijk gezegd verbazen als er een luisteraar is die nog nooit van het merk Mars heeft gehoord. Want voor veel luisteraars vermoedelijk niet weten is dat het ook het grote bedrijf is achter Pedigree, Royal Canin, Shiba, Whiskas, dus alle diervoeding. Vallen dus heel veel merken in jullie house of brands. Ja, is er dan eigenlijk wel veel synergie tussen chocola aan de ene kant en dierenvoeding aan de andere kant?
8: Nee, dat klopt, Klaas. Dankjewel. Dat is niet iedereen weet overigens dat het dierenvoeding is. En als ze het met dierenvoeding associëren, dan weet niet iedereen dat daar heel veel snackingmerken onder vallen. Maar we hebben inderdaad heel veel merken in ons portfolio. We zijn een Amerikaans familiebedrijf. Het tweede grootste familiebedrijf ter wereld. En we laten ons leiden eigenlijk door te denken in generaties en een langetermijn visie. Onze merken. Je noemde het net al, M&M's, Snickers, Twix, Mars, Ballisto, Bounty, Maltesers, Skittles. Minder bekend op de Nederlandse schappen, maar in Amerika wel, is Nature's Bakery en Hotel Chocola. En van dierenvoeding is het natuurlijk bekend van Pedigree, Whiskas, Anicura, wat de dierenklinieken zijn, Royal Canin, Shiba, Katsan. Dus we hebben die heel vele merken. Het heeft ook te maken met met de familie. Die met de Mars Bar is begonnen in 1911 in Tacoma, Washington. En de familie heeft uiteindelijk de uitbreiding gemaakt naar dierenvoeding. Ook vanuit de liefde voor dieren. Mm. Dus dat was een pure liefde voor dieren. En die is uiteindelijk ontstaan in dat het een hele goede balans geeft. Vanuit de ene kant de voedingsproducten van de dieren, wat ook een constante flow is, naar de impulsproducten die snacking hebben. Dus die balans die is juist zo mooi in ons portfolio. Ja, om ook een globale scope te hebben van hoe je de consument zo goed mogelijk kan bedienen.
9: Je zou niet zeggen van, hey, daar zit een automatische synergie. Als je in snacking zit, misschien denk je, nou, dan ga ik op andere voedingscategorieën. Maar ja, dierenvoeding is dan toch heel iets anders, zou je zeggen.
8: Ja, er wordt ook wel eens gezegd, wordt dat dan in dezelfde fabriek gemaakt? Ja, nou, dat wordt zeker niet in dezelfde fabriek gemaakt.
9: Hele verkeerde associatie.
8: Volledig gescheiden. Ja. Nee, die associatie die is er absoluut niet. Het zit meer met de synergie van de consument en of dat je de consument op zoveel mogelijk manieren kan bedienen.
9: Helder. Bericht ons vandaag dus op de snackcategorie.
8: Ja.
9: Dan kom ik merken tegen als Celebrations, Maltesers, Twix. Nou, je noemde net al een aantal andere. Dan denk ik van ja, als je dan allemaal in diezelfde categorie zit, en het zijn vaak ook nog wel impulsproducten, ja, cannibaliseren die merken dan niet met elkaar?
8: Nou, wat we zien is dat door dat brede palet wat we aanbieden, bieden we ook heel veel keuze juist voor onze consumenten. En je ziet eigenlijk dat voor ieder moment hebben we weer een ander merk wat in de behoefte voorziet. En dat
9: is een Bounty of een Snicker of een Mars, dat zit toch allemaal een beetje in hetzelfde moment, toch?
8: Ja, maar de ene persoon houdt heel erg veel van kokos en zou daardoor een keuze maken voor Bounty. En de andere persoon vindt bijvoorbeeld de combinatie met karamel en pinda's weer heel erg lekker in een Snicker. Dus ik denk juist dat het op de smaak gepercipieerd is, maar ook op het moment. Onze merken vervullen ook heel duidelijk een moment van inname. Zo zien we met M&M's bijvoorbeeld dat het schermtijdmoment, zoals we dat in vroeger met televisie kijken, en natuurlijk heel erg hadden. Als je naar de bioscoop gaat, als je thuis een film gaat kijken, dan zul je ook herkennen dat het lekker is om daar M&M's mee bij te eten. Eigenlijk om het samen te delen. Daar staat M&M's voor. En op dit moment zie je natuurlijk wel een verschuiving in het media, de media-inname. Ja. Maar dat is wel het moment eigenlijk van M&M's samen chocolade eten. En waarbij Snickers weer een hele andere rol vervult. Je kent het vast, you not you. When you are hungry. Ja. Wat weer veel meer te maken heeft met die lekkere trek. Dat moment van energie.
9: Ja, want als je kijkt dan naar, je noemde net al, hè, het is allemaal begonnen bij de Marsreep.
8: Ja.
9: En die bestaat al heel lang. Nou, ik heb me ook een beetje verdiept. M&M's bestaat ook al lang. Volgens mij ergens 1940, 41.
8: Ja.
9: Hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat het een soort van chocolate treat werd aangeboden aan de soldaten.
8: Die niet smolt.
9: Die niet smolt. Maar inmiddels bestaat het al zo lang. Hoe blijf je nou als merk relevant? Is dat niet heel lastig? Want die innovatie is toch een beetje uit op een gegeven moment.
8: Ja, ik denk dat voor een bedrijf wat al zo lang bestaat en vandaag de dag nog steeds relevant zijn voor de consument. We hebben zeer recent het onder het M&M's merk Cookie Dough geïntroduceerd. En,
9: wat moet ik daarbij voorstellen?
8: Dat is M&M's met een koek receptuur. In de M&M, in de M&M zelf. Dus aan de buitenkant ziet hij hetzelfde uit. Aan de binnenkant is die anders. Maar ook daarin zie je dat we doen onderzoek, we doen testen, smaaktesten. En we kijken wat is er relevant voor de consument. En hoe kunnen we middels die onderzoeken dan ook alweer onze productportfolio daarop aanpassen om zo relevant mogelijk te zijn naar de consument toe. En door daar continu op te focussen, zijn we in staat. Ja, om al zo lang zo'n groot bedrijf te zijn.
9: Als we nog even naar die Marsreep gaan, is dat de laatste innovatie, die uitbreiding naar het Friese vak? Dus die ijsreep van Mars, is dat de laatste geweest?
8: Als je puur naar het product Mars kijkt, dan zie je dat in onze huidige Europese merkpropositionering we met name focussen op M&M's, Snickers, Twix. Maar Mars heeft natuurlijk een heritage als merk.
9: Maar misschien is het op een gegeven moment het product ook goed genoeg. Hè? Moet je concluderen en zeggen, nou, laten we er dan niet meer aankomen. Dit is gewoon wat het is en we hebben daar gewoon fans voor.
8: Exact.
9: Toch?
8: Ja.
9: ben je ook bang voor copycats? Want als je dan kijkt naar private labels, als je kijkt naar de discounters, ja, die komen ook met eigen reepjes. En die lijken ook vaak, hè, als je dan hebt over M&M's. Ik was toevallig laatst bij de Albert Heijn, kwam mijn dochter thuis met een zak. Ik denk, ik heb M&M's gekocht, maar dat zijn dan niet de M&M's. Maar het lijkt er toch wel heel erg op.
8: Ja, wat we zien is dat Mars, het familiebedrijf Mars, natuurlijk deze merken met zeer veel kwaliteit, jarenlange recepturen in de markt zet. En ook de merken, zeg maar de marketing daarachter, zeer bedreven en ook ervaren in zijn. Uiteraard zien we ook dat er substituten ontstaan. En dat is ook een van de trends die we natuurlijk nu zien. We zien in de markt een belangrijke trend is dat de boodschappen duurder zijn geworden voor consumenten. We zien dat consumenten vaker kleinere boodschappen doen. We zien dat met name in Nederland was dat al heel erg aan de hand, dat mensen in promotie boodschappen deden. En we zien dat ook toeneemt. Mm. En een andere trend die we op dit moment zien is eigenlijk dat de retailmerken, de scherp geprijsde retailmerken, dat die stijgen, dat die toenemen in volume. Zelfs nu al 40% van de chocoladecategorie. Ja. En we verwachten dat nog wel even doorgaat. Maar dat heeft ook echt met name te maken met die boodschappen die duurder worden. En het feit dat mensen op zoek gaan naar koopjes en aanbiedingen.
9: Dat zijn eigenlijk huismerken, retailmerken noem je dan, huismerken van de retailaanbieder zelf. En volgens mij is dat best wel een lastige positie, want je bent natuurlijk een merk en je moet, als je het alleen al hebt over M&M's, daar heb je heel veel in geïnvesteerd, in merkkracht, in campagnes. Ik zie die poppetjes zie ik overal op bouncen. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel afvragen in de tijd waar inderdaad, wat je zelf aangaf, de boodschappen duurder worden. Dat marktaandeel van die private label stijgt. Op een gegeven moment ben je uitgeïnnoveerd. Dus wat vertegenwoordigt dan of rechtvaardigt eigenlijk dan nog die premiumprijs als die portemonnee steeds kleiner wordt van de consument?
8: Nee, daar proberen wij natuurlijk ook, daar kijken we heel erg scherp naar. We zijn met name ook bezig, hoe kunnen we zorgen dat we portiecontrole kunnen aanbieden aan onze consument? Hoe kunnen we zoveel?
9: Dus eigenlijk stagflatie, of zeg ik dat goed? Dus minder.
8: Ja, dat kun je natuurlijk zo zien, maar het heeft natuurlijk ook te maken met het gezondheidsaspect. En dat we ook eigenlijk mensen, consumenten, de keuze willen bieden. Ja. Om gezondere keuzes te maken en om eigenlijk ook kleinere porties te kopen. Ja. En dat is een van de belangrijke dingen. Naast dat het heel erg belangrijk is dat we alternatieven bieden. Dus we bieden ook gezonde alternatieven. En ik denk dat dat juist zo krachtig is van Mars als bedrijf. We hebben heel veel merken. We hebben een heel breed portfolio. En we kunnen de consument daarin optimaal bedienen.
9: Ja. Over innovaties gesproken, productlanceringen gesproken. Vorig jaar lanceerden jullie een nieuw kauwgommerk. Extra, althans nieuw. Het was nieuw in Nederland. En voorheen natuurlijk ook al wat langer in het buitenland verkrijgbaar. Maar waarom introduceerden jullie pas vorig jaar dat nieuwe kauwgommerk in Nederland?
8: Ja, extra is een wereldwijd het grootste kauwgommerk. En in meerdere landen wordt dat ook al door Mars aangeboden. Ja. Wat je ziet eigenlijk vanuit Mars is dat in Amerika liggen heel veel de identiteit van de merken. Maar de landen zijn daarin hebben vrije keuze in wat ze introduceren op welk moment. Ja. En het hangt er ook vanaf in welke fase een land verkeert. Ja. Zo zagen wij heel recent dat de kauwgommarkt niet meer groeide. En we zagen daar mogelijkheden om die kauwgommarkt om die eigenlijk een beetje op te schudden. En we zagen dat ons extra merk daar een hele belangrijke rol in kon spelen. Richting de consument, en daar kom ik even eigenlijk weer terug op het aanbieden van gezondere, suikervrije alternatieven, maar ook richting onze retailer, waarmee je samen een business case kan leveren, waarmee zij ook in staat zijn om extra omzet te genereren. Voor de retailers heel erg belangrijk dat ze categorie groeien. Ja. En wij zagen mogelijkheden om die categorie te groeien door ons extra product aan te bieden. Kauwgom heeft een hoog impulsgehalte. Ja. Eigenlijk het hoogste van de hele snacking categorie en is daarom heel erg belangrijk om aan te bieden. En nogmaals, dat gezondere alternatief is ook heel erg belangrijk.
9: Eigenlijk twee dingen wat ik interessant vind, wat je aangeeft. Eén zegt, eigenlijk die markt die groeide niet meer. En helpt het dan om een nieuw product te introduceren? Want ja, die kauwgommarkt, ja, die is al een beetje volwassen, die is vol. En het andere aspect is de gezondheid. En daar kom ik zo nog even op terug. Even het eerste, van helpt dat dan? Als je zegt, van nou, die markt is eigenlijk al volwassen, die groeit niet meer, dan komen we met een nieuw product om een impuls te geven. Is dat zo? En zie je dat er nu ook in de resultaten terug?
8: Ja, we zien dat terug. Waar we hebben, zoals we altijd doen, wat ik net ook met Cookie Dough zei, dat we onderzoek doen. Ja. En wat we zien is dat jongeren, met name, laat ik zo zeggen, kauwgom was in het verleden heel erg op functionele elementen ingestoken. Dus op gezonde of frisse adem, op goed gebit. Dus echt die functionele elementen waarbij wij zien dat jongeren in een wereld die super snel gaat, waar social media en de wereld heel erg snel aan je voorbij raast. Eigenlijk een moment van stilstaan. Een moment, we noemen dat mood management. Ja. Chill, relax, concentratie zijn daarin heel erg belangrijk. En juist voor jongeren is dat heel erg belangrijk. En bepaalt dat ook voor een gedeelte hun identiteit.
9: Maar gaat daar een stukje kou op, een stukje microplastics, want dat is het uiteindelijk toch, gaat dat daarin bijdragen in het moment van chill en ontspannen? Of heb ik nou hier een marketeer in de studio die je dat heel goed vertelt?
8: Ja, nee, het is. We zien dat het ook aanslaat onder jongeren. Ik ben natuurlijk NSE, maar ik ben moeder van 3 pubers. En ook daarin zie ik dat ook die pubers bij mij thuis echt heel graag kauwgom kauwen. En dat geeft hun een moment van relaxheid. Ja. Tijdens het studeren. Ze vragen daar ook naar. Maar we zien ook dat het aanslaat. Het leidt af. Het onttrekt je even uit die haastige samenleving waar we ook allemaal onderdeel zijn.
9: En het belangrijkste, groeit de markt weer van kauwgom door die
8: introductie? En de markt groeit weer en wij groeien de categorie. Dus daar zijn we heel erg tevreden over.
9: Ik wil met jou naar de dilemma's. Ja. En je weet een beetje hoe het werkt. Je moet steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je eentje kiezen die extra pijn deed. En dan kunnen we daar nog een beetje over doorborstkrollen. Ja? Ben je er klaar voor?
8: Ja.
9: Komt-ie. Het is in de cacao-sector een weerwar van duurzaamheidslabels. Of de consument kan het onderscheid prima maken.
8: Een weerwar.
9: De fabriek in Veghel is onze meest innovatieve en duurzame productlocatie. Of dat is een iets te grote eer?
8: Absoluut geen grote eer. Dat is het.
9: De komst van een suikertax juich ik toe. Of daar willen wij niks van hebben?
8: Daar niet voor een suikertax.
9: Oké. De populariteit van afslankmedicijnen beïnvloedt de vraag naar onze producten. Of dat zien we niet zo snel gebeuren?
8: Dat zien we nog niet gebeuren.
9: In Nederland zijn we uitgegroeid of men kan nog op meer introducties rekenen?
8: Men kan nog op meer introducties rekenen.
9: Gepersonaliseerde snoepjes, een hype of duurzaam businessmodel?
8: Een hype.
9: Mars of M&M's?
8: M&M's.
9: De gast is Katrien Dancona, directeur Nederland bij chocoladereperfabrikant Mars. Katrien, welk dilemma deed een beetje extra pijn? Wil je toelichten?
8: Ja, dan moet ik even. Wat ik een goede vraag vond, als, wat ik heel graag wil beantwoorden, ook is de duurzaamheid van onze fabriek in Veghel. We hebben de grootste chocoladefabriek ter wereld in Veghel staan. En daar zijn we ongelooflijk trots op. Wat ik al zei, we zijn een bedrijf die gericht is op de lange termijn. We willen in generaties denken en niet in kwartalen. En duurzaamheid en inclusiviteit zijn daarin heel erg belangrijk. En als je kijkt naar de fabriek, eigenlijk onze Europese footprint, dan zijn we al 90 jaar actief in Europa. We zitten in 24 landen en we hebben 10 productielocaties, waarvan ik zei dat dat Veghel de grootste is.
9: De vlaggenschip qua duurzaamheid pak je aan eigenlijk in de dilemma's. Hè?
8: Ja, en qua duurzaamheid hebben we vele initiatieven die we doen. Ja. We investeren heel erg veel in onze fabrieken, sowieso in Europa. We investeren dit jaar 1 miljard in innovatie en technologieën. Ja. En de afgelopen 5 jaar hebben we ook 1,5 miljard geïnvesteerd. In Nederland komt dat neer op zo gemiddeld zo'n 20 miljoen dollar per jaar. En wat doen we daar? Een mooi voorbeeld is van wat we doen. In eerste instantie, al onze fabrieken draaien op hernieuwbare energie. Mm-hmm. En zo ook in Veghel. In Veghel zuiveren we ons proceswater, wat we gebruiken in ons productieproces, tot 96%. En dat doen we door middel van microbacteriën. En bij die microbacteriën, daarbij dat proces, daar komt biogassen vrij. En dat gebruiken we weer voor het verwarmen van onze Twix-ovens. Dat is een heel mooi voorbeeld. Daarnaast gebruiken we drycoolers in plaats van watergekoelde koelsystemen. En hebben we een e-boiler geïnstalleerd om onze uitstoot van de fabriek hebben we daarmee met 50% gereduceerd.
9: Okay.
8: We hebben echt als doelstelling als Mars om bij 2050 om net zero te zijn.
9: Dat was eerst 2040 als ik naar jullie tijdlijn op de site keek. Dus het is wel met een decennium opgeschoven.
8: Nou, dat is altijd 2050 geweest. En in 2030 willen we ten opzichte van ons meetjaar, dat is 2015, willen we met 50% onze uitstoot hebben gereduceerd. En daar zijn we hard naar op weg. We hebben ook echt concrete stappen om dat te doen.
9: Okay.
8: Dat zit op emissiereductie, wat ik net al aangeef. Dat zit op regeneratieve landbouw. En dat zit ook op herformulering of herontwerp van verpakkingen.
9: Met al die duurzaamheidsinitiatieven wil ik ook even het bruggetje maken naar de duurzaamheidsclaims. Want dat is natuurlijk goed voor de aarde en hopelijk ook goed voor de consument. En dan wil je natuurlijk ook als marketingbedrijf, wat jullie natuurlijk in de essentie zijn, dat vertellen aan de markt. Als consumenten voor het schap staan en ze een keuze maken, dan heb ik liever voor een bedrijf die verantwoord bezig is. Nou, vorig jaar kondigde ACM aan grote hoeveelheden duurzaamheidsclaimers en labels te gaan onderzoeken. Je gaf net ook al aan in de dilemma's. Het is eigenlijk nog wel een weerwar, hè? Vind je ook dat het een goede zaak is? Dat er wat meer helderheid komt en een uniforme standaard komt voor iedereen?
8: Ja, wij zijn er voorstander van dat consumenten goed geïnformeerd worden. En als dat onduidelijk is voor consumenten, dan zullen we daar met elkaar en als totale industrie duidelijker in moeten zijn. Ja. Dus wij zijn een voorstander van het feit dat duidelijker gaat worden naar de consument. Wij hebben in Europa een 100% verantwoorde cacao-label op onze chocolade staan. Wat betekent dat bij de oogst en de teelt van de cacao, dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden, geen kinderarbeid en dat de boer een premiumprijs heeft gekregen voor die cacao.
9: Kan je dat echt garanderen? Want het is heel moeilijk om dat in de keten ook aan te kondigen en te volgen. Ik weet, er zijn blockchain-initiatieven om dat heel zichtbaar te maken.
8: Ja, kunnen wij voor Europa aantonen en kunnen wij dat ook traceren. Vandaar ook deze claim. Maar is het nou allemaal even duidelijk voor de consument? Dat kan ik me voorstellen als iedereen zijn eigen label voert, dat ingewikkeld is. Precies. Voor de consument. Ze zullen absoluut erkennen dat het goede cacao is, omdat er een label op staat. Maar of ze precies weten welke data daarachter zit, dat is zeer de vraag.
9: Ja.
8: Dus dat de Europese Commissie hierin met een voorstel komt om dat beter te harmoniseren en eigenlijk meer aantoonbaar, die bewijslast ook meer aantoonbaar te maken, daar zijn we voorstander van. Echter, moet het natuurlijk niet een ellenlang proces gaan zijn om data aan te leveren, als dat jarenlange processen gaat staan om te bewijzen dat wat er achter je label zit, dan schiet het zijn doel voorbij. En dan kun je bijna geen labels meer voeren. Wat dan wordt het een project van een raket naar de maan om dat te realiseren.
9: Ja, is dat, want in februari zagen we dat persbericht. Hè? Daar werden heel expliciet Nestlé en Mondelez, jullie concurrenten, genoemd. We willen daar gezamenlijk mee aan de bak. En Mars, als natuurlijk megapartij, die ontbrak expliciet in dat persbericht. Kan je het op twee manieren interpreteren? Zijn jullie al het braafste jongetje van de klas? Of zeg je, we hoeven daar niet zo nodig in mee. We willen niet in die hele lange reis naar de maan mee.
8: Daar zit het hem natuurlijk heel
9: in
8: erg.
9: Dus
8: we hebben verantwoorde chocolade. Ja. De vraag gaat het om, hoe gaan we dit proces aanvliegen? Hoe gaan we zorgen dat die bewijslat inderdaad niet een ellenlang proces wordt? Dus dat is wat erachter ligt. Wij zijn voor het goed informeren van consumenten. En uiteraard moet daar transparantie over zijn.
9: Ja. En met jullie zelf, daar zou denk ik ook nog wel werk aan de winkel. Want als je bijvoorbeeld naar de Albert Heijn site ga en ik wil daar een solo-reep kopen, hè, dan staat daar een aantal claims op. Hè, Rainforest Alliance, People and Nature keurmerk. Ik zie dat mooie groene puntsymbool van Verpakt. Maar ja, als ik vervolgens iets voor mezelf wil meenemen, omdat hij jarig is bij zijn hockeyteam, kan ik zo'n grote family pack kopen met die kleine reepjes. Ja, en daar staat dan weer een heel ander symbool op, het Triman-logo. Ja, dan ben ik als consument, die toch wel een beetje verantwoordelijk bezig is, probeert te zijn, ben ik lost.
8: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. We moeten onze consumenten goed informeren. En daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in te nemen. Ik denk wel dat die verantwoordelijke cacao, dat staat op al onze verpakkingen. En dat is ook iets waar we over communiceren en wat we kunnen garanderen.
9: Ja, loopt dat proces nog met ACM, die gesprekken om uiteindelijk naar een uniforme standaard te gaan?
8: Nou ja, er komt een MCO Directive, heet dat. Empowering Consumer. En dat zal ook geïmplementeerd gaan worden. Dus dat is zeker nog een lopend traject.
9: Oké, dus dat loopt nog. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk. Ik wil je danken voor je komst. Katrien Dancona, directeur Nederland bij Mars. En we hebben het in de podcastversie, want ik heb natuurlijk nog veel meer te vragen aan jou. Onder andere ook over de invloed van de chocoladeconsumptie en de correlatie met afslankmedicatie. En we gaan nog even doorpraten over de grote aantallen van het aantal repen die gewoon bij Veghel van de band afrollen. Dus ja, we hebben behoorlijk nog wat te bespreken. Ik hoop dat je luistert in de BNR-app of op cmotalk.nl. Volgende keer in CMO Talk staat bij mij in de studio Pieter Olierook van de Magnum Ice Cream Company. En ik geloof al, dat wordt een uiterst smakelijke aflevering. Bedankt voor het luisteren.
4: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. En Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van de Russische olie. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat weet de ondernemer van deze uitzending maar al te goed. Hij heeft een missie: geen plastic flessen meer als je zeep gebruikt. En je kunt wel happy in de naam van je bedrijf hebben. Ondernemen is soms goed pijnlijk. Van een toeleverancier die failliet ging, tot producten die totaal niet aansloegen en een compagnon die besloot te stoppen. Welkom Marcel.
7: Dankjewel Rens.
6: Wie ben je en wat doe je?
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Beleving in de badkamer. Wij maken het leuk om plasticvrij te consumeren in de badkamer. Denk aan shampoo, body, deo, maar eigenlijk nog een veel breder scala dan dat. Maar het gaat met name om de shampoo. Dus de shampoo, het geeft een heerlijk gevoel. Na de douchebeurt natuurlijk. Ja. Lekker poedelen.
3: Je hebt ze meegenomen naar de studio. Ja, ze klopt. Staan voor de mensen die YouTube kijken. Ze staan ook achter je. Het ziet er gewoon uit als een, en dat bedoel ik niet vervelend, een ouderwetse soapbar. Zoals je vroeger gewoon thuis had je handen mee waste. Ja. Maar daar zit dus de shampoo in. Dus ik moet me voorstellen, ik wil mijn haren wassen. Dan ga ik eerst even mijn handen door dat ding halen en daarna in mijn haar, zoiets.
2: Nou, zo zit de routine in elkaar. Dus inderdaad, activeer met water, breng aan en geniet. En uiteindelijk is het zo dat wij langs de standaard van deze tijd natuurlijk deze producten hebben gelanceerd. Het is inderdaad weer een beetje terug naar hoe het ooit was. De jaren 50 hadden we allemaal een lekbakje in de badkamer. Maar langs de standaard van deze tijd. Dus echt het gemak en de beleving die je nodig hebt in de badkamer uiteindelijk.
3: Ja, mooi. Hey, en want je hebt een uitgebreid assortiment, gaan we straks over praten. Welk product is de bestseller?
2: Ja, het belangrijkste is de Alloway You Very Much Shampoo Bar. Dat is een Aloe Vera Shampoo Bar.
3: Oh, die heb ik hier.
2: Dit is hem toch? Daar gaat het eigenlijk allemaal om.
3: Okay.
2: Dus sell what's on the truck, zeggen we wel eens.
3: Aloe You Vera Much. Oh ja,
2: ja, okay, ja. Klopt.
3: En dit is zo'n ding waar je gewoon, oh ja.
2: Ja, het is een ideaal product. Want ja, je levert niet in op gebruiksgemak. Want het is gewoon echt heel fijn om te gebruiken. Mm-hmm. Je bent goedkoper uit in de portemonnee. Want hij gaat echt veel langer mee dan een plastic shampoofles.
3: Want wat was het ooit het idee waar je hiermee bent begonnen?
2: Het idee was, we hadden shaversclub.nl, een scheermerk. Daar wilden we eigenlijk de breedte in. En toen kwamen we dus het concept Lush tegen. En toen dachten wij, wauw, dat is mooi, onderscheidend, alleen heel exclusief. Wij wilden graag eigenlijk plasticvrij consumeren, toegankelijk maken voor iedereen. Mm-hmm. En zagen daar ook momentum in. En vandaar zijn we toen ook ontzettend hard gegroeid. Dus eigenlijk in 3 jaar tijd zijn we met een FMCG, Fast to Consumer product, zijn we eigenlijk van 0 naar 5 miljoen gegroeid. Zo. En dat is echt ontzettend hard gegaan.
3: Ja. En het is dus, hierdoor kunnen al die shampooflessen de deur uit. Want shampoo zit alleen maar water in natuurlijk en een beetje zeep.
2: Ja.
3: En je hebt eigenlijk de zeep gewoon alleen maar teruggebracht tot iets wat je in je badkamer kunt leggen.
2: Klopt. Ja. Intussen zijn er al 2,5 miljoen mensen die Happy Soaps hebben geconsumeerd in Nederland. En uiteindelijk hebben we daarmee dik 15,8 miljoen plastic flessen kunnen besparen door een alternatief te bieden.
3: Zijn het vooral mensen die heel met duurzaamheid bezig zijn die het kopen? Laten we zeggen de donkergroene koper?
2: Ja, die zijn natuurlijk het makkelijkste te overtuigen. Terwijl, ik merk ook in mijn omgeving dat wanneer men niet per se heel veel om duurzaamheid geeft, is het ook gewoon een heel fijn product om te gebruiken. En veel logischer. Ja. Dus het feit dat je dus een plastic fles gebruikt om water te transporteren naar een plek waar we 60 liter water iedere consument door het putje spoelen. Ja, dat is eigenlijk een beetje, we zijn in een consumptietrap beland waar we weer uit moeten. En daar zijn we mee bezig.
3: Hoe staan jullie financieel voor?
2: Wij staan er financieel stabiel voor. Dus wij hebben best wel wat uitdagingen gehad op dat vlak.
3: Ooit 5 miljoen omzet?
2: Ja.
3: Heb je dat nog steeds?
2: Nee, dat heb ik niet meer.
3: Nee,
2: we zijn wat gedaald.
3: Oké. Dus ben je winstgevend?
2: Als ik de juiste beslissingen maak, dan ben ik winstgevend.
3: Ja. Ja. Het komende jaar bedoel je dus?
2: Ja.
3: Dan laten we daar straks over verder praten. Even, in 2019 ben je begonnen. Het idee kwam. Kun je daar nog iets over zeggen? Hoe is het idee ontstaan?
2: Ja, wij waren bij Shavers Club echt met een verbreding bezig. En wilden naast een scheerzeep ook gewoon een shampoo. Toen zijn we inderdaad met een laborant in gesprek gegaan. Kijken hoe kunnen we nou een shampoo gaan ontwikkelen. Nou, dan wordt er gezegd van, goh, je pakt een plastic fles. Daar stoppen we

0: 20% werkzame stof in. En de rest is gewoon water. Ja, toen dachten wij, goh, dat is eigenlijk toch een soort van gebakken lucht wat we met elkaar verkopen. Ja, toen zijn we dus verder gaan onderzoeken en zagen we dat er echt wel momentum was ook. En eigenlijk was dat de geboorte van Happy Soaps. We zijn met een fabriek gaan samenwerken en zijn heel nauw gaan samenwerken, gaan opschalen. En dat was
1: een mooie tijd.
0: Fantastische tijd.
1: Ja,
0: we zijn echt inderdaad, als ik daaraan terugdenk, ook een hectische tijd. Gaat allemaal heel snel aan je voorbij, maar continu bouwen. En dat is ontzettend leuk aan het ondernemerschap, zeg maar.
1: Ja. Laten we eens even kijken over hoe dat ging. Want dat deed je niet in je eentje.
0: Klopt.
1: Dat deed je met je broer.
0: Met name met mijn jongere broer Marco. Wij waren water en vuur, maar ook heel complementair aan elkaar. Op zich hebben wij een ontzettend mooie bedrijf opgezet met z'n tweeën.
1: Marcel en Marco, maar we hebben het over hadden, want hij is uit het bedrijf gestapt.
0: Hij is inderdaad wat anders gaan doen. En buiten dat ondernemerschap, zeg maar, allerhande uitdagingen met zich meebrengt.
1: Wat was de reden dat hij stopte?
0: Hij kreeg een hele mooie aanbieding uiteindelijk. En hij is echt gewoon een totaal ander pad ingeslagen. Dus de detachering.
1: Ja.
0: En is daar als CEO aan de slag gegaan. Wat heb je dan te respecteren als mens?
1: Dat snap ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat je denkt, iemand zegt ja, omdat hij denkt dat die baan leuker is dan de baan die hij nu met jou heeft. Heb je het daarover gehad?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk dat financiële benefits ook wel gewoon beter waren in dat opzicht. Wij richten ons natuurlijk op een markt die gecreëerd moet worden. Ik ben echt aan het bouwen voor de lange termijn. Daar scheiden de wegen dus blijkbaar. Het is wat het is. Kijk, uiteindelijk als familie ook een beetje samenkomt met het ondernemerschap. Word je als mens behoorlijk getest.
1: Ja.
0: En moet je ook gewoon even rust gaan nemen. En even door het bos wandelen, even relativeren, even goed nadenken over waar moet je nu de juiste keuzes maken. Hè?
1: Mijn vader zei altijd, jongen, met familie moet je wandelen en niet handelen.
0: Hebben wij toch anders gedaan. Maar achteraf kijk je natuurlijk een koe in de kont, zeggen wij dan, in het oosten. En ik ben ontzettend dankbaar voor het feit dat ik al die uitdagingen juist ben aangegaan. Omdat je dat vormt jou als mens.
1: Maar toch, omdat het, even terug naar het moment, je zet dat samen met je broer op. Op een gegeven moment zegt hij, Marcel, ik heb een andere baan.
0: Hmm.
1: Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf.
0: Hmm.
1: Kun je daar iets over vertellen?
0: We zijn in die zin heel complementair aan elkaar. De communicatie liep soms inderdaad vanuit bepaalde kanten stroef. Tussen twee broers. Ja, de een is jonger dan de ander.
1: Ben jij de oudste of de jongste?
0: Ik ben de oudste. En ik denk dat hij daar zelf ook wel gewoon wat struggle heeft ervaren. Van, moet ik nu soms ook bij mijn broer soms overheersend zijn. Dat lukte denk ik ook niet voldoende. Ik denk dat hij daar wel wat moeite mee heeft gehad. Buitenom het feit dat hij gewoon een hele mooie aanbieding heeft gekregen. En ik denk dat dat toch de hoofdzakelijke reden is. Ja. Hè? Dus,
1: Maar je voelt je dan wel, die denk je, potverdorie, nou ga ik er alleen voor staan.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, dus daar heb ik inderdaad wel eventjes wat stilte gepakt voor mezelf. Ik denk dat dat in deze tijd ook wel de les is. Dat je eigenlijk als mens echt flink wordt beproefd in je bovenpan. Die staat continu aan.
1: Ja.
0: Het is belangrijk om juist die stilte soms
1: te pakken. En hoe heb je dat dan gedaan?
0: Nou, ik heb een hele goede vriend. Daar ben ik bijvoorbeeld een stiltedag bij gaan doen. Mediteren, boswandelingen, al dat soort dingen. En daar echt tot de essentie gekomen.
1: En wat was dan de essentie op dat moment?
0: essentie was dat het bedrijf ook wel iets nodig had. Wat ik niet in mijn eentje kon geven op dat moment. Dus wij zijn destijds echt op zoek gegaan naar wat meer expertise in de markt. Heb dat destijds ook gevonden in een aantal mensen die mij hebben ondersteund in de fase waarin we zaten, zeg maar. Mm-hmm. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd ook weer. Dus dat is ook gewoon een moment waarop het misschien ook wel een logisch moment was in die zin. Om vanuit Marco ook gewoon wat anders te gaan doen. En juist weer ruimte te bieden voor de juiste expertise die nodig was voor het bedrijf.
1: Ja. Hoe is de band nu?
0: De band is prima. Ja? Dus we lopen de deur niet plat, zeg ik maar eerlijk. Maar prima.
1: Geen wrokgevoel, wat dan ook.
0: Nee.
1: Het is niet het enige wat je bespaard is gebleven. Want jullie hadden namelijk ook een fabriek. Tenminste, er was een fabriek die voor jullie de Happy Soaps maakte.
0: Ja.
1: Maar daar waren jullie klant van, maar ook eigenaar van. Of een gedeeltelijk eigenaar.
0: In de periode dat inderdaad mijn jongere broer is gestopt, daarna zijn we inderdaad een fabriek ook gaan oprichten. Hebben we eigenlijk best wel een lastige periode gehad. Een jaar volop dynamiek. Mensen die soms, bepaalde posities die onbemand werden. Dat was echt uitdagend. Mm-hmm. Nou, na een jaar bleek er wat hiaten te zitten in de afspraken die we hadden gemaakt.
1: Voor mij, hè? Dus er is een fabriek die maakt die soaps.
0: Klopt. Ja.
1: Daar waren jullie gedeeltelijk eigenaar van.
0: Klopt.
1: Wie was de andere partij?
0: Dat waren twee mensen waarmee we eigenlijk al een langere tijd in het vakgebied samenwerkten. Mm-hmm. En die hebben wij eigenlijk betrokken om de fabriek samen op te richten. De aandeelhouders van Happy Soaps en twee managementleden. Zo is die fabriek tot stand gekomen. Ja. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen, het doel is nog altijd bereikt. Hè, want uiteindelijk meer capaciteit op plasticvrije verzorging. Solide producten kunnen dus ook voor de markt worden geproduceerd. Ja. En er is meer concurrentie op dat gebied. En dat is belangrijk, denk ik.
1: Dus je start die fabriek. Dat doe je dan met z'n drieën, hoor ik dan aan. En daar ben je een gedeeltelijk eigenaar van. Opeens gaat die fabriek failliet.
0: Ja, ja.
1: Ik neem aan dat dit de enige productiefaciliteit was die je had.
0: Ja. Ja, goed, intussen, je voelt van alles aankomen en je bent ook al wel weer dynamisch als je moet bezig zijn met de onderneming, bezig met kijken of er alternatieven zijn. Nou, die waren er zeker. Alleen hebben wij toch bijgedragen aan een doorstart van de huidige fabriek.
1: Even, waarom ging het failliet?
0: Nou, er waren een aantal afspraken die wij tijdens oprichting hadden gemaakt, waar we op een later moment toch wat discussie over hebben gekregen. Dat gaat gewoon weg over, laten we zeggen, de knikkers.
1: Ja.
0: Hebben we met elkaar dan komt er bijzonder beheer ook bij kijken. Die neemt daar ook een bepaalde visie.
1: Die gaat naar de contracten kijken natuurlijk.
0: Juist,
1: die er
0: juist,
1: zijn.
0: Ja, dat hoort er allemaal bij.
1: En hoe waren die contracten geregeld?
0: Nou, die contracten destijds waren die gescreend ook. Door de partij waarmee wij eigenlijk het gesprek moesten aangaan. Daar werd dus anders over gedacht.
1: Ja,
0: en dan ga je het over de komma hebben. En uiteindelijk moet je gewoon weer bij elkaar komen aan tafel. En dat was allemaal heel erg moeizaam.
1: Ja.
0: De les hiervan is natuurlijk ook met name dat complexiteit toevoegen aan een dergelijke business. Ja, dan moet je wel even een paar keer achter de oren krabben, wil je dat aangaan.
1: Ja.
0: Dat,
1: dus wat zou je anders hebben gedaan?
0: Achteraf is allemaal makkelijk wonen, maar het is. Ik was die fabriek niet begonnen, eerlijk gezegd.
1: Nee. Dus die fabriek is failliet gegaan, maar er is wel een doorstart geweest.
0: Ja.
1: Maar niet meer met jullie als aandeelhouder, neem ik aan.
0: Nee, dat is dus het positieve van de setup zoals die er nu ligt. Het feit dat je je volle volle bak kunt focussen op de juiste dingen die jouw bedrijf verder helpen, ja, dat is echt goud waard. Dus zo min mogelijk afleiding creëren. Ja. Ja.
1: En die andere mensen van wie die vorige fabriek was, zit die er nog steeds in of niet?
0: Ja, en er is ook iemand bijgekomen die ook hun weer ondersteunt. Wow.
1: Dus ja, je hebt juridisch ruzie gemaakt?
0: Ja, toch, ja, zou je toch kunnen zeggen.
1: Nou, dat is een conflict over commas en punten. Dat meestal wordt er met advocaten naar gekeken. Maar uiteindelijk zijn jullie doorgegaan.
0: Ja. Ja.
1: Oh.
0: Ja, dat is het mooie van uiteindelijk een juridisch conflict. Dat je ook over je eigen schaduw weet heen te stappen naarmate je een tijd meedraait. En ik denk dat het heel belangrijk is als mens om dat te leren.
1: Dit zijn wel twee dingen die je denkt, jeetje, wat overkomt je als ondernemer?
0: Ja, nou ja, goed, dat heb ik me ook geregeld afgevraagd. Van, is dit uniek of moet ik dit nu eenmaal, word ik nu zodanig getest? Nou, dat is allemaal zo. Het is altijd wel uniek natuurlijk. Maar ja, om mij heen heb ik best wel veel mensen die... Eén iemand zei tegen mij van, iedere ondernemer overkomt dit een keer.
1: Ja.
0: Dat is altijd een rode draad. Je moet het gewoon even door. Je moet het overwinnen. Het is net als een marathon. Dat laatste stukje, dat is... De laatste loodjes zijn het zwaarst. Maar goed, als je dat overwonnen hebt... Ja, goed, dan komt het helemaal goed met jou. En zo heb ik dat altijd in mijn achterhoofd gehouden, eerlijk gezegd. Zo van, na regen komt altijd weer zonneschijn.
1: En zijn er dan dingen die je zegt... Oh ja, maar dit waren wel... uit deze heftige jaren mijn lessen die ik heb geleerd?
0: Ja, ik heb vooral geleerd om rust te pakken wanneer nodig. Dus je merkt heel vaak dat iedereen continu aanstaat natuurlijk. En als je dan als ongeleid projectiel wel rationele beslissingen weet te maken... maar niet intuïtief ook in verbinding staat met dat wat je moet doen... Dan ga je gewoon verkeerde lange termijns beslissingen aan. En dat is denk ik de essentie wat ik de afgelopen tijd echt heb.
1: Ja, wat jij zei, waar je het fout hebt gedaan, is dat je... je zegt, ik was veel complex bezig. En je was ook wel met dingen bezig dat je denkt, moet ik me hier nou mee bezig houden? Misschien proefde ik er een beetje in. Ja, kun je er iets over zeggen?
0: Ja, de complexiteit die je aanbrengt in een onderneming... lijkt in eerste instantie... Simpel, allemaal wel op te lossen. Maar het klinkt onschuldig. Maar op het moment dat jij een jaartje verder bent... en je hebt ineens 174 verschillende artikelen... die je inderdaad zowel nationaal als internationaal wil wegzetten... Dan heb je verschillende... Ja, verpakkingen voor één product. Soms wel drie verschillende verpakkingen. Ja, het wordt zo'n ontzettende stroperige setup... dat je achteraf had ik dat echt anders gedaan. Had ik het niet zo pragmatisch aangepakt. Dus in die zin iets meer doordacht een product op de markt brengen. Hoe gaan we dat doen? Is dat voor alleen nationaal, internationaal? Brengen we alle werelden in één verpakking? Of hebben we daar drie verschillende artikelen voor nodig? Daarnaast, is het nu echt nodig om ook nog een body lotion bar... of een body oil bar aan te brengen in je assortiment? Je moet die verpakking ook allemaal up-to-date houden. Wetgeving die je soms inhaalt op bepaalde ingrediënten. Ja, het is... ik heb ook weer een vriend die zei van... je doet net zoveel omzet als mij. Maar jij hebt echt een waanzinnig complex geheel. Dus ik moet ook de BTW-aangifte in Zweden doen. Het is best een hell of a job.
1: Ja, dus wat je leert is, haal complexiteit eruit. Even daarover, hè. Jullie hadden op het hoogtepunt 174 producten, begrijp ik.
0: Ja, klopt.
1: Dat is wel veel.
0: Dat is echt heel veel, ja, zeker.
1: En dat ga je nu terugbrengen naar hoeveel? 130, begrijp ik.
0: 130,
1: Vind ik nog steeds veel.
0: Ja, is nog steeds veel.
1: Is er niet iemand die zegt, joh, even één ding, Marcel. Misschien zijn 5 producten ook een goed idee.
0: Jawel, ja, die zijn er zeker. Misschien gaan we daar ooit nog wel naartoe ook. Ik durf dat nu niet te zeggen, maar er zijn zeg maar bepaalde producten die laten echt heel mooi momentum zien. Terwijl je tegelijkertijd denkt van, het past niet per se bij een personal care brand. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld wasmiddelen en al die dingen meer. Ja, tandpasta tabletjes hebben we ook bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: het is niet de categorie die zeg maar voor de hoogste omzet zorgt. Maar het is wel, zeg maar, je biedt een totaal pakket om plasticvrij te gaan consumeren, ja, zeg maar thuis. En het feit dat je die.
1: Maar jij vindt het gewoon moeilijk om daar afscheid van te nemen dan?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Want het verkoopt dan wel, hoor ik jou zeggen, niet de enorme omzetten, maar ja, er is vraag daar.
0: Nou, dat is het eerlijke verhaal.
1: En dan vind je het zonde om het weg te snijden, toch?
0: Ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd, je snijdt ook omzet weg.
1: Ja, precies.
0: Dus je moet ook op een ander vlak weer dynamisch zijn van, moeten we dan op een bepaald vlak weer afschalen. Dat is continu natuurlijk aan de hand. Ja.
1: Het bedrijf is opgericht in 2019. Als je de juiste beslissingen neemt, draai je dit jaar weer winst, begrijp ik. Waar ligt dat aan? Is dat aan het assortiment of andere dingen?
0: Nou ja, overzicht. Ook wat minder collega's. Een lagere overhead. Betere producten die echt wat opleveren. Begrijpen welke campagnes werken, welke campagnes minder werken. Ik denk de opkomst van AI gaat bij ons ook een en ander veranderen. Dat vind ik zelf, daar ligt mijn compassie ook gewoon, om daar mee aan de slag te gaan, om echt iets moois neer te zetten. Dus dat zijn een beetje de elementen.
1: En de stip op de horizon over 5 jaar, Happy Soaps?
0: Denk ik dat Happy Soaps echt wel die 50 miljoen plastic flessen heeft bespaard. Mm-hmm. Dat is mijn b-hack, zeg maar. Dus ik wil die 50 miljoen plastic flessen gaan besparen. En
1: dat betekent gedeeld door 3, denk ik dan. Hè? Dus dat
0: klopt,
1: is ongeveer 17 miljoen zeepjes verkocht.
0: En dan liggen we inderdaad echt breed in alle retail, denk aan drogist, supermarkt, maar ook de Janssenwinkel om de hoek, zeg maar zo.
1: We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Een beetje naar Hazes.
0: Ja.
1: Wat zou jij op het tegeltje willen zetten?
0: Ja, je bedrijf groeit nooit verder dan jezelf durft te veranderen.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dat is een mooie tegeltjeswijsheid. Marcel, dankjewel.
0: Ja, vriendelijk bedankt.
1: Marcel Koers was dat, oprichter van Happy Soaps. Volgende week dan hebben we het over de horeca, iets heel anders. Een van de meest onvoorspelbare en harde branches die er is. Hoe bouw je daarin toch een succesvol bedrijf en hou je het vol als ondernemer? Dat hoor je van horecabaas Rames Ramzi. Abonneer je alvast op onze podcast. Dat kun je natuurlijk even vinden. Even zoeken op Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcast-app. Blijf op de hoogte. Tot volgende week. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen In het Defensief.

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. En Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van de Russische olie. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
7: Welkom bij In het defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR en naast me zit...
8: Ria Katz, journalist, defensie en geopolitieke veiligheid van het Financieel Dagblad.
7: Ria, wat hebben wij vandaag op het programma staan?
8: Wij hebben vandaag te gast Frans van Gemerde. Hij is divisiedirecteur bescherming, munitie en wapens van de onderzoeksinstelling TNO Defensie. En met Frans gaan we praten over de nieuwste uitvinding van TNO Defensie, namelijk mini-munitiefabriekjes in zeecontainers. Daarmee hoopt van Gemerde en zijn team het wereldwijde tekort aan springstoffen te lijf te gaan. Springstoffen, explosieve stoffen. En er gaat zelfs een sleutelrol komen voor Nederland als het aan hem ligt.
7: Nou, dat klinkt heel interessant. Gaan we zo verder over praten. Maar eerst, Ria, hebben we een paar actualiteiten. Want Ria, we hoorden dit weekend dat er komende maanden 5000 Amerikaanse troepen worden teruggetrokken uit Duitsland. Niet helemaal onverwacht, maar toch wel weer een beetje. Wat dacht jij?
8: We wachten er eigenlijk al maanden op, hè? Eigenlijk zou oktober 2025 al iets bekend worden over de American Posture worldwide. Dus waar Amerika wereldwijd zijn troepen wil zetten. En Trump en eigenlijk ook al eerdere regeringen, die zijn toch al een tijdje bezig om te kijken of ze troepen kunnen verplaatsen van Europa naar Azië. Want ze zien China als een veel groter gevaar op dit moment. En eigenlijk al een steeds langere tijd dus. Europa en met name de NAVO probeert al tijden dit te voorkomen. Door te zeggen van, nou ja, Rusland is ook hartstikke gevaarlijk. Jullie zijn hartstikke nodig hier. En ja, pas op wat je doet.
7: Ja, we horen het natuurlijk al langer. En dit is al heel vaak gezegd, inderdaad, door Trump en door eerdere Amerikanen. Maar de timing is wel opmerkelijk.
8: De timing is opmerkelijk. Er was wel eerder eind vorig jaar nog de bekendmaking dat er minder troepen in Roemenië geplaatst zouden worden. Toen dacht men al, jeetje, dit is vast de voorbode op wat komen gaat. Dat waren toen ongeveer, nou ja, 900 tot 1000. Troepen die niet terug zouden keren van verlof. Nu komt dit er nog bij. Trump heeft trouwens gezegd dat het wel eens wat meer zouden kunnen zijn dan 5000. Hè, dat zou wel 13% van die 39.000 Duitse soldaten kunnen zijn die niet terugkeren en verplaatst worden. Mm-hmm. We gaan het zien.
9: Ja, het
8: maar de timing is natuurlijk gewoon om waarschijnlijk als wraakactie om wat bondskanselier Merz natuurlijk vorige week heeft gezegd. Die eigenlijk de oorlog toch wel gezichtsverlies voor Trump heeft genoemd. Hè. Die heeft gezegd van
9: hij vond het een vernedering, ja.
8: Ja.
9: Dus nou ja, Trump is daar niet blij mee en doet dit dan als, inderdaad, een soort wraakactie. Wat betekent het, hoe erg is dit voor Europa of voor de NAVO?
8: Er zijn extra troepen geplaatst na februari 2022... vanwege de Oekraïnse invasie. En er wordt steeds vanuit de NAVO gezegd, een beetje minder kunnen we echt wel dragen, want er waren ook altijd al minder. En het idee is dus, Amerika doet minder, wij gaan zelf meer doen. We gaan zelf meer doen voor onze conventionele verdediging. En als dat een beetje gelijk opgaat, als we dat in overleg doen, dan kunnen we elkaar dus aanvullen. Als Amerika wat minder, dan kunnen wij dan meer troepen, et cetera. Dat is het idee. De angst was namelijk steeds bij de NAVO dat Trump, zoals we hem kennen, opeens een berichtje op sociale media zou zetten van, ik doe wat minder troepen en jullie zoeken het verder maar uit. Dat lijkt nu wel een beetje gebeurd te zijn. Want dit was natuurlijk een aankondiging in inderdaad een soort tweet. Het opvallend is ook dat het niet echt op wordt gereageerd, behalve in Duitsland. Want Duitsland is ook bang, omdat er waarschijnlijk ook nog een andere link is. Er komen minder kruisraketten naar Europa, Amerikaanse kruisraketten. En we hebben allemaal gezien hoe belangrijk dat soort wapens zijn om de Russen af te schrikken in Oekraïne.
9: Iets anders over Oekraïne gesproken. We hoorden dat Oekraïne op korte termijn wapens gaat exporteren die ze zelf niet nodig hebben in de strijd tegen Rusland. Voor sommige wapentypes, zegt Zelensky, heeft Oekraïne een overschot van 50%. Dat lijkt me een belangrijke stap als ze dat ook kunnen gaan exporteren.
8: Lijkt me ook. Het lijkt me ook dat ze daarmee zeg maar vriendjes kunnen kopen. Want dat hebben we natuurlijk gezien in het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten werd compleet overvallen door de Iraanse Shahed-drones. Nou, wie heeft er ervaring mee? Oekraïne. Want Rusland schiet diezelfde Shahed-drones af op Oekraïne. Dus Zelensky heeft natuurlijk laatst een tour gedaan door het Midden-Oosten om daar toch zijn kennis, de Oekraïnse kennis te promoten. En als hij daar nu kan gaan exporteren, en we hebben allemaal gezien hoe belangrijk die counter-drone-kennis is, dan is dat niet alleen goed voor de portemonnee, want Oekraïne heeft het natuurlijk economisch ongelooflijk zwaar, maar dus ook voor buitenlands strategisch beleid. Van help ons dan met wat wij willen.
9: Ja, leverage hebben ze dan een beetje in goed Nederlands. Ze kunnen een soort industrie gaan opbouwen. Of tenminste, ze hebben al een hele grote industrie, maar ze hebben het niet allemaal zelf meer nodig. Hoe zou zo'n industrie er dan uit kunnen zien, denk jij?
8: Wat we zien is dat er steeds meer joint ventures komen in Europa. Hè? Van Oekraïnse bedrijven met bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven, Deense bedrijven, Denemarken doet het al veel. En overal in Europa dat er dus buiten Oekraïne Oekraïns Europese bedrijven opgestart worden. En dat is natuurlijk handig voor Oekraïne, want die worden niet geraakt door Russische wapens. En het is goed voor het verdienvermogen. En het is goed voor ook voor ons. Er is onlangs bekendgemaakt dat in Born een Oekraïns bedrijf gaat samenwerken met VDL om aanvals- en verkenningsdrones daar te gaan maken. Ja, dat is een mooie kans. En zoals Rob Jetten het zei bij de bekendmaking, dit is ook goed voor onze kennis van defensie.
9: Ja, dat is inderdaad waar. Laten we gaan naar onze gast. Welkom, Frans van Gemerde van TNO Defensie. We zeiden het al in de intro, jullie hebben deze maand op een congres op het kazerneterrein in Stroe een nieuwe spannende uitvinding op munitiegebied gepresenteerd. Daar komen we zo op, maar eerst, wat doet TNO Defensie precies en zijn jullie anders dan het gewone TNO?
10: Wij zijn zowel anders als niet anders als het gewone TNO. We zijn gewoon onderdeel van TNO, publieke onderzoeksorganisatie. Zonder winstoogmerk, ongeveer 5000 mensen. TNO richt zich in zijn algemeenheid op een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Duurzaamheid, digitalisering. En bijvoorbeeld
8: Demografie ook?
10: We doen ook beleidsondersteunende onderzoeken. En gezondheid. Maar een apart onderdeel daarvan is het defensie- en veiligheidsgerichte onderzoek. Dat beslaat ongeveer in omvang financieel en in mensen een kwart van alles wat we doen. En dat wordt ook deels apart aangestuurd. Dus we hebben een raad van bestuur, die gaat over heel TNO. En we hebben ook een raad voor defensieonderzoek en die bestuurt het defensiedeel van TNO.
9: Jullie werken neem ik aan voor het ministerie van Defensie. Werken jullie daar alleen maar voor of ook voor andere klanten?
10: Nee, Defensie is met afstand onze belangrijkste strategische partner. Daar doen we ongeveer, schat ik in, 80% van alles wat we doen. Doen we voor het ministerie van Defensie. Ongeveer de helft daarvan doen we voor het instand houden van de kennisbasis voor Defensie. Dat is de formele rol die we hebben. En het andere deel doen we in contractonderzoek voor Defensie. Daarnaast werken we ook voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en gerelateerde organisaties, politie en NCTV. En we werken ook voor en met bedrijven.
8: Ja, en die bedrijven zijn wel allemaal gerelateerd aan defensieachtige en terrorismebestrijdingachtige dingen, nemen we aan.
10: In het defensiedomein zijn de meeste van die bedrijven defensiegerelateerd. Dan moet je denken aan ook de grote internationale spelers. Nederland heeft een beperkte eigen defensieindustrie. Dus Thales is een belangrijke partner van ons. Maar in het internationale domein moet je denken aan de grote Amerikaanse primes. Zoals Raytheon en Northrop Grumman. Rheinmetall, Diehl Defense. Maar ook een veelvoud aan midden- en kleinbedrijf. In Europa en daarbuiten. Met daarbij aangetekend, er zijn ook heel veel landen en bedrijven in landen waar we om alle logische redenen geen zaken mee kunnen of mogen doen. Want bij ons we hanteren een heel strikt exportbeleid. Dus we willen niet dat kennis die door TNO is ontwikkeld op plekken landt.
8: Bij onze eventuele vijanden.
10: Bij potentiële tegenstanders. Of anderszins landen.
9: Een goede disclaimer, ja.
10: Goed.
8: Precies. En jullie zitten dus in Ypenburg bij Den Haag.
10: Ja.
8: En daar staat je ook jullie eerste zeecontainer. Die is omgebouwd tot een minifabriekje.
10: Ja.
8: En in dat minifabriekje daar wordt de springstof TNT gemaakt. Hoe werkt het chemische proces precies?
10: TNT wordt verwerkt in heel veel munitieartikelen. En wat wij anders doen dan normaal. Normaal wordt TNT in een fabriek gemaakt. Nou, die fabrieken zijn in Europa heel schaars. In Europa staat nu één fabriek die TNT maakt. Die staat in Polen. Er worden een aantal bijgebouwd. Er zijn plannen om een aantal bijgebouwd, maar dat gaat niet zo snel. Hè. Een munitiefabriek neerzetten is ook in andere landen complex qua vergunningen en investeringskosten. En het is heel duur. En ook wereldwijd is er grote schaarste aan onder meer dit springstof. En wat wij doen is die TNT maken in een zeecontainer. Dat heeft een aantal voordelen. We hebben het proces veranderd en geoptimaliseerd. Dus het is schoner en efficiënter, je hebt er minder mensen voor nodig. Maar niet onbelangrijk is dat je het kan schalen. Ook heel relevant is dat je dat vrij snel kan doen. Het neerzetten van een fabriek kost veel tijd. Dit kan je vrij snel doen. En het heeft het voordeel dat het mobiel is, verplaatsbaar. Een fabriek is ook altijd een target. En je kan ook een zeecontainer heel dicht neerzetten bij de plek waar je het nodig zou hebben. En je kan het ook bijvoorbeeld verticaal integreren. Als je hebt van springstof is nog wat meer nodig om een munitieartikel te maken. Dus je kan het ook op een terrein zetten als je daar de vergunningen voor hebt.
9: En is het dan zo dat in zo'n zeecontainer eigenlijk alles is wat er dus in zo'n munitiefabriek is, maar dan in het heel klein. Dus wat er uitkomt is ook gewoon minder, maar wel alle onderdelen zijn aanwezig.
10: Ja. Het hele syntheseproces en de herkristallisatie, dat is ook een proces wat nodig is, dat wordt eigenlijk in die zeecontainer gedaan. En afhankelijk van waar je dat plaatst, heb je nog iets nodig voor de toelevering van grondstoffen. Je hebt iets nodig voor het verwerken van het afval. Munitie produceren is een heel vies proces. Dus je hebt ook iets nodig daarnaast. En afhankelijk van waar je het plaatst, kan je er een module naast zetten om dat te organiseren. Maar als je op een terrein zit waar al stroom is en al toevoer van grondstof is, kan je dat gewoon aankoppelen als je dat zou willen.
8: Dus het kan bij een fabriek of een defensieterrein.
10: Ja.
8: Komen we zo op, want dit is natuurlijk eigenlijk een heel slim idee. We hebben in Europa tekorten aan van alles en nog wat, ook aan springstoffen.
10: Ja.
8: Hoe is dit idee ontstaan? Kwam dat bij Defensie vandaan, jullie grote opdrachtgever, of hebben jullie het zelf bedacht?
10: Nee, dat hebben we eigenlijk zelf bedacht. Hè. Dus wij doen, wat ik straks zei, we doen heel veel voor met Defensie, maar we hebben ook tegelijkertijd grote mate van vrijheid om zelf dingen te initiëren. Daar hebben we ook enige financiële middelen voor, want anders kan dat natuurlijk niet. We zijn hier ooit mee begonnen in een opdracht om dit te verkennen voor de Amerikaanse overheid. En dat idee vonden we eigenlijk interessant. Dat hebben we geheel zelfstandig uitgebouwd tot het concept wat het nu is. Dus we financieren dit vooralsnog volledig vanuit eigen TNO-middelen. Ja, en eigen middelen, dat is bij ons dan over het algemeen de subsidie die wij krijgen. Maar in dit geval niet de subsidie van het ministerie van Defensie.
8: Helder. En zijn er nog andere springstoffen die jullie in zeecontainers kunnen maken?
10: Ja, we kijken nu, daar zijn we ver mee met TNT en RDX. En daarnaast de lijst van springstoffen wereldwijd is echt heel schaars. We hebben een lijst van bij elkaar een stuk of 10 stoffen waar we naar kijken om dat parallel of volgend op wat we nu doen te gaan doen. En of we dat kunnen doen is ook een functie van de financiële middelen die we daar al dan niet voor krijgen.
8: En RDX, wat je noemde het al, dat is dus ook een explosieve stof.
10: Ja, ja. Ja. En misschien nog even goed om te benoemen. Hè. Dus wat je nu ziet, die springstoffen zijn schaars. En er worden fabrieken bijgebouwd in Europa. Maar onze prognose is dat zelfs als al die fabrieken die nu zijn gepland, die er nu nog niet zijn, gebouwd worden, dan nog steeds is er een significant tekort. Dus zelfs als de fabrieken bijgebouwd worden, biedt onze oplossing nog altijd heel veel relevantie.
11: Dus het is hoe dan ook nodig, deze containers?
10: Ja, want er was al het conflict in de Oekraïne. En de schaarste aan munitie is niet verminderd door wat er nu rondom de Straat van Hormuz gebeurt.
11: Ja, precies. Daar hebben we veel nodig in ieder geval.
8: Je zegt het zelf al, in de Straat van Hormuz is heel veel verschoten.
10: Ja.
8: Hebben we dan niet veel meer zeecontainers nodig? Hebben we dan niet veel meer fabrieken ook nodig en zeecontainers? En is dat dan niet een druppel op een gloeiende plaat wat jullie doen?
10: Nou ja, vooralsnog staat er nu 1 zeecontainer. He, dus in alle bescheidenheid.
11: Dat is een druppel.
10: Maar het voordeel, dat is inderdaad de druppel waar je het over hebt. Het voordeel aan het concept is dat als je het helemaal hebt uitontwikkeld, dan kan je het heel snel opschalen. Veel makkelijker dan een fabriek erbij bouwen.
11: Ja.
10: Of dat uiteindelijk voldoende is. Ik denk dat je ver kan komen met dit concept. Maar dat is ook een beetje in een glazen bol in de toekomst kijken.
8: Want het is zo dat ze kunnen stapelen, de zeecontainers. Je kunt ze op elkaar zetten of naast elkaar. Je kunt er nog een soort van
10: zetten,
8: grote fabriek van maken.
11: Gezien wat erin wordt gemaakt. Ja, precies.
10: Ja, nee, je kan ze naast elkaar zetten. Ja.
11: Maar ik zie dan wel inderdaad zo'n rij vormen waarin dan misschien in elke container een ander gedeelte van het proces wordt gedaan als je een soort, als je het wil opschalen.
10: Nou ja, dat is wat je wil. Dus je kan gewoon ieder proces wat we nu hebben gedaan is gewoon een zeecontainer. En daar komt per uur 24/7 een bepaalde hoeveelheid TNT uit. Nou ja, en die kan je dan vervolgens verwerken tot het munitieartikel waar je behoefte aan hebt.
11: Je zegt de zeecontainers zijn snel snel te maken. Het is snel, ze zijn verplaatsbaar. Dat klinkt heel handig. In een oorlogssituatie wordt er gepraat met Oekraïne. Dat zou perfect zijn natuurlijk als je ze kan verplaatsen naar een minder groot target zijn.
10: Nou ja, dit is natuurlijk een hele mooie oplossing voor de problematiek die ook, de Oekraïne ervaart. Ja.
11: Verder kan er weinig over gezegd worden.
10: Nee, daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel over zeggen.
8: Ook niet of jullie al praten met Zelensky of zijn team.
10: Nee.
11: TNO Defensie hoopt met mini-fabriekjes voor springstoffen voor munitie het wereldwijde tekort een beetje te bestrijden. We weten allemaal dat Europa en Nederland zelf ook veel te afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China en andere Aziatische landen voor grondstoffen. Van olie tot explosieve grondstoffen, of explosieve stoffen als TNT. Wil je de zeecontainers als Nederlandse uitvinding op dit continent houden? Of in ieder geval bij de NAVO?
10: Nou, het lijkt me in ieder geval van belang dat Nederland een de waardeketen beïnvloedt. Dus als je dit in Nederland produceert of het eigenaarschap via Nederland organiseert, dan hou je invloed op zo'n munitiewaardeketen. En die invloed hebben we nu niet. Dus dat lijkt mij tenminste van belang. Als Nederland kijken we altijd in eerste instantie naar de NAVO. En daarnaast zou je kunnen denken aan andere landen waar we een goede verstandhouding mee hebben. Van Zuid-Korea tot Australië. Maar we hebben ook al vanuit exotische landen dan dit aanvragen gekregen over... kan je iets vertellen over dit concept? We hebben wel interesse.
11: Zou dat iets kunnen veranderen voor de positie van Nederland op dit gebied? We staan niet echt bekend als een heel groot productieland.
10: Ja, ik denk dat dat kan. Want munitie is schaars. En als jij daar een hele goede oplossing voor hebt en je kan leveren waar tekort aan is, dan kan je omgekeerd ook daar iets voor terugvragen.
11: Kunt u iets loslaten over wat voor welke partijen, welke landen dan interesse hebben?
10: Nou, we hebben ondertussen gesproken met een heel aantal van de grote en kleinere munitiefabrikanten in Europa. Dan moet je denken aan in ieder geval Engeland, Duitsland uiteraard, maar ook de Nordics en nog een aantal andere landen. En eigenlijk ook bij de grote munitiefabrikanten is heel veel interesse. Dus we hebben niet alleen het concept bedacht, dat lijkt ons een goed idee, maar we hebben dat ook getoetst bij juist die fabrikanten van, nou ja, als wij dit hebben, hebben jullie dan interesse?
11: Ja.
10: En het antwoord daarop is ja, want die ervaren namelijk diezelfde schaarste waar wij tegenaan kijken.
8: En zijn er al contracten misschien gesloten of in wording?
10: Nee, nog niet. Want TNO is een onderzoeksorganisatie en geen industrie- of productiebedrijf. Dus wat wij nu aan het verkennen zijn, en dat gaat best snel, is met een aantal commerciële partijen om, zodra wij een demonstrator hebben, om dat daadwerkelijk in productie te kunnen brengen. Zodat we vanaf volgend jaar, dat is ons idee, daadwerkelijk kunnen produceren. En dat produceren gebeurt dan door...
8: En Defensie kijkt mee, neem ik aan, als jullie grote subsidieverstrekker?
10: Ja, zeker. Met Defensie, dat is onze strategische partner. Dus daar zijn we ook mee in gesprek hoe we dit optimaal voor Defensie kunnen inzetten. Dus ook we praten zowel met industrie, maar ook met Defensie op afdoende niveau. Van hoe kunnen wij Defensie met dit concept helpen? Defensie is nu zelf ook aan het kijken van wat voor munitie zou in Nederland eigenlijk geproduceerd moeten worden. Daar kijken ze onder meer naar droommunitie, om alle logische redenen. En Defensie, samen met Defensie zijn we ook aan het verkennen, kunnen we dit concept toepassen voor het produceren van droommunitie in Nederland.
8: Ja, want Nederland wil natuurlijk een eigen drone-ecosysteem opzetten. Is daar al mee bezig, onder meer bij Inborn, hè, ja. Met VDL.
10: Ja.
8: En andere bedrijven. Kunnen jullie hierbij aansluiten? Dat de verkenningsdrones die nu nog voornamelijk worden gebouwd, dan aanvalsdrones kunnen worden met jullie TNT bijvoorbeeld?
10: Daar kunnen we volgens mij prima bij aansluiten, ja. Ja. En op een aantal andere plekken binnen TNO werken we ook al samen met drone- of drone-gerelateerde bedrijven. Dus we werken heel erg nou samen met Intellic, een Nederlands bedrijf dat software maakt voor autonome systemen, waaronder drones. En dat is typisch iets waarbij TNO doet ook onder. Wat TNO doet is heel divers en breed. Dus we doen ook heel erg aan beeldverwerking en beeldversterking. En daar praten we, daar werken we onder meer mee samen met Intellic.
11: Je zegt het al, TNO is heel breed. We weten ook dat de Nederlandse chemie sector het zwaar heeft door hele hoge energieprijzen bijvoorbeeld.
10: Ja.
11: Zijn jullie met hen in gesprek ook? Misschien hebben zij ook wel wat aan deze containers.
10: Ja, daar hebben we ook mee gesproken. Want ons concept gaat over het produceren van grondstof voor munitie. Maar om die grondstof te kunnen maken, heb je ook daar weer grondstof voor nodig.
11: Het blijft doorgaan.
10: Met daarbij de logische vraag van, zijn die dan ook schaars? Nou, over het algemeen zijn die niet schaars. Hè? Dus je verplaatst het probleem niet door een mooie oplossing in een zeecontainer te bieden en dan de keten daarvoor niet goed in kaart hebben. En daar zijn een aantal stoffen die typisch ook geproduceerd zouden kunnen worden door de chemische industrie. Je zou kunnen denken aan het plaatsen van containers op een terrein bij de chemische industrie in Nederland. Dus ja, daar zijn we mee. Daar hebben we ook mee gesproken. Van, zou dat ook een route zijn om verder samen uit te werken?
8: En kun je er al iets meer over zeggen?
10: Nee, maar volgens mij komt er zeer binnenkort een rapport uit van PwC wat daar iets meer over zegt.
8: Met jullie ook.
10: Met bijdrage van ons.
11: We hebben nu al een paar sectoren aangeraakt en verschillende toepassingen van jullie oplossing. Kun je misschien in wat bredere zin ook vertellen hoe TNO functioneert in de bredere defensie-industrie? Wat is jullie rol, wat is jullie plek?
10: Dat is heel breed. Hè. Zoals ik al zei, onze belangrijkste partner is echt Defensie. En het verschilt een beetje per defensiedomein binnen TNO in hoeverre er samen wordt gewerkt met de industrie. Dus ik kan vooral iets zeggen over mijn divisie. Moet je denken dat ongeveer 1/3 van alles wat wij doen, doen we voor en met industrie. Dus dat is best veel. Dat is bijna allemaal in het buitenland. En dat is van gezamenlijke ontwikkeling van technologie tot het testen en kwalificeren van bijvoorbeeld beschermende systemen, van panzervoertuigen tot helmen, beschermende vesten. We werken niet alleen samen met industrie, maar ook met bijvoorbeeld internationale organisaties. Een deel van mijn divisie is bijvoorbeeld richt zich op onderzoek naar chemische strijdmiddelen. Dat is altijd defensief onderzoek. En we zijn ook bijvoorbeeld een van de zogenaamde designated laboratories voor de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Dus als er ergens iets in de wereld gebeurt en wordt een monster genomen, dan kunnen wij dat onafhankelijk valideren. En zoals ik al zei, ja, met industrie werken we met een heel divers scala aan partijen. Om je een idee te geven, wij werken echt eigenlijk in heel Europa. Amerika is heel belangrijk voor ons. Niet alleen de Amerikaanse primes, maar ook delen van de Amerikaanse overheid. Ook in tijden van Trump werken we er eigenlijk nog steeds best wel goed en nauw mee samen. In betaalde opdrachten vanuit de Amerikaanse overheid. Maar we werken ook samen met Zuid-Korea en Brazilië. Zowel met bedrijven als met overheden.
11: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensie-industrie in Europa.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. En een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Praag is gisteravond uitgelopen op rellen. Slavia Praag was nog maar een paar seconden verwijderd van het kampioenschap toen hun fans het veld bestormden. Ze hadden fakkels bij zich die ze in het vak gooiden waar supporters van Sparta Praag zaten. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren. Dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
8: Dankjewel, Wouter.
7: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken vanwege de journalistieke zaak.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Herziening. Kan het dus zo zijn dat je zegt van we hadden hem eigenlijk moeten herzien, maar that ship has sailed.
3: Ja, je stelt mij een vraag, ik kijk met een schuin oog naar onze gast, maar volgens mij zit er geen tijdslimiet aan. Daarnaast is het wel goed om even te realiseren voor de luisteraar. Kijk, je hebt herziening ten voordele van een verdachte. Van de veroordeelde eigenlijk. Dat is zeg maar wat de herziening er altijd al was.
2: Dat zijn van die herzieningen waar ze films over maken.
3: Misschien dan een parkmoord, de Puntsemoordzaak.
2: Ja. Mensen die onterecht in de dodencel zitten. Dus heeft Hollywood eindeloos
3: precies,
2: veel films.
3: Nou ja, of Lucia de B, kun je ook aan denken. Maar je hebt tegenwoordig ook al een flink aantal jaren. Heb je ook de herziening ten nadele. Waarbij dus een zaak kan worden heropend. Waarbij iemand achteraf blijkt waarschijnlijk ten onrechte is vrijgesproken van een misdrijf. Alleen dat komt heel weinig voor. Volgens mij is het toch maar, ik heb het van tevoren gevraagd aan onze gast, is het nog maar 1 keer voortgekomen. Ja. Maar ik doe net alsof mijn eigen kennis is.
2: Heel goed.
3: Ja.
2: Zo doe je dat als journalist. Het is een beetje andere tijden vandaag, want we gaan het hebben over een zaak die echt heel oud is. In zijn eigen villa in Hilversum wordt op 10 november 1981 het lichaam van de flamboyante en ook wel beruchte platenbaas Bart van der Laar gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Meer dan 100 politieagenten gaan op zoek naar de dader. Het wordt zelfs het grootste politieonderzoek ooit in het Gooi, maar een oplossing blijft uit. Totdat een paar maanden later 2 tips binnenkomen na een aflevering van het dan gloednieuwe tv-programma Opsporing Verzocht. Die leidde naar de dan 23-jarige Martien Hunnik, die als prostituee werkte en ooit seksueel contact had met Van der Laar. Na meerdere stevige verhoren bekent hij de moord. Maar hij trekt die bekentenis later ook weer in. Ondanks het feit dat er geen enkel technisch bewijs is dat in de richting van Martien Hunnik wijst als dader, wordt hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij zit tot 1990 vast. Maar daarmee is de zaak allerminst klaar. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is de voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad in Den Haag, Vincent van der Brink. Vincent, van harte welkom.
4: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, hoe lang werk jij al bij de Hoge Raad?
4: 13, 14 jaar inmiddels. En dat is toch ook wel een hele tijd.
2: Hoe kom je nou bij de Hoge Raad terecht? Hoe ging dat bij jou?
4: Nou, in de Hoge Raad zitten natuurlijk juristen. En in de strafkamer zitten ook mensen die dus veel verstand van strafrecht hebben. Die hebben hun hele werkleven daarin doorgebracht en hebben verschillende achtergronden. Dus sommigen zijn rechter geweest, sommigen komen uit de wetenschap. Maar we hebben ook mensen die uit de advocatuur komen of uit het Openbaar Ministerie. Want we proberen met elkaar zoveel mogelijk ervan af te weten. En dan is het goed als je een ploeg bent waarin van alles wat zit. En ik ben een generalist. Mijn achtergrond is in het strafrecht, ook wel in het civiele recht. Ik ben advocaat geweest. Ik heb wetenschappelijke dingen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk rechter geworden. Heb ik ook op verschillende plekken gedaan. En toen vroeg ze een keer, zou je niet erover willen denken om bij die Hoge Raad te komen? Want zo werkt het. De Hoge Raad mag zelf een lijst opstellen met mensen die daar geschikt voor zouden kunnen zijn.
2: Daar word je voor gevraagd.
4: Daar kun je voor gevraagd worden. Tegenwoordig zetten we ook advertenties. Dus je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt ook aangemeld worden door iemand anders. Maar je moet wel jurist zijn.
2: Ja.
3: Ik zag je al met een schuin oog naar mij kijken bij de vacature, Wouter.
2: Ja, eigenlijk wel. Zou jij het willen, Chris?
3: Nee, absoluut niet. Nee, kijk, ik ben niet geschikt voor
2: juridische haarkloverij.
3: Ja, dat wel, maar niet voor binnen zitten. Ik moet op pad. Weet je, ik heb te veel onrust in mijn lichaam.
2: De voetjes in het pluswater.
3: En ik moet de weg op. Maar dat neemt niet weg dat ik het prachtig werk vind. Dat is in zekere zin ook wetenschappelijk werk, toch? Binnen de Hoge Raad.
4: Ja, het aardige daarvan is dat je zaken ziet en beoordeelt. Maar dat je wel ook op de grens van wat het recht nog kan vertellen en wat het recht nieuw moet doen. Op die grens, daar moet je toch je bevinden. En dan moet je er ook diep over nadenken. Zowel veel weten van wat er in de echte wereld gebeurt, maar ook die wetenschappelijke kant van hoe het recht eruit ziet en hoe het recht is gevormd. En daar dragen wij een klein beetje aan bij.
3: En het is ook een beetje politiek, toch? Ergens.
4: Het is wel zo dat de wetgever die regels maakt, daar ook dat doet op basis van politieke voorkeuren. Wij passen de regels.

0: regels toe. Ja. Maar hoe je dat precies doet, ja, daar hoort ook een mens bij die nadenkt. Ja, en dan kun je zeggen dat zijn politieke keuzes. Het zijn gewoon keuzes van wat goede oplossingen zijn.
1: Ja, ik doe ook meer. Hè. We hebben één keer eerder iemand van de Hoge Raad te gast gehad. Matthias Borgers. En die vertelde toen over hoe eigenlijk de jurisprudentie over de levenslange gevangenisstraf is gevormd binnen de Hoge Raad. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof. En daar werd heel mooi duidelijk dat eigenlijk de Hoge Raad daar een soort van aanwijzing gaf aan de politiek. Van jullie moeten dit gaan regelen. Want anders, heel simpel gezegd, gaan wij misschien wel op een manier beslissen die niet gaat uitkomen.
0: Maar wat wij doen heeft politieke consequenties.
1: Ja, precies. Ja,
2: dat voel je dat ook?
0: Nou, je voelt wel een verantwoordelijkheid in dit werk. Ja. Maar dat geldt ook voor de collega's die in de feitenrechtspraak meer zitten, zoals dat heet bij ons. De consequenties bij ons zijn soms wat groter, want wij moeten niet alleen denken, hoe landt deze zaak nou goed? Maar wij moeten ons ook afvragen, is dit nou duidelijk geregeld? Ja. En begrijpen de collega's die dan die uitspraken van ons lezen en proberen het goed te doen, begrijpen die in de volgende zaak ook hoe het dan zou moeten en hoe doen we het dan goed? Dus wij zitten niet alleen te kijken van hoe geven we de zaak een goede landing, maar ook hoe is dit onderwerp geregeld en is dat duidelijk? En als dat zo is, dan hebben we er niet veel over te zeggen. En als dat niet zo is, ja, dan moeten we wel wat zeggen. En dan kom je ook in de sfeer dat je soms iets moet doen waar het politiek zich afvraagt, zijn we het daar wel mee eens?
3: Ja. Ik zei het net al, het is een beetje toch ook een beetje andere tijden. We gaan vandaag terug naar het jaar 1981.
1: Mijn geboortejaar.
3: Ja, Vincent, kan jij je gewoon de showbizmoord nog herinneren?
0: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik, want ik heb me daar dat ook afgevraagd. En ja, dan moet ik meteen verraden dat dat niet mijn geboortejaar was.
3: Het was ook niet mijn geboortejaar.
0: En dan vraagt iedereen zich af wanneer is die dan geboren? In 1966.
3: Ja.
0: Dus ik had de leeftijd als onderscheids. En in ieder geval de muziek die langskomt in het dossier. Want het gaat om een platenbaas die een stal had met vele bekende populaire muziek, muzikanten. Die muziek die ken ik wel. En toen het gebeurde, denk ik ook dat ik het geval wel meegekregen heb. Maar ik had toen eerder een bijzondere belangstelling voor popmuziek dan voor het recht en de rechtszaken.
3: Ja, ik zat er ook over na te denken. Ik ben uit 74. Dus ik was ten tijde van deze moord was ik 7. Dus het kan zijn dat ik met natte haartjes naast mijn ouders dat op het 8-uur-journaal heb zitten kijken of zo. Ja. Maar ik kan me die zaak ook niet herinneren. Ik heb me er later wel eens een beetje in ingelezen. Ik weet wel van het bestaan van de showbizmoord. Maar ik denk dat met name een aantal oudere luisteraars die zaak zich nog wel kunnen herinneren. Want Nederland stond wel een beetje op zijn kop volgens mij toen.
0: Ja.
3: Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
0: Nou, ik zit dus al een jaar of 13, 14 in de Hoge Raad.
3: Ja.
0: Maar op het moment dat de Hoge Raad de zaak voor zich kreeg, was dat in het kader van dat herzieningsverzoek, waar we zo net zo mooi uitgelegd gekregen hebben wat dat betekent.
3: En welk jaar was dat?
0: Dat was in 2015.
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Dus toen was die zaak al echt wel, dat was een stokoude zaak.
0: De zaak was stokoud. En ik was toen nog jong en zat net anderhalf jaar, denk ik, of 2 jaar in de Hoge Raad. En een herzieningszaak is iets bijzonders. Alleen al omdat wij gewoonlijk cassaties doen. Dat zijn de reguliere zaken die naar een normale doorloop bij ons komen. En waarin we kijken of de rechter het allemaal goed gedaan heeft. Maar dit zijn andere zaken en die komen bij ons omdat er iets nieuws op tafel ligt. En in zoverre, wij doen aan herzieningen. We doen 3000 strafzaken per jaar, even om een beeld te krijgen.
3: Ja.
0: Wij krijgen herzieningen, krijgen we er een stuk of 15 per jaar.
3: Dat is wel bijzonder dus.
0: Dus het is sowieso iets bijzonders. En als er dan zoiets bijzonders als hier aan de hand is, waarin een vordering wordt ingesteld, waaruit zou blijken dat het echt fout zat, die veroordeling.
3: Ja, dus dan is het heeft vastgezet.
0: Dan is het echt wel een bijzonder geval.
3: Ja, want dus die zaak, dat herzieningsverzoek komt, neem ik aan, bij jou op je bureau. Dan ga je lezen. En wat was nou de aanleiding van dat herzieningsverzoek?
0: Een zaak in herziening die komt bij ons als er een verzoek gedaan wordt. En dat kan zijn dat er een advocaat zich in gaat spannen.
3: Ja.
0: Al dan niet naar aanleiding van informatie die op tafel komt. Dat was hier het geval. Er kwam een verzoek van de advocaat van de veroordeelde. Maar er kwam ook een verzoek van de advocaat-generaal. En
3: Is dat bijzonder?
1: Kijk, er zit soms gaat,
0: ja, ik zit te wachten of het belletje afgaat.
3: Ja, ja, ik het maar doen. Ja,
0: de advocaat-generaal, dat is degene die voordat de Hoge Raad uitspraak doet, een advies geeft. En dat is niet zomaar een hulpje, maar dat is een magistraat op zichzelf. Die een lange verhandeling maakt ter inleiding voor ons wat er aan de hand is. En die in herzieningszaken ook een verzoek kan doen en ook zelf een onderzoek kan doen.
3: Maar voor mijn beeld, is het dan, wordt het dan zwaarder gewogen als twee partijen zo'n verzoek doen? Of maakt dat niet uit?
0: In dit geval wel, omdat naar aanleiding van informatie die al bekend geworden was, die al bij de advocaat-generaal terechtgekomen was, ook een onderzoek is gedaan. En dat hoort bij de herzieningsregeling dat mogelijk is, dat die advocaat-generaal nieuw onderzoek gaat doen naar nieuwe informatie. Ja. En dan is het wel heel bijzonder, want die zet, en dat is hier ook gebeurd, de politie aan het werk. En die zegt van, ga nog eens een paar dingen uitzoeken, want volgens mij is hier iets geks aan de hand.
3: Ja, en dat is dus echt niet zo heel lang geleden. We hebben het over vorig decennium. En die agenten moesten dus zich bezig gaan houden met de zaak uit moord uit 1981.
0: Ja.
3: Dan ploft dat dossier uiteindelijk op jouw bureau.
0: Ja.
3: Kan jij in jouw woorden uitleggen, je eigen woorden, wat er daar in 1981 precies is gebeurd met deze platenbaas?
0: Nou, wat we erover weten, dat is eigenlijk ook al wat je zo net voorgedragen hebt. Op een doordeweekse ochtend lag hij opeens in zijn keuken met een koffiekopje op het aanrecht. En heel veel meer weet men eigenlijk niet wat er was. Zei dat het een milieu was wat erg tot de verbeelding sprak, omdat het showbiz was, omdat er veel geld in omging, omdat er wel eens drugs in omgingen, omdat er ook sprake was van jongens die wel eens bij hem waren en die daar misschien ook geld voor kregen.
3: Seks, drugs en rock'n'roll.
0: Ja, ik denk dat een hele goede uitdrukking is daarvoor. Daardoor was de belangstelling ervoor heel groot destijds. Wat is hier gebeurd? En was het onderzoek ook heel groot, maar heeft dat onderzoek niets opgeleverd eigenlijk?
3: Ja, voor de jongere luisteraars, het is dus nog allemaal Chris in de tijd.
1: Ja, voor mij ook.
3: Voor jou, kijk ook weer naar jou.
1: Ik was net twee maanden oud.
3: Voor DNA, voor allemaal moderne opsporingstechnieken, die waren er toen natuurlijk nog niet. Hè. Nee. Dus dat zie je bij die oude strafzaken. Ja, dan moet je het doen met wat er destijds was natuurlijk. Ja. Dat lijkt me ook wel fascinerend.
1: Nou ja, kijk, het grappige is dat je het ook kunt omdraaien. Kijk, juist omdat in de jaren 80, jaren 90, misschien ook in de jaren 70, er minder mogelijkheden waren tot bewijsvergaring, was er natuurlijk ook een grotere kans dat mensen ten onrechte werden veroordeeld. Ik bedoel, de grote gerechtelijke dwalingen, die wij allemaal kennen, dus nogmaals Luce de B, Schiedamse Parkmoord, Puntsemoordzaak, dat zijn allemaal zaken die spelen in de jaren 80, jaren 90, die ook vooral draaien om valse bekentenissen, maar waarbij bijvoorbeeld het technisch bewijs, of het nou DNA-bewijs is of telefoongegevens, dat soort dingen. Ja, die waren allemaal niet beschikbaar.
3: Het lijkt me wel leuk, Vincent, om zo'n oud strafdossier dan door te nemen.
0: Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. En dan is het wel zo dat wij maar een heel beperkt deel daarvan zien, omdat wij eigenlijk op het spoor gezet worden door de vordering die er is. En in die vordering, dat hebben we ook net gehoord, wordt er vertelt wat er nu nieuw is. Want dat is het allerbelangrijkste bij bij zo'n herziening. Wat is er nieuw? En wat was hier nieuw?
3: Ja.
0: Dat waren eigenlijk twee dingen die erin een rol speelden. En de ene, daar was ook de vordering van de advocaat-generaal heel specifiek in. Het zou wel eens kunnen dat iemand anders het gedaan heeft. Daar was nieuw getuigenmateriaal, geen vingerafdrukken of DNA, maar er waren wel verklaringen waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand anders het geweest zou kunnen zijn.
3: Ja, destijds is er natuurlijk ook politieonderzoek gedaan.
0: Zeker.
3: Er is die 23-jarige Martin Hunnik toen, die is uiteindelijk, heeft hij er ook voor gezeten. Kun je iets vertellen over wie deze man was?
0: De tweede lead die er eigenlijk in zat van misschien is hier iets verkeerds gegaan, dat heeft niet te maken met zou het iemand anders geweest zijn, maar dat was de vraag, wat is dit voor iemand en hoe kan het nou dat hij op zo'n rare manier ook eerst zichzelf in beeld gebracht heeft, een tijdje een soort getuige was, op een gegeven moment is gaan bekennen en op een gegeven moment die bekentenissen weer heeft ingetrokken.
3: Ja, want wat voor man was dit?
0: Hij kwam in het dossier terecht omdat het hij noemde zichzelf schandknaap, Dus hij zat in een milieu waarin ook wel eens betaald werd voor seks met mannen.
3: Ja,
0: ja, jongensprostitutie. Klopt. En daaruit kende hij ook het slachtoffer. En toen later gekeken werd, wat een rare manier van doen hier. Toen kwam die zaak ook bij ons en vroegen wij ons niet alleen af van ja, zou het die ander geweest zijn? Maar heeft de raad zelf, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen om deze man nog eens tegen het licht te laten houden. Ja.
1: Want hoe was hij in beeld gekomen dan precies?
0: Hij is in beeld gekomen omdat eerst is hij een keer als getuige gehoord. Destijds al in het gewone onderzoek.
3: Want hij was als prostituee bij het slachtoffer geweest. Ja, ja.
0: Hij had toen eigenlijk zichzelf als getuige naar voren gebracht ook. En zei, ik ken die man. Daarna is hij gewoon een keer gehoord. En toen later, bij die opsporing verzocht uitzending, toen heeft hij opgebeld. 2 keer is later gebleken, met een valse naam. En heeft hij eigenlijk gezegd, je moet eens met die Martin Hunnik praten. En dat was hij zelf dus. Dus hij heeft onder een valse naam 2 keer gezegd, praat eens met die... En dat was hij zelf. En toen is hij dus aangehouden.
3: Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wilde hij een beloning opstrijken?
0: Nou, dat is het bijzondere, dat een lang... wat onbeantwoorde vraag is gebleven. En dat was ook een aanleiding om dat psychologische onderzoek te laten doen. Dus op het moment dat die zaak bij ons voorlag, toen is hij tegen het licht gehouden. En toen hebben psychologen gezegd dat dit een man was die op een bepaalde manier in elkaar zat. Waardoor hij zichzelf graag in het middelpunt plaatste.
1: En
0: waardoor hij aandacht vroeg. Daar zijn ook redenen voor uit zijn verleden op te sporen waarom hij zo'n behoefte had aan aandacht. En die ook confabuleerde, zei de psycholoog, die dingen verzon.
3: Heel even, want we springen nu de hele tijd heen en weer. Ja. Nu zitten we weer in 2015.
1: Laat het even chronologisch aanpakken.
3: Even in de teletijdmachine weer terug naar de jaren 80. Want hij heeft zichzelf dus aangemeld. Hij gaat wordt verhoord. En dan bekent hij. Wat is daar toen gebeurd? Had je daar enig zicht op?
0: Nee. Op zich in het dossier. Later heeft hij ook verklaringen afgelegd waarin gezegd is dat hij daar zwaar onder druk gezet is.
3: Ja.
0: Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat komt niet terug in de vordering van de advocaat-generaal.
3: Ja. Nee. Maar hij is wel veroordeeld?
0: Maar hij is wel veroordeeld op basis van bekentenissen die hij zelf heeft afgelegd. En op een zeker moment is hij nog tijdens die procedure gaan zeggen, nee, ik heb het toch niet gedaan.
3: Maar jij hebt die bekentenissen natuurlijk ook gelezen.
0: Ja.
3: En heel even met de blik, en dan springen we weer naar 2015. Dan kijk jij daar met de Vincent van der Brink blik naar. Waren dat consistente verklaringen? Waren dat verklaringen waarvan je zegt, ja, nou, daar kun je wat bij als rechter?
0: Hij is erop veroordeeld. En een van de redenen daarvoor was dat er ook, dat heeft de rechter destijds ook gezegd,
3: ja,
0: dat er daderwetenschap in zit. En het onderzoek wat toen... En nu spring ik
3: Ik ga daderwetenschap even bellen.
0: Dat is een mooi woord. Ja. Dat is wetenschap die niet door de politie is prijsgegeven. Die niet in de krant heeft gestaan. Als iemand dat wel weet te vertellen. Dat kan haast niet anders dan dat hij er dan bij geweest moest. En als er niemand anders bij geweest is, dan moet hij wel daarom de dader zijn. Dus dat hij dat weet. En een daderwetenschap is altijd een van de controlemiddelen of iemand het verzint of niet. En de verklaringen die hij heeft afgelegd, daar zaten wel details in over bijvoorbeeld hoe het huis eruit zag en over de omstandigheden. Dus als je dat leest, dan kan ik me voorstellen dat de collega's destijds zeiden, ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat weet, dan moet hij daar toch geweest zijn. Het onderzoek wat later gedaan is, en dan spring ik weer voor onze arme luisteraars weer naar voren, naar 2015, dat onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat al die wetenschap eigenlijk gewoon uit de media te vinden was. Na dat onderzoek wat zo lang geduurd heeft en de grote hoeveelheid publicaties daarover.
3: Deze Martin Hunnik, die heeft zo'n 8 jaar vastgezeten. Die is veroordeeld tot 2 jaar in TBS. Dus die heeft eerst gedetineerd gezeten. Daarna is hij een tijd lang behandeld voor zijn stoornissen. Is dat de bedoeling dat je als iemand van de Hoge Raad dan ook nog even met de verdachte praat? Of, dat zou ik namelijk wel willen. Dat zou ik wel zeggen. Van jongens, is het een afgedane zaak. Het maakt in principe in die zin toch ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Want hij heeft zijn straf er al en zijn behandeling er al op zitten. We zijn verder. Ik snap dat het belangrijk is dat er recht gedaan moet worden. Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, er zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Ik heb hem nooit gezien.
3: Nee.
0: De rol die wij hebben is ook niet dat wij zelf dan gaan vaststellen of die het nou wel of niet gedaan heeft. De herziening die leidt ertoe dat wij, als de herziening wordt toegewezen, zeggen, er gaat nu een andere rechter gaat opnieuw naar die zaak kijken. Ja. En in die zaak is dat gebeurd. En tevoren is hij natuurlijk ook tegen het licht gehouden door de psychologen en ook gehoord. Ja. Dus hij is wel gehoord. En ik heb eraan moeten wennen dat als je in de Hoge Raad zit, dat je eigenlijk de dingen van wat meer afstand tot je neemt. En de behoefte om dingen van dichtbij te zien, ja, die herken ik goed, ook in mezelf. Ik wil weten hoe het zit.
3: Ja.
0: Maar het hoort erbij dat als je in de Hoge Raad zit, dat je alleen maar uitgaat van ja, wat ons aangeleverd wordt.
3: Straks in Napleiten hoor je meer over de Hilversumse showbizmoord. Meer dan 30 jaar na de moord op platenbaas Bart van der Laar besluit de Hoge Raad dat de zaak moet worden herzien. De verdachte is op basis van een valse bekentenis onterecht veroordeeld.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. En een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Praag is gisteravond uitgelopen op rellen. Slavia Praag was nog maar een paar seconden verwijderd van het kampioenschap toen hun fans het veld bestormden. Ze hadden fakkels bij zich die ze in het vak gooiden waar supporters van Sparta Praag zaten. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Vincent van der Brink.
6: Maar even recapitulerend, Vincent, ook voor onze luisteraar. Dus deze man, die heeft bekentenissen afgelegd, heeft hij later ingetrokken, is veroordeeld, uiteindelijk definitief veroordeeld, 2 jaar. En TBS is niet in de cassatie gegaan, hè, toen er tijd, begreep ik.
7: Ingetrokken.
6: En op enig moment, die advocaat van hem,
5: Corvinus.
6: Corvinus toenertijd, die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de AG van de Hoge Raad. Toch?
7: Nee, het is anders gegaan. Vanuit het OM kwam een rafelend dossier met onderzoeksresultaten die daar een tijd gelegen hadden en die op een gegeven moment vanuit dat Openbaar Ministerie zowel naar de advocaat als naar de advocaat-generaal of de procureur-generaal gestuurd is.
6: Oh, jaren na dato. Basis,
7: ja. Dat was in de aanleiding naar dat nadere onderzoek in 2015. Er was een dossier wat tevoorschijn kwam bij het OM in Amsterdam.
6: Ja.
7: Ik ken dat dossier niet.
6: Nee.
7: Maar daar zaten leads in dat er iets mis was met deze veroordeling.
6: Dus binnen het OM Amsterdam wordt er opeens in een kast wordt er een dossier aangetroffen.
7: Er werd informatie aangetroffen waarvan men dacht, dat moet naar buiten. Want dat werpt toch wel een raar licht op deze veroordeling. En toen is de advocaat en ook de procureur-generaal en daarna die advocaat-generaal bij ons in kennis gesteld.
6: Oh, is wel boeiend. Kijk, je moet het zo zien. Die zaak is eigenlijk gewoon klaar. En deze Martien Hunnik, die heeft gewoon 2 jaar gekregen, heeft TBS gekregen, die gaat eigenlijk gewoon verder met zijn leven. Dan krijg je op een gegeven moment dus een medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam. Die vindt ergens, eventjes gewoon simpel gezegd, ergens een dossier met aantekeningen of met stukken waaruit blijkt dat er twijfels zijn bij deze veroordeling, of althans dat er mogelijk andere daders in beeld zijn. En het Openbaar Ministerie besluit dan zelfstandig, begrijp ik, om dat te sturen naar de advocaat van deze Martien Hunnik en naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Misschien moet u hier eens naar kijken. Ja. Toch?
7: En toen is het balletje gaan rollen.
6: En dan gaat het balletje rollen. En dan gaan dan de advocaat en IPG, de procureur-generaal
7: van de Hoge Raad. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat gegaan is. Dat heeft zich ook buiten onze waarneming afgespeeld. De advocaat-generaal is toen dat onderzoek gaan doen. En heeft politie ingeschakeld.
6: En wat is dat specifieke onderzoek?
7: Ja. Dat heeft gericht op, met name op de vraag, kan het inderdaad kloppen dat iemand anders dat gedaan heeft?
6: Een alternatief scenario. Ja.
7: En er kwam een door de advocaat-generaal als plausibel aangeduid alternatief scenario naar voren.
6: En wie zouden die anderen dan zijn geweest?
7: Dat wijst richting een zakenpartner die 2 anderen met de opdracht dit te doen zou hebben belast. Dus een zakelijk conflict. Ja, een zakelijk conflict. En in de tijd dat het onderzoek gedaan was, toen leefde die zakelijke partner niet meer. En de personen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn, en daar weet ik ook verder niets over. Maar die zijn daar ook niet voor vervolgd, omdat het inmiddels was verjaard.
6: Ja. Wat dan boeiend is, vind ik, kijk, er is in de loop der jaren, dat kun jij veel beter vertellen dan ik, Vincent, best wel veel discussie geweest. Kijk, voor een herziening heb je nodig een novum, zoals ze dat noemen. Een nieuw feit. Hij werd het heel simpel gezegd.
7: Heel goed.
6: Alleen, dat weet ik van mijn eigen studie, veel discussie geweest over wanneer is er nou sprake van een nieuw feit. Kun jij in heldere Jip en Janneke hoograadtaal uitleggen, wanneer is er sprake van een nieuw feit? In de zin van herziening.
7: Nou, het belangrijke van het nieuwe feit is dat het ten eerste echt iets nieuws is. Dus niet een discussie die toen gevoerd is en waarover je nog steeds kunt twijfelen en waarover je de discussie nog wel eens opnieuw zou willen voeren. Maar echt een nieuw gegeven in termen van een verklaring of inderdaad alsnog DNA-bewijs, omdat er nog bewijsstukken ergens onderzocht konden worden met nieuwe technieken. En wat ook mogelijk is, een deskundige die naar bewijs heeft gekeken wat er was en daarover rapporteert. Het zit heel anders dan naar de huidige wetenschap, kunnen we hier veel meer over zeggen. En het zit anders.
6: Ja.
7: En de nieuwheid, het is niet alleen dat het echt nieuw moet zijn, maar het moet ook zodanig bijzonder zijn, iets zodanigs toevoegen aan wat we al weten over die zaak, dat je de gedachteoefening moet doen. Als de rechter dit toen geweten had, dan zou die echt tot een ander oordeel gekomen zijn.
6: En Vincent, kun jij uitleggen waarom die lat voor herziening, voor een novum, zo hoog wordt gelegd in de wetgeving en in de jurisprudentie van de Hoge Raad?
7: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te bedenken dat er een rechter is die ernaar kijkt, dat er een hoger beroep mogelijk is om nog eens te kijken of het misschien anders zit, nieuwe informatie erin te brengen. Dat er daarna gewoonlijk ook nog een cassatie mogelijk is, dat wij dus toetsen bij de Hoge Raad of het juridisch allemaal goed gegaan is. Maar dat dan ook een einde aan een zaak moet komen. Dat je niet altijd discussies weer kunt heropenen daarover. En de onherroepelijkheid die brengt ook mee dat dan een straf ten uitvoer kan worden gelegd. Als je dat systeem gaat doorkruisen met, blijft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja. En we hebben destijds gediscussieerd hierover en is dat wel helemaal uitgediscussieerd. Ja, dan blijven alle zaken kunnen open eindes blijven hebben. Dus de wetgever heeft echt bedoeld, na 3 keer is het echt afgelopen met een zaak. En daarom kun je alleen als er echt iets nieuws is, en dat nieuwe moet niet zijn een discussie die gevoerd is en daar heb ik weer een nieuw argumentje voor bedacht, maar echt een nieuwe omstandigheid, een nieuw gegeven, een nieuw feit, een nieuw onderzoeksresultaat, wat zo nieuw is en ook niet raakt aan iets wat die rechter allang in beeld had, maar echt nieuw is, zodat die rechter, als die dat geweten had, echt tot iets anders zou zijn gekomen. Dat is de toets. En die lat die ligt heel hoog. En dat vinden mensen soms ook teleurstellend. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want anders dan krijgen we nooit een eind aan een zaak. En dat is ook belangrijk.
8: En wat was dan precies het novum in deze zaak?
7: Volgens de advocaat-generaal was dat met name ook het alternatieve scenario wat we net eventjes kort hebben aangeduid. Het tweede wat er nog duidelijker bij kwam toen de Hoge Raad het onderzoek heeft laten doen, dat psychologisch onderzoek, dat de verdachte een confabulerende persoonlijkheid heeft. Als je dat in aanmerking neemt, dan kun je ook opeens denken, de wonderlijkheid van die bekentenissen die daar opeens opduiken, dat is iets, als de rechter dat geweten had, dan had hij daar anders naar gekeken.
6: Maar dat is wel boeiend wat je zegt. Dus die advocaat-generaal die doet een vordering bij jullie, bij de Hoge Raad, tot herziening. Mm-hmm. Omdat de advocaat-generaal meent dat het alternatief scenario, wat hij heeft laten onderzoeken door de politie, met mogelijke andere daders, een nieuw feit oplevert, een novum oplevert. Dan komt die zaak op jullie bord als Hoge Raad. En dan zeggen jullie, dat is interessant, advocaat-generaal, dat je deze vordering doet op deze grond. Maar wij zien zelf mogelijk nog een andere grond. Ja. Namelijk in die bekentenissen zelf.
7: Ja.
6: En dan kunnen jullie dus als Hoge Raad ook zelf nog nader onderzoek laten doen.
7: Ja.
6: En jullie hebben gedragskundig onderzoek laten doen naar deze Martien Hunnik.
7: Ja.
6: Maar dan moet hij daar ook maar aan meewerken.
7: Ja.
6: Maar dat wilde hij graag.
7: Ja.
6: Ja. Boeiend.
7: Ja. Ja. En daarmee kwam dus ook die tweede grond. Dus de nieuwe, nieuwe gegeven was aan de ene kant de plausibele andere. Een alternatief scenario. Andere verdachten die het gedaan heeft, weten we niet.
6: Of maar, zou kunnen hebben.
7: Maar dat zeer aannemelijk is, dat kon je op basis daarvan wel vaststellen. En het andere nieuwe was dus een nieuw deskundige inzicht wat over deze verdachte ging.
8: Ja. Vincent, jij akkert dan dat hele dossier door. Is jou nou duidelijk geworden waarom deze man destijds die moord heeft bekend?
7: Nou, wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren.
8: Namelijk, bellen.
7: Ja, dat lijkt me goed om even daar te bellen en te zeggen, dat is dingen verzinnen. Niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren. Dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
8: En dat is niet uit het psychologische onderzoek gekomen wat destijds al in de jaren 80 is gedaan.
7: Nee, dat is het opvallende, dat destijds die vraag niet zo duidelijk op tafel is geweest en niet vanuit die manier benaderd is.
8: Vincent, ik heb een gewetensvraag voor je.
6: Dan gaat hij al zuchten. Nee. Juristen tegen gewetensvragen. Nee.
8: Als je nou met zo'n zaak bezig bent, hè, ga jij dan 's avonds, als het allemaal klaar is en iedereen heeft gegeten en je bent thuis, kruip jij dan in je werkkamer, achter je computer, en ga je dan alles googlen over die showbizmoord? Gewoon uit pure nieuwsgierigheid?
7: Nee.
8: Dat doe je niet?
7: Nee.
8: En waarom niet?
7: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik deze gewaardeerde podcast heel zelden luister.
6: Ja, dat zullen we teleurstellen.
7: Daar heb ik me niet populair mee gemaakt.
8: Jawel, zeker wel.
7: Maar ik kan het nu uitleggen.
8: Een van de weinigen.
7: Ja, precies. En ik raad het ook iedereen aan om het wel te doen.
6: Heel goed.
7: Maar als je ook cassaties moet beoordelen, dan is het ook heel goed om dat te doen met wat ons dossier is. En daar zitten beperkingen in. En dat is namelijk dat wij gaan kijken, wat heeft de rechter destijds gedaan op basis van wat? En als je je hoofd helemaal vol hebt met andere verhalen waarvan je ook later afvraagt, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Dan weet ik niet of je die zuiverheid van denken nog steeds hebt. Dus dat klinkt heel
8: Juridisch ascetisch,
7: dat is mooi gezegd.
6: Ja. Lekker Wouter.
7: Ja, ik zou bijna het belletje moeten indrukken. Ja. Ik vind het heel mooi gezegd. En dat is het ook wel voor een deel. Dat hoort bij ons werk. Als ik als zittingsrechter zit, dan kan ik in elk geval op de zitting kan ik zeggen, ik wil het nu precies weten, vertel het me.
8: Ja.
7: En bij de Hoge Raad is het meer dat je het echt moet doen met wat de rechter destijds had. En dat je daar ook een zekere afstand dus moet houden. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je wereldvreemd moet zijn. Maar om nou heel diep te duiken, googelend en spittend in alles wat je nog ergens over kunt weten. Ja, dat ik denk dat het dan voor je zuiverheid van oordeelsvorming misschien wat moeilijker wordt.
8: Zou jij niet kunnen, hè, Chris?
6: Nee, jij ook niet.
8: Ik zou gelijk naar het Nationaal Archief in Den Haag gaan. Al die oude krantenartikelen en dat Delver en weet ik veel. Ja. Alles erover willen lezen om te kijken van, god, wat is hier nou?
7: Wij kunnen dus wel iemand vragen om onderzoek te doen, te rapporteren. En dan is duidelijk op basis van wat wij die beslissing gaan nemen. En dan kunnen we het allemaal weten.
6: Op het moment dat zo'n vordering wordt gedaan door de AG op de grond, een alternatief scenario. Wat maakt dan bij jullie dat jullie dan als Hoge Raad zeggen, nee, wij willen ook nog een mogelijke andere grond die eigenlijk niet eens is aangevoerd?
7: Het is goed om dat een beetje te nuanceren. Want dat tweede verhaal zat er ook in.
6: Zat er wel in.
7: Ja.
8: En hij is natuurlijk onderzocht toen destijds.
7: Hij is destijds onderzocht en het spat er ook een beetje misschien zelfs af van de wonderlijkheid van hoe die bekentenissen tot stand kwamen.
6: Ja.
7: En ook dat element dat werd wel degelijk in de vordering aangeroerd. En op dat punt was het alleen dat er misschien nog meer mogelijk was. En daarom is dat onderzoek nog door ons gelast.
6: Mag ik daarbij een vraag? Hè? Op het moment dat, kijk, jullie hebben uiteindelijk het herzieningsverzoek op die beide gronden gegrond verklaard. Daarmee zeg je als Hoge Raad eigenlijk ook, wij vinden dat alternatief scenario aannemelijk. Waar zeg maar andere personen de dader zijn. In hoeverre speelt dat nog een rol? Want kijk, dat is wel wat als de Hoge Raad zegt, hey, wij vinden aannemelijk een alternatief scenario, hè, vinden wij een herzieningsgrond, dan vinden wij eigenlijk een nieuw feit waarin andere personen als mogelijke dader worden aangewezen. Ja, hoe ga je daarmee om als Hoge Raad?
7: Nou, dat is iets om denk ik heel behoedzaam mee te zijn. En daarom is het denk ik ook vanuit dat oogpunt is ook wel te begrijpen dat zelfs als je plausibel kunt zeggen, misschien was die of die het.
6: Ja, misschien was het
7: dat dan nog steeds die. Ja, dat zou ook kunnen.
8: Zeven,
7: ja.
8: Zeven.
7: Nou, de gekste dingen doen.
6: Ja, dat precies.
7: Zelfs als je best aanwijzing hebt dat het iemand anders geweest zou kunnen zijn, dan nog steeds doet dat niet af aan de bewijsvoering die er ligt tegen de oorspronkelijk veroordeelde.
6: Nee.
7: En daarom was dat tweede element, voor ons ook belangrijk om dat in beeld te brengen.
8: Als jullie zo'n verzoek gegrond verklaren, wat gebeurt er vervolgens? Is dat dan gelijk, kijk eens, de Hoge Raad heeft het gegrond verklaard. Halleluja, het is allemaal een gerechtelijke dwaling. Wat gebeurt er dan?
7: Dan gaat de zaak terug naar een andere rechter en die gaat erover oordelen. En in deze zaak heeft dat geleid tot een vrijspraak. En dan kun je inderdaad zeggen dat het de eerste keer dus niet goed gegaan is. Een herziening betekent niet altijd dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Er zijn ook voorbeelden waarin na een herziening, een toegewezen herzieningsverzoek, toch weer voor een veroordeling gevolgd is.
6: Ja.
7: Ook dan kun je zeggen dat het misschien de eerste keer toch niet voldoende onderzocht was. Je kunt ook zeggen, want nieuwheid kan ook betekenen, wat we net al even aanroerden, gewoon dat de wetenschap is voortgeschreden en dat we op basis van meer kunnen beslissen en dat je dan ook de opening maakt om op basis daarvan te kijken, was het nou goed? En dat kan dan ook goed zijn.
6: Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de Dave de Moordzaak.
8: Ja.
6: Kijk, de dwaling. Ernst Lauwers die werd veroordeeld bij het Hof. Uiteindelijk werd de zaak herzien bij de Hoge Raad. En toen kwam die zaak weer terug bij het Hof. En toen werd herzien op een ander punt. Namelijk dat het bewijs wat er gebruikt werd, namelijk het mes wat hij gebruikt zou hebben, dat was geen moordwapen. Dat was niet het wapen wat gebruikt kon zijn. Daar is het op herzien. En toen gingen ze een nieuw DNA-onderzoek doen.
8: Dat werd eerst nog.
6: Op het shirt van de weduwe Wittenberg. De slachtoffer in die zaak. Toen zat er opeens zijn DNA. Door middel van de nieuwe technieken bleek dat zijn DNA al over zat. En toen werd hij alsnog, maar wel op grond van andere bewijsmiddelen, werd hij bij het Hof veroordeeld.
8: Vincent, even terug naar de showbizmoord. Als zo'n zaak dan teruggaat naar het Hof, volg jij dat dan met buitengewone instelling? Of heb je dan nog steeds die juridisch-ascetische houding?
6: Ja, wij hebben onze taak verbracht.
8: Ja,
6: en nu wij gaan weer verder naar de volgende
8: aan
6: zaak.
8: De anderen.
7: Nee, in zo'n geval ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe het afloopt.
8: Ga je naar die zitting?
7: Nee. Alleen al om de collega's niet van de wijs te brengen. Het is natuurlijk, als je zo'n zaak op de manier beoordeeld en gezien hebt zoals wij die bekeken hebben, en dan zegt, nou, er moet nog een keer naar gekeken worden, dan is het wel interessant wat er uitkomt. En of daar nog nieuwe dingen uitgekomen zijn. En dat is in dit geval, geloof ik, niet heel eigenlijk op wat er toen was, is eigenlijk toen die vrijspraak ook gevolgd.
8: Ben jij dan tevreden? Of heb je daar enig gevoel bij? Heb je zoiets van, hij is vrijgesproken, ik heb het goed gezien, ik heb mijn werk goed gedaan?
7: Nou, daar kun je op heel verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats is natuurlijk wel dat er een veroordeling geweest is, dat er zelfs een straf en een maatregel TBS uitgezeten is, en dat je achteraf tot een vrijspraak komt, dan kun je zeggen dat heeft niet gedeugd. Ik ben er heel laat ingestapt en dan kun je zeggen, ja, we kunnen ons troosten wel met de gedachte dat het systeem uiteindelijk gewerkt heeft en dat we nu die veroordeling niet meer hebben. Dus in zoverre kan ik er met ook genoegen naar kijken van het recht heeft zijn beloop gekregen. Maar dat was hier wel een hele lange omweg die in andere situaties misschien al veel eerder tot iets geleid had.
8: Als ik hier dan zo naar kijk, dan denk ik, mijn god, er heeft dus iemand een tijd vastgezeten, 2 jaar. Dat is en ook een hele TBS-behandeling ondergaan. Als je aan de persoonlijke drama's van zoiets denkt, dan die zijn, dat is heel ingrijpend natuurlijk in de mensenleven.
7: Dat is zo. Dat is zo.
6: Maar speelt het ook echt een rol, hè? Want kijk, we hebben het over juridisch ascetisch gehad, hè? Maar kijk, ik kan me voorstellen, want je bent ook feitenrechter geweest, toch?
7: Ja.
6: Als feitenrechter heb je die verdachte voor je zitten. Hè? En op het moment dat jij je vonnis of je arrest uitspreekt, jij zit niet altijd voor je, maar
8: vaak wel.
6: Hè? Maar je weet, het heeft impact. En dat voel je denk ik volgens mij als rechter ook wel. Wat ik hier doe, heeft impact op die meneer of die mevrouw die hier voor me zit. En dat lijkt me ook zo bijzonder van het werk als je in de Hoge Raad zit, omdat je zo ver eigenlijk van mensen afstaat, het is allemaal papier in feite. In hoeverre speelt dat toch nog ergens binnen bij jou? Ja, misschien dat ik een vraag stel van je denkt, Chris, hou op. Hè, maar,
7: nee, ik vind het is een relevant punt.
6: Ja.
7: Denk ik voor iedereen die in de Hoge Raad werkt. Bijna iedereen heeft daar ook wel echte praktijkervaring. En iedereen die krijgt dus ook een gevoel bij een zaak. Alleen. Wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Dus ook als je een veroordeling voor je ziet waarbij je denkt, nou ja, ik vind die straf wel pittig die nu is opgelegd. Ja, ik zou dat zelf misschien wat meer gedimd hebben. Ja, dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Ja. Wij hebben de verdachte niet in de ogen gekeken.
6: Ja, maar bij een herziening ben je bijna wel een soort
7: dus
6: van
7: feitenrechter. Dus dan zit je dichter op die feiten.
6: Ja.
7: En dan zit je ook een beetje in de modus van wat is er nou echt gebeurd? En de onderzoeken.
6: Gaat dan het feitenrechters hartje harder kloppen, laat ik het zo zeggen.
7: Nou ja, dat hart dat is sowieso, klopt dat.
8: De waarheidsvinding.
7: Ja, dus in zaken als dit, dan zit je inderdaad wat dichter op de stoel van ook de feitenrechter. Zit je op die manier mee te denken. En ja, ik denk dat elke rechter wil weten hoe het zit.
6: Ja.
7: Alleen heb ik gewoonlijk de cassatiepet op.
8: Ja, maar we kunnen dus vaststellen dat in deze zaak van de showbizmoord is eigenlijk de waarheidsvinding is totaal mislukt. Want verkeerd iemand is veroordeeld.
6: Ja.
8: En
6: bijna bij toeval eigenlijk. Want kijk, wat bij mij een beetje blijft hangen. Als die medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam die stukken niet had gevonden.
8: Ja.
6: Of die had gelezen en denkt, nou kan door de schredder, want die zaak is toch klaar.
8: Oude prak.
6: Dan wordt zo'n zaak nooit herzien. Hè. Dat is eigenlijk ook wel. Als je dan zegt.
8: Stom toeval.
6: Nou ja, als je dan zegt dat het systeem heeft gewerkt, denk je, ja, het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt. Maar het is wel aan toevalligheden aan elkaar geknoopt ergens.
7: Ja. Nee, maar het is,
6: dat is
7: denk ik ook niet per se een zaak om nou heel trots op te zijn van zo moet het gaan. Het is wel een zaak waarbij we kunnen zeggen, uiteindelijk is het toch op een manier afgelopen die beter is dan het er eerst voor stond.
8: Ja. Vincent van der Brink, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
9: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Nationale Autoshow.
1: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Duitsland en Canada willen nauwer samenwerken op gebied van energie, AI, grondstoffen en defensie. Politici uit beide landen hebben daarover gesproken in de Canadese stad Toronto. Het ging daarbij ook over de aanschaf van onderzeeërs. Duitsland wil dat Canada die bij hen koopt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
8: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: Als jij 1% harder kan groeien, krijg je van mij de allerdikste BMW M die je ooit hebt gezien.
10: Als je van buiten komt, is het een management buy-in. Kom je van binnen, zit je al in het bedrijf, dan is het een management buy-out.
9: En dat had puur een financiële reden. Maar dat is natuurlijk de allerslechtste reden om door te gaan in het bedrijf.
11: Je bent de directeur van een levensmiddelenconcern. Hebt een plukje van de aandelen en sprint telkens naar een nieuwe exit toe. Niet één, niet twee of drie, nee, zelfs 4 keer achter elkaar maar liefst. En net als je hebt besloten, nu neem ik die sabbatical, komt er alweer een nieuwe trein voorbij. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Thomas van Hemert van New Forest Finger Foods. Bekend van Kwekkeboom onder meer. Een bedrijf waar hij instapte toen dat razend verlieslatend was.
9: Ja, misschien is het leuk om eerst te vertellen over mijn periode bij Signature Foods. Ik zit nu al ruim 30 jaar in de voedingsmiddelenindustrie. En ik denk dat het 13 jaar geleden was dat ik instapte bij Signature Foods. Toen was het eigenlijk alleen nog Joma van de lekkere salades. Gilde Equity Management was toen net ingestapt. En uiteindelijk heb ik in 10 jaar tijd ben ik van Gilde Equity Management naar AC Capital Partners, naar IK Invest, naar Pamplona.
12: Truly's met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Een nieuwe partner zochten die ons kon helpen bij de volgende fase. Dus de eerste keer ben ik gewoon volledig doorgerold. Heb ik ook zelf helemaal geen exit gehad. De tweede keer ging het veel meer over van herstructurering naar expansie binnen de landsgrenzen. Dus bedrijven bijkopen. Vervolgens ging het veel meer over internationale expansie. En zo zoek je de hele tijd een partner die bij dat moment past.
5: Je leert wel omgaan met verschillende type investeerders.
4: Ja, ja.
5: Zag jij daar grote verschillen?
4: Ja, daar zie je heel, heel grote verschillen. Een kleiner fonds is vaak veel meer in detail, is veel meer ondersteunend. Tenminste, zo heb ik het meegemaakt. Van Gilde Equity Management daar een heel goed voorbeeld van. En op het moment dat jij een veel groter internationaal fonds aan je gebonden hebt, dan gaat het veel meer over de buy-and-build-strategie. Dan is dat veel belangrijker dan je autonome groei. Dus daar zie je heel erg veel verschillen in. Maar ook in het type persoon. Even als voorbeeld, toen we het verkochten aan Pamplona. Dat was ergens in 2020. Dat was toen corona was, geloof ik. Hè?
5: Ja, zeker.
4: Alles was dicht. Wij hadden een IM geschreven met Goldman Sachs. Groot bedrijf. Veel tijd en energie aan gespendeerd. En om zo'n proces de verschillende partijen te leren kennen. Want uiteindelijk is een klik met een partij veel belangrijker dan het bedrag wat ze betalen. En om die klik scherp te krijgen, wilden wij altijd afspreken en de mensen ook leren kennen. Dus gelukkig was er net een soort gap van een paar weken waarin wij alle gesprekken hadden en de hotels weer open waren. Pamplona was een van de mensen, een van de partijen die daar aanwezig was.
5: Het klinkt Spaans, maar het was een Russische partij.
4: Ja, toch? Het klinkt Spaans. Het werd geleid door een Zweed, Martin Schwab. Het zat wel in Madrid, maar uiteindelijk bleek er inderdaad een Russische oligarch achter te zitten. Dat wisten wij op dat moment niet. Dus uiteindelijk hebben we daar ook op geschakeld. En waren we in de gelukkige omstandigheid dat we het bedrijf uiteindelijk weer terug konden kopen.
5: Ja.
4: Maar goed, wij hadden dat gesprek. En ik zal nooit vergeten. Martin die kwam beneden. Wij stonden te wachten. We hadden de hele dag hadden we al met hem en zijn hele team gesproken. En hij zegt, Man, ik weet niet hoe het met jullie is. Ik ben zo blij dat de hotels weer open zijn. Ik ga de hele nacht porno kijken.
5: Oh, jezus.
4: Dat was mega provocerend.
5: De introductie was dat.
4: Dit was de introductie.
5: En toen moesten jullie nog de deal gaan rondbreien.
4: Ja, want hij was een van de partijen die interesse hadden. Achteraf
5: zou me licht ongemakkelijk voelen.
1: Ja, het zou een reden kunnen zijn om meteen toch wel te neigen naar van tafel lopen misschien zelf.
4: Nou, kijk, het was heel duidelijk provocerend bedoeld.
1: Ja.
4: En ik moet zeggen, ik vond dat zelf wel interessant. Dus de avond vorderde, de drankjes vlogen over tafel. En op een gegeven moment ging hij roken. Dus ik dacht, nou, ik rook nu.
1: Ja.
4: Dus ik ging erbij staan. En wij raakten in gesprek. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij, Thomas, kan jij, in het Engels uiteraard, kan jij 1% harder groeien dan je nu in het plan hebt staan? Weet je wat, nog sterker, als jij 1% harder kan groeien, krijg je van mij de allerdikste BMW M die je ooit hebt gezien. Dus
5: en wat
4: als je
5: zei
4: hebt
5: jij
4: over
5: toen?
4: Provoceren. Nou. Ik keek hem recht in zijn ogen. Ik zeg, Martin, als jij gewoon betaalt wat wij voor ogen hebben, dan koop ik een veel dikkere auto dan die BMW die jij mij nu aanbiedt.
1: En toen waren jullie vrienden.
4: Hij kijkt mij aan. En hij was echt 2,20 meter. Tenminste, in mijn hoofd in ieder geval. Hij pakt mijn hoofd in een nekklem. Hij kust me op mijn voorhoofd. En hij zegt, I fucking love you.
5: En het ijs was gebroken.
4: Nou, laat ik het zo zeggen, 3 dagen later kochten zij het bedrijf.
5: Even aan jou, David, want ik hoor Thomas een aantal dingen roepen. Eerste plaats, die klik. Daar gaat het heel vaak over

0: in dit programma. Heel belangrijk, maar aan de andere kant, het is ook een beetje ondefinieerbaar. Hoe stel je zoiets nou vast?
1: Ja, dat is toch een gevoel wat je zelf ervaart. En het is inderdaad het belangrijkste, want in mijn ervaring zijn ondernemers vaak geneigd toch te kiezen voor de partij met de beste klik. Zelfs als ze een mindere bieding hebben, dan ga je gewoon de onderhandeling aan om die bieding wat te verhogen, maar ga je wel proberen met die partij eruit te komen. Ja, ik vind het wel belangrijk dat je elkaar ook eens opzoekt, en misschien ook wel eens zonder adviseurs, maar dat je een beetje elkaar wat beter leert kennen. Of ook in gesprek gaat met ondernemers die eerder aan deze club bijvoorbeeld een bedrijf hebben verkocht. Dat je een beetje gevoel krijgt. Leuk, hè, al die charme-offensieven die je ziet, en de drankjes en de dineetjes en de alle veren die je krijgt voor je bedrijf. Maar hoe gaat het dan in de praktijk?
0: Jij zegt in feite dus ook, die klik is vaak belangrijker dan de hoogste prijs.
1: Ja, wat ik zelf letterlijk al meerdere keren heb meegemaakt, nogmaals, is dat we hebben geprobeerd de deal te maken niet met de partij die net iets meer bouwt. Maar je gebruikt natuurlijk een hogere bieding wel om bij de partij met wie je de beste klik hebt te zeggen: luister, mooie bieding, je bent dichtbij, maar
0: er is er nog eentje.
1: Is er nog eentje? Er moet wat bij.
2: Ja. Ik denk ook, David, het hangt ook af of je door wil gaan met een bedrijf of dat je er uiteindelijk uit wil stappen. Ik denk
1: ja, 100%.
2: Dat als jij door wil gaan, dan is de eerste vraag die je jezelf moet stellen, en dat hebben we dus in totaal 5 keer gedaan: is dit de partij waar we iedere dag mee willen samenwerken? En is dit ook de partij die uiteindelijk echt gelooft in onze strategie?
0: Maar Thomas, stel als zelfs nog als jij eruit zou stappen, je laat ook je bedrijf achter voor je mensen. En ik heb ook geleerd in al die andere gesprekken dat ondernemers, die willen ook iets goeds achterlaten voor hun mensen. Ja. En die willen hun niet met een of andere eikel opzadelen.
2: 100%.
0: Ja.
1: Ja, maar dit maakt het wel extra belangrijk. Als je samen door moet, is die klik alleen maar belangrijker. Het is natuurlijk ook wel eens zo, als een ondernemer zegt, ja, ik wil verkopen en als het even kan binnen een jaar wel weg, ja, dan wordt de prijs natuurlijk wel wat belangrijker.
0: Dan nog iets. Jij zegt, terugkijkend op die periode, jij leerde dat een deal pas een deal is als de handtekening ook daadwerkelijk op papier staat. Dat klinkt alsof je dat een aantal keren hebt meegemaakt, dat het echt op het allerlaatste moment fout ging.
2: Nou, niet zozeer fout ging. Kijk, we hebben in die periode heel veel bedrijven gekocht. En de meeste zijn daar ook van gelukt. Maar er kan altijd een kink in de kabel komen, waardoor het even niet gaat. Een fonds die toch besluit om iets anders te kopen. Een andere deal die valt. Een oorlog die ergens start. Er zijn zoveel redenen waardoor iets fout kan gaan.
0: Nog iets wat jij zei, bij al die deals die jij gesloten hebt, jij was directeur, hè, jij leidde de processen, jij zat op de achterbank.
2: Ja.
0: Maar je hebt daar wel het nodige van meegekregen, toch?
2: Ja, ik was verantwoordelijk voor het commerciële beleid in Nederland. De laatste 10 jaar verantwoordelijk voor de Nederlandse operatie.
0: Ja, en jullie waren ook echt de cash cow van de hele onderneming.
2: Ja.
0: Dus niet een onbelangrijk figuur?
2: Nee, dus in alle IM's, in alle DD's ben ik daar constant bij geweest. En ik heb ook vanaf dag 1 geïnvesteerd en ook mee kunnen profiteren. Waarbij ik wel in de eerste fase echt constant ben doorgerold.
0: Misschien nog wel leuk om te vertellen dat bij elke keer als er weer een nieuwe deal gesloten was, dan deed jij jezelf ook een cadeautje.
2: Ja,
0: te goed, hè?
2: Ja, waarbij ook mijn motto, net zoals dat van BNR, is: blijf scherp. Ik had als motto, en dat heb ik nog steeds, ik koop 1 cadeautje. En het is dan leuk om daar alvast 10 jaar over na te denken wat dat cadeautje gaat worden. Zodat het je ook scherp houdt. En verder heb ik het gewoon allemaal netjes gegeven.
0: Ja, je zegt cadeautje, maar geef me even wat stond er voor het eerste keer op de oprijlaan.
2: Nou, de eerste keer ben ik doorgerold, dus heb ik mezelf niks gegeven. De tweede keer heb ik een Porsche 911 gekocht.
0: Tuurlijk, ja.
2: De tweede keer had ik een combinatie van een goede Envy en een goede Ratchet. Heb ik een huis laten bouwen. En daarna heb ik een hele mooie Porsche Panamera voor mezelf gekocht.
0: Wauw. Ja. Ik doe even een verlaten belletje, want ik hoor 2 termen, David, die ik niet kende.
1: Ja, je bedoelt de Envy en de Ratchet.
0: Ja.
1: Ja, de Envy-factor is vaak dat je de aandelen op een veel interessantere prijs kunt kopen dan de private equity investeerder. En dat is een manier om management, wat heel belangrijk is voor het bedrijf, in de gelegenheid te stellen om wel echt mee te doen als aandeelhouder ondernemer. Maar dat betekent dus ook dat als je een mooie exit maakt, dat je daar een heel mooi rendement op kunt maken. En de Ratchet is meer aan het eind, dat je op basis van behaalde resultaten een bepaalde afspraak hebt. Nou, als je dit haalt, dan krijg je nog eens een keer zoveel erbij. Dus als je allebei hebt, dan loopt die aan 2 kanten. En dan kun je jezelf dit kort cadeautje geven.

0: Vier keer verwisselt Signature Foods van eigenaar dus. En voor Thomas is dat een kwestie van vier keer doorrollen. Dit betekent dat je als verkoper de opbrengst opnieuw investeert in het bedrijf en zo dus mede aandeelhouder blijft. Maar dan komt er uiteindelijk toch dat moment waarop Thomas besluit: ik vind het hier eigenlijk wel mooi geweest.
1: Op een gegeven moment wordt een bedrijf te groot. Gaat het heel erg, in mijn geval, over de puntjes op de i zetten. En ik ben niet iemand die puntjes op de i zet. Ik wil een hele i zetten of het hele woord zetten. Maar niet dat laatste twisten en tweaken. Ik ben iemand die, ik hou van 30%, 40%, 50% groei per jaar. Daar word ik gelukkig van. En niet van 4%, 5%, 6% groei. Dus ik kwam eigenlijk er voor mezelf achter dat ik op de verkeerde gronden de laatste keer was doorgestapt. En dat had puur een financiële reden. Dat is heel lullig om daar achter te komen op het moment dat je bent ingestapt. Maar dat is natuurlijk de allerslechtste reden om door te gaan in het bedrijf. Dus ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik operationeel kon uitstappen. Dat heb ik gedaan. En ik had ook met mijn vrouw afgesproken: wij gaan een half jaar sabbatical nemen. Het waren natuurlijk echt mega tropenjaren. Mijn vrouw die had twee restaurants in het Gooi. Die had zij verkocht. Dus wij zaten met z'n tweeën in de tuin. En we zouden lekker huiswerk maken met de kinderen. Sporten, slapen en eten. En op dag twee gaat mijn telefoon en word ik gebeld door de voorzitter van de RVA van New Forest Fingerfood. Dus ik zeg nog tegen Laurien, mijn vrouw, ik laat de telefoon zien. Ik zeg, kijk eens wie er belt. Ik ga niet opnemen, nee. Maar ik weet zeker dat hij iets leuks heeft. Ja. En een dag later krijg ik een appje. Thomas, bellen nu. Ik heb iets leuks voor je. En ja, toen dacht ik toch van, ja, dat bedrijf, dat past bij mij. Dus ik ga me er eens in verdiepen. En toen kwam ik erachter dat het bedrijf en natuurlijk twee hele gave merken heeft, zoals Kwekkeboom. Maar ook een bedrijf was in nood. En dan ben ik wel zo'n merkenman dat ik denk van ja, fuck. Dit is gewoon zonde als zo'n mooi merk. Het bestaat dit jaar 126 jaar. Als zo'n merk naar de knoppen gaat.
2: Maar jij zat in een sabbatical, je wilde even niets. Wordt in contact gebracht met een bedrijf met rode cijfers.
1: Ja, ik heb begrepen, en op dag 8 stapte ik in.
2: Ja, je hebt niet een heel uitgebreid DD gedaan. What happened? Hoe is het
1: ja,
2: zo gegaan?
1: Wil je het eerlijke antwoord?
2: Ja.
1: Ik was daar op dag 8. En toen ben ik ingestapt en ik dacht, dit gaat of binnen 3 maanden helemaal fout.
2: Ja.
1: En dan ben ik hooguit kwijt wat ik erin stop. Of ik krijg het goed. Dat was eigenlijk de reden.
0: Dus je zegt kwijt wat ik erin stop. Ja. Dus jij ging daar zelf ook met geld in dat bedrijf zitten. Je hebt je daar ingekocht.
1: Ja.
0: Mag ik dat dan een soort management buy-in noemen, David?
2: Of een management buy-out. Weet jij het verschil eigenlijk, John?
0: Ik weet het echt niet.
1: Wat heb ik gedaan, David?
2: Ja, ik denk een management buy-out. Dat is een management buy-in. Shit.
1: Ja, toch?
0: Nou, vertel.
2: Als je van buiten komt, is het een management buy-in. Kom je van binnen en zit je al in het bedrijf, dan is het een management buy-out. En volgens mij kwam je van buiten, dus dan is het een management buy-in.
1: Ja, ik kwam van buiten.
0: Wat voor bedrijf trof je daaraan? Want je zei, David zegt het inderdaad, het bedrijf schreef rode cijfers.
1: Ja.
0: En jij zei, het zou binnen afzienbare tijd helemaal de verkeerde kant op gaan. Of we zouden het toch weer op de rit krijgen.
1: Nou, ik denk in essentie was het een heel mooi bedrijf. Het vorige managementteam die er ook in zat. Die heeft ook echt wel pogingen gedaan om het bedrijf recht te krijgen. Het is er niet gelukt. Maar het bedrijf had voldoende schaal. We hadden toen 131 mensen in dienst. We hadden 50 miljoen euro omzet. We hadden 2 locaties. Dus al met al heb je dan voldoende schaal.
0: Ja, maar je zegt 2 locaties. Een tweede locatie waar verlies werd geleden. En een grote klant die zojuist was weggevallen.
1: Ja, en achteraf zou je een tweede locatie starten op het moment dat je grootste klant een aflopend contract heeft. Nou, denk dat daar is ergens een weeffoutje ontstaan. Dat had misschien iets beter gekund. Maar ik denk dat het managementteam dat zelf ook wel weet. Maar dat hebben we allemaal kunnen herstellen. En ik geloof heel erg.
0: Wat heb je gedaan dan?
2: Een 1 april grapje ook, toch? Vorig jaar, of niet? Daar herinner ik me iets van. Ik dacht, ik
1: met
2: zag
1: de bitterbalpizza.
2: Ja, maar dat was echt, dat was geen grapje, toch?
1: Nee, en dat was uiteindelijk na de pepperoni, de nummer 2 pizza bij New York Pizza, die daar in de winkel lag.
0: De bitterbalpizza. Ja, hij is mij even ontschoten.
1: Hij is toevallig nu 13 april weer in assortiment gekomen. Oh, dus right. kan hem weer halen, ja. Tijdelijk. Nee, wat heb ik gedaan? Ik heb het managementteam vervangen. Ik heb de tweede locatie heb ik verkocht. Ik heb heel lang geprobeerd de oude klant die weg was gegaan, om die terug te krijgen. Dat lukte niet. En ja, dat normaal gesproken, als een klant met zo'n omzet wegloopt, dan denk je, nou, dat is wel heel veel pech, heel veel ongeluk in je leven. Maar uiteindelijk was dat ons grootste geluk. Want toen die klant uiteindelijk weg was en ook duidelijk was dat hij niet terug zou komen, zijn we de keten ingedoken. En toen bleek dat we een mega kans hadden in de markt. Wij produceren fingerfood, kaasappetizers. Alleen die verkochten we aan Nederlandse en buitenlandse retailers. Maar die verkochten wij niet aan quick service restaurants. Terwijl quick service restaurants zoals een McDonald's, een Burger King, een KFC, daar zitten natuurlijk wel de volumes. En wij kwamen erachter dat wij de enige, nou, zo ongeveer wereldwijd waren, die niet gebonden waren aan een contract met een tussenpartij. Ja, als je 8 maanden lang op de stoep ligt bij zo'n groot keten, dan komt er een moment dat ze de deur open doen. En dat is gelukt. Dus wij leveren nu.
0: Dus jij hebt daar gewoon heel hard op de deur geklopt?
1: Ja, dag en nacht.
2: En wat is de impact daarvan op de cijfers voor jullie?
1: Ja, inmiddels leveren wij meerdere landen. Twee jaar geleden zijn we begonnen met 1 product. Vandaag de dag hebben we 5 producten turnkey ready die besteld kunnen worden door het systeem.
2: Ja.
1: En wordt er gewerkt aan nog 4 artikelen.
2: Heb je dan ook een hele mooie lock-in? Werkt dat zo? Dat ze ook nooit zomaar weer weggaan? Want het zit nou helemaal in het assortiment.
1: Nou, in die end gaan ze. Kijk hier.
0: Even lock-in, David.
2: Ja, dat heeft niet zoveel met de M&A te maken. Maar meer dat als je eenmaal binnen bent, dat je niet zo makkelijk meer naar buiten gaat. Ik kan me voorstellen als een McDonald's het opneemt, hè, in de menukaart van het restaurant in meerdere landen, dat ze niet zo makkelijk zeggen, we nokken er weer mee. Maar of
1: nou, kijk, er wordt altijd gezegd, don't take it for granted. Nee. Dus je moet er heel hard voor werken. Het is echt Champions League niveau wat er van je wordt gevraagd. En terecht. 0 fouten is de benchmark. 1 fout, ook al verkoop je 60 miljoen hapjes, 1 fout is out.
2: Ja.
1: Dus je moet er heel hard voor werken. Maar dat vind ik juist ook wel weer de sport. Dat je binnen zo'n groeielement, dat je ook echt Champions League moet spelen.
2: Anders zou iedereen binnen liggen.
1: Ja, dus we doen iets wat een ander niet zomaar kan.
2: Ja.
1: Omdat de tussenhandel er tussenuit is, hebben we ook nog een keer een concurrentieel voordeel op prijs en op kwaliteit. Want we zijn de enige die alleen deze type producten maakt. Dus we hebben nu een wereld voor onszelf gecreëerd die wereldwijd is, in plaats van met onze merken alleen een Nederlandse schaal. En ja, dat is een opportunity die we
0: dus
1: heel fijn vinden om te
0: pakken. Als we dit mogen samenvatten, dan kunnen we stellen, het bedrijf staat er inmiddels weer goed voor. Jullie spelen het spel ook in meerdere landen. Er wordt winst gemaakt.
1: Ja.
0: Zit er ooit weer een exit aan te komen? Of ga je zelf bijvoorbeeld eerst nog op overnamepad?
1: Ja, een exit is in ieder geval het laatste waar we mee bezig zijn. We zitten echt aan het begin van deze fase.
0: Maar bellen er wel eens partijen?
1: Ja, joh, maar
0: die zeggen, interessant wat jullie aan het doen zijn.
1: Dagelijks.
0: Oh, dagelijks zelfs.
1: Maar ik denk dat het niet bij mij iets is wat bij mij het bedrijf uniek maakt. Ik denk dat ze dat bij iedereen doen.
0: Ga je
1: doen.
0: Koffie drinken of zeg je nee, totaal geen boodschap
1: aan nu? Ik drink altijd koffie en ik vind koffie ook gewoon echt heel lekker.
0: Ja, want je kwam hier vanmorgen binnen, toen had je er al 4 op, hè, zei je.
1: Ja, en ja. Ik heb ook een aantal investeerders al gezien. Nee, ik vind
0: vanmorgen.
1: Dat wel. Ja, er zat er hier beneden eentje.
0: Oh, je hebt er even afgesproken in Dauphine.
1: Nee, die zat er gewoon.
0: Oh, die zat er gewoon. Dus daar heb je even mee zitten kletsen.
1: Ja, dat gebeurt vaker.
2: Ja.
1: Ah. Ja. Nee, ik vind dat je moet altijd openstaan. Je hebt dit soort. Kijk, het is ook een soort gesloten ecosysteem. Met investeerders, met banken, met adviseurs. Die moet je tijd en energie en aandacht geven op ieder moment. Moet natuurlijk niet afleiden van je bedrijf. Maar ik vind dat daar werkt de relatie ook. Je moet ook daar je tijd en energie in stoppen.
0: Tot slot, Thomas, nu terugkijkend op al die deals waar jij of op de achterbank zat of er nog dichter op de bal speelde. Wat adviseer jij ondernemers die vandaag voor eenzelfde traject staan en die misschien nog niet zo vaak dit spelletje gespeeld hebben?
1: Ik denk de allerbelangrijkste wat je als ondernemer scherp moet hebben is: wat is eigenlijk de reden waarom ik mijn bedrijf wil verkopen? En dat klinkt misschien heel gek. Maar dat is voor mij wel de belangrijkste les die ik nog steeds wel hanteer. Wil ik mijn bedrijf verkopen omdat ik naar de volgende fase met het bedrijf wil en ik wil er zelf in blijven, dan heb je een ander type partner nodig. Of wil ik uitstappen en wat dan? Wat ga ik dan in godesnaam met mijn leven doen? Die vraag die moet je jezelf super scherp hebben. Wat eigenlijk de reden is. Waar verlang je naar? Wat wil je?
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat in combinatie met wat je eerder zei over de regie nemen. Laat het dus niet aan de markt en aan de kopers, de investeerders, om te bepalen hoe jouw agenda eruit ziet en wat je plan wordt. Je maakt zelf een plan. Je stelt je eigen team van adviseurs samen. En je gaat met elkaar dat plan uitrollen waarbij je zelf de regie hebt.
1: Maar het is mij niet gelukt om zelf een levensmiddelenconcern neer te zetten. En ik merk ook, dan vind ik het leuker om cultuur te draaien naar iets.
2: Ja.
1: Naar wat we nu aan het
2: doen. Daar heb je gewoon omvang voor nodig.
1: En nu, kijk, als ik nu naar het bedrijf kijk. Toen ik begon hadden wij een ziekteverzuim van bijna 20%.
0: Zo.
1: Ik heb vandaag 2% ziekteverzuim.
0: Kijk.
1: Wat zegt dat over het bedrijf?
0: Een wezenlijk verschil, hè? Waanzinnig.
1: Het hele bedrijf die langs mijn kamer komt. Ja. Of het nou Salvatore is die aan de productielijn staat. Of de CFO. Hey Thomas, hoe gaat het? Je voelt een vibe in het bedrijf. Daarom weet ik zeker dat het gaat lukken.
0: En dat zei Thomas van Hemert over de verschillende deals die hij in al die jaren deed. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Duitsland en Canada willen nauwer samenwerken op gebied van energie, AI, grondstoffen en defensie. Politici uit beide landen hebben daarover gesproken in de Canadese stad Toronto. Het ging daarbij ook over de aanschaf van onderzeeërs. Duitsland wil dat Canada die bij hen koopt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De ontbossing is wereldwijd vorig jaar flink gedaald, met zo'n 36% maar liefst. Dat blijkt uit een rapport van het World Resources Institute. In 2025 werd er nog steeds zo'n 4,3 miljoen hectare regenwoud gekapt, maar dat is wel 36% minder dan het jaar ervoor, toen er juist extreem veel bos verloren ging door branden. Die daling komt vooral doordat landen strengere regels hebben ingevoerd, met name in Brazilië, Indonesië en Maleisië. Het doel is om ontbossing in 2030 helemaal te stoppen, maar dat lijkt vooralsnog niet haalbaar. Maar laten we alles op alles blijven zetten en ook zoveel mogelijk bomen terugplanten. Intussen gaat de opwarming in alle hevigheid door, met name hier in Europa. Ons continent warmt 2 keer sneller op dan in de jaren 80, blijkt uit gegevens van de Europese Weerdienst Copernicus. Gemiddeld gaat het om 0,56 graden Celsius per decennium. Dat heeft onder meer te maken met het warmere zeewater. Daardoor krijgen we hier steeds vaker te maken met extreme dingen zoals hittegolven en langdurige droogte. Dat merken we ook deze lente weer. Weerpatronen en daaraan gekoppelde natuurcycli raken zwaar verstoord, met verstrekkende gevolgen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Aniek Mone van Future Design Institute. En luisteraars die nu denken, de Green Quest, waar is BNR duurzaam gebleven? Nou, vanaf deze maand heten we dus anders. De insteek, mijn geruststellende aanwezigheid en onze groene gewetens, die blijven gewoon. Maar BNR duurzaam heet vanaf nu dus de Green Quest. De groene zoektocht naar een mooiere, betere en schonere planeet.
6: Ja, Harm. En ik hoor ook net een nieuwe naam aan het begin van de aflevering. Hoe zit dat?
2: Ja, jij let op. Dat klopt. Onze content is journalistiek natuurlijk volkomen onafhankelijk, zoals alle programma's op BNR. Maar we hebben wel merken nodig die zich aan ons willen verbinden. Anders kunnen we die content niet maken. En ik ben heel blij dat de familie Brahim van mastersustainability.today zich nu aan het programma heeft verbonden. Zij helpen bedrijven om te voldoen aan Europese duurzaamheidsregels en om hun duurzaamheidsdata beter te organiseren. Dat is reuze nuttig. Ik heb vader John en dochter Almira al ontmoet. Dat was echt heel leuk. En ja, namens ons allemaal welkom aan boord dus. Ja. Nu naar jou, Aniek, want een opvallende kop in de Volkskrant vanochtend. Ik had een weekje vrij, ik sla hem open. IPCC schrapt rampscenario, opwarming hooguit nog maar 3,5 graden opwarming.
6: Ja, klopt, ja. In het stuk wordt beschreven hoe wetenschappers van het klimaatpanel van de Verenigde Naties concluderen dat de meest extreme klimaatscenario's niet meer haalbaar zijn. En dat wil zeggen de meest positieve scenario's en de meest negatieve scenario's. Mm. Het meest rampzalige scenario, waarbij de aarde tussen de 4 en 6 graden zou opwarmen voor 2100, is dus niet meer realistisch. Maar ook het meest wenselijke scenario van de maximaal 1,5 graad opwarming is dat dus ook niet meer. En in plaats daarvan zeggen ze, koersen we nu af op een opwarming van 2,5 tot 3,5 graad opwarming. Mm-hmm. En dat is, lijkt de Volkskrant te suggesteren, goed nieuws. Maar ik lees toch echt iets anders. Er is namelijk minder onzekerheid over de rampspoed die ons wel te wachten staat. 2,5 tot 3,5 graad opwarming is namelijk ook een rampscenario. En bovendien is het scenario van meer dan 4 graden opwarming alleen geschrapt voor het jaar 2100. Mm. En volgens de wetenschappers is het nog steeds realistisch voor bijvoorbeeld het jaar 2150.
2: Oftewel, het is nog steeds heel erg allemaal en we moeten flink aan de bak. En voor wie denkt, ik zing mijn tijd nog wel even uit, bedenk je even in wat voor wereld jouw kleinkinderen krijgen. Waar moeten die in leven? Een volhoudbare planeet, nu en over 100 jaar. Daar moeten we alles voor blijven doen.
4: The Green Quest.
2: We gaan het hebben over de bloedvaten van onze economie. De kilometerslange pijpleidingen voor het transport van onder meer olie, gas en water. En daar gaat het nog wel eens mis, waardoor er bijvoorbeeld grote hoeveelheden zwarte blubber de natuur instromen. Met alle gevolgen van dien. Onze gast is Martijn Haan van Dolphin Marine. Martijn, welkom. Ik zei net directeur, maar het is directeur duurzaam, geloof ik, hè?
7: Ja, ik ben de duurzaamheidsmanager van Dolphin en Michael Pieneman is de directeur van Dolphin
2: Marine. Kijk, hebben we dat even gecoverd. Dat probleem met lekkende olie en lekkend gas en water, hoe groot is dat?
7: Ja, dat kunnen we eigenlijk op dit moment heel moeilijk meten. Omdat maar 98% van de oliepijpleidingen hebben echt een meting die daadwerkelijk continu is.
2: Of 98%?
7: Sorry, 2% heeft maar. Ja, ik wissel even.
2: 98% niet. Ja. Ja. Dus eigenlijk niks. Gewoon. Wow.
7: Nee, heel veel oliepijpleidingen hebben het niet.
2: Nee.
7: En water, we weten wel dat het grond inlekt. Je ziet het bijvoorbeeld als een sinkhole ontstaat.
2: Ja, ja. Parijs is algemeen bekend, hè? Dat lekt ongeveer non-stop.
7: Ja, in Nederland lekt minimaal 6% in de gegevens van het water. Dat is 80 Olympische zwembaden per dag.
6: Zo.
2: Dat zijn enorme. En voor ons beeld, waar lekt het dan precies? Lekt dat in de grond waar die leidingen lopen? Of ook op de zeebodem, in de zeebodem? Waar speelt zich dat af?
7: Ja, eigenlijk, kijk, een pijpleiding heeft een vloeistof er doorheen, of gas in vloeibare vorm. Mm-hmm. En dat is net als stenen in de rivier. Die worden rond. Zo gaan pijpleidingen gaan schuren van binnenuit, of er komen beschadigingen van buiten.
6: Mm-hmm.
7: Nou, van beide kanten komen de lekkages. En die kunnen heel miniem in het begin zijn. En die druppelen dan door het beton, de legering die eromheen zit soms, ja, onder water. Ja, of gas. Nou ja, methaan is niet eens zichtbaar normaal. Dus en methaan is, wat ik begrepen heb, zelfs zo'n 60% erger dan CO2 als broeikas. Zelfs nog meer dus.
2: Ja.
7: Ja. Nou ja, en daar maken wij ons druk om.
2: Ja, dat snap ik. En ik denk zelf ook, ik zat even voor te bereiden, aan die bendes in Nigeria die olie stelen en die pijpleidingen daar saboteren. Dat was ook altijd ellende met Shell en noem maar op. Wat is de schade die op die manier veroorzaakt wordt? Die is natuurlijk heel erg zichtbaar.
7: Ja, wat we weten in ieder geval, ik heb een Shell-stuk van dat het toen de tijd, dat is 2013, 300.000 vaten per dag. Ik weet niet, nu natuurlijk met de huidige situatie in de oliesituatie in de wereld, zou best wel kunnen zijn dat er juist nu op dit moment weer veel meer wordt gestolen.
2: Ja, dus nog
7: veel meer lek.
2: Ja, ja.
7: En ja, nou, wij zijn zelf ook in Nigeria hebben we geprobeerd om het op te lossen.
2: Hmm.
7: Met een partij daar. Maar ja, dat bleek helaas toch weer via een tussenpersoon niet helemaal te gaan zoals wij het dachten.
2: Niet kosher. Nee. Nou is dit probleem al heel lang. Want zolang ik bedoel al 30 jaar met een betere wereld. Ik ken het al 30 jaar.
7: Ja.
2: Hoe komt het dat we daar nog steeds geen adequate oplossing voor hebben bedacht, denk jij?
7: Nou, allereerst, in Nigeria specifiek is het niet alleen natuurlijk de lekkage, het is ook inderdaad te stelen. En wat men doet gewoon, men gaat er met een bootje onder een pijpleiding die zeg maar 2 meter in de lucht hangt.
2: Mm.
7: Dan met een hamer ramt men de pijpleiding stuk. Men vult het bootje met olie.
2: Als je zegt, ik kan eronder en gaan.
7: Nee, een bootje,
2: ja,
7: in de mangrove. En dan huppakee naar de handel, terwijl het lekt. En de volgende dag komen ze weer terug, gaan ze het bootje weer vullen.
2: Het lekt gewoon door, ja.
7: Dat is gewoon, ja.
2: Ongelooflijk.
7: En je kunt het ook ergens, weet je, de mensen zijn heel arm. En
2: hey, waarom ze het doen, begrijp ik wel. Maar waarom accepteren wij met z'n allen dat het niet opgelost wordt?
7: Ja.
2: Maar daar komen we zo wel op.
7: Ja.
6: Is het waar dat bedrijven ook soms liever niet weten dat het lekt, omdat ze dan ook aansprakelijk zouden zijn voor die lekken?
7: Nou, wat ik in ieder geval weet is dat veel bedrijven in Nigeria in ieder geval hun aandelen en hun bedrijven verkocht hebben aan lokale oliebedrijven. En wat ik al zeg, 98% van de leidingen in land en in zee, ja, daar weten we het eigenlijk niet, omdat het continu niet continu gemeten wordt.
2: Mm-hmm. Maar kijk even aan mijn thuis. Ik kan me voorstellen, als je het niet continu meet, dan wil je het ook niet weten. Anders was je wel gaan meten. En mijn daaroverheen gaande vraag, ik ook even naar Anouk. Anik, onze regeringen en rechtssystemen willen het blijkbaar ook niet weten. Waarom accepteren we dat nog steeds?
7: Ja, ik denk dat het niet zo makkelijk is. Ik denk dat je wel moet nuanceren dat de markt zelf er wel mee bezig is. Maar dat het ook heel duur is natuurlijk om continu te meten tot nu toe.
6: Maar lijkt me ook heel duur om heel veel olie. Die 300.000 vaten per jaar. Wat was het per jaar? Of
7: maar
6: per...
7: Het is, ik denk, ik zie het zo. Als jij naar McDonald's gaat, krijg je allemaal spullen mee. Maar jij gooit ze gewoon op straat. Mm-hmm. McDonald's wordt daar niet voor aangeslagen.
2: Nee.
7: Dus ja... De vervuiler betaalt is hier nog niet helemaal aan...
2: Dat vind ik een goeie. En dat begint natuurlijk te kantelen. Dus het zal in die omgeving ook gaan veranderen. Nou, hebben de meeste olie- en gasleidingen die beveiligd zijn... Jij zei, het zijn er niet zoveel, maar degene die het wel hebben... die hebben dat in de vorm van drukmeters. Wat voor nadeel kleeft er aan die techniek? Waarom is dat niet afdoende voor alle leidingen?
7: Nou, allereerst, bijna alle andere oplossingen als wij... zijn dingen die op korte afstanden werken. Dus dan heb je om de zoveel kilometer of meter, soms zelfs, heb je bepaalde dingen nodig om je pijpleiding om erop te zetten. Mm-hmm. Om te kijken of daadwerkelijk de drukverschil is.
2: Want één druk op 100 kilometer, dat gaat hem niet worden.
7: Nee, dat gaat hem niet gewoon normaal gesproken worden.
2: Ja, ja, ja.
7: Kijk, dus je kan natuurlijk wel het begin en het einddruk meten op 100 kilometer, maar waar zit dan het lek?
6: Ja.
7: Ergens tussen 0 en 100 kilometer. Dan kan je hem op 0 van 50 weer gaan meten. Nou ja, dat kan, maar dan ben je veel langer mee bezig.
2: Blijf maar aan de gang. Nou, hebben jullie een technologie ontwikkeld. Hij is, denk ik, ik hoop dat je hem simpel kan uitleggen, want het klinkt heel ingewikkeld. Die ervan uitgaat dat je van binnenuit gaat luisteren. Jullie gebruiken ervoor een vloeistof in de leiding die als een soort microfoon fungeert.
7: Ja,
2: hoe moet ik dat zien?
7: Nou, eigenlijk een simpele metafoor is, zoals je een snaar van een gitaar, als je die gespannen hebt, dan een bepaalde lengte. En waar, daar zit een bepaalde trilling op. En als die knapt, is het een andere trilling.
2: Ja.
7: En daar zit dan het lek.
2: Oh ja. Zo
6: dus meten als het ware de trilling en kunnen dan aan die trillingen meten waar dan precies die gitaarstring geknapt is.
7: Ja, we hebben een AI-systeem ontwikkeld wat 1,8 miljoen samples per seconde kan meten.
2: Mm-hmm.
7: En met alle communicatiemiddelen die er zijn, ook Elon Musk, kunnen wij de boel oversturen.
2: Oh ja.
7: En dat kan bijvoorbeeld bij een gas, olie of waterbedrijf... kan het in de eigen systemen gezet worden. En als er dan een lek is, zou er zelfs systeem uit kunnen zetten.
2: En ik ga even door op die techniek. Ja. Gebaseerd op de sonar van een dolfijn. Daarom heet jullie ook Dolphin Marine. Dat vind ik wel leuk. Maar wat kan een dolfijn dan via die vloeistof... met die bestaande trilling in die leidingen... wat een reguliere sensor niet kan?
7: Nou, kijk, dus het gaat niet alleen om de sensor. Het gaat om de combinatie van verschillende dingen. Kijk, je hebt een hele hooggevoelige sensor nodig.
2: Mm-hmm.
7: Je moet weten wat ongeveer de snelheid van de vloeistof is. Dus we kunnen ook niet... We hebben een clamp-on systeem. Dat zetten we niet aan en dan doet hij het. We moeten eerst ook de buis kalibreren. Want allerlei vloeistof met allerlei mengselen... Want gas is ook niet altijd in hetzelfde mengsel. Olie ook niet. En
2: kalibreren
7: water.
2: In simpele woorden...
7: Ja, in simpele woorden dat je zorgt dat er een soort... dat je weet wat ongeveer de format om de buis heen is.
2: De standaard van de leiding en de trilling... en de staande golf van de hele handel. Zonder lek, dat is ook belangrijk.
7: Ja, en dan op een gegeven moment als een lek ontstaat... dan zien we dat door een piek in ons AI-gedreven systeem.
2: Op grote afstand?
7: Op grote afstand, op 100 kilometer plus. Het ligt eraan hoeveel van die dingen we neerzetten.
2: Wat denk jij, Aniek?
6: Nou, dat klinkt in ieder geval een stuk efficiënter dan die drukmeters.
2: Ja, die kon ik ook nog bedenken, maar je keek heel enthousiast. Dus
6: ik denk meteen, waarom zouden al die olie- en gasbedrijven er niet zo eentje willen natuurlijk?
7: Ja, daar is ook wel een reden voor. Want olie- en gasbedrijven is natuurlijk het zit in een veiligheidssituatie. En die willen gecertificeerde technieken. Ja, daar is het hoe wij eigenlijk zien dat wij als hond in onze staart bijten.
2: Want je bent nog niet gecertificeerd, dus gaan ze je niet inhuren.
7: Precies.
2: En ik geloof daar helemaal niks van, Martijn.
7: Ja.
2: Want als ze willen, kunnen ze jullie heus wel een proefleidingje geven. En zeggen ze, ga maar lekker klungelen en de Shell help je. En dan komen we eruit en dan gaan we het doen.
7: Bij
2: maar
7: deze
2: doen ze niet.
7: Oproep, als je iemand luistert die ons bij Shell... of bij een ander bedrijf binnen kan in de olie, gas of waterindustrie... die ons zeg maar een 10 kilometer leiding wil geven.
2: En die fossiele, dames en heren, die zijn natuurlijk altijd achteraan. Dus misschien de watermensen om mee te brengen.
7: Prima.
2: Ja, schoon water kunnen we niet genoeg van houden, toch?
7: Nee, want we zijn nu een paar jaar op zoek, ook in het buitenland. Nederland naar een, gewoon een leiding van 10 kilometer plus. Kijk, we hebben toen we ons kantoor nog in Heerdegewaard zat, hebben we het getest op water. Mm-hmm. Dat werkte prima, maar dat is om 30 meter leiding. Ja, dat is veel te klein.
2: Dat is te klein.
7: We kunnen het wel extrapoleren, maar nee, voor certificering moet je toch wel op een 10 kilometer plus pijpleiding zitten.
2: Lijkt mij zo'n goed idee dat je vandaag hier bij ons bent, bij BNR.
7: Dank je wel voor de uitnodiging.
4: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
2: Martijn Haan is hier van Dolphin Marine. We praten met hem over het zo snel mogelijk detecteren van kapotte pijpleidingen, waar dan gas, water en olie doorheen stroomt, en het daarmee voorkomen van ecologische rampen die nogal eens optreden. En Annick Moon is deze keer ons groene geweten. Martijn, hoe kwamen jullie eigenlijk in aanraking met die legproblematiek, en waarom dachten jullie, nou, dat moeten wij oplossen?
7: Nou, onze directeur-eigenaar, Michael Pieneman, komt ook uit de trillingstechniek. Daar is hij al jaren mee bezig.
2: Ja,
6: moet je even uitleggen wat dat is? Want ik zie een soort trillplaat voor me als een soort fitnessapparatuur.
2: Dat is heel raar dat je dat nou weer voor je ziet.
6: Dat is denk ik niet
7: allerlei motoren trillen op bepaalde manieren, en die trillen ook onderdelen stuk.
2: Ja.
7: En dan moet je ook bepaalde manieren zorgen dat die weer in harmonie draaien. En ja, eigenlijk allerlei machine-onderdelen moeten in harmonie draaien.
2: Trilling is natuurlijk heel belangrijk in heel veel dingen die we doen.
7: Juist.
2: Ook staande golven onder bruggen en noem alles.
7: Precies,
2: alles is trilling.
7: Als je het marcheren van soldaten, dat is natuurlijk iets wat
2: in de week van 4 mei altijd een goed onderwerp. Ja, ja,
7: excuses.
2: Dat zijn hele rare trillingen.
7: Ja.
2: Hoe ver zijn jullie op dit moment het product? Je zei net al, we zoeken een lange leiding.
7: Ja, we hebben dus labtesten gedaan. Mm-hmm. En we zoeken nu gewoon een realistische pijpleiding om onze techniek op te kunnen piloten. En op basis daarvan, daar vliegen we dan hopelijk wat een DNV of een Kiwa, dat zijn keuringsinstituten, die dan ons, wat wij denken, klopt, dat we gewaardeerd worden en dat we gecertificeerd worden. Vervolgens hebben we het product wat we uit kunnen rollen, eventueel wereldwijd.
2: Ja, en even voor mij, jullie hebben nu zelf al 4 miljoen, het is geen kattenpis, in het project gestopt, maar er moet nu echt geld bij.
7: Ja.
2: Dus je hebt aan de ene kant een bedrijf nodig dat zegt, gebruik mijn leidingen maar, om het echt in het echt te gaan testen. Ja. En daarnaast heb je ook nog investeerders nodig.
7: Ja, het liefst friendly angels. Hè, mensen die ook duurzaamheidsgericht zijn. En die niet meteen 50% van het bedrijf willen overnemen. Want dat hebben we ook in het verleden wel gehad. En ja, dat is gewoon niet de weg voorwaarts.
2: Nee, want dan gaan ze er niks mee doen. Dan zijn ze de baas en zeggen ze, nou, doe maar rustig aan.
7: Ja, of ze gaan ergens op de Bahama's zitten en ze gaan je vragen om te rapporteren, zeg maar.
2: Oh ja, dat is ook niet goed.
7: Zaken. Nee, echt, het liefst iemand die ook verstand van de markt heeft en die ons meeneemt. Die misschien kennis van zaken heeft en ons ook verder kan helpen om de volgende stap te zetten.
6: En kijken jullie daarin niet ook gewoon naar die olie- en gasbedrijven om te zeggen van, ga met ons samenwerken, want zij hebben winst genoeg deze tijd.
2: Nou, nu helemaal, ja.
7: Graag. We hebben door ons, in welke branche we werken, hebben we niet het netwerk nog echt in de olie en gas.
2: Mm-hmm.
7: We zitten meer op schepen met kranen en storingen bij Schiphol en allemaal dat soort prachtige bedrijven werken we. Maar ja, dus heel graag als er olie- of gasbedrijf, mensen en waterbedrijf en zelfs ook waterstof mensen nu luisteren, wees welkom om met ons contact op te nemen.
2: Ik kan me heel goed voorstellen dat met name die echte vervuiling denken, ik wil dat helemaal niet in de open lucht hebben. Want dan geef ik ook toe dat ik het nu al 50, 60 jaar aan het vernachelen ben. En want dan hadden ze al veel eerder aan de bel moeten trekken. Maar jongens, we verspillen wereldwijd zoveel voor het milieu, met name voor het milieu. Dus dat we daar op subtiele wijze een voet tussen de deur moeten zien te krijgen. Dus als je niet gaat meewerken, gaan wij nog meer laten zien waar je aan het lekken bent misschien. En die waterbedrijven vind ik heel kansrijk. Wat zou nou je concrete vraag zijn?
7: Het liefst water, want dat is het makkelijkste en ook het minst veiligheidsproblemen hebben we daar.
2: Dus een waterbedrijf, een waterschap dat zegt, oké, en hoeveel geld heb je nodig?
7: Ja, we hebben ongeveer uitgerekend dat we voor de certificering zo'n 8 ton nodig hebben. En voor de pilotprojecten bij elkaar hebben we zo'n 2,2 miljoen nodig.
2: Wacht even hoor, ik heb het niet, maar ik vind het heel overzichtelijk qua bedrag.
7: Ja, dat is ook wel.
2: Dat moet toch lukken?
7: Nou, dat hoop ik ten zeerste, deze uitzending.
2: Nou, dat zou toch echt wat zijn. Want dan komen wij met z'n allen in de hemel. En daar heb je geen olielekkages, hoor ik altijd. Stel nou dat jullie systeem uiteindelijk wereldwijd de standaard wordt. Hè? Hoeveel olie-ellende, want daar gaat het, en gas-ellende, gaan we dan jaarlijks besparen?
7: Ja,
2: dat weet je natuurlijk niet precies, maar het is astronomisch.
7: Ik denk dat wij 1 graden de aarde kouder kunnen maken. Ja. Want methaan, kijk, het wordt nu met satellieten, wordt het, en prima dat dat gebeurt natuurlijk met satellieten. Maar satellieten zijn niet een mini-lokalisering.
2: Dus die hele kleine lekken?
7: Nee, wij kunnen gewoon op een meter nauwkeurig kunnen we vertellen waar het lek is.
2: Ja. En daar moeten we toch naartoe, Aniek.
6: Nee, bizar, want het is inderdaad precies deze methaanlekken die natuurlijk zorgen voor die uiteindelijke versnelling van de opwarming van het klimaat. Dus als jullie dat soort lekken inderdaad kunnen voorkomen, en dan hebben we het nog niet eens over inderdaad die olielekken die ook al heel beschadelijk zijn voor het ecosysteem. Maar inderdaad
2: en de
6: ook
2: landen
6: gewoon
2: die niet eerlijk rapporteren, Australië liegt over wat ze uitstoten, dat zullen wij dat ook wel doen met z'n allen. Weet je, je moet naar een soort eerlijke transparantie toe en het oplossen. Daar zijn jullie een schakel in.
6: Win-win.
7: Ja,
6: win,
7: we hebben met Turkmenistan het geprobeerd, waar heel veel methaanlekken zijn.
2: Je doet het wel ingewikkeld, hè? Turkmenistan.
7: Ja, dat is nou eenmaal een land.
2: Wat is er mis met Oezbekistan, Oeigoerië?
7: Oezbekistan is een heel heftig lek geweest, weet ik, van gas. Wat zelfs mensenlevens heeft gekost. Dus ja, er zijn gewoon echt een aantal rampen geweest door lekkages. En waterstof is natuurlijk de toekomst. En dat is, die wordt bijna zeker ook met gasleidingen wordt dat gedaan.
2: Ja.
7: En daar is explosiegevaar enorm heftig.
2: Dus daar moet je echt gaan meten en beveiligen.
7: Ja, dus dat zie je ook als een kans.
2: Dat de waterstofmoleculen veel kleiner zijn, waardoor de lekkages veel sneller optreden.
7: En het is wel veel moeilijker meten ook voor ons. Dus daarom eigenlijk is onze oproep eerst water.
2: Ja, en dan doorgroeien.
7: Dan olie. Dan gas, dan waterstof. Dat is een beetje het.
2: En dan heelal. Dat deden wij vroeger altijd. Het grootste.
6: De lange termijn visie is er in ieder geval.
7: Mooi. De lange termijn visie is er zeker.
2: Je zei net al, je bent niet zelf te bedenken. Dat is Michael Pieneman.
7: Ja.
2: Wat is het voor een man? Die klinkt heel bijzonder.
7: Ja, dat is een heel bijzondere iemand die continu in oplossingen denkt. In de bedrijf waar ik het net over had, op Schiphol of op schepen. Als ze het niet weten, dan bellen ze Michael.
2: Maar beschrijf hem eens, hoe oud is die? Hoe ziet hij eruit? Is het iemand met een Willy Wortel petje op en een dik rood pot met achter zijn oor?
7: Nee, we gaan ook samen wel de zee in, koude zwemmen.
2: Oh.
7: Maar hij is iets kleiner dan ik en een paar jaar jonger. En gewoon, hij heeft gewoon een heel erg praktisch werkend brein.
2: Ja, dus, maar hij heeft nog veel meer dingen bedacht.
7: Ja,
2: vertel daar alsjeblieft even iets over.
7: Ja, nou allereerst wil ik dus hierbij wel het aangeven. Dank jullie wel al voor dat we deze mogelijkheid hebben.
2: Met heel veel plezier.
7: Ja, nou, we zijn bezig, maar op een, dat noem je technical readiness level. Dat is lager dan deze. We hebben ons gefocust op de Darwin G4. En G4, dat is de lekdetectie.
2: Ja.
7: En G4 staat ook voor de vierde generatie, die er nu nog niet is. Maar we zijn ook bezig met een grafeenbatterij. We hadden in de coronatijd de Virotube, dat je in een kantoor als dit gewoon zou kunnen doorwerken. Maar daar hebben we helaas ook niet het podium voor kunnen krijgen.
2: Oh, maar die moet je even bewaren, want de volgende zoonoze dient zich natuurlijk eerdaags weer aan. Dus,
7: We hadden ook een UV-lamp die in een ziekenhuiskamer zet. Moet je wel alle planten er ook uitzetten en dan is meteen de hele kamer ontsmet.
6: Wauw.
2: Ook goed,
7: want
2: die gemiddelde ziekenhuisplant ziet er toch niet uit, dus dan kan wel even weg.
7: En omdat Michael echt een probleemoplosser is, komen ook allemaal mensen met halve of kwart uitvindingen naar hem toe.
6: Mm.
7: Of ook mensen die dingen willen laten meten.
2: Oh, ja.
7: En zo zijn we ook bezig met Klaas de Boer, die een probleem heeft voor of een oplossing heeft voor het stikstofprobleem bij in de veehouderij.
2: Ja, daar moet je iets meer over vertellen als het mag. Want waar kwam Klaas de Boer mee en wat gaat meneer Pieneman toevoegen?
7: Nou, Klaas de Boer komt met een systeem, dat kunt u zien op stikstofmachine.nl. Een heel klein filmpje staat daar van 2,5 minuut.
2: Ja.
7: Een systeem waardoor eigenlijk de poep en de plas, om het even zo plat te zeggen,
2: gescheiden wordt.
7: Nou, eigenlijk weer bij elkaar komt in een bepaald filter, waardoor er eigenlijk weer ammonia ontstaat.
2: Ja, dat wil je juist niet. En dan bij jullie weer wel.
7: Ja, dat wil je het wel. Want de toekomst is dan dat een boer niet alleen een melkbus, maar ook een ammoniabus aan zijn erf heeft staan.
2: Aha.
7: Want kunstmest wordt gemaakt daarvan. Mm-hmm. En dat weten jullie ook wel.
6: Dat slaat dus op dan in plaats van dat het in de natuur terechtkomt. Zo begrijp ik hem. Ja.
2: Mogen die koeien dan af en toe ook dan naar buiten?
7: Nou, het gaat even niet om de koeien zelf. Het gaat om de...
2: Bij mij wel, hoor. Maar,
7: ja, maar deze oplossing die werkt natuurlijk niet buiten. Want daar poepen en plassen ze gewoon in de natuur.
2: Dus dan,
7: maar wat wel een hele tijd geleden gebeurd is, dat er ecovloeren zijn verkocht aan boeren.
6: Ja.
7: Nou, ik weet niet of jullie weten, maar als er plas en poep bij elkaar komt, komt er ook zwavelzuur en blauwzuurgas vrij.
2: Mm-hmm.
7: Dat zijn hele heftige dingen.
6: Ja.
7: Maar dat zijn ook weekmakers, waardoor die ecologische vloeren, die werkte gewoon niet meer.
2: Nee, die deed al heel snel niet meer.
7: Dus Klaas heeft een nieuwe vloer ook bedacht. kunnen jullie allemaal in dat filmpje zien. En we zijn nu in Autolek bezig met een proefboerderij. Waar we niet in de stal, maar waar de mest opgeslagen wordt, gaan kijken. En Michael is de meter. Meter en trillingen. Mm-hmm. En die geeft de meting-instrument.
2: Leuk. En heel spannend, ja. Maar alles samenvattend. En het zijn allemaal hele grote dingen. Ja. Mijn stiekem advies, misschien ook van Aniek, maar je mag je ook voor jezelf zeggen, Aniek. Maar concentreer je nu op die bijpleidingen.
7: Precies.
2: Want dat kan mij niet snel genoeg lukken.
6: Nee, helemaal eens. Zeker. Ik denk dat we hier gewoon mee aan de slag moeten. Want het klimaat kan niet wachten. Nee.
7: Darwin-G4.com.
2: Hartstikke duidelijk. Martijn Haan van Dolphin Marine, dank je wel. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim aan iemand die echt het verschil maakt. Nou, deze man verdient hem echt.
8: He's a couple of years old and he's already getting adventurous. His mother could climb right to the top in 10 minutes or so if she wanted to, but she lingers to keep an eye on him.
2: Ja, iedereen die wel eens een natuurdocumentaire heeft gekeken zal deze persoon direct herkennen aan zijn stem. Natuurhistoricus en documentairemaker David Attenborough. Sir David Attenborough. Komende vrijdag, Aniek.
6: Ja, komende vrijdag wordt de beste man op 8 mei maar liefst 100 jaar oud. En dat is natuurlijk wel een heel mooi moment om stil te staan bij zijn impact in die afgelopen 100 jaar. Mm-hmm. Al meer dan 70 jaar maakt Attenborough verschillende natuurdocumentaires, waarin hij miljarden mensen wereldwijd aanzet tot verwondering van al het moois dat er op deze aardbol leeft. Ja. En zodat we ook natuurlijk vanuit die verwondering kunnen inzetten op beheer en bescherming van al die schoonheid. En David is daarmee ook echt een activist die zich letterlijk zolang hij leeft blijft inzetten voor die leefbare toekomst. Mm-hmm. En vorig jaar dus, nog op zijn 99e verjaardag, bracht hij de documentaire Ocean uit, waarin hij ook liet zien hoe belangrijk de rol van onze oceanen zijn in het behoud van het leven op aarde. En voor al het werk dat hij heeft gedaan, heeft hij natuurlijk al heel veel prijzen en onderscheidingen ontvangen. Dus laat deze impactlijn dan vooral een herinnering zijn om deze week weer eens via Attenborough door de natuur te laten verwonderen.
2: Ja, en YouTube staat vol met fraaie documentaire over onze mooie planeet met David als de verhalenverteller. This Impact Prize is yours, David. Congratulations and please stay with us a little bit longer. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met. Ik ben een beetje ontroerd door David.
6: Yeah.
2: Laten we met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn er elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hantavirus, voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van €100.000, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En in delen van Den Haag en Amsterdam brak gisteravond een Turks voetbalfeest uit. Fans van Galatasaray gingen de straat op omdat hun club voor de 4e keer op rij kampioen werd in Turkije. In Haagse Schilderswijk werden daarom straten afgesloten zodat er geen ongelukken konden gebeuren. In Amsterdam Slotermeer liep het verkeer vast. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen.
4: Naam van jullie organisatie?
5: NL Groeit.
4: Welke tip zit er altijd in jouw presentaties?
5: Werk aan jezelf, want stilstaand water gaat stinken.
4: Wat is voor ondernemers het grootste struikelblok zodra ze gaan groeien?
5: Dat ze niet snappen wat er echt aan de hand is binnen hun eigen organisatie.
4: Welke fout maken veel ondernemers zodra ze personeel aannemen?
5: Dat is een heel lang lijstje. Maar laat ik beginnen met dan dat ondernemers denken dat ze zelf ook harder moeten gaan werken om het allemaal te laten werken binnen hun bedrijf.
4: En beste Kees, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
5: Het probleem dat veel bedrijven niet het volle potentieel behalen doordat eigenlijk die ondernemer stiekem een beetje aan het knoeien is.
4: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markt opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en geen Patrick van der Pijl deze keer. Hij is er even tussenuit. Onze gast is Kees de Jong van NL Groeit. Van harte welkom, Kees.
5: Dankjewel.
4: Weinig mensen lukt het om 2 keer in dit programma te komen. En we mogen je nu officieel vriend van de show noemen. Hoe vet is dat?
5: En hoef ik niks voor te betalen?
4: Hoef je niks voor te betalen, nee.
5: Nou, dat voelt goed.
4: Ja, wat even de context schetsen. Afgelopen vrijdag gaf jij een masterclass leiderschap bij het FD. Ik was daarbij. Het was heel interessant. De opkomst viel helaas een heel klein beetje tegen. Maar de inhoud, zoals gezegd, bijzonder interessant. En ja, 2 sheets uit jouw presentatie, daar heb ik even stiekem een foto van gemaakt. En die staan centraal in deze aflevering, namelijk de 5 groeifasen van een bedrijf en de random leiderschapslearnings van Kees. En dat is een beetje uit jouw eigen praktijk, hè?
5: Ja, en die, omdat ik natuurlijk zelf ook zo'n beetje alle fouten heb gemaakt die je kan maken op...
6: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: En dat is een fase waarin eigenlijk de ondernemer eigenlijk alles nog moet leren. Inclusief de product market fit, inclusief hoe het werkt met mensen aannemen, inclusief nou ja, eigenlijk hoe ze zelf functioneren binnen hun bedrijf.
2: Tot ongeveer 8 FTE, toch?
1: Tot ongeveer 8 FTE. Dat is een beetje grijs gebied, want als je het met een compagnon doet, dan kan je dat eigenlijk verdubbelen. Het heeft te maken met inderdaad hoeveel mensen er bij jou in dienst zijn, en dat is de complexiteit van de organisatie.
2: Nou, je span of control.
1: Heel goed. Ja. Inderdaad, de span of control.
2: Ja, Kees.
1: Dan ga je door naar de volgende fase. Dat is de organisatiefase. En dat is wanneer er verschillende functionele processen worden gevormd. Zoals dat je HR-proces enigszins wordt geprofessionaliseerd. En datzelfde geldt voor je salesproces en voor je IT-processen en voor je marketingproces. En al die zaken wat er eigenlijk random eigenlijk werd gedaan, dat wordt er nu allemaal een beetje een soort van officiële functie.
2: Je krijgt afdelingjes.
1: Ja, nou, je krijgt in ieder geval de taken en verantwoordelijkheden worden meer bepaald, maar al die lijntjes komen nog steeds uit bij diezelfde ondernemer.
2: Tot circa 25 FTE.
1: Vanaf een man of 25 zie je dat daar op die plekken dan inderdaad daadwerkelijk mensen worden aangenomen, of dat die mensen worden gepromoveerd, en dat die dan in een soort MT komen te zitten.
2: De managementfase. En,
1: heel goed, de managementfase inderdaad. Dus de ondernemer creëert een soort van managementteam om zich heen, en die gaat dan inderdaad leren dat hij niet alle beslissingen zelf meer moet nemen, en die gaat dan leren hoe je dan zo'n team moet meekrijgen. En eigenlijk is dat best een lastige fase. Gaan we het misschien straks nog even over hebben. En vanuit die managementfase, vanaf een man of 50, 60, dat heb ik ook meegemaakt, dan krijgt die ondernemer het opeens, als hij het goed doet, wat minder druk. En dat is de fase waarin inderdaad dus het delegeren is gelukt. En dan moet die ondernemer wat meer afstand nemen. Dat is de delegatiefase. En dat is eigenlijk een hele fijne fase voor de ondernemer. Want de eerste keer, dan merkt hij voor de eerste keer dat het niet moeilijker en complexer en ingewikkelder wordt, maar dat het eigenlijk eens een keer wordt waar hij altijd van heeft gedroomd, dat hij wat meer tijd krijgt. En dan heb je daarna nog, vanaf een man of 150, de standaardisatiefase, zoals ze dat noemen. En dan kan je, als je het goed doet, echt gaan opschalen naar een nog grotere organisatie.
2: En waarom is het dan voor een ondernemer belangrijk om te realiseren in welke fase je feitelijk zit?
1: Ja, omdat er dingen gebeuren die je eigenlijk niet goed kan plaatsen. En meestal heeft dat dan te maken ook met de manier waarop die ondernemer zichzelf zelf aan het werk is en waar hij zichzelf mee bezighoudt. Peter Drucker heeft ooit gezegd: de bottleneck is always on top of the bottle. Ja,
2: bekende managementgoeroe.
1: Precies, en dat geldt dan precies voor deze processen. De ondernemer gedraagt zich eigenlijk nog zoals hij zich in de vorige fase moest gedragen, en die heeft zich niet aangepast. En daarmee is die ondernemer eigenlijk zelf het probleem. En je moet het zo zien, in iedere fase is er eigenlijk een andere complexiteit. En dat heeft te maken, inderdaad, die complexiteit met het aantal mensen dat je moet aansturen. Dus de complexiteit is een functie van het aantal mensen. En die complexiteit heeft steeds een ander soort besturingsmodel nodig. Dus in het begin, en daarom is die 8 ook zo essentieel, zit het bedrijf helemaal in je hoofd. De ondernemer weet gewoon wat er aan de hand is. Die weet van iedereen waar hij of zij mee bezig is. En vervolgens vangt hij dan net, zeg maar, alle fouten op, en hij zit er bovenop. En vanaf een man of 8, bij sommige 10, als je heel erg hard werkt, is het misschien 12, maar ergens komt daar een punt dat je dat niet allemaal meer in je hoofd kan hebben. En dan gaat er zoveel fout dat je gaat afspreken: oké, nou, jij wordt verantwoordelijk voor sales en jij wordt verantwoordelijk voor productie. En dan gaan we één keer in de week bij elkaar zitten en dan zorgen we dat sales verkoopt wat productie maakt, of dat productie maakt wat sales heeft verkocht. Of simpel gezegd. Dan ga je dus een aantal managementprocessen introduceren. En dat is al heel anders. Dan moet je dat gaan afstemmen.
2: Moet je een stapje terug doen eigenlijk ook?
1: Nou ja, dat hangt er vanaf wat jouw taak en rol is. Maar in principe is vanaf die eerste 8 is het inderdaad continu een keuze van welk stapjes geef ik terug aan de organisatie? Wat ga ik niet zelf meer doen?
2: Nee.
1: En dat is voor heel veel ondernemers een struggle, omdat het is een geleidelijk proces. Het is niet dat iemand zegt op maandag, nou, vanaf nu moet je dingen anders doen. Nee, het is een geleidelijk proces. Het is wel grappig dat ik een aantal, komt natuurlijk heel veel ondernemers,

0: ondernemers tegen, ook vanuit mijn rol bij NL Groeit. Die hebben al 20 jaar lang een bedrijf met 8 man. En dat is niet per ongeluk.
1: Nee, hoe komt dat?
0: Nou ja, omdat ze dus niet de stap kunnen maken naar de volgende fase.
1: Nee, want in jouw presentatie zat het ook. 96% maar liefst van alle bedrijven is actief in die pioniersfase.
0: Ja.
1: Die organisatiefase, de fase die daarop komt, telt slechts 4%. En dan nou, op een gegeven moment de delegeerfase slechts 0,0001%. Hoe komt dat?
0: Ja, nou precies, door wat ik net zeg. Nou, je hebt natuurlijk in Nederland heel veel kleine bedrijven. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in alle. Hè. Heel veel kleine winkeltjes zitten erbij en andere. Maar groeibedrijven, het is dus moeilijk om een bedrijf te laten groeien. En met name ook als je dus een goed businessmodel hebt, als je goede klanten hebt, dan krijg je een complexiteit binnen je organisatie waarvan je eigenlijk niet weet waarom dat nou zo is. En je ziet dat heel veel ondernemers heel hard werken en dan zeker als ze naar die man of 25, 30 lopen, dan hebben ze geen puf meer. Dan is het gewoon te moeilijk en te zwaar. Terwijl eigenlijk het eindstation dan bijna in zicht is.
1: Ja, en Kees, afgelopen vrijdag zat er ook een ondernemer, ik ga zijn naam niet noemen, die zit nu een softwarebedrijf, actief in de zorg. Ongeveer 20 mensen, hij deed het met een compagnon. Compagnon is vooral die doet vooral techniek en hij moet de organisatie managen. En ik zag hem regelmatig zuchten en ook blikken van herkenning. Hij komt niet door die volgende fase heen, moet keihard rennen op dit moment. Dit soort ondernemers kom jij, ik wil niet zeggen dagelijks, maar wel wekelijks tegen. Wat zeg jij tegen hen?
0: Ja, wat ik ten eerste, wat ze denken is dat het allemaal hen zelf overkomt. Van dit is mijn situatie, ik zit in zo. En ze snappen dus niet dat dit dus een universeel ding is. Dat ieder bedrijf, iedere ondernemer gaat door deze fase heen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. De eerste keer dat iemand mij dat uitlegde, toen dacht ik, hoe kan het dat iemand beschrijft waar ik doorheen ben gegaan, terwijl ik aan de andere kant van de wereld zit? En dat was een hele bijzondere inzicht. En alleen al het hebben van het inzicht zorgt ervoor dat ondernemers gaan denken, maar als het dus dan universeel is, dan zijn er ook universele oplossingen.
1: En welke zijn dat?
0: Nou ja, ten eerste, het begint dus dat je je eigen rol anders gaat zien. Dat je eigen taken en de verantwoordelijkheden gaat zien in de functie van de organisatie en de omvang van de organisatie. En een van de eerste dingen of die ik soms uitleg aan ondernemers is dat de rollen die je hebt, de petten die je op hebt. Eén pet is natuurlijk, je bent de baas, je bent de ondernemer, je bent de eigenaar. Hè? Uiteindelijk wat jij zegt gebeurt, want hè, het is jouw tent. Maar dan heb je nog een andere rol en dat is de rol van manager. En dan heb je nog een andere rol en dat is de rol van leider.
1: En dat zijn twee verschillende dingen, hè?
0: Het zijn drie verschillende dingen. Waarvan die eerste eigenlijk, die kan je buitenwege laten. Want het feit dat jij de oprichter, eigenaar bent, dat werkt vaak bijna alleen maar tegen je, bij wijze van spreken. Maar als je dat niet helemaal scherp hebt en je haalt al die rollen door elkaar, dan doe je geen van die rollen goed.
1: Want wat is dan het verschil tussen managen en leiding geven? Want ik zou denken, dat lijkt redelijk veel op elkaar.
0: Ja, leiding geven en managen wel, maar leiden is wat anders.
1: Ah, oké.
0: En daar zit het. En managen, dat gaat namelijk over het nu. En je hebt het nu, je hebt deze week, je hebt de klant, je hebt de offertes, je hebt de productie en dat moet aan elkaar worden gekoppeld zodat het juiste product voor de juiste klant op het juiste moment met de juiste factuur de deur uit gaat. En dan vervolgens, als er iets fout gaat, dan leer je daarvan. En het onderdeel arbeid is daar, maakt daar onderdeel van uit. Dus het feit dat je daar mensen voor nodig hebt die dat moeten doen. En managen is dus eigenlijk het gaat over processen. En ik zie dat veel ondernemers dat niet van nature heel erg in zich hebben. Die willen bouwen, die krijgen de kick van een nieuwe klant en die willen innoveren, het product moet mooier. En managen is eigenlijk wat ze vaak niet, zeg maar, dat hebben ze, daar krijgen ze weinig energie van.
1: Nee, want die ondernemer die zat waar ik het net over had, die had het ook over, nu moet ik al die functioneringsgesprekken gaan voeren. Ja, en terwijl hij dat uitsprak, kwam een zucht van de vermoeidheid, maakte zich van hem meester.
0: Ja, en de grap is, zijn mensen voelen die zucht ook.
1: Ja.
0: En die voelen zich, blijkbaar ben ik hier te veel.
1: Ja. Want jij zegt, dat is het deel waar het gaat over managen. En dan heb je dus ook leiden. En dat is de koers uitstippelen, een visie.
0: Nou, het makkelijkere indeling is: managen gaat over processen en leiden gaat over mensen. En het leiden is het intrinsiek motiveren van de mensen die voor en met jou werken. En de mooiste definitie daarvan heb ik gevonden van Dwight Eisenhower, die dat ooit heeft benoemd.
1: Oud topgeneraal, ook in de jaren 50 president
0: van Amerika. Leadership is the art of getting someone to do something you want done, because they want to do it. Nou, dat kan je nog eens een keer terugluisteren.
1: Ja, maar goed, de mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om de verandering te doen die Precies. Jij wenst dat ze doen.
0: Inderdaad, en dat is dus leiden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dat kan alleen als je mensen deel laat uitmaken van het grotere plan. En dat je uitlegt dat er een groter plan is. En dat het plan de wereld een beetje beter maakt. En dat jouw klanten gelukkiger zijn met jouw product dan met de producten van de concurrent. En het gaat erom dat het hele verhaal, de missie, de visie, maar ook dat dat klopt met de kernwaarden. En met de cultuur van de organisatie. Dat eigenlijk helemaal scherp is voor iedereen en dat mensen daar enthousiast van worden.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat je dat managen en dat leiden niet helemaal scherp hebt, dan doe je dat allemaal een beetje half door elkaar. En je weet, als je dingen allemaal door elkaar doet, dan doe je het allebei voor de helft goed. En ja. Dat is eigenlijk heel erg zonde.
1: Dat werkt niet. Die ondernemer, tot slot, voordat we naar de break gaan, die nu tegen dat, want ze zijn met z'n tweeën, geloof ik, iets van 18 mensen in dienst. En hij hikt enorm, ja, hij hikt die tegenaan. Hij vindt het niet leuk, dat zag ik aan hem. 3 korte tips. Wat moet hij morgen anders doen?
0: Ten eerste, eigenlijk, ik heb er wel 3, maar het allerbelangrijkste is dat je als ondernemer op een gegeven moment bepaalde takenpakketten hebt. En een aantal taken die zijn essentieel belangrijk. En een aantal taken, daar word je moe van. En een aantal. En je zou kunnen zeggen, je maakt een lijstje van waar je goed in bent. En de taken waar je minder goed in bent. Dan ga je vooral richten op de taken waar je goed in bent. Maar nee, dat is niet het juiste lijstje. Het juiste lijstje is het maken van een lijstje van taken waar je energie van krijgt en taken waar je energie aan verliest. En die taken waar je energie aan verliest, je zal zien dat er zelfs al binnen de huidige organisatie mensen zijn die daar energie van krijgen. En dat kan zijn het leiden van jouw weekvergadering. Het kan zijn het notuleren van alle afspraken die gemaakt worden. Of het kan zijn het nakijken van alle vakantiedagen waar je bijvoorbeeld helemaal gek van wordt. Als ik even naar mezelf denk, uit de beginperiode. Dus en dat maakt eigenlijk al alles uit. Want daarmee ga je alleen maar dingen doen waar je energie van krijgt. En dat straalt uit voor iedereen. En iedereen voelt dat. En je voelt jezelf ook beter. En het werk lijkt minder op werk.
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van snel groeiende bedrijven. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Pieter Paul van Oele van Unlimited.
2: Ja, ik wil het vandaag met jullie hebben over Energy to Fly. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het bouwen van een Europees laadnetwerk voor elektrische luchtvaart. En ze doen dus niet alleen maar het bouwen van de laadinfrastructuur op luchthavens, maar ze bouwen daaromheen hele energiehubs op die luchthavens. Dus een heel nieuw model die het elektrisch vliegen mogelijk gaat maken. En we weten natuurlijk allemaal dat er heel veel moeite is om elektrische infrastructuur te realiseren op verschillende plekken in Nederland, maar ook in Europa. Hè. Netcongestie is een groot ding. Maar we willen wel elektrisch gaan vliegen. En er zijn ook echt al elektrische vliegtuigen. Nou, hoe kun je dat oplossen? Er is wel heel veel ruimte op luchthavens. Dus je kan daar prima een eigen aantal zonnepanelen op neerleggen. Zorg dat je daar grote opslagsystemen hebt. En dat je met je eigen energie, opgewekte energie, die elektrische vliegtuigen kan laten vliegen. Het probleem is natuurlijk inderdaad dat je een enorme kapitaalintensieve uitrol hebt om al die luchthavens en juist ook de kleine regionale luchthavens te voorzien van zowel energiehubs als laadinfrastructuur. En daar hebben ze ook heel erg gekeken naar hoe ging dat 15 jaar geleden toen we met elektrisch vervoer begonnen. Een van de co-founders is ook Jurjen de Jong. Dat was een van de founders van Greenflux. En dat was een van de allereerste laadpalenpartijen van heel Europa. En die hebben ook hier vanuit Nederland hebben wij die standaard gewoon neer weten te zetten. En eigenlijk diezelfde standaard proberen ze nu ook voor het elektrisch vliegen neer te zetten. En dat is ook gewoon klein beginnen. Dus de eerste 3 airports zijn nu al electrified. En dan is het ook uitrollen en zorgen dat er bij elk airport gewoon een business case is om dit ook te gaan doen. Dus met een beetje regionale funding soms, maar ook gewoon eenmalig die infrastructuur neerzetten. Maar daarna komt er gewoon een businessmodel, omdat je jezelf opgewekte energie kan verkopen aan de vliegtuigexploitanten.
1: En dat zei Pieter Paul van Oelen van Unlimited dus. Kees de Jong is hier nog steeds van NL Groeit. Kees, we spraken net over die vijf groeifasen en de uitdagingen die daarbij horen. En dan ging het met name over hoe ga je van de eerste naar de tweede fase. Is een hele lastige. In het tweede deel wil ik het graag met je hebben over leiderschap. En je gaf net al aan, een bedrijf leiden is iets anders dan managen. En veel ondernemers verwarren die rol nog wel eens.
0: Ja, correct. En dat leiden, dat begint eigenlijk helemaal een belangrijke noodzaak te zijn als jij een sterk managementteam hebt. Of als jij een managementteam hebt, dan heb jij managers die het management doen. Hè, die zorgen.
1: De operatie.
0: Ja, en als jij het goed voor elkaar hebt, dan zijn de managers in ieder geval op hun domein beter dan jij. Want is het nou zo dat jij nog steeds op alles, zeg maar, het beter weet, dan heb je eigenlijk, ja, dan word je niet ontlast en gaan mensen nog steeds naar jou toe als ondernemer.
1: Gaat het hier ook over loslaten?
0: Ja, loslaten en op de juiste manier delegeren. Daar zie ik ook heel veel dingen in misgaan.
1: Ik vind de ondernemers toch ingewikkeld, want het moet toch altijd op hun manier.
0: Ja, nou, en als het altijd op jouw manier moet, dan kan je dus nooit groeien. Nee. Dan, dat is dus één van de dingen die mensen moeten leren. En ze moeten ook leren dat het af en toe goed is als mensen fouten maken. En je zal zien dat moment dat je ervoor zorgt dat mensen die bij je werken in hun kracht staan, dan word je af en toe ook nog eens een keer heel erg verrast. En als je nooit verrast wordt, dan ben jij zelf degene die de grootste fout maakt. Want dan ben je zelf niet in staat om goede mensen aan te nemen. Dus uiteindelijk. Uiteindelijk
1: ja, hoort dat er dan misschien ook bij, als je naar zo'n volgende fase gaat, dat je je ook moet afvragen, red ik dat nog met mijn huidige team?
0: Ja, meestal dus niet per se. De mensen die in het begin heel belangrijk waren, als je gaat groeien, dan zie je dat die daar toch een beetje, dat er een scheve verhouding komt. En dat je ook overdreven loyaal bent soms aan die mensen. Want ja, ze waren er toen ik net begon en ze hebben zo hard gewerkt. Maar feitelijk, niet altijd hoor, maar feitelijk zie je dat die mensen het steeds zwaarder gaan krijgen. Er komen steeds meer nieuwe mensen bij. Ze worden minder relevant en ook hun takenpakket verandert. Het schuurt een beetje. Maar toch, omdat je loyaliteit voelt aan ze, laat je ze zitten. En iedereen weet, inclusief die mensen zelf, dat dat eigenlijk geen goed idee is.
1: Nee, dan ben je eigenlijk altijd te laat om uiteindelijk toch die beslissing te nemen om afscheid te nemen.
0: Ja, want niemand is ooit te vroeg geweest om iemand te ontslaan.
1: Nee. Het is wel ingewikkeld dit, hè?
0: Ja, dit is lastig. Je kan ook natuurlijk mensen opleiden, omscholen, meenemen. En dat gebeurt ook wel vaak. Maar vaak zie ik tegenovergestelde dat mensen mensen te lang laten zitten, terwijl dat al lang niet meer een goede beslissing is voor het bedrijf en voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. En dan kan je maar beter mensen met eer teruggeven aan de arbeidsmarkt.
1: Ja, nou, dat zeg je op een hele mooie manier. Jij liet in jouw presentatie ook een sheet zien met, ik zei het net al even, de random leiderschapslearnings van Kees. En ik wil er een paar met je uitlichten.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Het is hier geen democratie. Wat bedoel je daarmee?
0: Nee, nou, misschien is het wel goed om te zeggen, ik heb natuurlijk zelf een aantal groeibedrijven geleid, van heel klein tot heel groot.
1: Ja, 100 miljoen
0: en,
1: plus.
0: En daar heb ik inderdaad heel veel van geleerd. En een aantal fouten die ik heb gemaakt was dat ik op een gegeven moment de managementteamvergadering, ik begon eigenlijk mijn managers te behandelen als een soort peers, als gelijken. En dat wil zeggen dat als we een discussie hadden en twee waren tegen en drie waren voor, dat eigenlijk al automatisch betekende dat we dat dus gingen doen. En dat is dus democratie. En dat is, zoals ik vaak zeg, dat is dus niet het goede antwoord. Je moet iedereen zijn input krijgen en je moet goed luisteren, maar uiteindelijk ben jij het die dan die beslissingen neemt. En dat moet je goed kunnen uitleggen. En dan moet je ook verwachten van je team dat iedereen zich achter die beslissing schaart. Maar het is niet automatisch zo dat de meeste stemmen gelden. En waarom niet? Omdat jouw managementteam, als het goed is, hè, nogmaals, die zijn aan het managen, die zitten in het nu. die zitten in deze week, deze maand. En als je mazzel hebt, nog dit kwartaal. Maar jij bent al bezig met de toekomst. En daarom zijn sommige beslissingen die moeten worden genomen voor de toekomst, die zijn wat lastiger. En dat geeft extra werk. En dat helpt niet mee aan deze week, deze maand of dit kwartaal. Dus daarom is het geen democratie.
1: Nou, deze ga ik ook thuis toepassen. Vertel het tegen het gezin.
0: Thuis is het sowieso een dictatuur, maar ja, dan,
1: we gaan
0: maar dan ben jij het niet.
1: Zo gaan we het doen, zeg ik dan. Kees de Jong, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij, want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Nou, Patrick is er uiteraard volgende week gewoon weer bij, en dan zijn we er ook weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hantavirus voor ze naar huis vliegen. We moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van €100.000, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En in delen van Den Haag en Amsterdam brak gisteravond een Turks voetbalfeest uit. Fans van Galatasaray gingen de straat op omdat hun club voor de 4e keer op rij kampioen werd in Turkije. In de Haagse Schilderswijk werden daarom straten afgesloten zodat er geen ongelukken konden gebeuren. In Amsterdam-Slotermeer liep het verkeer vast. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over wat er allemaal speelde op Bitcoin 2026 in Las Vegas. En we vragen aan onze analist of de beste maand voor Bitcoin in lange tijd het einde betekent van de bear market waar we nu al een tijdje in zitten. Dit is CryptoCast 428 en ik heb mijn co-host Kim Snijder. Goed dat je er bent. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Je bent Web3 Enterprise Lead bij Deloitte en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen in Las Vegas, ja, de stad van de showbiz, maar ook de stad van de jaarlijkse Bitcoin-conferentie. Die heet dan Bitcoin 2026 in dit geval. En onder meer de zoon van president Donald Trump sprak er en een hele hoop hotemetoten uit de Bitcoin-wereld, eigenlijk zoals ieder jaar. Maar Kim, als we dan even een stapje terug doen, wat is dit precies voor conferentie? Het is de grootste Bitcoin-conferentie ter wereld ieder jaar. Is dat dan een plek waar iedereen samenkomt en echt heel veel inhoudelijke zaken gaat bespreken? Of is het ook vooral een marketingfeestje? Hoe moet ik het een beetje zien?
6: Ja, ik denk dat je het goed kan zien als een mix, hè, van een soort van vakbeurs. Het is ook een netwerkplek en het is ook een podium voor grote aankondigingen. En ja, eerlijk is eerlijk, er is ook flink wat marketing en hype. De inhoud en hype lopen hier dus eigenlijk door elkaar heen. Je zou het een beetje kunnen zien als Davos, wat we hier kennen in Europa, wat ook hele grote conferenties zijn. Maar dan eigenlijk meer mensen met hoodies en ook de hardware wallet.
5: Ja, precies. Jij bent dan voor die lood Deloitte professioneel met Web3, met blockchain, met Bitcoin misschien ook wel bezig. Is dit dan iets waar jij ook een beetje zo met een schuin oog naar kijkt? Of is dit iets, ja, dat kan je een beetje links laten liggen?
6: Ja, zeker met een schuin oog. Juist omdat je hier goed kan zien waar de sector naartoe wil. En ook eigenlijk Amerika daar best wel natuurlijk in voorop loopt. Ja. En ook heel uitgesproken over is. Niet per se vanwege technische aankondigingen, zou ik zeggen, maar meer om dus de signalen eromheen. Dus wie staat er op het podium? Welke verhalen domineren nu eigenlijk de markt? En ik denk zeker mensen binnen de cryptowereld die volgen dit allemaal nauw.
5: Ja.
6: En dit soort conferenties geven vaak een gevoel dus van waar die sector naartoe beweegt. En je ziet ook dat er eigenlijk steeds meer professionele spelers ook naar deze conferenties toe gaan.
5: Ja, dus eigenlijk bijna een soort even een thermometer, jaarlijks thermometertje in het water. Wat gaat er in Amerika allemaal om in de hoofden van bitcoiners en de hoofden van de professionele wereld? Interessant. Laten we dan maar even gewoon met de olifant in huis beginnen. Toch, het zoontje van Donald Trump stond er weer. Ook een deel van de regering was er. Daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar eerst even die Eric Trump. Wat had hij precies te melden?
6: Ja, Eric Trump was zeer uitgesproken. Het was echt wel een beetje die klassieke conferentie Bitcoin-energie die hij daar op het podium neerzette. Hij noemde deze periode eigenlijk een van de beste periodes ooit voor Bitcoin. Hij is erg bullish. Hij voorspelt zelfs dat Bitcoin richting de 1 miljoen kan gaan. En hij benadrukte ook dat Bitcoin erg onafhankelijk is van oorlogen en overheden. En uiteraard zit hier natuurlijk ook een ontzettend politiek randje aan om de positionering van de VS als een soort van crypto-hoofdstad neer te zetten. En ook enigszins wat antibanken sentiment, wat natuurlijk bij dit publiek, de Bitcoin-aanhangers, juist heel erg goed valt.
5: Ja.
6: Dus hij doet niet echt een analyse, maar hij doet meer een overtuiging op het podium dat precies. Bitcoin zo fantastisch is.
5: Ja, we weten natuurlijk ook dat hij zijn eigen bedrijf American Bitcoin heeft, een Bitcoin-mining bedrijf. Hij heeft een deel van de inboedel van Hut 8 overgenomen. Die zijn nu vooral AI aan het doen. Doet ongelooflijk goed op de beurs. En American Bitcoin, misschien wat minder. Maar het zegt wel weer wat. En Trump-telg is er weer bij. Vorig jaar kroonde Donald Trump zichzelf eigenlijk Bitcoin-president, zou ik maar willen zeggen. Crypto-president. Wat is daar nu nog van waar? Staat dat imago nog van de regering Trump?
6: Ja, ik denk dat het imago nog steeds wel leeft. Het is denk ik iets genuanceerder geworden. Trump en ook zijn team daaromheen spreken zich nog altijd positief uit over Bitcoin en over innovatie in de bredere zin. Maar tegelijkertijd blijft regelgeving natuurlijk ook op dit moment nog een lastig onderwerp. De overheid wil ook een bepaalde controle behouden. Dus er is een pro-crypto toon eigenlijk in die hele marketing daaromheen. En ik denk in de praktijk is men gewoon nog heel erg zoekende naar die balans.
5: Ja, wat dan opvalt inderdaad, als we naar de regering Trump kijken, de acting attorney general is er. Dus dat is een soort waarnemend procureur-generaal, als ik het een beetje vertaal. Nou, in ieder geval onderdeel van het ministerie van Justitie. Die komt daar dan spreken. Voorzitter Paul Atkins van de Security and Exchange Commission. Dus de belangrijkste toezichthouder op cryptogebied. Ja, we zeiden net voor we de uitzending begonnen, Kim. Je kan je niet voorstellen dat Laura van Geest, voorzitter van de AFM, de Nederlandse toezichthouder, headliner is op een Bitcoin-conferentie hier in Nederland. Die er echt wel groot zijn. Dat zegt toch ook wel wat, dat ze in Amerika echt met crypto bezig zijn op dit niveau.
6: Zeker, en ik denk zijn aanwezigheid. Het gaat natuurlijk vooral ook om te kijken naar, kan er een vriendelijk reguleringsklimaat neergezet worden? Duidelijke regels vooraf, dat iedereen ook weet in deze markt waar hij of zij aan toe is. En dus ook de VS positioneren als een plek waar crypto echt kan groeien. Dus zijn aanwezigheid daar is zeer belangrijk. En ook dat dus de Amerikaanse toezichthouder veel dichter op de sector zit dan voorheen. Dus ik vind dat wel echt mooi om te zien eigenlijk, dat zij samen daar op één podium eigenlijk ook kunnen staan.
5: Ja, dan inmiddels vaste prik op dit soort conferenties, Michael Saylor. Misschien wel de koning van de grote speeches, de grote woorden. Sloeg ook weer op de trom met zijn welbekende strategy praatje. Het is natuurlijk de man van inmiddels 65 miljoen aan bitcoin op de balans. Wat had hij te melden? Was het veel nieuws?
6: Eigenlijk bracht hij zijn bekende verhaal dat Bitcoin de ultieme store of value is en dat het alleen maar omhoog kan gaan.
5: Ja.
6: Ik denk wel, hij blijft een favoriet bij het publiek. En ik denk ook in die zin, hij heeft een enorm track record opgebouwd. Hij is een van de grootste Bitcoin-investeerders. Maar zijn voorspellingen, die zijn wel echt heel erg extreem. Dus ik denk dat heel veel mensen dat wel met een korreltje zout nemen.
5: Ja. Precies, het is af en toe vind ik het moeilijk om hem nog serieus te nemen. Maar tegelijkertijd vindt hij iedere keer weer een buidel met geld om voor miljarden aan bitcoin te kopen. Dus het is bijzonder hoe deze man opereert. Jij bent vanuit Deloitte veel bezig met tokenisering, met alles wat misschien in de zakelijke wereld kan gaan verrijken op het gebied van blockchain, crypto. Is dit dan nog interessant? Heb jij dingen gezien waarvan je dacht, hey, dit is gaaf om even te noemen?
6: Ja, kijk, tokenisering is het digitaliseren van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed op de blockchain. En dat is zeker het thema op dit moment. En wat je vooral ziet is dat grote financiële partijen hiermee bezig zijn. En het wordt ook heel erg concreet en veel concreter dan eerdere crypto-hypes. Zoals bijvoorbeeld allerlei verschillende memes die er waren die dan niet een bepaalde achterliggende waarde hebben. Dus op deze conferentie leeft dat ook zeker. Maar wel echt een stuk minder dan Bitcoin zelf. Omdat dit is echt de Bitcoin-conferentie van het jaar. En je ziet op andere events dat daar meer aandacht is voor onderwerpen zoals tokenisering.
5: Ja.
6: Met name denk ik omdat het dus wat minder sexy is dan memecoins. Maar de echte aansluiting bij tokenisering zit natuurlijk wel echt met die financiële wereld. En je ziet wel dat die financiële wereld nu aanwezig is op deze conferentie.
5: Ja, misschien kunnen we dan het onderscheid maken dat Bitcoin meer een asset is waar de financiële wereld toch ook wel geïnteresseerd in is. Op een bepaalde manier. Je ziet met ETF's. De Bloomberg-analisten waren er. Die hadden hele grote woorden over de lancering van die Bitcoin-ETF's. Een van de succesvolste ooit in de geschiedenis van dit instrument, de ETF dus. We gaan het zo nog hebben over de Tsjechische Centrale Bank. Maar de kant van tokenisering, dat zit toch misschien dan meer bij Ethereum, bij andere netwerken die toch iets minder met Bitcoin te maken hebben. Dus iets minder op deze conferentie.
6: Ja, dat klopt. Ja. Daar heeft het zeker mee te maken.
5: Goed, nou ja, belofte maakt schuld. De Tsjechische Centrale Bank. We hebben het dan over Ales Michel. Ongelooflijk ingewikkelde Tsjechische naam. Maar hij is directeur van de Centrale Bank van Tsjechië. Een van de eerste centrale bankieren die openlijk met Bitcoin bezig is. Ook nog een Europees land, dus dat is wel bijzonder. Hij gaf een keynote op deze conferentie. Over zijn experiment met Bitcoin in de portfolio van de Centrale Bank. Hoe zag dat eruit? Wat had hij te melden?
6: Ja, zij hebben dus een experiment gedaan om te onderzoeken of er een klein percentage bitcoin zou kunnen helpen bij spreiding van risico bij de centrale bank. En daarbij hebben ze natuurlijk gekeken hoe volatiel en hoe betrouwbaar is het als een reserve. Maar ook natuurlijk met name wat zijn de risico's voor een centrale bank. Uiteraard heel belangrijk voor hun. En ja, hij had eigenlijk een hele eerlijke conclusie. Dat het echt heel erg interessant is als diversificatie. Maar dat het wel echt extreem risicovol is.
5: Ja.
6: En hij zei eigenlijk letterlijk, Bitcoin kan veel waard worden, maar het kan ook naar nul gaan.
5: Ja.
6: En ik denk dat daar de grootste hurdel zit. Dus voor centrale banken is Bitcoin geen zekerheid, maar zou het dan eerder een experiment zijn.
5: Precies, ja. En je ziet ook dat de Tsjechische Centrale Bank sowieso wel experimenteert met iets meer dan alleen staatsobligaties bijvoorbeeld aanhouden. Zij zijn ook bezig met goud bijvoorbeeld, met aandelen. Dus 1% of een paar procent bitcoin kan daar dan een verschil in maken. En dat was eigenlijk wat hij vertelde. Ja, soortgelijke experimenten zie je wel af en toe bij overheden. Komen ze dan, denk je, uit bij soortgelijke conclusies? Is dit een heel uniek verhaal?
6: Ja, ik denk dat er meerdere overheden zijn die experimenteren, maar dat natuurlijk niet zoals nu gebeurd is zo open zeggen. De meeste centrale banken zijn natuurlijk ook heel erg voorzichtig. Ze hebben ook een bepaalde rol natuurlijk te vervullen, wat heel logisch is. Ik denk dat heel veel landen Bitcoin wel echt als speculatief zien en niet als een stabiele reserve zoals goud. Hè. Michael Saylor denkt daar anders over.
5: Ja.
6: Maar, en dat er best wel wat kleine experimenten worden gedaan en dat die ook wel steeds vaker zullen voorkomen. Maar grootschalige adoptie en allocatie door centrale banken ligt denk ik voorlopig niet voor de hand. Dus wat meer tests, maar niet echt een hele snelle grote doorbraak dat ze dat op de balans gaan zetten.
5: Precies. Nou, dit idee staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Goed, alles van deze conferentie is terug te vinden op YouTube. Dus als je daar zin in hebt, ga lekker alles terugkijken. Best interessant, maar ook inderdaad veel groter worden. Een marketingfeestje, et cetera. Wat misschien nog wel veel interessanter is, dat is dit onderdeel van deze uitzending. Want we gaan eens kijken naar de prijzen. En dat doen we met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim, hallo.
7: Hallo Daniel.
5: Ja, ik kijk naar de koers en ik zie bijna $80.000. Nou ja, vorige week stonden we rond de $75.000. Dus waarom trekt de prijs zo aan, Tim? Dit is eigenlijk goed nieuws, toch?
7: Het is zeker goed nieuws. Het is wel mooi om te zien. Ja, ik denk dat de voornaamste reden dat Bitcoin zo hoog staat is dat het heeft zijn momentum weer teruggevonden. Sinds eind maart ging de prijs 4 weken op rij best wel stabiel omhoog. En die stijging is zich gewoon eigenlijk aan het voortzetten. Zoals je al zei, we hadden een kleine terugval onder de $75.000. En dat was vooral een dip die ik toeschrijf aan volatiliteit. Weet je, dat je in een paar dagen ongeveer 5% omlaag gaat, is niet heel ongewoon. En is niet per se door een ontwikkeling veroorzaakt. Maar we gaan nu wel weer lekker omhoog. En als je kijkt naar een verklaring buiten de cryptomarkt, dan zie je vooral de aanhoudende correlatie met de aandelenmarkt. De Nasdaq maakte afgelopen maand de grootste stijging door sinds oktober 2002. Dat is gewoon echt niet niks. Dat is een idiote stijging. En puur prijstechnisch is het dus logisch dat de cryptomarkt ook wel een beetje meeveert op die euforie in de aandelenmarkt.
5: Ja, maar dat moet je me dan toch even uitleggen, Tim. Want als ik naar het nieuws kijk, dan staat het vol doom en gloom. Er is hartstikke veel onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Iran. Dat zei trouwens ook Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn speech afgelopen week bij dat rentebesluit. Toch lijkt niemand op de financiële markten zich daar wat van aan te trekken. Iedereen drukt gewoon blind op de koopknop. En dat geldt dan ook voor Bitcoin. Hoe komt dat in hemelsnaam?
7: Ja, het is een hele rare situatie waar we nu in zitten. Als je die Nasdaq zo ziet bewegen, dan kun je niets anders doen dan concluderen dat het de financiële markten helemaal niks uitmaakt dat Powell duidt op al die onzekerheid. Dus ja. dat zeg je goed. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo gek. Want als je kijkt naar het verwachte rentepad, dat is in de afgelopen maanden helemaal niet veranderd. En financiële markten kijken natuurlijk vooral naar dat rentepad. Als de rente omlaag gaat, is dat positief. Als de rente omhoog gaat, is dat negatief. En momenteel is dat rentepad al praktisch maandenlang ongewijzigd. Niemand verwacht eigenlijk meer echt een renteverlaging of een renteverhoging voor de rest van het jaar. Afgelopen donderdag zagen we inflatiecijfers, de PCE-cijfers, waar de Fed vooral naar kijkt. Die waren keurig in lijn. Ja. Op basis van de jobless claims zien we ook een relatief sterke arbeidsmarkt. Dus eigenlijk, ja, er is ook niet zo heel erg veel aan de hand qua verwachtingen en niet zoveel aan de hand qua economische data. Dus die neutraliteit van de Fed die je dan nu dan ziet, ondanks de situatie in het Midden-Oosten, brengt best wel wat rust.
5: Ja, kunnen we dan ook voorzichtig, maar optimistisch de bear market een beetje vaarwel zeggen, waar we toch met de hele cryptomarkt een beetje in zitten, dat negatieve sentiment?
7: Nou, ik zou misschien zelfs iets verder durven gaan. En ik zou misschien wel durven zeggen dat ik de bearmarkt al vaarwel heb gewenst. We zitten nu natuurlijk dan rond de $80,000. En dat is wel een punt waar we al een paar weken lang naar kijken. Waar we al een paar weken lang op hopen. En dan gebeurt dat uiteindelijk. En dan valt er wel wat te vieren. En ik denk ook dat gepaard met die viering kun je dus de bearmarkt vaarwel wensen. Ja, bij Amdax hebben we een algoritme lopen waarbij Bitcoin op specifieke momenten wordt verkocht en ook weer wordt aangekocht. Ja. Nou is dat algoritme in oktober vorig jaar volledig uitgestapt op $106,000.
5: Goeie keuze geweest.
7: Is het maandenlang blijven zitten? Ja, is het maandenlang blijven zitten in euro's en is hij 2 weken geleden weer ingestapt op $75,000. Dat zit hem vooral in de positieve prijstrend dat we nu weer zijn ingeschaald. Er zijn natuurlijk heel veel meer ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de prijs, maar ja, dat hebben ze dus momenteel niet. Dus ik denk dat we gewoon positief kunnen zijn. En ik grijp zelf dus dit moment aan, nadat zo'n algoritme na 6 maanden in euro's en 30% lager weer aankoopt, dat de bear market nu wel weer even voorbij is.
5: Ja, tot slot dan even, als we kijken naar altcoins, we hebben het nu vooral over Bitcoin, maar al het andere, dat ziet er toch niet heel rooskleurig uit, Tim? Of ben ik dan iets te negatief? Solana op $84, Ethereum $2,300, dat is toch niet geweldig?
7: Nee, de altcoinmarkt is momenteel nog niet echt mee aan het opveren. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat de Bitcoin dominance redelijk vlak ligt. Natuurlijk is die in de afgelopen maand wel weer lichtjes omhoog gegaan. Maar we zien wel dat de hoeveelheid waarde die Bitcoin vertegenwoordigt in de totale cryptomarkt niet per se heel erg hard oploopt. Ja. Dus ja, de altcoins hebben niet een hele sterke bounce of herstel, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar ze gaan ook niet heel veel verder onderuit. Nou wil ik natuurlijk ook niet zeggen dat als het einde van de bearmarkt in zicht is, dat we dan direct in een bullmarkt zitten. Want daar is wel iets meer voor nodig dan alleen het beslechten van de $80,000 grens.
5: Precies, oké. Nou, het sentiment is op zijn minst neutraal en misschien toch wel een beetje positief. Merk ik uit jouw woorden. Dankjewel in ieder geval voor dit moment. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Kim, en wij gaan nog even door met toch eigenlijk wel meer positief nieuws. Want Amerikaanse senatoren hebben een akkoord bereikt over de Clarity Act. Dat schrijft Bloomberg in ieder geval. Onderhandelingen over de Amerikaanse cryptowet waren eerder in een impasse geraakt. Omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over die stablecoin yield. Rente op stablecoins. Heel vervelend onderwerp. Eerst maar eens even die yield. Die rente over die stablecoins. Waarom was dat zo'n ingewikkeld onderwerp?
6: Ja, kijk, de cryptobedrijven die willen dat heel erg graag aanbieden. Want dat is aantrekkelijk als gebruiker. Dus als jij je stablecoins hebt staan bij een specifieke exchange, ja, dan geven ze daar een bepaalde rente over.
5: Ja, en
6: als
5: crypto
6: je daar
5: dollars geen, gewoon.
6: Precies, dat zijn je crypto dollars. En als jij daar geen rente over krijgt, is het natuurlijk ook de kans groot dat je het om gaat zetten weer naar gewone dollars en het terugstuurt naar je bank, omdat je daar wel rente krijgt.
5: Ja.
6: Maar je wilt graag daar aanhouden om bijvoorbeeld weer, als er bepaalde koerswijzigingen zijn, weer te kunnen investeren in bepaalde cryptovaluta. Ja, en de banken zien dat eigenlijk als een directe concurrentie, want het geld stroomt dan weg uit het traditionele systeem. En dus de kern van dit conflict zit eigenlijk in dat banken zeggen, het lijkt op een spaarrekening wat de cryptomarkt aanbiedt. Dus dat moet gereguleerd worden. Ja, en de cryptosector zei eigenlijk, ja, het is innovatie. Dit is helemaal geen bankair product.
5: Ja, klassieke strijd tussen de oude en de nieuwe wereld. De financiële wereld, zou ik maar zeggen. Even misschien nog kort, de Clarity Act. Waarom vinden we dat allemaal zo interessant en belangrijk om te volgen?
6: Ja, omdat net zoals hier in Europa hebben we de Market in Crypto Asset Regulation. En je ziet dat daardoor er kaders zijn waarin de cryptobedrijven kunnen bewegen. Maar ook de traditionele financiële instellingen zich gaan bewegen. En dat zien we in Amerika ook gebeuren. En zolang die duidelijkheid er niet is, weten bijvoorbeeld cryptobedrijven niet binnen welke kaders ze kunnen acteren. En hetzelfde geldt ook voor de traditionele financiële wereld.
5: Ja.
6: Wat kunnen wij wel of niet met crypto gaan doen? Dus het is heel belangrijk voor die markt om verder volwassen te worden.
5: Precies, ja, hoog nodig. Wie trekt er nu aan het kortste eind? Want die voor de duidelijkheid, die wet is er dus nog niet helemaal doorheen. Door het Senaat. Maar wie hebben er nu gewonnen, tussen aanhalingstekens? De banken of de cryptobedrijven?
6: Ja, dat is wel een mooie vraag, Daniel. Ik denk cryptobedrijven, die kunnen nu eigenlijk ook iets gaan doen wat op een spaarrekening lijkt.
5: Ja.
6: Ze komen in dezelfde soort speelveld eigenlijk terecht. En er komt meer concurrentiedruk voor de banken. Uitstroom van het geld speelt daarbij dus een belangrijke rol. En als crypto op een bank gaat lijken, dan gaat de toezichthouder zich dus ook zo gedragen als dat ze dat nu bij een bank doen. Dus je zou kunnen zeggen, cryptobedrijven krijgen meer legitimiteit en mogen doorgaan met wat ze doen, wel onder bepaalde voorwaarden en regels. Ja, voor de banken geldt, die kregen al meer toezicht. En die kunnen dit natuurlijk ook aanbieden. Maar dat is dan wel weer op een andere manier extra producten.
5: Precies.
6: Dus als ik zou moeten kiezen, zou ik zeggen dat de cryptobedrijven op dit moment toch wel iets meer winnen. Omdat met name hun businessmodel overeind blijft.
5: Ja, en die hebben de wind mee, concludeerden we net al, van de regering Trump. Dus dat is misschien lag in de lijn der verwachting. Coinbase is een van de grote cryptobedrijven in Amerika die trok echt deze car, de lobbycar, zou ik maar willen zeggen. Hebben zij al gereageerd als bedrijf?
6: Ja, zeker. En voor hun was dit inderdaad een heel belangrijk punt. Zij wilden heel graag juist duidelijkheid. Ja. Met name zit dat dus ook op dat businessmodel en ook de producten die zij kunnen bouwen. En hun reactie is eigenlijk heel positief. Ze steunen het compromis zeker. Ze zien het ook als een stap richting een meer volwassen regelgeving. En hopen ook dat de wet nu eigenlijk ook snel aangenomen gaat worden. Want daar zitten we nog wel op te wachten. Ja, het is nog wel een tussenfase.
5: Ja, precies. Ja. Gaat dit dan ook wat doen in het grotere plaatje als we naar stablecoins kijken? Dat is ook iets waar jij met je werk veel mee bezig bent, ongetwijfeld. Dan natuurlijk wel in Europa en niet per se in de VS. Maar wij gebruiken hier grotendeels ook dollar stablecoins. Vinden we allemaal zeker als consumenten belangrijk. Als die Clarity Act er doorheen is, is dat dan groot nieuws voor het concept stablecoin?
6: Ja, dat verwacht ik wel. De sector krijgt hiermee meer legitimiteit.
5: Ja.
6: Grotere financiële partijen gaan nu dus, die stappen al in, maar die durven dan nog sneller in te stappen en ook producten daaromheen te ontwikkelen. Dus daarmee kan de markt verder groeien. Vooral dus in de betaal- en spaarsferen.
5: Ja.
6: Het wordt dus ook wel formeler. Hè, en het wordt wat minder het Wilde Westen. Dus daar is denk ik altijd een tweeledigheid aan voor de crypto-aanhangers en meer de traditionele financiële aanhangers waar de wereld efficiënter mee kan worden met crypto. Dus de regulering remt misschien een beetje de hype, om het zo maar te zeggen. Maar het versnelt de adoptie.
5: Ja.
6: Dat is wel echt iets wat zeker is en wat ik ook in het dagelijks werk zie.
5: Ja. Goed, de soapserie Clarity Act die blijft maar doorgaan. Maar dit is in ieder geval een belangrijke stap die genomen wordt. En het zou zomaar kunnen dat hij dit jaar dan echt op het bureau van Donald Trump komt en getekend, definitief afgetekend gaat worden. Kim, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen in deze studio waar we nu zitten. Wie hebben we te gast? En ja, het is toch wel van een bijzondere organisatie, zou ik willen zeggen.
6: Zeker, ja. Wij spreken straks met Mark Kemper. Hij is van de politie-eenheid Amsterdam.
5: Ja.
6: En we gaan het hebben over wat de politie doet met crypto. Dus welke onderzoeken en cases zijn er eigenlijk allemaal? En welke expertise hebben zij wel of niet in huis? En ja, ik vind dat heel interessant. Welke crypto wordt er dan gebruikt in het criminele circuit?
5: Precies. Ja, hij is van het financiële superteam van de reserve, van de recherche, moet ik zeggen. Ja, inderdaad, je noemt het al. Gebruiken criminelen tegenwoordig Bitcoin? Gebruiken ze privacy coins? Gebruiken ze misschien wel stablecoins? Waar we het nu over hebben. Ik ben ook heel benieuwd. Waar kom je dan die crypto tegen? In wat voor delicten? Zijn het hardware wallets die onder een matras verstopt liggen? Of zijn het toch vooral munten die je uit blockchain-analyse kunt zien? Heb jij het idee dat de politie hier veel mee bezig is met crypto? Is dat een expertise die ze in huis hebben?
6: Ja, sinds de Dutch Blockchain Week vorig jaar hebben wij contact met de politie. En wij zien dat dus dat zij daar ontzettend veel expertise over hebben.
5: En jullie werken ook echt met ze samen?
6: Ja,
5: Deloitte,
6: ja
5: dan.
6: Deloitte werkt met ze samen. En er zijn natuurlijk ook andere instanties zoals de FIOD en andere in Nederland die ook daar echt wel veel kennis over hebben. En ik wist dat niet eigenlijk tot een jaar geleden. Was ik daar niet mee bezig. Ja. Het is heel interessant om ook die andere kant van de medaille ook eens te horen en te zien.
5: Ja, het is 2026 en inmiddels hebben bijna alle kanten van de overheid best wel wat expertise en kennis in huis op het gebied van crypto. En dat is mooi om te zien. En nu komt de politie dat bij ons uitleggen in de CryptoCast. Goed, dat zometeen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
1: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
2: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
3: Voetnoten is een podcast van Energeia.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Er zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste 2 opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden 1,5 week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. 2 werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran. Maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de straat van Hormuz weer open. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt. Die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Een nieuw veelbelovend medicijn is niet zomaar welkom op de Nederlandse markt. Als het te veel kost, dan gaat het middel de zogeheten sluis in. Oftewel, het staat in de wachtrij, terwijl de overheid met de fabrikant onderhandelt over de prijs. En de gedachte daarachter is simpel, de zorg moet natuurlijk betaalbaar blijven. Maar in de praktijk wachten patiënten dan soms jaren op middelen die in buurlanden al lang beschikbaar zijn. En dat moet anders, daar zijn alle partijen het wel over eens. Maar hoe dan? Dat gaan we bespreken vandaag met Wim Goeds, hoogleraar Health Technology Assessment aan de Universiteit Utrecht en ook adviseur bij het Zorginstituut Nederland. Welkom Wim.
8: Welkom.
7: Ik heb nog 2 andere gasten, daar kom ik zo bij. Heel even om met jou te starten. Het Zorginstituut Nederland, dat is een overheidsinstantie. In een notendop, wat doet het?
8: Nou, het adviseert de minister over een hele hoop dingen, waaronder dus vergoeding van geneesmiddelen. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben.
7: Ja, precies. En jij bent ook betrokken bij eigenlijk het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig model, hè, wat betreft het toelaten van nieuwe medicijnen.
8: We zijn aan het nadenken hoe we inderdaad het proces meer efficiënt kunnen maken. En sneller ook als dat mogelijk is.
7: Ja, nou inderdaad, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Tegenover jou staat Carla Hollak, hoogleraar geneesmiddelen en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. En Carla is ook voorzitter van RARE NL. En dat is een expertisecentrum voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Welkom Carla. Er wordt vaak gezegd dat mensen met een zeldzame ziekte eigenlijk extra slachtoffer zijn van het systeem wat we nu hebben, omdat het juist die geneesmiddelen zijn die maar voor een hele kleine groep beschikbaar zijn, die dus ook vaak heel duur zijn en die heel vaak lang in de sluis zitten. Klopt dat zo, als ik het zo samenvat?
9: Nou, daar komt het wel op neer. Ja.
7: Ja. Hoe komt dat, dat zij eigenlijk extra het slachtoffer zijn?
9: Ja, geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, dat is best lastig om daar goed onderzoek naar te doen. Dat is vaak duur. Uiteindelijk is dan de prijs heel erg hoog. En in het huidige systeem betekent dat vaak ook omdat er vaak nog onzekerheid is voor wie en wanneer in de hele behandeling, dat het heel erg lang kan duren. Ja. En want we willen natuurlijk inderdaad waar voor ons geld. Maar ja, dat kan bij dit soort middelen soms heel lastig zijn.
7: Gaan we het zo meteen ook over hebben. Naast jou dan nog, Peter Bertens, strategisch adviseur innovatie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat is de branchevereniging van de farmaceutische industrie. Peter, jij ook welkom.
10: Dankjewel.
7: Jij zet je dus eigenlijk in voor de farmabedrijven hier in Nederland. Wij staan best wel bekend, hè, als Nederland als een innovatief landje, als het hier op dit, als op de zorg aankomt, hè?
10: We zijn zeker een innovatief landje. Als je kijkt naar de top 10 van de meest belangrijke geneesmiddelen op dit moment, komen er 2 uit.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nieuw geneesmiddel op de markt komt en dat wil naar de Nederlandse markt toe. Wat gebeurt er dan?
3: Op het moment dat een geneesmiddel marktautorisatie heeft, dat wil zeggen dat de EMA het heeft toegedaan, moet vervolgens worden gekeken in hoeverre er vergoeding mogelijk is. En dat betekent dus dat er een proces gaande is waarbij bij voortdurende geneesmiddelen dan wordt gezegd van, nou, wij willen het eerst beoordelen, want we willen kijken van, is het veel beter dan wat we hebben? Hè? Want EMA kijkt eigenlijk alleen maar heel breed van, is het effectief?
2: Ja.
3: En heeft het geen ernstige bijwerking?
2: Nee, EMA is de Europese medicijnautoriteit,
3: ja, hè? Exact. Ja. En wij weten ook uit veel onderzoek wat we zelf ook hebben gedaan met de Universiteit Utrecht, dat niet alle geneesmiddelen die we vervolgens beoordelen zoveel beter zijn dat we wel hebben. En dat bepaalt ook dat we zeggen van, we willen eigenlijk ook heel zorgvuldig kijken naar die nieuwe geneesmiddelen. Want innovatief is niet altijd, nieuw is niet altijd innovatief.
2: Mm-hmm.
3: Dus
2: maar is het dan wel een kostenafweging? Dus
3: in eerste instantie is het vaak gewoon een effectiviteitsafweging. Dus wij kijken heel goed naar van, is dat nieuwe geneesmiddel nou echt zoveel beter dan wat we al hebben voor behandeling van die ziekte?
2: Mm-hmm.
3: En als dat dan zo is, hè, dan krijgen we hebben het stand van wetenschap en praktijk. Dan vervolgens gaan we kijken, nou, is eigenlijk die toegevoegde waarde die we dan zien, is die dan wel in verhouding tot wat we er extra voor betalen?
2: Is het geld waard?
3: Ja,
2: komt het
3: exact.
2: Op neer, hè?
3: Ja.
2: En dat is altijd een hele moeilijke ethische discussie, want soms gaat het om medicijnen die bijvoorbeeld levensverlengend zijn bij een bepaald soort kanker bijvoorbeeld. En dan is het een beetje de vraag, die patiënten willen het heel graag hebben, maar zijn we bereid het ervoor te betalen?
3: Ja, de vraag is ook van, hoeveel levensverlengend dan? Hoe hard is het bewijs dat het echt levensverlengend is?
2: Mm-hmm.
3: En wij weten echt onderzoek dat er best veel geneesmiddelen op de markt komen waarbij we dat eigenlijk nog niet weten op het moment dat wij over vergoeding een beslissing moeten nemen.
2: Ja, je zei al, de EMA doet natuurlijk ook uitgebreid onderzoek, want die staat het dan toe voor de Europese markt. Dan zou je zeggen, nou, de EMA heeft het al uitvoerig getest. Dus waarom moet Nederland dan nog extra bewijs zien?
3: Maar de EMA doet eigenlijk maar een hele beperkte beoordeling. Die kijkt vooral eerst, is het veilig? En vervolgens kijken ze naar de klinische studies die er zijn. En dan soms wordt er vergeleken met één vergelijkende behandeling.
2: Mm-hmm.
3: Of met een placebo. Dus eigenlijk weten we nog heel weinig, behalve dat het werkt en dat het waarschijnlijk veilig is. Maar niet of het in ons systeem nog echt beter is dan wat we hebben.
2: Peter, hoe denk jij daarover? Even namens de farmaceutische industrie natuurlijk. Want Nederland wil dan eigenlijk extra bewijs zien, terwijl dat in andere Europese landen misschien wat makkelijker gaat.
4: Nou, het is vooral dat Nederland extra bewijs wil zien, waar op zich niks mee mis is, hè? Want we komen ook tijdens de praktijk in de loop van de jaren achter veel meer kennis over bestaande geneesmiddelen.
2: Mm-hmm.
4: Alleen het Nederlandse systeem is dusdanig ingericht dat, terwijl die onderzoeken lopen, er eigenlijk geen toegang is. En dat is in andere landen anders geregeld.
2: Ja, want het zit in de sluis. Ja.
4: Precies, in andere landen zitten ze met dezelfde onzekerheden. Maar kiezen ze om dat op te lossen op zo'n manier dat ondertussen een patiënt wel toegang heeft tot het middel.
2: Ja, Carla, hoe kijk jij daarnaar ook vanuit de patiëntenbezien? Want jij werkt ook met patiënten die natuurlijk wachten op dit soort middelen.
5: Zeker, ja. Dus dat is, dat kan echt wel een groot probleem zijn. Ik begrijp heel erg goed wat Wim zegt. Hè. De geneesmiddelen die zijn onderzocht, vaak in nog korte studies. Dus we weten voor een aantal aandoeningen nog helemaal niet goed genoeg. Is het nou op de langere termijn effectief? En wat ik heel belangrijk vind, voor welke patiënt in die hele groep is het nou echt van toegevoegde waarde?
2: Mm.
5: En dat wordt nog wel eens vergeten, want de werkelijke praktijk is vaak een heterogene populatie.
2: Ja.
5: Dus dat is heel wisselend. Sommige mensen zijn al, hebben allerlei andere ziektes erbij, of die zijn juist heel erg jong, of die hebben andere problemen die maken dat het middel voor hen helemaal niet geschikt is.
2: Nee.
5: Terwijl het komt op de markt voor die hele groep.
2: Ja.
5: En daar zit juist, denk ik, de mogelijkheid om dan in gezamenlijkheid te proberen het zo te structureren dat we onderzoek eigenlijk doen, misschien met een bescheiden vergoeding, hè, en daarin kan ik ook beter wel volgen. Maar waarin we dan beter snappen voor welke groep patiënten dit nou echt een meerwaarde.
2: Ja, oké, dus jij bent zeker voor meer onderzoek, meer dan alleen het EMA doet.
5: Absoluut.
2: Maar moet dan dat geneesmiddel op dat moment dus in de sluis staan, oftewel niet beschikbaar zijn? Of zeg jij net als Peter, nou, dat moet dan wel dus uit die sluis?
5: Nou, als ik naar voren kijk, dan denk ik met een nieuw toekomstbestendig stelsel zou het zo moeten zijn, idealiter, dat die hele sluis
2: weg
5: overbodig is.
2: Ja.
5: Ja, maar dan moet dan wel een

0: systeemverandering komen. Want de sluis is in feite een soort noodmaatregel geweest om te voorkomen dat middelen die echt nog wel heel veel onzekerheid in zich dragen, zomaar pardoes op de markt komen voor heel veel geld.
1: En dat is een kostenafweging dan, hè?
0: Dat is dan een kostenafweging, deels. Hè? Want er wordt ook gekeken, wat Wim al zei, naar stand van wetenschap en praktijk. Dat is een wettelijk criterium. En dan zou er vergoeding moeten volgen. Maar goed, dat kan ook net op het randje zijn. Hè? Dat kan echt een zesminnetje zijn, die stand van wetenschap en praktijk. En dan hebben we nog heel veel zaken die we moeten oplossen. En een van de pakketcriteria is natuurlijk ook kosteneffectiviteit. Dus daar kijken we dan naar.
1: Zeker. Peter, jij wil reageren?
2: Carla zegt het al, kosten. Kosten staan centraal. Daar is Nederland echt kampioen in kostenbeheersing. Maar met gevolgen, met consequenties. Je ziet dat vooral ook bij een categorie geneesmiddelen die het EMA extra snel toelaat, omdat er een hele hoge medische noodzaak is.
1: Zoals? Heb je een voorbeeld?
2: Voor bepaalde soorten kanker, voor bepaalde zeldzame aandoeningen.
1: Of het coronavaccin, een paar jaar geleden?
2: Ja, dat is weer een status aparte, want die is weer heel anders bekeken dan de reguliere middelen. Maar in die situaties zijn die middelen vaak ook, komen ook vaak in de sluis terecht, met dus een stop in Nederland. Niet eens de ruimte om verder onderzoek te doen met z'n allen. Niet eens de ruimte om patiënten te helpen die hoge medische nood hebben, wat het EMA aangeeft. Mm-hmm. Wat je in andere landen wel ziet.
1: En waarom geen ruimte om dat onderzoek niet te doen? Want je kan je best voorstellen dat je dat medicijn even parkeert, maar dan razendsnel onderzoek doet om te kijken of het hier de moeite waard is.
2: Bedrijven doen onderzoek, vooral in die landen ook, waar ze ondertussen het middel ook kunnen gebruiken, want je hebt ook patiënten nodig.
1: Ja. En is Nederland misschien ook een te klein landje? We hebben een populatie van 18 miljoen mensen. Is dat wel heel interessant voor de grote farmaceutische spelers?
2: Nederland is zeker heel interessant, ook voor mijn achterban. Juist vanwege de enorme hoge kwaliteit van zorg die we hebben en de enorm goede wetenschap die we hebben. En de kaders die we hebben om nu bijvoorbeeld door dataverzameling te gaan koppelen aan, wat betekent het voor de patiënt in de praktijk, en ultima ook voor wat betekent het voor de vergoeding van het bedrijf.
1: Ja, Wim was eerst.
3: Ja, het is makkelijk om soms te denken van, we hebben een probleem in de ziekte, waar wij in feite eigenlijk geen behandeling voor hebben. En dan komt er iets op de markt wat potentieel heel waardevol lijkt. Mm. En wat wij weten uit onderzoek wat we zelf hebben gedaan bij de Universiteit Utrecht en ook daarbuiten, is dat toch heel veel van dat soort middelen uiteindelijk hun potentie niet echt waarmaken. En dat geldt vooral voor producten die er met zo'n voorwaardelijke vergoeding op de markt komen, waarbij we nog minder gegevens hebben dan we eigenlijk zouden willen hebben. We hebben gezien dat wel 40% van dat soort middelen eigenlijk niet of nauwelijks meerwaarde hebben. En dat ook op basis van beoordelingen van onze collega-instituten all over Europe. Dus ja, waar wil je in investeren? Innovatie is prima, maar nieuw is iets anders dan vernieuwend. Hè? Dus een heleboel van die middelen wordt gezegd, is innovatief, is vernieuwend. Maar het eigenlijk niet meer dan nieuw. En zeg maar een klein beetje beter dan wat we wel hebben. Terwijl we er wel de hoofdprijs voor moeten betalen.
1: Ja, maar ook dat kleine beetje beter dan we hebben, kan natuurlijk voor de patiënt de wereld van verschil betekenen. Misschien wel een paar maanden langer leven.
3: Ja, maar als je zou zeggen incrementele meerwaarde, dan zou het ook incrementele prijsverhoging moeten zijn. En dat is het niet. Hè? Betalen we opnieuw de hoofdprijs voor zo'n
1: geneesmiddel. Ja, maar dan zou je dan moeten zeggen, dan heb je een andere manier van onderhandelen. Als je ziet, het is wel iets beter, maar niet zoveel beter als, dan kun je misschien terugkomen en kun je die prijs omlaag doen als overheid.
3: Op lange termijn zou je moeten nadenken, willen we ook wel continu investeren in geneesmiddelen die eigenlijk maar steeds maar een klein beetje beter zijn. Hè? In cardiovasculaire medicatie bijvoorbeeld, weten we dat cardiovasculaire ziekte is dat op dit moment relatief weinig wordt ontwikkeld.
1: Hart- en vaatziekten.
3: Ja. Terwijl er heel veel op het gebied van oncologie wordt ontwikkeld. Dus maken we op dit moment wel goede keuzes. En die keuzes moeten we in de zorg maken.
1: Ja,
0: tuurlijk moeten we keuzes maken. Maar laten we ook even gewoon kijken naar wat op dit moment beoordeeld wordt door het Europees Agentschap. En dat is, als je kijkt van welke middelen echt nieuw zijn, dan is dat inderdaad maar 40%. De andere zijn vaak biosimilars of generieken of een uitbreiding van een bestaande indicatie. Dus dat noem ik dan even niet echt nieuw, maar echt een hele nieuwe stof.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, aan de andere kant, 40% is ook weer niet helemaal gek. En als je daar dan weer van kijkt, dan is daar bijna de helft van is voor een zeldzame ziekte.
1: Ja.
0: En daar is eigenlijk altijd sprake van onzekerheid en hoge kosten. En daar moeten we gewoon wat mee. Want anders, hè, als we dat op één manier nu, zoals we het nu beoordelen, komt dat allemaal dan in de sluis.
1: Ja.
0: En dan kunnen we er gewoon niet mee verder.
1: Nee, dus waar jullie het alle drie in elk geval over eens zijn, is dat het echt wel tijd is voor een nieuw stelsel, een andere manier van beoordelen. Peter, dan kijk ik jou even aan als we het vergelijken met Duitsland bijvoorbeeld. Hè. Daar komt eigenlijk bijna elk nieuw innovatief geneesmiddel dat beschikbaar is, komt meteen op die Duitse markt zodra de EMA het heeft goedgekeurd. Ja. Waarom kunnen die Duitsers dat dan wel en kan het hier niet?
2: dat heeft een Duitse voorzitter van het Duitse Zorginstituut uitgelegd een keer aan mij. Hij zegt van ons systeem in Duitsland is gebaseerd op medische meerwaarde. Wij kijken constant wat is de potentiële potentie van nieuwe geneesmiddelen. Jullie in Nederland kijken vooral naar geld. Wat kost het?
1: Ja.
2: Dus dat is een hele andere aanpak die ultimo ertoe leidt dat in Duitsland het wat makkelijker gaat. Het gaat ook niet zo, wat mensen wel eens denken van wat de gek ervoor geeft, dat wordt ook gegeven. In Duitsland zijn hele strakke onderhandelingen tussen overheid en de bedrijven. Wat ultimo ook leidt tot een prijs die voor de Duitse overheid acceptabel is. En dat kan dus betekenen dat een bedrijf geld moet terugbetalen of juist extra geld zou krijgen in theorie.
1: Mm-hmm. Ik zag Carla nee schudden toen jij dat zei, Peter.
0: Precies, medische meerwaarde, daar gaan wij natuurlijk ook voor. Weet je, dat is natuurlijk onzin dat dat alleen in Duitsland aan de orde zou zijn. Het grote probleem is dat die medische meerwaarde bijna bij alle echte innovatieve middelen op het moment dat ze geïntroduceerd wordt niet bekend is. Punt.
1: Peter? Dus,
2: ik denk dat dat wel meevalt als je kijkt naar de EMA, wat die allemaal doet. En nogmaals, dan moeten we zorgen dat we een systeem creëren waarbij ruimte is om die meerwaarde met elkaar te onderzoeken.
1: En dat is in Duitsland dus wel het geval?
2: Ja, en hier niet.
0: Er is dus overkoepelend een effect aangetoond. En vaak zie je ook dat dat een effect kan zijn op bepaalde kenmerken, maar nog niet op overleving of nog niet op de voor de patiënt echt belangrijke cruciale uitkomsten. En daar is dan weer vervolgonderzoek voor nodig. Dus ik ben er heel erg voor, laat die middelen wel toe. Maar op een gecontroleerde manier, zodat we daarvan leren. En laat de beroepsgroep, en daar spreek ik dan natuurlijk zelf als behandelaar, daar ook een duidelijke bijdrage aan leveren. Want wij worden wel, denk ik, een beetje terzijde geschoven als de artsen die willen gewoon maar voorschrijven. Het liefst willen ze het beschikbaar hebben, punt. Dat is niet zo. Wij willen graag geneesmiddelen kunnen voorschrijven voor de juiste patiënt op het juiste moment in de ziekte. En het is echt heel vervelend als je een geneesmiddel kan geven, maar je weet eigenlijk nog niet voor wie en wanneer.
1: Nee, Wim?
3: De vergelijking met Duitsland is heel makkelijk. Maar Duitsland is een outlier in Europa. Bijna alle andere landen hebben een systeem waarbij eerst wordt beoordeeld voordat wordt vergoed. En alleen in Duitsland gebeurt dat niet. En wat hun collega's hoor, uiteindelijk is zo'n systeem ook onbetaalbaar. Dus iedereen doet eigenlijk, behalve Duitsland, eerst een beoordeling voordat er een vergoeding is. Ik denk, dat is de manier om het ook onder controle te houden. Vervolgens is het ook zo, er wordt natuurlijk continu gezegd, wij zijn in Nederland zo langzaam. Maar als je kijkt naar de gegevens die er zijn, is dat niet waar. We hebben recent nog onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar cystic fibrosis, middelen voor taaislijmziekte, die op de markt komen. En in Nederland zijn we nummer 4 in Europa op basis. Duitsland is nummer 1, dat is waar. Maar je kijkt dan over het algemeen een vertraging van 1000 tot 1400 dagen gemiddeld in Europa voordat het beschikbaar komt. In Nederland is het rond 400 dagen, is nog steeds lang. Maar overal waar ik kom in Europa, hoor je hetzelfde verhaal. De industrie zegt dat we zo langzaam zijn. En misschien niet alleen niet in Duitsland. Dus ik denk dat die vergelijking in Europa soms ook een beetje scheef gaat.
1: Jij noemt nu één voorbeeld waarbij we het goed doen. Maar gemiddeld staan wij veel lager op de lijstjes. Zijn we uit mijn hoofd nummer 22 of zo op de Europese ranglijst?
3: Die discussie wil ik nog wel eens voeren. Volgens mij is dat niet correct. Ik denk niet dat we zo laag staan in Europa. We denken dat we eigenlijk wel boven de mediaan staan. Als je in de algemene zin kijkt naar toegang tot weesgeneesmiddelen. En vergelijk je wel met allerlei landen in Oost-Europa, in Centraal-Europa, waar ze jaren moeten wachten voordat de fabrikant een dossier indient, voordat er vergoeding is.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat die vergelijking niet klopt.
0: Nou, ik denk wel echt dat we traag zijn. Dus ik denk echt dat dat beter kan. En over de laatste jaren zie je ook wel echt een trend dat het gewoon echt heel lang kan duren. Met name dus voor echte innovaties, voor nieuwe aandoeningen. En dat andere landen echt wel sneller kunnen zijn dan wij. Natuurlijk heeft Wim een punt dat lang niet alle fabrikanten bij ons een dossier indienen.
1: Nee, dat is dan de schuld van de fabrikanten.
0: Er moet een dossier ingediend worden. Ja, nou ja, goed, ook dat is natuurlijk een wisselwerking. Maken we kans in Nederland, ja of nee? Dus daar worden ook door de fabrikant keuzes in gemaakt. Kan Peter misschien toelichten. Maar en soms zeggen wij ook wel van tevoren voor onze beroepsgroep. Die zegt van, nou, dit is niet een middel wat wij in Nederland echt nodig hebben.
1: Ja, ja.
0: En dan ook, dus die getallen die hebben wel enige nuance nodig. Maar dan nog kan het soms, we hebben een middel voor een zeldzame aandoening, een stofwisselingsziekte, dat zit nu meer dan 3 jaar in de sluis.
1: Dat is lang.
0: Dat is echt een probleem.
1: Peter?
2: Ja, twee opmerkingen. Eerste over Oost-Europa. Ik denk dat we al op het Oost-Europese niveau staan als we kijken naar de beschikbaarheid van geneesmiddelen die hier in de sluis zitten in Nederland. Als we kijken in andere Europese landen, zien we dat alle geneesmiddelen in één of meerdere landen minstens vergoed worden. En heel veel geneesmiddelen in heel veel landen. De enige die het net zo goed doen als wij, namelijk waar geen enkel sluismiddel vergoed wordt, dat zijn Malta en Noord-Macedonië. Dus daar vergelijken we ons mee. Tweede punt is dat we vooral ook naar de ultimo, de beschikbaarheid moeten gaan kijken. De beschikbaarheid van alle weesgeneesmiddelen op dit moment in Nederland ligt op 43%.
1: Ja.
2: Dat wil dus zeggen, eigenlijk dat we een rapportcijfer krijgen, wat we met z'n allen hebben gedaan, 4,3.
1: Ja, probleemschets is duidelijk, Carla. Laten we eens kijken naar de oplossingen. Jij pleit bijvoorbeeld voor een alternatief systeem voor het toelaten, hè, van innovatieve medicijnen. Wat is het idee?
0: Nou, het idee is wat ik net al een klein beetje schetste. Je laat zaken toe waar nog duidelijk vragen over zijn, waar onzekerheid is. Vaak gaat het dan ook over een hoge prijs per patiënt. En dan zou je kunnen naar een systeem van gefaseerde beprijzing ook, waarbij je afspraken maakt met de fabrikant en de beroepsgroep schrijft een protocol van we gaan deze patiënt op basis van deze criteria behandelen. Als er een duidelijk behandelresultaat is, dan wordt er afgerekend voor het bedrag wat je voor die eerste fase hebt afgesproken.
1: Ja, ja, betalen naar prestatie dus.
0: Bijvoorbeeld betalen naar prestatie.
1: Ja.
0: En aan het eind van de rit, als er meer gegevens zijn, dan kan je het zaakje opnieuw bekijken. Dus ik denk dat er echt een belangrijke ontwikkeling zou kunnen zijn voor wat we noemen cyclisch pakketbeheer.
1: Uh-huh.
0: Dat er een herbeoordeling plaatsvindt. Want nu weten we veel beter wat dit middel in de werkelijke wereldsituatie doet en voor wie enzovoort. Vaker voor een veel kleinere populatie.
1: Uh-huh.
0: Dan krijg je ook hele andere uitkomsten van kosteneffectiviteitsanalyses. En dan kan je opnieuw gaan kijken, wat is dit waard?
1: Ja, precies. Dus dit is inderdaad betalen naar prestatie. Betalen aan de fabrikant wanneer het echt doet wat het moet doen. Heb je dit bedacht of zie jij dit ook ergens anders met succes werken?
0: Nou ja, we hebben met een groep mensen het Orphan Drug Access Protocol ontwikkeld.
1: Wat is dat?
0: Dat is het weesgeneesmiddelen toegangsprotocol, zeg maar, in Nederland. Daar zit nu drie geneesmiddelen zitten daar nu in, die op deze wijze hun toegang
1: de markt
0: hebben gehad.
1: Krijgen. Dus er is echt een pilot ook mee bezig?
0: Er is een pilot mee bezig en dat heb ik echt niet in mijn eentje bedacht. Want we hebben ook rond de weesgeneesmiddelen met behandelaren, patiëntenorganisaties, maar ook verzekeraars en het zorginstituut zit daar natuurlijk ook tegenaan. Mm-hmm. Daarnaar gekeken dat we dit zouden moeten kunnen uitproberen. En mijn pleidooi is, kijk nou naar wat dat opbrengt. Ik zeg niet dat dit systeem de oplossing is voor alle geneesmiddelen, maar er zitten elementen in die we in zouden moeten brengen, wat mij betreft, in dat toekomstbestendig stelsel.
1: Ja, zeker voor die mensen met die zeldzame ziektes.
0: Ja, maar ik denk ook nogmaals dat er elementen in zitten als er heel veel risico is en veel onzekerheid, hoge kosten, maar superveel belovend, dan moeten we het kind niet met het badwater weggooien.
1: Nee.
0: Dan moet je het een kans geven op een gecontroleerde manier om die toegang te hebben.
1: Ja, Wim en Peter willen allebei reageren. Kijk eerst even naar Wim. Is dit een idee?
3: Dat is een idee prestatie? Waar we al een tijdje mee bezig zijn. En Carla weet dat. Persoonlijk ben ik ook zelf al geïnteresseerd in die idee. Want ik geloof dat voor een aantal ziektes, maar die met name heel zeldzaam zijn, waar we niet zoveel patiënten hebben en waar we eigenlijk in het begin niet goed weten van wat de lange uitkomsten, wat lange termijn de uitkomsten zijn, bijvoorbeeld bij gentherapieën,
1: mm-hmm,
3: dat je daar een dergelijk model zou kunnen gebruiken. Ik ben wel wat terughoudend om soms verkopen mensen het systeem als een soort systeem voor alles. En ik denk dat dat niet zo is. Als je naar andere ziekten kijkt, bijvoorbeeld naar de oncologie, moet je heel erg, ja, toch oppassen van wat je dan doet en hoe je die studies dan opzet. Want we weten uit de praktijk dat we vaak dit soort dingen hebben geprobeerd. We hebben 10 jaar geleden wel zo'n soort systeem gehad waar we voorwaardelijke financiering deden. En uiteindelijk waren dan na 4 jaar die data niet goed genoeg om eigenlijk op een goede manier te besluiten of we dan al dan niet doorgingen met vergoeding.
1: Hmm.
3: En als we dan zeiden van we vinden het eigenlijk zodanig dat we zeggen we moeten stoppen of we moeten beperken, dan was het politiek heel moeilijk haalbaar om te zeggen van we stoppen ermee. Hè? Want we vinden het ook wel moeilijk om een behandeling terug te trekken. Op het moment dat dat er is, vindt iedereen het heel fijn, kunnen we het gebruiken. Op het moment dat we zeggen we stoppen ermee omdat onze data niet goed genoeg zijn,
1: raak je altijd weer een patiëntgroep.
3: Raak je altijd een patiëntgroep, nou ja. en zul je het heel moeilijk zijn om dat te doen. Als je het goed doet, hè, dus voor een aantal duidelijk gedefinieerde ziektes,
1: dan kan dit wel werken.
3: Dan moet je van tevoren heel goed nadenken. Wat zijn je uitkomsten? Wanneer ga je het beoordelen? Maar dan moet je ook nadenken over de prijs. Want die moet dan eigenlijk ook minder zijn dan de prijs
1: die normaal. Aan het begin in elk geval bedoel
3: exact,
1: je.
3: Ja.
1: Want het moet zich dan in jouw ogen eerst bewijzen.
3: Exact.
1: Peter, hoe zou de farmaceutische industrie hier naar kijken? Naar betalen naar prestatie en misschien wel beginnen met een lager tarief?
2: Ik zou zeggen, laat elkaar de hand geven en aan de slag gaan.
1: Ja?
2: Ja, want dit is iets wat wij ook al jaren propageren. Hè. Zeker voor de gentherapie waar Wim het over heeft. Waarbij je eigenlijk heel in het begin heel veel geld moet uitgeven. En dan maar je moet afwachten wat er gebeurt met die patiënten. En als je gaat wachten totdat je al die gegevens hebt over de lange termijn, dan zijn we 20, 30 jaar verder. Nou, dat lijkt me voor de patiënten niet het goede bericht. Dan is het beter om met elkaar te kijken hoe we de onzekerheden die iedereen heeft met elkaar benoemen en te kijken hoe we dat kunnen verwerken in bijvoorbeeld een prijsmodel.
1: Mooi, dank jullie wel voor deze inzichten en deze discussie. Carla Hollak, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van Rare NL. Wim Goets, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het Zorginstituut Nederland. En Peter Bertens van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast gaan we natuurlijk verder. Dan gaat het ook over de geopolitieke druk die we hier in Nederland voelen. Trump die eist bijvoorbeeld dat Europa meer meebetaalt aan medicijninnovatie. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon lekker in je favoriete de podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
1: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
0: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
1: Nu in je podcast-app.
2: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Er zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven, hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. Twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de straat van Hormuz weer open. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant in Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, we hebben hot nieuws. BNR het Work is nu ook te volgen op TikTok. Arjan, wat vind je daarvan?
9: Ja, geweldig. Ja. Dus naast dat wij LinkedIn al domineren met ons mooie programma, ook goed te volgen op TikTok.
8: Complete social dominantie.
9: Woe.
8: In BNR het Work gaan we het vandaag hebben over sales. Snelle jongens, dikke bakken, mooie pakken en torenhoge bonussen. En natuurlijk zijn de clichés leuk, maar vandaag gaan wij op zoek naar hoe het spel echt wordt gespeeld en wat er allemaal komt kijken bij het succesvol zijn in de sales en hoe je als bedrijf succesvol een salesafdeling runt. Ik ben Nigajo Wijnen en naast mij staat zoals altijd recruitment-expert en vandaag ook sales-expert Arjan Elbers. En te gast Gerben Willemsen van Vesper Commercial Excellence. Hij adviseert op hoog niveau bedrijven en business leaders over hoe ze hun sales zo goed mogelijk kunnen inrichten. En Hendrika Willemsen, ja, Willemsen, maar dan zonder en geen familie. Jarenlang accountmanager geweest, ervaren in sales en dan vooral bij grote corporates binnen de IT. Gerben, hoe kan het dat al die clichés er zijn en waar komen ze vandaan?
10: Ja, Nigajo, die worden onder andere, denk ik, door die films ook wel wat bevestigd. Dus die snelle auto's, snelle kletsers, ja, dat zie je in die films natuurlijk continu voorbij komen. Past wel een beetje meer bij het verleden, zou ik zeggen, dan de moderne salesman. Ik denk dat de moderne salesman wat meer in de hoek zit van, nou, luisteren, begrijpen, de juiste vragen stellen, discipline. Ja. Klinkt een stuk saaier.
8: Misschien moet Hollywood werken aan een nieuw sales narratief, wat we dan vanuit Hollywood weer de markt opgooien. We gaan daar dadelijk uitgebreid verder over praten. Nu eerst even het belangrijke nieuws over werk. Arjan, ja, Albert Heijn, ik was daar gisteren nog. Ja. Maar zij starten een pilot met bodycams vanwege agressie.
9: Ja, dat is eigenlijk wel heel treurig. Ja,
8: dat vind ik vreemd, want als ik daar door de gangpaden heen loop... dan word ik vaak geïntimideerd door al die vakkenvullers. Maar jij zegt dat dat net andersom is, toch?
9: Ja, het gaat inderdaad om een pilot in verschillende Albert Heijn-filialen... in Amsterdam en Rotterdam. En de beveiligers gaan daar bodycams dragen. Want er is toch regelmatig gedoe en agressie, helaas... op de vloer, in de winkel. En het idee van die bodycam is ook om te deescaleren. Dus niet om alles op te nemen van 9 tot 6, maar echt om te deescaleren met zo'n camera.
8: Waar komt die agressie vandaan? Heb je een idee?
9: Ja, nou ja, dat is een beetje ik denk de verhuftering van de maatschappij. Maar ben je ook, je ziet steeds meer zelfscans, ja, waar steeds meer gedoe om is. En mensen zijn vaak geïrriteerd als ze dan eruit gekozen worden, ja, en gecontroleerd worden.
8: Ja, dat is ook vervelend, hè? Dan neem je de verantwoording om zelf af te rekenen en dan controleren ze je alsnog. Hè? Ja. Dan voel je net een klein kind.
9: Ja.
8: Maar om dan heel boos te worden, dat nog net niet.
9: Nee, precies.
8: Er is ook weer een nieuw onderzoek, wat dit voor het eerste jaar gedaan is.
9: Ja, bijna de helft van alle werknemers overweegt een nieuwe baan. Dus dat is echt heel erg veel. Het is een onderzoek, die heet De Staat van Werk in Nederland. En het is gepubliceerd en uitgebracht door Realize. En daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde werknemers... nadenkt over een overstap naar een andere baan. Opvallend in dat onderzoek was dat voornamelijk de 30 tot 45-jarigen... de grootste overweging doet.
8: Hey, maar waarom is dit onderzoek er? Is het voor het eerst dat ze dit doen? Was er behoefte uit de markt of wilden werkgevers dit? Wat is de reden?
9: Er zijn meerdere soortgelijke onderzoeken al jaren gedaan. Want de cijfers van joh, 2/3 overweegt wel eens een andere baan, die heb ik al vaker gehoord. Realize heeft volgens mij voor de eerste keer gedaan. Ik denk voor werkgevers super interessant om te weten van hey, hoe gaat het met de vlootschouw? Zijn onze mensen nog een beetje blij die hier werken? Opvallend in het onderzoek van Realize in de Staat van Werk in Nederland is dat jongeren tot 30 jaar vooral overwegen om te vertrekken op basis van arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de baan zelf. De groep, de grootste groep, tussen 30 en 45 jaar... vooral een probleem hebben met een gebrek aan erkenning en waardering op de vloer. En de doelgroep boven 45 jaar vaak klaagt over ontevredenheid... en met name de leiding, het management.
8: Oké, en volgend jaar komt dit onderzoek er
9: volgend jaar komt hij er weer.
8: Nou, laten we het dan weer even kort bespreken. Gaan we door naar LinkedIn. 2 weken geleden bespraken we het al. LinkedIn gluurt mee. En wij riepen toen diefstal en schavot naar voren.
9: Klopt. Twee belangrijke dingen kwamen eruit het artikel. LinkedIn slaat eigenlijk alle sollicitatiestatussen op. Zoals sollicitatie ontvangen, eerste gesprek gepland, aanbod gedaan. En ze vergaren ook een hoop data van mensen... die zelf helemaal niet gesolliciteerd hebben via het platform.
8: Aan de telefoon hebben wij Mark Drees, recruitment tech blogger. Mark, LinkedIn steelt via ATS van allemaal lieve kleine bedrijven... die niets in de smiezen hebben. Dit kan toch niet zomaar?
11: Nee, zeker niet. LinkedIn is, de grootste data grabber... tenminste, zo noem ik ze, van het hele recruitment domein. En neemt zo ongeveer alles in wat ze maar kunnen krijgen... inclusief wat Arjen net zegt... de data van mensen die niet eens via LinkedIn hebben gesolliciteerd... maar alsnog via een omweg, namelijk via de werkgever en het ATS... terechtkomen in de database van LinkedIn.
8: Hey, en wat betekent het? Want er is een privacywetgeving... en mensen die solliciteren ook in goed vertrouwen bij een bedrijf... doen dat dan wellicht direct. En dan via het ATS van dat bedrijf gaat hun informatie naar LinkedIn. Dit kan niet, maar en nu? Wat zijn de volgende stappen?
11: Nee, dit kan inderdaad niet. Wij hebben daarvoor de autoriteit persoonsgegevens... die dit zou moeten regelen. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet echt druk... met het recruitmentdomein, lijkt het. Dus alle misstanden die plaatsvinden... want LinkedIn is zeker niet de enige organisatie... die op deze manier onrechtmatige gegevens verzamelt.
8: Is er in Nederland maar wetgeving die dit verbiedt? Dus kun
11: AVG.
8: Jij je. Ja, oké. Okay.
11: De AVG die verbiedt dit expliciet. Maar daarvoor moet. Uiteindelijk heeft LinkedIn een groot team aan juristen zitten. Ja. Die zich daar met hand en tand tegen verzetten. Als voorbeeld heb ik een boete die binnen de EU is uitgevaardigd tegen LinkedIn. Door de Autoriteit Persoonsgegevens van Ierland, DPC. Een boete van 310 miljoen euro. Maar die boete die is 10 jaar na dato is die pas uitgekend. En nog steeds is dat niet tot een inning heeft dat geleid. En daarmee ook niet tot, tot enige verscherping van maatregelen jegens LinkedIn. LinkedIn kan gewoon haar gang blijven gaan. Al 10 jaar lang verzamelt ze dit soort gegevens. En daar is nog geen enkele verandering in opgetreden. Maar zoals ik zei, het is niet alleen LinkedIn.
8: Wat zijn jouw volgende stappen? Want je maakt je kwaad hierover.
11: Nou, ik vind het zorgwekkend dat de privacy van werkzoekenden niet alleen te grabbel wordt gegooid, maar met het te grabbel gooien van deze gegevens kan het zelfs nog zo zijn dat werkzoekers benadeeld worden in toekomstige zoektrajecten. Omdat ze, ik geef maar een voorbeeld, ik ben business consultant geweest, ik heb 3 keer als business consultant gesolliciteerd, ik word 3 keer afgewezen. Dat is een signaal voor een LinkedIn bijvoorbeeld om mij misschien minder business consultant vacatures te laten zien. Dus het betekent dat als ik niet eens via LinkedIn solliciteer en daar negatieve ervaringen op doe in mijn sollicitatieproces, LinkedIn die negatieve ervaringen kan omzetten in een soort onzichtbare muur voor vacatures in de toekomst voor mij.
8: Mark, we gaan dit nauwlettend in de gaten houden samen met jou. Mark Drees, dankjewel, recruitment tech blogger.
5: Nikayo Wijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, we gaan het over het mooiste vak ter wereld hebben. Thans voor sommigen. Er zijn veel clichés, maar hoe belangrijk is sales nu echt? En dat doen we met Gerben Wilmsen van Vespa Commercial Excellence. Hij adviseert op hoog niveau bedrijven en business leaders. En Hendrika Willemsen, jarenlang accountmanager. En vooral binnen de IT-business heb jij jouw saleskunsten laten zien. Hendrika, wat maakt dit vak nu zo mooi voor jou?
12: Ja, dat is een goede vraag. Ja, voor mij maakt het vak, ik denk een beetje ook wel de rush, de uitdaging. Samen met klanten aan iets moois werken, roadmaps bouwen, het scoren, het iets blijvends neerzetten. Dus ik denk dat dat ook bij mij goed past. Ik vind dat wel sales moet je goed passen.
8: En wat is de rush? Dat klinkt heel spannend.
12: Dat is
8: maar wat
12: de thrill van het scoren.
8: De thrill is dat je dan bij de klant wegloopt, je auto instapt, volume iets omhoog en daar ga je. Is dat de rush?
12: Oh, die heb ik misschien af en toe ook wel.
8: Wat is je favoriete nummertje?
12: Mijn favoriete, dat varieert heel erg een beetje afhankelijk van de staat waar ik in verkeer.
8: Ja.
12: Dat is dus, het klinkt een cliché, hè, het closen. Maar het is denk ik met name met je klanten bouwen aan iets. Iets moois neerzetten waarmee je de klant echt daadwerkelijk helpt om een probleem op te lossen en om ook toekomstbestendig iets neer te zetten.
8: En als je nu kijkt naar jouw werk, ben je dan verkoper of adviseur? Of je hoort veel titels, maar hoe zou jij jezelf betitelen?
12: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Hoe zou ik mezelf betitelen? Ja, de functie heeft heel veel namen. Ik denk dat je vooral dat het vooral moet gaan om een adviserende rol daarin te hebben. Een soort trusted advisor.
8: Ja, klinkt goed. Gerben, jij gaf net al aan dat je dacht dat de rol veranderd is. Hè? Er is een verschil tussen nu en 10 jaar geleden. Kun jij ons meenemen in hoe complex sales vandaag de dag echt is?
10: Ja, het is aanzienlijk complexer geworden. Dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met de inkopers, hè, die ook heel veel meer informatie tot zich hebben genomen, die veel professioneler zijn geworden. Die toevloed van informatie maakt het ook veel complexer om inderdaad goed te adviseren in een salesrol. Je hebt natuurlijk allerlei technologieën die het ook complexer hebben gemaakt. Dus salesrol is tegenwoordig niet meer alleen maar die communicatieskills, maar je moet ook die analytische skillset hebben. En dat betekent niet alleen met CRM werken, maar ja, zeker met AI natuurlijk. En alles wat dat met zich meebrengt. Betekent het dat je het schaap met de 5 poten moet zijn om succesvol in sales te zijn tegenwoordig.
8: En als jij nu binnenkomt, want jij adviseert bedrijven en zij vragen van, nou Gerben, help ons, want we willen onze salesafdeling neerzetten. Waar kijk je dan als eerste naar?
10: Ja, vreemd genoeg kijk ik dan in veel gevallen niet eerst naar de mensen, maar kijk ik eerst naar, zijn de omstandigheden gecreëerd voor die mensen om ook succesvol te zijn? Want de meeste organisaties komen bij mij aan met, het resultaat is niet goed, dus onze salesmensen presteren niet goed. En wat je vaak ziet is dat het eigenlijk niet zozeer om die salesmensen gaat, maar meer over de omstandigheden die gecreëerd zijn, of zij daarin wel succesvol kunnen zijn. Dus dan moet je denken aan, is er een duidelijke richting? Weten ze eigenlijk wel op welke klanten ze moeten afgaan? Is er een goede propositie? En om eerlijk te zijn is het 9 van de 10 keer geen salesprobleem, maar een managementprobleem.
8: Dus dan ligt het bij de leiders?
10: Ja.
8: En wat vraagt het van leiders om tegenwoordig een goede salesorganisatie te begeleiden? Wat moet je als leider kunnen om juist niet die mensen, maar de omgeving te creëren?
10: Ja, ook dat is dus een stuk complexer geworden. Omdat je dus niet alleen meer kijkt naar het enthousiasmeren, het motiveren, het coachen van je team. Wat nog steeds enorme belangrijke aspecten zijn. Maar met name ook het creëren van de juiste randvoorwaarden. En dat betekent enerzijds technologische randvoorwaarden, strategische randvoorwaarden. Zorgen dat de processen, sales en marketing goed afgestemd zijn. Ja, ook dat is een stuk complexer geworden.
8: En wat zijn de grootste fouten die bedrijven vandaag de dag nog maken? Van hoe je het niet moet doen?
10: Ja.
8: Je hoeft geen namen te noemen, hoor.
10: Maar heb je even?
8: Nou, de top 2, waarvan je zegt van oké, als we daar eens mee beginnen. Als je dit en dit op orde hebt, dan gaat het al een stuk beter of vlotter.
10: Nou, dat begint denk ik in veel gevallen al met het niet duidelijk hebben van wat het echte klantprofiel is waar ze op af willen gaan. En op het moment dat je niet een duidelijk plaatje hebt bij dit is het segment, dit is het klantprofiel, de ideale klant waar we voor willen gaan. Ja, dan zie je dat salesorganisaties zonder enige richting blind de markt op gaan. En daar wordt eigenlijk al weinig aan gedaan, omdat men er toch ook nog altijd veel van uitgaat dat salesmensen ja, dat toch zelf wel weten. Want ja, als je die dikke leaseauto geeft, ja, en dat mooie salaris en pak,
8: dan ga je wel.
10: En ze hebben toch die bonus, dan weten ze toch zelf wel welke kansen op moeten rennen.
8: Ja, ja. Hendrika, de leasebak en het dikke salaris kan motiverend werken. Maar wat was voor jou de motivatie om goed te worden in sales en je daarin te ontwikkelen?
12: Ik denk dat je in sales echt alleen succesvol kan zijn als je een intrinsieke motivatie hebt. En uiteindelijk, het geld is belangrijk voor een bepaalde kwaliteit van je leven. Het is ook een vorm van erkenning voor het harde werk wat je doet. Maar het gaat op de lange termijn gaat het je niet gemotiveerd houden. Dat is gewoon de realiteit. Je moet een intrinsieke motivatie hebben voor wat je doet. Je moet gemotiveerd en gedreven zijn. Je moet daar energie uit halen.
8: Wat is bij jou de intrinsieke motivatie?
12: Nou, de intrinsieke motivatie bij mij is dat ik echt het verschil wil maken. En dat heb ik op verschillende vlakken in mijn leven. Maar ik wil echt het verschil maken ook voor mijn klanten. Dus ik wil echt de impact maken. Echt iets bijdragen aan de klant. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
8: En wat is voor jou dan, dat wil jij? Jij wil impact maken vanuit jezelf. Maar dan heb je, zoals Gerben zegt, ook die omgeving daaromheen nodig. Leiders die jou faciliteren en motiveren wellicht. Hoe word jij goed gefaciliteerd? Of hoe werd jij in het verleden goed gefaciliteerd?
12: Nou, ik denk dat je sales vooral goed moet faciliteren in op de juiste manier belonen. Ik heb er een pesthekel aan als je als sales succesvol bent en vervolgens mag je gesprek komen voeren of je bonus niet gecapt moet worden. Dat is echt de grootste fout die je kan maken. Loon naar werken, eer naar werken vind ik. Je moet goede producten hebben, je moet een omgeving hebben waar je je ding kan doen. Maar ik vind ook dat je als sales wel ownership en leiderschap daarin moet nemen. Want ik vind ook dat te veel sales professionals in de soort van slachtofferrol zitten en de hele dag zitten te janken. Ik heb niet de juiste klant, ik zit op het verkeerde segment.
9: We hebben niet slecht.
12: Ja, hoe vaak hoor je ze niet voorbij komen? Ja. Die mensen die hun target niet halen, ligt altijd aan iets anders dan aan zichzelf.
9: Tuurlijk.
8: Ja, precies. Ja, of dat je dan terugkomt en ze gaan dit jaar niks doen. En het was een goed gesprek, maar er kwam niks uit, toch? Weet je,
12: dat ook. Maar ik denk ook dat heel vaak, weet je, ik zeg altijd, sales hebben een beetje de onhebbelijke gewoonte om te veel te praten als ze bij hun klant of bij een potentiële klant zitten. Als sales moet je ook gewoon echt goed luisteren, goed vragen, een oprechte interesse hebben. En wat speelt er nou bij mijn klant? Wat is de uitdaging? Echt in die schoenen van die klant gaan staan, doorleven wat die uitdaging is van die klant en ook persoonlijk. Dus niet alleen de bedrijfsmatige uitdagingen, de business impact daarvan, maar ook wat beweegt de persoon nou. Ja. Dus je moet daar echt een bepaalde vorm van empathie en interesse in hebben. Wil je echt succesvol kunnen zijn, maar wil je dus ook bepaalde opportunities kunnen spotten. En dat is niet altijd gelijk, hè? Want ik zeg altijd maar een bepaald deel in de markt is ready to buy. Niet iedereen is dat. Alleen dat is ook een kwestie van relatie opbouwen, van vertrouwen opbouwen. En op het moment dat die klant dan een probleem heeft, dan moet hij aan jou denken.
8: Ja, Arjan, je hebt een poll uitgezet.
9: Ja. Een poll uitgezet eerder deze week op LinkedIn. Wat is als werkgever onze employer brand belofte voor commerciële rollen versus wat doen we nu echt in de praktijk? Met andere woorden, maken wij een beetje waar wat we ook beloven aan de markt? Ja. 33% van onze respondenten zegt ja, het sluit dus gewoon totaal niet aan. 50% zegt het sluit aardig aan. En 17% zegt het klopt als een bus.
8: Ja. Gerben, hoe zorg je ervoor dat als je als organisatie een cultuur creëert die goed aansluit? Want Jan zegt terecht, ja, bedrijven beloven van alles in een employer value proposition, ook voor de commerciële rollen. En dan kom je dadelijk op die plek en dan valt het hartstikke tegen. Dus hoe creëer je een cultuur die werkt en die het handjesgedrag van weleer toch zoveel mogelijk buitensluit?
10: Ja, ik denk dat die cultuur die zit hem veel breder dan alleen in de salesorganisatie. Dus dat begint eigenlijk bij een klantgerichte cultuur creëren in je organisatie. En ook in een organisatie waar ik in het verleden gewerkt heb, ook als CCO, gingen we veel verder dan alleen kijken naar kan marketing en sales klantgericht werken. Maar hebben we dat echt proberen door te trekken naar ook de ondersteunende afdelingen en die daarbij betrekken. En op het moment dat je dus een salesgedreven cultuur wil creëren, of eigenlijk een klantgerichte cultuur, dat is denk ik een betere verwoording, dan neem je daar een hele organisatie in mee. Klanten en sales en omzet is geen salesverantwoordelijkheid, het is een organisatieverantwoordelijkheid. En ik denk als je het me zo aanvliegt, dan voelt het ook niet als die salesorganisatie die, ja, die, dat zijn die jongens met die snelle pakken. Dan krijg je meer die discussie over hoe kunnen we met elkaar zorgen dat we die klant op de juiste manier bedienen. En dan beseft ook iedereen in de productie, customer service, wat het betekent om uiteindelijk die klanten goed te bedienen en het rendement dat dat oplevert voor de organisatie.
8: Hoe zie jij dat, Arjan?
9: Ja, ik herken het verhaal, want je moet het overal doen. Als je klanten blij wil maken, dan dat helpt dat je sales en je marketing. Wat ik wel grappig vind aan het profiel, en dan even kijken naar het nieuws. Want we hadden het in ons nieuwsitem over mensen die wellicht willen vertrekken. Ik volgde vroeger altijd, toen ik nog in de wervingsselectie zat, de CV-databases van Monsterbord, de Nationale Vacaturebank. Ging kijken, zit er nieuw talent? En dat waren altijd de salesprofielen die de BBD-status hadden. Dus de mensen die altijd openstonden voor de bigger, better deal. Dus mensen die werkten in de sales, maar die stonden toch altijd in diezelfde CV-database. Zeggen van, joh, als je iets interessants hebt, dan bel me. Dus ik vind, er zit nog wel een vleugje opportunisme aan.
8: Ja. Gerben, nu zie je ook veel dat een salesafdeling leunt op een aantal toppers. Ja. Hoe bouw je een systeem waarin eigenlijk je hele team presteert? Want je hebt het net over, ja, het is organisatie, bedrijfsbreed. Maar je wil ook niet leunen op een paar toppers. Hoe doe je dat?
10: Ja, hier gaat het mijn zin eigenlijk dus al mis bij het stuk van de opleidingen. Sales wordt eigenlijk niet gezien als een serieus vakgebied. Maar wordt nog altijd een beetje gezien als een, ja, je hebt het of je hebt het niet. Het zit in je DNA. En zo wordt er binnen de meeste organisaties dus ook nog altijd mee omgegaan. Ik kan me vanuit mijn eigen ervaring herinneren dat toen ik van de universiteit kwam en mijn eerste rol in sales pakte. Ja, toen kreeg ik toen pas uitgelegd.
9: Het vak leert.
10: Ja, kreeg ik het vak geleerd.
9: En MBO is er wel iets verder mee inmiddels. Die hebben echt wel wat focus op account management. Maar dan nog mis je de echte acquisitie en de echte dealclose. Dat zit daar weinig.
10: Maar dat zie je dus in feite in organisaties dus ook nog steeds terug. Dus mensen worden in een salesrol gezet zonder inderdaad de juiste coaching, de juiste begeleiding, uitleg over welke salesmethodieken moet je gebruiken die goed werken voor deze klant. Dus je ziet heel veel organisaties, en er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar die in feite dat soort omgevingen niet creëren en mensen toch gewoon veelal aan hun eigen lot overlaten.
8: In het kader van always be closing and time goes fast. Hendrika, wat was jouw mooiste deal ooit?
12: Mijn mooiste deal ooit was in de tijd dat ik bij VMware zat. Toen deed ik grote digitale transformatietrajecten. Dat was een van de grotere banken hier in Nederland waar we digitale transformatie verkochten. Mega deal, heel disruptief destijds. Want het was een eigen private cloud omgeving die ze gingen bouwen. Maar ik heb er ook een heleboel geleerd. En een van de dingen die ik daar het meest geleerd heb is, je kan nog zoveel digitale transformatie verkopen. In dat soort trajecten gaat het heel vaak om de technologie. Daarna komen de processen en de mens wordt heel vaak vergeten in dat soort trajecten. En dat was misschien ook wel gelijk in dat traject voor mij de grootste lessons learned. Dat als het over transformatie gaat, dat de mens daarin meenemen en aan boord krijgen eigenlijk super belangrijk is, want je kan een mooi traject verkopen, maar uiteindelijk gaat het ook om de uitrol en de adoptie daarvan.
9: Ja, zeker.
12: En als dat uitblijft, ja, dan heb je dus niks, want dan heb je dus geen lange termijn succes. Uiteindelijk kwam dat er wel omdat we op tijd konden bijsturen. Maar dat was voor mij wel even
8: naar je grootste deal. En je verkoopt ons nu ook nog een advies zomaar daarbij.
12: Ja, dus, ja, gratis voor niks.
9: Echte sales, Nigaia. Ja, dat is echte sales.
8: Willemse, ondernemer en accountmanager. En Gerben Willemse van Vesper Commercial Excellence. Dank jullie wel. En voor de oldschool sales-tijgers die nog wat inspiratie nodig hebben, hebben we nog even een oudje.
13: You have to be closing all the time. And be aggressive. Learn how to push. Talk to them. Ask them questions. Ask them rhetorical questions. Doesn't matter. Anything. Just get a yes out of them. If you're drowning and I throw you a life jacket, would you grab it? Yes, good. Pick up 200 shares. I won't let you down.
8: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er geen genoeg van krijgen of heb je tips of een vraag? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van sportjournalist Wietse van der Goot. Hij vertelt onder andere dat hij leidt aan het imposter syndroom.
14: eeuwige twijfel aan mijn eigen kunnen en kwaliteiten. Ja, en dat is, ik bedoel, het is nooit door iemand vastgesteld. Ik heb die sticker op mezelf geplakt. En dat imposter komt dan dus van inderdaad van dat iemand me als een oplichter ontmaskert. Hoe kom jij nou op die plek?
9: Hoe kan dat?
14: Want jij kan dit helemaal niet. En dat ik dan denk, ja, misschien is dat wel zo. Ja. En inmiddels weet ik ook wel dat ik voldoende ben als commentator. Maar ik weet niet wanneer we dit uitzenden, maar gisteren was een legendarische Champions League wedstrijd. Mm-hmm. Paris Saint-Germain, Bayern München 5-4. Fantastisch. En er zijn geen grote dingen fout gegaan in mijn commentaar. En toch heb ik dan nu de hele dag en ochtend en middag het gevoel, was het wel goed genoeg?
8: Hij vertelt ook waarom de Kuip toch net iets mooier is dan het Philips. En vooral op wedstrijddagen, waarom de Kuip dan toch de winnaar is. En het hele gesprek vind je terug in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. NextView is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: NextView Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het Hanta-virus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Caribe vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in hun hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd 1,5 week geleden door Israël onderschept bij Kreta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. En 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het AP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Is de Straat van Hormuz open of dicht? Dat is de vraag die de wereld al weken nerveus bezighoudt, want het antwoord verandert per dag, of soms enkele keren per dag. Amerika zou deze week met Project Freedom schepen door de straat begeleiden. Maar nog geen twee dagen later ging dat plan alweer in de ijskast, en vervolgens beschoot Amerika een Iraans schip in die Straat van Hormuz. Ondertussen klinken er juist weer geluiden dat Washington en Teheran dichter bij een akkoord zijn dan ooit. Ook Trump denkt natuurlijk dat een deal dichtbij is.
1: Iran wants to make a deal. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they need. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle?
0: En terwijl ome Trump zijn handen vol heeft aan Iran, kijken Amerikanen steeds meer vooruit naar de midterms. Bij voorverkiezingen en het herberekenen van kiesdistricten denken beide partijen de wind mee te hebben. Dit is aflevering 345 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Jean en Luc.
2: Ja, en ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C. En dat is een heel druilerig en grijs Washington vandaag. Dat is een beetje een treurige dag.
0: Ja, nou ja, het is geen mooi weer. Behalve het weer, Jan, wat is je nog meer opgevallen?
2: Ja, we moeten toch altijd even de weersupdate doen.
0: Zo is dat.
2: Ja, nou Bernard, we moeten het ook even hebben over Ted Turner. Overleden natuurlijk gisteren, de oprichter van CNN. En ik denk dan... CNN, dat heeft zo'n grote invloed gehad. De oprichting daarvan nog steeds ook op de Amerikaanse samenleving, over hoe Amerikanen nieuws beleven. Een 24-uur zender met constant breaking news. Het houdt je aan de buis gekluisterd, ook als je dat niet wil en als er eigenlijk niks gebeurt. Nieuws eigenlijk als een eindeloos product. Op dat moment, toen hij daar aan begon, dachten mensen, nou, dit kan nooit werken. Wie gaat er nou de hele dag naar het nieuws kijken? Maar het werkte dus wel. En dit heeft echt het Amerikaanse medialandschap veranderd. Eigenlijk was Ted Turner, die bracht eigenlijk de voorganger van het doomscrollen. Wat we nu met z'n allen doen allemaal social media, dat deed hij met CNN. Dus daar zijn we mooi mee. En toen dacht ik ook, Bernard, jij zat waarschijnlijk in de VS toen CNN begon. Toen was je correspondent, denk ik.
0: Zeker. En toen begon ook net de kabel. Toen kwamen net die kastjes die we nu allemaal hebben, en inmiddels een heleboel mensen niet meer, want die doen het online. Maar in elk geval, toen kwamen de kabelkastjes. En ik ben Ted Turner toen gaan interviewen in Atlanta, toen hij ermee begon. En de insteek van mijn het interview was, man, waar begin je aan? Dat kan toch helemaal niet? En hij zei, maar natuurlijk kan dat wel. Dat ga ik ook laten zien. En het was best een interessant verhaal. Hij was eigenaar van iets dat heette Channel 17. Dat was een lokaal televisiestation dat hij had opgekocht voor een grijpstuiver. En hij was ook eigenaar van een...
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Eén aflevering van VI heeft al het dubbele, zal ik maar zeggen. Dus heb je enig idee van de omvang van kijkdichtheid. En in Amerika zelf is de kijkdichtheid nog lager per 24 uur. Daar halen ze misschien net de 600.000. Dus het is maar een heel klein stationnetje. Maar hij heeft iets heel anders gedaan door al meteen bij de oprichting contracten te gaan sluiten met hotelketens en luchtvaartmaatschappijen en dat soort partners en kabelmaatschappijen, waardoor in elke hotelkamer in de wereld zo'n beetje CNN te zien was en op elk vliegveld CNN te zien was en ook op elk kabelkastje in de wereld CNN zat. En dat was de basis en daar kwam het vermogen uit. En tot de huidige dag is dat de belangrijkste pijler waarop het bedrijf steunt. Dus dat heeft hij fantastisch bekeken. En natuurlijk toch het idee van ja, continu nieuws. Als je kijkt naar ons eigen BNR Nieuwsradio, dat is eigenlijk ook een afgeleide van deze manier van denken. Dus we hebben veel aan hem te danken, Jan.
3: Ja, zeker, zeker. Hey, en wat is jou opgevallen, Bernard?
2: Nou, ik zag natuurlijk het faillissement van een luchtvaartmaatschappij in Amerika. Dat gebeurt wel eens meer, maar nu kwam het door Spirit. Nu kwam het door, vooral toch door de enorme brandstofprijzen die zijn gestegen en de regering wilde niet bijspringen. Maar het verhaal, wat ik zo leuk vind, is die hadden als vaste pleisterplek als haven hadden ze de Marine Air Terminal. Dat ligt tegen LaGuardia aan. Maar het is veel ouder dan het hele LaGuardia Airport. En dat was rond de jaren 38, 39 van de vorige eeuw. Een haven waar die grote luchtschepen landen. Die heb je in Boeing maakte watervliegtuigen, hele grote, met vier motoren die intercontinentaal konden vliegen en waar Churchill nog mee heeft gevlogen en Roosevelt. En die dingen, vliegende boten, zo werden ze genoemd. Die kwamen, dus die vertrokken en kwamen aan op dat Marine Air Terminal. En dat is een aantal jaren geleden helemaal gerestaureerd. En het is zeer moeite waard om eens te gaan kijken. En dat staat nu leeg, Jan. Nu Spirit failliet is. Dus het is dat. Ik hoop dat een andere maatschappij dat weer gaat exporteren. Want dat is echt prachtig om te zien.
3: Nou, dat lijkt me mooi om eens te kijken. Ja. Ik vind het ook jammer voor het Spirit zelf. Weer een prijsvechten weg. Dus dat is niet goed voor de ticketprijzen. Hè. Dat is jammer. En ik vond het ook wel een leuke maatschappij. Ze gele vliegtuigen en op die wingtips, daar stond Howdy. Dus als je uit het raam keek, dan werd je zo begroet vanaf de vleugel. Ik vond dat sympathieke maatschappij. En nu zijn ze weg.
2: Ja, Howard Hughes. Een hele bekende man die heel veel heeft gedaan aan luchtvaart en ook eigenaar was van luchtvaartmaatschappijen enzovoort. En ooit het grootste vliegtuig in de wereldgeschiedenis heeft gebouwd dat maar één klein vluchtje heeft gemaakt. Ik geloof van 16 minuten. Die had een luchtvaartmaatschappij, dat heette Hughes Airlines. En dat waren ook gele vliegtuigen. En ook dat is ergens in de loop van de jaren 80 omgevallen. Helaas. Was ook zo apart. Nou ja.
3: Ja. Nou, het gaat allemaal weg. Van Spirit Airlines, hoge kerosineprijzen. Een kleine stapje natuurlijk naar waar dit allemaal door komt. De Straat van Hormuz. Bernard, eigenlijk heb ik het gevoel, vorige week zei ik al, hè, ik heb het gevoel dat we niet veel verder zijn vergeleken met de week geleden. Er is een hoop gebeurd, maar we staan nog een beetje op hetzelfde punt, zo voelt het. Ik hoor nu weer optimisme over de gesprekken tussen Iran en Amerika. Dat optimisme hoor je vooral van Trump dan ook. Er worden wat dingen uit het Witte Huis gelekt. Nou, ze zijn al tot 1 A4'tje gekomen, dat gaat het worden. Maar dat horen we ook wel vaker. Hoe is jouw optimisme? Is dat meer, minder of hetzelfde als vorige week?
2: Een beetje meer, Jan.
3: Toch wel.
2: Ja, ik heb de indruk dat ze toch een sleutel hebben gevonden. Ik weet het niet, maar ik denk het. En dat zit hem hierin, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat de Amerikanen tegen de Iraniërs zeggen, we dimmen een beetje met ons stand.

0: standpunt over nucleaire capaciteit. He, de eis was steeds dat hele nucleaire programma moet compleet verdwijnen. Ik denk dat ze nu zeggen, onder internationaal toezicht en met voldoende garanties hebben jullie natuurlijk wel een recht om elektriciteit op te wekken of medische isotopen te maken. Dus het probleem is nog het wegkrijgen van dat hoog verrijkte uranium, waar jullie geen recht op hebben en wat je ook zou moeten inleveren. Of wat je zou kunnen downgraden, dat kan ook. Het is een heel proces, maar het zou kunnen. Als ze daaruit zijn, dan hou je nog de straat van Hormuz over. Nou, die is elke 6 minuten verandert dat. Hè. Dan is hij weer open of weer dicht of weer open of weer dicht.
1: Ja.
0: Maar daar komen ze dan ook wel uit. Dus ik denk dat de Amerikanen zelf zeggen, nou, iets van ruimte gaan we jullie toch bieden, want anders komen we er niet uit. Als dat zo is, dan is de grootste hobbel genomen. Dus ik ben ietsje optimistischer dan ik was.
1: Oké, nou, dat is ook wel eens goed om te horen. Want je zegt al, de situatie rond Hormuz, die verandert eigenlijk elke 6 minuten. We spreken elkaar nu Nederlandse tijd 4:30 middags op de donderdag. We hebben echt wel een wat chaotische week gehad. Hè? Want Trump startte op zondagavond Project Freedom. Schepen zouden door die straat van Hormuz worden begeleid. Dinsdag was dat alweer gepauzeerd. Want Trump zei, we zijn aan het onderhandelen. En zolang dat goed gaat, nou, dan stop ik dit eventjes. Ondertussen hebben we begrepen via NBC en ook andere Amerikaanse media die schrijven van Trump zette dat op pauze omdat de Arabische bondgenoten van niets wisten. Die waren hiervan geschrokken en ook wel boos. Saudi-Arabië zei toen, wij sluiten onze basis voor de VS. Toen moest Trump eigenlijk wel pauzeren. Hoe duid jij zo'n week vol veranderende verhalen weer? Heeft Trump hier nou een beetje zijn hand overspeeld? Was dit weer improvisatie? Wat is hier nou gebeurd?
0: Ik denk dat hij wat dat betreft misschien zijn hand een beetje heeft overspeeld. Maar er speelt natuurlijk op de achtergrond wat anders. En dat is het feit dat het Saoedische buurland, de Emiraten, dat groepje landen, uit de OPEC is gestapt. Dat vindt Trump fantastisch, want dat betekent liberalisering van de internationale olieprijs op langere termijn. En de Saoedi's zijn daar woest om en die nemen het de Amerikanen heel erg kwalijk dat ze de Emiraten daar steunen. Dus er speelt op de achtergrond ook nog gewoon een soort van economisch gevecht. En Amerika is een enorme voorstander van het beëindigen van de macht van OPEC, en gelijk hebben ze, Jan, want het is het laatste kartel zo'n beetje dat de wereld nog heeft. En ze noemen zichzelf ook gewoon een kartel. Dus Trump heeft een beetje zijn hand overspeeld, maar de Saoedi's moeten ook uitkijken dat ze de Amerikanen niet te veel dwarsbomen, want anders komen ze zelf in de problemen. Dus ik denk, eerlijk gezegd, ik blijf erbij. Er is een kans. Mm-hmm. Maar er zitten ontzettend veel haken en ogen aan. En ik hoop dat voor het afloop van deze opname het niet weer helemaal is veranderd. dat hebben we in het verleden wel eens meer meegemaakt met grote internationale kwesties. Maar ik denk, ik blijf het zeggen, ik blijf er wel optimistisch over, Jan.
1: Ja, want ik denk dan bij mezelf, ik ben een beetje een pessimist op dit soort momenten. Ook omdat we al zo lang eigenlijk horen, het gaat beter. Ik denk dan, Iran gaat die troefkaart van de straat van Hormuz niet weggeven, toch? Dat Project Freedom hebben we dan nu gehad, was toch een beetje een mislukking, denk ik. Er zijn 2 schepen door die straat gegaan, als we de Wall Street Journal en nog wat andere kranten mogen geloven. Dat zijn er normaal 130 per dag. Hij moest dat toch heel snel weer stopzetten. En ik denk ook bij mezelf, die schepen, die willen op dit moment waarschijnlijk ook helemaal niet. Die hebben een verzekering nodig om door dat gedeelte te kunnen. Ja. Zolang Lloyd's of London dat niet geeft, kan Trump zeggen wat hij wil. Maar verandert het toch niet echt wel?
0: Het is volstrekt waar wat je zegt. Aan de andere kant, de hele wereld is boos op die blokkade van de straat van Hormuz. En uiteindelijk wordt de boze vinger naar Iran op Iran gericht. Mm-hmm. Dat kan Iran zich om commerciële, maar ook om politieke redenen niet zo lang blijven permitteren. Dus ik denk dat de Iraniërs door de knieën gaan, en dus de Amerikanen ook op dit punt. Ja, hey, en dan heb je nog de kwestie die in het congres speelt. Dat was ook wel interessant, want vorige week op 1 mei, om precies te zijn,
1: ja,
0: liep de deadline af waar volgens de zogenaamde War Powers Resolution Trump had om het congres formeel te informeren over de oorlog in Iran en bij voorkeur ook om toestemming te vragen, want dat moet na 60 dagen oorlog voeren. Maar Trump zegt, ja, dat hoeft helemaal niet, want die oorlog is al voorbij. Is dit nou, Jan, een semantische discussie of hebben ze een punt?
1: Ja, ik heb het gevoel dat dit inderdaad semantisch is, dat dit echt een truc is van de Trump-regering. Die deadline was inderdaad vrijdag. En wat Trump dan zegt, ja, als er eigenlijk geen oorlog is, dan hoef je ook geen toestemming te vragen. En als je dan kijkt naar wat al die mensen van de Trump-regering zeggen, Hegseth, die zegt, die oorlog was voorbij toen het staakt het vuren inging. Rubio zei, Epic Fury is voorbij. Dus de agressieve acties van dit conflict zijn voorbij. We zitten nu in de volgende fase, dat is Project Freedom. Trump zegt dan, het is sowieso geen oorlog. Echt, als je luistert naar hoe hij het allemaal noemt. Schermutselingen, zei hij gisteren. Hij noemde het al een conflict. Hij noemde het al een operatie. Hij noemde het al een mini-oorlog. Een klein omweggetje was ook een omschrijving die hij gaf. We zijn even afgeleid door dit kleine omweggetje. Ga zo weer verder met de dingen die we echt belangrijk vinden. Maar als je dan luistert tijdens een campagnerally, noemde hij het ook gewoon weer een oorlog.
0: Ja.
1: Ik denk dan, die schepen liggen daar, die manschappen zijn daar. Zolang dat geld kost, heb je eigenlijk ook een oorlog, toch?
0: Ja, zwaar. Ik moet altijd lachen, Amerikanen halen het woord oorlog en crisis door elkaar. Vroeger, toen de oorlog in Vietnam bezig was, toen hadden ze het over de Vietnam Crisis en de War on Drugs. En dat is ja wat ze dan altijd op school zeggen, driving on the parkway en parking in the driveway. Dus ze zijn taalkundig soms een beetje in de war. Hey Jan, jij was bij de Heritage Foundation, de Heritage Institute, en daar werd ook over Iran gepraat. Dat is een rechtse denktank. Wat hoorde je daar?
1: Ja, dat was wel interessant hoor. Ik was daar omdat Sean Spicer, die vertelde dan wat over de successen van Trump 2. Hij ging een beetje uitleggen hoe dat kabinet is gevormd en waarom dat allemaal zo goed werkt op dit moment. En voor wie het vergeten is, Sean Spicer was als woordvoerder tijdens Trump 1. Was daar niet waanzinnig goed in, zeg ik er ook maar even bij.
0: Vond hij zelf ook trouwens, hoor.
1: Ja, precies, ja. Precies. En het is een grappige man, hè? Een beetje onhandig. Nu bijvoorbeeld ook, je wordt daar dan aangekondigd, dat doet dan iemand van die Heritage Foundation. En daarna gaat de deur open en dan komt de spreker. Nou, in dit geval Sean Spicer, die walste zo achter de man aan die hem introduceerde. Dus die stond al op dat podium, kijkt het publiek in en je ziet hem echt, oh, en hij ging weer terug deurtje in. Is denk ik typisch Sean Spicer. En wat hij nu eigenlijk doet, hij adviseert veel Trump-mensen, doet lezingen, schreef al 5 boeken sinds hij dat werk deed in de Trump-regering. Dus eigenlijk verdient hij nog steeds zijn werk, zijn geld als woordvoerder van Trump, maar nu van buitenaf. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En wat ik zo interessant vond, zijn verhaal ging helemaal niet over Iran eigenlijk. Daar heeft hij zijn boek niet over geschreven. Maar de vragen uit het publiek gingen daar wel in meerderheid over. En jij zei al, de Heritage Foundation, heel conservatief. Project 2025 komt daar vandaan. Hè. Hij zwaaide daar nog mee van, hey, dit hebben wij voor elkaar gekregen. Maar die bezoekers, ook vaak toch conservatieve Amerikanen, die waren vooral ongerust over Iran. En Spicer is natuurlijk een ex-woordvoerder, dus die had hier ook, daar is hij wel goed in hoor. Hij kan wel goede, heldere samenvattingen geven en de boodschap goed overbrengen. En ik vond dat wel even mooi. Hij had 3 punten. Hij zegt, dus verdedigingen voor deze Iran-oorlog. Het is goedkoper om nu Iran te stoppen dan wanneer Iran ons of de wereld aanvalt met nucleaire raketten. Dus hij zegt eigenlijk nu, ja, het kost wat, maar het wordt veel duurder als we zouden wachten. Dat was zijn belangrijkste. Dan zegt hij nog, ja, die hoge benzineprijs, dat is vervelend. Maar het is veel beter dan het alternatief. Dat is iets wat ik ook andere Republikeinen al heb horen zeggen. En uiteindelijk, ja, het is eigenlijk ook, moet dit? Geen enkele president durfde dit. Trump doet het nu wel, hij schuift het niet verder voor zich uit. Dus dan moeten we eigenlijk blij mee zijn met zo'n heldhaftige president. En dat overtuigt dan natuurlijk niet alle vragenstellers. Want die maken zich ook allemaal zorgen over de midterm. Die waren ook gefrustreerd over salarissen voor leraren bijvoorbeeld en verpleegsters, dat soort dingen. En dan gaat al dat geld naar Iran. Maar ja, ik had die boodschap dus wel voorbij zien komen. Hexet, Rubio, Trump, die roepen dit allemaal wel. Maar Spicer vatte dit allemaal even samen. En het was dus interessant om te zien hoe in real time eigenlijk ook het publiek, zijn achterban, daarop reageerde. En nou, het was voorzichtig kritisch, maar het was zeker wel kritisch. Die waren niet overtuigd.
0: Nee. Jan, en nog even één ander dingetje. Het gaat ook over oorlog, maar deze is even ietsje langer geleden. Want jij hebt de nog laatste, nog levende Engelandvaarder uit de Tweede Wereldoorlog gesproken. Hoe is die ontdekt?
1: Ja, dat verhaal mocht ik maken voor het AD. Kan je teruglezen op ad.nl. Het gaat om Diederik van Overbeek, die is nu 102, woont in Grand Rapids. Lang werd gedacht dat de laatste Engelandvader al overleden was, maar zijn dochter in Grand Rapids zette een berichtje op de Facebookpagina van het Museum Engelandvaders. Van ja, mijn vader leeft nog, is hij misschien de oudste en misschien ook wel de enige? En toen bleek inderdaad dat hij de oudste nog levende Engelandvader is. En dat was echt wel een heel bijzonder verhaal. Ja, het is eigenlijk te kort, maar ik zal het toch maar even heel kort samenvatten. Hij vertrok op zijn 16e op de fiets met zijn buurjongen uit Rotterdam. Hij heeft het bombardement van Rotterdam nog meegemaakt. Hij dacht, ik wil niet te werk worden gesteld in Duitsland of erger. Ik ga er vandoor. Hij heeft het niet eens aan zijn ouders verteld. Stiekem gegaan, had geen papieren, sprak geen Engels, sprak geen Frans. Is gewoon de grens overgefietst via België, Frankrijk. Uiteindelijk bij de grens met Spanje opgepakt. Kwam daar in een concentratiekamp terecht. Vreselijke plek. Zat daar heel lang vast. Kon uiteindelijk via Portugal en Gibraltar naar Engeland. Kwam daar 3 jaar na zijn vertrek uit Rotterdam pas aan. Dus hij was toen nog maar 19. En ja, dat hele verhaal ongelooflijk. Ontmoette daar in Londen koningin Wilhelmina. Kreeg ook een medaille. Ontmoette zijn vrouw daar ook. Kwam terug in Rotterdam na de oorlog. Woningnood, hongersnood geweest natuurlijk. En ja, toen dacht hij, ik moet ergens heen. Ik ga naar Amerika, het beloofde land, Grand Rapids. En wat ik zo bijzonder vond, Bernard, die man is dus altijd Nederlander gebleven. Hij is nooit Amerikaan geworden. Dus hij heeft nog steeds een Nederlands paspoort. Is echt geroerd als het over Rotterdam gaat, als het over het Koningshuis gaat. Prinses Laurentien was daar nog een paar weken geleden langs geweest. En hij was echt, nou, dat deed hem echt wat. Dat zomaar een prinses uit zijn oude thuisland langskwam.
0: Ja, dus dat is
1: heel
0: ook,
1: bijzonder.
0: Dat is ook een mooi eerbetoon, eerlijk gezegd. Dat ze de moeite neemt om helemaal naar Michigan te reizen om zo iemand te ontmoeten. Heeft hij ook echt nog gevechtshandelingen gepleegd als Engelandvaarder in Engeland of vanuit Engeland?
1: Nee, hij is wel bij de RAF terechtgekomen, bij de Royal Air Force, en heeft daar vooral aan vliegtuigen gewerkt. Dus hij is eigenlijk monteur geworden en heeft op die manier bijgedragen aan de oorlog tegen de nazi's. Heeft dat wel nog een behoorlijke tijd gedaan. En op die manier toch naar die enorme tocht door oorlog verscheurd Europa als jochie van 16, ja, toch zijn doel bereikt. Dus ja. En Bernard, hij sprak niet veel Nederlands meer, maar als hij wat Nederlands zei, dan was het met een Rotterdams accent.
0: Geweldig.
1: Mooi.
0: Ja. Oké, zometeen in de Amerika-podcast. Verschillende staten warmen zich met voorverkiezingen op voor de midterms. Wat zeggen die eerste signalen over de uitslag in november? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het Hantavirus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in een hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd 1,5 week geleden door Israël onderschept bij Creta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. En 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het AP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: In aanloop naar de midterms is er een grote gerrymandering-oorlog bezig. Beide partijen proberen in verschillende staten kiesdistricten te hertekenen in hun voordeel. In Louisiana maakte het Hooggerechtshof deze week de weg vrij voor Republikeinen om de districten opnieuw in te delen. Trump had het vonnis nog niet gelezen, maar hij was meteen enthousiast.
8: When did it come out? Just now?
9: No, it came out this morning. But basically very much narrows the Voting Rights Act.
8: Was it considered a win for
9: a win for Republicans?
8: I love it.
9: But my question...
8: This is a very good... We can end this news conference right now. I want to read it.
7: Ja, is er nou duidelijk één partij, Jan, die in dat gevecht dat landelijke gerrymandering aan het winnen is?
6: Ja, dit is Trump ten voeten uit. Hè? Het maakt er eigenlijk niet zoveel uit wat er precies in staat. Zijn we aan het winnen of aan het verliezen? We winnen. Oh, I love it. Dat is echt helemaal hoe hij ermee omgaat. Ja, ik denk dat het nog best wel ingewikkeld is wie op dit moment aan het winnen is. Ik denk wel met die uitspraak van het Hooggerechtshof. Die maakt eigenlijk het wat agressiever herindelen maakt dat mogelijk. Waarbij ook bijvoorbeeld discriminatie een veel minder grote rol speelt. Dus je hebt minder manieren om het aan te vechten eigenlijk. En ook die plannen in Florida op dit moment. In Florida hebben ze ook een heel plan voor een herindeling. Heb ik het gevoel dat Republikeinen op dit moment weer een klein beetje voorliggen. Maar ik vind het ook super onoverzichtelijk. Allemaal staten zijn nu bezig. Rechters moeten daar nog naar kijken. Die verkiezingen zijn natuurlijk al over 6 maanden. Dus ik weet niet hoe jij daar tegen aankijkt, Bernard. Maar ik heb het gevoel dat we nog midden in zo'n rookwolk zitten. En dat we nog een beetje moeten afwachten tot die wat opklaart.
7: Ja, ik ook. Het is bovendien ook ingewikkeld. In de eerste plaats dat hele gedoe van gerrymandering. Wat het is, hè, nog even om duidelijk te maken. Dat is het... ik zal maar zeggen, veranderen van grenzen van kiesdistricten. Er zijn 435 kiesdistricten in de Verenigde Staten. En er wordt vaak een beetje geknokt om waar nu precies de grens van het ene tussen het ene en het andere kiesdistrict is. En waarom is dat belangrijk? Omdat in het ene kiesdistrict dan misschien wat meer zwarte kiezers wonen. En dan is het mooi om de grens een beetje te verleggen als je die liever niet in je gebied hebt. Of juist andersom te verleggen als je denkt, nou, die zwarte kiezer is voor mij politiek juist heel belangrijk. En daar, om dat soort dingen gaat het gevecht. Mm-hmm. En ik heb me altijd afgevraagd waarom niet op een bepaald moment bij wet al die districten gewoon vastgelegd, zoals de grenzen van de staten ook. Ik heb er geen antwoord op. Jij wel? Ik heb nooit begrepen waarom dit kan en gebeurt, terwijl het elke verkiezing gebeurt.
6: Ja, want jij zegt nu zwarte Amerikanen, maar je kan het vervangen door Latino's, je kan het vervangen door jongeren, ouderen, je kan het arm-rijk, op elk mogelijke manier. En dat gebeurt dus ook. Het was toch zo dat er was een volkstelling 1 keer in de 10 jaar. Aan de hand daarvan gingen ze dan kijken, zijn die districten nog goed ingedeeld? Dat werd ook een beetje door wat meer een onafhankelijke commissies werd dat lokaal allemaal gedaan. Maar inmiddels is dit dus compleet gepolitiseerd. Terwijl je inderdaad ook zou kunnen zeggen, nou, dit zijn de grenzen, hier doen we het mee. Maak er bij wijze van spreken allemaal vierkantjes van.
7: Ja.
6: Dat zit er dus niet
7: in. Nee, en als je op de kaart kijkt, hè, bijvoorbeeld in New York, daar heb ik het pas geleden eens nagekeken. Als je ziet, het district waar Manhattan onder valt, dat loopt, geloof ik, als ik het goed zie, een stuk door Long Island, dus door Brooklyn en Queens, maar dan nog een stukje door Long Island. En daar zitten een heleboel republikeinen in dat gedeelte. En dat verandert dus de stemverhouding in New York, wat een typisch democratische stad is, in dat district alleen al. Het is niet voldoende om tot een omwenteling te komen, maar toch wel een beetje. En ik kijk daar dan naar en ik kijk, hoe is dat nou mogelijk? Zegt het is een soort van, ja, een meer of een rivier die dwars door een gebied heen gaat en die heeft dan een andere structuur dan andere. Dus ik ben ook voor die vierkantjes. Maar ja, neem even als voorbeeld, want dat ze heeft echt gespeeld, de staat Indiana. Want daar, hoe ging dat precies? Daar waren, dat ging om staatssenatoren. Hè? Mensen die dus niet voor de landelijke verkiezingen campagne voerden, maar voor het parlement van de staat Indiana. Wat is daar nou precies gebeurd?
6: Ja, daar speelde de gerrymandering ook. Trump heeft sowieso bij allerlei staten heeft hij erop aangedrongen, ga dit doen, want wij moeten die midterms gaan winnen. Dit levert ons extra zetels in het congres op, in het huis. En dat hebben wij gewoon nodig. In Indiana zeiden ze dus lokaal, hier zijn we het eigenlijk niet mee eens. Wij vinden dit geen goed idee. 7 van die staatssenatoren zijn er tegen ingegaan. Trump was daar heel boos over. En die zei toen meteen, ik ga zorgen dat jullie niet opnieuw verkozen worden. Ze hadden daar primaries. En 5 van die 7 kandidaten zijn nu vervangen na die primaries. Daar hebben de Trump-kandidaten dus inderdaad gewonnen. 5 van de 7 zijn nu weg. Dat is eigenlijk het schoolvoorbeeld van hoe Trump te werk gaat. Hè? Als je tegen me ingaat, dan zorg ik dat jij je zetel kwijtraakt. Dat is precies voor deze mensen gebeurd. En ik denk toch, het is een lokale strijd, het is Indiana, maar dit zegt weer iets over hoe die Republikeinse partij in handen is van Donald Trump. Het is echt nog steeds Trumps partij.
7: Ja. Even voor de duidelijkheid, dit zijn voorverkiezingen.
6: Ja,
7: dus dit zijn nog geen verkiezingen. Het gaat alleen om de kandidatuur in de partij vast te stellen. Daar komt het op neer. Of in de partijen. En wie van die twee partijen uiteindelijk die ene zetel wint, zal ik maar zeggen, of die 7 of 2 of 3 zetel, dat moet allemaal nog maar blijken. Dus je kunt er nog geen conclusie aan verbinden. Alleen maar concluderen dat de kans groter wordt. Hè? Daar komt het op neer.
6: Ja, ja, precies. En wat Trump in dit geval dus wel heel duidelijk doet, is hij zegt, deze gewone Republikeinen, zeg even tussen aanhalingstekens, die zijn voor mij niet Trump genoeg. Die gaan namelijk tegen mij in. Die wil ik niet hebben. Dus ik zorg ervoor dat bij die voorverkiezingen die tegenstanders allemaal al uit de weg zijn geruimd. Dat we in ieder geval Trump loyale kandidaten hebben voor de Republikeinen. En dan tijdens de echte verkiezing moet nog maar blijken of dat inderdaad ook echt de winnaars van die verkiezingen worden. Ik vind ook dat gerrymanderen, dit gedoe ook in Indiana, ik vind daar zit ook best wel een risico in voor de Republikeinse partij. Want hoe meer je ermee gaat bemoeien, hoe groter de kans ook wordt dat het een keer tegen je gaat werken, volgens mij. Ja. Ik weet niet of dit nou echt zo slim is.
7: Dat is wel, ja. En in Michigan was er ook zoiets, hè? Ook een swing state. Maar dat pakte dan weer uit in het voordeel van de Democraten. Wat kun je daar nu? Is dat nu dezelfde conclusie, Jan? Dus die houden dan de meerderheid in de staatssenaat. Dus dat is dan belangrijk vanuit hun perspectief. En Trump zou zeggen dat is rampzalig. Maar kun je ook daarvan zeggen, ja, uiteindelijk maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit. Want we weten niet hoeveel invloed dat heeft op de verkiezingen in de districten op de verkiezingsdag zelf. En dus niet voor de uitslag van het, in dit geval, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in Washington.
6: Ik zal even heel eerlijk zijn. Ik heb dit compleet niet gevolgd. Dus ik heb geen idee. Oh, okay. Ik weet het niet. Nee, ik zal me eerlijk zeggen. Ik weet niet waar dit over gaat om eerlijk te zijn. Dus,
7: Nee.
6: Misschien dat we wel iets wat breder nog kunnen bespreken, Bernard. Want je hoort dus wel veel over Republikeinen die zich zorgen maken. Hè? Ik was bij die Heritage Foundation, daar hoorde je het. Maar je hoort het veel breder. Ze zitten allemaal wel te kijken naar die midterms. Ze zien de negatieve peilingen voor Trump. Hoor je ook verhalen in de media, bijvoorbeeld de Washington Post, die schrijven van, nou, in het Witte Huis zijn al briefings intern waarin wordt besproken van hoe moeten we omgaan met een democratische meerderheid in het congres, wat gaat er dan allemaal gebeuren, wat komt ons dan allemaal, wat krijgen we dan allemaal op ons bordje? Wat denk jij? Is dit, het is nog 6 maanden tot die verkiezingen, hè? Dus ik heb ook wel het gevoel, er kan nog zoveel gebeuren, maar er wordt op voorbereid, dus zegt dit ook iets over welke kant het op dit moment aan het opgaan is?
7: Ik denk dat het iets zegt. En dat heeft gewoon te maken met de actualiteit. Die geen actualiteit meer is, maar een trend. En zeggen, bovenin het lijstje staat nog steeds de benzineprijs. En als ik het goed begrijp, blijft die voorlopig hoog. Ook als het conflict rondom Iran en de Straat van Hormuz wordt opgelost. Dat probleem heb je zo snel niet uit de wereld. En dat is iets wat buitengewoon schadelijk is voor Trump zelf, maar ook voor de Republikeinse Partij, omdat heel veel kiezers tegen hun Republikeinse vertegenwoordiger zeggen, waarom grijpen jullie niet in? Waarom doe je niet iets voor ons? Want dat hadden jullie beloofd. Het gaat niet eens persoonlijk tegen Trump, maar meer tegen, laat maar zeggen, de filosofie van goedkoper leven, levensmiddelenprijzen naar beneden, belastingen omlaag. En dan krijg je zoiets en dat veegt alles in één keer weg. Dus ik denk dat er wel degelijk gevaar dreigt. En je ziet het ook aan de populariteit. Ja, dat hou jij altijd precies bij. Waar staat hij nu op van Trump?
6: Ja, het is zeer negatief sowieso. Ik heb het exacte cijfer niet, maar volgens mij hadden we vorige week of 2 weken geleden alweer eens dat hij op het laagste punt stond. Nou, hij staat nu weer op het laagste punt. Ja. Dus het is gewoon echt heel negatief. Ja,
7: dat spreekt natuurlijk de partij aan. Het is ook een enorm gevaar, want ja, als die trend niet verdwijnt, dus het gaat niet om die onderhoud, maar als die trend niet verdwijnt, ja, dan gaat het inderdaad leiden tot een verlies van de Republikeinen. Dat kan bijna niet anders. Dus ik denk dat het Witte Huis groot gelijk heeft om de Republikeinse leden van het huis vast te gaan trainen over hoe gaan we daar dan mee om. Als we de meerderheid niet meer hebben en de Democraten nemen die meerderheid van ons over. En dan hebben we het nog niet eens over de Senaat, want ook daar zie ik wel gevaar. Hoewel ietsje minder, maar toch. Zelfs de Senaat zou kunnen vallen voor de Republikeinen.
6: Dus en dat we het daarover hebben, dat zegt ook echt wel wat, hè?
7: Ook dat zegt wat, ja. Dat hadden we toch, 2-3 maanden geleden niet kunnen voorspellen dat dat zou gebeuren. En het gebeurt toch. Dus,
6: denk ik ook. Ja. En nog eventjes, hè, want het Witte Huis heeft dan wel een soort boodschap klaar van eigenlijk deze Iran-oorlog is dus eigenlijk een opoffering die we even moeten maken. Daardoor wordt de wereld een stuk beter. Ik heb toch het gevoel dat dat niet een boodschap is die gaat werken op deze manier. Een andere kant die ik vaak hoor, of een andere boodschap die ik van Republikeinen veel hoor, is van het wordt onder democraten alleen maar veel erger. Dus u moet vooral zorgen, hè, misschien doen we niet alles perfect als Republikeinen, maar als de democraten aan de macht komen, of in ieder geval de meerderheid krijgen in het congres, ja, dan wordt het echt vreselijk allemaal. Het zijn allebei niet de, zullen we zeggen, de prettigste uitgangspunten voor een campagne. Nee. Het is niet het eigen verhaal. En dat zie je toch niet vaak, dat daar een beetje de regie ook weg is.
7: Nee, en het verhaal was tot nu toe ijzersterk, hè, van de Republikeinen en van Trump ook. Hij had gewoon een ijzersterk verhaal met zijn MAGA-achterban. En daar komen duidelijk scheurtjes in. Dus je hebt helemaal gelijk. Spannende tijden. Die aanloop naar die 3 november, daar gaan we nog heel veel podcasts aan besteden, denk ik. En ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Hey Jan,
6: zeker.
7: Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
6: Ja.
7: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
6: Ja, en misschien win jij wel die veelbegeerde Amerika-podcast koffiebeker. Dus blijf vooral luisteren, want we geven er vandaag weer eentje weg. Dus een spannend moment altijd. Ja, laten we eens beginnen met een vraag van Robert de Jager.
10: Ik luisterde met veel plezier de aflevering van afgelopen week. Ik werd wel een beetje getriggerd door jullie opmerkingen over Harvard en onder andere het vernoemen van de vleugels naar donatoren. Zouden zij juist om Trump een beetje te paaien een vleugel tijdelijk tijdens zijn presidentschap naar hem kunnen noemen? Gewoon om ervoor te zorgen dat er geen gedoe meer is. En ja, als het mogelijk toch al lastiger is met de donatoren, zou dat een uitleg voor ze kunnen zijn?
7: Ja, een leuke vraag.
6: Ja, een goed idee, denk ik.
7: Een goed idee, ja. Er zitten een paar haken en ogen aan, want een donateur, of sponsor, dat word je niet zomaar. Zijn er allerlei voorwaarden aan verbonden. Maar bovendien, dat kan nooit iemand zijn die president van de Verenigde Staten is. Het moet iemand zijn die onafhankelijk is en ook onafhankelijk zo'n donatie kan doen. Het zijn wel vaak mensen uit zijn kringen, laat ik maar zeggen. Miljardairs van grote families die dit soort dingen doen. Maar op dit moment kan het niet. Maar zodra zijn termijn voorbij is, zou dat best kunnen. Alleen de vraag is of hij het dan nog wil, dat weet ik niet.
6: Mm.
7: Maar het zou kunnen. Er zou een Trump-vleugel kunnen komen op Harvard University. Het lijkt me wel een stunt, toch?
6: Ik zie wel een mogelijkheid eigenlijk. Ja. Als die vrienden van Trump, zeg maar de miljardairsvrienden, als die allemaal gewoon geld inzamelen en zeggen alleen de naam Trump moet erop komen. En dat hoeft dan niet eens voor Donald Trump, hè. Dat kan ook voor Melania of weet ik veel. Maar een Trump, er moet Trump opkomen.
7: Ja.
6: Ik denk alleen dat er dan ook wat andere donateurs zijn die zich terugtrekken. En dat willen ze bij Harvard dan weer niet, hè?
7: Nee, dat denk ik ook. Nee, bovendien, Trump leeft op voet van oorlog met Harvard. Moet je ook niet onderschatten. Dus,
6: Nee.
7: Maar goed,
6: ik vind het leuk, het is idee. Een originele. Ja, zeker. We spelen hem door naar Harvard, toch?
7: Ja, toch? Ja.
6: Rafael Neuhaus dan. Die zegt, trouwe luisteraar van de Wereld en de Amerika-podcast hier en een groot fan van Bernard. Nou, Bernard.
7: Zo.
6: Dat is mooi, ja.
7: Nou.
6: Hier win je de mok trouwens niet mee, Rafael. Want dan moet je ons allebei noemen. Dat snap je wel, hè?
7: Ja.
6: Hij zegt, grapje hoor, ik luister meestal op de fiets naar kantoor in Amsterdam. En als Duitser hebben jullie gesprekken mijn Nederlands naar een hoger niveau getild. Nou, kijk eens. Zijn vraag dan. Trump wordt aan de ene kant bekritiseerd omdat hij dol lijkt op de Golfstaten. Landen waar zaken doen boven mensenrechten gaat. Tegelijkertijd wordt hij vaak neergezet als anti-moslim, onder meer vanwege zijn immigratiebeleid. Ook bij jullie hoor ik dat soms terug. Is dat niet een vreemde combinatie? En hij concludeert, of hij vraagt zich eigenlijk af, kun je eigenlijk niet concluderen dat Trump iets heeft tegen laag opgeleide immigratie en eerder een soort sociaal-economisch elitist is? Meer nog dan een klassieke racist.
7: Ja, ik vind het een hele slimme vraag. En ik heb de neiging om te denken, daar zit best wat in. Dat hij tegen moslim-immigranten is, dat is duidelijk. Dat heeft hij ook in zijn eerste termijn ook zo uitgesproken. En heeft dat terug moeten nemen, want er is heel gedoe over gekomen. Hè. Toen kwam er wat ze dan noemden de moslim-ban. Dat ze, mensen uit moslimlanden helemaal niet meer welkom waren. Dat is allemaal verdwenen, gelukkig. Maar mensen met hersens en of met geld, die zijn van harte welkom, ook uit de moslimwereld. En inderdaad, de belangen in de golfregio zijn enorm. En daar zou dat is altijd zo geweest, maar Trump is hele dikke maatjes met heel veel van die sheiks en emirs in die regio. Nou, die zijn echt moslim.
6: Ja, weet je waar ik meteen aan moest denken? Want ik ben het met je eens. Iemand vertelde mij ooit eens, een ex-lid van Mar-a-Lago. Die man zei van ja, Trump was baanbrekend toen hij de Mar-a-Lago opende als club. Want toen mochten zwarte mensen en Joodse mensen mochten ook lid worden. En op dat moment was het nog best wel racistisch, antisemitisch daar in die regio's. En dat niet iedereen daar zomaar lid van mocht worden als je niet blank en dit juiste geloof had, zullen we maar zeggen. Trump was daar een voorloper in. En daar dacht ik, denk ik dan aan. Ik denk van ja, als je miljonair bent, je kan het betalen, dan maakt het Trump verder niet zo heel veel uit, denk ik.
7: Ja, en dit verhaal ging over Palm Beach. En in Palm Beach is iets dat heet de Everglades Club. En dat is een private club. Dus die is, dat is geen stichting, maar gewoon een corporation. En die is inderdaad nog altijd wat ze noemen restricted. Dus daar kunnen Joden en moslims en zwarten geen lid van worden, tot de huidige dag.
6: Ook het woord restricted, hè? Ja, dat heet eufemistisch voor jullie komen er niet in.
7: En dat wist Trump. En er waren heel veel mensen die dolgraag in zo'n soort club wilden sporten of eten of daar lid van worden. En daar heeft hij inderdaad in voorzien. Dus dat verhaal klopt precies. En dat heeft hij ook heel goed bekeken. En daar stond hij, wat je noemt, aan de goede kant.
6: Nou goed, wel een interessante vraag in ieder geval. En ja, wat er precies in Trumps hoofd omgaat, dat zullen we nooit helemaal begrijpen. Maar soms heb je dus inderdaad wat hints waardoor je denkt, nou, zo denkt hij een beetje. Mart Beijerman die zegt dan, Saturday Night Live, Late Night Show, zoals Jimmy Kimmel, Today Show, die zijn eigenlijk allemaal heel kritisch op MAGA en Trump. Bill Maher lijkt wat meer gebalanceerd, is kritisch op alles van links tot rechts. Is er ook zo'n satirische benadering vanaf rechts? Hebben jullie nog tips voor meer gevarieerd aanbod van links- en rechtse humor?
7: Ja, nou, we hadden het vorige week over de concurrent bij Fox News.
6: Gutfeld.
7: Gutfeld, ja. Iets hetzelfde doet eigenlijk als Jimmy Kimmel en Stephen Colbert en zo. Maar dan van de rechtse kant voor Fox News. Eigenlijk voldoet hij helemaal aan de criteria. Ook met venijnige, snoeiharde grappen over het linkse oproerige tuig en zo. Maar dat is bij mijn weten de enige. Dus klaarblijkelijk is in de kring van dit soort talkshows toch de neiging wat meer links, wat meer die neigen meer. Ja. Die zijn altijd, maar het waren ze altijd hoor. Kritisch op de Republikeinen, ook bij andere regeringen. En ja, ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor, want je kunt ook heel goed rechtse grappen maken, lijkt mij.
6: Mm-hmm. Ja, maar humor blijft inderdaad een beetje het domein van links. Als het gaat om. En Gutfeld is de uitzondering. En ik zag afgelopen week nog een berichtje dat hij een van de best bekeken programma's op de Amerikaanse televisie heeft. Dus dat zegt ook wel iets. Er is een vraag.
7: Absoluut. En hij voorziet daar echt in. Ja.
6: Ja. Hey, moeten we daar ook maar eventjes mee afronden dan voor deze week, Bernard?
7: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. U kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En nou komt het. Jan, wie krijgt de mok? Jij bent de jury. En dus jij beslist. En jij inspireert onze luisteraar dan ook om te reageren en te schrijven en bandjes in te spreken. Vertel.
6: Ja, precies. Want dat vinden we het allerleukste als we van jullie horen. In samenwerking met juryvoorzitter Luc zijn we gekomen tot de winnaar Saïdja Verlinde. Vraag van een paar afleveringen terug of de paus ook kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. En dat vonden we een hele mooie vraag. En ik zie het helemaal voor me nog steeds. Dat mag wel beloond worden.
7: Een geboren en getogen Amerikaan, dus waarom niet, hè?
6: Ja, dubbele pet op. Moet kunnen.
7: Zo is dat, ja. En zelfs de dubbele nationaliteit is in Amerika toegestaan. Dus, hey, Saïdja, hartelijk gefeliciteerd.
6: En ja, Mokker komt naar je toe.
7: Dit was hem, Jan. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Je kent ons van het nieuws.
1: Van duiding.
0: Feiten en context. En soms is er,
1: naast het nieuws,
0: ruimte voor goede muziek.
1: Zoals deze.
0: Zo klinkt werken beter.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
1: Luister in de BNR-app.
0: Op bnr.nl/bb.
1: En via DAB+.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Een wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896... waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras, moet dan ook weg. Anders is de dwangsom 10.000 euro. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
1: In de BNR-app.
0: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat weet de ondernemer van deze uitzending maar al te goed. Hij heeft een missie: geen plastic flessen meer als je zeep gebruikt. En je kunt wel happy in de naam van je bedrijf hebben. Ondernemen is soms goed pijnlijk. Van een toeleverancier die failliet ging, tot producten die totaal niet aansloegen en een compagnon die besloot te stoppen. Welkom Marcel.
9: Dankjewel Rens.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Marcel Koers, oprichter van Happy Subs.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik heb het goed gedaan door te blijven bewegen, ondanks dat we soms ook wel gewoon in wat zwaar weer verkeerden.
8: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: ook zo fout gedaan op de momenten dat ik mij liet meeslepen. Een speelbal werd de focus niet voldoende kon bewaren. Toen heb ik het fout gedaan. Ja.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Marcel, even de pitch. Ja, dat is, hoe zou je Happy Soaps verkopen aan iemand die het nog niet kent?
9: Happy Soaps is echt een hele vrolijke beleving in de badkamer. Wij maken het leuk om plasticvrij te consumeren in de badkamer. Dus denk aan shampoo, body, deo, maar eigenlijk nog een veel breder scala dan dat. Maar het gaat met name om de shampoo. Dus de shampoo, het geeft een heerlijk gevoel. Na de douchebeurt natuurlijk. Ja. Lekker poedelen.
8: Je hebt ze meegenomen naar de studio. Ja, ze klopt. Staan voor de mensen die YouTube kijken. Ze staan ook achter je. Het ziet er gewoon uit als een, en dat bedoel ik niet vervelend, een ouderwetse soapbar. Zoals je vroeger gewoon thuis had je handen mee waste. Ja. Maar daar zit dus de shampoo in. Dus ik moet me voorstellen, ik wil mijn haren wassen. Dan ga ik eerst even mijn handen door dat ding halen en daarna in mijn haar, zoiets.
9: Nou, zo zit de routine in elkaar. Dus inderdaad, activeer met water, breng aan en geniet. En uiteindelijk is het zo dat wij langs de standaard van deze tijd natuurlijk deze producten hebben gelanceerd. Het is inderdaad weer een beetje terug naar hoe het ooit was. Hè. De jaren 50 hadden we allemaal een lekbakje in de badkamer. Maar langs de standaard van deze tijd. Dus echt het gemak en de beleving die je nodig hebt in de badkamer uiteindelijk.
8: Ja, mooi. Hey, en want je hebt een uitgebreid assortiment, gaan we straks over praten. Welk product is de bestseller?
9: Ja, het belangrijkste is de Alloway You Very Much Shampoo Bar. Dat is een Aloe Vera shampoo bar.
8: Oh, die heb ik hier. Dit is hem toch?
9: Daar gaat het eigenlijk allemaal om.
8: Okay.
9: Dus sell what's on the truck, zeggen we wel eens.
8: Aloe You Vera Much. Oh ja,
9: klopt.
8: En dit is zo'n ding waar je gewoon, oh ja.
9: Ja, het is een ideaal product. Want je levert niet in op gebruiksgemak. Want het is gewoon echt heel fijn om te gebruiken. Mm-hmm. Je bent goedkoper uit in de portemonnee. Want hij gaat echt veel langer mee dan een plastic shampoofles.
8: Want wat was het ooit het idee waar je hiermee bent begonnen?
9: Het idee was, we hadden shaversclub.nl, een scheermerk. Daar wilden we eigenlijk de breedte in. En toen kwamen we dus het concept Lush tegen. En toen dachten wij, wauw, dat is mooi, onderscheidend, alleen heel exclusief. Wij wilden graag eigenlijk plasticvrij consumeren, toegankelijk maken voor iedereen. Mm-hmm. En zagen daar ook momentum in. En vandaar zijn we toen ook ontzettend hard gegroeid. Dus eigenlijk in 3 jaar tijd zijn we met een FMCG, Fast to Consumer product, zijn we eigenlijk van 0 naar 5 miljoen gegroeid. Zo. En dat is echt ontzettend hard gegaan.
8: Ja. En het is dus, hierdoor kunnen al die shampooflessen de deur uit. Want shampoo zit alleen maar water in natuurlijk en een beetje zeep.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje, ja, we zijn in een consumptietrap beland waar we weer uit moeten. En daar zijn we mee bezig.
3: Hoe staan jullie er financieel voor?
2: Wij staan er financieel stabiel voor. Dus wij hebben best wel wat uitdagingen gehad op dat vlak.
3: Ooit 5 miljoen omzet?
2: Ja.
3: Heb je dat nog steeds?
2: Nee, dat heb ik niet meer.
3: Nee,
2: we zijn wat gedaald.
3: Ja, oké. Dus ben je winstgevend?
2: Ja, als ik de juiste beslissingen maak, dan ben ik winstgevend. Ja. Ja.
3: Het komende jaar bedoel je dus?
2: Ja.
3: Dan laten we daar straks over verder praten. Even, in 2019 ben je begonnen. Het idee kwam. Kun je daar nog iets over zeggen? Hoe is het idee ontstaan?
2: Ja, wij waren bij Shavers Club echt met een verbreding bezig. En wilden naast een scheerzeep ook gewoon een shampoo. Toen zijn we inderdaad met een laborant in gesprek gegaan. Kijken hoe kunnen we nou een shampoo gaan ontwikkelen. Nou, dan wordt er gezegd van, goh, je pakt een plastic fles. Daar stoppen we 20% werkzame stof in. En de rest is gewoon water. Ja, toen dachten wij, goh, dat is eigenlijk toch een soort van gebakken lucht wat we met elkaar verkopen. Toen zijn we dus verder gaan onderzoeken en zagen we dat er echt wel momentum was ook. En was dat de geboorte van Happy Soaps. We zijn met een fabriek gaan samenwerken en zijn heel nauw gaan samenwerken, gaan opschalen. En dat was
3: een mooie tijd.
2: Fantastische tijd.
3: Ja,
2: als ik daaraan terugdenk, ook een hectische tijd. Gaat allemaal heel snel aan je voorbij, maar continu bouwen. En dat is ontzettend leuk aan het ondernemerschap, zeg maar.
3: Laten we eens even kijken over hoe dat ging. Want dat deed je niet in je eentje.
2: Klopt.
3: Dat deed je met je broer.
2: Met name met mijn jongere broer Marco. Wij waren water en vuur, maar ook heel complementair aan elkaar. Hebben wij een ontzettend mooie bedrijf opgezet met z'n tweeën.
3: Marcel en Marco, maar we hebben het over Hadden, want hij is uit het bedrijf gestapt.
2: Hij is inderdaad wat anders gaan doen. En buiten dat ondernemerschap, zeg maar, allerhande uitdagingen met zich meebrengt.
3: Wat was de reden dat hij stopte?
2: Hij kreeg een hele mooie aanbieding uiteindelijk. En hij is echt gewoon een totaal ander pad ingeslagen. Dus de detachering.
3: Ja.
2: En is daar als CEO aan de slag gegaan. Dus heb je dan te respecteren als mens?
3: Dat snap ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat je denkt, ja, iemand zegt ja, omdat hij denkt dat die baan leuker is dan de baan die hij nu met jou heeft. Heb je het daarover gehad?
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk dat financiële benefits ook wel gewoon beter waren in dat opzicht. Wij richten ons natuurlijk op een markt die gecreëerd moet worden. Ik ben echt aan het bouwen voor de lange termijn. Daar scheiden de wegen dus blijkbaar. Het is wat het is. Kijk, uiteindelijk als familie ook een beetje samenkomt met het ondernemerschap. Word je als mens behoorlijk getest.
3: Ja.
2: En moet je ook gewoon even rust gaan nemen.
3: Ja.
2: En even door het bos wandelen, even relativeren, even goed nadenken over waar moet je nu de juiste keuzes maken. Hè?
3: Mijn vader zei altijd, jongen, met familie moet je wandelen en niet handelen.
2: Hebben wij het toch anders gedaan. Maar achteraf kijk je natuurlijk een koe in de kont, zeggen wij dan, in het oosten. En ik ben ontzettend dankbaar voor het feit dat ik al die uitdagingen juist ben aangegaan. Omdat je dat vormt jou als mens.
3: Maar toch, omdat het, even terug naar het moment, je zet dat samen met je broer op. Op een gegeven moment zegt hij, joh, Marcel, ik heb een andere baan.
2: Hmm.
3: Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf.
2: Hmm.
3: Kun je daar iets over vertellen?
2: We zijn in die zin heel complementair aan elkaar. De communicatie liep soms inderdaad vanuit bepaalde kanten stroef. Tussen twee broers. Ja, de een is jonger dan de ander.
3: Ben jij de oudste of de jongste?
2: Ik ben de oudste. En ik denk dat hij daar zelf ook wel gewoon wat struggle

0: heeft de ervaring van, goh, ja, moet ik nu soms ook bij mijn broer soms overheersend zijn? Nou, dat lukte denk ik ook niet voldoende. Ik denk dat hij daar wel wat moeite mee heeft gehad. Buitenom het feit dat hij gewoon een hele mooie aanbieding heeft gekregen. En ik denk dat dat, ja, toch de hoofdzakelijke reden is. Ja. Hè? Dus,
1: Maar ja, je voelt je dan wel, die denk je, potverdorie, nou ga ik er alleen voor staan.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, dus daar heb ik inderdaad wel eventjes wat stilte gepakt voor mezelf. Ik denk dat dat in deze tijd ook wel de les is. Dat je eigenlijk als mens echt flink wordt beproefd in je bovenpan. Die staat continu aan.
1: Ja.
0: Het is belangrijk om juist die stilte soms
1: te pakken. En hoe heb je dat dan gedaan?
0: Nou, ik heb een hele goede vriend. Daar ben ik bijvoorbeeld een stiltedag bij gaan doen. Mediteren, boswandelingen. Al dat soort dingen. En daar echt tot de essentie gekomen.
1: En wat was dan de essentie op dat moment?
0: Essentie was dat het bedrijf ook wel iets nodig had, wat ik niet in mijn eentje kon geven op dat moment. Dus wij zijn destijds, ben ik echt op zoek gegaan naar wat meer expertise in de markt. Heb dat destijds ook gevonden in een aantal mensen die mij hebben ondersteund in de fase waarin we zaten, zeg maar. Mm-hmm. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd ook weer. Dus Dat is ook gewoon een moment waarop het misschien ook wel een logisch moment was in die zin. Om vanuit Marco ook gewoon wat anders te gaan doen. En juist weer ruimte te bieden voor de juiste expertise die nodig was voor het bedrijf.
1: Ja. Hoe is de band nu?
0: De band is prima. Ja? Dus we lopen de deur niet plat, zeg ik maar eerlijk. Maar prima.
1: Geen wrokgevoel, wat dan ook.
0: Nee.
1: Het is niet het enige wat je bespaard is gebleven. Want jullie hadden namelijk ook een fabriek. Tenminste, er was een fabriek die voor jullie de Happy Soaps maakte.
0: Ja.
1: Maar daar waren jullie klant van, maar ook eigenaar van. Of een gedeeltelijk eigenaar.
0: In de periode dat inderdaad mijn jongere broer is gestopt, daarna zijn we inderdaad een fabriek ook gaan oprichten. Hebben we eigenlijk best wel een lastige periode gehad. Een jaar volop dynamiek. Mensen die soms, bepaalde posities die onbemand werden. Dat was echt uitdagend. Mm-hmm. Nou, na een jaar bleek er wat hiaten te zitten in de afspraken die we hadden gemaakt.
1: Voor mij, hè? Dus er is een fabriek die maakt die soaps.
0: Klopt, ja.
1: Daar waren jullie gedeeltelijk eigenaar van.
0: Klopt.
1: Wie was de andere partij?
0: Dat waren twee mensen waarmee we eigenlijk al een langere tijd in het vakgebied samenwerkten. Mm-hmm. En die hebben wij eigenlijk betrokken om de fabriek samen op te richten. De aandeelhouders van Happy Soaps en twee managementleden. Zo is die fabriek tot stand gekomen. Ja. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen, het doel is nog altijd bereikt. Hè, want uiteindelijk meer capaciteit op plasticvrije verzorging. Solide producten kunnen dus ook voor de markt worden geproduceerd. Ja. En er is meer concurrentie op dat gebied. En dat is belangrijk, denk ik.
1: Dus je start die fabriek. Dat doe je dan met z'n drieën, hoor ik dan aan. En daar ben je een gedeeltelijk eigenaar van. Opeens gaat die fabriek failliet.
0: Ja, ja.
1: Ik neem aan dat dit de enige productiefaciliteit was die je had.
0: Ja. Ja, goed, intussen, je voelt van alles aankomen en je bent ook al wel weer dynamisch als je moet bezig zijn met de onderneming, bezig met, kijken of er alternatieven zijn. Nou, die waren er zeker. Alleen hebben wij toch bijgedragen aan een doorstart van de huidige fabriek.
1: Even, waarom ging het failliet?
0: Nou, er waren een aantal afspraken die wij tijdens oprichting hadden gemaakt, waar we op een later moment toch wat discussie over hebben gekregen. Dat gaat gewoon weg over, laten we zeggen, de knikkers.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, hebben we met elkaar ook, dan komt er bijzonder beheer ook bij kijken. Die neemt daar ook een bepaalde visie.
1: Die gaat naar de contracten kijken natuurlijk.
0: Juist,
1: die er zijn.
0: Ja, dat hoort er allemaal bij.
1: En hoe waren die contracten geregeld?
0: Nou, die contracten had Destijds waren die gescreend ook. Door de partij waarmee wij eigenlijk het gesprek moesten aangaan. En ja, goed, daar werd dus anders over gedacht.
1: Ja,
0: en dan ga je het over de komma hebben. En uiteindelijk moet je gewoon weer bij elkaar komen aan tafel. En dat was allemaal heel erg moeizaam.
1: Ja.
0: Dus de les hiervan is natuurlijk ook met name dat complexiteit toevoegen aan een dergelijke business. Ja, dan moet je wel even een paar keer achter de oren krabben, wil je dat aangaan.
1: Ja.
0: Dat,
1: dus wat zou je anders hebben gedaan?
0: Achteraf is allemaal makkelijk wonen, maar het is. Ik was die fabriek niet begonnen, eerlijk gezegd.
1: Nee. Dus die fabriek is failliet gegaan, maar er is wel een doorstart geweest.
0: Ja.
1: Maar niet meer met jullie als aandeelhouder, neem ik aan.
0: Nee, dat is dus het positieve van de setup zoals die er nu ligt. Het feit dat je je volle bak kunt focussen op de juiste dingen die jouw bedrijf verder helpen. Dat is echt goud waard. Dus zo min mogelijk afleiding creëren. Ja. Ja.
1: En die andere mensen van wie die vorige fabriek was, zit die er nog steeds in of niet?
0: Ja, en er is ook iemand bijgekomen die ook hun weer ondersteunt.
1: Wow. Je hebt juridisch ruzie gemaakt?
0: Ja, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dat is een conflict over commas en punten. Dat meestal wordt er met advocaten naar gekeken. Maar uiteindelijk zijn je doorgegaan.
0: Ja. Ja.
1: Oh.
0: Ja, dat is het mooie van uiteindelijk een juridisch conflict. Dat je ook over je eigen schaduw weet heen te stappen naarmate je een tijd meedraait. En ik denk dat het heel belangrijk is als mens om dat te leren.
1: Dit zijn wel twee dingen die je denkt, jeetje, wat overkomt je als ondernemer?
0: Ja, nou ja, goed, dat heb ik me ook geregeld afgevraagd. Van, is dit uniek? Of moet ik dit nu eenmaal, word ik nu zodanig getest? Nou, dat is allemaal zo. Het is altijd wel uniek natuurlijk. Maar ja, om mij heen heb ik best wel veel mensen die één iemand zei tegen mij van, iedere ondernemer overkomt dit een keer.
1: Ja.
0: Dat is altijd een rode draad. Je moet het gewoon even door. Je moet het overwinnen. Het is net als een marathon. Dat laatste stukje, dat de laatste loodjes zijn het zwaarst. Maar goed, als je dat overwonnen hebt, ja, goed, dan komt het helemaal goed met jou. En zo heb ik dat altijd in mijn achterhoofd gehouden, eerlijk gezegd. Zo van, na regen komt altijd weer zonneschijn.
1: En zijn er dan dingen die je zegt, oh ja, maar dit waren wel uit deze heftige jaren mijn lessen die ik heb geleerd?
0: Ja, ik heb vooral geleerd om rust te pakken wanneer nodig. Dus je merkt heel vaak dat iedereen continu aanstaat natuurlijk. En als je dan als ongeleid projectiel wel rationele beslissingen weet te maken, maar niet intuïtief ook in verbinding staat met dat wat je moet doen, dan ga je gewoon verkeerde lange termijns beslissingen aan. En dat is denk ik de essentie wat ik de afgelopen tijd echt heb.
1: Ja, wat jij zei, waar je het fout hebt gedaan, is dat je, je zegt, ik was veel complex bezig. En je was ook wel met dingen bezig dat je denkt, moet ik me hier nou mee bezighouden? Misschien proefde ik er een beetje in. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, de complexiteit die je aanbrengt in een onderneming lijkt in eerste instantie simpel allemaal wel op te lossen. Maar het klinkt onschuldig, maar op het moment dat jij een jaartje verder bent en je hebt ineens 174 verschillende artikelen die je inderdaad zowel nationaal als internationaal wil wegzetten, dan heb je verschillende verpakkingen voor één product, soms wel drie verschillende verpakkingen. Ja, het wordt zo'n ontzettende stroperige setup dat je achteraf, had ik dat echt anders gedaan, had ik het niet zo pragmatisch aangepakt. Dus in die zin iets meer doordacht een product op de markt brengen. Hoe gaan we dat doen? Is dat voor alleen nationaal, internationaal? Brengen we alle werelden in één verpakking? Of hebben we daar drie verschillende artikelen voor nodig? Daarnaast, is het nu echt nodig om ook nog een body lotion bar of een body oil bar aan te brengen in je assortiment? Je moet die verpakking ook allemaal up-to-date houden. Wetgeving die je soms inhaalt op bepaalde ingrediënten. Ja, het is, ik heb ook weer een vriend die zei van... goh, ja, je doet net zoveel omzet als mij. Maar jij hebt echt een waanzinnig complex geheel. Dus ja, ik moet ook de btw-aangifte in Zweden doen. Het is best een hell of a job.
1: Ja, dus wat je leert is, haal complexiteit eruit.
0: Ja,
1: is eigenlijk wat je.
0: Ja,
1: dus want even daarover, hè. Jullie hadden op het hoogtepunt 174 producten, begrijp ik.
0: Ja, klopt.
1: Dat
0: ja.
1: is wel veel.
0: Dat is echt heel veel, ja, zeker.
1: En dat
0: zeker...
1: ga je nu terugbrengen naar hoeveel? 130, begrijp ik.
0: 130, ja.
1: Vind ik nog steeds veel.
0: Ja, is nog steeds veel.
1: Is er niet iemand die zegt, joh, even één ding, Marcel. Misschien zijn 5 producten ook een goed idee.
0: Jawel, ja, die zijn er zeker. Misschien gaan we daar ooit nog wel naartoe ook. Ik durf dat nu niet te zeggen, maar er zijn zeg maar bepaalde producten die laten echt heel mooi momentum zien. Terwijl je tegelijkertijd denkt van, goh, het past niet per se bij een personal care brand. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld wasmiddelen en al die dingen meer. Ja, tandpasta tabletjes hebben we ook bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: het is niet de categorie die zeg maar voor de hoogste omzet zorgt. Maar het is wel, zeg maar, je biedt een totaal pakket om plasticvrij te gaan consumeren, ja, zeg maar thuis. En het feit dat je die...
1: Maar jij vindt het gewoon moeilijk om daar afscheid van te nemen dan?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Want het verkoopt dan wel, hoor ik jou zeggen, niet de enorme omzetten, maar ja, er is vraag daar.
0: Nou, dat is het eerlijke verhaal.
1: En dan vind je het zonde om het weg te snijden, toch?
0: Ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd, je snijdt ook omzet weg.
1: Ja, precies.
0: Dus je moet ook op een ander vlak weer dynamisch zijn van, goh, moeten we dan op een bepaald vlak weer afschalen. Dat is continu natuurlijk aan de hand. Ja.
1: Het bedrijf is opgericht in 2019. Als je de juiste beslissingen neemt, draai je dit jaar weer winst, begrijp ik. Waar ligt dat aan? Is dat aan het assortiment of andere dingen?
0: Nou ja, overzicht. Ook wat minder collega's. Een lagere overhead. Betere producten die echt wat opleveren. Begrijpen welke campagnes werken, welke campagnes minder werken. Ik denk de opkomst van AI gaat bij ons ook een en ander veranderen. Dat vind ik zelf, daar ligt mijn compassie ook gewoon, om daar mee aan de slag te gaan, om echt iets moois neer te zetten. Dus dat zijn een beetje de elementen.
1: En de stip op de horizon over 5 jaar, Happy Soaps?
0: Denk ik dat Happy Soaps echt wel die 50 miljoen plastic flessen heeft bespaard.
1: Mm-hmm.
0: Dat is mijn b-hack, zeg maar. Dus ik wil die 50 miljoen plastic flessen gaan besparen. En
1: dat betekent gedeeld door 3, denk ik dan. Hè? Dus dat
0: klopt,
1: is toch ongeveer is 17 miljoen zeepjes verkocht. Ja, zeepjes,
0: dan liggen we inderdaad echt breed in alle retail, denk aan drogist, supermarkt, maar ook de Janssenwinkel om de hoek, zeg maar zo.
1: We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Een beetje naar Hazes.
0: Ja.
1: Wat zou jij op het tegeltje willen zetten?
0: Ja, je bedrijf groeit nooit verder dan jezelf durft te veranderen.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dat is een mooie tegeltjeswijsheid. Marcel, dankjewel.
0: Ja, vriendelijk bedankt.
1: Marcel Koers was dat, oprichter van Happy Soaps. Volgende week dan hebben we het over de horeca, iets heel anders. Een van de meest onvoorspelbare en harde branches die er is. Hoe bouw je daarin toch een succesvol bedrijf en hou je het vol als ondernemer? Dat hoor je van horecabaas Rames Ramzi. Abonneer je alvast op onze podcast. Dat kun je natuurlijk even vinden. Even zoeken op Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcast-app. Blijf op de hoogte. Tot volgende week. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
3: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf IWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
2: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
3: Nu in je podcast-app.
4: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Een wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896... waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras. Het moet dan ook weg, anders is de dwangsom €10.000. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
9: De bouwplaats van de toekomst is geen modderpoel, maar een steriele fabriekshal. Tenminste, dat is al lange tijd de belofte. Maar de realiteit is dat veel prefab-bouwers het moeilijk hebben. De vraag van deze week: is prefab de toekomst of een dure miskleun? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30... als radio-uitzending gewoon op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Het was nog even spannend, want kwam van Schiphol rijden. Dag Maarten.
10: Ja, hoi Maarten. Ja, nou, ik wil dit natuurlijk nooit missen, dus ik kom meteen vanuit Schiphol hier naartoe.
9: Precies, en dus zijn we gewoon live bij jou als luisteraar. Direct beginnen met het nieuws. ING verwacht dat huizenprijzen bijna niet meer stijgen de komende tijd. Dat komt vooral doordat er ineens meer huizen te komen. Staan. Veel beleggers verkopen hun huurwoningen, we hebben het vaak over gehad, omdat verhuren minder interessant is geworden. Ook zijn de mensen wat voorzichtiger door hoge rente en onzekerheid op de markt. Nou, uiteindelijk denkt ING dat de huizenprijzen in 26 nog maar 1,5% stijgen. Dat is lager dan de inflatie. Goed nieuws voor de mensen die een woning zoeken, Maarten.
10: Ja, nou ja, wat natuurlijk interessant is, lager dan de inflatie betekent dat je woning natuurlijk feitelijk minder waard wordt.
9: Ja,
10: dus we hebben het altijd over de woningen kunnen alleen maar stijgen in prijs.
9: De waardestijging van de afgelopen 10 jaar kun je niet tegenop werken.
10: Nee.
9: Dus het kan wat hebben.
10: Ja, het kan wat hebben. Het kan zeker wat hebben. Het zal uiteindelijk ook wel weer gaan stijgen. Nou ja, goed nieuws voor mensen die een woning zoeken. Nou ja, weet je wat het is? Uiteindelijk is het diezelfde taart die we allemaal op andere stukjes weer proberen te verdelen. delen. Hè. Dan maken we van huurwoningen, koopwoningen. Of, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat er meer woningen bij moeten komen. Hè, want dit is gewoon het verdelen. Iemand anders gaat er wonen. Hè. Dus nu wordt het een koper.
9: Zou het een tijdelijk effect zijn dan, wat ING hier voorspelt? Dat je zegt, nou, dat uitponden stopt
10: dat
9: op een gegeven moment.
10: Nou, dat denk ik zeker. En dat heeft natuurlijk ook met de rente te maken. Hè? Dus mensen zijn even terughoudend. Die rente stijgt. Die stijgt overigens wat minder hard dan mensen misschien verwachten. Maar ik denk dat het zeker een tijdelijk effect is. En ja, zodra er die rente wat meer stabiliseert, zullen mensen toch weer gewoon gaan kopen.
9: Consumentenvertrouwen weer stijgt als de oorlog voorbij is.
10: Precies.
9: Dat gaat ook weer helpen.
10: Ja, denk ik ook.
9: We gaan het zien. Je was de afgelopen meivakantie even lekker op vakantie. Alle tijd om boeken te lezen.
10: Ja,
9: en dat
10: zeker.
9: Heb je gedaan. Welke had je op je nachtkastje liggen?
10: Nou, ik heb 3 boeken meegenomen. Die biografie van Erwin Rommel. Die zullen we niet bespreken hier. Dan een heel interessant boek van Henry Bontebal. Het kan echt anders. Aanrader. Ja, en welke ik natuurlijk toch echt moest lezen. En eigenlijk iedereen die toch een beetje in het vastgoed actief is, moet natuurlijk toch het boek Gewapend met gevoel van onze minister Eleanor Boekholt O'Sullivan lezen.
9: Ja, ze heeft het geschreven in het najaar nadat ze topvrouw van het jaar werd.
10: Klopt. Ze had de Aletta Jacobsprijs gewonnen, zoals dat heet. Kijk, ik wilde het boek natuurlijk ook lezen, omdat er was natuurlijk nogal wat gestuntel. Dus ik begin natuurlijk wel geïnteresseerd te raken in de persoon achter de minister.
9: En wat is het? Heb je een soort antwoord gevonden op wat voor persoon
10: niet
9: het
10: helemaal,
9: is?
10: Niet helemaal. Over een kleine anekdote. Ik vroeg aan een politicus van de ik ga dit boek lezen. En die zei, nou, ik wilde het doen, maar totdat ik wist dat ze een ghostwriter heeft gebruikt, toen was ik minder geïnteresseerd. Nou, dat vind ik een beetje flauw, maar
9: dan neem ik het even als dyslect op voor alle dyslect. Als je toch een boek wil schrijven, waarom zou je niet een ghostwriter gebruiken?
10: Nee, helemaal eens. Maar, nou
9: maar
10: ja,
9: toch. Okay.
10: Nou, het is in alle eerlijkheid, als je nou heel flauw wil zijn, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat het meest wat ze bereikt heeft is dat ze de stropdas op een gegeven moment heeft afgedaan als vrouw binnen Defensie, de haar los heeft gedaan en gezorgd dat er een jurk kwam. Nou, dat is natuurlijk heel flauw, maar als je het boek goed leest, ik vind het niet spectaculair. Ik denk wel, als vrouw in zo'n organisatie, dat is natuurlijk wel altijd heel knap. Ze heeft ook best wel wat dingen gedaan die te maken hebben met natuurlijk vastgoed. Want ze was onder andere gedeeltelijk verantwoordelijk voor het vastgoed van Defensie. En dat is eigenlijk de grootste bezitter van grond, et cetera, in Nederland.
9: Ja, en ze was al bezig met die nieuwe investeringen en die uitbreiding van Defensie.
10: Zeker. En wat heel interessant is, wat je ook terugleest in het boek ze had, en dat wist ze toen natuurlijk nog niet dat ze minister zou worden. Ze had heel veel te maken met ook problemen met stikstof, met NIMBY, want iedereen wil dat Nederland verdedigd wordt, dat we meer doen aan het leger, maar niemand wil dat ze in je achtertuin gaan lopen oefenen. Dus dat zijn allemaal wel interessante dingen. Maar
9: is er een passage die je eruit wil halen?
10: Ja, wat een passage die mij toch wel bijbleef, en dat was, lees ik je even voor. De journalist die mij tijdens een televisieuitzending vroeg hoeveel mensen er in een tank passen. Een vraag die ogenschijnlijk eenvoudig lijkt, totdat je realiseert dat het afhangt van het type tank, de bemanning die erbij hoort en de situatie. Dit in combinatie met een kamerbrief die nog niet was verzonden, waardoor we nog niet openlijk een keuze hadden gemaakt voor een bepaalde uitvoering van de desbetreffende tank. Ik ging inhoudelijk op de vraag in en noemde een getal. Dat was fout. Nou, meteen kwamen er reacties op social media, ging het helemaal los. Nou, het interessante, waarom haal ik deze passage eruit? En ze zegt dan later in het boek ook, nou, ik heb hier enorm van geleerd. Ja, ik vind dit dus echt interessant, want hier heeft ze dus geleerd dat je dus echt je feiten goed op orde moet hebben. En vervolgens is het natuurlijk de laatste keer, dat was 10 dagen geleden ongeveer, hè, toen Jesse Klaver even doorvroeg, ja, dat ze niet de huur van een middenhuurwoning
9: wist. Hapte moeder hoop was het die doorvroeg.
10: Oh, sorry,
9: wat kost een middenhuurwoning in de Tweede Kamer?
10: Ja.
9: En dat wist
10: Hapte
9: ze niet. En dat vind jij dan opmerkelijk, dat ze dan die feiten opnieuw niet op orde heeft?
10: Vind ik bizar. Ik vind het echt, wat ik bizar vind, als je dus als minister op een departement komt, waar zoveel om te doen is, waar je eigenlijk weinig van weet, dan vraag je toch aan je hoogste ambtenaar, luister, geef mij 3 A4'tjes met de dingen die ik echt moet weten. Dat als iemand mij midden in de nacht wakker maakt, dan kan ik het zo opnoemen. Nou, ik had die 3 A4'tjes voor kunnen maken. Nou, en dat is dus blijkbaar niet gebeurd. En het erge is, vind ik een beetje, je zit als een konijntje in de koplampen te kijken als je er ziet daar in die Tweede Kamer, en je krijgt gewoon eigenlijk medelijden.
11: Vastgoed gezocht.
9: Dat naar aanleiding van het boek Gewapend met gevoel van Eleanor Bucholt O'Sullivan. De woningbouw moet sneller, goedkoper en duurzamer. En de oplossing daarvoor leek simpel, huizen uit de fabriek. Maar de realiteit is weerbarstig. De vraag stagneert en de meeste fabrieken draaien nog maar op halve kracht. Bij ons te gast Harry van Zandwijk, CEO van Daibar House Modeler Europe. Harry, van harte welkom.
11: Dankjewel.
9: Fijn dat je er bent.
11: Ja.
9: Daibar is een van de grootste woningbouwbedrijven van Japan. 56 miljard dollar omzet. Hoe zijn jullie in Nederland?
11: Nee. Corrigeren. Ja? 34 miljard.
9: Oké. Okay.
11: 56.000 mensen.
9: Ah, 56.000 medewerkers.
11: Ja, dat is ook toch veel, hè?
9: 34 miljard is alsnog ontzettend veel, dankjewel. Ja,
11: en Nederland.
9: Hoe zijn jullie in Nederland actief geworden?
11: Wij zijn in Nederland actief geworden met Daiwaus. Vroeger heette het Jan Snel. En we zijn overgenomen in 2020 door Daiwaus. Ja. Die wilden vaste grond hebben in Europa. En toen zijn ze met ons begonnen.
9: Ja. Wat opvalt is, jullie werken vooral met staal en beton en niet met houtbouw. En de meeste concurrenten zitten in de houtbouw.
11: Ja, niet de meeste concurrenten, wel heel veel. Maar wij blijven nog steeds het staal en beton blijven wij nog hanteren.
9: Wel duurzaamheid ook voor de inkopers heel belangrijk is.
11: Ja, maar je hebt ook beton en staal wat ook duurzaam is. Dus
9: gebruik je gerecycled beton?
11: We hebben gerecycled staal. Dus wij gebruiken ook al die dingen. En we gebruiken natuurlijk ook heel veel houten. Ja. Vergeet dat niet.
9: Nou, heb je inmiddels 4 woningfabrieken. Een grootste staat in Montfort. Draaien jullie niet op volle kracht? Hoe zit dat dan?
11: We draaien zeg maar op de woningbouw. Of 50%. En we hebben geluk dat we het oude gedeelte, zeg maar, het Jan Snel gedeelte, dan verhuren wij nog heel veel modules voor de tijdelijkheid. En die kunnen we ook gelijktijdig produceren dan.
9: Maar je zou natuurlijk op 100% willen draaien. Waar ligt het aan? Waar zit de bottleneck?
11: Ja, ik denk dat het algemeen is voor iedereen in de bouw, zeg maar, voor alle aannemers. We hebben te weinig grondposities. We hebben de woningcorporaties doen niet genoeg traagheid in de vergunningen. Wat denk je van de bezwaarmakers? Wat echt de verkeerde kant uitgaat. We hebben de institutionele beleggers die weggaan met de woningcorporaties. Alom, er is twijfel, er is angst. Maar dat, afwachtendheid.
10: Maar dan was dus de plannen van de huidige minister. Die moeten dan voor jullie erg goed hebben geklonken. Waarin zij zegt van, nou ja, we moeten helemaal voor prefab gaan. En dat moet naar 50%, et cetera.
11: Ja, ze zegt wel dat het in 2030 moet het op 30% zitten. Maar dan vind ik, als we dan moeten beginnen, dan is het veel te laat. Men moet nu al beginnen met de regels maken, de wetten maken en et cetera. Om gewoon dat voor elkaar te krijgen.
10: Maar het is toch in ieder geval al een positief geluid, toch?
11: Nee, het is een positief geluid. Maar ik moet maar zien. Want je vertelt net zelf over de politiek. Het is morgen weer anders.
9: Maar het interessante is waar ligt het aan? De productie zit nog niet op het niveau wat je zou willen. Dan noem je eigenlijk alle redenen waarom de woningbouw stagneert, die wij al 5 jaar in dit programma behandelen, zullen we zeggen, samenvattend. Ja. Maar daar hebben alle type bouwers last van. Je zou ook kunnen zeggen, het is een concurrerende markt. Hoe kan prefab nou die belofte zijn en zich onderscheiden van de klassieke bouwer, waardoor jullie wel groei hebben, ondanks deze omstandigheden die je noemt?
11: Nou, dan zouden we eerst moeten beginnen ook weer in de overheid. Wij kunnen vergunningen krijgen door de mensen die de vergunningen geven, dat kunnen ze in de fabriek al geven. Dus we hebben de standaardisatie, we weten precies wat we bouwen. Alles is op veiligheidseisen en gebouweneisen en hoe heet dat? Op bouwregelgeving. Ja, dat is gewoon in de fabriek, is dat allemaal te halen. Dus we kunnen een stempel binnen een dag, kunnen wij die stempel krijgen. Ambtenaren hoeven niet meer uit te zoeken en op te zoeken, weet ik het allemaal. Dus dat zou kunnen.
9: Maar grappig genoeg, dit is al heel lang een belofte en er wordt een parallel met de auto-industrie getrokken. De RDW geeft een type goedkeuring voor een auto.
11: Ja.
9: En sterker nog, als de RDW dat in Nederland doet, is dat automatisch een type goedkeuring voor heel Europa.
11: Ja.
9: Lang leven de Europese Unie, hebben we met elkaar geregeld. Maar dat is die parallel die gemaakt wordt van dat zou met prefab woningen kunnen.
11: Ja.
9: Waarom lukt dat dan niet? Wie komt er niet over de brug om dit met jullie en met al jullie concurrenten te regelen?
11: Heel simpel gezegd, de overheid. De overheid
9: De overheid is een soort grote belofte.
11: Laat ik zeggen, de ambtenaren in elke stad of in elke gemeente of in elk dorp, dat maakt niet uit. Maar die moeten een iets opgelegd krijgen vanuit Den Haag, dat ze zeggen, zo moet je doen.
10: Maar dat is,
11: en dat
10: is
11: gebeurt gewoon niet.
10: Maar dat is eigenlijk, want wat nu in de nieuwe omgevingswet ook staat natuurlijk, is dat je gewoon, de bouwbesluit moet gewoon leidend zijn. Maar dat gaat jullie dan toch ook helpen?
11: Nee, dat gaat ons wel helpen, maar weet overheid dat? Weten de gemeenteambtenaren, weten die dat? Ja. Want die verschuilen zich elke keer achter, laten we zeggen, naar Den Haag.
10: Hey, en hoe kijk je, want toen de minister dit had bekend had gemaakt, die brief had gestuurd naar de parlement, toen kwam daar vrij snel een vrij kritisch artikel in de Telegraaf overheen van experts die zeiden van ja, maar prefab, dat gaat eigenlijk, dat werkt niet voor binnenstedelijk bouw. Hoe kijk je daar
9: naar? Dan gaat het Maarten over het feit dat de minister heeft gezegd in 2030 zou de helft van de woningbouw, precies, want dat is het getal, modulair moeten zijn. En daar kwam kritiek op van experts die zeiden dat kan helemaal niet.
10: Nou, dat kan met name niet vanwege dat die zeggen binnenstedelijk kan dat niet, werkt dat niet.
11: Waarom kan dat niet? Nou, we hebben heel veel grote wijken hier in Amsterdam, in Den Haag, in Utrecht, noem maar op, waar het ook is. Daar staan zoveel ruimtes tussen. We gaan de oude gebouwen, de oude flats, moeten weg, want die voldoen niet meer aan eisen. Dan zetten wij daar een nieuw gebouw, zetten wij prefab of modulair, zetten we daar neer. Dan kunnen de mensen overhevelen naar dat gebouw en dan kan het andere gebouw gesloten worden. Dus ik snap
9: Het argument wat er verder wordt gebracht is, er zijn zoveel specifieke eisen als je binnenstedelijk ontwikkelt, dat heel lastig is om dat modulair toe te passen.
11: Nou, dat moet ik dan maar zien, want wij kunnen. En eigenlijk moet ik ook iets rechtzetten. Wij vinden modulair bouwen hetzelfde als gewoon bouwen of een traditionele aannemer. Dus wat wij doen is woningen bouwen. Ja. Alleen wij doen het uit de fabriek. Ja. Dus wat is dan niet mogelijk binnen die wijken? Dat binnenstedelijk.
9: Er zijn het afgelopen jaar 3 prefabbouwers omgevallen. Jullie hebben, neem ik aan, wel contact met beleidmakers. Zien zij dat er concurrenten omvallen en snappen zij dat er iets moet gebeuren om, laten we zeggen, daadwerkelijk die kansen van prefabbouwen nu handen en voeten te geven?
11: Nou ja, vanuit de overheid, of na de overheid, vanuit ons, zijn we wel aan het ageren. Van er moet iets gebeuren. Waarom gebeurt het niet? Er worden nieuwe wijken gebouwd. Ik geloof dat er, weet ik veel, 30 doorbraaklocaties zijn waar heel veel gebouwd moet worden. Denk aan Pampus, denk aan Oosterwold, denk aan allemaal grote gebieden. Wij kunnen dan morgen starten met woningen te plaatsen.
9: Ja, en wat is dan eigenlijk het grootste voordeel? Want er wordt vaak in tijd geschetst van een prefab woning staat sneller. Maar hoe groot is dat voordeel daadwerkelijk ten opzichte van traditioneel bouw?
11: Nou, ik denk wel dat 50% sneller is wat wij kunnen realiseren. Dus wij zijn 50% sneller.
9: Van de bouwtijd.
10: Van de bouwtijd. Nee, maar oké, maar dat is natuurlijk het echte voordeel zou moeten zitten in kosten, lijkt me. Want bouwtijd, kijk, projecten volgens de overheid die mogen 10 jaar duren zo'n beetje. Ja, en dan laten we zeggen dat 2 jaar bouwtijd is. Ja, als we dan 1 jaar, dat is toch hartstikke mooi. Kijk, ik vind iedere maand een voordeel, iedere week. Maar dat is natuurlijk niet waar de grote verschil gemaakt kan worden, toch?
11: Nee, maar wat jij net zegt, dat het 10 jaar duurt voordat je vergunning krijgt, ontwikkelingen, weet ik het allemaal, dat is al belachelijk lang. Dat we in 2 jaar wat een gewone aannemer kan bouwen, traditioneel, en wij in 1 jaar, alles scheelt om die versnelling erin te brengen. En ik weet waar je op doelt, dat is ook het kostenplaatje. Het kostenplaatje moet ook, als het sneller kan, moet het ook voordeliger zijn.
9: Is betaalbaar bouwen ook een van de grote thema's in dat bouwdossier? Dat staat ook weer in het regeerakkoord. Moeten veel betaalbare woningen komen. Ja. Op welke manier is een prefab woning ook goedkoper? Want jullie zitten met een enorme investering aan de voorkant. Ja. Voor machines en fabrieken, et cetera. Ja. Dus je moet een hoeveelheid woningen uit die fabriek gaan halen. Ja. Wanneer wordt het echt goedkoper?
11: Standaardiseren. Als we echt gaan standaardiseren met de woningcorporaties, niet dat de ene corporatie zegt van ik wil een stopcontact hier links in de hoek hebben, en de andere wil hem daar rechts
9: maar
11: in de hoek.
9: Maar de woningopgave
11: hebben
9: in Nederland is 100.000. Ja. Hoeveel moeten er uit 1 fabriek van jullie komen om echt een rendabele fabriek te hebben, om dus ook betaalbaardere woningen te kunnen opleveren?
11: 10.000 modules per jaar.
9: Uit 1 fabriek? Je hebt 4 fabrieken.
11: Ja, 4 fabrieken. Dan moeten er, zeg maar, 8.000 tot 10.000 of 8.000 per fabriek.
9: Maar dat is 32, dan zou je 30% van de markt moeten hebben, alleen als Daimler.
11: Ja, maar eentje zit in Duitsland. Ja, okay, die rekenen we mee.
9: Okay.
10: Maar dat is natuurlijk,
9: dat is hartstikke veel, toch? 30% van de markt voor 1 bouwer?
10: Nee, dat lijkt me heel veel. Ja.
11: Ja. Ja, maar kijk,
9: want dat halen Ban en Heijmans ook niet.
11: Nee, wij maken een mix met onze standaard modules voor de verhuur allemaal. Maar je moet eigenlijk, wij moeten als Dijwenhuis zijn, dan moeten wij 10.000 modules of woningen, laat het over woningen hebben, we praten over modules en we praten over woningen. We moeten 10.000 woningen.
10: Ja, dat is grappig wat je net zei over die standaardisatie. Want dat iedere corporatie die wilde weer een ander programma van eisen. Maar dat is ook nog eens zo voor natuurlijk voor de institutionele beleggers. Die hebben allemaal een ander programma van eisen. Dat is allemaal verschillend.
9: En daar moet dus, want je hebt dat woord nu een paar keer gebruikt, die standaardisatie in komen.
11: Ja.
9: Juist. Prefab woningen. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Collega John van Schagen sprak erover met TNO-expert Wouter van Groezen.
12: Wij zien dat de woningbouwopgave vraagt om steeds hogere volumes, steeds lagere prijzen, in steeds complexer wordende omstandigheden.
13: Aldus Wouter van Groezen, onderzoeker industrialisatie in de gebouwde omgeving.
12: Wij zien ook dat er momenteel al best wel wat industrieel wordt gebouwd. Hè, zo'n 20% al op dit moment. Maar tegelijkertijd weten we ook dat de helft van de productiecapaciteit binnen industriële bouwbedrijven nog niet benut wordt. Dus die potentie die ligt eigenlijk veel hoger.
13: De TNO-onderzoeker ziet het vooral misgaan in de planfase.
12: Die is heel projectmatig georganiseerd. Terwijl dat we juist aan de aanbiedende kant zien dat we steeds proces- of productmatiger werken. Dus enerzijds zien we dat er nog steeds projectmatig uitgevraagd wordt. Hè, dus op basis van tenders, technische specificaties. Wat we eigenlijk op zou kunnen schuiven naar programmatische en functionele uitvragen.
13: Maar ook het beleid speelt een rol. Dat varieert vaak per gemeente en is daarmee onvoorspelbaar.
12: We zien dat er sprake is van langere doorlooptijden bij gemeentes die net zo goed te maken hebben met bepaalde capaciteitsbeperkingen als dat het geval is binnen de reguliere bouw. Dus om uiteindelijk de vruchten te kunnen plukken van de voordelen van de industrieel bouw zou het landschap ook mee moeten bewegen, de context mee moeten bewegen. Dat betekent zowel aan de vraagzijde als aan de regelgevende zaak.
13: Dus aan de ene kant functioneler en programmatischer uitvragen, want zo ontstaat voorspelbaarheid en stabiliteit.
12: Maar dat geldt net zo goed aan de regelgevende kant. Meer inzicht en meer transparantie creëren, meer stabiliteit creëren en vooral meer zekerheid creëren voor industrieel bouwen, waarvoor men significante investeringen moet maken.
9: Wouter van Groezen van TNO over de kansen van prefab. We kijken in deze aflevering dus in de keuken van de industriële woningbouw. De machines staan klaar, maar de stekker moet natuurlijk wel in blijven zitten. Er zijn er al een paar omgevallen. Harry van Zandwijk is hier van Daibar House Modeler. Harry, nogmaals van harte welkom. Een van de projecten waar jullie actief zijn is Strandeiland in Amsterdam. 105 modulaire woningen opgeleverd. Waarom lukte het daar wel?
11: Omdat het klant was die een aanbesteding deed, moest modulair gebouwd worden voor de komende 20 jaar. Maar wij hebben het permanent gebouwd, dus het zou ook 60 of 100 jaar kunnen blijven staan.
9: Maar het idee is wel dat het over 20 jaar zou kunnen worden weggehaald?
11: Nee, ik denk het niet, want wij zeggen altijd er is niks zo permanent of permanent als semi-permanent. Maar wat wij nu doen is op tijdelijke gronden bouwen wij permanente woningen.
9: Betekent dat je met die tijdelijke bewoording ook andere regels krijgt en andere vergunningsverlening?
11: Nee. Het is dezelfde bouwregelgeving die wij opgelegd krijgen als de andere woningen, de andere aannemerijen.
9: Maar blijkbaar als een ambtenaar of een gemeente zegt het moet permanent worden, wordt het complexer. Wordt het dus moeilijker om te zeggen we gaan met prefab woningen bouwen.
11: Ja, maar dat is de perceptie juist.
9: Maar dat je dat wil doorbreken, toch?
11: Nee, maar daar zijn we constant mee bezig. Alleen, we weten allemaal hoe de overheid werkt. Men kan het begrijpen en men kan het niet begrijpen. Wat deze meneer van TNO zei, die zei het gewoon heel goed. Wij moeten die planvorming en alles moeten wij veranderen.
9: Ja,
11: moeten echt met onze woningbouw, want ik ga het geen modulaire woningbouw meer noemen. Het is gewoon woningbouw. Net zozeer als de traditionele aannemers. Wij moeten die woningen gewoon bouwen en plaatsen. Dus.
10: Want gaat het ook helpen in het nieuwe omgevingsplan? Kun je vergunningsvrij bouwen? We hebben hier een uitzending over gemaakt. Of tenminste, daar is in ieder geval de wethouder uit Vught. Het wordt zelfs al methode Vught genoemd. Maar dat is gewoon in de nieuwe omgevingswet is opgenomen. Dat je bij het vaststellen van een nieuw omgevingsplan je vergunningsvrij kan bouwen. Hè? Ja. Dat moeten ze dan wel opnemen. Ja. Dat moet de gemeenteraad wel goedkeuren. Zou dat ook niet enorm kunnen helpen?
11: Ja, natuurlijk. Absoluut. Absoluut.
10: Want dan kunnen jullie gewoon zeggen, dit is precies wat daar mag.
11: Ja.
10: Dus we stellen de fabriek zo in.
11: Ja.
10: En boem, hij komt eruit. Ja, dat is fantastisch.
9: Al die mogelijkheden, in theorie en een beetje in de praktijk, methode Vught, bestaan al. Het kan eigenlijk al. Er hoeft geen wet veranderd te worden om dit allemaal mogelijk te maken. Er hoeft ook geen wet veranderd te worden om jullie een soort type goedkeuring te geven.
11: Ja.
9: Het zit hem dus ergens in gedrag dat het niet gebeurt.
11: In gedrag.
9: En mijn vraag aan jou is, wat kan de industrie van de prefab woningen nou doen om hier een doorbraak in te realiseren?
11: Ja, door niet elke week erover te praten met de gezaghebbers, maar elke dag of elk uur.
9: Ja,
11: we moeten dat doorbreken. We moeten gewoon dat men realiseert, dat die mensen realiseren, jongens, dat modulaire bouwen is hetzelfde als gewoon bouwen. Daar gaat het om. En we moeten door met bouwen. En niet alleen voor ons, ook voor onze collega's en ook de traditionele bouwers. We moeten gewoon door met bouwen. En dat moet veranderd worden.
9: Ja, want op strand, dat wil ik zeggen, op strandeiland gaat het over 105 woningen, maar er moeten er 8000 komen. Ja, dus dan denk ik, jullie hebben eigenlijk maar een heel klein stukje van de taart gekregen.
11: Ja. Maar we kunnen die taart ook vergroten. Alleen het zijn allemaal verschillende eigenaren die op dat eiland zitten.
10: Nou, het bijzondere is natuurlijk dat deze mogelijkheid die er in het nieuwe omgevingsplan is, die is ook gewoon nog helemaal niet bekend. Bekend bij lokale ambtenaren, bestuurders en politici. Dat is natuurlijk het grappige. Dus ik denk dat er ook wel een taak is voor, ja, voor jullie branche. Ja. En ook gewoon voor de landelijke overheden die dit hebben bedacht, om het goed onder de mensen te brengen. Van jongen, kijk nou, deze mogelijkheid hebben jullie al.
9: Ja, en dan even heel specifiek. Waar zie je nou de komende jaren de vraag toenemen? Is dat echt de ontwikkelaars, mensen Maarten de Gruyter, die zeggen ik ga jullie inzetten, of de corporaties?
11: Nou, ik denk de combinatie van is voor de sociale woningbouw, maar ook met de ontwikkelaars. Want die hebben de taart voor de ontwikkelaars, er haken heel veel ontwikkelaars af, dat weet Maarten ook wel. Dus de huidige ontwikkelaars worden steeds groter, denk ik. En
9: hoe groot kan een prefab woning zijn dan? Want je hebt ze van 60 vierkante meter, 100.
11: Ja, maar het zijn modules. Ik kan er ook 10 aan één module, en dat kan 180 vierkante meter worden.
10: Hey, hoeveel procent, even kort door de bocht, hoeveel procent goedkoper is een modulaire woning? Die mag ik niet meer zo noemen, maar ik noem het toch even zo. Hoeveel procent goedkoper dan een traditionele woning, denk je?
11: Nou, als je alles bekijkt, want we zitten elke keer vragen ze, wat is de vierkante meterprijs? Wat is de vierkante meterprijs? Maar jullie als ontwikkelaars hebben een heel grote kostenpost eromheen. Architect, papierwerk, noem maar op.
10: Maar puur bouw.
11: Wij nemen dat uit handen. En ik weet zeker dat wij minimaal 10% goedkoper moeten maken.
9: Nog één laatste vraag, voordat we afronden.
11: Kunnen we garanderen dan, hè?
9: Harry, nog één laatste vraag. Je geeft het CEO-stokje over aan Niels Vergeer. Welke boodschap heb je voor je opvolger?
11: Goed letten op de overheid en dat men ervan bewust is dat modulair bouwen hetzelfde is als gewoon bouwen, en dat wij volwassen geacht worden om echt ook heel veel gestandardiseerd te hebben. Want daar heb je een fabriek voor, dat is een autofabriek ook zo. Dat we dat bekendmaken, dat die standaardisatie is belangrijk.
9: Die overheid luistert naar ons, dus die boodschap heb ik nou meermaals gehoord. Ja. Maarten, Harry van Zandwijk van de Daarbouwhuis Modeler. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn. Maarten de Gruyter, dankjewel. We zijn er gewoon volgende week weer.
10: Zeker.
9: Dit was Vastgoed Gezocht, tot volgende week. Dag.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de weer.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en als podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of vijf voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald. Die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. De politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. Israël heeft twee opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de twee als de initiatiefnemers van de vloot. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie. En daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakt ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking. Maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Rusland verliest voor het eerst in lange tijd meer gebied dan het wint in Oekraïne. Wat is er aan de hand met Rusland? Ik vraag het zo aan oud-correspondent Hubert Smeets. Maar nu eerst, de ontwikkelingen tussen Amerika en Iran volgen zich in razend tempo op. De straat van Hormuz is technisch open, al blijft de doorvaart riskant. Volgens minister Rubio van Buitenlandse Zaken is operatie Epic Fury voorbij.
8: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace.
7: Ik praat erover met Jeffrey van Leeuwen, stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. Welkom, meneer van Leeuwen.
9: Dank u wel.
7: Fijn u in de studio te hebben. Ook in de studio is onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo, Geert.
10: Hallo.
7: Ja. Eerst maar eens even het nieuws van beide kanten over Iran. Dat verandert ongeveer elke 6 minuten. En dan neem ik het waarschijnlijk nog aan de ruime kant. Waar staan we nu volgens u?
9: Ja. Goeie vraag. Nou ja, vanuit de NAVO gezien hebben we vanaf dag 1 gezegd... deze operatie begon, de Amerikaanse oorlog met Israël tegen Iran. Dat wij het van uitermate groot belang vinden... dat de nucleaire capaciteiten, de ballistische capaciteiten van Iran... zouden worden uitgeschakeld. Dat is ook het officiële standpunt van de NAVO zover. Dus we hebben altijd gesteund de Amerikanen daarin in die zin... dat we hopen dat die operatie succesvol kan worden afgerond. En we zitten nu in die afrondende fase. Het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen in hoeverre dat gelukt is... en wat voor afspraken ze verder gaan maken met Iran.
7: Hebt u enig idee van dat er is dus een 15-puntenplan op 1 A4'tje van Trump? Dat is een beetje de Amerikaanse stijl tegenwoordig. Het oorspronkelijke Iran-verdrag bestond uit 160 pagina's. Dus het geeft wel een beetje verschil aan. Maar wat heel veel bronnen zeggen is dat waarschijnlijk de sleutel zit... in een soort geitenpaadje dat Amerika aan Iran biedt... door te zeggen, ja, inderdaad, jullie hebben eigenlijk wel recht op kernenergie... alleen we moeten heel goed toezicht gaan houden over hoe... en wat doen we met die voorraad sterk verrijkt uranium. Is dat een handige aanpak?
9: Ja, ik vind het moeilijk te beoordelen wat er precies in staat. Wat ik weet is dat ze echt gericht zijn om Iran te stoppen met een nucleair programma. En ik kan me ook echt niet voorstellen dat er straks een deal ligt... dat niet inhoudt dat Iran gestopt wordt in een nucleair programma.
7: Ja, oké. Okay. Rutte heeft als NAVO-baas altijd achter de oorlog gestaan... zoals Trump die heeft gevoerd. Waarom is het voor de NAVO zo belangrijk...
9: Nou ja, we hebben gezien tijdens die oorlog wat de impact is van Iran qua ballistische raketten. Ze hebben ook raketten afgeschoten die duizenden kilometers kunnen afleggen.
7: Maar zonder lading.
9: Ja, maar het gaat feit dat ze die technische capaciteit hebben. Dus ze hebben ballistische capaciteit ontwikkeld... die ook Europa kan bereiken, ook Amsterdam kan bereiken. Dat gekoppeld aan het feit dat Iran zeer dichtbij een nucleaire bom was... ja, voor ons is het heel duidelijk, dat is een bedreiging voor Europa.
7: Ja, toen Trump begon aan zijn actie, toen was zijn argument eigenlijk anders. Dat wil zeggen, dit speelde wel, maar hij zei... help is on the way toen die enorme slachtpartij plaatsvond onder... oppositie in Iran, toen de mensen daar met een paar duizend tegelijk werden vermoord. Daar horen we nou geen woord meer over. Kun je zeggen, dat regime zit er nog, Iran heeft wat dat betreft gewonnen?
9: Nee, vanuit de NAVO kijken wij hoe verschrikkelijk ook wij die slachtoffers vonden van januari. En natuurlijk de decennia lange terreur.
7: En het gaat nu nog steeds door.
9: Precies, de constante uitmoorden van de eigen bevolking. En natuurlijk ook de terroristische activiteiten van Iran in de regio en daarbuiten. Maar vanuit de NAVO keken we eigenlijk in eerste instantie puur naar dat nucleaire en ballistische programma. Daar zit de dreiging voor ons in.
7: Ja. Hoe vervelend dat ook is, om het zomaar te zeggen, voor die bevolking.
9: Het is verschrikkelijk triest.
7: Het klinkt, als we het zo formuleren, wel harteloos, hoor.
9: Het is verschrikkelijk triest. Ja. Tienduizenden jonge vrouwen, mannen, die zijn vermoord omdat ze demonstreerden. Ja.
7: Ja, Europa heeft zich van meet af aan terughoudend opgesteld. We zeiden, we willen eigenlijk niet met deze oorlog iets te maken hebben. Want dat was een soort sleutel. Amerika had geen enkele bondgenoot... van tevoren ingelicht, had Europa dus gelijk.
9: Nou kijk, Europa kijkt altijd naar dit soort dingen anders toe. Ten eerste, laten we eerlijk zijn, op militair...
7: Anders dan wie?
9: Anders dan Amerikanen.
7: Ja.
9: Ja. Nou... Laten we eerst ervoor opstellen dat Europa qua militaire capaciteit... eigenlijk nooit in staat zou zijn geweest te doen wat Amerika nu doet. Dus we zouden nog eens die keuze hebben gehad. Ten tweede vraag ik me af, als de Europeanen werden geïnformeerd van...
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wat je eigenlijk al van plan was, hoor, denken we allemaal. Namelijk het weghalen van 5000 militairen uit Duitsland. Wat betekent dat voor ons?
3: Nou, laat ik vooropstellen dat wij vanuit de NAVO gezien heel graag zoveel mogelijk Amerikaanse troepen in Europa houden. Zowel conventioneel als nucleair. Zelfs met deze 5000 terugtrekking hebben we nog steeds meer troepen in Europa dan voor de Russische inval van 22. Dus dat gaat om 80.000, 90.000 Amerikaanse troepen. Dus dat vooropgesteld, we zijn er niet per se blij mee, maar het is wel iets wat behapbaar is. En dat past ook in onze plannen die we hebben gemaakt vorig jaar in Den Haag tijdens de NAVO-top. We hebben eigenlijk afgesproken, en dat is eigenlijk na decennia druk vanuit de Verenigde Staten van verschillende presidenten. We hebben hier ook president Obama gehad, zeer geliefd in Nederland, maar die noemde ons free riders.
2: Europeans. Oh ja, maar ik herinner me dat al. Reagan begon daar al mee. Ja. Je kunt zeggen van Nixon. Vanaf Nixon, Reagan, al die presidenten sindsdien hebben altijd gezegd.
3: Zelfs Eisenhower heeft zelfs gezegd.
2: Ja, maar goed, in 1949, toen de NAVO werd opgericht, was het plan om ons te beschermen. Ja. Dat was een andere filosofie. Ja. Maar daarna heeft ongeveer elke president dat gezegd. Alleen Trump heeft het dan, als ik het zo mag zeggen, op zijn eigen manier geformuleerd.
3: Ja, zijn eigen stijl geformuleerd. Ja. En dat is wel aangekomen, want als je kijkt naar de Europese defensiebestedingen. Die zijn vorig jaar met 100 miljard toegenomen. We hebben in Den Haag afgesproken dat we naar 3,5-5% van ons defensie-BNP gaan. Na de Russische inval, de grootste landoorlog op het Europese continent sinds de Tweede Wereldoorlog, zou je toch verwachten dat Europa zou gaan herbewapenen? Ja. Dat is niet gebeurd. Het is pas gebeurd bij president Trump.
2: Ja, maar je zou ook verwachten dat president Trump een ietsje minder assertieve formulering tegenover Europa had gehad in die kwestie Oekraïne. Want in feite is de Amerikaanse steun weggevallen en vervangen door gekochte steun van Amerika. Dat is een enorme stap.
3: Nou ja, vanuit de optiek van de Amerikanen, die inderdaad al tientallen jaar klagen over het gebrek aan meebetalen aan defensie door Europa, hebben ze helemaal gelijk in. Zit ook de frustratie van, ja, en waarom zouden wij nog voor Oekraïne moeten betalen?
2: Ja. Even zeggen, er is niet. We hebben het gevoel, heel veel mensen hebben het gevoel, dat er toch sprake is van een soort, een beetje echtscheidingsachtige situatie. En Wopke Hoekstra, commissaris Wopke Hoekstra, zei er gisteravond in de avondspits bij BNR dit over.
4: Een deel van de schade die met name door toedoen van de Amerikanen is aangebracht aan het huwelijk, dat heeft hele diepe sporen getrokken in Europese hoofdsteden. En dat betekent ook dat we gesprekken hebben die 2-3 jaar geleden totaal onmogelijk waren als het gaat over Europese defensiesamenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet in het Amerikaanse belang is, dat het ook voor Europa beter zou zijn om Amerika dichtbij ons te houden. Maar ja, dat is een consequentie van de keuzes die Amerika bereid is te maken.
2: Bent u het mee eens?
3: Nee, ik kijk hier helemaal anders naar. Niet verrassend. Waar we het net over hadden gehad. In Amerika dat al tientallen jaren aandringt op meer defensiebestedingen, hebben we in Den Haag bereikt. En we zien de eerste grote stappen, met name in Duitsland, het Noorden, Nederland, op defensiebestedingen. Dus de Europese herbewapening is aan de gang. En dat gaat met een hoop geweld gepaard, of verbaal geweld gepaard. En heel veel mensen vinden dat heel vervelend. Maar wij vanuit de NAVO kijken daardoorheen en denken, ja, het is de eerste keer in zoveel jaar dat we eindelijk stappen zetten op defensie.
5: Okay. Ik geloof dat u gisteren nog contact heeft gehad met het Witte Huis. Een paar keer per week gebeurt dat, hè? Vanuit NAVO-hoofdkwartier.
3: Ja, we hebben geregeld contact met Washington.
5: Ja, nou ja, gisteravond zat u bij Eva. Toen zei u dat u vandaag nog contact had gehad. Dus het was gisteren. Dus Nederland weet het al. Het is geen geheim. Maar heeft u het dan ook in zo'n gesprek, zonder in details te treden, maar over de tone of voice, zo van, Mr. President, als je nou ietsje aardiger ons aanspreekt op iets, dan zijn we misschien iets bereidwilliger.
3: Ja, daar ben ik heel terughoudend in. Want we zijn heel discreet over de gesprekken die we hebben. Niet alleen met de Amerikaanse president, maar natuurlijk ook met, we waren 2 weken geleden bij Erdogan. En we spreken met alle regeringsleiders. Dus we vertellen nooit wat wij bespreken. Maar wat ik in zijn algemeenheid wel kan zeggen, dat je een sessie hebt voor de camera, waar je courteous bent, waar je weer omgangsvormen hebt. Maar je hebt ook sessies achter, buiten de camera, waar je hele directe goede gesprekken kan hebben. En dat hebben we met president Trump in Washington ook.
5: En dan gaat het ook over de tone of voice en hoe je Europeanen aanspreekt.
3: We hebben het over onze gezamenlijke doelen die we willen. En uiteindelijk wil president Trump één ding. Dat Europa eindelijk wakker wordt

0: en zijn best gaat doen op defensiebestedingen en daardoor ook een volwaardige partner gaat worden voor de Amerikanen. En niet alleen Amerika een volwaardige partner voor de Europeanen.
1: Ja. En dan maakt de tone of voice ook niet uit.
0: Nou, dat heb ik, daar kijken wij doorheen. Want ik kijk alleen maar naar het hoofddoel. En het hoofddoel voor ons nu, de kwetsbaarheid van Europa op defensie is zo enorm. En dan kijken we naar de kwetsbaarheid van Oekraïne. Voor beide hebben we Amerika keihard nodig. Want we zitten in het begin van de fase van wederopbouw op defensie. Dus we kunnen niet permitteren allerlei gedachten te hebben over tone of voice en hoe de boodschap wordt gebracht. De boodschap is terecht. En dat is de bottom line en daar zijn we naar aan het handelen.
1: Ja, we vragen het ook omdat we hadden het van tevoren ook over wat moet de rol van Oekraïne zijn in dit gesprek. Want het is geen NAVO-bondgenoot. Tegelijkertijd is het immens in de aandacht die het onze aandacht opslokt momenteel op het Europese continent ook. We hebben die persconferentie van Trump vorige week gehad na afloop van dat telefoongesprek dat hij met Poetin had. En ik ga het netjes formuleren, een persconferentie vol met onwaarheden, halve onwaarheden. Er zaten een heleboel dingen bij die wij discutabel zouden vinden. En het leek erop dat die Zelensky weer naar die onderhandelingstafel probeert te dwingen, te krijgen. En Trump zegt ook, ja, Oekraïne staat er gewoon heel slecht voor. Je moet dat gaan inzien. Vindt Trump dat nou echt, dat Oekraïne niet de kaarten heeft, of is dit weer een of ander onderhandelingsspel?
0: Ja, wat ik denk duidelijk is dat president Trump graag die oorlog ten einde wil brengen. Dat willen we allemaal. Wij vanuit de NAVO hebben altijd gezegd, ja, dat steunen we. Want deze oorlog moet op een gegeven moment gestopt worden. Maar altijd gezegd, het resultaat van het einde van die oorlog moet altijd zijn een soeverein, sterk, onafhankelijk Oekraïne dat zich in de toekomst zelf kan verdedigen en zijn eigen coalities mag kiezen en zijn eigen partners mag kiezen. Dus als dat de uitkomst is van het traject waar president Trump in zit, en dat kan ook weer een bepaalde manier gaan wat ruwer dan weggeven wens zijn, kan ik mee leven als de uitkomst maar goed is.
1: Ja, maar u zei gisteravond ook nog bij Eva Jinek, Oekraïne is op dit moment totaal afhankelijk van Amerika.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar welke aspecten?
0: Als je met name kijkt naar inlichtingen, dus de intelligence die de Verenigde Staten geven over waar de Russen zitten, wat de Russen van plan zijn, wat de targets zijn, dat komt allemaal afkomstig van, laat zeggen, 80-90% van de Amerikaanse partner.
1: Maar waarom zegt Emmanuel Macron dan begin dit jaar, oh, wij Frankrijk, we hebben 2/3 van de intelligence overgenomen van Amerika voor Oekraïne?
0: Ja, dat zou een mooie gedachte zijn.
2: Maar het is niet waar, zeg.
0: Nou, ik weet niet precies waar president Macron op duidde. Het kan zijn over een deelgebied van bepaalde intelligence kan het heel goed zijn. Maar de overall, en daar ben ik vrij zeker van, dat we dat vanuit de NAVO goed monitoren, is het overgrote deel van de intelligence, de vitale intelligence die Oekraïne nodig heeft om te kunnen overleven, komt van de Amerikanen.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeffrey van Leeuwen, stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte.
3: And if anyone thinks here, again, that the European Union, or Europe as a whole, can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other.
2: Mark Rutte joeg begin dit jaar de Europese politici tegen zich in het harnas, toen hij hen in het Europese parlement nogal direct van repliek diende. Helpt dat nou, deze manier van communiceren? We zijn het niet zo van hem gewend, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dit was inderdaad het heetst van het debat. En het gaat om een discussie van, kan Europa nu voor zichzelf zorgen? Zijn we sterk genoeg voor onze eigen defensie? Ja, en daar is de secretaris-generaal, en ik ben het helemaal mee het volledig duidelijk over, was het maar waar. En als je kijkt welke achterstanden we hebben op hele cruciale elementen in onze defensie ten opzichte van Amerika, ja, is het echt droom als wij denken dat we dat op korte termijn, middellange termijn kunnen gaan bereiken. Dus in het heetst van het debat zeg je dat, keep on dreaming. Betekent niet dat we het niet moeten nastreven. Want we vinden het ontzettend belangrijk dat Europa nu eindelijk serieus zaak maakt van zijn defensie. En dat zien we nu gebeuren. Maar dat is niet een kwestie van 1, 2, 3, 4, 5 jaar. We hebben het echt over tientallen jaren voordat we echt op grote stap hebben gezet.
2: Ja, maar als je zo snel bezig bent met investeren, en dat doen we sinds die top van juni van vorig jaar in elk geval, waarom duurt het dan zo lang? Ik weet dat het maken van wapens duurt heel lang. Dat is gewoon een heel langdurig proces. Ook al is het wapen helemaal ontworpen en klaar. Maar toch.
0: We zitten nu in het traject van wederopbouw, waar we uitgaan dat we de komende jaren ons kunnen verdedigen. Maar dat is gebaseerd op een enorme groei in Europa. Maar het is ook gebaseerd dat Amerika betrokken blijft. Als je Amerika daaruit snijdt, dan kun je op vele hogere bedragen qua investeringen. Dan zit je niet op 3-5%, maar zit je op 8%.
2: Ja, en even als nu de Russen een aanval zouden doen op een van de Baltische staten, of een aanvalletje, een klein dingetje, en we zeggen, bom, bom, dat is artikel 5, wij moeten terugslaan, en de regering Trump zou zeggen, nou, daar hebben wij geen zin in, doen jullie dat zelf maar in Europa. Kunnen wij dat?
0: Nou ja, dat is dus de grote vraag. Ik ga daar volledig van uit. En dat heeft President Trump ook steeds tegen ons gezegd. En elke interlocutor, artikel 5 is heilig voor ze. En daar zullen ze op reageren. De vraag is natuurlijk altijd, wat bedoeld wordt er met een aanval? Is er gewapende aanval? Hoe groot is de aanval? Kunnen we een kleine aanval afslaan? Ja. Zonder de Amerikanen een grote oorlog in. Het wordt heel erg lastig. Ik zie niet hoe we daar goed uit gaan komen.
2: Nee, dat begrijp ik. Bovendien, artikel 5 zegt niet dat iedereen mee moet gaan vechten. Je kan ook andere vormen van hulp leiden.
0: Andere vormen, ja.
2: Bijvoorbeeld satellietbeelden, ik noem maar wat om terug te komen.
0: Zijn erg nuttig.
1: Ja. Ja. U zegt dus eigenlijk, we hebben ons huiswerk in Europa nog niet goed genoeg gedaan.
0: Nou, we hebben het huiswerk gedaan, maar nu moet de actie komen. En dat is een jarenlange groei van investeringen in defensie. Daar zijn we aan het begin van. En de reden ook waarom het verhit is van het debat, waar je net een stukje van liet horen, zo verhit is, omdat we ook denken dat als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel.
2: Ja.
0: Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
1: Ja. Ja. En zegt u dan dat Oekraïne momenteel Europa verdedigt en ons ook wel wat tijd geeft?
0: Nou, als je er heel sec naar kijkt, is het natuurlijk heel cru dat Oekraïne nu al jaren vecht. En daarmee natuurlijk ook de opmars van de Russen tegenhoudt. Stel je voor, je hebt een vrede. En laten we er allemaal voor hopen. Waar Oekraïne goed uitkomt. Want dat is het uitgangspunt. Soeverein, zelfstandig. En zijn eigen coalitie, zijn eigen partnership mag kiezen. Dan heb je een Rusland met miljoenen soldaten. En een oorlogsindustrie. Die niet 1, 2, 3 terug kan worden gedraaid naar een normale economie. Dus dan blijf je een oorlogsindustrie die enorm veel militaire spullen blijft opmaken. Plus miljoenen soldaten. Die moeten reïntegreren of bezig worden gehouden. Ja, die kunnen ook worden bezig gehouden aan onze grenzen. Dus daar zit een enorm gevaar in. En zijn we daar klaar voor? Nogmaals, als Europa zelfstandig, nee.
1: Nee. Maar het cynische is dan dat wij natuurlijk een staakt het vuur of een vrede toejuichen voor Oekraïne. Maar dan krijgen wij last van de Russen met misschien de Chinezen op de achterbank. Wie houdt de Russen dan tegen?
0: Ja, dat is een hele cynische benadering. Maar goed, we zijn zo betrokken allemaal bij Oekraïne en met het lot van de Oekraïners. En we leven zo mee met de bombardementen op de steden en de winters die ze nou nood doorkomen. Dat ik denk dat niemand in ieder geval vanuit de NAVO op die cynische manier kijkt. Toen we dat misschien sec gezien, zakelijk gezien waar is. Ja, het gevaar begint misschien voor Europa pas als de oorlog ten einde is in Oekraïne. Daarom is het zo belangrijk dat we nu zo investeren in de.
1: Ja, ik vraag het omdat Bernard en ik in voorbereiding op dit gesprek het er ook over hadden. Dat ja, jij, Bernard, maakt eigenlijk een vergelijking met de Koude Oorlogtijd. Dat Oekraïne een bepaalde rol aan het overnemen is.
2: Ja, toen in die tijd was Europa als het ware de buffer voor de Verenigde Staten tegen de Sovjet-Unie. En daar zijn ook enorme discussies over geweest. De raketcrisis, noem het allemaal maar op. Er zijn allemaal nare dingen gebeurd. Maar in ieder geval, zo werd het gezien. En nu is het een beetje dat Oekraïne de buffer is voor Europa. Is dat een redelijke vergelijking?
0: Ja, als je er zakelijk naar kijkt, zou je dat kunnen zeggen. Alleen zo is het niet waar we naar kijken. Wij zijn vanuit de NAVO gezien, we willen Oekraïne zoveel mogelijk stutten, zodat ze stand kunnen houden tegen Rusland, zodat ze een goede vredesovergang kunnen sluiten. Dat is echt het grootste doel. Want we zien ook dat het moeilijk blijft om die steun groot te krijgen voor Oekraïne. En met het weg van de Amerikaanse steun moeten Europeanen meer doen. Als je kijkt naar waar de steun voor Oekraïne vandaan komt, is het eigenlijk maar 6-7 landen in Europa die 90% van de steun verlenen. Het is Nederland, heel trots op zijn dat Nederland zo erop staat. Het zijn de Britten in eerste instantie, in de eerste periode nu niet meer. Het zijn de Nooren, de Duitsers, een paar Scandinaviërs. Die houden eigenlijk Oekraïne staande. En de vraag is, hoeveel jaar kan je dat blijven doen met een klein groepje landen? Want misschien kunnen wij dat als rijke landen wel betalen. Maar op een gegeven moment komt de frictie waarom Spanje, Duitsland, Spanje, Frankrijk en de anderen niet meedoen.
2: Nee. En dan heb je ook nog de materiële kant, daar hebben we het al over gehad. We zijn erg afhankelijk nog van Amerikaans materieel. Kijk naar de F-35.
0: Ja.
2: Overigens, even die vraag moet ik stellen, want iedereen stelt hem. Gaan de Amerikanen nou die zogenaamde kill switch omdraaien, zodat onze F-35 ze niet meer doen?
0: Ja, nou ja, ik volg dat soort discussies ook. En ik hoor bijna dat China dezelfde mate van dreiging is als Amerika. Ja, dan ben ik verloren in de discussie. Ja. Nee, het is nog steeds onze grootste bondgenoot. We zijn al sinds de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk sinds de Koude Oorlog, volledig afhankelijk voor onze nationale veiligheid van de Amerikanen. Ja, als je daar gaat twijfelen, dan zit je in een hele andere wereld.
2: Ja, maar er zijn veel mensen die twijfelen. regelen. En dat komt ook door formuleringen, niet alleen van Trump, maar bijvoorbeeld ook van J.D. Vance. Als je hoort hoe die praat over Europa en vorig jaar op die veiligheidsconferentie in München ook openlijk flirten met de alternatieven voor Duitsland, ja, dan hou je toch je hart vast. Ja, dan is onze angst toch niet ten onrechte.
0: Ja, ik begrijp de twijfel, maar één ding, ik hou goede moed op dat we in Amerika een goede partner hebben en een belangrijke bondgenoot. En het tweede ook is dat we geen alternatief hebben. Als je kijkt naar de F-35, er is geen alternatief voorhandig die dat kan verplaatsen.
2: Nee, maar je zou kunnen zeggen, dan nemen we er één die ietsje minder goed is. De Fransen maken een prachtige Rafale, de Britten maken een goed toestel, de Tornado, de Zweden maken een Saab. Het zijn uitstekende toestellen. Niks kan op tegen die F-35, maar misschien is het best voldoende.
0: Ja, om je mee te... Dan ga je dus, dan kom je in de tweede ja, tranche van de defensie landen
2: terug, maar het is wel beschikbaar en het is politiek misschien simpeler.
0: Ja, nou ja, die zijn sowieso beschikbaar, maar goed, dan kan je niet meer meten met landen die echt een dreiging vormen. En dan heb ik het over Rusland en op China op termijn.
1: Nee, maar gek genoeg zie je nu in Oekraïne iets voltrekken. Die willen wel dat Amerika erbij blijft, maar die twijfelen of Amerika dat wil. Even los van de discussie in Europa of wij autonoom en soeverein willen opereren. Ja. Oekraïne is zo'n defensieindustrie aan het optuigen. Dat is indrukwekkend. En die zijn de Sampte, Frans-Italiaanse luchtafweer, aan het testen nu of dat ook hetzelfde kan als de Patriots. Ja, Oekraïne toont Europa dus in feite dat als je echt los wil komen van Amerika, zij willen het niet, maar als je het echt wil, dat je het kan benaderen.
0: Ja, er is natuurlijk ontzettend veel mogelijk in Europa. Alleen we zitten niet in een oorlogseconomie. Maar je ziet wel door de druk die er nu ontstaat, en met het geld dat we hebben, dat heel veel dingen mogelijk zijn. Maar ja, de ontwikkelingen in Oekraïne zijn natuurlijk spectaculair. De technologische ontwikkelingen. Die hebben ook wel hulp gehad van trouwens weer Amerikaanse industrie daarvoor. Moet ik er weer bij zeggen. Dus het is niet helemaal autonoom gebeurd. Maar het is natuurlijk indrukwekkend. Wij proberen er vanuit de NAVO ook van te leren. We hebben een speciaal techcentrum in Polen, wat de lessons learned in de technische lessen oppakt van de Oekraïners. Dus we proberen te leren. Kunnen wij hetzelfde? Ja, ik denk het wel. En daar zijn we het begin van. We gaan de Ankara toppen in deze zomer. De thema van die top is defensieindustrie.
2: Ja, daar wou ik nog een vraag over stellen. Dat is het op één na grootste NAVO-land. Dat vergeten we wel eens. Ja. Hè, Turkije. Daar komt dan die top. U noemde al een belangrijk agendapunt. Wat voor rol ziet u eigenlijk voor Turkije in de ontwikkeling van de NAVO tegen de achtergrond van al deze hele ingewikkelde ontwikkelingen?
0: Ja, nou, u zegt dat Turkije is een van de grootste partners. Maar is eigenlijk ook door alle ontwikkelingen heen een redelijk constructieve, betrouwbare partner geweest. Ik heb puur over het militaire nu, dus dat zien we niet veranderen. Ze spelen nog steeds een constructieve rol. Ze zijn overal waar ze moeten zijn. Ze zijn geïntegreerd in de militaire systemen. Dus ze zijn gewoon een hele belangrijke, stevige partner in de alliantie.
2: Ja, en ze hebben goede relaties met alle kanten, alle partijen, inclusief Rusland.
0: Ja, ze houden de lijnen open met velen.
2: En is dat iets waarvan u zegt dat is voor de NAVO ook van belang?
0: Nou, het is natuurlijk heel nuttig dat er meer lijnen zijn dan wij gewend zijn. En zijn ook heel nuttig. Dat is ook gebleken in de eerste jaren van de Oekraïne-oorlog, dat zij lijnen konden openhouden die wij weer niet hadden. Bedenken aan de graandeal bijvoorbeeld.
2: Precies. Oké. Okay. Nou, dank Jeffrey van Leeuwen, stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, voor uw komst naar de studio. Dank ook Geert-Jan Haan. Dat was voor jou ietsje makkelijker. Maar het is altijd fijn om je erbij te hebben.
1: Omdat ik niet zo lang een titel heb als meneer van Leeuwen.
2: Zo is dat.
1: Ja, dat is het. Misschien later.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn.
1: De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hé, hey, bedankt.
2: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
6: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alweer langzaam op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. Tussen Nieuwegein en Knoopend Lunetten heb je op dit moment 5 minuten vertraging.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of 5 voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald, die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie en daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakt ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden, aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Rusland heeft voor het eerst in lange tijd meer gebied in Oekraïne verloren dan het heeft gewonnen. Dat meldt het Institute for the Study of War. Defensie-expert Patrick Bolder ziet dat het Oekraïne steeds beter afgaat.
10: Vorige week hadden we het al over dat het Oekraïne steeds beter in staat is om Rusland te treffen daar waar het zeer doet, aan het front. Kort achter het front, zeg maar in de zone, tot zo'n 100 kilometer erachter. En tot ver in het hartland van Rusland, tot zo'n 2000 kilometer zelfs op afstand van de Oekraïnse grens.
9: Praat erover met Hubert Smeets, medeoprichter van Raam op Rusland en columnist voor NRC. Hallo Hubert.
11: Goedemiddag.
9: Hi. Als we eerst maar eens beginnen met de oorlog, wat is er aan de hand met Rusland?
11: Een van de dingen die aan de hand is, is dat ze in Rusland onvoldoende manschappen kunnen mobiliseren, recruteren, contracteren voor de Russische krijgsmacht. En dat is een probleem dat niet van de ene op de andere dag opgelost zal zijn. Een van de andere dingen die er aan de hand was, maar ik kan me niet voorstellen dat nu op dit moment dat een enorme grote rol nog steeds speelt, is dat Rusland geen gebruik meer kon maken van Starlink. De satellietverbindingen van Musk.
9: Ja.
11: En daarmee dus ook communicatieproblemen in eigen huis kreeg. En het derde wat er aan de hand is, de Oekraïners hebben zich de afgelopen maanden gericht, nadat ze die winter zijn doorgekomen, een winter waarin Russische bombardementen hebben geprobeerd om, ja, je zou kunnen zeggen, de Oekraïners tot de koude dood
9: kapot te
11: bombarderen.
9: Ja.
11: Dat is allemaal niet gelukt, maar de Oekraïners zijn nu heel erg bezig ook aan het front met robots te werken. En die robots richten zich ook op Russische soldaten. Er is een nieuwe minister van Defensie in Oekraïne, en die heeft eigenlijk vrij openlijk gezegd dat het vernietigen en uitschakelen van materieel op dit moment minder belangrijk is dan het uitschakelen van Russische soldaten. Omdat hij, in eigen land trouwens ook een mobilisatieprobleem heeft, heel goed begrijpt dat de Russische mobilisatieproblemen ten gunste zijn van, kunnen worden aangewend van Oekraïne. Dus je zou kunnen zeggen, Russische drone-eenheden in de lucht en op de grond inmiddels, via robots, zijn heel erg erop uit om Russische soldaten gewoon uit te schakelen,
9: ja,
11: te doden.
9: Ja.
11: En dat doen ze vrij meedogenloos en zonder al te veel bekommernis om de slachtoffers.
9: Ja, nee, je zult een robot niet snel op een geweten betrappen.
11: Nee. Dus
9: wat dat betreft een handig wapen.
11: Ja.
9: En het werkt ook echt, hè? Dat is het meest opmerkelijke. De hele wereld kijkt daarnaar.
11: Ja. Zeg, Oekraïne is op dit moment waarschijnlijk een van de meest innovatieve landen in de defensiesector. En dat voelen ze ook. Hè. De Oekraïners hebben heel veel zelfvertrouwen ontleend de afgelopen maanden, afgelopen jaar, zou je kunnen zeggen, aan die enorme ontwikkeling van de Oekraïnse defensieindustrie, met name op het gebied van drones. En dat is ook de reden waarom Zelensky als een soort van handelsreiziger de wereld afreist.
9: Ja.
11: Om Oekraïnse spullen te verkopen. Dat doet hij om geld, maar dat doet hij natuurlijk ook om geopolitieke bondgenootschappen te kunnen creëren. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten.
9: Ja, ja, en de Golfstaten. En om te laten zien ook wat ze kunnen. Hè. Dat,
11: ja,
9: is natuurlijk wat. En het feit, dat vind ik dan ook wel opmerkelijk, dat je in zulke omstandigheden zoveel materieel hebt dat je het kunt verkopen en niet zelf nodig hebt. Ook dat is natuurlijk een hele belangrijke factor. Psychologisch, politiek en materieel.
11: Ja, wat ik begrijp van mensen die ik ken in Oekraïne, is de stemming op dit moment echt aanzienlijk beter dan in hartje winter, toen ze continu in de kou zaten.
9: Ja, kun je zeggen dat Oekraïne het initiatief in deze oorlog heeft overgenomen?
11: Ja, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar ze hebben in ieder geval weer wat greep op de situatie gekregen. En het idee, laten we niet vergeten, nog maar een paar maanden geleden pretendeerde Rusland dat het recht had op alle provincies, Luhansk, Donetsk, ja, Zaporizhzhia en Gerson. Ook datgene wat Rusland nog niet onder controle had. Die eisten ze gewoon op via Donald Trump. Nou, Oekraïne heeft, door dat kleine beetje initiatief naar zich toe te trekken, duidelijk gemaakt dat deze claim van het Kremlin gewoon niet kan worden gerealiseerd. En behalve dan als Trump Oekraïne nog een keer verraadt. Maar als alles blijft zoals het nu is, is dat oorlogsdoel van het Kremlin onhaalbaar.
9: Ja, maar dat is een magistrale winst dan. Want dat was inderdaad waar Trump Poetin bij steunde. Omdat die steeds zei, jongens, het is niet anders oplosbaar dan dat je die Donbass maar weggeeft. Dan kunnen we daar een lijn trekken op de kaart, klaar.
11: Ja, het ging nog verder. Hè. De Kremlin eiste ook die andere twee provincies helemaal op.
9: Ja.
11: Tot aan de Dnieper-rivier. En dat is denk ik nu wat moeilijker. Althans, de stemming in Oekraïne is in die zin veranderd, dat de ruimte die Zelensky heeft om concessies te doen aan het Kremlin de afgelopen maanden eerder kleiner dan groter is geworden.
9: Ja. Poetin roept altijd dat hij twee dingen heeft die Oekraïne niet heeft, en wij ook niet, namelijk tijd en mensen. Kun je stellen dat hij nog wel tijd heeft, maar eigenlijk niet meer de mensen?
11: Ja, dat is denk ik precies het probleem waar het Kremlin op dit moment mee worstelt. Het aantal mensen dat beschikbaar is om de dood ingejaagd te worden aan het front in Oekraïne neemt af.
9: Ja.
11: De paradox is dat er in Rusland een werkloosheid is van amper 2%. Het aantal werklozen dat geregistreerd staat bij de UWV, om maar zo te zeggen, in Rusland is 0,5%. Er is totaal geen ruimte meer op de arbeidsmarkt om aan de onderkant, want daar gaat het meestal om bij het recruteren van soldaten, ongeschoolde arbeiders, om die nog te bewegen tot diensten aan het front. Want dat heeft meteen weer consequenties voor de oorlogsindustrie in eigen land. Dus het is heel gek eigenlijk dat de voorzitter, president van de Centrale Bank van Rusland, vorige week geklaagd heeft over de lage werkloosheid in Rusland.
9: Ja.
11: Dat is iets wat je niet vaak hoort.
9: Nee, maar het is een wet in de economie. Werkloosheid mag niet te laag worden.
11: Nee, want dan is er geen ruimte meer om, nee, om te spelen. Dan is er geen, dan is er ook geen mogelijkheid meer om lagere arbeid te verheffen. Want dan wordt de straat niet meer schoongemaakt. En dat is eigenlijk op dit moment in Rusland aan de hand. En dat verklaart ook waarom die pogingen van Rusland om te recruteren in Noord-Korea, waar laatst de minister van Defensie van Rusland op bezoek geweest is. Ja. Een beetje omgekeerde wereld.
9: Ze bouwen nu een brug, zag ik.
11: Ja.
9: Tussen Noord-Korea en Rusland. En ze zijn bijna klaar.
11: Ze zijn helemaal gericht op Noord-Korea, wat ze altijd een beetje op afstand hielden. Want sorry, dat was wel het laagste niveau waarmee je kon vereenzelvigen. Ook voor een Rus. En dat doen ze nu allemaal wel. Want dat geeft toch wel aan hoe hoog de nood gestegen is als het gaat om mankracht.
9: Ja, maar er zijn meer landen waar soldaten vandaan
11: worden
9: gehaald.
11: Uit Afrika bijvoorbeeld. Ja. Maar het gerucht dat je slecht behandeld wordt in Rusland doet ook daar snel de ronde in Afrika. Dus de recruteringsmogelijkheden zijn geringer geworden.
9: Nee, en als je zulke lage werkloosheid hebt, dan vertelt dat ook iets over je industrie.
11: Die industrie is op dit moment onproductief aan het worden.
9: Ja, want als je te weinig mensen hebt en je haalt ook nog mensen weg uit die industrie, ja, dan heeft die industrie geen industriemiddelen meer.
11: Nee, of heeft geen prikkel meer om te innoveren. He, want die arbeid die blijft dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op een heel laag niveau staan. Het is een beetje wat Nederland meemaakte, maar dan zonder oorlog, in de jaren 50.
9: Ja.
11: Toen iedereen aan het werk was en er eigenlijk geen reden was om de industrie op een nieuwe lees te schoeien. Dat is in Rusland nu echt aan de hand. En het heeft ertoe geleid bijvoorbeeld dat als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie, Rusland de afgelopen 4 jaar de slag lijkt gemist te hebben. En achterloopt niet alleen op China en de Verenigde Staten, maar ook op Europa.
9: En dat
11: dan doe je het verdomd beroerd.
9: Ja, en dat is opmerkelijk, want ze waren op ICT-gebied altijd liepen erg vooraan.
11: Heel sterk. Ja. Maar in een oorlogseconomie die planmatig wordt aangestuurd, zijn de stimulansen om in deze nieuwe sectoren van de economie te investeren natuurlijk heel gering.
9: Ja.
11: Los nog even van het feit dat de rente, hoewel veel lager dan vorig jaar, nog altijd 14,5% is. Hè. Dus reken maar uit. Je moet in 7 jaar moet je een investering geheel hebben terugverdiend, plus nog wat.
9: Ja. Er was van alles te doen over de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Volgens Rusland is dat op 9 mei, omdat vanwege tijdsverschil. De capitulatie was in Duitsland, of in Europa in afval, op 8 mei. Maar goed, er zat tijdsverschil. Zelensky die bood al op 6 mei een soort van staakt het vuur aan ter gelegenheid van al deze feestelijkheden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Wat was hier aan de hand?
11: Ten eerste, de 9 mei is niet een herdenking. Hè, Rusland, het is vooral een feest om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren.
9: Wat bij ons 5 mei is.
11: Ja. Wat 5 mei bij ons is, ja. En 8 mei is in Oekraïne inmiddels de herdenkingsdag. En dan herdenken ze alle slachtoffers van het totalitarisme.
9: Ja.
11: Dus niet alleen Hitler-Duitsland, maar ook van Stalin-Rusland. Wat ik van begrepen heb, is dat het Kremlin heeft via Trump gezegd, wij willen een staakt het vuur op 8 en 9 mei afkondigen. Eenzijdig. En als de Oekraïners die verstoren, dan zullen wij het hele historische centrum van Kiev plat bombarderen. Een stevige vorm van chantage. Oekraïne heeft vervolgens, die was daar niet van op de hoogte. Ik heb begrepen dat Trump dat bericht niet heeft doorgestuurd naar Kiev.
9: Ja.
11: Er is ook geen gesprek geweest tussen Kiev en Moskou over de randvoorwaarden, over de modaliteiten van dit eenzijdige bestand van de kant van Rusland. Toen heeft Oekraïne zelf een bestand afgekondigd vanaf 6 mei. Dat is ook natuurlijk een beetje een spel.
9: Ja.
11: Zelensky die zegt, wij beginnen met dat bestand eenzijdig op 6 mei. En ervan uitgaande, althans hij kon vermoeden dat Rusland dat niet zou erkennen en gewoon de aanvallen zelfs zou opvoeren. En dat is ook gebeurd gisteren.
9: Ja.
11: De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste geweest sinds maanden.
9: Ja.
11: Met het grootste aantal dodelijke slachtoffers sinds lange tijd. Waarmee Zelensky, dat is natuurlijk onderdeel van, je zou kunnen zeggen, de propaganda, heeft aangetoond dat Poetin eigenlijk alleen bereid is tot een staakt het vuur als het hem uitkomt om zijn feestje op het Rode Plein in Moskou niet te laten verstoren. Want dat feestje is voor Rusland ongelooflijk belangrijk.
9: Ja, het was nu wel een feestje zonder parade.
11: Nou, die ganzenmars die zal wel geparadeerd worden. Ja. Die soldaten die hun benen zo ongeveer boven hun oksels weten op te trekken. Er komen ook nog wel wat buitenlandse gasten. Maar een van de grote vragen is, gaan ook Vucic, de premier van Servië, en Vico, de premier van Slowakije, ook naar Moskou voor de parade? Dat is aangekondigd. Vandaag, net een uur geleden, heeft het Kremlin gezegd dat ze zullen komen. Maar ik hoor uit Bratislava geruchten dat Fico toch maar ervan afziet, al was het maar omdat hij een enorme omweg moet vliegen om er überhaupt te komen. Hij kan niet rechtstreeks vliegen, hoewel het vlakbij is.
9: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, medeoprichter van Raam op Rusland en columnist van NRC.
3: Even ultra-pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda is talking now about an economic downturn. That's because the president himself is admitting problems. Izvestia examines why the economic forecasts of the Ministry for Economic Development and the Central Bank differ from reality by 2.5 times.
9: Ja, hier kijk jij ook vast naar, hè? Dat is Steve Rosenberg.
11: Sorry, daar met louter bewondering.
9: Ik ook. Ik mis niets van hem. En in dit fragment las hij, wat hij vaak doet, de Russische kant voor. En hij wees erop dat ook in de pro-regeringskranten signalen staan dat het slecht gaat met de economie.
11: Ja, er zijn al een paar extra sessies geweest van president Poetin met de financieel-economische driehoek, om het op zijn Nederlands te zeggen. Ministers van Financiën, Economische Zaken, et cetera. En ook de president van de Centrale Bank. En die sessies die nemen in tempo toe. En zelfs heeft Poetin laatst erkend, Steve Rosenberg zei het ook, dat er sprake is van een recessie in de Russische economie. En hij eist uiteraard dat onmiddellijk maatregelen genomen worden om die recessie teniet te doen. Maar dat lukt maar niet, want dat zei hij een paar maanden geleden ook al. En de verwachting is dat deze recessie lang zal doorgaan. De recessie is gewoon economische krimp. Niet overdrijven, het gaat om een economische krimp van -1%. Maar goed, ze hebben lange tijd dankzij de oorlogsindustrie groei kunnen afgeven.
9: En de hoge olieprijs heeft ook geholpen.
11: Ja, die heeft wel geholpen. Maar dat is toch wel gek. In april zijn de inkomsten uit de export van olie met 40% toegenomen, inderdaad. Ja. Ten opzichte van februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten tegen Iran nog niet begonnen was. Dus dat is een indicatie dat Poetin de lachende derde is van deze oorlog in het Midden-Oosten. Anderzijds, de toename van 40% in april is nog altijd veel minder, een kwart minder, dan wat in april vorig jaar werd verdiend aan de olie-export. Dus de olieprijs is verdubbeld. Maar dat wil niet zeggen dat Rusland ook twee keer zoveel uit de olie-export haalt voor het eigen oorlogsbudget.
9: Nee, je hoort ook verhalen dat een soort bankrun is, dat mensen allemaal naar pinmachines rollen.
11: Ja, daar zijn cijfers voor. Gisteren is het grootste aantal cash-opnames ongeveer uit de geschiedenis van het Russische bankwezen genoteerd. Maar daar ben ik een beetje sceptischer over. Het is zeker waar dat de Russische banken in problemen verkeren. 13% van de leningen die Russische banken hebben uitstaan is op dit moment problematisch. Ik heb me ooit laten vertellen, 10% is een beetje wat een bank aan kan.
9: Ja.
11: Als het meer dan 10% is, dan wordt het echt knijp. Maar ik ben toch een beetje sceptisch over deze bankrun. Ik zou het geen bankrun willen noemen. Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met die feestdag van aanstaande zaterdag. De Russische autoriteiten hebben aangekondigd, zeker in Moskou, dat het internet eruit zal liggen. En dat zelfs ook het telefoonverkeer en het sms-verkeer ernstig belemmerd zal worden om te voorkomen dat Oekraïense drones, die vaak op, grappig genoeg, Russische chipkaarten vliegen, met andere woorden, het materiaal, de gegevens gebruiken van de Russische providers, zoals MTS of wat dan ook, Beeline. Ik denk eigenlijk dat deze cash-opnamen ook het gevolg zijn van het feit dat mensen denken, ja, dan moeten we maar gewoon contant geld in huis hebben, want 9 mei is natuurlijk wel de dag dat je drinkt en eet, soms tot je ermee neervalt. En daar heb je geld voor nodig.
9: Ja, zo is het. En dat kun je cash afrekenen. Chaos ligt op de loer, als je niet uitkijkt met dit soort dingen. Heeft Poetin de middelen om dat te beheersen?
11: Ja, de geheime diensten en alle andere gewapende machten in Rusland, en dat zijn er heel veel, hè. Die zijn heel machtig. En het zijn ook heel veel mensen, dat wordt wel eens vergeten, maar 1 op de 20, 4-5% van de Russische beroepsbevolking werkt in een gewapend orgaan. Dus voor de krijgsmacht, dat zijn de meesten, maar ook voor de geheime dienst, FSB, voor de binnenlandse strijdkrachten, voor de nationale garde. Eén op de 20 is in dienst en heeft een uniform thuis hangen.
9: Ja.
11: Dat is ongelooflijk veel. Dat is aanzienlijk meer dan er mensen in de Russische olieindustrie werken. Dat betekent dus dat, denk ik, het repressieve apparaat eigenlijk nog geen veer hoeft te laten. Behalve als binnen dat repressieve apparaat er onvrede ontstaat over de lijn en de koers van Poetin. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee. Ik verwacht eerder een toename van de repressie dan oproer.
9: Ja, we laten je nooit gaan zonder die bekende vraag te stellen. Hoe lang nog en hoe zijn de kansen?
11: Voor Poetin?
9: Ja. Nee, voor Poetin of voor Zelensky.
11: Zelensky heeft op dit moment, denk ik, de kaarten om Trump te parafraseren. Ja. Maar Poetin, die gaat horizontaal het Kremlin uit. En ik denk dat hij eerder aan een hartkwaaltje sterft dan aan een opstand.
9: Dankjewel, Hubert Smeets, medeoprichter van Raam op Rusland en columnist voor NRC.
12: Postma in Amerika.
9: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, veel speculatie in Washington over de vraag wie gaat Donald Trump opvolgen. Marco Rubio lijkt goede zaken te doen.
13: Ja, en dit speelt al een tijdje. Normaal gesproken is de vicepresident natuurlijk de gedoodverfde opvolger. Maar J.D. Vance lijkt vaak wel wat weggeschoven te worden. Terwijl Rubio juist steeds in beeld is. En deze week gaf Rubio zelfs een persbriefing vanuit het Witte Huis. Heel ongebruikelijk voor een minister van Buitenlandse Zaken. Hij viel in voor Caroline Leavitt, de normale woordvoerder. En het is het idee eigenlijk dat tijdens haar zwangerschapsverlof de verschillende mensen dan de pers gaan brieven. Maar Rubio was dus de eerste. En het viel wel op ook hoe hij dat deed, het gemak waarmee dat ging. Hij zoekt veel minder de confrontatie op, is eigenlijk wat speelser, wat vriendelijker ook, een beetje charme gooide hij erin. En dat werkte ook wel bij de aanwezige media. Die werden wel een beetje door hem ingepakt zo af en toe. Hij werd ook dit weekend nog een keer gefilmd achter de draaitafels bij een trouwerij. En toen kreeg hij tijdens die briefing over Iran, een heel serieus onderwerp natuurlijk, toen kreeg hij de vraag: wat is uw DJ-artiestennaam?
14: Many people want to know, what is your DJ?
15: My DJ name?
14: Your DJ name.
15: You're not ready for my DJ name.
14: On the war.
13: Ja, en ook gelijk door, hoorde je. Nog even over de oorlog. Deze past eigenlijk in het rijtje gekke oorlogsupdates. Trump naast de Pasa's hadden we al. Trump naast de DoorDash bezorger. Toen ging het over Iran. Nu dus DJ Rubio. Maar het werd natuurlijk meteen gezien als een soort presidential try-out dit. Even proberen en misschien wel een test ook richting Trump om te laten zien dat hij dit kan. Zeker ook omdat Rubio zichzelf heeft neergezet echt als een internationale diplomaat die het eigenlijk heel goed doet. En je merkt de laatste tijd, hij stijgt in aanzien bij Trump en ook bij Amerikanen, voor nu dan in ieder geval.
9: Ja, het is natuurlijk ook een man met de enige man met echte ervaring, omdat hij zo lang senator is geweest. Hè. Dus hij kent de politiek van binnenuit ietsje beter.
13: Ja, precies.
9: Ja. Hey, J.D. Vance was intussen in Iowa aan het campagne voeren. Hoe ging dat?
13: Ja, Vance die helpt daar een lokale republikein. En het beeld dat ontstaat is dat Vance meer last heeft van de negatieve kanten van het Trump-beleid dan Rubio. Hij staat lager in de peilingen en hij moet eigenlijk een beetje het vieze werk doen op dit moment. Hij moet die hoge benzineprijzen en Trumps keuze om Iran aan te vallen verkopen aan de achterban. En ja, die oorlog is natuurlijk helemaal niet populair. Vance deed dat overigens ook best goed. Maar het beeld was eigenlijk deze week: Vance is ergens ver weg, weggestopt, terwijl Rubio dus in de spot. Ja.
9: Na die briefing van Rubio nam de speculatie over zijn kandidatuur alleen maar toe dus.
13: Ja, dat kwam ook door hemzelf hoor. Hij voedt dat echt. Hij kreeg tijdens de briefing de vraag van een verslaggever: wat is uw hoop voor Amerika? Nou, dat is al een presidentiële vraag. Hè. Je voelt hem al als die gesteld wordt. En Rubio had natuurlijk helemaal zijn antwoord klaar, ratelde dat af. En daarna verscheen er op het social media account van minister Rubio, dus niet zijn persoonlijke, een flitsend filmpje met dat moment en echt opzwepende muziek erachter.
16: I gotta ask you, what is your hope for America? At a time such as this.
17: My hope for America? And my hope for America is what it's always been. I think it's the hope I hope we all share. We want it to continue to be the place where anyone from anywhere can achieve anything. where you're not limited by the circumstances of your birth, by the color of your skin, by your ethnicity, but frankly, it's a place where you are able to overcome challenges and achieve your full potential.
13: Ja, dit gaat nog een half minuutje zo door, Bernard, met die muziek steeds euforischer. Ja, dit klinkt natuurlijk als een campagnespotje van de presidentskandidaat, heel duidelijk, maar daar moet hij natuurlijk ook heel voorzichtig mee zijn. Dus zie je er beelden bij van Donald Trump, je ziet veel Amerikaanse vlaggen, je ziet straaljagers, natuurlijk Rubio ook zelf, maar niet te veel Rubio, ook genoeg Trump in beeld. En het eindigt dan met het logo van Buitenlandse Zaken. En niet met het logo van een kandidaat, maar Marco Rubio. Heel duidelijk, he approves this message, Bernard. En ook wel opvallend, het filmpje van het antwoord werd ook gedeeld door het Witte Huis-account. Dus nou, wat zegt dat?
9: Heel veel. Hij mag vandaag naar de pauze, hè, Rubio.
13: Ja, precies. En dat is ook alweer opvallend, want Vance die mag niet. En ja, dat komt natuurlijk omdat J.D. Vance was heel kritisch naar de paus. Zei eigenlijk, nou, die man snapt zijn eigen geloof niet. Dat is best lef hebben om dat te zeggen tegen Gods plaatsvervanger op aarde als je zelf nog niet zo superlang katholiek bent. Trump die deed een beetje hetzelfde. Die was ook heel kritisch richting de paus. Dus nu mag Rubio dat vandaag gladstrijken. Best een lastig klusje, denk ik. Want ik zag net de foto's van de start van die bijeenkomst. Rubio kijkt daar heel stuur. Hij is zelf katholiek trouwens. Hij moet zijn best doen voor de paus dus. Maar ook voor zijn andere geestelijk leider, Donald Trump. Dus tijd voor een schietgebedje voor hem, denk ik.
9: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omver blies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia en komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En flinke schade en brand door een zware explosie in een portiekwoning in Rotterdam-Noord vannacht. Meerdere bewoners moesten de woning uit, meldt Rijnmond. Volgens de politie werd het brandje door een bewoner geblust en zijn muren zwart geblakerd. Een paar voordeuren zijn ontzet, zouden geen gewonden zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Voor 13 tot 20 graden, aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het AP-nieuws.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Daniel Mol en Joe van Buurik.
15: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanuit Delft. Want we zijn op bezoek bij Quantware. Met een goede reden, want ze hebben hier groot nieuws over een nog veel grotere investering dan vorig jaar. En dus gaan we daar zo weer over praten met de CEO. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
16: En Daniel Mol, want Ben die is in de Schotse hooglanden.
15: Ja, en toch moesten we tot dit gesprek voeren. En dus ben jij de Daniel. Maar vanaf elke donderdag hoor je over wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. Dan is Ben er gewoon weer. En dus kun je dat luisteren in de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Nu dan, naar Quantware, ontwikkelaar van quantumprocessoren, QPU's en, veel belangrijker, hun bijbehorende architectuur, VIO. Die kennen we goed, want we spraken immers CEO Matthijs Radaarsdam een jaartje terug nog in onze show. En nu weer, want ze hebben groot nieuws, namelijk een investeringsronde van 152 miljoen euro, omgerekend $178 miljoen voor hun Series B. Hoe hebben ze dat opgehaald en vooral wat gaan ze ermee doen? Die vraag en meer stellen we dus maar weer aan Matthijs. Goed je weer in de show te hebben.
17: Ja, leuk hier te zijn.
15: Heel fijn, Matthijs. Dank ook dat we hier mogen zijn in Delft bij Quantware, jullie nieuwe kantoor.
17: Ja, welkom.
15: Beneden hebben we al gezien nu nog volledig lege hallen waar nieuwe cleanrooms gebouwd gaan worden. En volgens jullie persbericht is dit de grootste Series B ooit voor een Nederlands deep tech bedrijf en de grootste voor een quantumbedrijf. Waarom zijn jullie nu zoveel geld waard?
17: Nou, we hebben natuurlijk in december zijn we voor het eerst naar buiten gegaan met groot nieuws over VIO, zeg maar, waar we nu staan. Mm-hmm. En dus ja, het gaat gewoon eigenlijk heel goed met het bedrijf. We hebben inmiddels klanten in meer dan 20 landen. Mm-hmm. En we zijn nu echt op het punt om VIO breed te gaan uitrollen wereldwijd. En daarmee veel grotere en veel krachtigere quantumcomputers mogelijk te maken.
15: Ja. Dus, en daarmee zeg je eigenlijk al impliciet, de quantumcomputer is nu ver genoeg in een fase van ontwikkeling, want hij is nog steeds niet echt in de praktijk, dat jullie die orde van schaling al aan het maken zijn.
17: Ja, dus ik denk wat je nu ziet in de industrie, is echt een transitie van zeg maar ontwikkeling naar echt industriële productie. En ik denk, daar lopen wij wel een beetje op voor. Dus nou, die lege hal die je net al noemde, daar gaan wij kilofab bouwen. Dus het wordt de grootste dedicated open architectuur fab voor quantum ter wereld. Mm-hmm. Dus we maken echt die transitie van mooie experimenten in het lab naar echt dingen die op schaal geproduceerd worden en de wereld gaan veranderen. En dat zie je nu echt gebeuren. Ja, het is ook heel gaaf dat wij daar voorop mogen lopen.
15: Ja, nou, de vorige keer wilde je niet zeggen waar die machines vandaan kwamen. Maar kun je nu wel zeggen, zijn dat dan machines van ASML die in jullie nieuwe cleanroom terechtkomen?
17: Ja, ik mag het nog steeds niet zeggen, ja, want jammer. Dat is toch wel een beetje onderdeel van ons IP.
15: kun je wel beschrijven wat daar verder dan allemaal gaat gebeuren en in hoeverre dat verschilt van een cleanroom van een conventionele chipontwikkelaar, zeg maar?
17: Ja, sure, daar kan ik wel wat over vertellen. Dus eigenlijk een van de, zeg maar, basisontwerpprincipes die wij als bedrijf aanhouden is dat we alleen maar zo volwassen mogelijke technologieën gebruiken. Want ons doel is om zo snel mogelijk quantumcomputers groot te maken dat ze de wereld gaan veranderen. Mm-hmm. En dus wat we eigenlijk proberen te doen is dat zoveel mogelijk een niet meer een ontwikkelprobleem, maar een engineering en industrieel productieprobleem te maken. En dus ook in onze productielijn gebruiken we eigenlijk hele normale chipproductieapparaten. Sterker nog, op heel veel stukken is ons productieproces veel simpeler dan het productieproces van de chip die in je iPhone zit.
15: Ja. Kun je een voorbeeld daarvan geven dan?
17: Nou, je noemde bijvoorbeeld de lithografiemachines. Mm-hmm. Wij gebruiken lithografiemachines, maar niet zo'n mooie ding van...
15: Niet high-NA...
17: Nou ja, we gebruiken wel. Het zijn hele goede machines. Ja, alleen de we hoeven gelukkig niet 500 miljoen aan één machine uit te geven voor onze lithografie.
15: Nee,
17: en dus, maar uiteindelijk, het is net zoals bij een gewone chipfabriek in die zin dat er gaat een wafer de fabriek in en die komt er als
15: stukjes chip uit.
17: Ja.
15: Ik wou zeggen inderdaad, wie hebben er dit maal eigenlijk ingelegd? Want de vorige keer was het nog allemaal Nederlands en Europees geld. Nu zijn er toch Amerikanen bijgekomen.
17: Ja, dat klopt. Dus sowieso zijn we zijn onze huidige investeerders altijd je grote steun voor ons. En ook mm-hmm. ze doen...
18: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Je ziet gewoon dat je moet in deze business echt heel... We zijn een internationaal bedrijf, we zijn een wereldleidend bedrijf. En daar hoort dit bij. En het is gewoon goed om te zien dat de omstandigheden in Nederland en Europa steeds meer beginnen te zijn, dat gewoon kan hier.
2: Ja. Ja. Series B betekent schalen. Dat vertelde je net ook. We hebben net al even bij de KiloFab in de aanbouw mogen kijken. Dat is heel gaaf. Kan je met Quantware volledig in Nederland schalen? Dus heb je daar de mensen voor en de ruimte voor en alle randzaken voor om hier al die groei door te maken?
1: Nou, ja, als in wij zien onszelf nogmaals echt als een internationaal bedrijf. En we zijn dus ook aan het internationaliseren. En dat moet je ook willen. Hè? Dus het doel is niet. Het doel moet zijn, juist in zo'n grote internationale markt als die van wij, dat je echt een wereldleidend internationaal bedrijf bouwt. Want anders ga je het niet winnen. En dus ook het doel moet zijn, ook voor de Nederlandse overheid in Europa, om hier nog een keer 10 keer een ASML te bouwen.
3: Ja, zeker.
1: Ja, ASML zit ook over de hele wereld.
3: Ja.
1: Dat gezegd hebbende zit hier het allerbeste talent ter wereld. Dat kunnen we ook hier aantrekken. En we gaan hier natuurlijk nu KiloFab gewoon hier in Delft bouwen. Ja, dat is heel mooi om dat allebei te kunnen doen. Om een internationaal wereldleidend bedrijf te kunnen bouwen. Met een hele sterke basis hier.
3: Ja, maar ik hoor jou daarmee zeggen, jullie kijken al, / moeten al kijken naar op welke andere plekken ter wereld je ook vestigingen gaat hebben. Zeg ik dat goed?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Wat voor plekken zijn dat dan?
1: Nou, daar kan ik nu ook nog in het openbaar geen uitspraken over doen. Alleen, er zijn verschillende redenen om ergens te gaan zitten. Ik denk de meest voor de hand liggende reden is natuurlijk dat je dicht bij klanten ook wil zitten.
3: Ja, en die zitten in Amerika, zo simpel is het.
1: Nou, die zitten overal ter wereld. Zitten in 20 landen, mm-hmm. Maar zitten ook in Amerika, sure.
3: Ja. Ja, nee, maar juist omdat je ook in ons vorige gesprek, vorig jaar zomer, toen hadden we nog redelijk vers in het geheugen de aankondigingen van de grote drie, hè, van Amazon, van Microsoft, van Google, dat ze doorbraken voorzagen op het gebied van quantum chips. Waarvan jij toen aangaf, nou, als koor op onze molen, want wij ontwikkelen die chips. Dan wil je ook bij hun in de buurt zitten en met ze kunnen optrekken, want dat zijn je partners, dat zijn je klanten.
1: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Dat is zo. Alleen toevallig van die namen die je dan noemt, die zitten ook eigenlijk allemaal hier in Delft. Juist met hun quantum ding. Hè?
3: Ja,
1: Microsoft Quantum,
3: ja, dat
1: zat hier heel groot.
3: Ja, zat, zeg je.
1: Ja, die zijn een beetje aan het reorganiseren, geloof ik. Maar de Intel, die nu in ons geïnvesteerd heeft. Ja, wij zijn de TU Delft. Mijn medeoprichter maakte, 10 jaar geleden, de quantum chips voor Intel. Dus.
3: Ja.
1: Ja, dat is. We moeten zeker überhaupt in tech, maar zeker in deze business, je moet niet te Nederlands, lokaal, te klein denken. Weet je wel, het zit ook hier en we gaan het in de hele wereld uitrollen.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook het interessante. Hè? Dat we leven natuurlijk in een geopolitiek gepolariseerde tijd. Het gaat elke dag, juist ook op BNR, over alle gevoeligheden, handelsrestricties en dergelijke. Maar wij weten, zeker in de grote techshow, donders goed, je moet het met elkaar doen. Zeker in de semicon-industrie. Weet je wel, het is hevig geglobaliseerd, zoals Peter Wennink hier ook heeft gezegd. Dat is ook hoe jullie dit benaderen, denk ik. Maar zijn er dan wel dingen waar je nu al tegenaan loopt? Zijn er bepaalde beperkingen of restricties waar je iets mee moet om toch te kunnen blijven schalen en ontwikkelen als Quantware?
1: Nou, het is iets waar we natuurlijk veel over nadenken en ook veel met beleidsmakers over hebben. Er is ook regulering over aan wat we wel en niet kunnen doen.
3: Zelfs met quantum computing al?
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar en dat is ook dat jullie zomaar Chinese werknemers over en weer mogen.
1: Ik kan daar openbaar geen uitspraak over doen. Maar sowieso gaan we natuurlijk niet. Dat is niet een nationaliteitsgebonden ding. Dat zou natuurlijk ook niet mogen. Maar kennisveiligheid en dat is iets waar we erg over nadenken. En ook over aan wie we leveren. Kijk, dit is een heel krachtige technologie.
3: Mm-hmm.
1: En wij maken daarin een stuk technologie wat ervoor zorgt dat je de meest krachtige kwantumprocessoren kan maken. Nou, dan hebben we ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voor goede dingen wordt gebruikt. En,
3: ja.
1: En dat vinden we. Maar dat is de reden dat ik het doe. Dat is de reden dat iedereen die hier werkt, is dat men dit wil doen om de wereld een mooie plek te maken. Quantumcomputers gaan

0: het leven van iedereen beter maken. Nieuwe materialen lokken en dat soort dingen. Mm-hmm. En daar hebben wij dus als je vindt dat je een wereldwijde leider bent in die space en je die ambitie hebt, ja, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen.
1: Ja. Wie zijn eigenlijk jullie concurrenten in Amerika bijvoorbeeld?
2: Of waar dan ook.
1: Of waar dan ook.
0: Ja, dat is altijd wel een interessante vraag. Want ons doel is om via jou aan de hele industrie te leveren. En dus in die zin hebben we een uniek stukje technologie. En we willen dat aan iedereen die chips maakt, die willen wij laten schalen met die technologie. Dus ik kan die vraag eigenlijk niet zo direct beantwoorden. Er zijn niet zoveel partijen die een alternatief hebben voor onze schalingstechnologie. Het is een probleem waar het veld letterlijk al 10 jaar tegenaan loopt en niet verder komt.
1: Ja, precies. Ja. Bouw je er dan niet soms van dat je niet in Amerika misschien... ik weet dat daar aan de beurs genoteerd, als je ook maar iets met quantum doet, dan ben je direct 5 of 10 miljard waard. Dat is net iets anders hier in Nederland. Heb je dan zoiets van, nou, wat lekker had lekker geweest als we in Amerika hadden gezeten? Of is daar ook een beetje die hype rond die Nasdaq? Is het allemaal een beetje overdreven daar?
0: Nou ja, nogmaals, we zien onszelf echt een wereldwijd bedrijf. Ja. Alleen, andersom gezegd, het was nooit ergens anders gebeurd dan hier. Weet je, dat het onderzoeksinstituut, het beste onderzoeksinstituut ter wereld op dit gebied, zit hier.
2: Is Delft.
1: De quantum hoofdstad van Europa.
0: Ja, mijn medeoprichter. Ja. Degene die de eerste grote quantjes heeft gemaakt en tegen al die schalingsproblemen aanliep. Ja, ja, die is een Italiaan die hier woonde. Ja. En woont.
2: Ja.
0: Weet je wel, dus,
2: en hier blijft.
0: En hier blijft. Ja. En verder moeten we natuurlijk zeker internationaal kijken. En hebben we nu Amerikaans geld aangetrokken en zo. Uiteindelijk moeten we een groot bedrijf worden met schaal. En daar hoort ook schaal van kapitaalmarkt en dat soort dingen bij.
2: Ja.
0: Maar het had nooit ergens anders kunnen gebeuren. En we zijn ook die fabriek hier aan het bouwen.
2: Ja. Maar dat is ook wel het interessante, denk ik. Hè? Juist ook omdat nu dat Amerikaanse geld erbij is. Dat wist je al. Nogmaals, heb je de vorige keer al uitgebreid. Eigenlijk al vooruitgeblikt. Van ja, dat staat te gebeuren. In hoeverre is dat ook juist met je Nederlandse investeerders die nu ook weer meedoen, dan nog een gesprek waar je dingen extra over moet afstemmen? Of is iedereen on the same page van ja, dit is nou helemaal nodig om verder te kunnen groeien?
0: Iedereen die bij ons, al onze investeerders, delen onze visie van dit het allergrootste, belangrijkste kwantumbedrijf ter wereld maken.
2: Juist.
0: En iedereen juicht het alleen maar toe. En daar zou ik ook bij willen zeggen dat, kijk, dit hele proces heeft denk ik van start tot finish misschien 3,5 maand gekost.
2: Zo.
0: Dat is gewoon heel snel gaan.
2: Wou zeggen.
0: Dus
2: dat benadrukt de appetite van investeerders om in kwantumtechnologie en specifiek jullie te willen investeren dus ook.
0: Nou, ik denk inderdaad primair dat het benadrukt de progressie die we hebben gemaakt in het afgelopen jaar. Hè. Ja. Dit is natuurlijk best een grote stap van waar we een jaar geleden waren. Een jaar geleden waren we al heel blij met, hadden we al heel veel momentum.
2: Ja.
0: En dat laat ook gewoon zien dat dat we hier echt met iets bijzonders bezig zijn. En dat iedereen die bij ons investeerder is, dat ook die visie deelt.
1: Ja. Ja. Ik moet een beetje denken aan de uitspraken die Peter Wennink bij ons heeft gedaan een aantal maanden geleden. Die zei, strategische autonomie is bullshit. Je moet gewoon relevant zijn. En dan komt de rest vanzelf wel. Dus jij wil gewoon een van de belangrijkste kwantumbedrijven ter wereld worden. En dan die strategische autonomie, dat we dan in Nederland belangrijk zijn en in Delft, dat komt vanzelf wel. Dat is prima.
0: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik zou het misschien nog op een iets andere manier ook nog uitdrukken. Dat, kijk, waar men nu een soort van een beetje in een reflex schiet, en dat is heel begrijpelijk, maar wel de verkeerde reflex, is dat men probeert, laten we zeggen, de dingen die fout gaan, of de dingen die van, weet je wel, stel dat er een bedrijf wordt overgenomen of zo door een land wat de overheid dan wil tegenhouden. Men probeert dat soort situaties te minimaliseren.
2: Ja.
0: Alleen wat je moet doen is het aantal grote belangrijke bedrijven wat hier een vestiging heeft, moet je maximaliseren.
2: Ja. En alle ruimte geven om te groeien, bedoel je?
0: En dat zijn twee totaal andere stukken van beleid.
2: Ja.
0: Want het ene zorgt ervoor dat in de long run je niet relevant bent. En het ander zorgt ervoor, en dat is wat Peter Wennink bedoelt, dat je moet daarin risico nemen en je moet de omstandigheden creëren dat er grote bedrijven hier komen. En dus ook dat er een kapitaalmarkt komt met een vliegveld, dat investeerders veel geld kunnen verdienen.
2: Ja.
0: Want het gaat er niet om welke stukken IP waar belanden. Waar het om gaat is hoeveel IP hier ontwikkeld wordt. En dat je dat maximaliseert. En ik denk dat is wat Peter Wenning bedoelt.
1: Moet een beetje af van het Calimero gedoe in Nederland.
2: En gewoon... Nou, ik heb het idee dat best aardig gaat de laatste tijd. Als we horen welke ontwikkelingen er zijn. Dat er geld gevonden wordt. Nou, waarvan akte? Dat je over de grens moet kijken, weten we al lang. Dus nou, dat hebben we nu voor elkaar. Hè? 152 miljoen euro in de Series B. Wat is er verder voor jullie nodig? Want nou, Daniel vroeg net al een beetje, hè, wat heb je nodig om in de juiste Nederland te schalen? Gaat het om voorziening? Gaat het om talent? Of is dat, soms heb ik het gevoel dat juist in de quantum space allemaal nog net wat makkelijker gaat, omdat het zo specifiek is. Snap je wat ik bedoel? Omdat het nog op een ander soort schalen is dan andere vormen van technologie.
0: Nou, ik weet niet of dat laatste waar is. Want juist precies die transitie gaan we nu in. Dus wij gaan nu echt industriële productie hier draaien.
2: Ja, oké. Okay. Dus je gaat nu tegen dezelfde problemen aanlopen als een ASM of een BSI ook al heeft.
1: Ja, 10 maanden geleden spraken we je. Toen zat je op 70 man personeel ongeveer. Hoeveel is dat nu?
0: We zitten nu geloof ik iets boven de 100.
1: Ja. Dat gaat al rap.
0: Dat gaat heel rap, ja zeker. Ja, ik denk je vraag is een hele brede. Ook met de tech champions en zo, iets waar we veel mee bezig zijn.
2: Ja, je hebt een van de teamers. Ja.
0: Vestigingsklimaat in Nederland, daar wordt heel veel tijd aan besteed. Ik zie ook wat jij ziet, dat ik denk dat in ieder geval het publieke debat hierover nu, dat er veel meer bewustzijn is gecreëerd. Ik denk ook dat er nog heel veel moet gebeuren. Het Wenning-rapport is daar een goed voorbeeld van wat er allemaal nog moet gebeuren.
2: Ja.
0: En ik denk dat ook iets is waar wij ons steentje aan proberen bij te dragen. Ja. Want wij willen hier hele grote, toffe bedrijven bouwen.
2: Ja. In hoeverre is het moeten kunnen ook telkens opnieuw uitleggen van de quantumcomputer en alle mits en maren die daar nog aan zitten. Hè? Want we weten nog niet wanneer het op dezelfde schaal komt als bestaande technologie. Daarbij een hindernis. Want nou, fotonische chips misschien net iets makkelijker uitleggen dan quantumprocessoren. Of heb ik dat verkeerd?
0: Ja, ik ervaar dat niet zo. Denk dat, kijk, we hebben ook best een goed beeld wanneer we quantumcomputers, quantumprocessoren kunnen bouwen die gaan resulteren in exponentieel meer rekenkracht.
2: Ja. En wanneer de markt daar ook mee groter gaat worden.
0: Zo. Ja, en dat is gewoon, dat begint steeds dichterbij te komen. En eigenlijk wat je daar ziet, zijn een soort van twee trends. Dus aan de ene kant groeit de hardware heel hard, primair door VIO.
2: Mm-hmm.
0: Groeit zelfs exponentieel. En de andere curve is dat applicatieontwikkeling gaat steeds verder. En dus hoe groot je quantumcomputer moet zijn om iets relevants te gaan doen, dat neemt ook heel hard af. En dus die twee curves zijn een soort van exponentieel naar elkaar op weg.
2: Ja. Komt een inflection point aan.
0: Ja, en dus dat begint heel erg naar voren te bewegen. En dat is een van de redenen dat wij nu all-in gaan op industriële productie en het opschalen daarvan. Is dat we, kijk, dat een van de dingen die gaat bepalen wie er dan marktleider is, is wie er kan leveren op schaal.
2: Ja. Ja.
0: En dus als je de krachtigste chips kan leveren en je kan dat leveren op schaal, ja, dan zit je op een goede plek.
1: Ja. 10 maanden geleden in het gesprek met Ben en Joe destijds in de zomer, toen twijfelde je nog een beetje van, joh, wat het uiteindelijke businessmodel gaat worden, weten we nog niet helemaal. We hebben een aantal sporen waar we op zitten. En toen ging het ook een beetje over, hè, toen trok je de vergelijking met Intel, die dan ontwerpt en een foundry model had. Ja, dat werkt niet meer. Dus uiteindelijk gaat iedereen zich specialiseren. En je verwachtte ook, dat gaat ook in deze business gebeuren. Met welk bedrijf kunnen we jou straks, kunnen we Quantware het best vergelijken? Word je een soort TSMC in Delft? Word je een soort Nvidia? Word je een soort ARM? Zeg het maar.
0: Ja, goede vraag. En altijd een beetje tricky om zo'n analogie te pakken. Ja. Omdat men ook wel die namen associeert met, nou ja, hoe het op dat moment gaat met het bedrijf.
2: Ja. Kunnen Intel noemen.
0: Ja, we kunnen Intel noemen.
2: Hebben we een jaar geleden ook gedaan, maar nu zijn ze bij jullie aan boord.
0: Ja, en toevallig is deze week hun stockprijs, of gisteren geloof
1: Intel,
0: ik.
1: Intel is fantastisch.
2: Ja, wat een mooi bedrijf.
0: Mogen gaan. Dus ja, dat komt natuurlijk omdat ze onze ronde hebben aangekondigd.
2: Ja.
0: Maar om je vraag over de businessmodellen te beantwoorden. Kijk, dat is natuurlijk nog steeds iets. De markt is nog steeds in ontwikkeling. Ons doel is om de leidende quantum processor leverancier te worden. Ja. En daar zijn we nog steeds daar zijn we uniek in. We hebben de technologie om exponentieel krachtige processoren te leveren. Mm-hmm. Dus dat is nog steeds ons doel. En daarbinnen hebben we dan verschillende tracks om zeg maar verschillende klanten nu te kunnen bedienen. Maar het doel is dat iedereen onze technologie gebruikt.
1: Ja.
0: En daar hebben we dus ook sinds ons vorige gesprek echt heel veel stappen in gezet.
1: Ja.
2: En zijn dat vooral technologische stappen of ook gesprekken met partners, potentiële klanten? Dat je
0: Allebei. Ja. Dat is dus ook echt wel, denken wij, heel belangrijk. En ook daar zijn we een beetje anders dan de rest van het veld. Is dat je moet niet alleen de beste technologie hebben. Je moet ook het ecosysteem en de klanten hebben. En de productiemiddelen. En dus een van de redenen dat we nu deze ronde hebben kunnen closen, in snelheid dat we het gedaan hebben, is dat, dat we die unieke combinatie hebben.
1: Ja en die kilofab moet toch, die gaat, dus genoeg ruimte, laat ik het zo zeggen. Daar kan aardig wat geproduceerd worden straks. Je bent echt, dit is echt schalen.
0: Ja, klopt. Ja, het is een van de. Het wordt de grootste dedicated open architecture fab ter wereld voor quantum. En er wordt ook heel erg hoog geautomatiseerd.
2: Ja, als allerlaatste dan. Hè? Je hebt er al naar verwezen. En ook in het persbericht lezen we heel mooi. Quantumcomputers gaan helpen de grootste uitdaging van de mensheid op te lossen. Welke uitdagingen gaan er volgens jou als eerste opgelost worden? Of wil jij dat er als eerste opgelost gaan worden? Om de wereld mooier te maken.
0: Oh, dat is een hele goede vraag die heel moeilijk te beantwoorden is.
2: Je weet dat als jullie je IPO hebben over 5 of 10 jaar... dat we hier nog een keer leuk op gaan terugblikken.
0: Ja, dat is goed. Dan gaan we erop terugblikken. Ik denk dat de. Kijk, welke de eerste gaat zijn, dat is gewoon heel moeilijk te beantwoorden. Dus die ga ik aan het veld overlaten.
2: Daar mag je zelf even hard op dromen.
0: Maar wat ik wel kan zeggen is, waar wij het meest enthousiast over zijn, zijn eigenlijk twee bakjes. Mm-hmm. En de eerste bak is kwantummechanische dingen. En dat klinkt heel flauw. En dat is niet omdat wij natuurkundigen zijn en dat vet vinden, maar het is omdat. Nieuwe materialen, nieuwe medicijnen, betere batterijen. Dat soort dingen zijn uiteindelijk kwantummechanische systemen. Ja. En quantumcomputers gaan daar dingen kunnen doen die klassieke computers niet kunnen doen. En dat gaat iedereens leven beter maken.
2: Hopelijk. Dank in elk geval voor nu weer, Matthijs Rijlaarsdam. See you.
0: Dankjewel.
2: Van Quantware. Tot zover voor nu ook deze editie van de Grote Tech Show. Luister onze podcast via de app die jij gebruikt. Abonneer je, laat een review achter, dat is heel fijn. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens-Britten.

0: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
1: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: BNR Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files van de zondag, moederdag, ontstaan. 10 minuutjes vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens weer controles, 2 kilometer file daar. En 5 minuten vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden aan de A2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omver blies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia en komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En flinke schade en brand door een zware explosie in een portiekwoning in Rotterdam-Noord vannacht. Meerdere bewoners moesten de woning uit, meldt Rijnmond. Volgens de politie werd het brandje door een bewoner geblust en zijn muren zwart geblakerd. Een paar voordeuren zijn ontzet. Zouden geen gewonden zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het AP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhoven Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven, ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. En de komende weken val ik in voor Connor Clerks, die afgelopen zondagochtend vader is geworden van een kerngezond jongetje. Lia, prachtig nieuws voor Connor.
11: En terwijl... Hartstikke leuk.
10: Ja, absoluut.
11: Mooie naam ook, Mika. Ja, leuk.
10: Alexander. Ik ga even uit van de Engelse uitspraak. Kan ook zomaar de Nederlandse uitspraak zijn, maar dat zal ik hem nog even vragen. Hij is dus druk met de luiers. Wij trappen de aflevering af met de aanslag van vorige week in Noord-Londen op 2 Joodse mannen. Dit heeft de discussie over de aanpak van antisemitisme wederom doen oplaaien. Aantal incidenten en meldingen is de afgelopen jaren explosief gestegen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd is dit de tendens. Ook recentelijk tot 2 maal toe in Nederland. Wat een zeer verontrustende ontwikkeling is. Maar waar ook het Verenigd Koninkrijk geen grip op krijgt of neemt. Lia, laten we allereerst even kijken. De impact van die aanslag op de Joodse gemeenschap is groot. Want dit is niet de eerste aanslag.
11: Nee. Het is ook interessant om te zien, waarom juist deze aanslag
12: zoveel losmaakte. Ik bedoel, je hebt het inderdaad helemaal correct over het stijgende aantal incidenten, antisemitische incidenten. En ja, die aanslag van vorige week, die had ook vorig jaar veel los kunnen maken, weet je wel, of vorige maand. Maar, vorig jaar was er een aanslag op de synagoge in Manchester. Daarna bleef het ook vrij rustig. Maar nu, denk ik, is er toch een, het is altijd moeilijk aan te duiden exact, maar een critical mass bereikt, hè? Een keerpunt. Het was, vond ik, alsof de chef van het politiekorps in Londen, de Met, alsof de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, alsof allerlei politici allemaal allang dat antisemitisme in hun achterhoofd hadden en dit, die aanslag op die twee Joodse mannen vorige week, als aanleiding zagen om alles wat al heel lang lag te sluimeren, zal ik maar zeggen, naar buiten te brengen. Dus dan krijg je een premier, Keir Starmer, die zegt, ik ga meer geld stoppen in het beschermen van Joodse doelen. Meer bewaking moet er komen. Daar heb je een burgemeester die zegt, we gaan meer geld stoppen in integratieprojecten. Dan heb je de baas van de politie die in de aanval gaat tegen de leider van de Groene Partij. Die had namelijk kritiek op de manier waarop de vermoedelijke dader gearresteerd zou zijn. Die was tegen het hoofd geschopt, lijkt. Heel uitzonderlijk trouwens, de baas van de politie bemoeit zich nooit met politieke uitspraken, maar deze keer dus wel. Dus had je daar weer ruzie over, daar weer aandacht voor in de media. Anders gezegd, iedereen bemoeide zich daarmee. Iedereen viel erover, behalve de doorsnee Brit. En zeker niet de progressieve doorsnee Brit. Ik bedoel, dat was echt een stilzwijgen, daar hoorde je helemaal niks van.
10: Maar waarom denk je dat juist dit een keerpunt was? Want je noemde al de aanslag in oktober in Manchester. Daar zijn doden gevallen. In dit geval niet. Maar waarom was dan juist dit een keerpunt, denk je?
12: Ik denk dat vanwege onder andere die aanslag vorig jaar op de synagoge in Manchester en al die andere incidenten daarna dingen toch aan het denken gezet zijn bij, laten we zeggen, gemeenschapsleiders. En dat afgelopen vrijdag in Golders Green, Noordwest-Londen, die steekpartij op die twee Joden, dat toch de maat vol is. Dat is altijd moeilijk om te meten, maar dat was heel sterk mijn indruk.
10: Uit welke hoek komt het toegenomen antisemitisme?
12: Het afgelopen jaar waren er bijna 3700 antisemitische aanslagen. Wat zegt dat? Als je het langs de lat legt van wat er de afgelopen jaren gebeurd is, dan kun je zeggen, dit is de hoogste, het grootste aantal aanslagen in ruim 30 jaar. De politie heeft het ook over een langzaam groeiende epidemie. Waar komt het vandaan? Een paar aanslagen, zoals die een paar weken geleden op vier ambulances van een Joodse hulporganisatie en nog een brandbom die gegooid werd naar een herdenkingsmuur, die zijn opgeëist door Iraanse groepen. Groepen die waar de Britten ook de inlichtingendiensten zelfs niet echt van gehoord hadden, maar die, zeggen zij, een link zou hebben met de revolutionaire garde in Iran. Dan heb je ook Iraniërs in het Verenigd Koninkrijk die zeggen, anoniem, dat ze onder druk gezet zijn om aanslagen te plegen. Sommigen doen dat prima hoor, die vinden dat prima, die doen dat graag, die doen dat vrijwillig. Anderen niet, die zeggen echt onder druk gezet te zijn. Je hebt ook groepen die aanslagen plegen omdat, de Russen doen het ook, Iraniërs in dit geval, dit soort aanslagen uitbesteden. Beetje aan lokale criminelen die het voor geld doen. Maar er is zeker een antisemitische voedingsbodem in het Verenigd Koninkrijk. Je vroeg waar het vandaan komt, het antisemitisme in Groot-Brittannië, van drie groepen, uiterst links. Daaronder versta ik ook de Groene Partij. Sommigen die zich kandidaat hebben gesteld voor lokale kiezingen bijvoorbeeld zijn uitgesproken antisemitisch. Radicaal rechts, Farage en rechts terzijde van Farage, zijn reformpartij en islamisten. En via Britse inlichtingendiensten heb ik begrepen dat driekwart van de terreurbedreigingen in het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn van moslim-extremisten.
10: Nog even over dat antisemitisme. Je geeft aan uit welke hoeken het komt.
12: Mm-hmm.
10: In hoeverre is dat na 7 oktober 2023? Is dat versterkt en vergroot en ook uit meerdere hoeken dus gekomen?
12: Nou, je kunt het op zekere hoogte gewoon loszien van elkaar. Ik bedoel, volgens een onderzoek van 6 jaar geleden waren Britse moslims 2 keer meer geneigd dan andere Britten, doorsnee Britten, te vinden dat Joden de internationale economie, de internationale politiek, het internationale bankwezen in hun zak hebben. Vinden dat Joden in Groot-Brittannië meer loyaal zijn aan Israël dan aan het Verenigd Koninkrijk. Weet je, dat zijn die absurde, die oude clichés die heel vaak nog leven in Brits-Pakistaanse en Brits-Bangladese gemeenschappen. Die overtuigingen zijn nooit aangepakt, die zijn nooit uitgedaagd. En wat de link betreft tussen wat er gebeurt in het Midden-Oosten en in het Verenigd Koninkrijk, twee dingen die mij opvallen. Eén is dat sinds de oorlog op Gaza er in Londen 34 grote pro-Palestijnse marsen gehouden zijn. 34. Die marsen worden vaak in Joodse gemeenschappen haatdemonstraties genoemd, haatmarsen genoemd. Die worden ervaren als antisemitisch. Of ze dat zijn, is een tweede, maar ze worden wel zo ervaren. Eén definitie van discriminatie is, als jij whatever ervaart als discriminatie, dan is dat ook zo. Maar oké, ik heb verschillende van die demonstraties bijgewoond en wat mij opviel waren een paar dingen. Dat er behoorlijk veel Joden meeliepen, Britse Joden, met die demonstraties tegen Israël en pro-Palestijnse beweging. En dat er ook supporters meeliepen van Hamas. Hamas, die organisatie die netjes gezegd een extreem antisemitische ideologie heeft. Niet anti-Israëlisch, maar anti-Joods. Dus dat viel mij op.
10: Het is een terroristische beweging.
12: Het is een terroristische beweging. Wat mij ook opviel was, de grootste uitbarsting van antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk, raden, Roet, wanneer die plaatsvond.
10: Ik zou dus zeggen, na 7 oktober 2023, want dat is toen het bijvoorbeeld in Nederland de meldingen van antisemitisme enorm zijn toegenomen.
12: Precies, hier ook. En noem mij naïef, maar dat viel mij op. Dat de grootste en heftigste uitbarstingen van antisemitisch geweld onmiddellijk na de aanval van Hamas kwam op Israël. Ja. Dus niet nadat Israël begon met het bombarderen van Gaza, maar daarvoor.
10: Ik denk zelfs op 7 oktober, vrij snel een paar uur daarna, werden al gezegd aanslag op, gevolgd door, maar dat viel mij heel erg op.
12: Ja. Nou, hier ook. Net zoals de stijging van aan antisemitische aanvallen ook meteen een hoogtepunt bereikte na de aanslag op de synagoge in Manchester. Je zou zeggen, dan is misschien sympathie met degene die zo'n synagoge bezoeken groot. Maar het tegendeel is dus waar. En dat zegt wat mij betreft toch wel veel. Ik zat afgelopen vrijdagavond in Hilversum in een programma met de Nederlandse staatssecretaris Onderwijs. En zij zegt dat ook in Nederland steeds minder scholen echt geïnteresseerd zijn in de Holocaust. Leerlingen bagatelliseren het. Bagatelliseren wat er gebeurd is. Bagatelliseren hoe sowieso de Joodse geschiedenis. Geloven ook de cijfers niet. Hè, wat er gebeurd is tussen 40 en 45. Zelden heb je in het Verenigd Koninkrijk. Dus die ommekeer, nogmaals, die haal je niet met het bouwen van hoge muren en meer prikkeldaad. Die ommekeer moet natuurlijk op straat gebeuren. Buiten, thuis, op sociale media. Het uitspreken van antisemitische incidenten door gewone mensen. Het weerspreken daarvan op sociale media. En ik weet het, dat valt niet mee. Maar anders, je moet je echt erop voorbereid zijn dat je een hoop bagger over je heen krijgt. Maar dat is denk ik door de enige manier om te voorkomen dat het dat antisemitisme opnieuw normaliseert. En ook artiesten moeten dat doen, weet je wel. Bedrijfsleiders en daders van inderdaad handlangers van Hamas die zich uitlaten met Hamas-kreten, die moeten gearresteerd worden. Er is een duidelijke antidiscriminatiewet in het Verenigd Koninkrijk. Die wordt niet altijd gehandhaafd. Maar het gebeurde wel, herinner ik me nog goed, in de jaren 80 in het Verenigd Koninkrijk. En die wet op het racisme en uitspraken tegen zwarte Britten, de daders daarvan aanpakken, dat was echt, herinner ik me nog, dat was echt effectief. Dat is naderhand ook gezien als vreselijk effectief, zo'n wet. En het, wat nu gesuggereerd was, is dat je alle pro-Palestijnse demonstraties, dat je die ook moet gaan verbieden. Ik denk niet dat dat een goed idee is.
10: Nee, maar daar zit het hem niet in, denk ik uiteindelijk. Wat jij al zegt, hè, antisemitisme is een groeiend probleem. Jij zegt zelfs dat het al toenam voor 7 oktober 2023.
12: Nee, vanaf op 7 oktober.
10: Ja, toen werd het meer, maar daarvoor speelde het al. Je had het over een onderzoek van 6 jaar geleden.
12: Ja.
10: Dus dit is iets wat al veel langer suddert en dan vrij snel ontwaakt, zo gezegd. Heeft de regering, we hebben nu oktober gehad in Manchester, we hebben nu weer in Noord-Londen gehad, los nog van de andere incidenten met inderdaad de ambulances. Heeft de regering al gezegd wat hun aanpak wordt? Wat ze nu gaan doen om ervoor te zorgen dat misschien het gesprek gaande gaat, dat je meer harder optreedt? Wat gaan ze nu doen?
12: Nee, niet echt. Er zijn suggesties, dat en dat moet er gebeuren. Steeds meer mensen die gaan ook bij elkaar zitten om dat te bespreken. Absoluut. Maar een definitie van antisemitisme, kijk, daarmee zou je moeten beginnen. Niet iedereen weet wat het betekent. Niet iedereen is het ermee eens waar dat voor staat. Dat is ook belangrijk. En ik denk ook, je moet ook laten zien dat het andersom ook kan. Ik bedoel, ik ken een synagoge. En ik weet in Noordwest-Londen. En ik weet toen er een moskee. Want heel vaak is islamofobie en antisemitisme, dat zijn vaak, niet altijd, twee verschillende kanten van dezelfde munt. Maar ik herinner me dat er een aanslag gepleegd was op een moskee. En dat die synagoge zei tegen die mensen die daar waren, kom maar bij ons. Kom maar bij ons bidden. Kom maar bij ons voor je dienst. En toen inderdaad die aanslag gepleegd was later tegen een synagoge, toen zei diezelfde moslimgemeenschap tegen die Joodse mensen, kom maar bij ons bidden. Je kunt gebruik maken van onze moskee. Dus die uitwisseling is er absoluut. Op religieus gebied is er ook vaak discussie tussen diverse godsdiensten. En een aantal van die leiders hangt er vanaf wat voor Joodse synagogen het zijn. Het hangt natuurlijk ook vanaf wat voor moskees het zijn, welke vorm van islam. Maar je hebt absoluut toenadering. Je hebt absoluut toenadering. Dat bestaat ook.
10: En dan het bruggetje van antisemitisme naar de financiering van de Reformpartij is makkelijker gemaakt dan ik eigenlijk had gedacht. Nigel Farage is recentelijk namelijk beschuldigd dat hij in zijn jonge jaren zich schuldig heeft gemaakt aan racistische en antisemitische uitspraken. Maar in dit geval gaat het dus om een zeer gulle donatie die Farage ontving, waar de Britse kiescommissie mogelijkerwijs onderzoek naar gaat instellen. Voordat we daar even induiken, want ik ben heel erg benieuwd naar die financiën, is Reform inderdaad antisemitisch?
12: Ik weet niet of dat zo is. Er zijn, net zoals bij de Groenen, heb je ook bij Reform een aantal kandidaten die voor hun partijen staan en die duidelijk antisemitisch zijn. Heel duidelijk. Dat kun je zo makkelijk nagaan op sociale media. En wat ze ook zeggen. En als je dan vraagt naar Reform hoe dat kan, en je vraagt of zij vinden dat deze mensen inderdaad ook hun partij moeten kunnen vertegenwoordigen bij gemeenteraadsverkiezingen, dan zeggen zowel Reform als de Groene Partij, natuurlijk mag dat niet en dat kan ook niet en daar zijn wij absoluut tegen. Maar moet je horen, we zijn ineens zo populair geworden. Het is heel erg moeilijk om iedereen te screenen die namens ons, onze partij, onze doelstellingen wil verdedigen bij de, in dit geval, gemeenteraadsverkiezingen. Anders hadden we daar wel het apparaat voor. Dan hadden we wel gezorgd dat dit soort lui niet geaccepteerd zou worden door onze partijen. Misschien is dat zo, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat Farage, de leider van de Reformpartij, volgens een lang onderzoek gedaan in The Guardian, die tientallen van zijn klasgenoten toen hij nog op de middelbare school ondervroeg, dat die conclusie was dat Farage duidelijk antisemitisch is. En ik denk ook wel dat hij dat geweest is. Inderdaad, toen hij nog op de middelbare school was, is hij dat nu? Ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat iedereen kan van gedachten, van mening veranderen. En er is geen duidelijke reden, geloof ik, tenzij me wat ontgaan is, om aan te nemen dat Farage nog steeds in die hoek zit.
10: En dan terug naar die gulle donatie van maar liefst 5 miljoen pond. Hoe zit dat dan precies?
12: Ja, we hebben het over de financiering van de politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk. En er is nu inderdaad een ruzie in de Britse politiek, omdat Farage een schenking heeft geaccepteerd van 5 miljoen pond. En die heeft hij niet aangegeven. En dat moet in het Verenigd Koninkrijk. Als je boven de 500 pond geeft aan een partij, dan moet je dat duidelijk aangeven. Farage is nu aangekaart bij een parlementaire onderzoekscommissie. En hij zegt, dat is eigenlijk niet terecht. Ik heb inderdaad die schenking ontvangen, maar die hoefde ik niet aan te geven, want het was een persoonlijke schenking. Had niets te maken met politiek. Interessant is dat in 2024, toen Farage die schenking kreeg, was hij geen kandidaat voor de landsverkiezingen. Hij wilde niet meedoen aan de politiek. Hij had eerder gezegd, ik heb er genoeg van, ik heb 7 keer geprobeerd om Kamerlid te worden voor het Verenigd Koninkrijk. 7 keer is me dat niet gelukt. Er zit geen geld bovendien in politiek. Ik heb er enkel op verloren, ik heb er geen zin meer in. Toen kreeg hij in juni die schenking van 5 miljoen. Heeft hij zich om 2 weken daarna, is hij van gedachten veranderd, heeft zich kandidaat gesteld en won een maand daarna in juli een zetel inderdaad voor de Reformpartij. Dus die schenking zou hem van gedachten hebben doen veranderen, is de speculatie. Sowieso wordt nu gezegd, je kunt niet zeggen dat dit persoonlijk is, dat het alleen maar is voor jouw bescherming, want hij zei, ik word niet beschermd. En het klopt dat hij op straat het jaar daarvoor is belaagd door een jonge vrouw die een groot glas met een milkshake over hem uitgooide. Het klopt ook dat hij een doelwit is van allerlei mensen die iets tegen hem hebben. Dus hij zegt, ik heb beveiliging nodig. En dat was precies waar die schenking voor was bedoeld. Maar als je dan niet in de politiek zit, of niet meer in ieder geval. Maar goed, die schenking heeft ervan gedacht te doen veranderen, zeggen sommigen, hoe dan ook, of hij het had moeten aangeven of niet, dat wordt nu onderzocht door een parlementaire commissie. Maar weet je, Roet, deze schenking is, het is inderdaad een geweldig groot bedrag, in Brits politieke termen, maar lang niet het grootste bedrag dat hij ontvangen heeft van dezelfde man. De schenking van 5 miljoen kwam van Christopher Harbon. Dat is een Britse crypto-miljardair die in Thailand woont, maar die eerder al 22 miljoen pond heeft geschonken aan de partij, de Reformpartij. Eerder al miljoenen geeft aan de Brexitpartij. En de grootste donor is in de Britse politieke geschiedenis.
10: En het grootste probleem in dit geval is dus dat Farage het niet heeft gemeld.
12: Ja, het laatste schenken heeft hij niet gemeld. Maar ik denk dat er nog een veel groter probleem is. Namelijk dat alles bij elkaar deze ene man bijna 30 miljoen gedoneerd heeft aan de Reformpartij. En dat is meer dan 2/3 van het inkomen van die partij. Nou, follow the money. Waarom stopt Harbon zo ontzettend veel geld in Reform? En waarom is Reform bijvoorbeeld, heeft Reform beloofd om alle groene politiek op de brandstapel te gooien als ze over een paar jaar de verkiezingen zou winnen. Alle subsidies die gaan naar wind- en zonne-energie hier, om die te schrappen. Nieuwe koolmijnen te openen. Alles wat onder de Noordzee zit, wat betreft gas en olie, naar boven te gaan halen. Zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat deze meneer Harbon zijn geld haalt uit fossiele industrie? En dat zijn bedrijf het moet hebben van olie voor straalvliegtuigen. Ja. Dat is ook iets waar de Britten zich enigszins zorgen over maken. En dat is een van de redenen waarom, denkt men, de partij van Farage heel stevige klimaatontkenners zijn. En dat Farage dus zelf gezegd heeft dat alle CO2-uitstoten absoluut geen invloed hebben op het klimaat, dat het allemaal onzin is. Maar nogmaals, deze Harbon, deze cryptomiljardair uit Thailand, wiens bedrijf dus olie verkoopt voor de straalmotoren van jettoestellen, die financiert deze partij. En de vraag is, mag dat? Kan dat?
10: Ja, het lijkt bijna of Farage in dit geval ook niet meer onafhankelijk kan zijn, want als hij zijn klimaattheorie aanpast, dan is hij straks al dat geld kwijt. Of zijn grootste donor.
12: Nou, dat is het. Dat is het. En dat is het probleem. En dat is een van de nieuwe regels van de partijfinanciering. Ik bedoel, de regels nu zijn, je mag zoveel doneren als je in het Verenigd Koninkrijk woont. Als je wil, als het boven de 500 pond is, dan moet je het aangeven. Britse bedrijven en organisaties mogen nog steeds zoveel schenken als ze willen, maar buitenlandse bedrijven niet meer dan 100.000. Waarop de donor van Farage's partij zei, dat in dat geval van Thailand naar Engeland zal gaan verhuizen.
10: En nu we toch bij de politiek zijn aanbeland. Op donderdag gaat het Verenigd Koninkrijk naar de stembus voor de lokale verkiezingen. De laatste loodjes voor de partijen. Even heel kort, hoe staat het ervoor?
12: Het staat er goed voor Farage. De partij Reform doet het verreweg het beste in de peilingen. Staat rond de 25%. Labour doet het allerslechtste. De voorspellingen zijn dat Labour wel eens 75% van zijn zetels kan verliezen. En kan, vergeet Keir Starmer, ik bedoel dat die overheid kan blijven, lijkt me sterk daarna, maar kan de Labour-partij daarna blijven bestaan? Dat is het verhaal.
10: Maar dat noem je alsof het een hele simpele verandering is, maar dat kan de Labour-partij daarna nog bestaan?
12: Existentieel is het voor Labour en misschien ook voor de conservatieven. En dat vind ik ook zo interessant. Het is niet alleen een bloedige week voor Labour, maar voor dus de twee grote gevestigde partijen in het Verenigd Koninkrijk. Omdat de kleinere partijen, de groene partij van Zach Polensky, gaat het ook goed doen. Niet zo goed als Farage, maar gaat absoluut zich doen gelden. De liberaal-democraten hopen ook wat af te snoepen van de andere partijen en wat zetels te winnen. Maar de absoluut allergrootste verliezers zijn de gevestigde partijen. En hebben zij nog bestaansrecht na de uitslag van deze verkiezingen volgende week vrijdag? Of betekent het dat het hele Britse politieke stelsel met deze kleinere, succesvolle partijen zijn opengebroken en dat het niet meer gaat om Labour en de conservatieven, maar dat je in plaats van twee partijen twee kampen krijgt, twee blokken. Blokken van, laten we zeggen, progressieve linksere groepen en blokken van conservatieve rechtsere groepen. En dat zou inderdaad historisch zijn.
10: Ja, maar ook wel zorgwekkend.
12: Nou, ik weet het niet. Zorgwekkend denk ik wel voor inderdaad Labour en de conservatieven. Maar ik weet niet of dat zo zorgwekkend is voor de politieke gezondheid van het Verenigd Koninkrijk. Goed, met coalitieregeringen kun je in principe in ieder geval wat meer lange afstandsplannen maken. He, wat meer plannen maken die verder gaan dan 5 jaar, omdat je dan niet weet of je het nog blijft zitten.
10: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder over de grote schoonmaak in The House of Lords. Luister de hele aflevering terug via onze of een andere podcast-app. Abonneren is helemaal makkelijk. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat momenteel file door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 3 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Dat komt door werkzaamheden, de weg is verderop dicht. En de A27 Gorkum-Utrecht, daarbij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2 dit weekend.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld en volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd €350.000 contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hanta-virus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. En een lief gebaar van een agent in Tilburg zorgde voor wat spanning bij een gezin dat onderweg was in een auto. Het kreeg van de politie een stopteken en werd aan de kant gezet. Het gezin schrok er wel van, zo meldt de regionaal omroep. Al snel was duidelijk dat de agent een bosje bloemen had gekocht voor moederdag. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
8: Nu beginnen we ook gewoon.
9: We beginnen lekker met de voorstelrondje.
8: Dan beginnen we, sorry, beginnen met een voorstelrondje. Dan begin ik zelfs met. Dit is Studio Den Haag van vrijdag 8 mei. En hier in de studio zit als altijd Leendert Beekman, onze vaste man in Den Haag. De gast is Mark Thiessen, columnist bij EW Magazine. Auteur en in een vorig leven ook campagnestrateur van de VVD, hè, geloof ik.
10: Dat klopt.
8: Ja.
10: En initiatiefnemer is hij ook nog.
8: Initiatiefnemer, ja. En hij is een beetje.
10: Moeten we ook zeggen, initiatiefnemer van wat?
8: En hij is een beetje van voor ons Nederland.
10: Voor ons Nederland, ja, samen met Dijkhoff, onder andere. Hoe gaat het eigenlijk met dat initiatief?
11: Ja, het gaat best wel goed. Er komen meerdere dingen weer uit. Dus aan de ene kant zijn we ook veel aan het schrijven. Aan de andere kant zijn er ook echt campagnes die maatschappelijke problemen die de democratie raken aan de orde stellen. Bijvoorbeeld over hoe lokale politici bedreigd worden. Maar ook hoe we groepen in de samenleving die ver van elkaar af lijken te staan, toch weer bij elkaar kunnen brengen. Dus het is eigenlijk, ja, ik ben er best wel happy mee.
8: Ik maak het voorstel rondje nog even zelf. Mijn naam is Martijn de Rijk. En jij bent een beetje boos op ons, maar daar gaan we het dan straks over hebben. Want we hebben natuurlijk weer iets verkeerd gedaan. Dat komt zo voor in podcasts. Maar we beginnen eerst eventjes met dat andere ding waar we allemaal wel een beetje boos over zijn. Dat is die enorme harde knal die gisteren door het partijbureau van D66 klonk. Gisteravond om 9:00. Toen werd daar een vuurwerkbom door de brievenbus gestopt. En daar horen die dingen niet thuis?
10: Nee, absoluut niet. En het is natuurlijk wel schrikken. Het is de tweede keer dat dit was echt een aanslag. De vorige keer was het dus ook een aanslag, maar grote vernielingen aan het partijkantoor. Dat was toen na een demonstratie tegen migratie in Den Haag. Maar je schrik je natuurlijk een ongeluk. Ik was zelf naar het theater, naar Jochem Meijer. Fantastische show in Carré. Maar kwam het theater uit.
8: In ieder geval, iemand heeft het leuk gehad. Ja,
10: iemand heeft het leuk gehad, ja. Maar je pakt je telefoon en dan zie je dat dat nieuws er is. En dan, ja, je schrik je toch een hoedje. Want er waren tijden dat we dit niet voor mogelijk hielden in Nederland. En dat is natuurlijk nu wel het geval. Dus twee keer in korte tijd dat dit gebeurt. En het is een. De premier heeft gereageerd, hè?
8: Ja, die heeft gezegd dat D66 de politiek zich niet moet laten intimideren. Dat het een laffe daad was. En dat de politiek gewoon door zal gaan zoals het doorgaat. En ja, dan moet ik toch altijd weer denken aan diverse kwalificaties die aan die mensen worden toegedicht. Hè? Dus ze worden neergezet als tuig. En daar heb ik een beetje moeite mee, als ik heel eerlijk ben. Want het begrip tuig, dat is voor mij toch meer iets voor opgeschoten jeugd met verkeerd haar en die in het plantsoen pissen op het moment dat dat niet helemaal de bedoeling is. Maar waar we het hier over hebben is toch echt veel meer richting politiek geweld. En ik vind tuig, vind ik in dat opzicht dan een beetje een vergoelijkende kwalificatie. Mark, hoe kijk jij daar tegenaan?
11: Ik denk, als het de moslim was geweest, dan hadden we het terrorisme genoemd.
8: Ja.
11: Ja. Dus tuig is inderdaad. Het zal vast tuig zijn. Alleen misschien ook wel meer.
10: Ja, je zegt. Ik vind dat heel interessant. Jij zegt, als het een moslim geweest zou zijn, dan zouden we het terroristische.
11: Dat weten we overigens niet.
10: We weten dus niet wie het is. Dus laten we dat voorop stellen. Maar wat mij wel opvalt, is dat er met meerdere maten gemeten wordt. En dat hebben we ook in Loosdrecht hebben we dat gezien. Laten we een voorbeeld nemen met de mensen die zich vastplakken aan de A12. Dan wordt er ook gelijk een koppeling gemaakt met GroenLinks Partij van de Arbeid. En omdat de milieuactivisten dat doen, wordt die partij ook gezien als een radicale partij. Ik ben het er overigens volledig niet mee eens. Dus dat op rechts niet gebeurt, op het moment dat er in Loosdrecht anti-migratie-demonstraties zijn, dat begrijp ik. Maar het is zo krom. Volg je mij dan?
8: Ja, in Loosdrecht, als je gewoon naar de beelden kijkt, een flink deel van de figuren die daar rondliepen, dat was gewoon echt extreem rechts. Dat is Defend. Dat is het rondtrekkend circus wat je bij iedere keer door heel Nederland bij diverse AZC's voor de deur ziet verschijnen, zodra dit op de agenda staat. Overigens ook door minister Van Weel weer neergezet als tuig. Nee, dit is gewoon erger dan tuig. Dit is essentiëler. Dit gaat dieper, raakt dieper aan de wortelen van onze democratie dan tuig dat zou kunnen. En vergeet ook niet dat die lokale politiek daar zo, die heeft daarmee te maken met die intimidatie. En je ziet ook dat het werkt, hè? Want ze staan er eigenlijk best alleen voor. Ik vind dat, nou ja.
10: Nou, Mark benoemde dat net. De democratie versterken, lokale politici. Heeft de landelijke politiek, hebben zij de afgelopen tijd de lokale politici in de steek gelaten?
11: Dat is een lastige vraag.
10: Ik stel een retorische vraag. Ik ga er zo meteen ook op in.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: En zelfs Dylan Jezus heeft het gedaan, maar de premier heeft het ook gedaan. Maar we begrijpen de zorgen wel. Ik heb zo'n vermoeden dat we dat zinnetje, we begrijpen de zorgen wel, ongeacht wie achter de aanslag zit op het partijkantoor van D66, maar dat we dat zinnetje vandaag niet gaan horen, omdat het veel directer de landelijke politiek raakt. En wat dat betreft, over dus zijn die lokale politici in de steek gelaten, als ik zo'n wethouder zou zijn, of een raadslid in Loosdrecht, of waar dan ook waar de onrust is, en je hoort, we veroordelen dit, maar we begrijpen het wel, dan sta je toch een beetje in je hemd. Want vervolgens, als die menigte daar is, van ja, maar luister eens, in Den Haag begrijpen ze dat wij hier boos zijn, hè? En het gekke is ook, ik zat vorige week televisie te kijken.
2: Nou ja, het trekt ook mensen naar zo'n demonstratie toe. Ik bedoel, iedereen die een beetje twijfelt, die voelt zich gelegitimeerd om daar ook voor aan te staan. En ja, je hebt maar één deel echte radicale raddraaiers nodig en vijf delen gewone burgers, maar dat is al behoorlijk explosief op zo'n moment. Dus ja, je creëert de problemen op die manier, op lokaal niveau.
1: Ja, en dan zit ik televisie te kijken en dan over de manier waarop er over gedacht wordt, dan hoor ik, het was ook bij Pauw en de Wit, daar was een van de demonstranten was uitgenodigd, een vrouw, en die zei, ja, het verliep allemaal heel vreedzaam totdat de ME kwam. Waarbij eigenlijk de ME de schuld kreeg. Maar er was iemand dezelfde avond moedwillig over het been heen gereden van een politieagent met een auto. En er zit niemand daar aan tafel die zegt van, hey, ho eens eventjes. Daar hebben ze toch niet, u vertelt, u zegt nu bijna dat daar om gevraagd is. Zij hebben de boel laten escaleren. Maar die politieagent heeft niet gevraagd om daar te gaan staan. En helemaal niet dat er iemand met een auto over zijn been heen zou gaan rijden. En natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen van ja, maar het geweld was zo excessief. Ja, dat is altijd lastig. Want ik heb om een voorbeeld te geven bij de coronamaatregelen. Ik werkte toen nog bij het AD. En dan konden we live meekijken hoe die demonstraties. Er liep ook een cameo met een live view, zo heet dat. Maar dan kon je live meekijken wat filmt mijn cameraman. En dan zag je een half uur voordat die demonstratie. Voordat er uiteindelijk geweld gebruikt werd, werd er constant door de politie gezegd, we vorderen u het museumplein te verlaten. U moet het museumplein nu verlaten, want wij gaan zometeen geweld inzetten. Een half uur lang. En vervolgens gaat de ME los. En wat verschijnt er op de sociale media? Die beelden van het moment dat de ME die inzet begint. Maar wat je daaraan vooraf gaat, zie je niet. Want de mensen op dat moment die daar waren, hadden alle tijd om het museumplein. Je bent er misschien niet mee eens dat er een politie-inzet komt. En dat was bij die Feyenoord-supporters ook in Utrecht. Hoef je niet achter iemand aan te gaan die een bus instapt met je wapenstok. Ik bedoel, er gaan ook echt wel dingen fout. Maar de discussie draait voor mijn gevoel de verkeerde kant op. Deel jij dat, Mark, of niet?
3: Nou ja, volgens mij draait het maar om één ding, dat is geweld. En er is een grote groep, of god, weet ik niet of die groep groot is, maar er is een groep die vaak geweld gebruikt als het gaat om immigratiedossiers. En dat is gewoon niet oké. Dat is echt eigenlijk niet te bevatten dat dat gebeurt in Nederland. En als je kijkt naar Extinction Rebellion of mensen die op de A2 zitten, ja, het is simpel om te constateren, die gebruiken gewoon in ieder geval minder geweld en misschien zelfs bijna geen geweld. Maar de politie verzoekt daar ook natuurlijk vijf keer, je moet opstaan en weggaan. En luisteren ze ook niet. Alleen zij gaan niet terugmappen. Nee, dat is wel een verschil.
1: Nee, maar ook, dat is even een uitstapje, maar jezelf met je gezicht op een snelweg plakken. Ja, ik zou er niet aan moeten denken. Dat is eigenlijk toch gewoon een soort SM is dat. Als je dan, en vervolgens word je eraf geknuppeld.
2: Het lijkt mij ook niet helemaal niet leuk. Nee,
3: overigens, nou, inhoudelijk zou luisteren naar iemand die met zijn gezicht op de snelweg plakt.
2: Overigens, de AIVD maakt zich ook echt zorgen, hè, over het toenemende rechtsextreme geweld. En ook de mate waarin het steeds vaker als normaal gezien wordt. En het feit dat de politiek ook, en dan krijgt ook wel een beetje de politiek een beetje de schuld van, veeg uit de pan voor, dat ze dat toch ook enigszins normaliseren door zeer regelmatig met veel begrip te reageren.
1: Nou, we hebben toch ook gewoon politici in Loosdrecht gezien, nu weer. Waarbij, neem Marcus Hauer was daar, Mona Keizer was daar, we hebben Lieden Wijde Vos al gezien. Ja. Die eigenlijk zeggen, goed, u bent goed bezig.
3: Maar de simpele constatering is toch,

0: dat hoe vaker het gebeurt, het wordt ook normaler voor de mensen die het geweld willen plegen, maar ook voor mij in alle eerlijkheid. Want het is inmiddels gewoon onderdeel van mijn dagelijkse doomscrolling. En jij had het over het moment dat je ziet dat er een vuurwerkbom bij D66 naar binnen is gegooid. Nou, in alle eerlijkheid, ik keek er niet eens meer van op. Ik moest mezelf echt dwingen om te beseffen, oh, dit is eigenlijk helemaal niet oké. Want het lijkt wel alsof het erbij hoort of zo. Als dit 3 jaar geleden was gebeurd, dan had ik meteen 10 mensen gebeld en was ik in paniek geraakt en was ik gaan schrijven. En nu was het, dat gebeurt tegenwoordig.
1: Nou, waar ik heel erg van schrok was dat daar 30 jong democraten op dat moment in dat gebouw waren. Die gaven een lezing. Wat dat betreft kan je er dus wel van uitgaan dat de dader hoogstwaarschijnlijk op de hoogte was van het feit dat daar iets gaande was in dat D66 gebouw. Dat was ook de reden dat ik dacht van, oh, holy. Dit wordt wel heel gericht zo. Ja, en dat zijn dan ook nog eens een keer mensen die vrij recent nog bij ons toevallig op zender zijn geweest. Dus dan heb je ook nog wel eens contact mee gehad. Ja, dat komt een beetje dichterbij. En vandaar dat bij mij in ieder geval nog wel dat moment er is van, wat hebben we nou weer? Wat gebeurt er nou weer? Maar ik ben heel benieuwd naar de persconferentie van de minister-president. Die gaat wel vandaag nog naar Curaçao. Maar zo te zien is hij bij de ministerraad. Dus dan zal hij ook de persconferentie doen. Ik ben heel benieuwd wat er hierover gezegd gaat worden bij de persconferentie. Maar dat weten we later dus.
2: Laten we eventjes kijken naar vorige week. En 10 weken geleden.
1: Laten we ook aan
2: kijken. Laten we de bijl maar even hier op tafel laten liggen. Kijken naar dit kabinet wat hier pas 10 weken zit. Ja. En waar we een keihard oordeel over gaan vellen. En daar vind jij wat van, Mark?
0: Ja, ik vind dat wel snel. Na 10 weken. Ja. Maar jullie waren niet de enige, hè? Dus jullie delen mijn woede met andere duiders, pijlers. Vorige week bestond het kabinet 10 jaar.
2: Of 10 weken.
0: Of het is 10 jaar. Voelt als 10 jaar. Ja. 10 weken en het werd eigenlijk al afgeschreven. Dus er was een laag vertrouwen in het kabinet. Ze hadden nog niks voor elkaar gekregen. Er was geen route naar meerderheden. En het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar als je dan gaat kijken naar andere kabinetten hiervoor, is het ook voor waar. Dus ik vind het gek. En voor mij voelt het alsof we nog steeds niet aan het idee gewend zijn dat de normale situatie die we kennen uit het verleden in Den Haag, namelijk meerderheidskabinetten, constructieve partijen in een kabinet die samen grote problemen oplossen, dat die er niet meer is. Die is er al jaren niet meer. En die is ook nu in de cijfers niet meer daar. Dus je kunt eigenlijk niet zo'n coalitie vormen. Dat is de reden waarom er uiteindelijk zo'n minderheidskabinet is gevormd. En het gaat niet het laatste minderheidskabinet zijn. Dus we kunnen het wel vergelijken met wat er in het verleden, 10, 20 jaar geleden gebeurde. Maar dat is echt nutteloos. Het is alsof je de Ronde van Vlaanderen in 1996 het commentaar daarvan plakt op de Tour de France van 2026. Het is eigenlijk een andere wedstrijd geworden. Het is een ander terrein, het is een andere context. Volgens mij kan best dat het misgaat met een minderheidskabinet. Lijkt me te vroeg om te oordelen. Maar als het misgaat, dan is het waarschijnlijk een les voor het volgende minderheidskabinet. Want dat gaat er gewoon komen.
2: Ja, maar dat gaat dan over de gedachte of een minderheidskabinet überhaupt een goed idee is of niet. En inderdaad, ik denk dat het klopt dat veel mensen nog geen afscheid genomen hebben van de gedachte dat ze een meerderheidskabinet willen zien. En jij zegt eigenlijk, neem daar maar afscheid van, want dat gaat gewoon.
0: Het kan wel vast nog een keertje voorkomen. Hè? Als ik kijk naar peilingen, ook nu weer, als ik kijk naar de uitslag van de vorige verkiezingen, maar ook als ik kijk naar vorige meerderheidskabinetten, dan is dat ook geen recept voor succes. Hè? Dus een van de dingen die mij opvielen toen we het hadden, helemaal in de beginfase van de formatie, iedereen had het over meerderheden moet je hebben voor beleid. Nou ja, als je kijkt naar de vorige meerderheidskabinetten, die hebben ofwel niks voor elkaar gekregen, schoof. En andere kabinetten daarvoor hebben ook op die grote problemen, die uitdagingen, immigratie, klimaat, wonen, stikstof, hebben ze het niet geregeld. En het gekke is dat er altijd voor die onderwerpen een oplossing, een meerderheid was in de Kamer, maar niet in het meerderheidskabinet. Dus even doordenken. Dus op ieder moment hadden we die dingen kunnen oplossen, maar dat lukte niet, omdat er in het kabinet zelf, dat een meerderheid had in de Kamer, geen meerderheid was voor een oplossing.
2: Dus er was altijd iemand in het kabinet die een dossier kon blokkeren.
0: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk die meerderheidscoalities die blokkeerden de vooruitgang op die dossiers, terwijl er een meerderheid was in de Kamer. Nou, het idee van een minderheidskabinet, het kon niet anders, dat denk ik echt, Maar het idee van een minderheidskabinet is voor mij ook dat je nu veel makkelijker, laten we hopen, kan gaan zoeken naar die meerderheden in de Kamer op verschillende dossiers. Dus de ene keer is er een oplossing op rechts, dan ga je daarheen. En de andere keer is er een oplossing op links, ga je daarheen. Dat in theorie heeft dat veel meer mogelijkheden om die grote problemen aan te pakken. Maar mensen moeten ook wennen aan de nieuwe vorm van samenwerking, denk ik. Dus we zijn daar zeker nog niet klaar mee. En het zal moeilijk worden, maar het moet ook wel. Het moet ook wel.
2: Ja. We hebben nu een minderheidskabinet van D66, CDA en VVD. Is dat ook het minderheidskabinet wat je had willen zien op deze
1: plek? Ja, misschien moeten we wel even erbij vertellen dat Mark...
2: dat moet
1: vanaf
2: inderdaad.
1: Het eerste moment, na de verkiezingen, zei Mark al... pleitbezorger geweest is voor een minderheidskabinet. Ja,
0: daarom blijf ik het nu verdedigen. Dat is eigenlijk gewoon een
2: zelfbescherming. Je zit nou helemaal in die loopgraaf, dus daar laten we je ook niet meer
0: even zitten. Ja.
2: Maar is dit het kabinet zoals je dat toen ook voor ogen had? Ik bedoel...
0: Ik kwam tot het idee dat het dat moest komen eigenlijk meteen naar die uitslag. Want als je keek naar de uitslag, dan wist je al, er gaat geen meerderheidskabinet komen. Dat kon je eigenlijk meteen zien. En we kunnen hele discussies voeren over of dat terecht was of niet. Dat VVD GroenLinks-PvdA uitsloot, maar dat ging er gewoon niet komen. Dus dan heb je een minderheidsoptie. En de optie die ik het meest voor de hand had, vond liggen, was alleen D66 en CDA samen.
2: En dan heb je echt een heel mini-kabinetje.
0: Ja, alleen dat is wel stabieler dan met VVD daarbij, denk ik. Omdat de eerste voorwaarde voor een succesvol minderheidskabinet is dat je in de coalitie zelf elkaar zo vasthoudt dat je als een blok kan opereren naar de Kamer. Als je dat niet kan als blok, als je onderling het eigenlijk niet de hele tijd eens bent, of als anderen gaan morrelen aan ons, dan ben je echt klaar. Dan moet je weer terug naar je eigen coalitie, dan moet je weer naar de Kamer. Die weten dat je heibel hebt, dat gaat nooit lukken. En ik denk dat het stabieler is in die zin met alleen D66 en CDA... dan met ook VVD erbij. Maar de situatie is natuurlijk dat VVD erbij zit. En dan is het een kwestie van dat ze alle drie zo volwassen mogelijk omgaan met hun verschillen. En toch als een blok proberen te opereren.
2: En wat nog niet perfect gaat. Waar gaat het dan mis in jouw ogen bij de VVD aan tafel?
0: Dat is waar jullie vorige week ook over hadden met Jurjen. En dat is heel, heel goed inzicht. De VVD is natuurlijk ook in die eerste weken van dat minderheidskabinet altijd op campagne. Hè? Dus dat begon al met die borden langs de snelweg. Het zorgt voor irritatie. Je ziet het ook aan de reacties vanuit de VVD op wat er gebeurde rondom die immigratiewetten. Ze ondergraven eigenlijk toch de stabiliteit van dat kabinet door dat soort posities in te nemen. En dan maak je jezelf heel zwak als je als blok zou moeten opereren naar een Kamer. Maar ook daar is het misschien een leerproces, want de VVD is dit ook niet gewend. En ik hoorde ook volgens mij bij jullie Liam van de Ven zeggen van de NRC dat hij bij de VVD een verandering ziet. Dat ze juist de afgelopen weken anders zijn gaan opereren. En ik hoop dat dat dan doorzet.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk het energiepakket gehad, hè, wat er redelijk soepeltjes doorheen gekomen is. En waar je wel echt zag dat er een lijn getrokken werd door het kabinet die volgehouden werd. En waar geen kikkers uit de kruiwagen sprongen.
0: Ja, dat is een heel goed voorbeeld, denk ik. En daar zie je dus ook dat het wel degelijk mogelijk is, hè, om met zo'n minderheidskabinet toch met voorstellen te komen die door de Kamer gesteund worden, waar soms wat bij of afgehaald wordt. Maar dat kan gewoon. Hè? En een van de dingen die ik ook een beetje mis in de discussies over die effectiviteit van zo'n minderheidskabinet, is dat ze komen met een regeerakkoord, maar dat is helemaal geen regeerakkoord natuurlijk. Zo moet je dat ook niet zien. Dat is een begin van een onderhandeling. Dus je kunt wel zeggen, ze vinden geen meerderheden voor wat ze in het regeerakkoord zeiden. Ja, nogal wie dus. En wat moeten ze dan nu doen? Moeten ze dan nu al zeg maar proactief op tv gaan vertellen dat ze heus al willen inleveren op dit en heus al willen inleveren op dat? Natuurlijk niet. Dat gebeurt achter de schermen als het goed is.
1: Ja, maar nou zie ik wel, kijk, wat je vertelt, en volgens mij gewoon terecht, dat op het gebied van migratie, stikstof, de energietransitie altijd meerderheden zijn geweest om, ook met meerderheidskabinetten, om daar iets aan te doen. Dat is niet gebeurd. Maar we hebben wel een nieuw element hebben we gekregen. En dat is het geld voor defensie. En dat gaat om miljarden. Dat gaat in de eerste, in de kabinetsperiode. Dus het eerste deel dat je naar die 3% toe groeit. 5% toe groeit. Gaat het om bijna 10 miljard. Maar dat geld is al uitgegeven. Maar dat geld moet je nog ergens vinden. En dat hebben ze dat in het sociaal domein hebben ze dat geprobeerd te doen. Maar het is natuurlijk heel lastig op het moment dat je het cadeautje al hebt uitgepakt, om dan vervolgens de oppositie de pijn mee te laten betalen aan de pijn. En dat zien we nu gebeuren. Want eigenlijk de punten waar nog geen meerderheden op zijn, dat zijn de punten in het sociaal domein. En in de zorg, waar heel veel over gesproken wordt. Dus dan hebben we het over het verhogen van het eigen risico. Dan hebben we het over de VIA, over de AOW-leeftijd. En het wordt, ja, in mijn ogen wordt het wel heel lastig op het moment dat je, zeker met de VVD erbij, moet gaan zitten om een alternatieve dekking daarvoor te gaan vinden. Want als je dat niet in het sociaal domein kan doen en niet bij de zorg, dat zijn de twee grootste begrotingen, en op defensie kan je het ook niet doen, dat is ook een grote begroting ondertussen. Waar ga je dat geld dan ophalen? Dan kom je heel snel bij de inkomsten terecht. En daar wil de VVD niet aan morrelen.
0: Nee, maar dit is het allermoeilijkste, denk ik. Die financiële kant en de financieel pijnlijke maatregelen. Want dan vraag je eigenlijk aan een oppositiepartij of meerdere oppositiepartijen, jullie moeten samen met ons die pijn pakken van die maatregelen. En dat is heel moeilijk. Maar de VVD had net zoveel moeite met dit besluit gehad in een meerderheidscoalitie, natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar als je een minderheid, je prikkelt mij met het idee van een minderheidskabinet van alleen D66 en CDA. Ja. Want als je dat eerste werkstuk leest van Rob Jetten en Henry Bontebal, hoe heette dat ook alweer? Een optimistisch Nederland of zo heette dat. Zo'n soort
0: titels, hè? Vooruit, aan de slag. Ja.
1: Maar daar zat dus veel meer ruimte om bijvoorbeeld wel te kijken naar fiscale maatregelen die niet doelmatig zijn. Denk aan de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Maar de VVD heeft dat er eigenlijk allemaal uitgesloopt.
0: Ja.
1: En nu zit je met die VVD en heb je dat met elkaar afgesproken. En dat is wel heel erg lastig.
0: Ja, dat is lastig.
1: Ja,
0: ja,
2: je krijgt dan een beeld waarbij iedere keer weer water in de wijn gedaan moet worden. En het net lijkt alsof je iedere keer capituleert voor de oppositie. Dus ja, voor de meerderheid die in de Kamer zit, die je probeert over te halen.
1: Nou ja, en kijk, in de Tweede Kamer is het niet zo heel erg lastig om nog een meerderheid te krijgen. Dat zijn 10 zetels. En je ziet dan ook bijvoorbeeld bij die energiemaatregelen dat wel te doen is. En zelfs bij het verhogen, of in ieder geval dat verhogen van de AOW-leeftijd, waar toen uiteindelijk de SGP en Marcus Houwer er in ieder geval voor zorgden dat het probleem op de lange termijn geschoven werd, dus even geparkeerd werd. Dat lukt nog wel in de Tweede Kamer. Die Eerste Kamer is het probleem. En daar is echt een grote inschattingsfout gemaakt.
0: Ja.
1: Om er toch vanuit te gaan, over een jaar zijn die Provinciale Statenverkiezingen, toen was het ongeveer 1,5 jaar. En dan zijn de verhoudingen zo anders. En dan hopen we nog op de verhoudingen gunstiger zijn. En dan valt het, en met een beetje geluk valt het onze kant wel op, als we ons fantastische regeerprogramma hebben gezien en ons optimisme. En dat lijkt niet te gebeuren. En wat dan ook nog eens een keer tegenvalt, is dat, waar Mark het eigenlijk over heeft, er is genoeg steun om strengere asielmaatregelen te nemen. En zij dachten, nou, die asielnoodmaatregelenwet met die novelle erbij, dat gaat makkelijk door die Eerste Kamer. En wat gebeurt er? Het eerste, en dit is in mijn ogen ook een groot symbool, hè, de symboolwetgeving, omdat de Europese asiel- en migratiepact heel veel al regelt. En we hebben trouwens vandaag gezien dat de Telegraaf heeft met Bart van de Brink,
2: we gaan het niet vandaag zien, we gaan het zo direct na deze kleine stop gaan we verder
1: kijken. Ja.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.
4: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
5: Wat is jou opgevallen deze week?
6: Ja, een uitspraak van Trump, naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot 0. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden, dat is onzin, we kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus Ja. En ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
4: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast. In de BNR-app of waar je podcast ook luistert.
7: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 50 minuten vertraging tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 4 kilometer file daar, want de A2 vanaf knooppunt Everdingen richting Utrecht is afgesloten voor werkzaamheden dit weekend. Omrijden moet je dus over de A27. En op die A27 zijn er nu ook 2 rijstroken dicht. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht gebeurde namelijk een ongeluk bij Hagestein. 6 kilometer file daar en een kwartiertje vertraging. Kwartiertje vertraging ook aan de grens op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag veroorzaken 4 kilometer file bij Nieuwegein. Kwartiertje vertraging daar. Verderop is de weg dicht tot morgenochtend.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld en volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen 2 mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De 2 hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd €350.000 contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. En een lief gebaar van een agent in Tilburg zorgde voor wat spanning bij een gezin dat onderweg was in een auto. Het kreeg van de politie een stopteken en werd aan de kant gezet. Het gezin schrok er wel van, zo meldt de regionaal omroep. Al snel was duidelijk dat de agent een bosje bloemen had gekocht voor moederdag. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
2: Welkom terug.
1: Ja, ik moet vasthouden. Ja. We hebben gezien over dat asiel. Ik ga gewoon door. Over dat asiel- en migratiepact. We hebben het vandaag wordt de strafbestelling illegaliteit. Komt er een voorstel vanuit asielminister Bart van den Brink om dat alsnog te regelen. Maar we hebben dus gezien dat dat niet lukt in de Eerste Kamer, in de Senaat. Want daar waren we voor de break. En dat is echt een hele harde reality check geweest. Want wat moet er zo meteen gebeuren? Er moet nog gedebatteerd worden voor de zomer over de voorjaarsnota. Waar ook al gewoon op kleine punten het kabinet al aan het terugkrabbelen is. Want bijvoorbeeld Thierry Aartsen ging 30 miljoen had hij voor de VIA bestemd, die eigenlijk bestemd was om mensen die recht hebben op bepaalde toeslagen of een uitkering daarover te informeren. Dat wordt alweer teruggedraaid. Lastig debat kan het gaan worden over de voorjaarsnota, maar in augustus staat augustusbesluitvorming voor Prinsjesdag om de miljoenennota en de begroting te gaan maken. Dat wordt echt een hele lastige puzzel. Want je wil namelijk niet de koning een troonrede laten voorlezen zonder dat je zeker bent dat je zo meteen die begrotingen door de Kamers gaat loodsen. Of zeker, zeker in Den Haag is het natuurlijk altijd met bepaalde. Maar op het moment dat daar direct de oppositie naar buiten loopt met wij gaan dit niet steunen, ja, dan heb je, dan sta je echt in je hemd als minderheidskabinet. Ja, ik zie jou nu. Deel je dit of niet?
0: Ja, maar dit is de nieuwe werkelijkheid. Ja. Dus we kunnen dit iedere week 35 keer herhalen, maar dit is de nieuwe werkelijkheid. Het is veel moeilijker geworden. En wat er nog. Kijk, uiteindelijk. In de oude situatie, je had een meerderheidsregering, die had een meerderheid om zichzelf in het zadel te houden, maar niet per se dus een meerderheid om grote beslissingen te nemen, constateerden we net. En je had een oppositie, die had een rolverdeling. Als oppositie was je in feite daar om beleid tegen te houden, en als regering moest je beleid maken. Dat is niet meer. Dat is ook een nieuwe werkelijkheid.
2: Je had op een gegeven moment
0: beiden hebben verantwoordelijkheid om beleid te maken. Ook de oppositie. En die zullen daar ook aan moeten wennen. Dus de regering moet eraan wennen dat zij het niet meer alleen bepalen in een minderheidsconstruct. En de oppositie moet eraan wennen dat ze een verantwoordelijkheid dragen. Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor het maken van beleid.
2: Maar hadden we in het verleden wel eens een constructieve oppositie onder diverse omstandigheden. Dat wil je structureler terugzien.
0: Ik denk eigenlijk dat wel moet. Als dat niet gebeurt, als de oppositie niet constructief is, zijn ze net zo schuldig aan het niet doorbreken van problemen dan het kabinet. Dat is, en je kunt wel, ze kunnen allemaal de verantwoordelijkheid verschuiven, maar we moeten denken vanuit de werkelijkheid zoals die is. En die is dat minderheidskabinetten er gewoon bij horen nu. En dat iedereen op een andere manier zou moeten gaan werken. En ik mis dat echt in de discussie. Het is wennen maar aan, eigenlijk.
2: Ja, ik zit een beetje te zoeken. Ik denk dan aan de groep
1: Markezauer.
2: Markezauer, die is afgehaakt bij de PVV. En die dat eigenlijk gedaan heeft met de tekst van wij willen constructief en positief oppositie voeren.
0: Ja. Dat
2: een van die clubs die misschien dat zou willen.
1: Maar je hebt natuurlijk één ding. Dat zeggen is één ding. Maar vervolgens het doen is een tweede. Bijvoorbeeld als je het over de debat over
2: ze
1: die energie.
2: Dat niet echt?
1: Ja, nou ja, dat debat over de energiemaatregelen. Op het moment dat je met een voorstel komt van we gaan de accijnzen verlagen, de btw op eten moet naar nul. En we gaan het allemaal betalen door geen Afrika, geen asiel. En wat zit er al het standaard ook bij? Oh ja, geen duurzaamheid of klimaatmaatregelen. Ja, dan ben je ook niet serieus. Dan ben je niet constructief. Want constructief, daar hoort ook bij dat je serieus politiek bedrijft. En ik weet dat er misschien nu mensen luisteren die denken, maar Leendert, dit kan toch. Maar je kan dit soort structurele maatregelen kan je niet gaan dekken. Zeker aan de inkomstenkant, want we hebben ook nog steeds de zalmnorm, door aan de uitgavenkant bezuinigingen in te boeken. Waarvan je weet, want het asiel is daar een groot voorbeeld van, want dat heeft Marjolein Faber ook gedaan. We gaan de instroom gaan we beperken, dus we hebben geen geld meer nodig voor asielopvang. Nou, wat is een van de eerste dingen wat minderheidskabinet Rutte of Jette moest gaan repareren? Was dat er in 27 eigenlijk bijna geen budget meer was voor asiel. Uiteindelijk word je ingehaald door de realiteit. Dus als je constructief, waar we het nu over hebben, oppositie wil voeren, dan zou je ook daadwerkelijk met serieuze voorstellen moeten gaan komen.
0: Maar ik vermoed dat ook wel zal gebeuren. Want dit is wat in het openbaar misschien wordt uitgesproken door zo'n oppositiepartij. Als ze het voor elkaar willen krijgen, dan gaan de deuren dicht en dan gaat er een onderhandeling plaatsvinden. En dan zal iemand van de regering zeggen, dat is heel leuk dat je dat zo wil, maar dat kan niet. En wij hebben zelf ook gedachten daarover. En dan kom je ergens in het midden uit. Dat is hoe het zou moeten werken. Dus ook dat soort dingen. Kijk, in zo'n nieuwe context gaan ook andere dingen veranderen. Dus bijvoorbeeld, wat is een motie nu vergeleken met hiervoor?
1: Ja.
0: Moties waren, dan kon je eigenlijk alles opschrijven wat je wilde als oppositiepartij. Want ja, het gebeurde toch niet. Dat kan niet meer. Moties zijn ineens wat waard. als jij iets wil regelen, dan moet je dat met een motie of een amendement gaan doen. En dan gaat het waarschijnlijk gebeuren als je een meerderheid hebt geregeld. Je kan niet meer zomaar wat roepen in een motie. Je kan niet meer zomaar een motie van wantrouwen indienen. Want straks lukt het nog. Is het kabinet weg? Het is ook allemaal, dit soort dingen gaan ook veranderen. En ik probeer altijd uit te zoomen. Dit gaat heel ver uitzoomen. Maar als het zo is dat we minderheidskabinetten gaan hebben, de komende 3 verkiezingen, en dat zou goed kunnen, dan gaat op een gegeven moment ook een discussie komen over de Eerste Kamer. Want die staat dan echt stabiliteit van bestuur in de weg, in plaats van dat het bevordert. Omdat dat niet werkbaar is. Dus je hebt in Denemarken heb je ook vaak minderheidscoalities. Daar hebben ze geen senaat. Als je wel een senaat hebt, maakt het moeilijker. En je kan wel zeggen, ja, we hebben een senaat. We kunnen niet met minderheidsregeringen werken. Maar als je alleen maar minderheidsregeringen krijgt, krijg je een andere discussie over de senaat op een gegeven moment. Dan is de senaat die anders moet gaan opereren. Niet de minderheidscoalitie.
1: Nee,
0: en volgens mij gaan dit soort dingen allemaal gebeuren.
1: Ja, absoluut.
2: Dan is de senaat heeft dan natuurlijk ook de mogelijkheid om terug te keren naar de oorspronkelijke taak van we kijken alleen naar de werkbaarheid van wetten en of ze wel solide in elkaar zit.
0: Wat dus gebeurd is overigens bij die immigratiewetten van D66. En daar was het verwijt, de coalitie heeft daar meerderheden niet op orde. Maar de senaatsfractie van D66 toetste, als ik u moet geloven, op uitvoerbaarheid en hoe zeg je het?
1: Doelmatigheid, uitvoerbaarheid en rechtmatig.
0: Ja. Toch? Ja. Dus dat was eigenlijk een hele normale gang van zaken over een wet die overigens door een ander kabinet ook is ingediend.
1: Ik vraag me nou wel af, Mark, wat jij zegt eigenlijk, we moeten deze nieuwe situatie van minderheidskabinetten moeten we accepteren.
0: Ja.
1: Dat vraagt om een nieuwe manier van werken en een nieuwe manier van politiek bedrijven. Het vraagt ook om wat rust. Dus niet gelijk na 10 weken al zeggen, het lukt allemaal niet. Maar als niemand zich dat beseft, en zeker niet de politici waar het om gaat, dan wordt het een heel lastig verhaal, toch?
0: Ja. Dus ik ga het nog vaak zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar dat groeit.
1: Wat is dan de oplossing hieruit?
0: Dit zijn lange termijn processen. Dus we moeten wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Hè. Dit is overal gaande. In 2016 kon je eigenlijk al zeggen dat de NAVO klaar was. Omdat Trump dat letterlijk zo wat zei. In zijn eerste NAVO-top betwijfelde hij in 2017 of artikel 5 nog wel gehandhaafd zou worden door Amerika.
2: Ja, daarmee is het
0: nog steeds
2: klaar,
0: zijn we niet gewend aan het idee dat de NAVO niet meer bestaat. Maar die bestaat in feite al 10 jaar niet meer. Dus dat zijn processen waar we wennen er maar heel langzaam aan. En ook in dit geval zou het lang duren. Dus misschien dat Jesse Klaver nu denkt, nou, ik ga wel even op mijn lauren rusten. En ik sta nu bovenaan de peilingen. Misschien win ik wel een volgende verkiezing. Laat ik het ergens vallen in einde van het jaar. Dat is prima. En dan mag hij zijn best doen om het volgende minderheidskabinet te gaan leiden. En dan mag hij uit gaan leggen aan degene met wie hij dat wil doen, waarom hij de vorige keer zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen in de oppositie. Dit zijn echt gewenningsprocessen die lang duren. Maar waar uiteindelijk wel gewoon een nieuwe bestuursvorm uit zal komen.
1: Nou, toch heeft Pro nu, of GroenLinks Partij van de Arbeid, blijft lastig. Hebben ze een belang erbij om dit minderheidskabinet nog even te laten zitten en een probleem wat ik net al aanstipte op te lossen? Want ik ga toch terug naar het defensiegeld. Wat het defensiegeld heeft laten zien, want dat is natuurlijk een besluit van kabinet Schoof geweest. Dat is een besluit geweest, eigenlijk een gratis bierbesluit. Maar het is geen motie geweest. Maar dit is besloten zonder dat er geld voor was. En dat moest het volgende kabinet moest dat maar oplossen. En ik raad in ieder geval, als we even uitzoomen, politici aan om dit nooit meer te doen. Je zorgt ervoor dat je het kabinet dat zo'n groot besluit neemt, echt om miljarden gaat dit. Ja. Dat je daar ook een envelop met geld bij levert. En voor GroenLinks Partij van de Arbeid of voor Pro is het echt wel, voordat zij gaan regeren, van belang dat ze in ieder geval weten waar dat defensiegeld van betaald gaat worden. Dat gedekt is. Zodat als je een volgend kabinet ingaat, dat niet jouw probleem wordt.
0: Ja.
1: En dat jij die paar miljard bij elkaar moet gaan schapen. Want dat is lastig. Want op het moment dat je nu dat. Het zal ooit, ik vermoed dat als dit gaat lukken, dan zal het een combinatie moeten worden van toch bezuinigen, maar ook lasten verzwaren, ergens. Want ze zullen, GroenLinks Partij van de Arbeid, om steun daarvoor te krijgen, zullen ze aan hun kant moeten krijgen. En dan pak je niet in je eentje de pijn. Op het moment dat je het kabinet laat vallen en je moet zelf gaan zitten om dat probleem nog een keer op te lossen, dan moet je dan moet jij dat pijn ook gaan pakken. Ja. Dus maar, ik denk dat zij een belang hebben om dat niet te snel te doen.
0: Ik denk dat zij nog een ander belang hebben. Dit klopt hoor, die redenering kan je maken. Ik denk dat ze nog een ander belang hebben. Volgens mij is dat een hele serieuze partij met serieuze politici die in het verleden ook hebben laten zien dat ze hart hebben voor het systeem, dat ze verantwoordelijkheid nemen. Volgens mij hebben ze er ook belang voor dat het systeem weer uitkomsten gaat produceren. En zeker als ik nadenk over... stel je voor, ik neem aan, Jesse Klaver zal wel de verkiezingen willen winnen op enig moment. Ik kan echt op geen enkel velletje papier een meerderheidscoalitie uittekenen. Niet over 1 jaar, ook niet over 3 jaar. Geleid door Jesse Klaver. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus als hij ooit premier wil worden, dan wordt dat van een minderheidscoalitie. En dan kan hij maar beter zorgen dat de normen voor een functionerende minderheidscoalitie in dit kabinet in ieder geval deels gevestigd worden. Want anders zit hij alsnog met een probleem. Net zoals jij net schetst over dat probleem, zit hij met dat probleem als het nu niet goed gaat werken.
1: Ja.
0: En ze hebben een verantwoordelijkheid naar het systeem. Dit is een partij die het systeem een warm hart toedraagt. Ik zei altijd toen ik als campagnestratege werkte, je hebt als politicus, maar ook als campagnestratege, 2 verantwoordelijkheden. 1 is verkiezingen winnen. En de andere is, je hebt altijd een verantwoordelijkheid naar het systeem. Dus je kan alleen maar verkiezingen winnen is top, maar niet als je dingen doet die het systeem schaden. En volgens mij is GroenLinks PvdA, een partij die dat ook heel goed doorheeft. En dat ze dus gewoon het systeem ook vorm moeten geven zoals het nu vorm wordt gegeven. En dan kunnen ze alsnog gewoon de verkiezing winnen.
2: Waar merk je dat aan? Want ik bedoel, we hebben. We zijn pas 10 weken bezig, hè? Dat hebben we al eerder geconstateerd. En ook de oppositie die moet nog zijn tactiek en zijn strategie een beetje bepalen. Maar merk je dat ze daarmee bezig zijn, dat Klaver daarmee bezig is en dat hij daar ook echt stappen in aan het nemen is?
0: Nou, ik denk dat ze daar zeker mee bezig zijn. Maar ik denk dat het ook gewoon nog niet helemaal duidelijk is hoe dat gaat uit, hoe je die rollen invult. Ik zou dat ook niet weten. Dus ik theoretiseer hier nu over. In de praktijk is het nog niet duidelijk hoe die rollen zich tot elkaar gaan verhouden.
2: Wat voor smaken hebben we?
0: En Klaver heeft nu wel een kans om invulling te geven aan die rol. Nou ja, maar ook Klaver, net als de regering, zit in feite nu in een onderhandeling. Dus Klaver gaat ook niet voor de camera zeggen. Net zoals de Jette niet voor de camera zal gaan zeggen. Ja, regeerakkoord, zeker 35% ervan willen we inleveren. En Klaver gaat ook niet voor de camera zetten. Nou, we willen dat allemaal wel doen. Die zitten gewoon in een live onderhandeling. Dus ze moeten volgens mij ook zien. Hè? Dus er is ook een verschil weer tussen traditionele oppositie en coalitie. In feite zie je een live onderhandeling. Dus wat zij voor een camera zeggen, dat is niet... hoe zeg je dat?
1: Ja,
0: er zit al een soort
1: buffer
0: inge.
1: En dan heb je ook nog wat ze journalisten vertellen. En dat is ook gekleurd en een eigen verhaal. Maar je hoort dan wel dat er de beroemde kopjes koffie drinken, dat lastiger is en minder gedaan wordt dan in eerste instantie ons verteld werd. Hè? We gaan heel veel kopjes koffie drinken.
2: En dan hoor ik zetapparaat worden aangeschaft.
1: Ja, nou, maar ik hoor vooral, minister, gewoon praktische bezwaren. Ja, het zijn gewoon te veel partijen om koffie mee te gaan drinken. Dan zijn we de hele week koffie aan het drinken.
0: Dan ben je de hele week koffie aan het drinken. Dat hoort er dan bij. Ik denk dat het heel belangrijk is dat gebeurt.
2: En wat ook verandert is dat nog veel meer achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Dus ik neem aan dat wij straks niet weten wat iedereen in de koffie heeft. Als het erop aankomt.
0: Ja. Maar ja, goed, dat was ook al zo in de meerderheidscoalitie. Die gingen ook niet voor de camera met elkaar staan onderhandelen. Dus dat verandert op zich niet.
2: Nee, oké. Maar dan kwam het in ieder geval uiteindelijk in de Kamer terecht. En dan werd daar open over gedebatteerd. Maar nu wordt dat misschien dus wat ingewikkelder, omdat er erg veel partijen zijn die liever niet zich in een kijkje in de keuken willen geven.
0: Ja, ik weet niet, misschien pakt het juist anders uit. Hè? Dus het zal altijd in achterkamertjes worden besloten. Dat is ook helemaal niet slecht, overigens. Hè? Dat is waar je tot besluit komt.
2: Ja.
0: Misschien worden de debatten voorafgaand aan de achterkamertjes juist interessanter, omdat daar de stellingen ingenomen worden. En dan gaat het ook ergens om, voor het eerst weer. Hiervoor waren de debatten een soort theater, want er was al een besluit. Dat ging toch wel gebeuren, er was een meerderheidscoalitie. En de oppositie mocht nog met wat moties gooien. Daar gebeurde soms wel wat mee, meestal niet. Nu gaat het echt ergens over.
1: Nou, de commissies halen daar weer gelijk. Commissiedebatten zijn echt vele malen interessanter om te volgen dan in tijden van Rutte 4 bijvoorbeeld.
0: Omdat het ergens over gaat. Je kan weer iets binnenhalen als oppositiepartij. Dat is in feite nu je doel naar je kiezers. Niet om te stijgen in de peilingen, maar om de kiezers die de vorige keer op je gestemd hebben ook echt iets te geven voor een stem. Namelijk beleid waar ze om gevraagd hebben. En dat kan.
1: Nou, nou zeg jij van we moeten op een andere manier naar de politiek gaan kijken. En naar, in ieder geval in Nederland, naar hoe we politiek met elkaar bedrijven en hoe je tot meerderheden komt. Dat is eventjes heel concreet op Nederland. Maar moeten we überhaupt anders kijken naar hoe het politieke landschap, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, ja, er nu uitziet? Want ja, we denken allemaal nog, hè, wij zijn ja, die, eigenlijk die liberale democratieën. Vanuit de liberale revoluties in de 19e eeuw. We leven daar nog steeds in. Is dat misschien ook veranderd?
0: Dat is al lang veranderd. En ik denk dat we dat ook nog niet helemaal doorhebben.
1: Maar waar leven we nu dan in?
0: Kijk, je ziet het als je het als systeem bekijkt. Hè, dus als een koffiezetapparaat, laten we daar dan bij blijven. Mm-hmm. Je drukt op een knop, komt koffie uit. Op een gegeven moment ga je naar je koffiezetapparaat, je drukt op de knop en dan komt er zo'n sijzenbroodje uit. Is het nog een koffieapparaat? Waarschijnlijk niet. Als je kijkt naar het democratische systeem, dan is dat systeem hele andere uitkomsten gaan produceren dan we denken dat het nog steeds produceert. Hè. Dus een simpel voorbeeld is: wie wint verkiezingen? Dat waren altijd partijen die in grote lijnen hetzelfde waren op basis van normen en waarden democratie. Ofwel een linkse democratische partij of een rechtse, centrumrechtse democratische partij. En sinds 2015 ongeveer is die uitkomst van verkiezingen totaal veranderd. Het is nu altijd, zeker nu, altijd een radicaal rechtse partij versus een andere, maar democratische partij. Dat is al iets wat wezenlijk veranderd is. Ook als je kijkt naar het produceren van beleidsuitkomsten, is het veranderd. Er is een heel interessant onderzoek gedaan door, volgens mij, wetenschappers van de UvA. Nu, dat moeten we even checken. Waarin duidelijk wordt dat als jij kijkt naar hoe beleid in Nederland tot stand komt, dat helemaal niet is op iedere stem telt, maar dat iets pas daadwerkelijk beleid wordt wanneer een minderheid van hoogopgeleide mensen het ook wil. Dus dat idee van de democratie als een responsief systeem, dat klopt niet meer. Die uitkomsten zijn veranderd. En we zitten nu volgens mij in een transitiefase waarin dat systeem weer een soort van, ja,
1: ik vind het wel, ik geslagen, een minderheid van hoogopgeleide mensen, ja, als zij het willen, dan pas gebeurt.
0: Dus de onderzoekers zijn gaan kijken naar beleid, wanneer en wat blijkt. Ze zijn bijvoorbeeld onderzoeken over meningen van groepen mensen gaan vergelijken met wanneer wordt iets werkelijkheid. En pas als een minderheid van mensen in Nederland is hoog opgeleid, academisch. Pas als zij ook in meerderheid iets willen op beleidsgebied, dan gebeurt het. Dus laten we zeggen, 60% van Nederland kan 15 jaar vinden dat gras blauw moet zijn. Maar het wordt pas blauw als die andere, de top 20% hoger opgeleid.
1: Maar dan zou je dus kunnen zeggen, het populistische argument, er klopt, wordt niet naar het volk geluisterd.
0: Klopt.
1: Dat klopt dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ja, wij denken, de democratie is een responsief systeem, is een moeilijk woord, maar dat betekent, het vertaalt de wensen van de bevolking naar beleid. In de praktijk is dat niet meer zo. Dus ook daar zie je, de uitkomst van het systeem is niet zoals wij het denken. En dat gaat natuurlijk een keertje, dat gaat wringen, hè? Dus op een gegeven moment moet je gewoon accepteren. Het is toch een koffie, het is toch een sausijzen broodjesautomaat. En dan moet je gaan kijken hoe je er weer koffie uit kan krijgen. En dat is de fase waar we nu in zitten, denk ik. Waarin alles een beetje aan het schuiven is. En uiteindelijk komt het op zijn pootjes terecht. Hopelijk. Ja, maar dan moeten we wel voorzien dat het aan veranderen is.
1: Ja, en ik sprak een tijdje geleden met een woordvoerder bij de VVD. En mij werd verteld, hoe zit het nou met die liberale waarden? Ik mis dat af en toe bij de VVD. Want in het liberalisme zit natuurlijk het geloven in vooruitgang. En mijn conclusie was van, ja, waar is dat dan en waar is dat gebleven? Want ik zie jullie vooral strijden om hetgene wat nu bereikt is te behouden. Waarop, het was een zij, maar we hebben grotendeels bereikt wat we wilden. Dus wat dat betreft zijn we een soort van, ja, conservatieve partij geworden. Want nu gaan we alles wat we belangrijk vinden, de waarden, die gaan we nu verdedigen.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, in ieder geval bij de VVD, is het liberalisme, die stroming naar een conservatieve stroming.
0: Ja, ik noem het zelf reactionair. Dus je hebt, ik denk, volgens mij was het Wiert. Ik heb ooit een stuk geschreven over sociale media en dat we die moeten verbieden. En de grote journalist Wiert Duk reageerde toen, dat het een kern reactionair stuk was. En normaal ben ik het altijd oneens met Wiert Duk, maar ik dacht, ik ga er toch eens over nadenken. En het klopt. Ik ben ook, als liberaal, ik ben reactionair geworden. Ik heb het alleen nog maar over wat ik wil verdedigen, wat niet weg mag gaan, wat de ander verkeerd doet. Super reactionair. Terwijl ik dacht altijd, ik ben zeer progressief, ik ben af een vooruitgang, maar ik ben alleen maar iets aan het verdedigen wat eigenlijk al ook wat al weg is. Wat al weg is. En hetzelfde geldt voor sociaaldemocraten die zijn er aan het doen. Hetzelfde geldt in mindere mate voor ChristenDemocraten, want die bewegen altijd een beetje in het midden natuurlijk. En de, ja, als je kijkt naar termen van verandering en systemen opnieuw inrichten, wie is daar het meest mee bezig in 2026 en de afgelopen jaren? Het spijt me om te zeggen, maar dat zijn de mensen als Trump, als de Musk, eigenlijk de radicaal rechtse kant, waarvan we nog steeds denken dat het een protestbeweging is. En dat is het niet meer. Het is een ideologische beweging.
2: Een revolutionaire
0: avant-garde geworden. Die een nieuwe wereld aan het creëren is. Terwijl wij nog niet doorhebben dat ze dat aan het doen zijn. En in feite nog in die oude wereld een soort van vasthangen. Dus de VVD-woordvoerder heeft dat accuraat gezien.
2: plusje voor de VVD-woordvoerder.
1: Ja, nou, ze luistert misschien wel. Maar dan moeten we even naar een conclusie toe gaan. Want twee dingen. Niet te vroeg al gaan beoordelen wat een kabinet. Een kabinet zit er net. Wat ze wel en niet. Nou, dan zijn we ook wel tot elkaar gekomen. Maar hoe gaan we dan op met deze nieuwe situatie? En bij wie ligt nu de verantwoordelijkheid? Ligt dat meer bij de politiek? Ligt dat bij de samenleving? Bij de journalistiek? Waar moeten we dan heen?
0: Ja, meestal in een democratie heb je een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus het is aan iedereen, denk ik, de taak om in die nieuwe situatie te ontdekken wat je rol is. Volgens mij, als je naar de politiek kijkt, ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van beleid, oplossingen, zeker op die grote dossiers, echt bij iedereen.
1: Ja, maar je zegt ook dat er een andere manier van denken moet er zijn.
0: Ja.
1: Dus moeten we bewust worden.
0: Maar, dan gaan we weer gigantisch uitzoomen. Maar als je aan oplossingen wil werken, als je weet, dan moet je eerst doorhebben wat er allemaal verandert. En hoe groot de verandering is van de tijd waarin je leeft. En ik denk, dat is altijd stap 1. Als we dat niet doorhebben, en het geldt niet alleen voor minderheidscoalities, hè, wat ik zei, NAVO, weer bijna alles is aan het schuiven. Als we niet doorhebben hoe groot die verandering is, en dat eigenlijk die wereld die we willen verdedigen al verdwenen is, dan ga je ook niet in staat zijn om die nieuwe wereld vorm te geven. En dat is, ik ben een enorme liberaal. Voor mij is dat de uitdaging, persoonlijk. Echt afscheid nemen van die oude wereld, en de dingen die ik daar goed aan vond, op een nieuwe manier in een nieuwe wereld inpassen. Enorm uitgezoomd. Maar dat is volgens mij het eerste wat je moet doen. Dat besef van die verandering. En besef dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het creëren van die nieuwe wereld. Als je dat niet doet, dan doen anderen het voor je. En dan wordt het niet zo mooi.
2: Eigenlijk is het best optimistisch wat je zegt.
0: Maar het is heel leuk. Ik ben historicus. Ik ben altijd gegrepen door de revoluties en de opstanden van de 19e eeuw. Dat waren de liberale revoluties. Ik heb mijzelf altijd in dat licht gezien. Van de barricade op in München en Parijs in 1848. En pas recent door Wie het Duk ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk een vertegenwoordiger van de macht ben. Maar dat past mij helemaal niet. Dus ik ben blij dat ik nu eindelijk weer de barricade op kan voor het creëren van een nieuwe wereld. Om te voorkomen dat Wie het Duk doet.
2: En hier zetten we even een punt. Dankjewel Mark Thiessen, Lennart Beekman en mijn naam is Martijn Rijk. Meer in je podcast-app. Tot volgende week.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business Beats. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
2: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
3: Voetnoten is een podcast van Energeia.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
7: Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakte lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daarmee is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam, was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Het ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld. Volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. En er is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen beschuldigen elkaar van het schenden ervan. Over en weer is er met drones aangevallen, zeggen ze. Gevechtspauze kwam door bemiddeling van president Trump. Rusland had erom gevraagd vanwege de parade gisteren in Moskou. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan 1 graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
10: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs.
11: Presenteerde Triodos Bank vandaag zijn halfjaarscijfers. En als je het over Triodos Bank hebt, heb je het natuurlijk over de certificatenkwestie.
12: Nou, het programma is juist bedoeld om te zorgen dat we daarmee onze impactdoelstellingen kunnen waarmaken die we als bank nastreven.
10: Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant.
13: Een bank die niet direct prioriteit geeft aan geld verdienen, maar liever wil investeren in een duurzame wereld. Dat is de Triodos Bank. Een bedrijf vol idealisten die de wereld een stukje beter willen maken. En die beurs, ja, dat is een verdorven speeltje van de kapitalisten. Althans, dat was het. Totdat Triodos er niet aan ontkwam om tegen heug en meug zelf naar de beurs te gaan. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de bank, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Triodos aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theo Boering, analist en vermogensbeheerder van 1 Vermogensbeheer.
14: Dag Nina.
13: Ja, normaal vraag ik jou of je een bedrijf in portefeuille hebt. Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Heb je ooit Triodos certificaten gehad?
14: Nee, ik heb ze zelf niet gehad. Het waren natuurlijk wel mooie certificaten. En dus ook, we hebben wel klanten die behoorlijk wat geïnvesteerd hebben in dergelijke certificaten. En dat werd gezien als een soort spaarrekening bijna, waarmee je ook nog iets goed voor een ander deed.
13: Ja, nou, dat ging helemaal mis later. Dat gaan we allemaal uitleggen. Nu is het dus beursgenoteerd. Heb jij daar positie in?
14: Nee, en daarvoor moet ik ook meteen zeggen dat Triodos voor ons wat te klein is. Triodos is in Nederland een bekende bank. Niet alleen in Nederland overigens, maar ook in Spanje zijn ze heel groot met 200.000 klanten, Verenigd Koninkrijk. Maar als je kijkt naar van ja, is het echt investable voor een professionele belegger? Dat is niet zo. Daarvoor is er te weinig handel in.
13: Het is geen groot bank, hè?
14: Nee. Ja, en als je nu kijkt naar de marktwaarde, die ligt iets onder een half miljard. Mm-hmm. Dus vanuit dat perspectief is het gewoon te klein. Maar wel een echte Nederlandse bank, een echt Nederlands verhaal. Ook een uniek verhaal.
13: Zeker.
14: En misschien ook wel een interessante investering voor de luisteraar.
13: Een hele belangrijke disclaimer die wij altijd geven in de podcast is dat we hier geen beleggingsadvies geven. Dus dat het ook risicovol is, hè, beleggen. Je kunt je inleg verliezen. En dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.
14: Nee, maar wat wij natuurlijk wel geven, dat zijn leuke feitjes en leuke weetjes. Daar komen we zo meteen mee. Want we geven vooral heel veel achtergrondinformatie, zodat je zelf een bewuste beleggingskeuze kunt maken. En he, doe dat ook. Kijk bijvoorbeeld op het platform van de Giro. Kijk naar de cijfers. Voordat je iets koopt, zorg dat je goed geïnformeerd bent. Nou, dan gaan we nu eerst even naar een leuk feitje over Triodos. Vorige week hadden we het over Magnum.
13: Ja.
14: Latijnse Magnus komt dat vandaan. Weet jij waar de naam Triodos vandaan komt?
13: Nou, als jij het over Griekenland hebt, dan ja. Triodos. Een beetje trias politica, maar dat is dan
14: ja,
13: weer
14: ja, ja, daar komt het wel vandaan. Tri betekent inderdaad drie. En ja. Ik ben tegenwoordig mijn Grieks weer aan het opvijzelen na, nou, wat is het, 30 jaar van stilstand. Maar mijn dochter die heeft daar wel eens wat hulp bij nodig. En het woord hodos, dat betekent de weg. En Triodos, dat betekent dus eigenlijk drieweg. En dat is ook waar de naam vandaan komt. Ze hebben drie sporen met een positieve impact voor de mens, samenleving en het milieu. Oh. Daar is mee begonnen. Mooie naam.
13: Ja, zeker. Ook wel toepasselijk misschien dat het uit het Grieks komt. Want ja, het verhaal van Triodos begon eigenlijk als een successtory. En je zou misschien ook wel een beetje kunnen spreken inmiddels van een Griekse tragedie. De kiem voor Triodos werd gelegd in 1968. Dat is het jaar dat wereldwijd toch wel als een kanteljaar wordt gezien. Want in Amerika wordt Martin Luther King en Robert Kennedy worden vermoord. En er ontstaan over de hele wereld demonstraties tegen de heersende macht, die vaak uitlopen op allerlei rellen. Studentenprotesten in Parijs bijvoorbeeld, die spannen de kroon.
15: Jonge mensen hebben voor een groot deel het gezicht van 1968 bepaald. Hun kritiek op het onderwijssysteem mondde in tal van landen uit in kritiek op de maatschappij. De acties tegen de regering de Gaulle leken Frankrijk naar een burgeroorlog te voeren. De Parijse studentenwijk, het Quartier Latin en omgeving veranderden in een slagveld met brandende barricades van auto's, omgetrokken bomen en opgebroken straten.
13: Nou, het is misschien geen toeval dat in dat revolutionaire jaar 1968... vol links en activistische idealen, dat Triodos daar ook wel zijn oorsprong vindt. De Nederlander Rudolf Mees die start in dat jaar een studiegroep om uit te zoeken hoe geld duurzaam kan worden beheerd. Komt niet zomaar uit de lucht vallen voor hem, want hij is zelf bankier en telg uit de bekende bankiersfamilie Mees. Ook wel bekend van wat nu ABN AMRO Mees Pierson is. En hij is zeer geïnteresseerd in de functie van geld. Hij meent dat je geld ook kunt inzetten als aanjager van maatschappelijke verandering. Hij schreef daar een kleine 20 jaar later ook een boek over. Een andere kijk op geld. Maar goed, terug naar 71. Rudolf start dan samen met 3 medestanders de stichting Triodos. En wat doet die stichting? Die bemiddelt tussen mensen met geld en duurzame projecten waar geld voor nodig is. Dat doen ze met succes. Zelfs met zoveel succes dat ze het in 1980 tijd vinden voor een stap.

0: True Lease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Niche met de focus dus op duurzaamheid. Het gaat de bank in de jaren nog voor de wind. Het ziet geen enkele reden om naar de beurs te gaan. Sterker nog, het hoort bij de filosofie van de bank om dat juist niet te doen. Want de beurs is in hun ogen onderdeel van een kapitalistisch systeem dat niet aansluit bij de waarde van de bank. En bovendien staan koersschommelingen haaks op het lange termijn denken en ook op de duurzaamheid van de bank. Dus Triodos heeft een eigen systeem. En daar komen die certificaten bij kijken, Jim. Vertel, hoe werkt dat?
3: Ja, Triodos heeft natuurlijk wel geld nodig. Heb je eigen vermogen voor nodig. En daarvoor kun je aandelen uitgeven. Nou, dat wordt ook gedaan. En de aandelen van Triodos Bank die zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos. Kortweg, SAAT. En die geeft op zijn beurt weer certificaten van die aandelen uit. En die kun je als particulier of als instelling kopen. En dan heb je dus een certificaat van aandelen. Nou, daarmee heb je recht op dividend. Wel een beperkt stemrecht. En als je weer van je certificaat af wil, wat doet Triodos dan? Die koopt ze weer terug. Dus ze kijken dan wat is het eigen vermogen. Wat zou dan de waarde van die certificaten zijn? En zo kun je dus eigenlijk geld verstrekken aan Triodos. En als je je geld weer nodig hebt, dan krijg je je geld via Triodos weer terug.
2: Ja, en het is dus wel met dividend. Dus je krijgt gewoon rente. Dus het is eigenlijk een soort verkapte spaarrekening.
3: Nou, zo werd het wel gezien door sommige mensen die in Triodos investeerden. Waarbij natuurlijk ook wel de maatschappelijke overweging echt een rol speelde. Want je hebt toch het gevoel dat je iets goed doet. Geld verstrekt aan een, ik noem even, groene bank met maatschappelijke impact. En daar krijg je dan inderdaad een stukje vergoeding voor. Ongeveer de helft van de winst werd dan teruggegeven aan de aandeelhouders als dividend of certificaathouders, moet het goed zeggen. Mm-hmm. Maar doordat de bank zelf de aandelen uitgaf en weer terugkocht en wel het stemrecht had, konden ze zelf de controle houden. En er zijn uiteindelijk dus een kleine 50.000 certificaathouders. Die hebben bij elkaar op het hoogtepunt bijna 1,5 miljard aan vermogen ingebracht. En dat betekent dus ook dat op het hoogtepunt Triodos bijna 1,5 miljard marktwaarde had. Nou, wat wel zo is, het zijn vaak niet echte beleggers. Die niet zozeer denken van, ik heb aandelen, dat gaat goed.
2: Nee, je bent een certificaathouder.
3: Exact, en ze willen de idealen van Triodos steunen. En ze zien het echt wel een beetje als een spaarpot. Dat is misschien ook wel een misvatting geweest van de mensen die dat kapitaal verstrekten. Hmm. Nou, om je wel een beetje een idee te geven, het is geen spaarpot. Want in 2004 was zo'n certificaat €50. 2014 was hij 78. 2016 80. 2018 82.
2: Okay. Dus dat 2020, is wel degelijk groei in.
3: 84, ja. Absoluut. En je kreeg ook iedere keer een stukje dividend. Hmm. En je zou kunnen zeggen, de laatste jaren waren die certificaten eigenlijk altijd 80. En Triodos, die garandeerde dat ze die aandelen ook altijd terugkocht.
2: Ja, en toen werd het 2020.
4: Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld.
2: En daar gaat het helemaal mis met de certificaten. Want eigenlijk door de onzekerheid rondom corona, al het tumult daaromheen, gaan de certificaathouders massaal van die certificaten af. Ze willen ze gewoon eigenlijk allemaal verzilveren. Zo massaal dat Triodos de handel moet stilleggen in maart 2020. Omdat de bank simpelweg anders door het kapitaal heen raakt en gewoon zou omvallen. Omdat het al die certificaten zelf zou moeten opkopen. Pas in 2023 kunnen de certificaten eigenlijk weer verhandeld worden. En Jim, dat is dan middels een nieuw platform. Wat voor safety guard hebben ze ingebouwd dan bij Triodos?
3: Nou, een belangrijk onderdeel van die certificatenhandel lieten ze varen. Namelijk dat Triodos die certificaten zelf weer terugkocht volgens een interne formule. Daarmee werd dus eigenlijk gezegd van, we gaan ze op een aparte marktplaats. Dat heette Captin. Dan moest je jezelf aanmelden als certificaathouder. En dan kon je dus, als ik zo'n certificaat had, kon ik dat aan jou verkopen zonder tussenkomst van Triodos. En ook zonder echte waardeberekening. Dus op dat moment was het eigenlijk gewoon een aandeel op een soort beurs. De marktplaats kapt in. Nou, het was ook wel wat lastig om erop te komen. Hadden ze apart helemaal gebouwd. Er was ook veel kritiek op. En het allervervelendste was nog dat de certificaten in waarde extreem hard waren gedaald. Ineen waren gestort, want niemand wilde die dingen meer hebben. 3,5 jaar was er geen handel mogelijk. En waren de garanties die beleggers dachten te hebben op die certificaten door Triodos,
2: die waren in rook opgegaan.
3: Die waren er niet meer. Dan moesten ze het van elkaar hebben. En toen zeiden beleggers eigenlijk van, goh, ja, als ik hier nu €2 dividend krijg, dan is het een soort aandeel, net zoals ING of ABN AMRO. Mm-hmm. En wil ik gewoon een fatsoenlijk dividendrendement. Dus op een gegeven moment waren ze

0: nog tussen de 25 en 35 euro waard.
1: Ja, die certificaten zijn uiteindelijk tot zo'n 70% in waarde gedaald. Vele miljoenen gaan dus verloren. Ja, gedupeerden die verenigen zich dan in verschillende stichtingen en ze klagen Triodos aan. Met de ene stichting bereikt de bank een schikking van zo'n 100 miljoen euro. Van een andere stichting wint Triodos de rechtszaak. Want volgens de rechter heeft de bank toch altijd in het prospectus keurig gewaarschuwd voor het risico. Daarmee is de kous voor Triodos nog niet af, want het hele financieringsmodel van de bank is natuurlijk op losse schroeven komen te staan. Want hoe haal je dan nog geld op als je die certificaten niet meer kan verkopen? Ja, er blijft dan één oplossing over. Ze moeten doen wat ze nooit hebben gewild.
2: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs. Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant, tussen aanhalingstekens. Met de notering op het Damrak begeeft het zich voortaan in het hart van het aandeelhouderskapitalisme. Een overstap die Triodos tegen wil en dank maakt, maar een beursgang lijkt de enige uitweg na het debacle met de certificaten.
1: Ja, en die beursgang is op 18 juni 2025, Jim.
3: Ja, dan is het zover. Euronext. Dat was overigens wel dat nadat er dus een schikking werd getroffen met de certificaathouders. Je noemde het net al even, er werd zo'n 100 miljoen voor uitgetrokken.
1: Ja.
3: En iedereen die certificaat in 2023 bezat, dus voordat de handel weer openging via dat Captain-platform, die kon 10 euro compensatie krijgen.
1: Dat schiet toch niet op?
3: Nou ja, kijk, als je er 50 hebt verloren en je krijgt een tientje terug, ja, dan is dat iets beter dan niets.
1: Dan niets
3: en de meeste certificaathouders kozen daar ook voor. 80% heeft zich daarvoor aangemeld.
1: Letterlijk het eieren voor je geld, hè?
3: Ja, een tientje voor je geld. Nee. Ja, of voor je certificaat.
1: Mm-hmm.
3: Maar dat was wel een hele belangrijke horde die Triodos daar heeft genomen. In Spanje liep nog een rechtszaak die inmiddels ook achter de rug is. Want daarvan heeft de rechter gezegd van ja, beleggers die waren wel degelijk voldoende geïnformeerd en het was niet een spaarrekening, het was niet een garantieproduct. Nou, die stichting zou nog wel een hoger beroep kunnen gaan, dus dat is nog wel een lastige. Eerst was het over zo dat iedereen daar apart een rechtszaak kon starten. Nou, dat was ook een risico voor Triodos, want dan zou dat heel veel kosten met zich meebrengen.
1: Ja.
3: Maar die punten zijn achter de rug en dat is een belangrijk moment. Dan is er dus eigenlijk een notering mogelijk. Vrije handel van het aandeel Triodos en dat gebeurt op 18 juni. De certificaten zijn vanaf dan openbaar verhandelbaar op de Amsterdamse beurs. Nou, de openingskoers die is 30 euro. En ja, dat is wel lager dan de dik 80 euro waar ze voor corona voor van de hand gingen. Of eigenlijk van de hand naar Triodos gingen.
1: Precies. Nou, en de beleggers die willen natuurlijk geld zien. Dus een beursgang betekent ook dat je verantwoording af moet leggen als bank over wat je allemaal doet om het rendement omhoog te krikken. Dus wat gaat Triodos doen? Snijden. Te beginnen met het afstoten van allerlei Duitse belangen. En dat is op zich ook wel logisch. Want bij de Oosterburen is de bank flink onderuit gegaan in 2025. Leningen aan Duitse glasvezelbedrijven die zorgen voor een miljoenenverlies. De aansluiting van Duitse huishoudens op het net. Ja, dat gaat vrij traag. In elk geval langzamer dan gedacht. En bovendien zitten veel consumenten er eigenlijk niet op te wachten. Dus de hele glasvezelsector in Duitsland zit in de problemen. Heeft ook moeite om de eerder gesloten leningen terug te betalen. Nou, dat is lastig, want Triodos noteert daarvoor een tegenvaller van bijna 60 miljoen, die had er flink in geïnvesteerd. En een andere partij bijvoorbeeld is NIBC, een ABN AMRO-dochter die voor 38 miljoen het schip inging. Niet alleen in Duitsland gaan er dingen van de hand. Triodos gaat alle buitenlandse activiteiten tegen het licht houden om te kijken, nou, waar kunnen we wat verkopen of van de hand doen? En ze hinten er ook echt op om enkel en alleen nog zich te gaan toeleggen op Nederland. Ze willen dan ook nog gaan reorganiseren. Er gaan vermoedelijk 250 banen uit. Ja, gaat dat dan de koers omhoog gaan helpen tegen wil en dank? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat wij de boeken open doen, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. Een analyse met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de Triodos Bank. Sterke punten, Jim.
3: Nou ja, goed, als je het hebt over sterke punten, dan denk ik dat het toch wel de basis van Triodos is. Het is een uniek bedrijf. Ik vind ook het logo, dat is prachtig. He, daar zit echt het groene in.
1: Wat is het logo?
3: Mensmaatschappij, er zit een wereldbol in, het lijkt een kubus.
1: Oh.
3: Drie delen dus, he, Triodos.
1: Een logo Triodos.
3: Ja.
1: Oh ja, de wereldbol met een soort groene, groene slang. Triangelachtig iets.
3: Ja. Ja, nou, ik vind dat mooi. En ik vind dat ze een unieke missie en merkidentiteit hebben. En ze zijn ook de enige, ja, dat heet dan B Corp gecertificeerde bank. Dus dat betekent dat je een sustainable organisatie bent met impact op milieu en maatschappij. En ze zijn de enige bank op Euronext Amsterdam met die notering. En zelfs wereldwijd een van de meest herkenbare namen in duurzaam bankieren. Dus Die positie hebben ze in 45 jaar knap opgebouwd. En dat is niet zomaar te kopiëren. Dus
1: nee.
3: Ik denk ook wel dat ze daar niet alleen die positie goed hebben ontwikkeld, maar ook voortzetten. Join the good side is hun huidige campagne, waarmee je ook laat zien dat je misschien ook wel je eigen geld kunt inzetten als groeimiddel voor een betere wereld. Nou, ze hebben een loyaal klantenbestand. Mm-hmm. Dat is absoluut zo. Zelfs na dat hele debakel met die certificaten.
1: Hoe groot is dat?
3: De debakel of de...
1: Nee, het klantenbestand.
3: Ze hebben 750.000 klanten.
1: Ja.
3: En aan spaargeld hebben ze zo'n 15 miljard. Dus ondanks alle turbulentie zagen ze ook het spaarvermogen groeien. En als je het dan hebt over dat sparen, is dat ze ook wel een hele mooie rentemarge hebben. Die ligt hoger dan bijvoorbeeld bij een ABN AMRO of een ING. Lag boven de 2%. Is teruggezakt tot net onder de 2% in 2025. Maar een hele hoge rentemarge.
1: Oké. Okay. Zwakke punten?
3: Die zijn er ook. Want wat niet zo heel gezond is, dat zijn de kosten. En het is niet voor niks dat, jij noemde net al eventjes, dat ze een kostenbesparingsprogramma hebben opgezet.
1: Mm-hmm.
3: De nieuwe CEO, Marcel Zuidam. Die echt wel in een lastige positie is gestart. Want dat hele debakel is achter de rug. De resultaten van de bank die staan onder druk. Hij moet gaan snijden. Nou, Fit for Impact, dat is het proces wat hij is gestart. Of project. 30 miljoen kostenbesparingen. 250 man die eruit gaan. Dat heb je net al genoemd. Mm. Op ongeveer 1750. Dus dat is echt wel substantieel.
1: Ja, stevig, ja.
3: En dat moet ook, want het allerzwakste punt van Triodos, dat is de enorme kost-inkom ratio. Dus het verschil hebben we vaker behandeld bij banken. Hè? Bij ABN, bij ING, die hebben we besproken. Er komt een euro binnen, hoeveel kosten staan er tegenover?
1: Ja.
3: Nou, bij Triodos komt er tegenover elke euro omzet 85 cent aan kosten.
1: Dus je 15 cent over.
3: Ja, het jaar ervoor was het nog wat slechter. Toen lag je bijna 100%. Maar vergelijk je dat met ING, is 55. Dus daar is heel veel ruimte voor verbetering.
1: Mm-hmm.
3: Maar daarbij moet ook gezegd worden, dit is natuurlijk niet een standaard commerciële bank. De doelstelling van Triodos is dat die tussen de 70 en 75 ligt. Dus ze willen niet zoveel mogelijk winst maken. Dat is niet primaire doel.
1: Nee. Maar het moet wel iets
3: ongezond.
1: Beter. Ja.
3: Ja.
1: Maar er zijn misschien wel kansen.
3: Nou, ik denk wel dat er een vraag is naar duurzaam bankieren. Heel veel jongeren zullen dit ook toejuichen. Die zitten misschien wat minder op de winstmotor en zijn maatschappelijk betrokkener dan heel veel mensen die 40, 50, 60 zijn.
1: Ja, of ze willen het allebei. Winst, maar wel met de juiste doelen.
3: En dat kan dus wel bij Triodos. En eigenlijk is, wat ik al noemde, Triodos is de enige bank die op deze manier gepositioneerd is, waar je dat dus kan doen als klant, maar ook als belegger.
1: Ja, maar dan moet je dus wel winst. Dan moet er wel winst zijn. En de marge nu is te dun, zeg jij.
3: Ja, nou, daar zijn ze ook mee bezig. Als je het dan hebt over de kansen. Die Zuidam moet het natuurlijk wel eerst ten uitvoer allemaal gaan brengen. Maar met dat Fit for Impact, dat zou echt wel een omslag kunnen betekenen als hij ook de organisatie meekrijgt. Dus ik denk ook dat het goed is dat er schoon schip wordt gemaakt. Nieuwe topman die met de schone lei begint. En die moet de medewerkers bewegen. Hij heeft ook gezegd van willen veel meer inzetten op digitalisering. Nou, dat is dus ook natuurlijk een goede mogelijkheid. In de hypotheekmarkt zit Triodos heel goed. Nederland en België vooral. Dus wat echt moet gebeuren, en dat is een kans in mijn optiek, is die kost-income ratio omlaag brengen.
1: Laten we dan nog even kijken naar de bedreigingen. Want is er direct concurrentie voor Triodos? Of valt het wel mee?
3: Nou, kijk, ze hebben nog wel wat zou kunnen, is een bedreiging, is toch tegenvallers in die glasvezelmarkt. Ze hebben 60 miljoen hebben ze afgeschreven of voorziening voor genomen. Mm-hmm. Maar ze hebben nog 120 miljoen uitstaan. Dus daar zouden nieuwe dompers kunnen vallen. Wat misschien ook nog een risico is, politiek tegenwind. En dan bedoel ik met name dat de duurzaamheidsagenda wat naar de achtergrond verdwijnt. En je ziet dat toch wel, dat het klimaatbeleid in Europa, dat was eerst het gespreksonderwerp en iedereen was ermee bezig. Nou, groen, duurzaamheid, het verdwijnt nu wat meer naar de achtergrond.
1: Met de verrechtsing is dat wel aan de gang, ja. Oké, nou dan wil ik nog even de boeken openen. Wat zien wij de laatste jaren?
3: Ja, wat dat er gaat, omzet, die zit nog niet echt in de lift. Triodos heeft ook de afgelopen jaren zich niet echt kunnen focussen op groei, doordat ze die affaire hadden met die certificaathouders. Dus die bank heeft een tijdje stilgestaan. Nou, kijk je naar de resultaten, dan zie je dat ook terug. Hè. Die dalende omzet is vervelend. Zeker als je kosten wel wat blijven oplopen.
1: Mm.
3: Want dat is natuurlijk, dat is helaas wel de situatie. Dus in 2023 was er nog 77 miljoen winst. 2024 was het verlies 3 miljoen. Maar daarvan moet wel gezegd worden dat een groot deel afkomt afkomstig was van de schikking met certificaathouders. Nou, hetzelfde geldt voor 2025. Nog een stukje extra voorziening voor de certificaathouders, maar ook die glasvezelstrop. En 2025 werd er dus 25 miljoen verlies gemaakt. Dus het zijn allemaal eenmalige lasten. Dus ja. Operationeel was de bank echt wel winstgevend. Maar je moet het toch betalen. Het is wel cash out.
1: Ja. Gaan we eens even naar een conclusie. Voor wie kan een aandeel Triodos interessant zijn?
3: Nou, ik denk allereerst voor de belegger met een groen hart. Die wil bijdragen aan een betere wereld en eerlijk bankieren. En ook voor degene die denkt dat Triodos nu wel de grootste ellende achter zich heeft. En vertrouwen heeft in de nieuwe CEO. En dan misschien best wel een aandeel Triodos tegen helemaal niet al te hoge waardering in portefeuille zou willen opnemen. Gelijktijdig moet je wel bedenken. Dit is een kleine bank. Winst staat niet voorop. En dat heeft ook zijn prijs.
1: Dit was Triodos Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan kun je ook even naar de podcastversie. Want dan is een stuk langer. Dus dan hoor je veel meer details en diepgang over Triodos. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Grote kans dat je nu denkt, AppLovin? Nooit van gehoord. Nee. Kan ik me voorstellen, Jim en ik kennen het namelijk ook niet. We werden erop gewezen door luisteraar Mark. Dankjewel daarvoor, Mark. Een platform voor mobiele advertenties is in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Wordt wel leuk, toch?
3: Absoluut. Ja, ik ken het wel, maar niet zo goed als we het nu bestudeerd hebben.
1: Nee.
3: En het is echt interessant.
1: Ja, dus zo leren wij er ook wel weer eens wat van. Dank voor jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En mocht je willen beleggen, dat kan eventueel op het platform van De Giro. Kijk daar vooral eens even als je er nog nooit bent geweest. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
3: En ik Jim Theo Poering.
1: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
8: BNR Verkeer.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Ook vandaag heb je vooral weer rondom Utrecht vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een 30 minuten extra nodig. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen doe je er een kwartier langer over.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchtten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakten lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daarmee is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Het ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld. Volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. En er is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen beschuldigen elkaar van het schenden ervan. Over en weer is er met drones aangevallen, zeggen ze. Gevechtspauze kwam door bemiddeling van president Trump. Rusland had erom gevraagd vanwege de parade gisteren in Moskou. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het AP-nieuws.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
13: Ja, we hebben hot nieuws. BNR at Work is nu ook te volgen op TikTok. Arjan, wat vind je daarvan?
14: Ja, geweldig. Ja. Dus naast dat wij LinkedIn al domineren met ons mooie programma, ook goed te volgen op TikTok.
13: Complete social dominantie.
14: Woe.
13: In BNR at Work gaan we het vandaag hebben over sales. Snelle jongens, dikke bakken, mooie pakken en torenhoge bonussen. En natuurlijk zijn de clichés leuk, maar vandaag gaan wij op zoek naar hoe het spel echt wordt gespeeld en wat er allemaal komt kijken bij het succesvol zijn in de sales en hoe je als bedrijf succesvol een salesafdeling runt. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd recruitment-expert en vandaag ook sales-expert Arjan Elbers. En te gast Gerben Willemsen van Vesper Commercial Excellence. Hij adviseert op hoog niveau bedrijven en business leaders over hoe ze hun sales zo goed mogelijk kunnen inrichten. En Hendrika Willemsen, ja, Willemsen, maar dan zonder en geen familie. Jarenlang accountmanager geweest, ervaren in sales en dan vooral bij grote corporates binnen de IT. Gerben, hoe kan het dat al die clichés er zijn en waar komen ze vandaan?
15: Ja, Nigaio, die worden onder andere, denk ik, door die films ook wel wat bevestigd. Dus die snelle auto's, snelle kletsers, ja, dat zie je in die films natuurlijk continu voorbij komen. Past wel een beetje meer bij het verleden, zou ik zeggen, dan de moderne salesman. Ik denk dat de moderne salesman wat meer in de hoek zit van, nou, luisteren, begrijpen, de juiste vragen stellen, discipline. Ja. Klinkt een stuk saaier.
13: Misschien moet Hollywood werken aan een nieuw sales narratief, wat we dan vanuit Hollywood weer de markt opgooien. We gaan daar dadelijk uitgebreid verder over praten. Nu eerst even het belangrijke nieuws over werk. Arjan, ja, Albert Heijn, ik was daar gisteren nog. Ja. Maar zij starten een pilot met bodycams vanwege agressie.
14: Ja, dat is eigenlijk wel heel treurig. Ja,
13: vind ik vreemd, want als ik daar door de gangpaden heen loop, dan word ik vaak geïntimideerd door al die vakkenvullers. Maar jij zegt dat dat net andersom is, toch?
14: Ja, het gaat inderdaad om een pilot in verschillende Albert Heijn-filialen in Amsterdam en Rotterdam. En de beveiligers gaan daar bodycams dragen. Want er is toch regelmatig gedoe en agressie, helaas, op de vloer, in de winkel. En het idee van die bodycam is ook om te deescaleren. Dus niet om alles op te nemen van 9 tot 6, maar echt om te deescaleren met zo'n camera.
13: Waar komt die agressie vandaan? Heb je een idee?
14: Ja, nou ja, dat is een beetje ik denk de verhuftering van de maatschappij. Maar ben je ook, je ziet steeds meer zelfscans, ja, waar steeds meer gedoe om is. En mensen zijn vaak geïrriteerd als ze dan eruit gekozen worden, ja, en gecontroleerd worden.
13: Dat is ook vervelend, hè? Dan neem je de verantwoording om zelf af te rekenen en dan controleren ze je alsnog. Hè? Ja. Dan voel je net een klein kind.
14: Ja.
13: Maar om dan heel boos te worden, dat nog net niet.
14: Nee, precies.
13: Er is ook weer een nieuw onderzoek, wat dit voor het eerste jaar gedaan is.
14: Ja, bijna de helft van alle werknemers overweegt een nieuwe baan. Dus dat is echt heel erg veel. Het is een onderzoek, die heet De Staat van Werk in Nederland. En het is gepubliceerd en uitgebracht door Realize. En daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde werknemers nadenkt over een overstap naar een andere baan. Opvallend in dat onderzoek was dat voornamelijk de 30 tot 45-jarigen de grootste overweging doet.
13: Hey, maar waarom is dit onderzoek er? Voor het eerst dat ze dit doen, was er behoefte uit de markt of wilden werkgevers dit? Wat is de reden?
14: Er zijn meerdere soortgelijke onderzoeken al jaren gedaan, want de cijfers van joh, 2/3 overweegt wel eens een andere baan, die heb ik al vaker gehoord. Realize heeft volgens mij voor de eerste keer gedaan. Ik denk voor werkgevers super interessant om te weten van, hey, hoe gaat het met de vlootschouw? Zijn onze mensen nog een beetje blij die hier werken? Opvallend in het onderzoek van Realize, in de Staat van Werk in Nederland, is dat jongeren tot 30 jaar vooral overwegen om te vertrekken op basis van arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de baan zelf. De groep, de grootste groep, tussen 30 en 45 jaar, vooral een probleem hebben met een gebrek aan erkenning en waardering op de vloer. En de doelgroep boven 45 jaar vaak klaagt over ontevredenheid en met name de leiding, het management.
13: Oké, en volgend jaar komt dit onderzoek er
14: volgend
13: weer.
14: Jaar komt hij er weer.
13: Nou, laten we het dan weer even kort bespreken. Gaan we door naar LinkedIn. 2 weken geleden bespraken we het al. LinkedIn gluurt mee. En wij riepen toen diefstal en schavot naar voren.
14: Klopt. Twee belangrijke dingen kwamen eruit het artikel. LinkedIn slaat eigenlijk alle sollicitatiestatussen op. Zoals sollicitatie ontvangen, eerste gesprek gepland, aanbod gedaan. En ze vergaren ook een hoop data van mensen die zelf helemaal niet gesolliciteerd hebben via het platform.
13: Aan de telefoon hebben wij Mark Drees, recruitment tech blogger. Mark, LinkedIn steelt via ATS van allemaal lieve kleine bedrijven die niets in de smiezen hebben. Dit kan toch niet zomaar?
16: Nee, zeker niet. LinkedIn is, de grootste data grabber, tenminste zo noem ik ze, van het hele recruitment domein. En neemt ze ongeveer alles in wat ze maar kunnen krijgen, inclusief wat Arjen net zegt. De data van mensen die niet eens via LinkedIn hebben gesolliciteerd, maar alsnog via een omweg, namelijk via de werkgever en het ATS, terechtkomen in de database van LinkedIn.
13: Hey, en wat betekent het? Want er is een privacywetgeving en mensen die solliciteren ook in goed vertrouwen bij een bedrijf, doen dat dan wellicht direct. En dan via het ATS van dat bedrijf gaat hun informatie naar LinkedIn. Dit kan niet, maar en nu? Wat zijn de volgende stappen?
16: Nee, dit Dit kan inderdaad niet. Wij hebben daarvoor de autoriteit persoonsgegevens die dit zou moeten regelen. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet echt druk met het recruitmentdomein, lijkt het. Dus alle misstanden die plaatsvinden, want LinkedIn is zeker niet de enige organisatie die op deze manier onrechtmatig gegevens verzamelt.
13: Is er in Nederland maar wetgeving die dit verbiedt? Dus kun jij je... Ja, oké. Okay.
16: De AVG die verbiedt dit expliciet. Maar daarvoor moet... uiteindelijk heeft LinkedIn een groot team aan juristen zitten. Ja. Die zich daar met hand en tand tegen verzetten. Als voorbeeld heb ik een boete die binnen de EU is uitgevaardigd tegen LinkedIn door de Autoriteit Persoonsgegevens van Ierland, DPC. Een boete van 310 miljoen euro. Maar die boete die is 10 jaar na dato is die pas uitgekend. En nog steeds is dat niet tot een inning heeft dat geleid. En daarmee ook niet tot enige verscherping van maatregelen jegens LinkedIn. LinkedIn kan gewoon haar gang blijven gaan. Al 10 jaar lang verzamelt ze dit soort gegevens. En daar is nog geen enkele verandering in opgetreden. Maar zoals ik zei, dit is niet alleen LinkedIn.
13: Wat zijn jouw volgende stappen? Want je maakt je kwaad hierover.
16: Ik vind het zorgwekkend dat de privacy van werkzoekenden niet alleen te grabbel wordt gegooid, maar met het te grabbel gooien van deze gegevens kan het zelfs nog zo zijn dat werkzoekers benadeeld worden in toekomstige zoektrajecten. Omdat ze, ik geef maar een voorbeeld, ik ben business consultant geweest. Ik heb 3 keer als business consultant gesolliciteerd. Ik word 3 keer afgewezen. Dat is een signaal voor een LinkedIn bijvoorbeeld om mij misschien minder business consultant vacatures te laten zien. Dus het betekent dat als ik niet eens via LinkedIn solliciteer en daar negatieve ervaringen op doe in mijn sollicitatieproces, LinkedIn die negatieve ervaringen kan omzetten in een soort onzichtbare muur voor vacatures in de toekomst voor mij.
13: Mark, we gaan dit nauwlettend in de gaten houden samen met jou. Mark Drees, dankjewel, recruitment tech blogger.
10: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
13: Ja, we gaan het over het mooiste vak ter wereld hebben. Althans, voor sommigen. Er zijn veel clichés, maar hoe belangrijk is sales nu echt? En dat doen we met Gerben Wilmsen van Vespa Commercial Excellence. Hij adviseert op hoog niveau bedrijven en business leaders. En Hendrika Willemsen, jarenlang accountmanager. En vooral binnen de IT-business heb jij jouw saleskunsten laten zien. Hendrika, wat maakt dit vak nu zo mooi voor jou?
17: Ja, dat is een goede vraag. Ja, voor mij maakt het vak, ik denk een beetje ook wel de rush, de uitdaging. Samen met klanten aan iets moois werken, roadmaps bouwen, het scoren, het iets blijvends neerzetten. Dus ik denk dat dat ook bij mij goed past. Ik vind dat wel sales moet je goed passen.
13: En wat is de rush? Dat klinkt heel spannend.
17: Dat is
13: wat
17: de thrill van het scoren.
13: De thrill is dat je dan bij de klant wegloopt, je auto instapt, volume iets omhoog en daar ga je. Is dat de rush?
17: Oh, die heb ik misschien af en toe ook wel.
13: Wat is je favoriete nummertje?
17: Mijn favoriete, dat varieert heel erg een beetje afhankelijk van de staat waar ik in verkeer.
13: Ja.
17: Dat is dus, het klinkt een cliché, hè, het closen. Maar het is denk ik met name met je klanten bouwen aan iets. Iets moois neerzetten waarmee je de klant echt daadwerkelijk helpt om een probleem op te lossen en om ook toekomstbestendig iets neer te zetten.
13: En als je nu kijkt naar jouw werk, ben je dan verkoper of adviseur? Of je hoort veel titels, maar hoe zou jij jezelf betitelen?
17: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Hoe zou ik mezelf betitelen? Ja, de functie heeft heel veel namen. Ik denk dat je vooral dat het vooral moet gaan om een adviserende rol daarin te hebben. Een soort trusted advisor.
13: Ja, klinkt goed. Gerben, jij gaf net al aan dat je dacht dat de rol veranderd is. Hè? Er is een verschil tussen nu en 10 jaar geleden. Kun jij ons meenemen in hoe complex sales vandaag de dag echt is?
15: Ja, het is aanzienlijk complexer geworden. Dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met de inkopers, hè, die ook heel veel meer informatie tot zich hebben genomen, die veel professioneler zijn geworden. Die toevloed van informatie maakt het ook veel complexer om inderdaad goed te adviseren in een salesrol. Je hebt natuurlijk allerlei technologieën die het ook complexer hebben gemaakt. Dus salesrol is tegenwoordig niet meer alleen maar die communicatieskills, maar je moet ook die analytische skillset hebben. En dat betekent niet alleen met CRM werken, maar ja, zeker met AI natuurlijk. En alles wat dat met zich meebrengt. Betekent het dat je ja, het schaap met de vijf poten moet zijn om succesvol in sales te zijn tegenwoordig.
13: En als jij nu binnenkomt, want jij adviseert bedrijven en zij vragen van, nou Gerben, help ons, want we willen onze salesafdeling neerzetten. Waar kijk je dan als eerste naar?
15: Ja, vreemd genoeg kijk ik dan in veel gevallen niet eerst naar de mensen, maar kijk ik eerst naar, zijn de omstandigheden gecreëerd voor die mensen om ook succesvol te zijn? Want de meeste organisaties komen bij mij aan met, ja, het resultaat is niet goed, dus onze salesmensen presteren niet goed. En wat je vaak ziet is dat het eigenlijk niet zozeer om die salesmensen gaat, maar meer over de omstandigheden die gecreëerd zijn, of zij daarin wel succesvol kunnen zijn. Dus dan moet je denken aan, is er een duidelijke richting? Weten ze eigenlijk wel op welke klanten ze moeten afgaan? Is er een goede propositie? En om eerlijk te zijn is het 9 van de 10 keer geen salesprobleem, maar een managementprobleem.
13: Dus dan ligt het bij de leiders?
15: Ja.
13: En wat vraagt het van leiders om tegenwoordig een goede salesorganisatie te begeleiden? Wat moet je als leider kunnen om juist niet die mensen, maar de omgeving te creëren?
15: Ja, ook dat is dus een stuk complexer geworden. Omdat je dus niet alleen meer kijkt naar het enthousiasmeren, het motiveren, het coachen van je team. Wat nog steeds enorme belangrijke aspecten zijn. Maar met name ook het creëren van de juiste randvoorwaarden. En dat betekent enerzijds technologische randvoorwaarden, strategische randvoorwaarden. Zorgen dat de processen, sales en marketing goed afgestemd zijn. Ja, ook dat is een stuk complexer geworden.
13: En wat zijn de grootste fouten die bedrijven vandaag de dag nog maken? Van hoe je het niet moet doen?
15: Ja.
13: Je hoeft geen namen te noemen, hoor.
15: Maar heb je even?
13: Nou, de top 2, waarvan je zegt van oké, als we daar eens mee beginnen, als je dit en dit op orde hebt, dan gaat het al een stuk beter of vlotter.
15: Nou, dat begint denk ik in veel gevallen al met het niet duidelijk hebben van van wat het echte klantprofiel is waar ze op af willen gaan. En ja, op het moment dat je niet een duidelijk plaatje hebt, dit is het segment, dit is het klantprofiel, de ideale klant waar we voor willen gaan. Ja, dan zie je dat salesorganisaties zonder enige richting blind de markt op gaan. En daar wordt eigenlijk al weinig aan gedaan, omdat men er toch ook nog altijd veel van uitgaat dat salesmensen ja, dat toch zelf wel weten. Want ja, als je die dikke leaseauto geeft, ja, en dat mooie salaris en pak,
13: dan ga je wel.
15: En ze hebben toch die bonus, dan weten ze toch zelf wel welke kansen op moeten rennen.
13: Ja, ja. Hendrika, de leasebak en het dikke salaris kan motiverend werken. Maar wat was voor jou de motivatie om goed te worden in sales en je daarin te ontwikkelen?
17: Ik denk dat je in sales echt alleen succesvol kan zijn als je een intrinsieke motivatie hebt. En uiteindelijk, het geld is belangrijk, want bepaalt de kwaliteit van je leven. Het is ook een vorm van erkenning voor het harde werk wat je doet. Maar het gaat op de lange termijn gaat het je niet gemotiveerd houden. Dat is gewoon de realiteit. Dus je moet een intrinsieke motivatie hebben voor wat je doet. Je moet gemotiveerd en gedreven zijn. Je moet daar energie uit halen.
13: Wat is bij jou de intrinsieke motivatie?
17: Nou, de intrinsieke motivatie bij mij is dat ik echt het verschil wil maken. En dat heb ik op verschillende vlakken in mijn leven. Maar ik wil echt het verschil maken ook voor mijn klanten. Dus ik wil echt de impact maken. Echt iets bijdragen aan de klant. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
13: En wat is voor jou dan, dat wil jij? Jij wil impact maken vanuit jezelf. Maar dan heb je, zoals Gerben zegt, ook die omgeving daaromheen nodig. Leiders die jou faciliteren en motiveren wellicht. Hoe word jij goed gefaciliteerd? Of hoe werd jij in het verleden goed gefaciliteerd?
17: Nou, ik denk dat je sales vooral goed moet faciliteren in op de juiste manier belonen. Ik heb er een pesthekel aan als je als sales succesvol bent en vervolgens mag je gesprek komen voeren of je bonus niet gecapt moet worden. Dat is echt de grootste fout die je kan maken. Loon naar werken, eer naar werken vind ik. Je moet goede producten hebben, je moet een omgeving hebben waar je je ding kan doen. Maar ik vind ook dat je als sales wel ownership en leiderschap daarin moet nemen. Want ik vind ook dat te veel sales professionals in de soort van slachtofferrol zitten en de hele dag zitten te janken. Ik heb niet de juiste klant, ik zit op het verkeerde segment.
14: We hebben niet slecht. Ja,
17: hoe vaak hoor je ze niet voorbij komen? Ja. Die mensen die hun target niet halen, het ligt altijd aan iets anders dan aan zichzelf.
14: Tuurlijk.
13: Ja, precies. Ja, of dat je dan terugkomt en ze gaan dit jaar niks doen. En het was een goed gesprek, maar er kwam niks uit, toch? Weet je,
17: Nou ja, dat ook. Maar ik denk ook dat heel vaak, weet je, ik zeg altijd, sales hebben een beetje de onhebbelijke gewoonte om te veel te praten als ze bij hun klant of bij een potentiële klant zitten. Als sales moet je ook gewoon echt goed luisteren, goed vragen, een oprechte interesse hebben. En wat speelt er nou bij mijn klant? Wat is de uitdaging? Echt in die schoenen van die klant gaan staan, doorleven wat die uitdaging is van die klant en ook persoonlijk. Dus niet alleen de bedrijfsmatige uitdaging en de de business impact daarvan, maar ook wat beweegt de persoon nou? Ja. Dus je moet daar echt een bepaalde vorm van empathie en interesse in hebben. Wil je echt succesvol kunnen zijn, maar wil je dus ook bepaalde opportunities kunnen spotten? En dat is niet altijd gelijk, hè? Want ik zeg altijd maar een bepaald deel in de markt is ready to buy. Niet iedereen is dat. Alleen dat is ook een kwestie van relatie opbouwen, van vertrouwen opbouwen. En op het moment dat die klant dan een probleem heeft, dan moet hij aan jou denken.
15: Ja, Arjan, je hebt een poll uitgezet.
14: Ja. Poll uitgezet eerder deze week op LinkedIn. Wat is als werkgever onze employer brand belofte voor commerciële rollen versus wat doen we nu echt in de praktijk? Met andere woorden, maken wij een beetje waar wat we ook beloven aan de markt? Ja. 33% van onze respondent zegt, ja, het sluit dus gewoon totaal niet aan. 50% zegt, het sluit aardig aan. En 17% zegt, het klopt als een bus.
15: Ja. Gerben, hoe zorg je ervoor dat als je als organisatie een cultuur creëert die goed aansluit? Want Arjan zegt terecht, ja, bedrijven beloven van alles in een employer value proposition, ook voor de commerciële rollen. En dan kom je dadelijk op die plek en dan valt het hartstikke tegen. Dus hoe creëer je een cultuur die werkt en die het haantjesgedrag van weleer toch zoveel mogelijk buitensluit?
18: Ja, ik denk dat die cultuur die zit hem veel breder dan alleen in de salesorganisatie. Dus dat begint eigenlijk bij een klantgerichte cultuur creëren in je organisatie. En ook in organisatie waar ik in het verleden gewerkt heb, ook als CCO, gingen we veel verder dan alleen kijken naar kan marketing en sales klantgericht werken. Maar hebben we dat echt proberen door te trekken naar ook de ondersteunende afdelingen en die daarbij betrekken. En op het moment dat je dus een salesgedreven cultuur wil creëren, of eigenlijk een klantgerichte cultuur, dat is denk ik een betere verwoording, dan neem je daar een hele organisatie in mee. Klanten en sales en omzet is geen salesverantwoordelijkheid, het is een organisatieverantwoordelijkheid. En ik denk als je het zo aanvliegt, dan voelt het ook niet als die salesorganisatie die, ja, die, dat zijn die jongens met die snelle pakken. Dan krijg je meer die discussie over hoe kunnen we met elkaar zorgen dat we die klant op de juiste manier bedienen. En dan beseft ook iedereen in de productie, customer service, wat het betekent om uiteindelijk die klanten goed te bedienen en het rendement dat oplevert voor de organisatie.
15: Hoe zie jij dat, Arjan?
14: Ja, ik herken het verhaal, want je moet het overal doen. Als je klanten blij wil maken, dan dat helpt dat je sales en je marketing. Wat ik wel grappig vind aan het profiel, en dan even kijken naar het nieuws. Want we hadden het in ons nieuwsitem over mensen die wellicht willen vertrekken. Ik volgde vroeger altijd, toen ik nog in de wervingsselectie zat, de CV-databases van Monsterbord, de Nationale Vacaturebank. Ging kijken, zit er nieuw talent? En dat waren altijd de salesprofielen die de BBD-status hadden. Dus de mensen die altijd openstonden voor de bigger, better deal. Dus mensen die werkten in de sales, maar die stonden toch altijd in diezelfde CV-database. Zeggen van, joh, als je iets interessants hebt, dan bel me. Dus ik vind, er zit nog wel een vleugje opportunisme aan.
15: Ja. Gerben, nu zie je ook veel dat een salesafdeling leunt op een aantal toppers. Ja. Hoe bouw je een systeem waarin eigenlijk je hele team presteert? Want je hebt het net over, ja, het is organisatie, bedrijfsbreed. Maar je wil ook niet leunen op een paar toppers. Hoe doe je dat?
18: Ja, hier gaat het mijn zinziens eigenlijk dus al mis bij het stuk van de opleidingen. Hè? Sales wordt eigenlijk niet gezien als een serieus vakgebied. Maar wordt nog altijd een beetje gezien als een, ja, je hebt het of je hebt het niet. Het zit in je DNA. En zo wordt er binnen de meeste organisaties dus ook nog altijd mee omgegaan. Ik kan me vanuit mijn eigen ervaring herinneren dat toen ik van de universiteit kwam en mijn eerste rol in sales pakte. Ja, toen kreeg ik toen pas uitgelegd.
14: Het vak geleerd.
18: Ja, kreeg ik het vak geleerd.
14: MBO is er wel iets verder mee inmiddels. Die hebben echt wel wat focus op account management. Maar dan nog mis je de echte acquisitie en de echte dealclose. Dat zit daar weinig.
18: Maar dat zie je dus in feite in organisaties dus ook nog steeds terug. Dus mensen worden in een salesrol gezet zonder inderdaad de juiste coaching, de juiste begeleiding, uitleg over welke salesmethodieken moet je gebruiken die goed werken voor deze klant. Dus je ziet heel veel organisaties, en er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar die in feite dat soort omgevingen niet creëren en mensen toch gewoon veelal aan hun eigen lot overlaten.
15: In het kader van always be closing and time goes fast. Hendrika, wat was jouw mooiste deal ooit?
17: Mijn mooiste deal ooit was in de tijd dat ik bij VMware zat. Toen deed ik grote digitale transformatietrajecten. Dat was een van de grotere banken hier in Nederland waar we digitale transformatie verkochten. Mega deal, heel disruptief destijds. Want het was een eigen private cloud omgeving die ze gingen bouwen. Maar ik heb er ook een heleboel geleerd. En een van de dingen die ik daar het meest geleerd heb is, je kan nog zoveel digitale transformatie verkopen. In dat soort trajecten gaat het heel vaak om de technologie. Daarna komen de processen en de mens wordt heel vaak vergeten in dat soort trajecten. En dat was misschien ook wel gelijk in dat traject voor mij de grootste lessons learned. Dat als het over transformatie gaat, dat de mens daarin meenemen en aan boord krijgen eigenlijk super belangrijk is. Want je kan een mooi traject verkopen, maar uiteindelijk gaat het ook om de uitrol en de adoptie daarvan.
14: Ja, zeker.
17: En als dat uitblijft, ja, dan heb je dus niks. Want dan heb je dus geen lange termijn succes. Uiteindelijk kwam dat er wel omdat we op tijd konden bijsturen. Maar dat was
18: voor mij wel even naar je grootste deal. En je verkoopt ons nu ook nog een advies zomaar erbij.
17: Ja, dus, ja. Gratis voor niks.
14: Echte sales, Niga. Ja, dat is echte sales.
18: Willemsen, ondernemer en accountmanager. En Gerben Willemsen van Vesper Commercial Excellence. Dank jullie wel. En voor de oldschool sales-tijgers die nog wat inspiratie nodig hebben, hebben we nog even een oudje.
19: You have to be closing all the time. And be aggressive. Learn how to push. Talk to them. Ask them questions. Ask them rhetorical questions. Doesn't matter. Anything. Just get a yes out of them. If you're drowning and I throw you a life jacket, would you grab it? Yes, good. Pick up 200 shares. I won't let you down.
18: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er geen genoeg van krijgen of heb je tips of een vraag? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van sportjournalist Wietse van der Goot. Hij vertelt onder andere dat hij leidt aan het imposter-syndroom.
20: Eeuwige twijfel aan mijn eigen kunnen en kwaliteiten. Ja, en dat is, ik bedoel, het is nooit door iemand vastgesteld. Ik heb die sticker op mezelf geplakt. En dat imposter komt dan dus van inderdaad van dat iemand me als een oplichter ontmaskert. Hoe kom jij nou op die plek?
14: Hoe
20: kan dat? Ja. Want jij kan dit helemaal niet. En dat ik dan denk, ja, misschien is dat wel zo. Ja. En inmiddels weet ik ook wel dat ik voldoende ben als commentator. Maar ik weet niet wanneer we dit uitzenden, maar gisteren was een legendarische Champions League wedstrijd. Mm-hmm. Paris Saint-Germain, Bayern München 5-4. Fantastisch. En er zijn geen grote dingen fout gegaan in mijn commentaar. En toch heb ik dan nu de hele dag en ochtend en middag het gevoel, was het wel goed genoeg?
18: Hij vertelt ook waarom de Kuip toch net iets mooier is dan het Philips. En vooral op wedstrijddagen, waarom de Kuip dan toch de winnaar is. En het hele gesprek vind je terug in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
3: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
2: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
3: Nu in je podcast-app.
4: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum-Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunette.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kids run. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8:00 duren. Deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstext niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. Air France KLM krijgt een andere naam. Dat heeft topman Ben Smith besloten, melden ingewijden volgens de Telegraaf. Het heeft ermee te maken dat het Scandinavische SAS bij Air France KLM komt. En dan is een nieuwe naam logischer. De naam KLM blijft overigens gewoon bestaan, zegt de voorzitter van de ondernemingsraad. En een paar dagen geleden werd een zeedrone vol explosieven gevonden bij de kust van het Griekse eiland Lefkada. Die is nu onschadelijk gemaakt. Mogelijk is die van Oekraïne. Die gebruikt ze om de schaduwvloot van Rusland aan te vallen. Een zeedrone is een klein bootje en lijkt op een jetski. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Noud Broekhoff en Wouter Carson.
14: De wegenwacht van de ANWB bestaat 80 jaar. Dat weten we inmiddels wel, hè, dat hebben we overal gehoord. Maar hoe is het nou om dag in, dag uit te werken als wegenwachter? Nou, daar gaan we straks over hebben.
15: Ja, we spreken straks één van die 1000 wegenwachten die er actief zijn op de Nederlandse wegen. Ze handelen samen jaarlijks meer dan 1 miljoen pechgeval af. Echt veel. Ja. Wat slopen we veel auto's, denk ik dan.
14: Dat is zeker, ja. Verder praat Meinert ons zo bij over de 6-uursrace op circuit Spa-Francorchamps. De directeur van Volkswagen Nederland is hier. Maar eerst even dit.
8: Het autonieuws.
14: Ja, Wouter, Opel meldt trots de samenwerking met het Chinese Leapmotor. Er komt een Opel C-segment SUV op basis van Leapmotor technology. Ja, zijn ze hier terecht trots op?
15: Nou ja, ze hebben de primeur binnen Stellantis. Maar het voelt natuurlijk ook wel een beetje als het binnenhalen van het paard van Troje. Stellantis, ja, Leapmotor heeft wel hele sterke aanbiedingen. En dan zetten ze gewoon naast de Peugeots, de Opels en de Citroëns en die 100 andere merken die ze nog in leven proberen te houden. Maar het is een interessante ontwikkeling. Hè? We zien natuurlijk ook bij, nou ja, we gaan het straks ook over Volkswagen hebben. Maar ook Volkswagen in China natuurlijk allerlei samenwerkingsverbanden. Ja. Daarmee gaan ze in principe nog niet naar Europa. Maar je zegt nooit nooit. Interessante ontwikkeling. Maar weet je, ze moeten wel heel goed nadenken over ja, wat blijft er nog zeg maar over van Stellantis / Opel? En ja, hoeveel geef je weg en hoeveel pak je over?
14: Ja, zeker. Nou ja, het gaat om ontwikkelingstijd. Hè? Ze zeggen zelf, we kunnen nu binnen 2 jaar gaan ontwikkelen.
15: Ja,
14: China Speed.
15: Ja, ik kan het woord niet meer horen.
14: Nee.
15: Alleen ik heb ook altijd wel met de China Speed ontwikkelde auto's dat ik denk, nou, had alsjeblieft nog een jaartje extra gepakt om wat dingen te testen. Ja. En om de vertalingen goed te krijgen. Want ik heb nog geen Chinese auto gereden waarin niet hele gekke vertalingen in het infotainment systeem stonden. Nee. En als een auto net op de Europese markt is, denk ik ook altijd wel van, nou, we hadden qua rij-eigenschappen en ADAS-systemen ook nog wel een paar slagen mogen doen. Dus daar zit ook wel een kanttekening aan. En aan de andere kant, kijk, als je een bestaand model pakt en je zegt van ja, we doen een Opel-schilletje eroverheen, even heel simpel gezegd. Mm-hmm. Hè? Ja, natuurlijk kan je dan in 2 jaar een auto ontwikkelen. Ik weet ook niet precies wat ze gaan doen, maar ze pakken natuurlijk bestaande technologie van Leapmotor. En, er wordt een hele geile Opel van gemaakt.
14: Misschien moeten we dus dit meer als Opel is het proefkonijn binnen de Stellantis, binnen het concern. Denk ik dan.
15: Ja, kijk, bij Stellantis is niemand daar in de directie die zal janken als Opel helemaal kapot gaat. Want ja, er zijn geen Duitse aandeelhouders meer. Wel Franse, Italiaanse, Amerikaanse. Ja. Nee, ja, weet je, dat is het stiefkindje wat ze ook goed konden overnemen.
14: Dat lijkt
15: echt lullig dat ik dat zeg, hè? Nee. Zowel die Opel-dealers zitten ook helemaal jankert achter de radio. Sorry, jongens. Ja, ik bedoel het goed.
14: Vrees dat er wel een kern van waarheid in zit. Autoscout24 ziet de gemiddelde vraagprijzen van elektrische occasions flink stijgen.
15: Ja.
14: Jij hebt de cijfers.
15: Ja. En als je de voordeur openzet, dan lopen mensen zo naar binnen. Dat is niet helemaal uitgezegd.
14: Jij gaat hem intrappen.
15: Nou ja, weet je, kijk, tuurlijk. Sterk gestegen brandstofprijzen. Dus natuurlijk meer vraag elektrisch.
14: Ja.
15: 7,55% gestegen de prijzen. Ik dacht even, het lijkt me weinig. Of, ik wil het weer even goed bekijken. Mm-hmm. Naar gemiddeld €34.514 in april. Wat altijd een beetje lastig is, kijk, het aanbod verandert ook. Dus wat ik nu heb gedaan, is even gekeken naar wat auto's waarvan ik soort van uit mijn hoofd wist wat de prijspeil ongeveer was.
14: Ja.
15: Dat is bijvoorbeeld Tesla Model 3. Ja, die zijn inderdaad ongeveer 7-8% gestegen. Als je zo'n beetje, zijn natuurlijk niet exact dezelfde auto's, maar weet je, een auto met een niet werkend systeem of met schade of zo. Dat waren de goedkoopste Model 3's. Hè, die dan niet als schadeauto's onder had geadverteerd, maar als met een beetje werk. Mm-hmm. Ja, die zijn inderdaad gewoon dat soort bedragen wel ongeveer gestegen.
14: En dit komt dus, het aanbod elektrische occasions is nog steeds beperkt. Vraag neemt wel toe vanwege die gestegen brandstofprijs. Ja, dus de prijs gaat omhoog. Dat is zo makkelijk werkt.
15: Nee, maar het
14: dan?
15: Aanbod is helemaal niet beperkt. Want het wordt ook nog volop geëxporteerd.
14: Ja.
15: Dus er zijn echt zat elektrische auto's. Laat je niet gek maken, zou ik daar. Nee, dan ben ik serieus. Weet je, als jij een Tesla Model 3 of een Volkswagen ID3 wil. Nou ja, weet je. Los van als er een heel bijzondere kleur is. Nou, die had je al op allebei de auto's niet. Ja, je kunt gewoon bel gewoon 10 handelaren af wie je een goede prijs geeft, zou ik zeggen.
14: Ja, de interesse in brandstofauto's neemt licht af, zegt. Ja. Autoscout24, de prijzen dalen licht ook. Wat zien we daar gebeuren?
15: Ja, benzine is slechts 0,37% gedaald. €18.710. Dus de auto's zijn allemaal wat ouder natuurlijk. Diesels?
14: Wel een groot verschil nog altijd met die elektrische. Dat is nog 16.000 euro verschil in de vraagprijs. Ja.
15: Ja, dit is natuurlijk, er is veel meer, veel nieuwere elektrische auto's nog die als tweedehands worden aangeboden. En zeg maar de oudste elektrische auto's, hè, Tesla Model S en Tesla Roadster, die is hartstikke duur trouwens, Roadster, de S niet. Die hebben nu, volgens mij zijn bijna youngtimer Tesla Model S, dus bijna 15 jaar. Maar weet je, en verder was er toen niet zoveel. Ja, Mitsubishi i-MiEV en zo, zeg maar dingen die je meteen zeg maar de plomp in kan rijden, omdat het echt helemaal niks is.
14: Je zit er lekker in vandaag.
15: Ja, goed hè. Ik heb weinig geslapen. Wordt het altijd beter van de radio-uitzending.
14: Ja, dat blijkt, ja.
15: Die vraagprijs benzineauto's, ja, ik denk dat daar nog wel een tikje naar beneden gaat. En diesels ook. Want diesel is natuurlijk nu helemaal een drama. Want ja, hoge MRB, nog sterker gestegen dieselprijzen. Ja, en de ene helft van de buren vind je een held dat je nog een diesel rijdt. En de andere, dan mag je nooit meer binnenkomen omdat je diesel rijdt. Dus ja, lastig. Ja,
14: dieselauto's 1,1% gedaald naar 22.853 euro. Nou, toch interessante cijfers. Voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
15: Ja, Europese autofabrikanten komen in nog grotere problemen.
14: Zo, dat zijn de koppen.
15: Ja, precies. Ja.
8: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd speelt. Je

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Een paar andere modellen waar ik nog niks over mag vertellen. Eentje wel, ID3 Neo, gaan we misschien straks ook nog even. Maar True Volkswagen, ja. Was wel echt zo van, ja, weet je, ik zou bijna zeggen, we know we fucked up. Maar dat zeiden ze natuurlijk niet letterlijk zo. Maar weet je, de boodschap was ook wel, wil het beter doen dan we voorheen deden.
6: Ik denk dat Volkswagen daar heel eerlijk in is geweest. En hebben ook echt toegegeven, joh, we hadden misschien een paar dingen anders kunnen doen toen we met de ID-family op de weg kwamen, op de markt kwamen. En als je nu kijkt naar de ID-polo, ja, dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat je ook echt kunt zeggen, ja, ze hebben geluisterd. Als je nu kijkt naar het interieur, als je weer kijkt naar de echte knoppen, dan denk je, ja, hier staat weer een echte Volkswagen. Dus daar ben software, ik bijzonder blij mee.
2: De software was natuurlijk een groot probleem bij de ID3.
6: Dat klopt, in het begin, maar dat ging ook al gelukkig snel weer beter. Dus als je nu kijkt hoe de software generaties ervoor staan, ben ik echt heel tevreden. En ik ga ervan uit dat bij de ID.Polo ook helemaal goed gaat komen.
5: Yeah. Waarom wordt dit voor jullie een gamechanger, ID.Polo?
6: Nou, omdat ik denk dat dit voor Nederland is dit een heel belangrijk segment. We hebben natuurlijk ook heel veel polo's verkocht. Ja. En in dit elektrisch segment is nog niet heel veel aanbod. We zitten nu meer boven die 30.000 euro. Ja. Tussen de 30.000 en de 40.000 euro. Als je kijkt dat de ID.Polo is vanaf 24.900. Nou, de meeste auto's in dit segment worden nu op dit moment tussen de 30.000 en de 35.000 euro verkocht. Dus ik denk dat wij met een hele scherpe prijs, met een hele goede auto op de markt komen.
5: Ja.
6: Wat ik al zei, wat echt weer een Volkswagen is. Dus ik ben bijzonder blij en ook bijzonder trots op dat.
5: Blij, hè? Dat ja, ben je dit blij dat hij niet de ID2 of weet ik wat is. Nee, maar
6: ik ben heel blij dat we weer teruggaan naar de benamingen die we kennen.
5: Yeah.
6: En dat het gewoon een ID.Polo is. Want daar heeft iedereen toch herkenning bij. En ik vind ook deze auto mag ook oprecht een polo heten.
2: Nee, absoluut. Ja,
6: dus ik denk dat ook veel duidelijk maakt.
2: Ja, je had het al even over die prijs, hè, rond de 25.000 euro. Dat was ook de belofte en dat gaan jullie ook doen.
6: Zeker.
2: Maar het is natuurlijk wel de instapper.
6: Het is de instapper, maar ik moet zeggen, het is een instapper die je ook prima kunt bestellen. Die kun je ook prima rijden.
5: Ja, je kan hem zeker prima bestellen. Maar
6: rijden, Wout. Even luisteren. Hè. Nee, en je kunt ook prima rijden. Dus het is niet een, zoals heel veel zeggen, een kaal hok. Dat is het zeker niet. Het is een goed uitgeruste auto. En van rond de 27.000 euro heb je ook al echt een hele complete auto. En ga je voor de grote accu met alles erop en eraan, dan zit je net boven. Dan zit je tussen de 30 en de 35, wat ik zei, waar de hele markt ongeveer zit. Dus ik denk dat wij zeer concurrerende pricing hebben.
5: Ja, ik het eens, maar ik vind het ook nog steeds lastig. Hè, als je zeg maar de basispolo uit de jaren 90, als we daar nu instappen en we rijden naar Zuid-Frankrijk, dan gaat dat eigenlijk probleemloos. Hè.
6: Zeker.
5: Het is super betaalbaar, zo noem maar op. En die kleine accu's bij die kleine elektrische auto's. Ja,
6: ja, maar de 300 plus range, snel laden met 90 kilowattuur. Ik denk binnen 24 minuten ben je weer van 10 tot 80% vol. Ik denk dat heel erg bijdraagt om deze auto ook weer mee naar Zuid-Frankrijk te kunnen rijden.
5: Ja?
6: Ja, en vergis je niet als je het over de prijs hebt, jongens. Maar dat weten jullie ook. Als je ziet wat voor veiligheidssystemen er tegenwoordig in die auto's zitten. Hoe veilig zo'n auto is. En dat heeft deze Polo ook allemaal. Ja, dan denk ik dat je voor dat geld echt een hele complete auto krijgt. Met een hele acceptabele range. En als je wat meer range wilt hebben, ja, dan kan dat ook. Maar ik denk met dat snelladen, en ik denk ook dat het sentiment van de mensen ook echt aan het veranderen is. Dus als een auto kan snelladen, dat mensen ook minder die, hè, wat we een paar jaar geleden de Range Anxiety noemen, daar hoor je toch minder mensen over.
5: Ja, omdat we lekker dikke accu's hebben in grotere auto's. Hè? Dus ja, 700, 800 kilometer range, die zijn er ook.
6: Dat klopt, maar hoeveel mensen gebruiken het dan echt? Hè? Is dan de vraag.
5: En een polo is toch een ander,
6: en een polo is toch een ander segment met een andere doelgroep.
5: Ja.
6: Wat voor ons super belangrijk is.
5: Ja, maar daarmee natuurlijk ook die eerste leaseauto natuurlijk vaak voor mensen. Ja. En ik weet wat ik deed in mijn eerste leaseauto. Dat was geen Volkswagen overigens. Maar ik ben één winter, ging ik 7 keer op wintersport. Zeg maar weekendjes.
2: 7 keer?
5: Ja, 7 keer. Dat ging helemaal nergens over. Ik snap nu ook nog steeds, daar ben ik nog steeds aan het afbetalen allemaal. misschien verandert dat ook. Hè?
6: Maar dat kan nu ook. Hè? Hoeveel mensen heb je nu nog gehoord die met een elektrische auto op wintersport zijn geweest en hebben gezegd dat was één groot drama. Ik heb niemand meer gehoord. Volgens mij, Wouter, is dat prima te doen.
2: Mijn beste vriend levert zijn elektrische auto in voor 2 weken. Om op vakantie te kunnen.
6: Ja, dat kan.
2: Ja. Ja, nee, zo. Ja, zo.
5: Nou ja, nee.

0: De wereld verandert, dat is natuurlijk waar. Ja. En we moeten deze discussie denk ik ook niet helemaal weer helemaal opnieuw voeren. Even naar de duik naar de prijslijst.
1: Ja.
0: Veel uitvoeringen. Ik vond nu al verwarrend.
2: Dat valt best mee.
3: Acht, inclusief acht. Twee first editions.
1: Ja. Dat is de openingsaanbieding. Overigens een hele mooie aanbieding. En ik denk, logisch opgebouwd.
0: Al zeg ik het zelf.
1: Zijn jullie toch met me eens, jongens?
3: Ja, maar van welke uitvoering verwacht jij nou het meeste? Toch die van rond de 27?
1: Nou, ik denk dat we rond die 7,28 zal het zwaartepunt liggen. En ik denk rond de 3,34.000 euro met de grote accu's. Ja. En dat zal, maar ongeveer, dat zal het ongeveer worden.
0: De orderboeken staan al open, toch?
1: Orderboeken staan open. Zijn sinds woensdag officieel open.
0: Wat zien jullie nu? Is een grote of kleine accu? Of nog steeds een mix?
1: Best wel veel grote accu's.
0: Ja.
1: En als je de analyse erop loslaat.
0: That's my case.
1: Nee, en als je de analyse erop loslaat van het hele segment, zul je ook zien dat het de grote accu's zijn. En de gemiddelde prijzen in dit segment, jongens, ligt niet voor niks tussen de 30 en de 35.000 euro. Daar wordt gewoon in gekocht.
0: Dus
1: dat laat wel zien.
3: Dit is ook echt particulier.
1: Deels ik denk wat we nu ongeveer doen is de helft particulier en de helft is fleet. Want je ziet, wat jij al zei, dit is natuurlijk ook de ideale auto voor de account, voor de startende accountants, de eerste leaseauto.
3: Ja. Met de eindheffing die daar.
1: Nou, jongens, ja. We hebben het te veel over gehad, Wouter, die pseudo-eindheffing. Denk ik dat we met deze auto ook echt het optimale aanbod hebben als vanaf 1 januari dat hele zakelijke volume toch wel elektrisch gaat worden.
3: Ja, want de brandstofvariant, die blijft ook?
1: Die blijft ook.
3: Die is voor zakelijk gebruik natuurlijk.
1: Voor zakelijk gebruik. Ik denk dat in het hele zakelijke segment zal vanaf volgend jaar geen benzine meer verkocht worden. Dat zal voor het grootste deel elektrisch worden.
0: Ja. En dan, behalve de overheid zelf. En die koopt nog lekker diesels. Maar dat geheel terzijde.
1: Ook bekend. Dat is een ander onderwerp.
0: Nou, ik ben benieuwd of Jet hem zelf voor zichzelf heeft doorgerekend. Dat zeg maar zijn benzineauto. Ja, die is toch al ingezet. Maar stel dat ze moeten wisselen. Hoeveel zij extra kosten aan pseudo eindheffing hebben.
1: Dus ik denk ook even los van de ID Polo, daarom ook dit jaar, ook de plug-ins hebben we nog. Dit jaar is echt de laatste kans om als zakelijk rijder nog een keer in een plug-in hybride te stappen. Hè?
3: Ja, want de rijvereniging zei vorige week, we verwachten een piek van de plug-ins dit jaar. Verwacht jij dat ook?
1: Nou ja, ik denk, ik ben benieuwd. Kijk, of het nou plug-in wordt of elektrisch, wij kunnen alles bieden, dus dat is prima. Maar ik denk, als ik nu zie wat er om ons heen gebeurt, dat er eigenlijk heel weinig over gesproken wordt over die eindheffing. En ik denk,
3: bij jullie best veel,
1: maar ik denk vooral de grote bedrijven die zijn sowieso al over op elektrisch, maar ik denk vooral het MKB Plus. Ik vraag me af hoe ver zij al beseffen, of zij beseffen wat die eindheffing betekent.
0: Nee, maar misschien nog even een keer zeggen, eigenlijk is het gewoon extra bijtelling die je als werkgever betaalt, hè? 12% is volgens mij
3: 12% over de nieuwwaarde.
0: 12% over de nieuwwaarde. Dus
1: voor de werkgever. Dus dan gaat er geen benzineauto meer ingezet worden. Je het over dit soort bedragen.
0: Dus een auto van 50.000 euro. Wat niet heel wild is, zeg maar. Als zo'n zakelijke auto's gewoon 6.000 euro extra kosten. Precies, voor de werkgever.
1: Ze mogen
0: het niet doorbreken aan de werknemer. Maar indirect ga je natuurlijk gewoon erbij genaaid worden door je werkgever. Als je wel benzine rijdt.
1: Dus mij gaat erom, wees je van bewust dat dit aan de hand is. We hebben een oplossing voor alles, maar dit gaat er wel gebeuren.
0: Yeah. Ja.
1: Maar en dan hebben we natuurlijk een hele mooie ID Polo klaarstaan om, het eindheffingstijdperk in te gaan.
3: In dat rijtje van 8 zie ik nog niet die GTI staan.
1: Nee, die komt volgend jaar.
3: Oh, oké.
1: Nou krijgen we ook weer een echte GTI.
3: Een echte.
1: In een elektrische auto.
0: Ja.
1: Dus
0: de eerste GTI
1: daarom.
0: Van
1: We gaan weg van GTX,
0: van Volkswagen.
1: Echt naar GTI. Dus ja,
0: GTX was zeg maar half zwanger. Hè?
1: Je moet ergens beginnen, maar nu gaan we naar de GTI. En ik denk dat we met de GTI ook weer echt een GTI gaan krijgen. Net zoals we nu weer een echte Polo hebben, maar dan elektrisch.
3: Ja. Moet jij ook zeggen. Want,
1: nee, ik moet het niet zeggen.
3: Nee.
0: Ik ben net ziek inmiddels.
3: Ja, sorry.
1: Heb je ook te weinig slapen?
3: Ja, dat met zo'n kleine thuis.
1: Dat snap ik. Nee, maar ik denk echt dat ze. Ik heb het eerste filmpje nou gezien. En volgens mij, Wouter, heb jij hem ook al gezien, die GTI-versie?
0: Ja, ik heb er al in gezitten.
1: Ik verwacht daar wel wat van.
3: Ja, maar
1: ik hoop het ook oprecht. Want ik hoop wel dat die beleving een beetje weer terugkomt. Als we straks veel elektrisch moeten doen. Hè?
0: Dat deel weet ik natuurlijk nog niet, maar ik heb hem gezien. Ik mag natuurlijk nog niet alles vertellen, maar ik dacht wel van, ja, dit is leuk.
1: Ja, toch?
0: Enige wat ik dacht was, maar het is ook maar 15 pk extra ten opzichte van.
1: Ja, maar jongens, een elektrische auto is sowieso al snel. Dus ik denk dat extra stukje toch wat extra beleving gaat zorgen. Maar laten we het ervaren zodra we er een hebben.
3: Is dat dan in het onderstel ook? Is die anders afgesteld?
1: Ja, die is zeker anders afgesteld. Okay. Dus dat is een combinatie van alles en nog wat.
3: Ja.
1: Dus ik hoop oprecht dat die beleving ook is. Want dan wordt ook binnen het elektrische heb je toch nog iets speciaals.
3: Ja. Ja.
1: Dus dat is wel mooi.
3: Geruchten dat er ook een clubsporteditie komt. Mag jij dat al bevestigen hier vandaag?
1: Nee, bevestigen nog ontkennen.
0: Dat is nog de beste antwoord. Nu gaan wij allemaal... Oh, die krijgt dan ongeveer 280 pk. Nee, we snappen het helemaal.
1: Maar dan kom ik graag nog een keer terug om daarover te vertellen, jongens. Dus,
3: altijd welkom.
1: Helemaal prima.
0: We hadden het net al even natuurlijk over orders. Hè. Ja. Met bekendmaat van de prijzen is natuurlijk ook het moment dat je zegt... nou, nu kan je die orders ook inschieten in de boeken. Hoe gaat het met de order intake?
1: Ja, goed, heeft echt de verwachtingen overtroffen. Ja. We hadden natuurlijk de reserveringssystemen al eerder openstaan. Dus was ik zeer tevreden. En nu de eerste paar dagen is het weer een genot om te kijken naar de teller. Want die loopt lekker op.
0: Met dank aan Trump, denk ik ook, door gestegen brandstofprijzen.
1: Ik denk wel dat dat helpt. Maar ik ken de Nederlander ook zodra de brandstofprijzen... weer normaal zijn, dan denken we weer anders.
0: Yeah.
1: Maar op dit moment...
0: Kunnen de mensen nog annuleren?
1: Op dit moment, nee, maar dat gaan ze niet doen als ze één keer... Nee, maar ik denk... wij zijn zeer tevreden met wat wij zien.
3: Ja, maar ondertussen heeft Skoda is bezig met de Epiq. Raval is natuurlijk eigenlijk al vorige maand aangekondigd. Dus dat zit allemaal wel in hetzelfde vaarwater, of maakt dat verder niet uit?
1: Nee, dat segment in Nederland is zo groot. Ik denk dat er genoeg ruimte is. Hè. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien met de Up en de Me en de Citigo. Dat het prima samengaat. En het is toch prachtig als mensen keuze hebben. En dat je die verschillende segmenten en wensen af kan dekken met modellen uit het Volkswagen-concern.
0: En eigenlijk de Up, de Me en de Citigo was ander grilletje. En dat was
1: dit,
0: het dan.
1: Ja, ik vind ook echt, en dat vind ik ook knap, als je nu ziet, als je een ID Polo ziet en je ziet een Raval, en dan zie je toch wel twee verschillende auto's. Het is hetzelfde platform. Dus die positionering is natuurlijk wel...
3: Toen werd wel, toen werd wel gezegd van de Volkswagen heeft een hogere restwaarde als je hem weer verkoopt. Omdat het een betrouwbaarder uitstraling qua merk is, maar ik weet niet. Ja,
1: ja, zullen we zien.
0: Ja.
1: Hoe zich dat ontwikkelt. Maar restwaardes van Volkswagen zijn goed. En die zullen ook voor die ID Polo goed zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer belangrijk voor de leaseprijs.
1: Voor de leaseprijs.
0: En voor zakelijk inzet. Is dat ook een van de USP's die jullie hebben ten opzichte van Chinese merken? Die ze natuurlijk meer moeten invechten. Waarbij je moet denken, heeft iemand over 4 jaar interesse in dit nieuwe Chinese merk?
1: Ik denk voor nu wel. Kijk, op de lange termijn kun je dat nooit helemaal zeggen. Want er zullen ook die Chinese auto's zijn natuurlijk ook prima auto's. Ja. Maar ik denk wij als Volkswagen brengen natuurlijk wel een stukje verleden mee. Iedereen weet wat hij eraan heeft. En dat het voor de komende jaren ook nog zal zijn. Dus... ik denk dat zeker helpt.
3: Ja, want jullie kwamen elkaar tegen in China?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. We hebben nog samen geluncht en diner. Ja, we hebben heel veel gedaan. Dat was heel gezellig.
3: Maar was jij ook onder de indruk? Want Wouter, hebben we vaak gehoord over Chinese merken, is heel kritisch. Maar zie jij het?
1: Ik kom nu een aantal jaren in China. En ik moet zeggen, dit keer, en daar hebben we het ook veel over gehad. Dit keer zag ik ook wel echt het verschil dat je echt ziet in China voor China. Dat zie je wel heel erg terug. We hebben daar heel veel nieuwe modellen gezien. Veel met een cijfer 9. Dat betekent heel groot.
3: Ja,
1: heel veel schermen. Ja. Heel erg luxe. Echt de tweede huiskamer voor de Chinese consument.
3: Maar niks voor
1: ons. En dat zijn geen auto's voor Europa. Nee. Kijk, als je naar die ID Polo kijkt. Die auto is ontwikkeld in Europa. Wordt gebouwd in Europa. Is gemaakt voor de Europese consument. En ik geloof, en dat inzicht heb ik wel echt gekregen. Dat is denk ik wel wat er aan de hand is, Wouter. Ik weet niet hoe jij het ziet. Dat is toch wel wat anders, hoor.
0: Ja. Nou, het grappige is, je zegt kritisch op Chinese merken, maar mijn kritiek is ook wel een beetje onderbouwd. Ze gebruiken die auto's anders en dat betekent dat ze ook op andere dingen focussen. Ik was gisteren, heb ik een deel van de route Napoleon gereden. Nou, ik kwam twee 73 911 RS'en tegen, zeg maar, die gewoon aan de trappen waren daar. Maar ook iemand op een gegeven moment, een dame in, en nou ja, het was dan een BMW 1-serie, maar die ook goed de sokken erin had over bochtige weg, met allemaal mensen inhalen en zo. Ik denk, dit zou een Chinees nooit doen. Die dame die moest, weet ik van waar ze heen, want dat weet ik niet. Maar ik dacht, maar dat is wel ook hoe wij auto's gebruiken in Europa. En in Nederland is het natuurlijk. Nederland lijkt in zekere zin meer op het Chinese verkeer. Druk. En je kan ergens hard. Maar toch waarderen wij ook wel een auto met een beetje onderstel en zo. Maar het is gewoon zo'n verschillend gebruik van auto's.
1: En dat zie je ook aan de auto's die Volkswagen nu voor China ontwikkeld heeft. In China voor China. Ja, er staan echt auto's waar je denkt van, ik denk, was onder de indruk van de snelheid dat die auto's nu stonden. En de eerste auto is ook al de weg op. Maar dat zijn echt ander soort auto's dan dat wij hier in Europa zouden zijn.
3: Ja, toch zijn er berichten dat ze misschien ook naar Europa komen.
1: Ja, maar als je dan goed kijkt, dan denk ik vooral dat ze het over een stukje techniek hebben. Of over een stukje software hebben. Of een stukje batterijtechnologie. Ja. Maar de auto aan zich vraag ik me af of dat het grote succes gaat worden.
0: Okay. Nou, we stonden bij iets wat best een toerrecht zou kunnen zijn. Hè? Daar hadden we het over. Oh, ja, maar goed, wat in ieder geval zeker komt, ID Cross.
1: Zeker.
0: Zelfde platform.
1: Zelfde platform, iets hoger. Iets hoger, SUV. De elektrische T-Cross. Ja. Denk ik ook een belangrijke auto voor Nederland. En Nederlanders willen toch wat hoger zitten. Of een groot gedeelte. Dus daar hebben we met de ID Cross eigenlijk een heel mooi antwoord
0: wanneer
1: op.
0: Wanneer trekken jullie daar het doek vanaf?
1: Ja, dat zal rond mei, juni zijn.
0: Ik zou het in mijn eigen planning ook kunnen terugzien. Want ik heb dat ding al gefilmd.
1: Je hebt hem gefilmd.
3: Is dat niet te dicht op elkaar? Allemaal? Nee, ook nog de piek en de Raval.
1: Dat is goed. Ieder heeft zijn eigen klant. Ieder heeft zijn eigen doelgroep. En ik vind het alleen maar goed.
3: Wordt die duurder?
1: Dat we dat laten zien. Die zal iets duurder worden. Daarvoor komt nog de ID3 Neo. Hè. Die heb je ook kunnen zien. Ik denk ook bijzonder goed gelukt. Ook qua interieur. Echte knoppen weer terug. Het grootste goede commentaar was.
3: Goede feest.
1: Dus ik denk als je dan de ID Polo, de ID Cross, dan de ID3 Neo pakt. Dat afrondt met de ID7. We hebben denk ik een hele mooie line-up staan voor het elektrische tijdperk.
0: Ja.
1: Allemaal vernieuwd.
0: Aan de onderkant nog een ID-up. ID1, hoe gaan
1: zeker,
0: we hem noemen?
1: Zeker, staat ook nog in de planning. Dus ik hoop dat we daar vanaf eind volgend jaar dat we die kunnen laten zien. Okay, en dat is voor Nederland nog steeds een heel belangrijk segment. Hè? De merken die nog steeds een auto in dat A-segment aanbieden, zie je nog steeds heel veel volume doen. Hè? Die hebben wij al een tijdje niet meer.
0: Ja. Anders waren jullie nummer 1 en niet Kia.
1: Dat zijn ook mijn statistieken. Maar ik bedoel...
0: tot die nummer 1 is volgend jaar.
1: Nee, maar kijk, en ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is op het hele gamma, als die ID1, als officieel ID Everyone heet. Mm-hmm. En om niet te vergeten, de nieuwe ID4, die misschien wel de ID Tiguan gaat worden.
3: Misschien wel.
1: Jij hebt hem ook kunnen zien, Wouter.
0: Ja, ik heb er foto's van en volgens mij mag ik niet zeggen dat die ID Tiguan geneest, maar ik ben blij dat jullie het wel dan doen. Ja.
1: Maar bijzonder goed gelukt ook.
0: Ja. Nee, eens. Nee, maar echt absoluut zeg maar een goede stap dat je denkt... laat al het ID weg en maak gewoon een Tiguan die toevallig elektrisch is.
1: Ik denk dat dat...
3: Maar het echte wachten is natuurlijk op de ID Golf.
1: Zeker. Gaat ongetwijfeld komen.
3: Okay. Maar de ID3 Neo is eigenlijk de tussenstap.
1: Even. Is een hele goede tussenstap.
3: Ja, de concurrentie is ook hevig. Wouter had het al over Kia. Komt die nummer 1 positie wel weer in zicht met het hele offensief dat dit jaar gaat plaatsvinden?
1: Ik ben blij dat we weer in die top 3 staan. En als we die ID1 krijgen, wie weet wat mogelijk is. Maar we zullen het zien.
0: En we zullen het wel zien. Daarom hebben we het net ook over. Ja. De quote van mijn moeder.
1: We zullen het zien. En dat is ook maar een getal.
3: Super bedankt voor je komst. Rinke van Kuijpema is directeur van Volkswagen Nederland. En zometeen.
0: Ja, Meinert vanaf circuit Spa-Francorchamps.
3: Ja, en we spreken een van de 1000 wegenwachten in Nederland. Dus blijf luisteren. Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
6: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
6: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
12: BNR Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn doe je er een kwartier langer over. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht nu de meeste vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunette staat 12 kilometer. Oponthoud is 25 minuten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kids run. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8 uur duren. Deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstekst niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. Air France KLM krijgt een andere naam. Dat heeft topman Ben Smith besloten, melden ingewijden volgens de Telegraaf. Het heeft ermee te maken dat het Scandinavische SAS bij Air France KLM komt. En dan is een nieuwe naam logischer. De naam KLM blijft overigens gewoon bestaan, zegt de voorzitter van de ondernemingsraad. En een paar dagen geleden werd een zeedrone vol explosieven gevonden bij de kust van het Griekse eiland Lefkada. Die is nu onschadelijk gemaakt. Mogelijk is hij van Oekraïne. Die gebruikt ze om de schaduwvloot van Rusland aan te vallen. Een zeedrone is een klein bootje en lijkt op een jetski. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Noud Broekhoff en Wouter Carson.
3: Ze zijn met 1000 de mannen en vrouwen van de ANWB Wegenwacht. De pechhulpdienst bestaat 80 jaar, dat is je vast niet ontgaan. Straks hoor je hoe het is om daar te werken. Maar eerst.
0: Ja, onze eigen Meinert Schut. Hij is namens quote op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zaterdag de 6-uursrace plaatsvindt met de Nederlander Nick de Vries in een Toyota Hypercar.
3: Ja, Meinert. Hoe is het daar?
16: Ja, nou, eigenlijk is het misschien wel een beetje matig. Want als je aan Spa-Francorchamps denkt, dan denk je toch eigenlijk ook een beetje aan regen. Het is de tweede keer dat ik hier ben. En het is vandaag bewolkt. En morgen gaat gewoon de zon schijnen. Dus dat is heel prettig voor de toeschouwers. Maar ja, je hoopt toch een beetje op een deel in ieder geval regenrace. Dat zou wel prettig zijn. Maar verder is het goed voor toe voor je, hoor. Ja. Gaan we zo beginnen met de kwalificatie.
0: Oh ja, ja, maar dat heb je natuurlijk ook met zo'n 6 uurs race. En is dat nog een beetje spannend, die kwalificatie?
16: Ja, nou, dat is zeker wel spannend. Hè, want zeker, je hebt twee klasses die hier meedoen. De LMP TG3. En dan heb je de Hypercar. Nou, Hypercar, daar had je het al over. Daar rijdt Nick de Vries onder andere in. En het is wel heel belangrijk voor hem dat hij goed kwalificeert hier. Want het is wel een moeilijk circuit voor Toyota. De vorige race, Imola, dat was de eerste race van het seizoen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Daar is Qatar is uitgevallen. Ja. Dus is Imola de eerste race geweest. Nou, daar stond Toyota op plaats 1 en 3. Met de auto van Nick de Vries op 3. Maar hier hebben ze toch wat moeite met de performance op dit circuit. Het is gewoon weer een ander circuit.
0: Ja.
16: En het is ja, de race voor de grote race. de 24 uur van Le Mans.
0: Ja, precies. Ja, dat, zoals wij altijd grappen op de redactie, de 23 uur van Le Mans. Daar was Toyota ooit de winnaar. Dan vielen ze zeg maar in het laatste uur uit.
3: Oh ja, vlak ja, voor de finish, ja. Ja.
0: Sindsdien heb ik een moeilijke relatie met Laumans. Heel gek.
1: Maar heel pijnlijk,
0: dit, wel een circuit wat historie uitademt, hè? Ja. De Spa-Francorchamps. Ja. Als het tenminste niet regent, want anders dan, zit je binnen. Nou ja, misschien ademt het dan ook historie. Precies.
3: Aan een curryworst.
16: Ja, ja. Ja nee, het is natuurlijk een lang circuit, hè? 7 kilometer. Net iets meer dan dat. En ja, de mooie, de Eau Rouge, vernoemd naar het rode water wat hier in de grond zit, hè, door het grote ijzergehalte en omdat het natuurlijk hier altijd regent, behalve dit weekend. Maar daarna Radillon, die snelle bochtenreeks, ja, dat maakt het voor de coureurs ook nog de hoogteverschillen die ze hebben, maakt het tot een heel mooi uitdagend en ook wel favoriet circuit voor veel van die rijders.
0: Ja.
16: En weet je, met Formule 1 heb je dan een paar rondjes dat je dat moet doen. Ja. Hier moet je dit 6 uur lang volhouden.
0: Ja,
3: ja, dit is eigenlijk de pure vorm van autosport dan.
16: Nou ja, inderdaad. Het heeft allebei zijn charme natuurlijk, Formule 1 ook. Maar dit is wel gewoon, hoe hou je die auto 6 uur lang heel? Hè? Want je vraagt wel het uiterste van zo'n auto, 6 uur lang. Ja, en dat is toch wel een... Dit is echt puur autorijden. Het is wel echt heel gaaf.
0: Ja, en je hebt even tijd om tussendoor wat andere dingen te doen. Want ik ben inderdaad ook wel eens bij de 24 uur van Le Mans geweest. En op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, ik heb er dorst of honger. En
3: tijdens de Formule...
0: Nee, ja.
3: Het reuzenrad in.
0: Ja, reuzenrad. Nee, heb ik toen niet geweest. Maar Formule 1 denk ik, ja, ik blijf zitten. Want ja, die crash kan ieder moment komen. Nou, bij die 24 uur races en 6 uur races, ja, die crash die komt ook. En die mis je dan misschien ook wel. Maar er komt ook alweer nog een nieuwe crash. Want ja, de wedstrijd is gewoon langer. Maar waarom ben je daar, Meinert? Met wie of wat?
16: Oh ja, nou, ik ben uitgenodigd door de timekeeper van de wekracers. Dat is Rolex.
0: Oh.
16: Die doen dat nu 10 jaar op rij. Dus die vieren ook een jubileum. Die dachten, nou, dan is het wel mooi om even wat mensen mee te nemen naar dat circuit.
0: Ja,
16: en te kijken naar deze race. En dan is ook Nick de Vries is ook nog eens ambassadeur van dat merk. En overigens die...
0: Ook nog. Maar moeten wij onze maat al door? Geven qua horlogebandje? Of hoe werkt
16: tuurlijk,
0: dat? Hoe gaat het?
16: Altijd proberen.
3: Ja. Nee, ik ben ook wel nu toe aan een nieuw klokje.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Er zijn ook influencers. Ja. We hebben ook beeld tegenwoordig op BNR. Dus ja. Dus ja, je kunt gewoon ons live meekijken. En dan hier, laten we nu duidelijk geen Rolex.
3: Nee.
0: Hey, ja, blijft wel bijzonder dat al die horlogemerken natuurlijk ook wel zeg maar, zich met de autosport willen verbinden. Want nou, dat is hartstikke digitaal tegenwoordig, de timekeeping.
16: Ja,
0: en Rolex is niet zo digitaal.
16: Dat klopt wel, maar je weet ook Wouter, dat mensen met veel geld houden van mooie dingen. En die houden van auto's en horloges. Dat zijn meestal wel de mannen die dat hebben, vooral.
0: Yeah.
16: Dat ze en van de auto's en de horloges houden. Er zijn ook echt zeker wel vrouwen die dat hebben. Maar ja, het past gewoon natuurlijk wel heel erg goed. Hè? Yeah.
0: En
16: net zoals natuurlijk ook wel zeilen, tennis, golf. Weet je, een beetje de high-end sporten van deze wereld.
0: En tennis en golf is niet meer zo high-end. Dan denk meer aan polo. Hè? Met een paar paarden in...
16: Toptennis, ja.
0: Oh, toptennis, oké. Okay. Ja, niet wat ik straks nog ga doen. Dat is inderdaad verre van toptennis. Tennis.
16: Nee, dat wil niemand zien.
0: Nee. Maar goed, autosport is een goede manier om je geld op te maken. En een horloge schijnt nog wel een redelijke investering te kunnen zijn. Alhoewel, geen garantie daarop natuurlijk.
3: Als je er een kunt krijgen.
0: Ja, dat is Nick de Vries, gaat hij winnen?
16: Nee, dat denk ik niet.
0: Oh.
16: Ik sprak hem net even, want dat is ook wel weer het leuke van WEC, hè, van de World Endurance Competition. Dat het iets toegankelijker is. Dus ik had even gezegd, joh, ik wil even graag Nick de Vries spreken. Ik sprak hem net. Nou, de vrije training vanmorgen ging niet zo lekker. En dat belooft niet heel veel goed. Ik vroeg hem, nou, hoe komt dat nou? En ga je dan nog in de kwalificatie het goed doen? Nou, de auto en dit circuit, die praten nog niet heel lekker met elkaar. En het gaat natuurlijk allemaal weer om afstelling. Het is een totaal ander circuit dan bij Imola. Dus ze moeten echt goed kijken naar de afstelling. Het is wel grappig dat ik ook nog met de safety car driver sprak. Die het ook al daarover had. Van ja, hoe ga je nou je auto afstellen? En dat zijn natuurlijk auto's. Kijk, zo'n World Endurance Race auto. Zo'n hypercar. Die prepareren ze heel goed voor de kwalificatie eerst. En dan de race uiteindelijk natuurlijk. En dan zorgen ze dat de banden goed warm zijn. Net zoals met de Formule 1. Maar zo'n safety car die moet opeens de baan op. Ja. En als die banden dan niet warm zijn, ja, dan gaat die ook alle kanten op. Dan moet je even geen curb raken. Maar nee, ja, Nyck de Vries en zijn kansen. Ik acht ze niet zo heel erg groot voor deze race. Maar Le Mans is dan wel weer veel kansrijker. En dat is natuurlijk dé race van het jaar.
0: Ja. Ja. Ga je ook naar Le Mans toe dan?
16: Nou,
17: bij deze.
0: Ja.
17: Zeg nooit nooit.
16: Misschien moeten we daar... Misschien moeten we er eens aan gaan denken, jongens.
17: Ja, dat is wel tof. Ja. Inderdaad, om een keer te doen.
0: Ik zie mezelf al zitten met mijn nieuwe horloge. Jij ook, hè?
17: Zeker.
0: Verder proberen we jou niet te beïnvloeden. Nog de mensen die jullie uitnodigen, natuurlijk. Want we zijn helemaal objectief en zo.
16: Die journalistieke onafhankelijkheid.
0: Dat doen we. Maar dit deel doen we in de podcast. Dus dat is dan niet op de radio geweest. In de podcast hebben ze geen regels, toch? Le Mans vond ik bijzonder leuk. Daar was ik met een bandenmerk. Mag ik wel even noemen, hè? Was met Goodyear destijds. Ik vond dat wel echt heel gaaf. Omdat gewoon een goede sfeer. Weet je kan gewoon het hele weekend daar rondlopen. En op verschillende plekken kijken en zo. Dat is gewoon heel tof.
17: Ja. Hoe ziet jouw programma er nog uit, Meindert?
16: Dat merk je hier ook wel. Dat de toegankelijkheid. Hè, wat ik net ook al zei. Je komt wat makkelijker bij de coureurs. Die praten ook wel graag met je. Mijn programma ziet eruit. Dat nu de kwalificatie ongeveer gaat beginnen. Voor beide klasses. En dan gaan we nog een beetje rondlopen. Morgen natuurlijk de race. Die begint om 2:00. Die is dan om 8:00 afgelopen. Ja, dat is dan natuurlijk wel weer met een
0: 2+6.
16: Dat duurt even.
0: Ja.
16: Ja.
0: En dan? Ja, mag je dan naar huis?
16: Dus als het goed is, is je 8:00. Ja, dan mag ik dan naar huis. Ja, en dat is dan nog weer 3,5 uur rijden. Ach, wat hebben we het zwaar.
0: Ja, heel zwaar.
16: Ik sprak Nyck de Vries ook nog heel even over zijn toekomst. Want hij rijdt natuurlijk ook Formule E.
0: Ja.
16: De elektrische variant van Formule 1. Nou, dat is volgend seizoen ook wel weer. En toen dacht ik van, joh, maar hoor je al iets over Zandvoort? Want Zandvoort gaat natuurlijk de laatste keer Formule 1 doen.
0: Ja.
16: Deze zomer. En hij gaf me wel een veelbetekenende knipoog.
0: Ja.
16: Dus ik denk dat die kans best groot is dat de Formule E naar Zandvoort gaat komen. En dat is natuurlijk heerlijk voor de omwonenden en de beestjes.
0: Ja. Het is jammer dat er echt niemand ernaar wil kijken. Maar verder is het hartstikke leuk.
16: Dat zou worden, Wouter.
0: Ja. Nou, het is ook wel. De bezoekersaantallen bewijzen mij gelijk.
16: Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
17: Meindert, veel plezier nog daar. En we zien elkaar volgende week weer.
16: Yes, tot dan.
17: Meindert Schut vanaf circuit Spa-Francorchamps.
18: De Nationale Autoshow.
17: Ja, het is je vast niet ontgaan. De Wegenwacht bestaat 80 jaar. Om dat te vieren is een speciale expositie geopend in het Automuseum Visser Classic in Buren.
0: Klassiek, hè?
17: Ook klassiek,
0: ja. Ja, toch? Dat is natuurlijk ook Frans roestbakken.
17: Leuk om heen te gaan.
0: Ja.
17: Maar,
0: ja, denk het wel. Nee,
17: maar,
0: nee. Ja.
17: Wij?
0: Ja, willen graag weten hoe het is om bij de Wegenwacht te werken.
17: Juist. Robin Boerman weet dat, want die is werkzaam bij de ANWB Wegenwacht. Welkom, leuk dat je er bent.
19: Dankjewel. Ja,
17: je bent vandaag al op pad geweest. Hoeveel mensen heb je al uit de brand geholpen?
19: Vandaag een stuk of 8 ongeveer. Ja.
17: En hoe laat begin je dan?
19: Vandaag ben ik om 7:30 begonnen. Oh ja, 7:30.
17: Dan toch al 8 mensen vandaag geholpen.
19: Ja.
17: En zit de dag er dan nu op?
19: Ja, die zitten nu op. Ja. Gemiddeld een beetje 8 tot 10 klussen per dag. Hier is de pechintensiteit natuurlijk een stuk meer in Amsterdam.
0: Pechintensiteit, nieuw woord. Ja.
19: Heel mooi.
0: Ja.
19: En in Amsterdam staan ze gewoon heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
19: Dus dan
17: maakt het niet veel uit.
0: Nee. Dan doe je er veel, maar werk jij altijd hier in de regio? Of
19: we hebben wel verschillende werkgebieden.
0: Ja.
19: Ik rij hier regelmatig Amsterdam, ook een beetje de kop van Noord-Holland. Dat wisselt natuurlijk wel gewoon lekker een beetje af.
0: Wat vind je het leukst? Welke regio? Of maakt dat niet uit?
19: Bovenin. Ja.
0: Bovenin.
19: Ja. Ja, klopt. Ja. Wat rustiger. Kijk, hier in Amsterdam is natuurlijk altijd druk. Je staat over het algemeen altijd in de weg.
0: Ja.
19: Zeker op de grachtgordel bijvoorbeeld.
0: Ja.
19: Bovenin, lekker in de dorpjes. Alles is wat gemoedelijker. Je hebt meer plek. Dus daar werkt het leuker. Maar Amsterdam heeft ook wel wat. Zeker.
0: Ja, dat snap ik. Maar sowieso, geen dag is hetzelfde, lijkt mij. Hè?
19: Nee, geen uur is hetzelfde.
0: Nee, geen uur is hetzelfde.
19: Nee, ja.
0: En je doet dus gemiddeld, dan in ieder geval in Amsterdam, meer dan 1 pechgeval per uur. Als ik zo even een normale werkdag.
19: Er zitten natuurlijk wel eens dagen tussen dat je er een stuk of 14 doet.
0: Ja?
19: Als je een beetje mazzel hebt met de pech.
0: Mazzel hebt met de pech.
19: Ja. Er zitten natuurlijk ook wel eens klusjes tussen waar je gewoon echt 1,5 uur mee bezig bent. Als bijvoorbeeld mensen op vakantie gaan, dan kies je er toch sneller voor dat je een klus definitief gaat repareren. Ja. Wat langer mee bezig.
0: Distributieketting wisselen. dat
17: bijna. Daar komen ze dadelijk op. Maar wat is jouw aanrijdtijd? Want je moet wel binnen een
3: tijdsbestek ergens zijn?
19: De aanrijdtijd die... we proberen natuurlijk te streven binnen het uur. En zeker hier in Amsterdam halen we dat echt wel vaak. Half uur tot drie kwartier, dat is wat je meestal wel kwijt bent.
3: Ja. Ja. Is dat ook een race tussen de wegenwachten om zo snel mogelijk ergens te zijn om iemand te kunnen helpen? Of?
19: Nou, race is een groot woord. We willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk naar de langswachtende gaan.
3: Ja.
19: Dus
3: bij bergers werkt het wel zo, hè? Die willen zo snel mogelijk ergens zijn, want dan hebben ze die klus en dan kunnen ze die factureren.
19: Ja, bij ons gaat het natuurlijk niet zo. Bij bergers gaat het puur om de veiligheid. Bij ons gaat het natuurlijk gewoon om de hulpverlening. Ja, we willen de mensen zo min mogelijk laten wachten. Dus het is voor ons geen race. Kijk, de planner die heeft de race om ons zo snel mogelijk naar de langswachtende te laten gaan. Ja. Maar onderling hebben we geen race. Nee.
0: Je doet het nu 9 jaar, hè? Ja, hoe ben je hierin gerold?
19: Ik heb gewerkt bij een dealerbedrijf.
0: Ja.
19: Daarna heb ik nog een aantal jaren universeel gewerkt. We werken natuurlijk allemaal in de vrije uren natuurlijk ook wel aan speelgoedauto's en een beetje beunen. Dus ik wilde dit eigenlijk altijd al. Ik ben via een oud collega in contact gekomen met een wegenwacht. Die heb ik gecontact, gevraagd of ik een dagje mee kon rijden. Ik was eigenlijk na het eerste uur al verkocht.
0: Ja? Ja. En wat maakt het dan zo leuk?
19: Nou, de mensen helpen.
0: Ja? Ja, ja. Ja. Maar je staat in de regen op de vluchtstrook. Supergevaarlijk.
19: Die dagen zijn minder.
0: Ja.
3: Goed regenpak.
19: Ja. Ja. Ja. Tuurlijk, een regenpak. Je kan altijd schuilen onder je achterklep, onder een brug bijvoorbeeld.
0: Ja.
19: Maar het regent bijna nooit de hele dag op dezelfde plek.
0: Dus dat is waar.
19: Je natuurlijk lekker overal
0: En dan zeg je gewoon, nee, ik wil nu naar een andere plek waar het niet regent. Ik heb je op buienradar. Nee, heb je daar geen pechgeval?
19: Ja.
0: Een technische achtergrond is denk ik heel belangrijk.
19: Ja, zeker. Ja. Ja, kijk, ondanks dat het natuurlijk voornamelijk om de mensen gaat, die wil je verder helpen, is de technische achtergrond bij ons natuurlijk echt gewoon hartstikke belangrijk.
0: Ja, maar ik bel de wegenwacht niet voor de gezelligheid. Gewoon omdat
19: sommige mensen wel, hoor.
0: Ja, serieus. Maar maak je dat mee? Dat gewoon dat je denkt, nou ja?
19: Ja.
0: Dat kan me ooit voorstellen.
19: Ja, minimaal, maar vaak wel eenzaam oudere mensen. Die dan...
0: Steek even hun voorband lek en
19: nou nog niet
0: eens.
3: Robin moet komen.
19: Dat hoor je wel eens, zeker weten.
3: Ja,
19: ik hoor wel eens mensen die... soms heb je meteen een klik en dan heb je gewoon lekker met elkaar gehoord. En dan zeggen ze, als ik de volgende keer weer pech wil, dan ga ik wel vragen of jij langskomt.
0: Yeah. Ja. Ja.
3: Welk nummer heb jij? Nee. Ja, dan staat meestal een nummer op de auto.
19: 2837.
3: Nou, 2837, dat is Robin.
0: Ja, dat wil zo 2837 graag.
19: Ja.
0: Nou, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb natuurlijk zelf ook wel... Achtelijk veel lekke banden gehad, zeg maar. Statistisch gezien kan het helemaal niet, zeg maar, in de afgelopen 2 jaar.
3: Zal wel
0: een
3: andere reden hebben dan?
0: Nee, maar dat zei iemand dus ook. Maar daar was toch geen relatie. Maar, weet je, en ik had daar geen stress van. Maar toch ben je wel blij als er dan, zeg maar, iets geels om de hoek ziet komen. Ik heb hierachter ook nog mijn auto waarmee ik ook nog op vakantie moest, zeg maar, die avond. Dus en anders had ik mijn eigen auto moeten pakken. Dat had ook gekund, maar goed. Dat is altijd beter met een geleende auto. Nee, maar ik ben niet zo stressvol, maar toch, weet je, denk je, gelukkig ze zijn er, hij gaat nu helpen. Dus dat snap ik ook wel, dat vrij belangrijk is voor mensen.
19: Ja. Ja,
3: maar meeste mensen kunnen ook wel een band repareren, toch?
0: Repareren?
3: Ja.
0: Wisselen,
19: ja, maar dan heb je toch wel tegenwoordig hybride auto's, elektrische auto's, die hebben gewoon geen reservewiel meer. Dus dan willen ze, of kunnen ze het wel, maar dan hebben ze het gewoon niet.
0: Nee.
19: Dan lopen we echt de laatste jaren wel tegenaan.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Moet jij ook veel kennis bijspijkeren?
19: Ja, doen we ieder jaar. Ja. We toetsen natuurlijk ieder jaar waar de techniek naartoe gaat. Dat houden we best wel goed in de gaten. En we hebben een heel mooi opleidingscentrum binnen de ANWB. En dan vragen ze gewoon waar de vraag naar is. Waar de kennis naartoe moet gaan. Ja. Kan natuurlijk ook naar oudere auto's zijn. Hè?
0: Want het wagenpark in Nederland wordt ouder. Merk jij dat dan ook, of jullie als wegenwachten?
19: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. De auto's die blijven natuurlijk langer rijden.
0: Yeah. Ook omdat, of vallen er sneller stil omdat ze zo oud zijn? Dan valt dat wel mee.
19: Ja, het valt en staat met onderhoud. Als je auto gewoon goed onderhoudt, dan gaat die per definitie gewoon veel langer mee. Zeker. Ja. Maar je merkt natuurlijk nu wel, de nieuwe auto's worden duurder. Dus de oude auto's blijven automatisch langer rijden.
0: Ja,
19: dat merk je wel. Dus kort gezegd, ja.
3: Maar is dat dan omdat de kennis vervaagt over oudere auto's? Of...
19: Het komt gewoon minder vaak voor.
3: Ja, dat
19: soms dan hebben we ook wel eens trainingen dat we dan gewoon oude techniek weer even opfrissen. Ja, daar komt het wel op neer.
3: Ja. Ja. Wat voor soort pechgevallen kom jij nu het vaakst tegen?
19: Nou, nu vergeleken met vroeger blijft het gewoon altijd een lege 12 volt accu in een lekke band. Ja. Nog steeds.
0: Nog steeds. Ja. En net zeg je, mijn werk is zo wisselend. En maar dat, je hebt iedere dag twee accu's, twee banden? Of, hoe,
19: dat wisselen, dat is een pijl op te trekken.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat is
19: een
0: pijl
19: op te trekken. Yeah. Soms heb je gewoon twee weken geen één lekker band. Okay. Soms heb je de zes achter elkaar. Dat is echt, nee, dat is geen
0: pijl. En bij de zesde denk je nog steeds van een afwisselend werk heb ik of een beetje dan zat?
19: Natuurlijk. Iedereen heeft wel op het werk wat.
0: Wat vind jij de leukste pechgevallen? Heb je dat of maakt dat jou niet zoveel uit?
19: Waarvan als ik zelf van tevoren denk dat ik het niet ga redden of dat ik het niet kan maken, dat ze dan toch, toch verder komen. We krijgen van tevoren natuurlijk globaal te zien wat voor auto het is, waar die staat, wat een klein beetje het probleem zal zijn.
0: Yeah.
19: Dan heb je natuurlijk van tevoren wel een idee van dat is bij die auto, dat bouwjaar, dat pech. Die doet het niet meer. Nee. En dan toch
0: een bijgeluid, je kettingje, zoiets.
19: Ja. Nou, als je die toch wegkrijgt, en zeker als de mensen daarbij dan naar een begrafenis moeten of naar een trouwerij, en als je hem dan toch nog tegen verwachting in, dan praat ik, dat is wel de leukste.
0: Dat snap ik dan wel. Ja. Maar het lukt denk ik niet altijd om iedereen maar op weg te krijgen. Hoeveel doe je er wel, zeg maar?
19: 90% krijgen we rijdend weg. Ja, okay. 90%
0: toch wel meer dan ik zou inschatten.
3: Rijdend, maar dat wil niet zeggen dat die auto helemaal oké is dus.
19: Nee, we gaan natuurlijk, we proberen ze in eerste instantie definitief te repareren. Als dat niet lukt, dan ga je meteen door naar een tijdelijke reparatie. En dat bij elkaar krijgen we 90% gewoon weg. En natuurlijk in een hoop gevallen dan rijden ze naar de garage toe en dan zullen ze daar verder moeten voor een definitieve reparatie.
0: Ja. Moet je een beetje creatief zijn om dan een voorbeeld?
19: Ik heb een keer een koppelingsleiding. Tegenwoordig heb je natuurlijk hydraulische koppelingen.
0: Ja.
19: En de borg ging was lek, of die was gebroken.
0: Ja.
19: Heel klein metalen randje nodig. Dus ik zag het, de klant, zijn dochter, die was mee dat een haarklipje. En die had echt precies de goede diameter. Ze hebben gevraagd of ik die mocht gebruiken. Een beetje bijgebogen.
0: Oh, lachen ze, hè?
19: Ja, gebruikt. Het werkte perfect. Ontlucht samen met de klant. En die kon door naar de garage.
0: Ja, dan moet je hem toch even echt laten maken.
19: Zeker.
0: Ja, snap ik. Ja. Nieuwe auto's worden natuurlijk wel complexer. Meer software. Hoe ga je daarmee om? Dat lijkt me lastiger voor jullie.
19: Ja, kijk, als er een software bug in zit, dan kunnen we natuurlijk heel vaak gewoon resetten. Harde reset. We hebben natuurlijk ook uitleesapparatuur. Mm-hmm. Daarmee krijg je heel vaak elektrische auto's ook gewoon wel weer verder. Het is gewoon heel vaak een systeem wat gewoon eigenlijk crasht. Als je daar een goede reset mee doet, dan gaan ze vaak wel weer weg.
0: Yeah.
19: En daarin zijn wij natuurlijk ook steeds verder met uitleesapparatuur. Wat ook gewoon ingewikkelder wordt, maar ook steeds intelligenter.
0: Ja.
3: Maar je had het net over die kapotte 12 volt accu's. Is daar een reden, een oorzaak te noemen?
19: Ja, zeker. Ouderdom. Ik heb natuurlijk gewoon een achteruitgang van elke accu. Gemiddeld is een beetje 5 tot 7 jaar dat ze meegaan. Het hangt gewoon heel erg af hoe je hem gebruikt. Als je een auto altijd weinig gebruikt. En als je hem gebruikt, kleine stukjes rijdt, dan gaat hij natuurlijk gewoon harder achteruit.
0: Ja.
19: Als je een auto iedere dag, 7 dagen in de week 100 kilometer rijdt, dan gaat hij natuurlijk gewoon veel langer mee.
3: Ja. En zie je dat dan veel minder bij nieuwe auto's?
19: Nee, gek genoeg niet. Die hebben een ander type accu. Natuurlijk start-stopsystemen, die laadsystemen die zijn anders. Dus je hebt wel een hele andere technologie met accu's. En we merken toch wel dat als je vroeger merkt van mijn accu die wordt oud, hij start wat moeizamer steeds in de winter. Dat is tegenwoordig vaak gewoon eigenlijk een momentopname. Nu ga je naar de supermarkt, hij doet het. En ik kom terug en hij doet het niet meer. Dus die verandering zit er wel in, ja.
0: Ik begin een beetje bang te worden. Ik zou moeten denken, de familieauto die is volgens mij 10 jaar oud op de originele accu. Rijdt lange afstanden, maar ook heel veel korte afstanden. En heel veel niet. Maar goed, dus binnenkort.
3: Binnenkort op en
0: mij te helpen daar zo.
19: Definitief vervangen.
0: Ja,
19: dat kan ook.
0: Maar dat is natuurlijk, als je niet wil stilvallen, is dat natuurlijk eigenlijk wel hetgene wat je moet doen. Preventief onderhoud. En soms is het, kijk, zo'n nieuwe accu is natuurlijk niet leuk, want je wil het liever niet. Want ja, er is niks seksies aan om dat te kopen. Maar dat is eigenlijk wel de beste tip die je mensen kan geven. Van joh, klein beetje investeren in soms vervangen, iets eerder vervangen van dingen. Denk dat de beste is?
19: Ja, onderhoud is natuurlijk een beetje behoud van de auto. En als je de preventief vervangt, dan voorkom je heel veel problemen.
3: Ja, wat kan zelfs jij niet maken? Waar ga je dan echt niet meer aan beginnen?
19: Gebroken distributieriem. Bijvoorbeeld gebroken distributieketting, wat je al zei. Ja. Versleten koppeling, gebroken aandrefas. Ja, dat zijn echt grote, grote problemen. Ja, daar kunnen we langs de weg gewoon niks mee.
3: En mensen begrijpen dat? Ja, ja, die denken, de ANB komt, het zal wel opgelost worden.
19: Ja, vaak denken ze het wel, maar kijk, als je koppeling kapot is of het geluid wat er gebeurt als je distributiemierriem breekt, hebben vaak mensen wel een eigen idee dat het niet meer werkt.
3: Nee. Laten we maar gelijk optakelen. Ja. Dan.
19: Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Heb jij geen last van, want je rijdt volledig elektrisch in een Volkswagen ID.Bus. 35.000 km per jaar lees ik hier. Ja. Niet bang om zelf stil te vallen met een lege accu?
19: Nee.
0: Dat gaat eigenlijk prima?
19: Ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. We beginnen natuurlijk altijd met de volle bus.
0: Yeah.
19: Weet je, volgeladen auto. En hangt het een beetje af wat je op die dag rijdt. Maar eigenlijk kom je altijd al uit.
0: Moet je wel eens snel laden tussendoor?
19: Heel soms.
0: Oké, het komt voor.
19: In de winter is natuurlijk de accucapaciteit is natuurlijk gewoon minder.
0: Ja.
19: Als je dan in de kop van Noord-Holland hè,
0: jij zet die verwarming op 24.
19: Ook, tuurlijk. Ja, logisch.
0: Nee, bestappen. Je hebt buiten in de kou gestaan. Ja. Ik denk van, maar ik moet wel... Ook jouw comfort is natuurlijk ook belangrijk natuurlijk.
19: Absoluut, ja. Maar in de winter komt het soms voor. Het is natuurlijk een beetje omdenken. Hè. Vaak wil je denken van, ik red het niet. Nou, 9 van de 10 keer red je het gewoon altijd.
0: Ja. Maar als je het niet redt, dan hebben jullie daar ook weer wat voor.
19: Dat klopt, ja.
3: Een noodoplossing.
19: Het valt niet onder pech natuurlijk. Maar een lege tank, dat hebben we ook altijd opgelost. Dus hier hebben we wat op bedacht. Een EV-charger in een aanhanger.
0: Ja.
19: Die hebben we eerst getest, achter in een bus. Die pilot heb ik 2 jaar gedraaid.
0: Oh, leuk.
19: Nu hebben we die installatie hebben gebouwd in een aanhanger. Van meerdere punten door het land. Vaak wel een beetje rond de steden. Ja. We hebben aanhangers met een EV-charger erin. Dus die kunnen we achter elke bus oppikken en noodstroom voorzien.
3: Ja. Komt dat vaak voor?
19: Het valt gelukkig mee. Ja, okay. het gebeurt natuurlijk regelmatig, maar het valt gelukkig mee. Ja.
3: Ja. Bijna zomervakantie. Vakanties vaak wel drukker, denk ik.
19: Zeker, ja. Ook veel meer mensen vanuit het buitenland hierin. Hè. Wij gaan natuurlijk lekker naar de zomerlanden toe. Alleen die mensen komen ook veel hierheen.
3: Ja.
19: Dus die krijgen ook pech. En het verandert per dag. Kijk, we hebben buiten de vakantie soms zie je natuurlijk een beetje de spitstijden. Vroeg, laat. Kun je een beetje voorspellen. En in de vakanties, dan wisselt het. Dus het is altijd wel een drukke, maar een hele leuke tijd. Ja, mensen zijn altijd vrolijk, vakanties.
3: Klinkt als een hele leuke baan.
0: Nou, denk ik het wel, ja. Ja. Als je houdt van die uitdaging en de afwisseling, absoluut.
3: Zoek je
0: en
3: nu nog mensen?
0: Niet erg vinden om nat te regenen.
3: Is die weer.
0: Nee.
3: Zoeken jullie nog mensen?
19: Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, we zijn op zoek naar nieuwe collega's natuurlijk.
0: Ja.
19: Dus mocht je je geroepen voelen, mag je altijd solliciteren.
3: Nou, wie weet. Ja. Dank voor dit verhaal. Dank Robin Boerman. Hij is een van de 1000 wegenwachten van de ANWB in Nederland. Leuk. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. En luister je terug als podcast.
0: Ja, abonneer je op onze feed en volg ons op de social.
3: Mijn naam is Nout Broekhoff.
0: En ik ben Wouter Karsen.
3: Tot volgende week.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
2: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
0: BNR Verkeer.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 130 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden 10 minuten extra nodig door een auto met pech. De werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zorgen voor file tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 5 kilometer en een half uur vertraging. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten een kwartier vertraging. En op de A12 een stukje verderop richting Den Haag bij het knooppunt Oude Rijn heb je daar bovenop weer een kwartier extra nodig. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein is de vertraging 20 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Het is een meisje van 15, meldt Omroep West. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan in Leiden. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegengas tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. Air France KLM krijgt een andere naam. Dat heeft topman Ben Smit besloten, melden ingewijden volgens de Telegraaf. Het heeft ermee te maken dat het Scandinavische SAS bij Air France KLM komt en dan is een nieuwe naam logischer. De naam KLM blijft overigens gewoon bestaan, zegt de voorzitter van de ondernemingsraad. Er zijn nieuwe bewegende beelden opgedoken van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is te zien hoe bruggen in Maastricht worden opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. Deskundigen van Defensie vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig militairen en oude wapens toch weerstand bood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
3: Welkom bij Make Europe Great Again, de wekelijkse XL-versie, een extra lange aflevering van de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week praten we maar weer eens over de handelsoorlog. Want na de uitgeleide van Friedrich Merz was Donald Trump er als de chickens bij om zijn lievelingsmiddel in te zetten.
6: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
3: Ja, en wij hebben dat woordenboek niet in Europa. Wij snappen niet helemaal hoe Trump daar doorheen bladert. Nu heeft hij weer gevonden dat ergens in dat woordenboek staat dat 4 juli de deadline is voor ons om eruit te komen met hem. We gaan het toch proberen te ontleden met Michal van der Toorn en met Stefan de Vries. Allebei net terug uit Azië.
6: Ja, Hallo, goedemiddag.
3: Fijn dat jullie een uitstapje buiten ons continent hebben gemaakt.
7: Zeker, om even te weten hoe cool dit continent eigenlijk is.
6: Nou, soms moet je eventjes inderdaad iets heel anders zien om te waarderen wat je hier hebt.
3: En dat betekent dat we aan het eind van deze uitzending met extra liefde gaan praten over een cultureel pareltje uit Europa. Maar eerst...
0: The Gradometer.
3: In Make Europe Great Again volgen we de ontwikkelingen en de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou deze week opgevallen?
6: De media-optredens van Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van Rutte bij de NAVO. Eerst zat hij bij Jinek, maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter bij BNR De Wereld.
3: Link in de show notes.
6: Bij Bernard Hammelburg. En hij heeft tijdens zijn media-optredens verteld over hoe de NAVO en hoe hij persoonlijk in zijn werk omgaat met de onvoorspelbaarheid van Amerika als bondgenoot. Europa, en daar gaan we het zo meteen over hebben, je kondigde het net al eventjes aan, heeft wel moeite met de manier waarop Amerika onder leiding van Trump met ons continent omgaat. Maar het verbreken met de banden met elkaar is juist niet wat we moeten doen, zegt hij in ieder geval.
8: Als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als aan de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel. Ja. Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze, oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
3: Nou, pak ik dat woordenboek er weer even bij de T van Transatlanticus. Hoor
6: daar
3: ik
6: kom
3: van
6: je
3: Leeuwen?
6: Van Leeuwen tegen. Heel erg. En ze werken natuurlijk ook samen, dus het is geen toeval. Maar Mark Rutte zegt dit ook meermaals, de hele tijd. Als hij zei, bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van hem is: als iemand denkt dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de Verenigde Staten, keep on dreaming. Ja, dus het is duidelijk wat zij ervan denken. En wat dat betreft hoorden we deze week van de Europese Defensie-Unie. Ja. Wat is dat, vraag je je dan af? Nou, dat is een netwerk van Europarlementariërs die een manier willen vinden waarop Europa zich daadwerkelijk zelf kan verdedigen zonder te breken met de VS, voegen ze er wel aan toe. En voortrekker in dit gebied was Renier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. En hij wil samen dus met die andere Europarlementariërs die hij heeft gevonden een sterke Europese tak binnen de NAVO. Hij zegt eigenlijk, of zij zeggen, inderdaad, we zijn op dit moment nog steeds afhankelijk van Amerika met communicatiesystemen, hoofdkwartieren, commandostructuren, alles wat we waarvan we weten, daarvoor hebben we de Amerikanen echt nog nodig. Alleen zij zeggen, we moeten dit ook gewoon zelf gaan doen. We moeten ergens beginnen. Dat is wat er deze week werd aangekondigd.
3: En wat vond Van Lanschot dan van die uitspraken van Van Leeuwen?
6: Ja, daar heb ik hem wel even naar gevraagd vanochtend. Dus laten we even luisteren.
9: De Amerikanen zeggen in hun nationale veiligheidsstrategie dat ze willen dat Europa veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de eigen conventionele defensie. Dat betekent dat als wij willen dat de Amerikanen aan boord blijven binnen de NAVO, dat we ook zelfstandiger moeten worden. Dus in het geval dat de Amerikanen niet met ons mee willen doen, dan is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen opereren. Maar in het geval dat we de Amerikanen binnenboord willen houden, is het ook belangrijk dat we zelfstandig willen opereren. Het initiatief dat wij met deze groep Europarlementariërs zijn gestart is erop gericht dat we sneller onszelf zelfstandig kunnen verdedigen. En dat is wat ons betreft binnen de NAVO. Dus wij zeggen, creëer een Europa dat zelf kan opereren als het moet, maar erop gericht is om primair gezamenlijk met de Amerikanen op te trekken.
3: Renier van Lanschot van de partij Volt, onderdeel van de Groene fractie in het Europees Parlement. Hoe moet dit nou in de praktijk iets gaan oplossen? Want papier, strategie, daar hebben we al heel veel van in Europa.
6: Dat horen we natuurlijk al de hele tijd. Wat ik hier goed aan vind aan dit initiatief is dat het uitgaat van de kracht van Europa. Want ik denk, je kan wel de hele tijd zeggen, we hebben Amerika nog nodig, maar als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je ergens beginnen. Dus dat vind ik er goed aan. Wat ik me wel afvraag is inderdaad, hoe moet het nou echt concreet iets gaan oplossen? Want Europa wil, dit horen we ook vanuit de commissie. Dit willen we allemaal, ja. Maar hoe gaan we het doen? Daar is nog steeds niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wat zij willen gaan doen is meer samenwerken. Wat ik ook tussen landen en ook misschien het nationalisme een klein beetje wegnemen. Want er zijn nog steeds, dat weten we, landen als Frankrijk, Polen, Duitsland, die hun eigen industrie heel erg willen beschermen. Misschien dat dit een begin is om die muren een beetje door te breken. Want als wij als Europa het zelf willen doen, dan moeten we echt beter samenwerken.
3: Deze week op defensiegebied, autonomie, great, not so great.
6: Wat ik great vond aan de uitspraak van Geoffrey van Leeuwen is dat hij er helemaal van uitgaat dat de Nederlanders en Europeanen op durven te staan en opstaan tegen de Amerikanen. Dus hij gaat uit van het idee dat Europeanen klaar zijn in meer of mindere mate met Amerika. Dat vond ik wel great om te horen. Het is lastig om hier echt een heel duidelijke oordeel op te plakken, maar ik zou zeggen medium great. Goed gedaan.
0: Make Europe great again.
10: De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie heeft Brussel laten weten dat de verhoogde importheffing op auto's en vrachtauto's snel wordt doorgevoerd als de handelsdeal niet heel snel wordt geratificeerd.
11: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
12: Dear Mr. President. Come take a walk with me.
13: Die discussie wordt vanzelfsprekend moeilijker gemaakt op het moment dat een president van Amerika ook continu weer het speelveld probeert te veranderen.
12: Let's pretend we're just two people and
14: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Merts kijken en hem aanspreken op zijn ongelooflijk domme uitspraken richting terug. Toch?
3: Nee hoor, helemaal niet. Merts heeft groot gelijk. En ja, die heffingen uiteindelijk worden die betaald door de Amerikanen. Dus die raken ons niet als burgers. Natuurlijk wel, het bedrijfsleven kan invloed ondervinden van het feit dat het duurder wordt om Europese producten te verkopen in de Verenigde Staten. Maar het punt hier is dat Trump iedere dag iets anders zegt. En ik vind dat we moeten stoppen om te reageren iedere keer als Europa op wat hij nu weer zegt. Vandaag of gisteren is Trump ook weer teruggefloten door het gerechtshof voor heffingen van 10%.
2: Maar je moet er toch wel op reageren?
3: Waarom zou je erop reageren? Het is een totale idioot. En je kan niet reageren op iemand die op maandag wit zegt, dinsdag zwart, woensdag groen.
2: Misschien is het wit, geel. Misschien is het zwart.
3: Ja, vaar je eigen koers. En dat is eigenlijk de rode draad in het hele Europese verhaal van de afgelopen jaren. Die koers wordt niet vastgehouden.
2: Maar hoe kun je nou zeggen, we hebben het over handel.
3: Ja.
2: Dan, dat is toch expliciet iets tussen A en B. Dus als A daar iets mee wil, dan moet B daar toch iets mee?
3: Ja, maar je kan er niets mee, omdat A totaal onbetrouwbaar is en wispelturig. Dus als B dan iets zegt, dan is het alweer achterhaald, want A heeft alweer iets nieuws bedacht. Bovendien, A wordt teruggefloten door C, door zijn eigen gerechtshoven. Door D, door zijn eigen kiezers. Door E, door zijn partijgenoten. Kortom, wij hebben hier eigenlijk niets mee te maken. We moeten de kracht hebben om te zeggen, ja, die heffingen, ja, doe maar, we zien wel wat er van komt.
2: Nou, we dragen wel de gevolgen, ja. Of we er nou op reageren of niet. Althans, dat wil ik even van jou weten, Michal.
4: Ik denk dat jullie hier zojuist heel goed hebben geschetst hoe er binnen Brussel is gedebatteerd.
2: Dit was
4: deze
2: de korte versie van de uitzending.
4: Korte versie. Maar daar komen we zo op naar de gevolgen. Ja, daar zijn de meningen eerlijk gezegd een beetje over verdeeld. Wat zijn nou de gevolgen van weer die nieuwe heffingen van Trump? Een Duits onderzoeksbureau zegt 30 miljard euro schade. Sommige mensen zeggen, of Karsten Brzeski zei dat geloof ik gisteren bij ons op zender. Hooguit 1 miljard. Ja, dat loopt uiteen, maar de grootste klacht van het bedrijfsleven die handel moet drijven is dat het gewoon heel onvoorspelbaar is.
3: Precies,
4: dus wat dat betreft heeft Stefan toch een klein beetje gelijk. Dat is het grootste gevolg voor in ieder geval het bedrijfsleven.
3: En dat niet alleen. Hè. Die 4 juli is natuurlijk niet voor niets gekozen. Dat is pure propaganda van Donald Trump. Moet je meewerken aan de propaganda van een vreemde mogendheid? De 4th of July, onafhankelijkheidsdag. 250 jaar dankzij Frankrijk dat de Amerikanen onafhankelijk zijn. Moet je daarin meegaan? Ja, alleen als je zwak bent en een gebrek aan zelfvertrouwen, zoals de meeste Europese leiders, dan wel. Maar in dit geval, hij heeft in 1 week al 2, 3 verschillende dingen gezegd. Volgende week, weet ik zeker, bij Mega XL, volgende week vrijdag, hebben we weer een heel ander verhaal over.
2: Maar
3: die
2: Trump zit volgende week in China, hè, bij Xi Jinping.
3: Ja.
2: Hoe kijk jij nou naar hoe wij ons in Europa dan moeten positioneren ten opzichte van Amerika op dit dossier? Lachen Rusland en China zich rot over hoe wij dus met elkaar in gesprek gaan hierover en toch met een tegenbod proberen te komen?
3: Ik denk dat we, dat zei Michal net ook al, we moeten uitgaan van onze eigen kracht op alle dossiers. En daar schort het aan. Ik denk niet dat Rusland en China hier om zullen lachen. Want ook zij hebben belang bij een open wereldhandel. Het is niet voor niets dat de Europeanen toenadering zoeken tot Australië, handelsakkoord, Mercosur, Zuid-Amerika, China, India. We zijn al langer op zoek naar nieuwe partners. En die partners die hebben ook al het belang bij dat de handel vrij is met de Europeanen. En ja, de Verenigde Staten is maar een kleine fractie, hè, van de buitenlandse handel van de Europese Unie. Niemand heeft belang bij een handelsoorlog. Niemand ter wereld. Wat Donald Trump hier doet, is vooral zichzelf in de eigen voeten schieten. En de Europeanen, als antwoord moeten ze komen met een heel stabiel, visionair plan, of in ieder geval een kijk op wat betekent buitenlandse handel voor ons. En wat kunnen we doen als die buitenlandse handel wordt bedreigd? Hebben we natuurlijk al, want we hebben de bazooka. Die is niet voor niets bedacht.
2: Ja, we gaan heel even terug met jou goedkeuren naar de deal, wat er nu ligt. Als je het een deal mag noemen, want het was een handdruk zonder een handtekening.
4: Ja.
2: Nog heel even kort de recap van wat er nu ligt aan afspraken met Amerika onder Trump.
4: Wat hebben we nou eigenlijk? Nou, dus die handshake in Schotland. Toen stemde de Europese Unie ermee in, of eigenlijk von der Leyen ermee

0: in om de inverheffing op de Amerikaanse industriële goederen af te schaffen. Washington heeft beloofd om de invoerheffingen op de meeste goederen te beperken tot 15%. Die 15%, dat is daar afgesproken. Met wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld inmiddels voor de staalsector geldt er nog steeds 50% aan heffingen met een quotum, dat wel. Maar het grootste belangrijke punt wat er nu eigenlijk speelt is dat de Europese Unie nog niet dit alles in praktijk heeft gebracht, doordat er wetgeving aangenomen moet worden, wat in de ogen van Trump heel langzaam staat. Geduld.
1: In onze ogen heel snel.
0: In onze ogen misschien wat snel. Ja, snel. Maar goed, dat geduld staat denk ik niet in het woordenboek van Trump. Hij is daar boos over. Hij heeft zijn onvrede daarover meerdere keren geuit. Onze handelscommissaris Sefcovic die heeft nog proberen uit te leggen dat het zo werkt. Dat het even tijd kost. Nou, zonder veel resultaat. Dus dat is een beetje waar we staan.
1: Ja, het kost zoveel tijd, omdat het heel sectoraal natuurlijk is. Handel beslaat zoveel verschillende sectoren, categorieën. Dat je overal
0: hebben die lijsten gezien,
1: notitie
0: toch?
1: Voor hebt.
0: Dat was hoeveel producten stonden daar wel niet op. Ja,
1: en dat was ooit uitonderhandeld. En dan lag dat op het bureau van Trump en hij veegt dat van tafel. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar Stefan, we hebben Ursula von der Leyen, die dus in Schotland akkoord ging met 15%. Nu niet blij is met de nieuwe eis van Trump. Hoe kijk je naar haar rol en die van de commissie?
2: Ja, ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn wel heel, heel snel. We hebben het er al over gehad vorig jaar, toen in augustus. Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golfresort in Schotland. Daar ging de Europese Commissie leidzaam naartoe. Dat is natuurlijk allemaal strategisch heel dom, ook qua beeld. Totaal niet gelijkwaardig. Ik denk dat er een punt is gekomen waarop de Europese Commissie moet zeggen, maar dat gaan ze toch niet doen, want daar zijn ze veel te slap voor. De Verenigde Staten en de Amerikaanse president zijn onbetrouwbare bondgenoten geworden. Daar kunnen we geen zaken meer mee doen. Kom maar terug als je aan je woord houdt. Toedeloe, we zijn de grootste markt ter wereld. Jullie hebben allerlei producten nodig uit Europa. Jullie hebben onze basis nodig. We hebben heel veel leverage om jullie echt het leven zuur te maken. Afspraak is afspraak. En anders, ja, ga lekker golfen en laat ons met rust.
1: Michal, Trump houdt zich dus niet aan zijn eigen deal. Dan zou je zeggen, Europa laat deze week veel van zich horen. Maar niets van dat alles. Het lijkt eigenlijk alsof Trump ons weer te slim of te snel is afgeweest. Door met die deal, met die deadline van 4 juli te komen. Heb jij ferme taal gezien? Gehoord?
0: Nee, ik heb geen ferme taal gezien of gehoord. Jij wel?
1: Nee. En waarom niet, denk je?
0: Ik denk dat de Europese leiders willen liever niet hun handen
1: hier aanbrengen. Nou, Wopke Hoekstra was op onze zender trouwens.
0: Ja, dat is waar.
1: Koeders voor Wopke.
0: Klopt, ja. Maar de leiders willen niet echt hun handen hier aan branden. Je hebt gezien wat er met Merz is gebeurd. En die denken, wij wachten even op onze beurt. Dat is wat ik denk. De Europese Commissie die zegt, wij zijn er in mei uit. Want afgelopen week hadden zij samen met de onderhandelaars van het Europese parlement overleg in Brussel. Het één na laatste overleg hebben wij gehoord van Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor de EVP. En er komt nog één overleg en dan zijn ze eruit. Dus ja, waarom zou je dan voor je beurt praten? Dus ja, de Europese, volgens von der Leyen hebben wij dus, zijn wij als Europa eruit op 19 mei.
1: Ja, want dit hebben we een vorige keer ook even kort uitgelegd. Je hebt een Europese Commissie, dus Ursula von der Leyen is in principe gemachtigd om een handdruk met Trump te doen.
0: Als zij dat wil, mag ze dat doen, ja.
1: Maar afgelopen week zagen we dan weer onderhandelingen tussen de Europese Raad, dus de lidstaten, en het Europese Parlement. En het gaat dus altijd met die drie organen die dus met elkaar hetzelfde lied moeten kunnen zingen.
2: Ja, zo werkt de Europese Unie. En dat kan je betreuren. Maar ja, het is ook de rijkdom en de kracht van 27 landen. Die proberen op een bepaalde manier toch het beste te regelen voor die 450 miljoen leden van de Europese Unie. Het is wat het is. En dat weten de Amerikanen ook donders goed. Zij hebben iets voorgesteld. Daar, op basis daarvan is de Europese Unie en de Europese Commissie aan de slag gegaan. Ja, dan moet je maar even geduld hebben. En dan kan je niet zomaar halverwege weer gaan iets zeggen van, ja, op 4th of July, bam, vuurwerk. En,
1: die plaat heb ik nu 4 keer gehoord. Michal, we hebben nu wel, ten opzichte van die Turnberry deal, dat golfresort in Schotland, hebben we wel een iets andere aanpak in Europa. Namelijk, we werken met safeguards, we werken met voorwaarden.
0: Ja.
1: Met sunset clauses, met allemaal ideeën. En die proberen we uit te werken in een document. Waarbij we dus eigenlijk zeggen tegen Trump: Oké, nu is het klaar met al die repeterende platen die Stefan Leuk imiteert. Ja. Dus als je nog één keer je tarief verhoogt, dan gaat voor ons de hele deal niet door. Kun je daar een kleine indruk van geven?
0: Nou, er zijn inderdaad wel termen. Die zal ik eventjes een beetje achterwege laten. Maar het belangrijkste hieraan is, als eigenlijk Europa zegt, als we een deal hebben gesloten, als wij eruit zijn met die wetgeving, dan willen we ook dat er ook echt een deal is en dat die zekerheid er is voor bedrijven. Dus dit zijn safeguards, voorwaarden om ervoor te zorgen dat Trump niet met het zoveelste dreigement kan komen. En die deal dus weer op kan blazen. Er zijn verschillende scholen, maar in ieder geval, Europa wil dat wij dan dus iets terug kunnen doen.
1: Niet gelijk een bazooka, toch?
0: Niet gelijk een bazooka, maar een klein noodremmetje.
2: Een waterpistooltje.
0: Een waterpistooltje. Dit is eigenlijk heel grof gezegd wat het is. Dus we willen gewoon niet dat we weer het slachtoffer zijn van de grillen van Trump. Tenminste, dat wordt dus geprobeerd. Niet iedereen is het er helemaal mee eens in Europa, hoe dit nou precies moet gaan. Er zijn landen die wat voorzichtiger zijn, willen zijn, wat meer uit willen gaan van de voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn ook landen die wat meer Stefans koers kiezen.
1: Ja, we hebben ook even kort aan Jeroen Leenaars, vicevoorzitter van de EVP-fractie en Europarlementariër namens het CDA, om een reactie gevraagd.
3: Dus op het moment dat allebei de partijen zich aan de afspraken houden, dan gaat de wetgeving ook van kracht. Dus dan hebben we al ons huiswerk gedaan. Maar we vertrouwen ook de Verenigde Staten niet op de blauwe ogen. Dus we gaan ze pas invoeren op het moment dat we ook echt die zekerheid hebben dat ze wederkerig zijn. En ik denk dat dat niet moeilijk is, dat dat niet te veel gevraagd is. En dat we daar ook hopelijk volgende week gewoon een akkoord over kunnen hebben.
1: Ja, we gaan ervan uit dat eind mei de positie van Europa bekend is. En dan hebben we dus tot de 4th of July heeft Mr. Sefcovic, onze eurocommissaris, om eruit te komen met de Amerikanen. Nog even, wat betekent dit nu voor onze Europese wens om onafhankelijker te zijn? Want ik probeerde dat al te schetsen aan het begin, Stefan. Op gebied van handel heb je A en B nou eenmaal nodig. Anders is het geen handel.
2: Nee, nou, daarom is de Europese Unie als een gek allerlei vrijhandelsakkoorden aan het sluiten met andere blokken in de wereld om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. En het is niet een heel groot deel van de buitenlandse handel van de Europese Unie. De grootste handel vindt toch plaats binnen de Europese Unie onderling tussen de lidstaten. Maar ja, die buitenlandse handel kan heel makkelijk een balans verstoren, zoals we hebben gezien met de Iran-oorlog. Een paar raketten op Teheran en we zitten in een economische crisis. Dus die onafhankelijkheid, die wens van onafhankelijkheid, die wordt wel gerealiseerd door veel meer de banden aan te halen met andere blokken in de wereld die wel te vertrouwen zijn en die niet volgende week donderdag ineens weer met iets anders komen of op hun nationale feestdag hebben bedacht dat als de Europeanen niet de vlag uithangen van dat land, dan krijgen ze op hun billen. De Europeanen moeten ervan uitgaan, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. En zolang dat niet het geval is, kunnen we denk ik geen zaken met ze doen.
1: Dankjewel Stefan, weer voor deze troostende woorden. We gaan door.
4: BNR's megahit.
1: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor een Europees cultureel pareltje. Dat kan muziek zijn of film of cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, voor jouw megahit verlaten we de EU even, maar we blijven wel in Europa.
5: Kenya, famous for its big cats, the supreme hunters. Cheetahs specialize in hunting at speed. Though fast, they're fragile creatures built to sprint after small prey. They don't have the strength or weight of a lion to bring down larger animals. This male is different. He doesn't hunt alone. He's learnt that there is strength in numbers.
1: Yes, sir.
2: Ja.
1: Waarom heb je deze meegenomen? David Attenborough.
2: Ja, iedereen herkent nu natuurlijk direct zijn stem. Hij behoeft bijna geen introductie. Maar David Attenborough wordt vandaag 100 jaar oud. Het is de 100ste verjaardag vandaag van Sir David Attenborough. De man die al sinds de jaren 50 de natuur filmt. En die ja, heel veel mensen wereldwijd laat zien hoe de wereld eraan toe is. Hoe mooi die wereld is. Maar ook hoe die wereld leidt aan het ingrijpen van de mens. Die man wordt dus 100 jaar vandaag. Ik vind het ongelooflijk. Want ja, ik denk iedereen hier is daar ook wel met hem opgegroeid.
1: Is hij een hit of kan hij een hit worden? Wat zoeken we uit in deze rubriek? Hoe werkt dat voor iemand die 100 is?
2: Ja, nou ja, we kennen hem natuurlijk van zijn natuurdocumentaires. Maar hij heeft ook heel veel invloed gehad op het maatschappelijk debat. Omdat hij al zo lang filmt, op heel veel plekken in de wereld komt, heeft hij met eigen ogen gezien wat voor schade er wordt aangericht. En hoe onomkeerbaar het eigenlijk aan het worden is. Maar toch is hij nooit cynisch. Dat vind ik ook bewonderenswaardig. Ik ben wel een beetje ambivalent over hem vanwege Brexit. Hij is dus niet een enorme held wat dat betreft. Ik vind dat het minst bewonderenswaardige aan hem. Want toen Europa en de Britten een existentiële keuze maakten, koos hij eigenlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Hij wilde niet echt duidelijk maken of hij nou voor of tegen Brexit was. Maar ja, voor iemand die klimaatverandering het grote urgente probleem van onze tijd noemt, had ik ook wel verwacht dat hij een beetje positie zou nemen over de Britten in Europa. Heeft hij niet gedaan. Maar goed, ja, ik hoop, het is natuurlijk een fantastisch monument eigenlijk, deze Attenborough, een monument voor Europa. En ik hoop dat de Attenborough voor de komende eeuw, want die hebben we echt wel nodig, dat die al geboren is, waar dan ook op de planeet. Dus ja, happy birthday, Mr. Attenborough.
1: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL, de wekelijkse extra lange editie van onze dagelijkse podcast. Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met onze dagelijkse update van het laatste nieuws in Europa. Heel graag, tot dan.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
1: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
2: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
3: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
2: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
1: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
3: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
1: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
3: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: BNR Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
9: Er staat nu ruim 160 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op onthoud is nu 20 minuten. Ook op de A4, maar dan van Den Haag naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A15. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier vertraging door wegwerk. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en Sliedrecht-West doe je er een half uur langer over.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Het is een meisje van 15, meldt Omroep West. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan in Leiden. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegengas tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. Air France KLM krijgt een andere naam. Dat heeft topman Ben Smit besloten, melden ingewijden volgens de Telegraaf. Het heeft ermee te maken dat het Scandinavische SAS bij Air France KLM komt en dan is een nieuwe naam logischer. De naam KLM blijft overigens gewoon bestaan, zegt de voorzitter van de ondernemingsraad. Er zijn nieuwe bewegende beelden opgedoken van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is te zien hoe bruggen in Maastricht worden opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. Deskundigen van Defensie vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig militairen en oude wapens toch weerstand bood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
11: Welkom bij In het defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR en naast me zit...
12: Ria Katz, journalist, defensie en geopolitieke veiligheid van het Financieel Dagblad.
11: Ria, wat hebben wij vandaag op het programma staan?
12: Wij hebben vandaag te gast Frans van Gemerden. Hij is divisiedirecteur bescherming, munitie en wapens van de onderzoeksinstelling TNO Defensie. En met Frans gaan we praten over de nieuwste uitvinding van TNO Defensie, namelijk mini-munitiefabriekjes in zeecontainers. Daarmee hoopt Van Gemerde en zijn team het wereldwijde tekort aan springstoffen te lijf te gaan. Springstoffen, explosieve stoffen. En er gaat zelfs een sleutelrol komen voor Nederland als het aan hem ligt.
13: Nou, dat klinkt heel interessant. Gaan we zo verder over praten. Maar eerst, Ria, hebben we een paar actualiteiten. Want Ria, we hoorden dit weekend dat er komende maanden 5000 Amerikaanse troepen worden teruggetrokken uit Duitsland. Niet helemaal onverwacht, maar toch wel weer een beetje. Wat dacht jij?
12: We wachten er eigenlijk al maanden op, hè? Eigenlijk zou oktober 2025 al iets bekend worden over de American Posture worldwide. Dus waar Amerika wereldwijd zijn troepen wil zetten. En Trump en eigenlijk ook al eerdere regeringen, die zijn toch al een tijdje bezig om te kijken of ze troepen kunnen verplaatsen van Europa naar Azië. Want ze zien China als een veel groter gevaar op dit moment. En eigenlijk al een steeds langere tijd dus. Europa en met name de NAVO probeert al tijden dit te voorkomen. Door te zeggen van, nou ja, Rusland is ook hartstikke gevaarlijk. Jullie zijn hartstikke nodig hier. En ja, pas op wat je doet.
13: Ja, we horen het natuurlijk al langer. En dit is al heel vaak gezegd, inderdaad, door Trump en door eerdere Amerikanen. Maar de timing is wel opmerkelijk.
12: De timing is opmerkelijk. Er was wel eerder eind vorig jaar nog de bekendmaking dat er minder troepen in Roemenië geplaatst zouden worden. Toen dacht men al, jeetje, dit is vast de voorbode op wat komen gaat. Dat waren toen ongeveer, nou ja, 900 tot 1000 troepen die niet terug zouden keren van verlof. Nu komt dit er nog bij. Trump heeft trouwens gezegd dat het wel eens wat meer zouden kunnen zijn dan 5000. Dat zou wel 13% van die 39.000 Duitse soldaten kunnen zijn die niet terugkeren en verplaatst worden. Mm-hmm. We gaan het zien.
13: Ja,
12: het maar de timing is natuurlijk gewoon om waarschijnlijk als wraakactie om wat bondskanselier Merz natuurlijk vorige week heeft gezegd. Die eigenlijk de oorlog toch wel gezichtsverlies voor Trump heeft genoemd. Hè. Die heeft gezegd van,
13: hij vond het een vernedering. Ja.
12: Ja.
13: Dus nou ja, Trump is daar duidelijk niet blij mee. En doet dit dan als, inderdaad, een soort wraakactie. Wat betekent het? Hoe erg is dit voor Europa of voor de NAVO?
12: Er zijn extra troepen geplaatst na februari 2022. Vanwege de Oekraïnse invasie. En er wordt steeds vanuit de NAVO gezegd, een beetje minder kunnen we echt wel dragen. Want er waren ook altijd al minder. En het idee is dus, Amerika doet minder, wij gaan zelf meer doen. We gaan zelf meer doen voor onze conventionele verdediging. En als dat een beetje gelijk opgaat, als we dat in overleg doen, dan kunnen we elkaar dus aanvullen. Als Amerika wat minder, dan kunnen wij dan meer troepen, et cetera. Dat is het idee. De angst was namelijk steeds bij de NAVO dat Trump, zoals we hem kennen, opeens een berichtje op sociale media zou zetten van, ik doe wat minder troepen en jullie zoeken het verder maar uit. Dat lijkt nu wel een beetje gebeurd te zijn. Want dit was natuurlijk een aankondiging in inderdaad een soort tweet. Het opvallend is ook dat er niet echt op wordt gereageerd, behalve in Duitsland. Want Duitsland is ook bang, omdat er waarschijnlijk ook nog een andere link is. Er komen minder kruisraketten naar Europa, Amerikaanse kruisraketten. En we hebben allemaal gezien hoe belangrijk dat soort wapens zijn om de Russen af te schrikken in Oekraïne.
13: Iets anders over Oekraïne gesproken. We hoorden dat Oekraïne op korte termijn wapens gaat exporteren die ze zelf niet nodig hebben in de strijd tegen Rusland. Voor sommige wapentypes, zegt Zelensky, heeft Oekraïne een overschot van 50%. Dat lijkt me een belangrijke stap als ze dat ook kunnen gaan exporteren.
12: Lijkt me ook. Het lijkt me ook dat ze daarmee, zeg maar, vriendjes kunnen kopen. Want dat hebben we natuurlijk gezien in het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten werd compleet overvallen door de Iraanse Shahed-drones. Nou, wie heeft er ervaring mee? Oekraïne. Want Rusland schiet diezelfde Shahed-drones af op Oekraïne. Dus Zelensky heeft natuurlijk laatst een tour gedaan door het Midden-Oosten om daar toch zijn kennis, de Oekraïnse kennis, te promoten. En als hij daar nu kan gaan exporteren, en we hebben allemaal gezien hoe belangrijk die counter-drone-kennis is, dan is dat niet alleen goed voor de portemonnee, want Oekraïne heeft het natuurlijk economisch ongelooflijk zwaar, maar dus ook voor buitenlands strategisch beleid. Van, help ons dan met wat wij willen.
13: Ja, leverage hebben ze dan een beetje in goed Nederlands. ze kunnen een soort industrie gaan opbouwen. Of tenminste, ze hebben al een hele grote industrie, maar ze hebben niet allemaal zelf meer nodig. Hoe zou zo'n industrie er dan uit kunnen zien, denk jij?
14: Wat we zien is dat er steeds meer joint ventures komen in Europa. Hè? Van Oekraïense bedrijven met bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven, Deense bedrijven, Denemarken doet het al veel. En overal in Europa dat er dus buiten Oekraïne Oekraïns Europese bedrijven opgestart worden. En dat is natuurlijk handig voor Oekraïne, want die worden niet geraakt door Russische wapens. En het is goed voor het verdienvermogen. En het is goed voor ook voor ons. Er is onlangs bekendgemaakt dat in Born een Oekraïns bedrijf gaat samenwerken met VDL om aanvals- en verkenningsdrones daar te gaan maken. Ja, dat is een mooie kans. En zoals Rob Jetten het zei bij de bekendmaking, dit is ook goed voor onze kennis van defensie.
13: Ja, dat is inderdaad waar. Laten we gaan naar onze gast. Welkom, Frans van Gemerden van TNO Defensie. We zeiden het al in de intro, jullie hebben deze maand op een congres op het kazerneterrein in Stroe een nieuwe spannende uitvinding op munitiegebied gepresenteerd. Daar komen we zo op, maar eerst, wat doet TNO Defensie precies en zijn jullie anders dan het gewone TNO?
15: Wij zijn zowel anders als niet anders als het gewone TNO. We zijn gewoon onderdeel van TNO, publieke onderzoeksorganisatie. Zonder winstoogmerk, ongeveer 5000 mensen. TNO richt zich in zijn algemeenheid op een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Duurzaamheid, digitalisering en bijvoorbeeld
14: demografie ook.
15: We doen ook beleidsondersteunende onderzoeken. En gezondheid. Maar een apart onderdeel daarvan is het defensie- en veiligheidsgerichte onderzoek. Dat beslaat ongeveer in omvang financieel en in mensen een kwart van alles wat we doen. En dat wordt ook deels apart aangestuurd. We hebben een raad van bestuur, die gaat over heel TNO. En we hebben ook een raad voor defensieonderzoek en die bestuurt het defensiedeel van TNO.
13: Jullie werken neem ik aan voor het ministerie van Defensie. Werken jullie daar alleen maar voor of ook voor andere klanten?
15: Nee, Defensie is met afstand onze belangrijkste strategische partner. Daar doen we ongeveer, schat ik in, 80% van alles wat we doen. Doen we voor het ministerie van Defensie. Ongeveer de helft daarvan doen we voor het instand houden van de kennisbasis voor Defensie. Dat is de formele rol die we hebben. En het andere deel doen we in contractonderzoek voor Defensie. Daarnaast werken we ook voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en gerelateerde organisaties, politie en NCTV. En we werken ook voor en met bedrijven.
14: Ja, en die bedrijven zijn wel allemaal gerelateerd aan defensieachtige en terrorismebestrijdingachtige dingen, nemen we aan.
15: In het defensiedomein zijn de meeste van die bedrijven defensiegerelateerd. Dan moet je denken aan ook de grote internationale spelers. Nederland heeft een beperkte eigen defensieindustrie. Dus Thales is een belangrijke partner van ons. Maar in het internationale domein moet je denken aan de grote Amerikaanse primes. Zoals Raytheon en Northrop Grumman, Rheinmetall, Diehl Defense. Maar ook een veelvoud aan midden- en kleinbedrijf. In Europa en daarbuiten. Met daarbij aangetekend, er zijn ook heel veel landen en bedrijven in landen waar we om alle logische redenen geen zaken mee kunnen of mogen doen. Want bij ons, we hanteren een heel strikt exportbeleid. Dus we willen niet dat kennis die door TNO is ontwikkeld op plekken landt.
14: Bij onze eventuele vijanden.
15: Bij potentiële tegenstanders. Of anderszins landen.
13: Een goede disclaimer, ja. Goed.
14: Precies. En jullie zitten dus in Ypenburg bij Den Haag.
15: Ja.
14: En daar staat je ook jullie eerste zeecontainer. Die is omgebouwd tot een minifabriekje.
15: Ja.
14: En in dat minifabriekje, daar wordt de springstof TNT gemaakt. Hoe werkt het chemische proces precies?
15: TNT wordt verwerkt in heel veel munitieartikelen. Wat wij anders doen dan normaal wordt TNT in een fabriek gemaakt. Nou, die fabrieken zijn in Europa heel schaars. Hè. In Europa staat nu één fabriek die TNT maakt. Die staat in Polen, er worden een aantal bijgebouwd. Er zijn plannen om een aantal bijgebouwd, maar dat gaat niet zo snel. Hè. Een munitiefabriek neerzetten is ook in andere landen complex qua vergunningen en investeringskosten. En het is heel duur. En ook wereldwijd is er grote schaarste aan onder meer dit springstof. En wat wij doen is die TNT maken in een zeecontainer. Dat heeft een aantal voordelen. We hebben het proces veranderd en geoptimaliseerd. Dus het is schoner en efficiënter. Je hebt er minder mensen voor nodig. Maar niet onbelangrijk is dat je het kan schalen. Ook heel relevant is dat je dat vrij snel kan doen. Het neerzetten van een fabriek kost veel tijd. Dit kan je vrij snel doen. En het heeft het voordeel dat het mobiel is, verplaatsbaar. Een fabriek is ook altijd een target. En je kan ook een zeecontainer heel dicht neerzetten bij de plek waar je het nodig zou hebben. Je kan het ook bijvoorbeeld verticaal integreren. Als je hebt van springstof is nog wat meer nodig om een munitieartikel te maken. Dus je kan het ook op een terrein zetten als je daar de vergunningen voor hebt.
13: En is het dan zo dat in zo'n zeecontainer eigenlijk alles is wat er dus in zo'n munitiefabriek is, maar dan in het heel klein? Dus ja. Wat eruit komt is ook gewoon minder, maar wel alle onderdelen zijn aanwezig.
15: Ja. Het hele syntheseproces en de herkristallisatie, dat is ook een proces wat nodig is. Dat wordt eigenlijk in die zeecontainer gedaan. En afhankelijk van waar je dat plaatst, heb je nog iets nodig voor de toelevering van grondstoffen. Je hebt iets nodig voor het verwerken van het afval. Munitie produceren is een heel vies proces. Dus je hebt ook iets nodig daarnaast. En afhankelijk van waar je het plaatst, kan je er een module naast zetten om dat te organiseren. Maar als je op een terrein zit waar al stroom is en al toevoer van grondstof is, kan je dat gewoon aankoppelen als je dat zou willen.
14: Dus het kan bij een fabriek of een defensieterrein.
15: Ja.
14: Komen we zo op. Want dit is natuurlijk eigenlijk een heel slim idee. We hebben in Europa tekorten aan van alles en nog wat, ook aan springstoffen.
15: Ja.
14: Hoe is dit idee ontstaan? Kwam dat bij Defensie vandaan, jullie grote opdrachtgever? Of hebben jullie het zelf bedacht?
15: Nee, dat hebben we eigenlijk zelf bedacht. Hè. Dus wij doen, wat ik straks zei, we doen heel veel voor met Defensie, maar we hebben ook tegelijkertijd grote mate van vrijheid om zelf dingen te initiëren. Daar hebben we ook enige financiële middelen voor, want anders kan dat natuurlijk niet. We zijn hier ooit mee begonnen in een opdracht om dit te verkennen voor de Amerikaanse overheid. En dat idee vonden we eigenlijk interessant. Dat hebben we geheel zelfstandig uitgebouwd tot het concept wat het nu is. Dus we financieren dit vooralsnog volledig vanuit eigen TNO-middelen. Ja, en eigen middelen, dat is bij ons dan over het algemeen de subsidie die wij krijgen. Maar in dit geval niet de subsidie van het ministerie van Defensie.
14: Helder. En zijn er nog andere springstoffen die jullie in zeecontainers kunnen maken?
15: Ja, we kijken nu, daar zijn we ver mee met TNT en RDX. En daarnaast de lijst van springstoffen wereldwijd is echt heel schaars. We hebben een lijst van bij elkaar een stuk of 10 stoffen waar we naar kijken om dat parallel of volgend op wat we nu doen te gaan doen. En of we dat kunnen doen is ook een functie van de financiële middelen die we daar al dan niet voor krijgen.
14: En RDX, wat je noemde het al, dat is dus ook een explosieve stof.
15: Ja, ja. Ja. En misschien nog even goed om te benoemen. Hè. Dus wat je nu ziet, die springstoffen zijn schaars. En er worden fabrieken bijgebouwd in Europa. Maar onze prognose is dat zelfs als al die fabrieken die nu zijn gepland, die er nu nog niet zijn, gebouwd worden, dan nog steeds is er een significant tekort. Dus zelfs als de fabrieken bijgebouwd worden, biedt onze oplossing nog altijd heel veel relevantie.
13: Dus het is hoe dan ook nodig, deze containers?
15: Ja, want er was al het conflict in de Oekraïne. En de schaarste munitie is niet verminderd door wat er nu rondom de Straat van Hormuz gebeurt.
13: Ja, precies. Daar hebben we veel nodig. In ieder geval.
14: Je zegt het zelf al, in de Straat van Hormuz is heel veel verschoten.
15: Ja.
14: Hebben we dan niet veel meer zeecontainers nodig? Hebben we dan niet veel meer fabrieken ook nodig en zeecontainers? En is dat dan niet een druppel op een gloeiende plaat wat jullie doen?
15: Nou ja, vooralsnog staat er nu 1 zeecontainer. He, dus in alle bescheidenheid.
13: Dat is een druppel.
15: Maar het voordeel, dat is inderdaad de druppel waar je het over hebt. Het voordeel aan het concept is dat als je het helemaal hebt uitontwikkeld, dan kan je het heel snel opschalen. Veel makkelijker dan een fabriek erbij bouwen.
13: Ja.
15: Of dat uiteindelijk voldoende is. Ik denk dat je ver kan komen met dit concept. Maar dat is ook een beetje in een glazen bol in de toekomst kijken.
14: Want het is zo dat ze kunnen stapelen, de zeecontainers. Je kunt ze op elkaar zetten of naast elkaar. Je kunt er grote fabriek van maken.
13: Gezien wat erin wordt gemaakt. Ja, precies.
15: Ja. Nee, je kan ze naast elkaar zetten. Ja.
13: Maar ik zie dan wel inderdaad zo'n rij vormen waarin dan misschien in elke container een ander gedeelte van het proces wordt gedaan als je als je het wil opschalen.
15: Nou ja, dat is wat je wil. Dus je kan gewoon ieder proces wat we nu hebben gedaan is gewoon een zeecontainer. En daar komt per uur 24/7 een bepaalde hoeveelheid TNT uit. Nou ja, en die kan je dan vervolgens verwerken tot het munitieartikel waar je behoefte aan hebt.
13: Je zegt de zeecontainers zijn snel te maken. Het is snel, ze zijn verplaatsbaar. Dat klinkt heel handig in een oorlogssituatie. Wordt er gepraat met Oekraïne? Dat zou perfect zijn natuurlijk als je ze kan verplaatsen naar een minder groot target zijn.
15: Nou ja, dit is natuurlijk een hele mooie oplossing voor de problematiek die ook de Oekraïne ervaart. Ja.
13: Verder kan er weinig over gezegd worden.
15: Nee, daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel over zeggen.
14: Ook niet of jullie al praten met Zelensky of zijn team.
15: Nee.
13: TNO Defensie hoopt met mini-fabriekjes voor springstoffen voor munitie het wereldwijde tekort een beetje te bestrijden. We weten allemaal dat Europa en Nederland zelf ook veel te afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China en andere Aziatische landen voor grondstoffen. Van olie tot explosieve grondstoffen of explosieve stoffen als TNT. Wil je de zeecontainers als Nederlandse uitvinding op dit continent houden? Of in ieder geval bij de NAVO?
15: Nou, het lijkt me in ieder geval van belang dat Nederland een de waardeketen beïnvloedt. Dus als je dit in Nederland produceert of het eigenaarschap via Nederland organiseert, dan hou je invloed op zo'n munitiewaardeketen. En die invloed hebben we nu niet. Dus dat lijkt mij tenminste van belang. Als Nederland kijken we altijd in eerste instantie naar de NAVO. En daarnaast zou je kunnen denken aan andere landen waar we een goede verstandhouding mee hebben. Van Zuid-Korea tot Australië. Maar we hebben ook al vanuit exotische landen dan dit aanvraag gekregen over, kan je iets vertellen over dit concept? We hebben wel interesse.
13: Zou dat iets kunnen veranderen voor de positie van Nederland op dit gebied? We staan niet echt bekend als een heel groot productieland.
15: Ja, ik denk dat dat kan. Want munitie is schaars. En als jij daar een hele goede oplossing voor hebt en je kan leveren waar tekort aan is, dan kan je omgekeerd ook daar iets voor terugvragen.
13: Kunt u iets loslaten over wat voor welke partijen, welke landen dan interesse hebben?
15: Nou, we hebben ondertussen gesproken met een heel aantal van de grote en kleinere munitiefabrikanten in Europa. Dan moet je denken aan in ieder geval Engeland, Duitsland uiteraard, maar ook de Nordics en nog een aantal andere landen. En eigenlijk ook bij de grote munitiefabrikanten is heel veel interesse. Dus we hebben niet alleen het concept bedacht, dat lijkt ons een goed idee, maar we hebben dat ook getoetst bij juist die fabrikanten van, nou ja, als wij dit hebben, hebben jullie dan interesse?
13: Ja.
15: En het antwoord daarop is ja, want die ervaren namelijk diezelfde schaarste waar wij tegenaan kijken.
14: En zijn er al contracten misschien gesloten of in wording?
15: Nee, nog niet. Want TNO is een onderzoeksorganisatie en geen industrie- of productiebedrijf. Dus wat wij nu aan het verkennen zijn, en dat gaat best snel, is met een aantal commerciële partijen om, zodra wij een demonstrator hebben, om dat daadwerkelijk in productie te kunnen brengen. Zodat we vanaf volgend jaar, dat is ons idee, daadwerkelijk kunnen produceren. En dat produceren gebeurt dan door.
14: En Defensie kijkt mee, neem ik aan, als jullie grote subsidieverstrekker?
15: Ja, zeker. Met Defensie, dat is onze strategische partner. Dus daar zijn we ook mee in gesprek hoe we dit optimaal voor Defensie kunnen inzetten. Dus ook we praten zowel met industrie, maar ook met Defensie op afdoende niveau. Van hoe kunnen wij Defensie met dit concept helpen? Defensie is nu zelf ook aan het kijken van wat voor munitie zou in Nederland eigenlijk geproduceerd moeten worden. Daar kijken ze onder meer naar droommunitie, om alle logische redenen. En Defensie, samen met Defensie zijn we ook aan het verkennen, kunnen we dit concept toepassen voor het produceren van droommunitie in Nederland.
14: Ja, want Nederland wil natuurlijk een eigen drone-ecosysteem opzetten, is daar al mee bezig, onder meer bij Inborn, met VDL en andere bedrijven. Kunnen jullie hierbij aansluiten? Dat de verkenningsdrones die nu nog voornamelijk worden gebouwd, dan aanvalsdrones kunnen worden met jullie TNT bijvoorbeeld?
15: Daar kunnen we volgens mij prima bij aansluiten, ja. En op een aantal andere plekken binnen TNO Werken we ook al samen met drone of drone gerelateerde bedrijven. Dus we werken heel erg nou samen met Intellic, een Nederlands bedrijf dat software maakt voor autonome systemen, waaronder drones. En dat is typisch iets waarbij TNO doet ook onder. Wat TNO doet is heel divers en breed. Dus we doen ook heel erg aan beeldverwerking en beeldversterking. En daar praten we, daar werken we onder meer mee samen met Intellic.
13: Je zegt het al, het TNO is heel breed. We weten ook dat de Nederlandse chemische sector het zwaar heeft door hele hoge energieprijzen bijvoorbeeld.
15: Ja.
13: Zijn jullie met hen in gesprek ook? Misschien hebben zij ook wel wat aan deze containers.
15: Ja, daar hebben we ook mee gesproken. Want ons concept gaat over het produceren van grondstof voor munitie. Maar om die grondstof te kunnen maken, heb je ook daar weer grondstoffen voor nodig.
13: Het blijft doorgaan.
15: Met daarbij de logische vraag van, zijn die dan ook schaars? Nou, over het algemeen zijn die niet schaars. Hè? Dus je verplaatst het probleem niet door een mooie oplossing in een zeecontainer te bieden en dan de keten daarvoor niet goed in kaart hebben. En daar zijn een aantal stoffen die typisch ook geproduceerd zouden kunnen worden door de chemische industrie. Je zou kunnen denken aan het plaatsen van containers op een terrein bij de chemische industrie in Nederland. Dus ja, daar zijn we mee. Daar hebben we ook mee gesproken. Van, zou dat ook een route zijn om verder samen uit te werken?
14: En kun je er al iets meer over zeggen?
15: Nee, maar volgens mij komt er zeer binnenkort een rapport uit van PwC wat daar iets meer over zegt.
14: Met jullie ook.
15: Met bijdrage van ons.
13: We hebben nu al een paar sectoren aangeraakt en verschillende toepassingen van jullie oplossing. Kun je misschien in wat bredere zin ook vertellen hoe TNO functioneert in de bredere defensie-industrie? Wat is jullie rol? Wat is jullie plek?
15: Dat is heel breed. Hè. Zoals ik al zei, onze belangrijkste partner is echt Defensie. En het verschilt een beetje per defensiedomein binnen TNO in hoeverre er samen wordt gewerkt met de industrie. Dus ik kan vooral iets zeggen over mijn divisie. Moet je denken dat ongeveer 1/3 van alles wat wij doen, doen we voor en met de industrie. Dus dat is best veel. Dat is bijna allemaal in het buitenland. En dat is van gezamenlijke ontwikkeling van technologie tot het testen en kwalificeren van bijvoorbeeld beschermende systemen van panzervoertuigen tot helmen, beschermende vesten. We werken niet alleen samen met industrie, maar ook met bijvoorbeeld internationale organisaties. Een deel van mijn divisie is bijvoorbeeld richt zich op onderzoek naar chemische strijdmiddelen. Dat is altijd defensief onderzoek. En we zijn ook bijvoorbeeld een van de zogenaamde designated laboratories voor de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Dus als er ergens iets in de wereld gebeurt en wordt een monster genomen, dan kunnen wij dat onafhankelijk valideren. En zoals ik al zei, ja, met industrie werken we met een heel divers scala aan partijen. Om je een idee te geven, wij werken echt eigenlijk in heel Europa. Amerika is heel belangrijk voor ons. Niet alleen de Amerikaanse primes, maar ook delen van de Amerikaanse overheid. Ook in tijden van Trump werken we er eigenlijk nog steeds best wel goed en nauw mee samen. In betaalde opdrachten vanuit de Amerikaanse overheid. Maar we werken ook samen met Zuid-Korea en Brazilië. Zowel met bedrijven als met overheden.
13: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensie-industrie in Europa.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
2: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
1: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
2: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
1: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
2: Op BNR en ons podcast.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar kregen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oostgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge, eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. Er zijn nieuwe filmbeelden gevonden van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn gemaakt in Maastricht. Te zien is hoe het verzet bruggen opblaast om de nazi's tegen te houden. Deskundigen vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig middelen toch weerstand bood. En in Spanje is vanavond de voetbalkraker tussen Barcelona en Real Madrid, waarin Barcelona kampioen kan worden. Maar het is een dag met een dubbel gevoel voor de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Zijn vader is namelijk overleden. Maar er zou nu geen tijd voor rouwen zijn. Flick zou er vanavond gewoon bij zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Een nieuw veelbelovend medicijn is niet zomaar welkom op de Nederlandse markt. Als het te veel kost, dan gaat het middel de zogeheten sluis in. Oftewel, het staat in de wachtrij, terwijl de overheid met de fabrikant onderhandelt over de prijs. En de gedachte daarachter is simpel: de zorg moet natuurlijk betaalbaar blijven. Maar in de praktijk wachten patiënten dan soms jaren op middelen die in buurlanden al lang beschikbaar zijn. En dat moet anders. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Maar hoe dan? Dat gaan we bespreken vandaag met Wim Goeds, hoogleraar Health Technology Assessment aan de Universiteit Utrecht en ook adviseur bij het Zorginstituut Nederland. Welkom, Wim.
8: Welkom.
7: Ik heb nog 2 andere gasten, daar kom ik zo bij. Heel even om met jou te starten. Het Zorginstituut Nederland, dat is een overheidsinstantie. In een notendop, wat doet het?
8: Nou, het adviseert de minister over een hele hoop dingen, waaronder dus vergoeding van geneesmiddelen. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben.
7: Ja, precies. En jij bent ook betrokken bij eigenlijk het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig model, hè, wat betreft het toelaten van nieuwe medicijnen.
8: We zijn aan het nadenken hoe we inderdaad het proces meer efficiënt kunnen maken en sneller ook als dat mogelijk is.
7: Ja, nou inderdaad, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Tegenover jou staat Carla Hollak, hoogleraar geneesmiddelen en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. En Carla is ook voorzitter van RARE NL en dat is een expertisecentrum voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Welkom Carla.
9: Dankjewel.
7: Er wordt vaak gezegd dat mensen met een zeldzame ziekte eigenlijk extra slachtoffer zijn van het systeem wat we nu hebben, omdat het juist die geneesmiddelen zijn die maar voor een hele kleine groep beschikbaar zijn, die dus ook vaak heel duur zijn en die heel vaak lang in de sluis zitten. Klopt dat zo, als ik het zo samenvat?
9: Nou, daar komt het wel op neer. Ja.
7: Ja. Hoe komt dat, dat zij eigenlijk extra het slachtoffer zijn?
9: Ja, geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Dat is best lastig om daar goed onderzoek naar te doen. Dat is vaak duur. Uiteindelijk is dan de prijs heel erg hoog. En in het huidige systeem betekent dat vaak ook omdat er vaak nog onzekerheid is voor wie en wanneer in de hele behandeling, dat het heel erg lang kan duren.
7: Ja.
9: En want we willen natuurlijk inderdaad waar voor ons geld. Maar ja, dat kan bij dit soort middelen soms heel lastig zijn.
7: Gaan we het zo meteen ook over hebben. Daar is jou dan nog Peter Bertens, strategisch adviseur innovatie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat is de branchevereniging van de farmaceutische industrie. Peter, jij ook welkom.
10: Dankjewel.
7: Jij zet je dus eigenlijk in voor de farmabedrijven hier in Nederland. Wij staan best wel bekend, hè, als Nederland als een innovatief landje als het hier op dit, als op de zorg aankomt, hè?
10: We zijn zeker een innovatief landje. Als je kijkt naar de top 10 van de meest belangrijke geneesmiddelen op dit moment, komen er 2 uit Nederland.
7: Ja, en welke zijn dat?
10: Dat is een middel voor de behandeling van bepaalde soorten kanker. Dat op dit moment het meest succesvolle geneesmiddel is in de wereld. En dat is een ander middel tegen kanker wat op dit moment op plek 6 staat.
7: Ja.
10: Het laat zien dat we echt wel heel erg meetellen op dit veld.
7: Ja, maar dan hebben we bijvoorbeeld ook wel weer heel veel last van bijvoorbeeld Chinese concurrentie. Onze bedrijven staan best wel onder druk, toch?
10: Nou, onze bedrijven staan onder druk. En de Chinese concurrentie is een welkome, mooie nieuwe speler daarbij. Want de Chinezen kunnen ook echt heel goed geneesmiddelen ontwikkelen. En ook steeds beter. Maar we hebben ook te maken met een Amerikaanse overheid die zich aan het herpositioneren is. Wat ook enorme invloed kan hebben op de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland.
7: Onder leiding van Trump komen we ook uitgebreid over te spreken straks. We gaan eerst eens kijken hoe die sluis werkt en wat er nou misgaat. Wim, neem ons even mee. Wat komt er allemaal kijken als er een nieuw geneesmiddel op de markt komt en dat wil naar de Nederlandse markt toe? Wat gebeurt er dan?
8: Op het moment dat een geneesmiddel marktautorisatie heeft, dat wil zeggen dat de EMA het heeft toegedaan, moet vervolgens worden gekeken in hoeverre er vergoeding mogelijk is. En dat betekent dus dat er een proces gaande is waarbij bij voortdurende geneesmiddelen dan wordt gezegd van nou, wij willen het eerst beoordelen. Want we willen kijken van is het veel beter dan wat we hebben. Hè? Want EMA kijkt eigenlijk alleen maar heel breed van is het effectief en heeft het geen ernstige bijwerking.
7: Nee, de EMA is de Europese medicijnautoriteit. Ja,
8: exact. Ja. En wij weten ook uit veel onderzoek wat we zelf ook hebben gedaan met de Universiteit Utrecht, dat niet alle geneesmiddelen die we vervolgens beoordelen zoveel beter zijn dat we wel hebben. En dat bepaalt ook dat we zeggen van we willen eigenlijk ook heel zorgvuldig kijken naar die nieuwe geneesmiddelen. Want innovatief is niet altijd. Nieuw is niet altijd innovatief.
7: Mm-hmm.
8: Dus
7: maar is het dan wel een kostenafweging? Dus
8: in eerste instantie is het vaak gewoon een effectiviteitsafweging. Dus wij kijken heel goed naar van is dat nieuwe geneesmiddel nou echt zoveel beter dan wat we al hebben voor behandeling van die ziekte.
7: Mm-hmm.
8: En als dat dan zo is, dan krijgen we hebben het stand van wetenschap en praktijk. Dan vervolgens gaan we kijken, nou is eigenlijk die toegevoegde waarde die we dan zien, is die dan wel in verhouding tot wat we er extra voor betalen?
7: Is het geld waard? Daar komt het
8: exact.
7: Op neer, hè?
8: Ja.
7: En dat is altijd een hele moeilijke ethische discussie, want soms gaat het om medicijnen die bijvoorbeeld levensverlengend zijn bij een bepaald soort kanker bijvoorbeeld. En dan is het een beetje de vraag, die patiënten willen het heel graag hebben, maar zijn we bereid het ervoor te betalen?
8: Ja, de vraag is ook van hoeveel levensverlengend dan? Hoe hard is het bewijs dat het echt levensverlengend is?
7: Mm-hmm.
8: En wij weten echt onderzoek dat er best veel geneesmiddelen op de markt komen waarbij we dat eigenlijk nog niet weten op het moment dat wij over vergoeding een beslissing moeten nemen.
7: Ja, je zei al, de EMA doet natuurlijk ook uitgebreid onderzoek, want die staat het dan toe voor de Europese markt. Dan zou je zeggen, nou, de EMA heeft het al uitvoerig getest. Dus waarom moet Nederland dan nog extra bewijs zien?
8: Maar de EMA doet eigenlijk maar een hele beperkte beoordeling. Die kijkt vooral eerst, is het veilig? En vervolgens kijken ze naar de klinische studies die er zijn. En dan soms wordt er vergeleken met 1 vergelijkende behandeling.
7: Mm-hmm.
8: Of met een placebo. Dus eigenlijk weten we nog heel weinig, behalve dat het werkt en dat het waarschijnlijk veilig is. Maar niet of het in ons systeem nog echt beter is dan wat we hebben.
7: Hmm. Peter, hoe denk jij daarover? Even namens de farmaceutische industrie natuurlijk. Want ja, Nederland wil dan eigenlijk extra bewijs zien, terwijl dat in andere Europese landen misschien wat makkelijker gaat.
10: Nou, het is vooral dat Nederland extra bewijs wil zien, maar op zich niks mee mis is. Hè? Want we komen ook tijdens de praktijk in de loop van de jaren achter veel meer kennis over bestaande geneesmiddelen. Mm-hmm. Alleen het Nederlandse systeem is dusdanig ingericht dat, terwijl die onderzoeken lopen, er eigenlijk geen toegang is. En dat is in andere landen anders geregeld.
7: Ja, want het zit in de sluis. Ja.
10: Precies, in andere landen zitten ze met dezelfde onzekerheden. Maar kiezen ze om dat op te lossen op zo'n manier dat ondertussen een patiënt wel toegang heeft tot het middel.
7: Ja, Carla, hoe kijk jij daarnaar ook vanuit de patiëntenbezien? Want jij werkt ook met patiënten die natuurlijk wachten op dit soort middelen.
9: Zeker, ja. Dus dat kan echt wel een groot probleem zijn. Ik begrijp heel erg goed wat Wim zegt. Hè. De geneesmiddelen die zijn onderzocht vaak in nog korte studies. Dus we weten voor een aantal aandoeningen nog helemaal niet goed genoeg. Is het nou op de langere termijn effectief? En wat ik heel belangrijk vind, voor welke patiënt in die hele groep is het nou echt van toegevoegde waarde? Mm. En dat wordt nog wel eens vergeten, want de werkelijke praktijk is vaak een heterogene populatie. Ja. Dus dat is heel wisselend. Sommige mensen zijn al hebben allerlei andere ziektes erbij, of die zijn juist heel erg jong, of die hebben andere problemen die maken dat het middel voor hen helemaal niet geschikt is.
7: Nee.
9: Terwijl het komt op de markt voor die hele groep.
7: Ja.
9: En daar zit juist, denk ik, de mogelijkheid om dan in gezamenlijkheid te proberen het zo te structureren dat we onderzoek eigenlijk doen, misschien met een bescheiden vergoeding, hè, daarin kan ik ook beter wel volgen, maar waarin we dan beter snappen voor welke groep patiënten dit nou echt een meerwaarde.
7: Ja, oké, dus jij bent zeker voor meer onderzoek, meer dan alleen het EMA doet.
9: Absoluut.
7: Maar moet dan dat geneesmiddel op dat moment dus in de sluis staan, oftewel niet beschikbaar zijn? Of zeg jij net als Peter, nou, dat moet dan wel dus uit die sluis?
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nog heel veel zaken die we moeten oplossen. En een van de pakketcriteria is natuurlijk ook kosteneffectiviteit. Dus daar kijken we dan naar.
3: Zeker. Peter, jij wil reageren?
4: Arla zegt het al, kosten. Kosten staan centraal. Daar is Nederland echt kampioen in kostenbeheersing. Maar met gevolgen, met consequenties. Je ziet dat vooral ook bij een categorie geneesmiddelen die het EMA extra snel toelaat, omdat er een hele hoge medische noodzaak is.
3: Zoals? Heb je een voorbeeld?
4: Voor bepaalde soorten kanker, voor bepaalde zeldzame aandoeningen.
3: Of het coronavaccin, een paar jaar geleden?
4: Ja, dat is weer een status aparte, want die is weer heel anders bekeken dan de reguliere middelen. Maar in die situaties zijn die middelen vaak ook, komen ook vaak in de sluis terecht, met dus een stop in Nederland. Niet eens de ruimte om verder onderzoek te doen met z'n allen. Niet eens de ruimte om patiënten te helpen die hoge medische nood hebben, wat het EMA aangeeft. Mm-hmm. Wat je in andere landen wel ziet.
3: En waarom geen ruimte om dat onderzoek niet te doen? Want je kan je best voorstellen dat je dat medicijn even parkeert, maar dan razendsnel onderzoek doet om te kijken of het hier de moeite waard is.
4: Bedrijven doen onderzoek, vooral in die landen ook, waar ze ondertussen het middel ook kunnen gebruiken, want je hebt ook patiënten nodig.
3: Ja, ja, ja. En is Nederland misschien ook een te klein landje? We hebben een populatie van 18 miljoen mensen. Is dat wel heel interessant voor de grote farmaceutische spelers?
4: Nederland is zeker heel interessant, ook voor mijn achterban. Juist vanwege de enorme hoge kwaliteit van zorg die we hebben en de enorme goede wetenschap die we hebben en de kaders die we hebben om nu bijvoorbeeld door dataverzameling te gaan koppelen aan wat betekent het voor de patiënt in de praktijk en ultima ook voor wat betekent het voor de vergoeding van een bedrijf.
3: Ja, ja, Wim was eerst.
5: Ja, het is makkelijk om soms te denken van we hebben een probleem in de ziekte waar wij in feite eigenlijk geen behandeling voor hebben. En dan komt er iets op de markt wat potentieel heel waardevol lijkt. Mm. En wat wij weten uit onderzoek wat we zelf hebben gedaan bij de Universiteit Utrecht en ook daarbuiten, is dat toch heel veel van dat soort middelen uiteindelijk hun potentie niet echt waarmaken. En dat geldt vooral voor producten die er met zo'n voorwaardelijke vergoeding op de markt komen, waarbij we nog minder gegevens hebben dan we eigenlijk zouden willen hebben. We hebben gezien dat wel 40% van dat soort middelen eigenlijk niet of nauwelijks meerwaarde hebben. En dat ook op basis van beoordelingen van onze collega-instituten all over Europe. Dus ja, waar wil je in investeren? Innovatie is prima, maar nieuw is iets anders dan vernieuwend. Hè? Dus een heleboel van die middelen wordt gezegd is innovatief, is vernieuwend, maar het eigenlijk niet meer dan nieuw. En zeg maar een klein beetje beter dan wat we wel hebben, terwijl we er wel de hoofdprijs voor moeten betalen.
3: Ja, maar ook dat kleine beetje beter dan we hebben, kan natuurlijk voor de patiënt de wereld van verschil betekenen. Misschien wel een paar maanden langer leven.
5: Ja, maar als je zou zeggen incrementele meerwaarde, dan zou het ook incrementele prijsverhoging moeten zijn. En dat is het niet. Hè. Betalen we opnieuw de hoofdprijs voor.
3: Ja, maar dan zou je dan moeten zeggen, dan heb je een andere manier van onderhandelen. Als je ziet, het is wel iets beter, maar niet zoveel beter als, dan kun je misschien terugkomen en kun je die prijs omlaag doen als overheid.
5: Op lange termijn zou je moeten nadenken, willen we ook wel continu investeren in geneesmiddelen die eigenlijk maar steeds maar een klein beetje beter zijn. Hè. In cardiovasculaire medicatie bijvoorbeeld, weten we dat cardiovasculaire ziekte is dat op dit moment relatief weinig wordt ontwikkeld.
3: Hart- en vaatziekten.
5: Ja. Terwijl er heel veel op het gebied van oncologie wordt ontwikkeld. Dus maken we op dit moment wel goede keuzes en die keuzes moeten we in de zorg maken.
3: Ja,
2: tuurlijk moeten we keuzes maken, maar laten we ook even gewoon kijken naar wat op dit moment beoordeeld wordt door het Europese agentschap. En dat is, als je kijkt van welke middelen echt nieuw zijn, dan is dat inderdaad maar 40%. De andere zijn vaak biosimilars of generieken of een uitbreiding van een bestaande indicatie. Dus dat noem ik dan even niet echt nieuw, maar echt een hele nieuwe stof. Mm-hmm. Nou ja, aan de andere kant 40% is ook weer niet helemaal gek. En als je daar dan weer van kijkt, dan is daar bijna de helft van is voor een zeldzame ziekte.
3: Ja.
2: En daar is eigenlijk altijd sprake van onzekerheid en hoge kosten. En daar moeten we gewoon wat mee. Want anders, hè, als we dat op één manier nu, zoals we het nu beoordelen, komt dat allemaal dan in de sluis.
3: Ja.
2: En dan kunnen we er gewoon niet mee verder.
3: Nee, dus waar jullie het alle drie in elk geval over eens zijn, is dat het echt wel tijd is voor een nieuw stelsel, een andere manier van beoordelen. Peter, dan kijk ik jou even aan als we het vergelijken met Duitsland bijvoorbeeld. Hè, daar komt eigenlijk bijna elk nieuw innovatief geneesmiddel dat beschikbaar is, komt meteen op die Duitse markt zodra de EMA het heeft goedgekeurd. Ja. Waarom kunnen die Duitsers dat dan wel en kan het hier niet?
4: Dat heeft een Duitse voorzitter van het Duitse Zorginstituut uitgelegd een keer aan mij. Hij zegt van ons systeem in Duitsland is gebaseerd op medische meerwaarde. Wij kijken constant wat is de potentiële potentie van nieuwe geneesmiddelen. Jullie in Nederland kijken vooral naar geld. Wat kost het?
3: Ja.
4: Dus dat is een hele andere aanpak

0: die ultimo ertoe leidt dat in Duitsland het wat makkelijker gaat. Het gaat ook niet zo, wat mensen wel eens denken, van, nou ja, wat de gek ervoor geeft, dat wordt ook gegeven. In Duitsland zijn hele strakke onderhandelingen tussen overheid en de bedrijven. Wat ultimo ook leidt tot een prijs die voor de Duitse overheid acceptabel is. En dat kan dus betekenen dat een bedrijf geld moet terugbetalen of juist extra geld zou krijgen in theorie.
1: Mm-hmm. Ik zag Carla nee schudden toen jij dat zei, Peter.
2: Precies, medische meerwaarde, daar gaan wij natuurlijk ook voor. Weet je, dat is natuurlijk onzin dat het alleen in Duitsland aan de orde zou zijn. Het grote probleem is dat die medische meerwaarde bijna bij alle echte innovatieve middelen op het moment dat ze geïntroduceerd wordt niet bekend is. Punt.
1: Peter? Dus,
0: ik denk dat dat wel meevalt als je kijkt naar de EMA, wat die allemaal doet. En nogmaals, dan moeten we zorgen dat we een systeem creëren waarbij ruimte is om die meerwaarde met elkaar te onderzoeken.
1: En dat is in Duitsland dus wel het geval?
0: Ja, en hier niet.
2: Er is dus overkoepelend een effect aangetoond. En vaak zie je ook dat dat een effect kan zijn op bepaalde kenmerken, maar nog niet op overleving of nog niet op de voor de patiënt echt belangrijke cruciale uitkomsten. En daar is dan weer vervolgonderzoek voor nodig. Dus ik ben er heel erg voor, laat die middelen wel toe. Maar op een gecontroleerde manier, zodat we daarvan leren. En laat de beroepsgroep, en daar spreek ik dan natuurlijk zelf als behandelaar, daar ook een duidelijke bijdrage aan leveren. Want wij worden wel, denk ik, een beetje terzijde geschoven als de artsen die willen gewoon maar voorschrijven. Het liefst willen ze het beschikbaar hebben, punt. Dat is niet zo. Wij willen graag geneesmiddelen kunnen voorschrijven voor de juiste patiënt op het juiste moment in de ziekte. En het is echt heel vervelend als je een geneesmiddel kan geven, maar je weet eigenlijk nog niet voor wie en wanneer.
1: Nee, Wim?
3: De vergelijking met Duitsland is heel makkelijk, maar Duitsland is een outlier in Europa. Bijna alle andere landen hebben een systeem waarbij eerst wordt beoordeeld voordat wordt vergoed. En alleen in Duitsland gebeurt dat niet, en wat hun collega's horen, uiteindelijk is zo'n systeem ook onbetaalbaar. Dus iedereen doet eigenlijk, behalve Duitsland, eerst een beoordeling voordat er een vergoeding is. Ik denk, dat is de manier om het ook onder controle te houden. Vervolgens is het ook zo, er wordt natuurlijk continu gezegd, wij zijn in Nederland zo langzaam. Maar als je kijkt naar de gegevens die er zijn, is dat niet waar. We hebben recent nog onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar cystic fibrosis, middelen voor taaislijmziekte, die op de markt komen. En in Nederland zijn we nummer 4 in Europa op basis. Duitsland is nummer 1, dat is waar. Maar je kijkt dan over het algemeen een vertraging van 1000 tot 1400 dagen gemiddeld in Europa voordat het beschikbaar komt. In Nederland is het rond 400 dagen, is nog steeds lang. Maar overal waar ik kom in Europa, hoor je hetzelfde verhaal. De industrie zegt dat we zo langzaam zijn. Misschien niet alleen niet in Duitsland. Dus ik denk dat die vergelijking in Europa soms ook een beetje scheef gaat.
1: Jij noemt nu één voorbeeld waarbij we het goed doen. Maar gemiddeld staan wij veel lager op de lijstjes. Zijn we uit mijn hoofd nummer 22 of zo op de Europese ranglijst?
3: Die discussie wil ik nog wel eens voeren. Volgens mij is dat niet correct. Ik denk niet dat we zo laag staan in Europa. We denken dat we eigenlijk wel boven de mediaan staan. Als je in de algemene zin kijkt naar toegang tot weesgeneesmiddelen. En vergelijk je wel met allerlei landen in Oost-Europa. In Centraal-Europa. Waar ze jaren moeten wachten voordat de fabrikant een dossier indient. Mm-hmm. Voordat er vergoeding is. Ja. Dus ik denk dat die vergelijking niet klopt.
2: Nou, ik denk wel echt dat we traag zijn. Dus ik denk echt dat dat beter kan. En over de laatste jaren zie je ook wel echt een trend dat het gewoon echt heel lang kan duren. Met name dus voor echte innovaties, voor nieuwe aandoeningen. En dat andere landen echt wel sneller kunnen zijn dan wij. Natuurlijk heeft Wim een punt dat lang niet alle fabrikanten bij ons een dossier indienen.
1: Nee, dat is dan de schuld van de fabrikanten.
2: Er moet wel een dossier ingediend worden. Ja, nou ja, goed, ook dat is natuurlijk een wisselwerking. Maken we kans in Nederland, ja of nee? Dus daar worden ook door de fabrikant keuzes in gemaakt. Kan Peter misschien toelichten. Maar en soms zeggen wij ook wel van tevoren, onze beroepsgroep, die zegt van, nou, dit is niet een middel wat wij in Nederland echt nodig hebben.
1: Ja.
2: En dan ook, dus die getallen die hebben wel enige nuance nodig. Maar dan nog kan het soms, we hebben een middel voor een zeldzame aandoening, een stofwisselingsziekte, dat zit nu meer dan 3 jaar in de sluis.
1: Dat is lang.
2: Dat is echt een probleem.
1: Peter?
0: Ja, twee opmerkingen. Eerste over Oost-Europa. Ik denk dat we al op het Oost-Europese niveau staan als we kijken naar de beschikbaarheid van geneesmiddelen die hier in de sluis zitten in Nederland. Als we kijken in andere Europese landen zien we dat alle geneesmiddelen in één of meerdere landen minstens vergoed worden. En heel veel geneesmiddelen in heel veel landen. De enige die het net zo goed doen als wij, namelijk waar geen enkel sluismiddel vergoed wordt, dat zijn Malta en Noord-Macedonië. Dus daar vergelijken we ons mee. Tweede punt is dat we vooral ook naar de ultimo, de beschikbaarheid moeten gaan kijken. De beschikbaarheid van alle weesgeneesmiddelen op dit moment in Nederland ligt op 43%.
1: Ja.
0: Dat wil dus zeggen, eigenlijk dat we een rapportcijfer krijgen, wat we met z'n allen hebben gedaan, 4,3.
1: Ja, probleemschets is duidelijk, Carla. Laten we eens kijken naar de oplossingen. Jij pleit bijvoorbeeld voor een alternatief systeem voor het toelaten, hè, van innovatieve medicijnen. Wat is het idee?
2: Nou, het idee is wat ik net al een klein beetje schetste. Je laat zaken toe waar nog duidelijk vragen over zijn, waar onzekerheid is. Vaak gaat het dan ook over een hoge prijs per patiënt. En dan zou je kunnen naar een systeem van gefaseerde beprijzing ook. Waarbij je afspraken maakt met de fabrikant en de beroepsgroep schrijft een protocol van we gaan deze patiënt op basis van deze criteria behandelen. Als er een duidelijk behandelresultaat is, dan wordt er afgerekend voor het bedrag wat je voor die eerste fase hebt afgesproken.
1: Ja, ja, betalen naar prestatie dus.
2: Bijvoorbeeld betalen naar prestatie.
1: Ja.
2: En aan het eind van de rit, als er meer gegevens zijn, dan kan je het zaakje opnieuw bekijken. Dus ik denk dat er echt een belangrijke ontwikkeling zou kunnen zijn voor wat we noemen cyclisch pakketbeheer.
1: Uh-huh.
2: Dat er een herbeoordeling plaatsvindt. Want nu weten we veel beter wat dit middel in de werkelijke wereldsituatie doet en voor wie enzovoort. Vaker voor een veel kleinere populatie.
1: Uh-huh.
2: Dan krijg je ook hele andere uitkomsten van kosteneffectiviteitsanalyses. En dan kan je opnieuw gaan kijken, wat is dit waard?
1: Ja, precies. Dus dit is inderdaad betalen naar prestatie. Betalen aan de fabrikant wanneer het echt doet wat het moet doen. Heb je dit bedacht of zie jij dit ook ergens anders met succes werken?
2: Nou ja, we hebben met een groep mensen het Orphan Drug Access Protocol ontwikkeld.
1: Wat is dat?
2: Dat is het weesgeneesmiddelen toegangsprotocol, zeg ja. maar, in Nederland. Daar zit nu drie geneesmiddelen zitten daar nu in, die op deze wijze hun toegang
1: de markt
2: hebben
1: krijgen.
2: Gehad.
1: Dus er is echt een pilot ook mee bezig?
2: Er is een pilot mee bezig en dat heb ik echt niet in mijn eentje bedacht. Want we hebben ook rond de weesgeneesmiddelen met behandelaren, patiëntenorganisaties, maar ook verzekeraars en het zorginstituut zit daar natuurlijk ook tegenaan. Mm-hmm. Daarnaar gekeken dat we dit zouden moeten kunnen uitproberen. En mijn pleidooi is, kijk nou naar wat dat opbrengt. Ik zeg niet dat dit systeem de oplossing is voor alle geneesmiddelen, maar er zitten elementen in die we in zouden moeten brengen, wat mij betreft, in dat toekomstbestendig stelsel.
1: Ja, zeker voor die mensen met die zeldzame ziektes.
2: Ja, maar ja. Ik denk ook nogmaals dat er elementen in zitten als er heel veel risico is en veel onzekerheid, hoge kosten, maar superveel belovend. Dan moeten we het kind niet met het badwater weggooien.
1: Nee.
2: Dan moet je het een kans geven op een gecontroleerde manier om die toegang te hebben.
1: Ja, Wim en Peter willen allebei reageren. Kijk eerst even naar Wim. Is dit een idee?
3: Dat is een idee waar we al een tijdje mee bezig zijn. En Carla weet dat. Persoonlijk ben ik ook zelf al geïnteresseerd in die idee. Want ik geloof dat voor een aantal ziektes, maar die met name heel zeldzaam zijn, waar we niet zoveel patiënten hebben en waar we eigenlijk in het begin niet goed weten van wat de lange uitkomsten, wat lange termijn de uitkomsten zijn, bijvoorbeeld bij gentherapieën,
1: mm-hmm.
3: dat je daar een dergelijk model zou kunnen gebruiken. Ik ben wel wat terughoudend om soms verkopen mensen het systeem als een soort systeem voor alles. En ik denk dat dat niet zo is. Als je naar andere ziekten kijkt, bijvoorbeeld naar de oncologie, moet je heel erg, ja, toch oppassen van wat je dan doet en hoe je die studies dan opzet. Want we weten uit de praktijk dat we vaak dit soort dingen hebben geprobeerd. We hebben 10 jaar geleden wel zo'n soort systeem gehad waar we voorwaardelijke financiering deden. En uiteindelijk waren dan na 4 jaar die data niet goed genoeg om eigenlijk op een goede manier te besluiten of we dan al dan niet doorgingen met vergoeding.
1: Hmm.
3: En als we dan zeiden van we vinden het eigenlijk zodanig dat we zeggen we moeten stoppen of we moeten beperken, dan was het politiek heel moeilijk haalbaar om te zeggen, we stoppen ermee. Hè? Want we vinden het ook wel moeilijk om een behandeling terug te trekken. Op het moment dat dat er is, vindt iedereen het heel fijn, kunnen we het gebruiken. Op het moment dat we zeggen, we stoppen ermee omdat onze data niet goed genoeg zijn,
1: raak je altijd weer een patiëntgroep.
3: Raak je altijd een patiëntgroep, nou ja. en zul je het heel moeilijk zijn om dat te doen. Als je het goed doet, hè, dus voor een aantal duidelijk gedefinieerde ziektes,
1: dan kan dit wel werken. Dan
3: moet je van tevoren heel goed nadenken. Wat zijn je uitkomsten? Wanneer ga je het beoordelen? Maar dan moet je ook nadenken over de prijs. Want het moet dan eigenlijk ook minder zijn dan de prijs
1: die normaal. Aan het begin in elk geval bedoel
3: exact,
1: je.
3: Ja.
1: Want het moet zich dan in jouw ogen eerst bewijzen.
3: Exact,
1: Peter, ja. Hoe zou de farmaceutische industrie hier naar kijken? Naar betalen naar prestatie en misschien wel beginnen met een lager tarief?
0: Ik zou zeggen, laat me elkaar de hand geven en aan de slag gaan.
1: Ja?
0: Ja, want dit is iets wat wij ook al jaren propageren. Hè? Zeker voor de gentherapie waar Wim het over heeft. Waarbij je eigenlijk heel in het begin heel veel geld moet uitgeven. En dan maar moet afwachten wat er gebeurt met die patiënten. En als je gaat wachten totdat je al die gegevens hebt over de lange termijn, dan zijn we 20, 30 jaar verder.
1: Hm.
0: Nou, dat lijkt me voor de patiënten niet het goede bericht. Dan is het beter om met elkaar te kijken hoe we de onzekerheden die iedereen heeft met elkaar benoemen en te kijken hoe we dat kunnen verwerken in bijvoorbeeld een prijsmodel.
1: Mooi, dank jullie wel voor deze inzichten en deze discussie. Carla Hollak, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van Rare NL. Wim Goets, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het Zorginstituut Nederland. En Peter Bertens van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast gaan we natuurlijk verder. Dan gaat het ook over de geopolitieke druk die we hier in Nederland voelen. Trump die eist bijvoorbeeld dat Europa meer meebetaalt aan medicijninnovatie. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon lekker in je favoriete podcast app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
7: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
15: Er staat nog 110 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West doe je er 25 minuten langer over. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten is het oponthoud 20 minuten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar krijgen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge, eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. Er zijn nieuwe filmbeelden gevonden van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn gemaakt in Maastricht. Te zien is hoe het verzet bruggen opblaast om de nazi's tegen te houden. Deskundigen vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig middelen toch weerstand bood. En in Spanje is vanavond de voetbalkraker tussen Barcelona en Real Madrid, waarin Barcelona kampioen kan worden. Maar het is een dag met een dubbel gevoel voor de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Zijn vader is namelijk overleden. Maar er zou nu geen tijd voor rouwen zijn. Flick zou er vanavond gewoon bij zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
17: Een andere trend die we op dit moment zien is eigenlijk dat de scherp geprijsde retailmerken dat die stijgen, dat die toenemen in volume. Zelfs nu al 40% van de chocoladecategorie.
18: Je hoort Katrien Dancona, directeur Nederland bij chocoladerepenfabrikant Mars. Hi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik CMO's vraag naar hun geheime voort. Banen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Katrien Dancona, directeur Nederland bij de chocolademerkmaker Mars. Die we natuurlijk kennen van de merken Skittles, Snickers en M&M's. Alleen daar blijft het niet bij, want wereldwijd vallen er meer dan 50 merken onder de Mars paraplu. Waarom zien we daar slechts een beperkt aantal van terug op de Nederlandse markt? En waar concurrenten Nestlé, Mondelez en JDE Peet's afspraak hebben gemaakt met de autoriteit, consumenten en markt over onduidelijke duurzaamheidsclaims op verpakkingen, blijft het bij Mars stil. Waren er simpelweg geen aanpassingen nodig? Of wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een oplossing? Je hoort het hier de komende 30 minuten in CMO Talk. Katrien, van harte welkom.
17: Dankjewel, Klaas.
18: Leuk dat je er bent.
17: Ja.
18: Het zou mij eerlijk gezegd verbazen als er een luisteraar is, ja, die nog nooit van het merk Mars heeft gehoord. Want voor veel luisteraars vermoedelijk niet weten is dat het ook het grote bedrijf is achter Pedigree, Royal Canin, Shiba, Whiskas, dus alle diervoeding. Vallen dus heel veel merken in jullie house of brands. Ja, is er dan eigenlijk wel veel synergie tussen chocola aan de ene kant en dierenvoeding aan de andere kant?
17: Nee, dat klopt, Klaas. Dankjewel. Dat is niet iedereen weet overigens dat het dierenvoeding is. En als ze het met dierenvoeding associëren, dan weet niet iedereen dat er heel veel snackingmerken onder vallen. Maar we hebben inderdaad heel veel merken in ons portfolio. We zijn een Amerikaans familiebedrijf. Het tweede grootste familiebedrijf ter wereld. En we laten ons leiden eigenlijk door te denken in generaties en een langetermijn visie. Onze merken. Nou, je noemde het net al, M&M's, Snickers, Twix, Mars, Ballisto, Bounty, Maltesers, Skittles. Minder bekend op de Nederlandse schappen, maar in Amerika wel is Nature's Bakery en Hotel Chocola. En van dierenvoeding is het natuurlijk bekend van Pedigree, Whiskas, Anicura, wat de dierenklinieken zijn, Royal Canin, Shiba, Katsan. Dus we hebben die heel vele merken. Het heeft ook te maken met de familie die met de Mars Bar is begonnen in 1911 in Tacoma, Washington. En de familie heeft uiteindelijk de uitbreiding gemaakt naar dierenvoeding, ook vanuit de liefde voor dieren. Mm. Dus dat was een pure liefde voor dieren en die is uiteindelijk ontstaan in dat het een hele goede balans geeft. Vanuit de ene kant de voedingsproducten van de dieren, wat ook een constante flow is naar de impulsproducten die snacking hebben. Dus die balans die is juist zo mooi in ons portfolio. Ja, om ook een globale scope te hebben van hoe je de consument zo goed mogelijk kan bedienen.
18: Je zou niet zeggen van, hey, er zit een automatische synergie als je in snacking zit. Misschien denk je, nou, dan ga ik op andere voedingscategorieën. Maar ja, dierenvoeding is dan toch heel iets anders, zou je zeggen.
17: Ja, er wordt ook wel eens gezegd, wordt dat dan in dezelfde fabriek gemaakt? Ja, nou, dat wordt zeker niet in dezelfde fabriek gemaakt.
18: Hele verkeerde associatie.
17: Volledig gescheiden. Ja. Nee, die associatie die is er absoluut niet. Het zit meer met de synergie van de consument en of dat je de consument op zoveel mogelijk manieren kan bedienen.
18: Helder. We richten ons vandaag dus op de snackcategorie.
17: Ja.
18: Dan kom ik merken tegen als Celebrations, Maltesers, Twix. Nou, je noemde net al een aantal andere. Dan denk ik van ja, als je dan allemaal in diezelfde categorie zit, en het zijn vaak ook nog wel impulsproducten, ja, cannibaliseren die merken dan niet met elkaar?
17: Nou, wat we zien is dat door dat brede palet wat we aanbieden, bieden we ook heel veel keuze juist voor onze consumenten. En je ziet eigenlijk dat voor ieder moment hebben we weer een ander merk wat in de behoefte voorziet. En dat
18: maar een Bounty of een Snicker of een Mars, dat zit toch allemaal een beetje in hetzelfde moment, toch?
17: Ja, maar de ene persoon houdt heel erg veel van kokos. Mm. En zou daardoor een keuze maken voor Bounty. En de andere persoon vindt bijvoorbeeld de combinatie met karamel en pinda's weer heel erg lekker in een Snicker. Dus ik denk juist dat het op de smaak gepercipieerd is, maar ook op het moment. Onze merken vervullen ook heel duidelijk een moment van inname. Zo zien we met M&M's bijvoorbeeld dat het schermtijdmoment, zoals we dat in vroeger met televisie kijken, en natuurlijk heel erg hadden. Als je naar de bioscoop gaat, als je thuis een film gaat kijken, dan zul je ook herkennen dat het lekker is om daar M&M's mee bij te eten. Eigenlijk om het samen te delen. Daar staat M&M's voor. En op dit moment zie je natuurlijk wel een verschuiving in het media, de media-inname. Ja. Maar dat is wel het moment eigenlijk van M&M's samen chocolade eten. En waarbij Snickers weer een hele andere rol vervult. Je kent het vast, you not you. When you are hungry. Ja. Wat weer veel meer te maken heeft met die lekkere trek. Dat moment van energie.
18: Ja, want als je kijkt dan naar, je noemde net al, hè, het is allemaal begonnen bij de Marsreep.
17: Ja.
18: En die bestaat al heel lang. Nou, ik heb me ook een beetje verdiept. M&M's bestaat ook al lang. Volgens mij ergens 1940, 41.
17: Ja.
18: Hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat het een soort van chocolate treat werd aangeboden aan de soldaten.
17: Die niet smolt.
18: Die niet smolt. Maar inmiddels bestaat het al zo lang. Hoe blijf je nou als merk relevant? Is dat niet heel lastig? Want die innovatie is toch een beetje uit op een gegeven moment.
17: Ja, ik denk dat voor een bedrijf wat al zo lang bestaat. Vandaag de dag nog steeds relevant zijn voor de consument. We hebben zeer recent het onder het M&M's merk Cookie Dough geïntroduceerd.
18: Wat moet ik daarbij voorstellen?
17: Dat is M&M's met een koek receptuur. In de M&M, in de M&M zelf. Dus aan de buitenkant ziet hij hetzelfde uit. Aan de binnenkant is hij anders. Maar ook daarin zie je dat we doen onderzoek. We doen testen, smaaktesten. En we kijken wat is er relevant voor de consument. En hoe kunnen we middels die onderzoeken dan ook alweer onze productportfolio daarop aanpassen om zo relevant mogelijk te zijn naar de consument toe. En door daar continu op te focussen, zijn we in staat om al zo lang zo'n groot bedrijf te zijn.
18: Als we nog even naar die Marsreep gaan, is dat de laatste innovatie, die uitbreiding naar het Friese vak? Dus die ijsreep van Mars, is dat de laatste geweest?
17: Als je puur naar het product Mars kijkt, dan zie je dat in onze huidige Europese merkpropositionering, we met name focussen op M&M's, Snickers, Twix. Maar Mars heeft natuurlijk een heritage als merk.
18: Maar misschien is het op een gegeven moment het product ook goed genoeg. Hè? Moet je concluderen en zeggen, laten we er dan niet meer aankomen. Dit is gewoon wat het is en we hebben daar gewoon fans voor.
17: Exact.
18: Toch?
17: Ja.
18: Ben je ook bang voor copycats? Want als je dan kijkt naar private labels, als je kijkt naar de discounters, die komen ook met eigen reepjes. En die lijken ook vaak, hè, als je dan hebt over M&M's. Ik was toevallig laatst bij de Albert Heijn, kwam mijn dochter thuis met een zak. Ik denk, ik heb M&M's gekocht, maar dat zijn dan niet de M&M's. Maar het lijkt er toch wel heel erg op.
17: Ja, wat we zien is dat Mars, het familiebedrijf Mars, natuurlijk deze merken met zeer veel kwaliteit, jarenlange recepturen in de markt zet. En ook de merken, zeg maar de marketing daarachter, zeer bedreven en ook ervaren in zijn. Uiteraard zien we ook dat er substituten ontstaan. En dat is ook een van de trends die we natuurlijk nu zien. Hè. We zien in de markt een belangrijke trend is dat de boodschappen duurder zijn geworden voor consumenten. We zien dat consumenten vaker kleinere boodschappen doen. We zien dat met name in Nederland was dat al heel erg aan de hand, dat mensen in promotie boodschappen deden. En we zien dat ook toeneemt. Mm. En een andere trend die we op dit moment zien is eigenlijk dat de retailmerken, de scherp geprijsde retailmerken, dat die stijgen, dat die toenemen in volume. Zelfs nu al 40% van de chocoladecategorie. Ja. En we verwachten dat nog wel even doorgaat. Maar dat heeft ook echt met name te maken met die boodschappen die duurder worden. En het feit dat mensen op zoek gaan naar koopjes en aanbiedingen.
18: Dat zijn eigenlijk huismerken, retailmerken noem je dan huismerken van de retailaanbieder zelf. En ja, volgens mij is dat best wel een lastige positie, want je bent natuurlijk een merk en je moet, als je het dan alleen al hebt over M&M's, daar heb je heel veel in geïnvesteerd, in merkkracht, in campagnes. Ik zie die poppetjes zie ik overal op bouncen. Maar ja, op een gegeven moment moet je je natuurlijk wel afvragen in de tijd waar inderdaad, wat je zelf aangaf, de boodschappen duurder worden. Dat marktaandeel van die private label stijgt. Ja, is dan, ja, op een gegeven moment ben je uitgeïnnoveerd. Dus wat vertegenwoordigt dan of rechtvaardigt eigenlijk dan nog die premiumprijs als die portemonnee steeds kleiner wordt van de consument?
17: Nee, daar proberen wij natuurlijk ook, daar kijken we heel erg scherp naar. We zijn met name ook bezig, hoe kunnen we zorgen dat we portiecontrol kunnen aanbieden aan onze consument. Hoe kunnen we zoveel...
18: Dus eigenlijk stagflatie, of zeg ik dat goed, dus minder...
17: Ja, dat kun je natuurlijk zo zien, maar het heeft natuurlijk ook te maken met het gezondheidsaspect en dat we ook eigenlijk mensen, consumenten de keuze willen bieden. Ja. Om gezondere keuzes te maken en om eigenlijk ook kleinere porties te kopen. Ja. En dat is een van de belangrijke dingen. Naast dat het heel erg belangrijk is dat we alternatieven bieden. Dus we bieden ook gezonde alternatieven. En ik denk dat dat juist zo krachtig is van Mars als bedrijf. We hebben heel veel merken. We hebben een heel breed portfolio. En we kunnen de consument daarin optimaal bedienen.
18: Ja. Over innovaties gesproken, productlancering. Gesproken. Vorig jaar lanceerden jullie een nieuw kauwgommerk, extra, althans nieuw. Het was nieuw in Nederland en voorheen natuurlijk ook al wat langer in het buitenland verkrijgbaar. Waarom introduceerden jullie pas vorig jaar dat nieuwe kauwgommerk in Nederland?
17: Ja, extra is een wereldwijd het grootste kauwgommerk. En in meerdere landen wordt dat ook al door Mars aangeboden. Ja. Wat je ziet eigenlijk vanuit Mars is dat in Amerika liggen heel veel de identiteit van de merken. Maar de landen zijn daarin hebben vrije keuze in wat ze introduceren op welk moment. Ja. En het hangt er ook vanaf in welke fase een land verkeert.
18: Ja.
17: Zo zagen wij heel recent dat de kauwgommarkt niet meer groeide. Mm. En we zagen daar mogelijkheden om die kauwgommarkt om die eigenlijk een beetje op te schudden. En we zagen dat ons extra merk daar een hele belangrijke rol in kon spelen. Richting de consument, en daar kom ik even eigenlijk weer terug op het aanbieden van gezondere, suikervrije alternatieven, maar ook richting onze retailer, waarmee je samen een business case kan leveren, waarmee zij ook in staat zijn om extra omzet te genereren voor de retailers. Heel erg belangrijk dat ze categorie groeien. Ja. En wij zagen mogelijkheden om die categorie te groeien door ons extra product aan te bieden. Kauwgom heeft een hoog impulsgehalte.
18: Ja.
17: Eigenlijk het hoogste van de hele snacking categorie en is daarom heel erg belangrijk om aan te bieden. En nogmaals, dat gezondere alternatief is ook heel erg belangrijk.
18: Eigenlijk twee dingen wat ik interessant vind, wat je aangeeft. Eén zegt, eigenlijk die markt die groeide niet meer. En helpt het dan om een nieuw product te introduceren? Want die kauwgommarkt, die is al een beetje volwassen, die is vol. En het andere aspect is de gezondheid. En daar kom ik zo nog even op terug. Even het eerste, van helpt dat dan? Als je zegt, die markt is eigenlijk al volwassen, die groeit niet meer, dan komen we met een nieuw product om een impuls te geven. Is dat zo? En zie je dat er nu ook in de resultaten terug?
17: Ja, we zien dat terug. Waar we hebben, zoals we altijd doen, wat ik net ook met Cookie Dough zei, dat we onderzoek doen.
18: Ja.
17: En wat we zien is dat jongeren, met name, laat ik zo zeggen, kauwgom was in het verleden heel erg op functionele elementen ingestoken. Dus op gezonde of frisse adem, op goed gebit. Dus echt die functionele elementen waarbij wij zien dat jongeren in een wereld die super snel gaat, waar social media en de wereld heel erg snel aan je voorbij raast. Eigenlijk een moment van stilstaan, een moment, we noemen dat mood management.
18: Ja.
17: Chill, relax, concentratie zijn daarin heel erg belangrijk. En juist voor jongeren is dat heel erg belangrijk. En bepaalt dat ook voor een gedeelte hun identiteit.
18: Maar gaat daar een stukje kou op, een stukje microplastics, want dat is het uiteindelijk toch, gaat dat daarin bijdragen in het moment van chill en ontspannen? Of heb ik nou hier een marketeer in de studio die dat heel goed vertelt?
17: Ja, nee, het is. Nou ja, we zien dat het ook, aanslaat onder jongeren. Ik ben natuurlijk NSE, maar ik ben moeder van 3 pubers. En ook daarin zie ik dat ook die pubers bij mij thuis echt heel graag kauwgom kauwen. En dat geeft hun een moment van relaxheid tijdens het studeren. Ze vragen daar ook naar. Maar we zien ook dat het aanslaat. Het leidt af. Het onttrekt je even uit die haastige samenleving waar we ook allemaal onderdelen zijn.
18: En het belangrijkste, groeit de markt weer van kauwgom door die
17: introductie. En de markt groeit weer en wij groeien de categorie. Dus daar zijn we heel erg tevreden over.
18: Ik wil met jou naar de dilemma's. Ja. En je weet een beetje hoe het werkt. Je moet steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je eentje kiezen die extra pijn deed. En dan kunnen we daar nog een beetje over doorborstkrollen. Ja? Ben je er klaar voor?
17: Ja.
18: Komt-ie. Het is in de cacao-sector een weerwar van duurzaamheidslabels... of de consument kan het onderscheid prima maken.
17: Een weerwar.
18: De fabriek in Veghel is onze meest innovatieve en duurzame productlocatie. Of dat is een iets te grote eer?
17: Absoluut geen grote eer, dat is het.
18: De komst van een suikertax juich ik toe, of daar willen wij niks van hebben?
17: Daar niet voor een suikertax.
18: Oké. De populariteit van afslankmedicijnen beïnvloedt de vraag naar onze producten? Of dat zien we niet zo snel gebeuren?
17: Dat zien we nog niet gebeuren.
18: In Nederland zijn wij uitgegroeid of men kan nog op meer introducties rekenen?
17: Men kan nog op meer introducties rekenen.
18: Gepersonaliseerde snoepjes, een hype of duurzaam businessmodel?
17: Een hype.
18: Mars of M&M's?
17: M&M's.
18: De gast is Katrien Dancona, directeur Nederland bij chocoladereperfabrikant Mars. Katrien, welk dilemma deed een beetje extra pijn? Wil je toelichten?
17: Ja, dan moet ik even. Wat ik een goede vraag vond, als wat ik heel graag wil beantwoorden, ook is de duurzaamheid van onze fabriek in Veghel. We hebben de grootste chocoladefabriek ter wereld in Veghel staan. En daar zijn we ongelooflijk trots op. Wat ik al zei, we zijn een bedrijf die gericht is op de lange termijn. We willen in generaties denken en niet in kwartalen. En duurzaamheid en inclusiviteit zijn daarin heel erg belangrijk. En als je kijkt naar de fabriek, eigenlijk onze Europese footprint, dan zijn we al 90 jaar actief in Europa. We zitten in 24 landen en we hebben 10 productielocaties waarvan ik zei dat dat Veghel de grootste is.
18: Het vlaggenschip qua duurzaamheid pak je aan eigenlijk in de dilemma's. Hè?
17: Ja, en qua duurzaamheid hebben we vele initiatieven die we doen. Ja. We investeren heel erg veel in onze fabrieken, sowieso in Europa. We investeren dit jaar 1 miljard in innovatie en technologieën. Ja. En de afgelopen 5 jaar hebben we ook 1,5 miljard geïnvesteerd. In Nederland komt dat meer neer op zo gemiddeld zo'n 20 miljoen dollar per jaar. En wat doen we daar? Een mooi voorbeeld is van wat we doen. In eerste instantie al onze fabrieken draaien op hernieuwbare energie. Mm-hmm. En zo ook in Veghel. In Veghel zuiveren we ons proceswater, wat we gebruiken in ons productieproces, tot 96%. En dat doen we door middel van microbacteriën. En bij die microbacteriën, daarbij dat proces, daar komt biogassen vrij. En dat gebruiken we weer voor het verwarmen van onze Twix-ovens. Dat is een heel mooi voorbeeld. Daarnaast gebruiken we drycoolers in plaats van watergekoelde koelsystemen. En hebben we een e-boiler geïnstalleerd om onze uitstoot van de fabriek hebben we daarmee met 50% gereduceerd.
18: Okay.
17: We hebben echt als doelstelling als Mars om bij 2050 om net zero te zijn.
18: Dat was eerst 2040, als ik naar jullie tijdlijn op de site keek. Dus het is wel met een decennium opgeschoven.
17: Nou, dat is altijd 2050 geweest. En in 2030 willen we ten opzichte van ons meetjaar, dat is 2015, willen we met 50% onze uitstoot hebben gereduceerd. En daar zijn we hard naar op weg. We hebben ook echt concrete stappen om dat te doen.
18: Okay.
17: Dat zit op emissiereductie, wat ik net al aangeef. Dat zit op regeneratieve landbouw. En dat zit ook op herformulering van herontwerp van verpakkingen.
18: Met al die duurzaamheidsinitiatieven wil ik ook even het bruggetje maken naar de duurzaamheidsclaims. Want dat is natuurlijk goed voor de aarde en hopelijk ook goed voor de consument. En dan wil je natuurlijk ook als marketingbedrijf, wat jullie natuurlijk in de essentie zijn, dat vertellen aan de markt. Als consumenten voor het schap staan, als je de keuze maken, nou, dan heb ik liever voor een bedrijf die verantwoord bezig is. Nou, vorig jaar kondigde ACM aan grote hoeveelheden duurzaamheidsclaimers en labels te gaan onderzoeken. Je gaf net ook al aan in de dilemma's. Het is eigenlijk nog wel een weerwar, hè? Vind je ook dat het een goede zaak is? Dat er wat meer helderheid komt en een uniforme standaard komt voor iedereen?
17: Ja, wij zijn er voorstander van dat consumenten goed geïnformeerd worden. En als dat onduidelijk is voor consumenten, dan zullen we daar met elkaar en als totale industrie duidelijker in moeten zijn. Ja. Dus wij zijn een voorstander van het feit dat duidelijker gaat worden naar de consument. Wij hebben in Europa een 100% verantwoorde cacao-label op onze chocolade staan. Wat betekent dat bij de oogst en de teelt van de cacao, dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden, geen kinderarbeid, en dat de boer een premiumprijs heeft gekregen voor die cacao.
18: Kan je dat echt garanderen? Want het is heel moeilijk, hè, om dat in de keten ook aan te kondigen en te volgen. Ik weet, er zijn blockchain-initiatieven om dat heel zichtbaar te maken.
17: Ja, kunnen wij voor Europa aantonen en kunnen wij dat ook traceren. Vandaar ook deze claim. Maar is het nou allemaal even duidelijk voor de consument? Dat kan ik me voorstellen als iedereen zijn eigen label voert, dat ingewikkeld is. Precies. Voor de consument. Ze zullen absoluut herkennen dat het goede cacao is, omdat er een label op staat. Maar of ze precies weten welke data daarachter zit, dat is zeer de vraag. Ja. Dus dat de Europese Commissie hierin met een voorstel komt om dat beter te harmoniseren en eigenlijk meer aantoonbaar, die bewijslast ook meer aantoonbaar te maken, daar zijn we voorstander van. Echter, moet het natuurlijk niet een ellenlang proces gaan zijn om data aan te leveren, als dat jarenlange processen gaat staan om te bewijzen dat wat er zeg maar achter je label zit, dan schiet het zijn doel voorbij. En dan kun je bijna geen labels meer voeren. Want dan wordt het een project van een raket naar de maan. Dat te realiseren.
18: Ja, is dat, want in februari zagen we dat persbericht. Hè. Daar werden heel expliciet Nestlé en Mondelez, jullie concurrenten, genoemd. We willen daar gezamenlijk mee aan de bak. En Mars, als natuurlijk megapartij, die ontbrak expliciet in dat persbericht. Kan je het op twee manieren interpreteren? Zijn jullie al het braafste jongetje van de klas? Of zeg je, we hoeven daar niet zo nodig in mee. We willen niet in die hele lange reis naar de maan mee.
17: Daar zit het hem natuurlijk heel erg. Dus we hebben verantwoorde chocolade. Ja. De vraag gaat het om, hoe gaan we dit proces aanvliegen? Hoe gaan we zorgen dat die bewijslat inderdaad niet een ellenlang proces wordt? Dus dat is wat erachter ligt. Wij zijn voor het goed informeren van consumenten. En uiteraard moet daar transparantie over zijn. Ja.
18: En met jullie zelf, hè, daar zou denk ik ook nog wel werk aan de winkel. Want als ik bijvoorbeeld naar de Albert Heijn site ga en ik wil daar een solo reep kopen, hè, dan staat daar een aantal claims op. Hè, Rainforest Alliance, People and Nature keurmerk. Ik zie dat mooie groene puntsymbool, hè, van Verpakt. Maar als ik vervolgens iets voor mijn zoon wil meenemen, omdat hij jarig is bij zijn hockeyteam, kan ik zo'n grote family pack kopen met die kleine reepjes. Ja, en daar staat dan weer een heel ander symbool op, het Triman logo. Ja, dan ben ik als consument, die toch wel een beetje verantwoordelijk bezig is, probeert te zijn, ben ik lost.
17: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. We moeten onze consumenten goed informeren. En daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in te nemen. Ik denk wel dat die verantwoorde cacao, dat staat op al onze verpakkingen. En dat is ook iets waar we over communiceren en wat we kunnen garanderen.
18: Ja, loopt dat proces nog met ACM, die gesprekken om uiteindelijk naar een uniforme standaard te gaan?
17: Nou ja, er komt een EMCO directive, heet dat. Empowering Consumer. En dat zal ook geïmplementeerd gaan worden. Dus dat is zeker nog een lopend traject.
18: Oké, dus dat loopt nog. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk. Ik wil je danken voor je komst. Katrien Dankona, directeur Nederland bij Mars. En we hebben het in de podcastversie, want ik heb natuurlijk nog veel meer te vragen aan jou. Onder andere ook over de invloed van de chocoladeconsumptie en de correlatie met afslankmedicatie. En we gaan nog even doorpraten over de grote aantallen van het aantal repen die gewoon bij Veghel van de band afrollen. Dus we hebben behoorlijk nog wat te bespreken. Ik hoop dat je luistert in de BNR-app of op cmotalk.nl. Volgende keer in CMO Talk staat bij mij in de studio Pieter Olierook van de Magnum Ice Cream Company. En ik beloof al, dat wordt een uiterst smakelijke aflevering. Bedankt voor het luisteren.
19: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR
8: Verkeer. Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook 30 minuten langer over tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op de luchthaven van Tenerife. Een vliegtuig naar Eindhoven staat op het punt van vertrek. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. De actiegroep Geef Tegengas heeft het protest in Barendrecht beëindigd. Ze blokkeerden een spoorlijn tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Ze gingen weg na een oproep van de burgemeester. Gisteren was er ook al een actie op dezelfde plek in het havengebied. Er is niemand opgepakt. En alle clubs in de Eredivisie hebben een kwartiertje geleden afgetrapt voor de 1-na-laatste wedstrijd van het seizoen. En er is een hoop om voor te spelen. Zo kan Feyenoord definitief een plek in de Champions League binnenslepen. In Breda was een protest van NAC-supporters, omdat hun club vrijwel zeker degradeert. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
11: We hebben het over de mogelijke wisseling van de wacht op de monetaire troon van de wereld.
12: Amerika speelt een beetje met vuur.
13: Ik begrijp niet zo heel erg goed dat Europese enthousiasme van... ja, die Amerikanen zijn totaal onbetrouwbaar en vreselijk, al die Amerikanen, die Trump.
12: De wereldeconomie heeft in mijn optiek een soort long-covid ontwikkeld.
13: Dan moet je eens in Europa kijken.
12: En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt.
11: Ik durf bijna niet te zeggen, maar India's roepie als de wereldmunt?
13: Ja,
14: nou dat is niet
13: Nou, dan misschien nog maar liever Franse Frank.
12: Dat heb je mij niet horen zeggen.
15: Zo'n 400 jaar geleden, startend in de 17e eeuw... was de Nederlandse gulden, de florijn, de munt van de wereld waar je op kon rekenen. Van Londen tot Gdansk en van Madrid tot Moskou... iedere handelaar had vertrouwen in de munt en in de Bank van Amsterdam. Tegenwoordig zou je dat een reservemunt noemen... Maar het ging mis in 1781 toen de vierde Engels-Nederlandse oorlog uitbrak. De Bank van Amsterdam nam een fatale beslissing. Ze pompte massaal geld in de VOC die op dat moment al in zwaar weer zat. Oorlogsschepen kwamen niet meer terug, handelsroutes vielen weg... en de VOC kon haar schulden niet meer aflossen. En tegelijkertijd wilden rekeninghouders hun onderpand terug in zilver graag. Met kunst en vliegwerk probeerde de bank jarenlang in het geheim de gaten te dichten. De markt voelde het al wel, de gulden bleef onder druk staan. In 1791 was er nog een reddingsoperatie, maar het bood weinig soelaas. En in 1795 marcheerde het Franse leger Amsterdam binnen. Einde bankgulden, iets wat lang onaantastbaar leek, was binnen 20 jaar verdwenen. Na de gulden kwam het Britse pond, maar ook de Britse overheersing viel uit elkaar. En tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in het Amerikaanse Bretton Woods met 43 andere landen een akkoord gesloten. De dollar werd de nieuwe wereldreservemunt. Wil je olie kopen? Kom erop met je dollars. Investeren in een Afrikaans bouwproject? Dollars. Sojabonen kopen van Brazilië? Nou, je raadt het al wel, inderdaad, in dollars. De dollar zit overal. Maar de laatste tijd hoor je steeds vaker de vraag... voor hoe lang nog? De Amerikaanse schulden zijn torenhoog. Ze zitten in oorlogen die geld verslinden. En in tijd van crisis lijkt de dollar niet meer... automatisch de veilige haven om in te vluchten. Opvolger staat te trappelen. China heeft aspiraties en ook de Europese Unie. We moeten nu tegen de dollar opboksen, aldus ECB-baas Lagarde. Maar komt er echt een einde aan de macht van de dollar? En moet je het wel willen, reservemunt zijn? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen... om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
16: Dag Rens.
15: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
16: Dag Rens.
15: De wereldeconomie zonder dollars. Kunnen we ons dat voorstellen, Edin?
16: Het is denk ik heel moeilijk voor te stellen... omdat we in ons leven niets anders hebben meegemaakt. Maar in principe is het mogelijk, want we hebben het in de kern... over een soort sociaal contract in de wereld. Wij gebruiken dollars met z'n allen. En als we morgen dat contract wijzigen, dan gebruiken we iets anders.
15: Han, kunnen wij het ons voorstellen?
13: Nou ja, maar ik moet wel zeggen, de hele hype erover... Ja, het doet mij denken aan Mark Twain... die eens gezegd heeft, the rumors of my death are greatly exaggerated. Nou, zo zou ik dat ook ten aanzien van de dollar zien. Maar als je dus de vraag stelt, gaat de dollar verdwijnen als reservemunt? Dan zou ik zeggen, absoluut zeker. Maar ik ga dat absoluut niet meer meemaken.
15: Hmm.
13: En ik denk dat...
15: Want er wordt wel gezegd, ja, de macht van de dollar zien we langzaamaan afbrokkelen. Zoals we ooit de florijn ook zagen afbrokkelen
13: nou,
15: in 20
13: jaar. Dat valt nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daar gaan we ongetwijfeld ook van onze gasten het een en ander over horen.
16: Ik moet dan toch altijd denken aan een prachtig boek van twee landgenoten van me. Die zijn over de zijderoute geweest. Landgenoten, mensen uit Bosnië-Herzegovina, voor de luisteraar. En op hun weg zijn ze door Saudi-Arabië heen getrokken. En daar reden ze op de A1, als het ware, van Saudi-Arabië... en moesten ze naar een benzinepomp. Dit speelde zich 3-4 jaar geleden af. Dus zij slaan af, ze gooien de auto vol... ze lopen naar de balie om af te rekenen... en ze komen er op dat moment achter... dat ze te weinig Amerikaanse dollars hebben bij zich. En diegene, de man achter de balie, zegt... ja, je kunt alleen in dollars betalen... of in de lokale munt. Nou, ze hadden helemaal geen lokale munt en te weinig dollars. En een van die twee heren kwam op het geniale idee om euro's uit zijn binnenzak te halen.
14: Ja.
16: Nou, om een lang verhaal heel kort te maken, de politie moest aan de pas komen, want de man achter de balie op de benzinepomp in op de A1 van Saudi-Arabië geloofde niet dat dat echt geld was. Dus 25 jaar na de introductie van de euro loopt er iemand in Saudi-Arabië die echt niet gelooft dat het echt geld was.
14: Oké, tot zover de geloofwaardigheid van de ECB en Christine Lagarde. Ja, is dat dan luchtfietserij wat we horen van haar? Van we moeten nu tegen de dollar opboksen?
13: Nou, weet je, ik vind het soms een beetje wat naïef en opportunistische ambities. Ja, ik vraag me vaak af, weet je, waarom zouden we dat eigenlijk willen? En hebben we nou de voordelen daarvan goed afgewogen tegen de nadelen?
14: De nadelen van het reservemunt zijn?
13: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Okay. Althans, daar hoor ik nooit iemand.
14: Nee, want ik hoor alleen maar, Amerika heeft een enorm voordeel dat ze een reservemunt zijn.
13: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij datzelfde voordeel zouden hebben en geen enkel nadeel. Maar ik denk dat Amerika ook daar nadelen van heeft. En het lijkt mij een beetje evenwichtige discussie. Dat lijkt mij wel nuttig. Ja.
16: En nog heel even over Christine Lagarde, wat je altijd in je achterhoofd moet houden, zij komt uit Frankrijk. En als je naar de historie kijkt, Frankrijk heeft elke gelegenheid gebruikt om tegen de schenen van Amerika te schoppen. En de Frankrijk vond het sinds 1944 erg dat de Amerikaanse dollar die rol speelde. Dus ik kan me voorstellen dat zij de recente ontwikkelingen aangrijpt om te zeggen van, goh, zouden we daar niet iets aan kunnen doen als Europa?
14: Onze gast van deze aflevering is oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit, Paul Hilbers. Paul, van harte welkom.
17: Dankjewel, Ren.
14: Ja, ik zit te twijfelen of ik meteen ga vragen, gaat de dollar verdwijnen? Want als jij ook gaat zeggen, die gaat niet verdwijnen, dan kunnen we een hele korte uitzending maken. Maar ik doe het toch.
17: Nou, ik sluit me wel een beetje bij de voorgaande sprekers aan. In die zin dat ik zeker niet verwacht dat het op korte termijn gaat gebeuren. Ik roep ook nog even in herinnering hoe het is gegaan toen het van het pond naar de dollar overging. Je noemde heel erg lange geschiedenis, lang geleden. Maar nog meer recent is dat gebeurd. Dat is in 1944 gebeurd eigenlijk bij de Bretton Woods-conferentie.
14: Bretton Woods, ja precies.
17: En dat was dus een grote schok, hè? Een wereldoorlog. En daarna moest de zaak weer opnieuw worden opgezet, die de omstandigheden creëerde om die stap te maken. Maar dat was helemaal geen gemakkelijk proces. En in feite, er is een heel aardig boek over verschenen, dat heette Battle of Bretton Woods. Want die Bretton Woods-conferentie was ook een battle in zekere zin tussen de Engelsen, Keynes zat daar namens de Engelsen, en de Amerikanen om geleidelijk die overstap te maken.
14: Maar wat het mij wel zegt, is dat het, hoe zeggen de Engelsen dat, gradually and then suddenly is gegaan. He, dus langzaamaan werd het Britse pond uitgehold. En opeens, we hadden een Tweede Wereldoorlog, en opeens is het niet meer zo.
16: Al opeens.
14: Nou ja, goed, de Tweede Wereldoorlog.
16: 30 jaar lang geduurd voordat de Amerikaanse dollar de rol van het Britse pond overnam.
14: Ja, maar we hebben daar wel met elkaar in Bretton Woods afgesproken. Oké, het worden nu de Amerikanen. En dat is.
17: Het is wel interessant wat er een rol speelt hier. Dat zijn zogenaamde netwerkeffecten. Ja. En dat zijn dus de effecten die beschrijven dat heel lang een bepaalde techniek kan worden gebruikt. En dat het een soort van kritische massa vereist om over te stappen op een andere techniek. Mm-hmm. En er zijn bekende voorbeelden van het toetsenbord op wat je voor je hier hebt staan. He, de QWERTY volgorde. Dat is niet de optimale volgorde in de ogen van velen. Maar het verandert niet meer, omdat iedereen zo gewend is. Geldt ook een beetje voor het gebruik van telefoons, het gebruik van cellphones tegenwoordig. Dus het vereist een kritische massa om zo'n stap te maken. En dat duurt dus een tijd.
14: En dan even voor jou, voor die Fransen. Dan hebben die Fransen toch nog een AZERTY-toetsenbord, waar ik echt helemaal knettergek.
18: True Lease met Genke.
19: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Internationale overeenkomst, dat is uiteindelijk toch een beetje de markt die uiteindelijk bepaalt wat wordt de munt die we met z'n allen gaan gebruiken om zaken in uit te drukken, om internationaal mee te betalen en om in te beleggen. Dus uiteindelijk is het de markt die, en daar kom ik weer een beetje terug op het punt van die kritische massa, de markt bepaalt uiteindelijk wat we gaan gebruiken.
3: Ja.
2: En het ligt dus niet officieel vast, maar het is dus een munt die eigenlijk die drie rollen heeft. Hè? Ruilmiddel, reserveeenheid en rekeneenheid.
3: Ja. En wat voor voordelen levert het een land op als zij de wereldreservemunt zijn?
2: Nou, dat is nog best wel wat, hoor, moet ik zeggen. In de eerste plaats, wat betekent het? Dat betekent dat andere landen jouw munt gaan gebruiken, maar ook jouw munt gaan aanhouden. En voor zover ze die munt aanhouden in cashvorm, heb je als het ware een soort renteloos krediet van die andere landen die niet terugkomen met jouw munt om dingen te kopen in je eigen land, maar die gewoon laten circuleren buiten je eigen land. Dus dat heet wel met een mooi woord muntloon.
3: Ja.
2: Het loon van degene die de munt uitbrengt, is dat die renteloze krediet.
3: Het zijn een beetje die vrienden van jou in Saoedi-Arabië die zeggen, het is maar handig als ik een paar Amerikaanse dollars op zak heb, want dan kan ik altijd nog tanken.
4: Het komt er in feite op neer. Niet zo heel lang geleden betaalden wij in dit land ook nog met de checks. Dus je kon gewoon een check uitschrijven. Het komt er in feite op neer dat als jij als land de facto de wereldmunt hebt, dan ben je in staat om aan de lopende band checks uit te schrijven en dingen te kopen, zonder dat je ervoor moet vrezen dat men massaal die checks bij jou gaat inleveren en om geld vraagt. Okay. Dat is het grote voordeel.
3: De andere voordelen nog, Paul?
2: Nou, het is ook een element van liquiditeit, speelt ook een rol. Hè? Als heel veel mensen, heel veel economische partijen jouw munt gebruiken en in jouw munt investeren, dat betekent dat jij een heel grote toegang hebt tot internationale financiële markten. En dat wil zeggen dat je vaak ook goedkoper kan lenen internationaal dan je anders zou hebben kunnen lenen.
3: Ja.
2: Dus het is ook een economisch voordeel in termen van de kosten die het jou die met zich meebrengt in termen van de financiering van je schuld.
3: Je kunt makkelijker staatsobligaties uitschrijven en er is altijd wel vraag naar.
2: Nou ja, de US Treasury market, hè, waar we hier over praten, dus de markt voor Amerikaans schuldpapier, die is ook zo groot vanwege het feit dat heel veel buitenlandse beleggers die treasuries aanhouden als element in hun liquiditeit.
3: Ja.
5: En toch is natuurlijk de rente op euro's is lager dan op dollars. Dus ik hoor veel mensen zeggen, de euro moeten we opsturen in de vaart der volkeren, dan worden wij de wereldvaluta en dan gaat bij ons de rente naar beneden. Nou, misschien.
3: Ja, of
5: maar
3: het
5: is al lager dan
3: of het is een teken dat die status van Amerika als wereldreservemunt aan het afbrokkelen is, omdat de rente op staatsobligaties hoger is.
4: Het is van het simpele feit dat de Amerikaanse economie gewoon aanmerkelijk harder groeit dan onze economie.
5: Oké.
2: Ja. En de inflatoren perspectieven verschillen ook, hè, tussen Amerika en Europa.
5: Oké.
3: Is het hebben we dan alle exorbitante voordelen van Amerika als een reservemunt gehad, of niet?
2: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn.
3: En je zegt, dat is niet een afspraak geweest. In de volksmond denken we allemaal, ja, dat hebben we met Bretton Woods wel afgesproken.
2: Nou ja, wat we hebben afgesproken is eigenlijk ten aanzien van Amerika drie dingen. Het eerste is, we hebben de dollar als de centrale munt gedefinieerd waar alle andere munten aan gelinkt zijn. In de tweede hebben we de dollar gekoppeld aan goud, ook niet onbelangrijk. Dus we hebben gezegd, één munt wijzen we aan, die koppelen we aan het goud. Alle andere munten koppelen we aan de dollar. En ze hebben twee organisaties opgericht, IMF en Wereldbank, die allebei in Washington staan, dus ook dicht bij Amerika. Dus het was wel een bezegeling van de Amerikaanse hegemonie op dat moment.
5: Mag ik toch nog eventjes terugkomen op die voordelen voor Amerika? Want een van de voordelen die vaak wordt genoemd in het geval van Amerika, dat is, Amerika heeft al decennia lang handelstekorten, dus die voeren meer in dan ze uitvoeren. Als je zo'n positie hebt, dan moet je dat natuurlijk, dan moet je financieren. Dus dan moet je in het buitenland lenen. En er wordt heel vaak gezegd, ja, Amerika kan dat doen, omdat iedereen wil wel Amerikaanse vermogenstitels hebben, omdat ze de wereldvaluta zijn. Dus het feit dat de dollar de wereldvaluta in de wereld is, stelt Amerika in staat om op de heel lange termijn alsmaar tekorten te hebben. En je zou dat ook nog kunnen zeggen van, eigenlijk stelt dat Amerika in staat om om heel erg lang boven zijn stand te leven. Ja. Vind je dat ook een vermeend voordeel van de dollar als wereldvaluta voor de Amerikanen?
2: Nou, je hebt duidelijk gezien dat er een grens is, hè, aan wat je net zegt, dat proces. In 1971 is die dollar uiteindelijk van het goud afgegaan, omdat Amerika, een beetje om in jouw woorden te blijven, boven zijn stand leefde.

0: En daardoor dus er toch wel wat wantrouwen ontstond ten aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En er is toen echt een hele wat onrustige periode daarna heeft plaatsgevonden. Tot het uiteindelijk, ook omdat ook in die periode twee oliecrisis plaatsvonden en Vietnam en Watergate. Dus het was in het algemeen een hele onrustige periode in Amerika en wereldwijd. En het heeft dus wel een tijd gekost om die status weer terug te krijgen. Dus het is niet vanzelfsprekend.
1: Maar jouw vraag was dan, Han, is het een voordeel dat een land zich zo in de schulden kan steken, toch?
2: Ja. Vinden we dat een voordeel?
1: Vinden we dat een voordeel?
2: En willen wij dat? En moeten we dat willen?
0: Ja, er is een discussie over dit punt geweest. Ik wil niet te technisch worden, maar het heet, kort gezegd, het Triffin-dilemma.
1: Triffin-dilemma.
0: Triffin was een Amerikaans-Belgisch econoom. Triffin-dilemma. En dat dilemma was, als je een wereldreservemunt wil worden, dan moet je als het ware tekorten hebben om die munt voldoende in omloop te brengen in de rest van de wereld. En die tekorten zelf die ondergraven weer een beetje je positie als centrale munt.
3: Met andere woorden, het is nooit lang houdbaar.
0: Impliciete paradox in dat systeem.
1: Je graaft eigenlijk uiteindelijk, je bent heel machtig, maar je bent wel je eigen gat aan het graven.
0: Nou ja, dat is misschien een beetje ver, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor een wereldeconomie, omdat je de munt uitgeeft waarin de wereld in handelt. Maar om die verantwoordelijkheid uit te kunnen oefenen, moet je iets doen wat ook weer een beetje kan schaden, de basis voor die verantwoordelijkheid die je hebt.
3: Ja. Ik wil nog heel even terug naar dat jaar 44 en de internationale
1: Bretton Woods
3: afspraak. Ja. Bretton Woods, even voor de luisteraar ook, voor het beeld. Je moet je voorstellen, de Tweede Wereldoorlog is gaande nog steeds. Het internationale geldstelsel wat we daarvoor hadden is weg, namelijk goudstandaard. En men kwam daar om afspraken te maken over hoe gaat het geldstelsel na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide. Mm-hmm. En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van nou zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren bij de overheid. Ja. Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud. Ja.
0: Even om aan te sluiten bij wat Eden zegt en ook bij wat Han eerder zei, dat Bretton Woods dat noem je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Mm-hmm. Er waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leidend tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in een paar zinnen samengevat waarom Bretton Woods. En daar maakten dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluaties
1: terechtkomen. Dat je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
0: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30. Ja. En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen. Ja.
1: En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust. Lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
0: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Want dat was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland die bijdroegen aan de verarming van dat land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
1: niet?
0: Veel. Jaren 30 dus niet, wat mij betreft. Mm-hmm. Dat is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die het toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook twee oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog, de Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
1: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of is dat was dat niet in vraag.
0: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. En het was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog. Ja. En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
1: concluderen. Goed gekomen voor Amerika, of goed gekomen voor de wereld.
2: Ja. Uiteindelijk ja, denk ik dat. Weet je, ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En toen was het denken van we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd er ingerend. Ja. Dus dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan, wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen, ja, of flexibele wisselkoersen.
3: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen gekregen, maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koersen alle kanten op konden, en we wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren. Ja. Maar het is daar ergens ontstaan. Ja.
1: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen. Zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden, hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business University. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor het knooppunt Everdingen nog een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein stond al file. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op weg naar Eindhoven. Hun vliegtuig is zojuist vertrokken op Tenerife. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. De actiegroep Geef Tegengas heeft het protest in Barendrecht beëindigd. Ze blokkeerden een spoorlijn tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Ze gingen weg na een oproep van de burgemeester. Gisteren was er ook al een actie op dezelfde plek in het havengebied. Er is niemand opgepakt. En alle clubs in de Eredivisie hebben een kwartiertje geleden afgetrapt voor de 1-na-laatste wedstrijd van het seizoen. En er is een hoop om voor te spelen. Zo kan Feyenoord definitief een plek in de Champions League binnenslepen. In Breda was een protest van NAC-supporters, omdat hun club vrijwel zeker degradeert. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen.
9: Naam van jullie organisatie?
10: NL Groeit.
9: Welke tip zit er altijd in jouw presentaties?
10: Werk aan jezelf, want stilstaand water gaat stinken.
9: Wat is voor ondernemers het grootste struikelblok zodra ze gaan groeien?
10: Dat ze niet snappen wat er echt aan de hand is binnen hun eigen organisatie.
9: Welke fout maken veel ondernemers zodra ze personeel aannemen?
10: Dat is een heel lang lijstje. Maar laat ik beginnen met dan dat ondernemers denken dat ze zelf ook harder moeten gaan werken om het allemaal te laten werken binnen hun bedrijf.
9: En beste Kees, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
10: Het probleem dat veel bedrijven niet het volle potentieel behalen, doordat eigenlijk die ondernemer stiekem een beetje aan het knoeien is.
9: over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markt opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en geen Patrick van der Pijl deze keer. Hij is er even tussenuit. Onze gast is Kees de Jong van NL Groeit. Van harte welkom, Kees.
11: Dankjewel.
9: Weinig mensen lukt het om twee keer in dit programma te komen. En we mogen je nu officieel vriend van de show noemen. Hoe vet is dat?
11: En hoef ik niks voor te betalen?
9: Hoef je niks voor te betalen, nee.
11: Nou, dat voelt goed.
9: Ja, want even de context schetsen. Afgelopen vrijdag gaf jij een masterclass leiderschap bij het FD. Ik was daarbij. Het was heel interessant. De opkomst viel helaas een heel klein beetje tegen. Maar de inhoud, zoals gezegd, bijzonder interessant. En ja, twee sheets uit jouw presentatie, daar heb ik even stiekem een foto van gemaakt. En die staan centraal in deze aflevering, namelijk de vijf groeifasen van een bedrijf en de random leiderschapslearnings van Kees. En dat is een beetje uit jouw eigen praktijk, hè?
11: Ja, en die, omdat ik natuurlijk zelf ook zo'n beetje alle fouten heb gemaakt die je kan maken op ondernemerschap en op leidersgebied, heb ik daar inderdaad in het kader van die cursus even een soort opsomming van gemaakt. En mensen mogen dan kiezen waar ze wat ze interessant vinden. En daar vertel ik dan even een anekdote over en mijn learning.
9: Hoeveel anekdotes dus in deze aflevering?
11: Zoveel als jij wilt.
9: Nou, mooi. Die gaan we in het tweede deel doen. Want ik wil graag met jou beginnen met die vijf fasen. Zou je even heel kort kunnen schetsen welke dat zijn?
11: Ja, en dat is eigenlijk vrij naar Greiner. En Greiner is een wetenschapper die in de jaren 60, 70 hier heel veel werk van heeft gemaakt. Ik heb daar alweer een hele lange tijd geleden een soort vereenvoudigd model van gemaakt, wat voor ondernemers heel begrijpelijk is. En dat begint met de eerste fase, en dat is de pioniersfase. En dat is een fase waarin eigenlijk de ondernemer eigenlijk alles nog moet leren, inclusief de product market fit, inclusief hoe het werkt met mensen aannemen, inclusief nou ja, eigenlijk hoe ze zelf functioneren binnen hun bedrijf.
9: Tot ongeveer 8 FTE, toch?
11: Tot ongeveer 8 FTE. Dat is een beetje grijs gebied, want als je het met een compagnon doet, dan kan je dat eigenlijk verdubbelen. Het heeft te maken met inderdaad hoeveel mensen er bij jou in dienst zijn, en dat is de complexiteit van de organisatie.
9: Ja, je span of control.
11: Heel goed. Ja. Inderdaad, de span of control.
9: Ja, Kees.
11: Dan ga je door naar de volgende fase. Dat is de organisatiefase. En dat is wanneer er verschillende functionele processen worden gevormd. Zoals dat je HR-proces enigszins wordt geprofessionaliseerd. En datzelfde geldt voor je salesproces en voor je IT-processen en voor je marketingproces. En al die zaken wat er eigenlijk random eigenlijk werd gedaan, dat wordt er nu allemaal een beetje een soort van officiële functies.
9: Je krijgt afdelingjes.
11: Ja, nou, je krijgt in ieder geval de taken en verantwoordelijkheden worden meer bepaald, maar al die lijntjes komen nog steeds uit bij diezelfde ondernemer.
9: Tot circa 25 FTE.
11: Vanaf een man of 25 zie je dat daar op die plekken dan inderdaad daadwerkelijk mensen worden aangenomen, of dat die mensen worden gepromoveerd, en dat die dan in een soort MT komen te zitten.
9: De managementfase.
11: Heel goed, de managementfase inderdaad. Dus de ondernemer creëert een soort van managementteam om zich heen, en die gaat dan inderdaad leren dat hij niet alle beslissingen zelf meer moet nemen, en die gaat dan leren hoe je dan zo'n team moet meekrijgen. En eigenlijk is dat best een lastige fase. Gaan we het misschien straks nog even over hebben. En vanuit die managementfase, vanaf een man of 50, 60, dat heb ik ook meegemaakt, dan krijgt die ondernemer het opeens, als hij het goed doet, wat minder druk. En dat is de fase waarin inderdaad dus het delegeren is gelukt. En dan moet die ondernemer wat meer afstand nemen. Dat is de delegatiefase. En dat is eigenlijk een hele fijne fase voor de ondernemer. Want de eerste keer, dan merkt hij voor de eerste keer dat het niet moeilijker en complexer en ingewikkelder wordt, maar dat het eigenlijk eens een keer wordt waar hij altijd van heeft gedroomd, dat hij wat meer tijd krijgt. En dan heb je daarna nog, vanaf een man of 150, de standaardisatiefase, zoals ze dat noemen. En dan kan je, als je het goed doet, echt gaan opschalen naar een nog grotere organisatie.
9: En waarom is het dan voor een ondernemer belangrijk om te realiseren in welke fase je feitelijk zit?
11: Ja, omdat er dingen gebeuren die je eigenlijk niet goed kan plaatsen. En meestal heeft dat dan te maken ook met de manier waarop die ondernemer zichzelf zelf aan het werk is en waar hij zichzelf mee bezighoudt.
10: Drucker, Peter Drucker, heeft ooit gezegd: de bottleneck is always on top of the bottle.
9: Bekende managementgoeroe.
10: Precies. En dat geldt dan precies voor deze processen. De ondernemer gedraagt zich eigenlijk nog zoals hij zich in de vorige fase moest gedragen. En die heeft zich niet aangepast. En daarmee is die ondernemer eigenlijk zelf het probleem. En je moet het zo zien: in iedere fase is er eigenlijk een andere complexiteit. En dat heeft te maken, inderdaad, die complexiteit met het aantal mensen dat je moet aansturen. Dus de complexiteit is een functie van het aantal mensen. En die complexiteit heeft steeds een ander soort besturingsmodel nodig. Dus in het begin, en daarom is die acht ook zo essentieel, zit het bedrijf helemaal in je hoofd. De ondernemer weet gewoon wat er aan de hand is. Die weet van iedereen waar hij of zij mee bezig is. En vervolgens vangt hij dan net, zeg maar, alle fouten op en hij zit er bovenop. En vanaf een man of acht, bij sommige 10, als je heel erg hard werkt, is het misschien 12, maar ergens komt daar een punt dat je dat niet allemaal meer in je hoofd kan hebben. En dan gaat er zoveel fout dat je gaat afspreken: oké, nou, jij wordt verantwoordelijk voor sales en jij wordt verantwoordelijk voor productie. En dan gaan we één keer in de week bij elkaar zitten en dan zorgen we dat sales verkoopt wat productie maakt, of dat productie maakt wat sales heeft verkocht. Of simpel gezegd. Dan ga je dus een aantal managementprocessen introduceren. En dat is al heel anders. Dan moet je dat gaan afstemmen.
9: Moet je een stapje terug doen eigenlijk ook?
10: Nou ja, dat hangt er vanaf wat jouw taak en rol is. Maar in principe is vanaf die eerste 8 is het inderdaad continu een keuze van welk stapjes geef ik terug aan de organisatie? Wat ga ik niet zelf meer doen?
9: Nee.
10: En dat is voor heel veel ondernemers een struggle, omdat het is een geleidelijk proces. Het is niet dat iemand zegt op maandag: nou, vanaf nu moet je dingen anders doen. Nee, het is een geleidelijk proces. Het is wel grappig dat ik een aantal, kom natuurlijk heel veel ondernemers tegen, ook vanuit mijn rol bij NL Groeit. Die hebben al 20 jaar lang een bedrijf met 8 man. En dat is niet per ongeluk.
9: Nee, hoe komt dat?
10: Nou ja, omdat ze dus niet de stap kunnen maken naar de volgende fase.
9: Nee, want in jouw presentatie zat het ook: 96% maar liefst van alle bedrijven is actief in die pioniersfase.
10: Ja.
9: Die organisatiefase, de fase die daarop komt, telt slechts 4%. En dan op een gegeven moment de delegeerfase slechts 0,0001%. Hoe komt dat?
10: Ja, nou precies, door wat ik net zeg. Nou, je hebt natuurlijk in Nederland heel veel kleine bedrijven. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in alle. Hè. Heel veel kleine winkeltjes zitten erbij en andere. Maar groeibedrijven, het is dus moeilijk om een bedrijf te laten groeien. En met name ook als je dus een goed businessmodel hebt, als je goede klanten hebt, dan krijg je een complexiteit binnen je organisatie waarvan je eigenlijk niet weet waarom dat nou zo is. En je ziet dat heel veel ondernemers heel hard werken en dan zeker als ze naar die man of 25, 30 lopen, dan hebben ze geen puf meer. Dan is het gewoon te moeilijk en te zwaar. Terwijl eigenlijk het eindstation dan bijna in zicht is.
9: Ja, en Kees, afgelopen vrijdag zat er ook een ondernemer, ik ga zijn naam niet noemen, die zit nu een softwarebedrijf, actief in de zorg. Ongeveer 20 mensen, hij deed het met een compagnon. Compagnon is vooral die doet vooral techniek en hij moet de organisatie managen. En ik zag hem regelmatig zuchten en ook blikken van herkenning. Hij komt niet door die volgende fase heen, moet keihard rennen op dit moment. Dit soort ondernemers kom jij, ik wil niet zeggen dagelijks, maar wel wekelijks tegen. Wat zeg jij tegen hen?
10: Ja, wat ik ten eerste, wat ze denken is dat het allemaal hen zelf overkomt. Van: dit is mijn situatie. Ik zit in zo. En ze snappen dus niet dat dit dus een universeel ding is. Dat ieder bedrijf, iedere ondernemer gaat door deze fase heen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. De eerste keer dat iemand mij dat uitlegde, toen dacht ik: hoe kan het dat iemand beschrijft waar ik doorheen ben gegaan, terwijl ik aan de andere kant van de wereld zit? En dat was een hele bijzondere inzicht. En alleen al het hebben van het inzicht zorgt ervoor dat ondernemers gaan denken: oh ja, maar als het dus dan universeel is, dan zijn er ook universele oplossingen.
9: En welke zijn dat?
10: Nou ja, ten eerste, het begint dus dat je eigen rol anders gaat zien. Dat je eigen taken en de verantwoordelijkheden gaat zien in de functie van de organisatie en de omvang van de organisatie. En een van de eerste dingen of die ik soms uitleg aan ondernemers is dat de rollen die je hebt, de petten die je op hebt. Eén pet is natuurlijk: nou, je bent de baas, je bent de ondernemer, je bent de eigenaar. Hè? Uiteindelijk wat jij zegt gebeurt, want hè, het is jouw tent. Maar dan heb je nog een andere rol, en dat is de rol van manager. En dan heb je nog een andere rol, en dat is de rol van leider.
9: En dat zijn twee verschillende dingen, hè?
10: Het zijn drie verschillende dingen.
9: Drie verschillende, ja, okay.
10: Waarvan die eerste eigenlijk, nou, die kan je buitenwege laten. Want het feit dat jij de oprichter-eigenaar bent, dat werkt vaak bijna alleen maar tegen je, bij wijze van spreken. Maar als je dat niet helemaal scherp hebt en je haalt al die rollen door elkaar, dan doe je geen van die rollen goed.
9: Want wat is dan het verschil tussen manager en leidinggever? Want ik zou denken, dat lijkt redelijk veel op elkaar.
10: Ja, leidinggeven en manager wel, maar leiden is wat anders.
9: Ah, oké.
10: En daar zit het. En managen, dat gaat namelijk over het nu. En je hebt het nu, je hebt deze week, je hebt de klant, je hebt de offertes, je hebt de productie. En dat moet aan elkaar worden gekoppeld, zodat het juiste product voor de juiste klant op het juiste moment met de juiste factuur de deur uit gaat. En dan vervolgens, als er iets fout gaat, dan leer je daarvan. En het onderdeel arbeid is daar, maakt daar onderdeel van uit. Dus het feit dat je daar mensen voor nodig hebt die dat moeten doen. En managen is dus eigenlijk het gaat over processen. En ik zie dat veel ondernemers dat niet van nature heel erg in zich hebben. Die willen bouwen, die krijgen de kick van een nieuwe klant en die willen innoveren, het product moet mooier. En managen is eigenlijk wat ze vaak niet. Zeg maar, dat hebben ze, daar krijgen ze weinig energie van.
9: Nee, want die ondernemer die zat waar ik het net over had, die had het ook over, ja, nu moet ik al die functioneringsgesprekken gaan voeren. Ja, en terwijl hij dat uitsprak, kwam een zucht van de vermoeidheid, maakte zich van hem meester.
10: Ja, en de grap is, zijn mensen voelen die zucht ook.
9: Ja.
10: En die voelen zich, oh, blijkbaar ben ik hier te veel. Ja.
9: Want jij zegt, dat is het deel waar het gaat over managen. En dan heb je dus ook leiden. En dat is de koers uitstippelen. Een visie.
10: Nou, het makkelijkere indeling is, managen gaat over processen en leiden gaat over mensen. En het leiden is het intrinsiek motiveren van de mensen die voor en met jou werken. En de mooiste definitie daarvan heb ik gevonden van Dwight Eisenhower, die dat ooit heeft benoemd.
9: Oud topgeneraal, ook in de jaren 50 president
10: van Amerika. Leadership is the art of getting someone to do something you want done, because they want to do it. Nou, dat kan je nog eens een keer terugluisteren.
9: Ja, maar goed, de mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om de verandering te doen die jij wenst dat ze doen.
10: Inderdaad, en dat is dus leiden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dat kan alleen als je mensen deel laat uitmaken van het grotere plan. En dat je uitlegt dat er een groter plan is. En dat het plan de wereld een beetje beter maakt. En dat jouw klanten gelukkiger zijn met jouw product dan met de producten van de concurrent. En het gaat erom dat het hele verhaal, de missie, de visie, maar ook dat het klopt met de kernwaarden. En met de cultuur van de organisatie. Dat eigenlijk helemaal scherp is voor iedereen en dat mensen daar enthousiast van worden.
9: Ja.
10: Maar op het moment dat je dat managen en dat leiden niet helemaal scherp hebt, dan doe je dat allemaal een beetje half door elkaar. En je weet, als je dingen allemaal door elkaar doet, dan doe je het allebei voor de helft goed. En dat is eigenlijk heel erg zonde.
9: Dat werkt niet. Die ondernemer, tot slot, voordat we naar de break gaan, die nu tegen dat, want ze zijn met z'n tweeën, geloof ik, iets van 18 mensen in dienst. En hij hikt enorm, ja, hij hikt die tegenaan. Hij vindt het niet leuk, dat zag ik aan hem. 3 korte tips. Wat moet hij morgen anders doen?
10: Ik heb er wel 3, maar het allerbelangrijkste is dat je als ondernemer op een gegeven moment bepaalde takenpakketten hebt. En een aantal taken die zijn essentieel belangrijk. En een aantal taken, daar word je moe van. En een aantal. En je zou kunnen zeggen, je maakt een lijstje van waar je goed in bent. En de taken waar je minder goed in bent. Dan ga je vooral richten op de taken waar je goed in bent. Maar nee, dat is niet het juiste lijstje. Het juiste lijstje is het maken van een lijstje van taken waar je energie van krijgt en taken waar je energie aan verliest. En die taken waar je energie aan verliest, je zal zien dat er zelfs al binnen de huidige organisatie mensen zijn die daar energie van krijgen. En dat kan zijn het leiden van jouw weekvergadering. Het kan zijn het notuleren van alle afspraken die gemaakt worden. Of het kan zijn het nakijken van alle vakantiedagen waar je bijvoorbeeld helemaal gek van wordt. Als ik even naar mezelf denk uit de beginperiode. Dus en dat maakt eigenlijk al alles uit. Want daarmee ga je alleen maar dingen doen waar je energie van krijgt. En dat straalt uit voor iedereen. En iedereen voelt dat. En je voelt jezelf ook beter. En het werk lijkt minder op werk.
9: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van snel groeiende bedrijven. Zometeen meer, maar eerst even dit. tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Pieter Paul van Oerle van Unlimited.
12: Ja, ik wil het vandaag met jullie hebben over Energy to Fly. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het bouwen van een Europees laadnetwerk voor elektrische luchtvaart. En ze doen dus niet alleen maar het bouwen van de laadinfrastructuur op luchthavens, maar ze bouwen daaromheen hele energiehubs op die luchthavens. Dus een heel nieuw model die het elektrisch vliegen mogelijk gaat maken. En we weten natuurlijk allemaal dat er heel veel moeite is om elektrische infrastructuur te realiseren op verschillende plekken in Nederland, maar ook in Europa. Hè. Netcongestie is een groot ding. Maar we willen wel elektrisch gaan vliegen. En er zijn ook echt al elektrische vliegtuigen. Nou, hoe kun je dat oplossen? Er is wel heel veel ruimte op luchthavens. Dus je kan daar prima een eigen aantal zonnepanelen op neerleggen. Zorg dat je daar grote opslagsystemen hebt. En dat je met je eigen energie, opgewekte energie, die elektrische vliegtuigen kan laten vliegen. Het probleem is natuurlijk inderdaad dat je een enorme kapitaalintensieve uitrol hebt om al die luchthavens en juist ook de kleine regionale luchthavens te voorzien van zowel energiehubs als laadinfrastructuur. En daar hebben ze ook heel erg gekeken naar hoe ging dat 15 jaar geleden toen we met elektrisch vervoer begonnen. Een van de co-founders is ook Jurjen de Jong. Dat was een van de founders van Greenflux. En dat was een van de allereerste laadpalenpartijen van heel Europa. En die hebben ook hier vanuit Nederland hebben wij die standaard gewoon neer weten te zetten. En eigenlijk diezelfde standaard proberen ze nu ook voor het elektrisch vliegen neer te zetten. En dat is ook gewoon klein beginnen. Dus de eerste drie airports zijn nu al electrified. En dan is het ook uitrollen en zorgen dat er bij elk airport gewoon een business case is om dit ook te gaan doen. Dus met een beetje regionale funding soms, maar ook gewoon eenmalig die infrastructuur neerzetten. Maar daarna komt er gewoon een businessmodel, omdat je jezelf opgewekte energie kan verkopen aan de vliegtuigexploitanten.
9: En dat zei Pieter Paul van Oelen van Unlimited dus. Kees de Jong is hier nog steeds van NL Groeit. Kees, we spraken net over die vijf groeifasen en de uitdagingen die daarbij horen. En dan ging het met name over hoe ga je van de eerste naar de tweede fase. Is een hele lastige. In het tweede deel wil ik het graag met je hebben over leiderschap. En je gaf net al aan, een bedrijf leiden is iets anders dan managen. En veel ondernemers verwarren die rol nog wel eens.
10: Ja, correct. En dat leiden, dat begint eigenlijk helemaal een belangrijke noodzaak te zijn als jij een sterk managementteam hebt. Of als jij een managementteam hebt, dan heb jij managers die het management doen. Hè, die zorgen.
9: De operatie.
10: Ja, en als jij het goed voor elkaar hebt, dan zijn de managers in ieder geval op hun domein beter dan jij. Want is het nou zo dat jij nog steeds op alles, zeg maar, het beter weet, dan heb je eigenlijk, ja, dan word je niet ontlast en gaan mensen nog steeds naar jou toe als ondernemer.
9: Gaat het hier ook over loslaten?
10: Ja, loslaten en op de juiste manier delegeren. Daar zie ik ook heel veel dingen in misgaan.
9: Ik vind ondernemers toch ingewikkeld, want het moet toch altijd op hun manier.
10: Ja, nou, en als het altijd op jouw manier moet, dan kan je dus nooit groeien. Nee. Dan, dat is dus één van de dingen die mensen moeten leren. En ze moeten ook leren dat het af en toe goed is als mensen fouten maken. En je zal zien dat moment dat je ervoor zorgt dat mensen die bij je werken in hun kracht staan, dan word je af en toe ook nog eens een keer heel erg verrast. En als je nooit verrast wordt, dan ben jij zelf degene die de grootste fout maakt. Want dan ben je zelf niet in staat om goede mensen aan te nemen. Dus uiteindelijk. Uiteindelijk
9: ja, hoort dat er dan misschien ook bij, als je naar zo'n volgende fase gaat, dat je je ook moet afvragen, red ik dat nog met mijn huidige team?
10: Ja, meestal dus niet per se. De mensen die in het begin heel belangrijk waren, als je gaat groeien, dan zie je dat die daar toch een beetje, dat er een scheve verhouding komt. En dat je ook overdreven loyaal bent soms aan die mensen. Want ja, ze waren er toen ik net begon en ze hebben zo hard gewerkt. Maar feitelijk, niet altijd hoor, maar feitelijk zie je dat die mensen het steeds zwaarder gaan krijgen. Er komen steeds meer nieuwe mensen bij. Ze worden minder relevant en ook hun takenpakket verandert. Het schuurt een beetje. Maar toch, omdat je loyaliteit voelt aan, ze laat je ze zitten. En iedereen weet, inclusief die mensen zelf, dat dat eigenlijk geen goed idee is.
9: Nee, dan ben je eigenlijk altijd te laat om uiteindelijk toch die beslissing te nemen om afscheid te nemen.
10: Ja, want niemand is ooit te vroeg geweest om iemand te ontslaan.
9: Nee. Het is wel ingewikkeld dit, hè?
10: Ja, dit is lastig. Je kan ook natuurlijk mensen opleiden, omscholen, meenemen. En dat gebeurt ook wel vaak. Maar vaak zie ik tegenovergestelde dat mensen zeg maar mensen te lang laten zitten, terwijl dat al lang niet meer een goede beslissing is voor het bedrijf en voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. En dan kan je maar beter mensen met eer teruggeven aan de arbeidsmarkt.
9: Ja, nou, dat zeg je op een hele mooie manier. Jij liet in jouw presentatie ook een sheet zien met, ik zei het net al even, de random leiderschapslearnings van Kees. En ik wil er een paar met je uitlichten.
10: Ja, nou, ik ben benieuwd.
9: Het is hier geen democratie. Wat bedoel je daarmee?
10: Nee, nou, misschien is het wel goed om te zeggen. Ik heb natuurlijk zelf een aantal groeibedrijven geleid, van heel klein tot heel groot.
9: Ja, 100 miljoen plus.
10: En daar heb ik inderdaad heel veel van geleerd. En een aantal fouten die ik heb gemaakt was dat ik op een gegeven moment de managementteamvergadering. Ik begon eigenlijk mijn managers te behandelen als een soort peers, als gelijken. En dat wil zeggen dat als we een discussie hadden en twee waren tegen en drie waren voor, dat eigenlijk al automatisch betekende dat we dat dus gingen doen. En dat is dus democratie. En dat is, zoals ik vaak zeg, dat is dus niet het goede antwoord. Je moet iedereen zijn input krijgen en je moet goed luisteren, maar uiteindelijk ben jij het die dan die beslissingen neemt. En dat moet je goed kunnen uitleggen. En dan moet je ook verwachten van je team dat iedereen zich achter die beslissing schaart. Maar het is niet automatisch zo dat de meeste stemmen gelden. En waarom niet? Omdat jouw managementteam, als het goed is, hè, nogmaals, die zijn aan het managen, die zitten in het nu. Die zitten in deze week, deze maand, en als je mazzel hebt, nog dit kwartaal. Maar jij bent al bezig met de toekomst. En daarom zijn sommige beslissingen die moeten worden genomen voor de toekomst, die zijn wat lastiger. En dat geeft extra werk. En dat helpt niet mee aan deze week, deze maand of dit kwartaal. Dus daarom is het geen democratie.
9: Nou, deze ga ik ook thuis toepassen. Vertel het tegen het gezin.
10: Thuis is het sowieso een dictatuur, maar dan ben jij het niet.
9: Zo gaan we het doen, zeg ik dan. Kees de Jong, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij, want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Nou, Patrick is er uiteraard volgende week gewoon weer bij, en dan zijn we er ook weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: BNR Duurzaam wordt The Green Quest. Met dezelfde presentator.
2: Mijn naam is Harm Edens.
1: Hetzelfde format.
2: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
1: En ook weer net zo inspirerend.
2: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
1: The Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: Wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren. Dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
15: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
16: Dankjewel, Wouter.
15: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over herziening.
16: Ja.
15: Ik heb eigenlijk dan gelijk de behoefte om even op dat belletje te drukken. Want wat is eigenlijk herziening, Chris?
16: Herziening is op het moment dat een strafzaak, we gaan het over strafzaken hebben in deze podcast, onherroepelijk is. Ja. Dus definitief is afgedaan. Maar er achteraf blijkt dat er nieuwe feiten zijn of nieuwe inzichten zijn van deskundigen die, als die bekend waren geweest bij de rechters die eerder die onherroepelijke veroordeling hebben uitgesproken, zouden kunnen leiden of redelijkerwijs kunnen leiden tot een andere uitkomst dan de uitkomst in die zaak. Ja, dan kan de zaak herzien worden.
15: Ja, want we gaan het vandaag hebben over een zaak die meer dan 30 jaar oud was toen die helemaal opnieuw herzien ging worden. Zit er een tijdslimiet aan zo'n herziening? Kan het dus zo zijn dat je zegt van we hadden hem eigenlijk moeten herzien, maar that ship has sailed.
16: Ja, je stelt je mij een vraag. Ik kijk met een schuin oog naar onze gast, maar volgens mij zit er geen tijdslimiet aan. Daarnaast is het wel goed om even te realiseren voor de luisteraar. Kijk, je hebt herziening ten voordele van de verdachte. Van de veroordeelde eigenlijk. Dat is zeg maar wat de herziening er altijd al was.
15: Dat zijn van die herzieningen waar ze films over maken.
16: Misschien wel een parkmoord, de Puntsenmoordzaak.
15: Ja. Mensen die onterecht in de dodencel zitten. Dus heeft Hollywood eindeloos
16: precies, veel films. Of Lucia de B, kun je ook aan denken. Maar je hebt tegenwoordig ook al een flink aantal jaren heb je ook de herziening ten nadele. Waarbij dus een zaak kan worden heropend, waarbij iemand achteraf blijkt waarschijnlijk ten onrechte is vrijgesproken van een misdrijf. Alleen dat komt heel weinig voor. Volgens mij is het toch maar, ik heb het van tevoren gevraagd onze gast, is het nog maar één keer voortgekomen. Ja. Maar ik doe net alsof mijn eigen kennis is.
15: Heel goed.
16: Ja.
15: Zo doe je dat als journalist. Het is een beetje andere tijden vandaag, want we gaan het hebben over een zaak die echt heel oud is. In zijn eigen villa in Hilversum wordt op 10 november 1981 het lichaam van de flamboyante en ook wel beruchte platenbaas Bart van der Laar gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Meer dan 100 politieagenten gaan op zoek naar de dader. Het wordt zelfs het grootste politieonderzoek ooit in het Gooi, maar een oplossing blijft uit. Totdat een paar maanden later 2 tips binnenkomen na een aflevering van het dan gloednieuwe tv-programma Opsporing Verzocht. Die leidde naar de dan 23-jarige Martien Hunnik, die als prostituee werkte en ooit seksueel contact had met Van der Laar. Na meerdere stevige verhoren bekent hij de moord. Maar hij trekt die bekentenis later ook weer in. Ondanks het feit dat er geen enkel technisch bewijs is dat in de richting van Martien Hunnik wijst als dader, wordt hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij zit tot 1990 vast. Maar daarmee is de zaak allerminst klaar. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is de voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad in Den Haag, Vincent van der Brink. Vincent, van harte welkom.
17: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
15: Ja, hoe lang werk jij al bij de Hoge Raad?
17: 13, 14 jaar inmiddels. En dat is toch ook wel een hele tijd.
15: Hoe kom je nou bij de Hoge Raad terecht? Hoe ging dat bij jou?
17: Nou, in de Hoge Raad zitten natuurlijk juristen. En in de strafkamer zitten ook mensen die dus veel verstand van strafrecht hebben. Die hebben hun hele werkleven daarin doorgebracht en hebben verschillende achtergronden. Dus sommigen zijn rechter geweest, sommigen komen uit de wetenschap. Maar we hebben ook mensen die uit de advocatuur komen of uit het Openbaar Ministerie. Want we proberen met elkaar zoveel mogelijk ervan af te weten. En dan is het goed als je een ploeg bent waarin van alles wat zit. En ik ben een generalist. Mijn achtergrond is in het strafrecht, ook wel in het civiele recht. Ik ben advocaat geweest. Ik heb wetenschappelijke dingen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk rechter geworden. Heb ik ook op verschillende plekken gedaan. En toen vroeg ze een keer, zou je niet erover willen denken om bij die Hoge Raad te komen? Want zo werkt het. De Hoge Raad mag zelf een lijst opstellen met mensen die daar geschikt voor zouden kunnen zijn.
15: Daar word je voor gevraagd.
17: Daar kun je voor gevraagd worden. Tegenwoordig zetten we ook advertenties. Dus je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt ook aangemeld worden door iemand anders. Maar je moet wel jurist zijn.
15: Ja,
16: Ik zag je al met een schuin oog naar mij kijken bij de facturen, Wouter.
15: Ja, eigenlijk wel. Zou jij het willen, Chris?
16: Nee, absoluut niet. Nee, kijk, ik ben niet geschikt voor ja,
15: juridische haakloverij.
16: Ja, dat wel, maar niet voor binnen zitten. Ik moet op pad, weet je. Ik heb te veel onrust in mijn lichaam.
15: De voetjes in het pluswater.
16: En ik moet de weg op. Maar dat neemt niet weg dat ik het prachtig werk vind. Dat is in zekere zin ook wetenschappelijk werk, toch? Binnen de Hoge Raad.
17: Ja, het aardige daarvan is dat je zaken ziet en beoordeelt. Maar dat je wel ook op de grens van wat het recht nog kan vertellen en wat het recht nieuw moet doen. Op die grens, daar moet je toch je bevinden. En dan moet je er ook diep over nadenken. Zowel veel weten van wat er in de echte wereld gebeurt, maar ook die wetenschappelijke kant van hoe het recht eruit ziet en hoe het recht zich vormt. En daar dragen wij een klein beetje aan bij.
16: En het is ook een beetje politiek, toch? Ergens.
17: Het is wel zo dat de wetgever die regels maakt, ook dat doet op basis van politieke voorkeuren. Wij passen de regels toe. Ja. Maar hoe je dat precies doet, daar hoort ook een mens bij die nadenkt. Ja, en dan kun je zeggen dat zijn politieke keuzes. Het zijn gewoon keuzes van wat goede oplossingen zijn.
16: Ja, ik doe ook meer. Hè. We hebben één keer eerder iemand van de Hoge Raad te gast gehad. Matthias Borgers. En die vertelde toen over hoe eigenlijk de jurisprudentie over de levenslange gevangenisstraf is gevormd binnen de Hoge Raad. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof. En daar werd heel mooi duidelijk dat eigenlijk de Hoge Raad daar een soort van aanwijzing gaf aan de politiek. Van jullie moeten dit gaan regelen. Want anders, heel simpel gezegd, gaan wij misschien wel op een manier beslissen die niet gaat uitkomen.
17: Maar wat wij doen heeft politieke consequenties.
16: Ja, precies. Ja,
15: voel je dat ook?
17: Nou, je voelt wel een verantwoordelijkheid in dit werk. Ja. Maar dat geldt ook voor de collega's die in de feitenrechtspraak meer zitten, zoals dat heet bij ons. De consequenties bij ons zijn soms wat groter, want wij moeten niet alleen denken, hoe landt deze zaak nou goed? Maar wij moeten ons ook afvragen, is dit nou duidelijk geregeld? Ja. En begrijpen de collega's die dan die uitspraken van ons lezen en proberen het goed te doen, begrijpen die in de volgende zaak ook hoe het dan zou moeten en hoe doen we het dan goed? Dus wij zitten niet alleen te kijken van hoe geven we de zaken een goede landing, maar ook hoe is dit onderwerp geregeld en is dat duidelijk? En als dat zo is, dan hebben we er niet veel over te zeggen. En als dat niet zo is, dan moeten we wel wat zeggen. En dan kom je ook in de sfeer dat je soms iets moet doen waar het politiek zich afvraagt, zijn we het daar wel mee eens?
15: Ja. Ik zei het net al, het is toch ook een beetje andere tijden. We gaan vandaag terug naar het jaar 1981.
16: Mijn geboortejaar.
15: Ja, Vincent, kan jij je gewoon de showbizmoord nog herinneren?
17: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik, want ik heb me daar dat ook afgevraagd. En dan moet ik meteen verraden dat dat niet mijn geboortejaar was.
15: Het was ook niet mijn geboortejaar.
17: En dan vraagt iedereen zich af wanneer is die dan geboren? In 1966.
15: Ja.
17: Dus ik had de leeftijd als onderscheids. En in ieder geval de muziek die langskomt in het dossier. Want het gaat om een platenbaas die een stal had met vele bekende populaire muziek, muzikanten. Die muziek die ken ik wel. En toen het gebeurde, denk ik ook dat ik het geval wel meegekregen heb. Maar ik had toen eerder een bijzondere belangstelling voor popmuziek dan voor het recht en de rechtszaken.
15: Ja, ik zat er ook over na te denken. Ik ben uit 74. Dus ik was ten tijde van deze moord was ik 7. Dus het kan zijn dat ik met natte haartjes naast mijn ouders dat op het 8-uur-journaal heb zitten kijken of zo. Ja. Maar ik kan me die zaak.
18: Truly's met Genke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar,

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Eigenlijk is iets bijzonders. Alleen al omdat wij gewoonlijk cassaties doen. Dat zijn de reguliere zaken die naar een normale doorloop bij ons komen. En waarin we kijken of de rechter het allemaal goed gedaan heeft. Maar dit zijn andere zaken en die komen bij ons omdat er iets nieuws op tafel ligt. En in zoverre, wij doen aan herzieningen. We doen 3000 strafzaken per jaar, even om een beeld te krijgen.
3: Ja.
2: Wij krijgen herzieningen, krijgen we er een stuk of 15 per jaar.
3: Dat is wel bijzonder dus.
2: Dus het is sowieso iets bijzonders. En als er dan zoiets bijzonders als hier aan de hand is, waarin een vordering wordt ingesteld, waaruit zou blijken dat het echt fout zat, die veroordeling.
3: Ja, dus je dan onschuldig heeft vastgezeten.
2: Dan is het echt wel een bijzonder geval.
3: Ja, want dus die zaak, dat herzieningsverzoek komt, neem ik aan, bij jou op je bureau. Dan ga je lezen. En wat was nou de aanleiding van dat herzieningsverzoek?
2: Een zaak in herziening die komt bij ons als er een verzoek gedaan wordt. En dat kan zijn dat er een advocaat zich in gaat spannen. Ja. Al dan niet naar aanleiding van informatie die op tafel komt. Dat was hier het geval. Er kwam een verzoek van de advocaat van de veroordeelde. Maar er kwam ook een verzoek van de advocaat-generaal. En ik zit te wachten of het belletje afgaat. De advocaat-generaal, dat is degene die voordat de Hoge Raad uitspraak doet, een advies geeft. En dat is niet zomaar een hulpje, maar dat is een magistraat op zichzelf. Die een lange verhandeling maakt ter inleiding voor ons wat er aan de hand is. En die in herzieningszaken ook een verzoek kan doen en ook zelf een onderzoek kan doen.
3: Maar voor mijn beeld, wordt het dan zwaarder gewogen als twee partijen zo'n verzoek doen? Of maakt dat niet uit?
2: In dit geval wel, omdat naar aanleiding van informatie die al bekend geworden was, die al bij de advocaat-generaal terechtgekomen was, ook een onderzoek is gedaan. En dat hoort bij de herzieningsregeling dat mogelijk is, dat die advocaat-generaal nieuw onderzoek gaat doen naar nieuwe informatie.
3: Ja.
2: En dan is het wel heel bijzonder, want die zet, en dat is hier ook gebeurd, de politie aan het werk. En die zegt van, ga nog eens een paar dingen uitzoeken, want volgens mij is hier iets geks aan de hand.
3: Ja, en dat is dus echt niet zo heel lang geleden. We hebben het over vorig decennium. En die agenten moesten dus zich bezig gaan houden met de zaak uit moord uit 1981.
2: Ja.
3: Dan ploft dat dossier uiteindelijk op jouw bureau.
2: Ja.
3: Kan jij in jouw woorden uitleggen, je eigen woorden, wat er daar in 1981 precies is gebeurd met deze platenbaas?
2: Nou, wat we erover weten, dat is eigenlijk ook al wat je zo net voorgedragen hebt. Op een doordeweekse ochtend lag hij opeens in zijn keuken met een koffiekopje op het aanrecht en heel veel meer weet men eigenlijk niet wat er was. Zei dat het een milieu was wat erg tot de verbeelding sprak, omdat het showbiz was, omdat er veel geld in omging, omdat er wel eens drugs in omgingen, omdat er ook sprake was van jongens die wel eens bij hem waren en die daar misschien ook geld voor kregen.
3: Seks, drugs en rock'n'roll.
2: Ja,
3: zeg ik, dan
2: ik denk dat, ja. Dat een hele goede uitdrukking is daarvoor. Daardoor was de belangstelling ervoor heel groot destijds. Wat is hier gebeurd? En was het onderzoek ook heel groot, maar heeft dat onderzoek niets opgeleverd eigenlijk?
3: Ja, voor de jongere luisteraars, het is dus nog allemaal Chris in de tijd.
4: Ja, voor mij ook.
3: Voor jou, kijk ook weer naar jou.
4: Ik was net twee maanden oud.
3: Voor DNA, voor allemaal moderne opsporingstechnieken, die waren er toen natuurlijk nog niet. Hè.
4: Nee.
3: Dus dat zie je bij die oude strafzaken. Ja, dan moet je het doen met wat er destijds was natuurlijk. Ja. Dat lijkt me ook wel fascinerend.
4: Ja, kijk, het grappige is dat je het ook kunt omdraaien. Kijk, juist omdat in de jaren 80, jaren 90, misschien ook in de jaren 70, er minder mogelijkheden waren tot bewijsvergaring, was er natuurlijk ook een grotere kans dat mensen ten onrechte werden veroordeeld. Ik bedoel, de grote gerechtelijke dwalingen, die wij allemaal kennen, dus nogmaals, Luce de B, Schiedamse Parkmoord, Puntsemoordzaak, dat zijn allemaal zaken die spelen in de jaren 80, jaren 90, die ook vooral draaien om valse bekentenis, maar waarbij bijvoorbeeld het technisch bewijs, of het nou DNA-bewijs is of telefoongegevens, dat soort dingen. Ja, die waren allemaal niet beschikbaar.
3: Het lijkt me wel leuk, Vincent, om zo'n oud strafdossier dan door te nemen.
2: Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. En dan

0: is het wel zo dat wij maar een heel beperkt deel daarvan zien. Omdat wij eigenlijk op het spoor gezet worden door de vordering die er is. En in die vordering, dat hebben we ook net gehoord, wordt er verteld wat er nu nieuw is. Want dat is het allerbelangrijkste bij zo'n herziening. Wat is er nieuw? En wat was hier nieuw?
1: Ja.
0: Dat waren eigenlijk twee dingen die erin een rol speelden. En de ene, daar was ook de vordering van de advocaat-generaal heel specifiek in. Het zou wel eens kunnen dat iemand anders het gedaan heeft. Daar was nieuw getuigenmateriaal. Geen vingerafdrukken of DNA, maar er waren wel verklaringen waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand anders het geweest zou kunnen zijn.
1: Ja, destijds is er natuurlijk ook politieonderzoek gedaan.
0: Zeker.
1: Er is die 23-jarige Martin Hunnik toen. Die is uiteindelijk, heeft hij daar ook voor gezeten. Kun je iets vertellen over wie deze man was? Deze
0: ja, want
1: Martin
0: het
1: van
0: bijzondere, van de tweede lead die er eigenlijk in zat van misschien is hier iets verkeerds gegaan. Dat heeft niet te maken met zou het iemand anders geweest zijn. Maar dat was de vraag, wat is dit voor iemand? En hoe kan het nou dat hij op zo'n rare manier ook eerst zichzelf in beeld gebracht heeft, een tijdje een soort getuige was, op een gegeven moment is gaan bekennen en op een gegeven moment die bekentenissen weer heeft ingetrokken.
1: Ja, want wat voor man was dit?
0: Hij kwam in het dossier terecht omdat het een... hij noemde zichzelf schandknaap. Dus hij zat in een milieu waarin ook wel eens betaald werd voor seks met mannen.
1: Ja.
0: Ja, jongensprostitutie. Klopt. En daaruit kende hij ook het slachtoffer. En toen later gekeken werd, wat een rare manier van doen hier. Toen kwam die zaak ook bij ons en vroegen wij ons niet alleen af van ja, zou het die ander geweest zijn, maar heeft de raad zelf, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen om deze man nog eens tegen het licht te laten houden. Ja.
2: Want hoe was hij in beeld gekomen dan precies?
0: Hij is in beeld gekomen omdat eerst is hij een keer als getuige gehoord, destijds al in het gewone onderzoek.
1: Want hij was als prostituee bij het slachtoffer geweest. Ja.
0: Hij had toen eigenlijk zichzelf als getuige naar voren gebracht ook en zei ik ken die man. Daarna is hij gewoon een keer gehoord en toen later, bij die opsporing verzocht uitzending, toen heeft hij opgebeld. Twee keer is later gebleken, met een valse naam. En heeft hij eigenlijk gezegd, je moet eens met die Martin Hunnik praten. En dat was hij zelf dus. Dus hij heeft onder een valse naam twee keer gezegd, praat eens met en dat was hij zelf. En toen is hij dus aangehouden.
1: Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wilde hij beloningen opstrijken?
0: Nou, dat is het bijzondere dat een lang wat onbeantwoorde vraag is gebleven. En dat was ook een aanleiding om dat psychologische onderzoek te laten doen. Dus op het moment dat die zaak bij ons voorlag, toen is hij tegen het licht gehouden en toen hebben psychologen gezegd dat dit een man was die op een bepaalde manier in elkaar zat, waardoor die zichzelf graag in het middelpunt plaatste.
2: Hij zocht
0: waardoor
2: hij
0: aandacht vroeg. Daar zijn ook redenen voor uit zijn verleden op te sporen waarom die zo'n behoefte had aan aandacht. En die ook confabuleerde, zei de psycholoog, die dingen verzon.
1: Heel even, want we springen nu de hele tijd heen en weer.
0: Ja.
1: Nu zitten we weer in 2015. Ik stap weer even.
2: Laat het even chronologisch aanpakken.
1: Even in de teletijdmachine weer terug naar de jaren 80. Want hij heeft zichzelf dus aangemeld. Hij gaat wordt verhoord. En dan bekent hij. Wat is daar toen gebeurd? Had je daar enig zicht op?
0: Nee. Op zich in het dossier. Later heeft hij ook verklaringen afgelegd waarin gezegd is dat hij daar zwaar onder druk gezet is.
1: Ja.
0: Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat komt niet terug in de vordering van de advocaat-generaal.
1: Ja. Nee. Maar hij is wel veroordeeld?
0: Maar hij is wel veroordeeld op basis van bekentenissen die hij zelf heeft afgelegd. En op een zeker moment is hij nog tijdens die procedure gaan zeggen, nee, ik heb het toch niet gedaan.
1: Maar jij hebt die bekentenissen natuurlijk ook gelezen.
0: Ja.
1: En heel even met de blik, en dan springen we weer naar 2015. Dan kijk jij daar met de Vincent van der Brink blik naar. Waren dat consistente verklaringen? Waren dat verklaringen waarvan je zegt, ja, nou, daar kun je wat bij als rechter?
0: Hij is erop veroordeeld en een van de redenen daarvoor was dat er ook, dat heeft de rechter destijds ook gezegd,
1: ja,
0: dat er daderwetenschap in zit. En het onderzoek wat toen En nu spring ik
1: eigenlijk aan daderwetenschap even bellen.
0: Dat is een mooi woord. Ja. Dat is wetenschap die niet door de politie is prijsgegeven, die niet in de krant heeft gestaan. Als iemand dat wel weet te vertellen, dat kan haast niet anders dan dat hij er dan bij geweest moest. En als er niemand anders bij geweest is, dan moet hij wel daarom de dader zijn. Dus dat hij dat weet. En een daderwetenschap is altijd een van de controlemiddelen of iemand het verzint of niet. En de verklaringen die hij heeft afgelegd, daar zaten wel details in over bijvoorbeeld hoe het huis eruit zag en over de omstandigheden. Dus als je dat leest, dan kan ik me voorstellen dat de collega's destijds zeiden, ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat weet, dan moet hij daar toch geweest zijn. Het onderzoek wat later gedaan is, en dan spring ik weer, ja, voor onze arme luisteraars weer naar voren, naar 2015, dat onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat al die wetenschap eigenlijk gewoon uit de media te vinden was. Na dat onderzoek wat zo lang geduurd heeft en de grote hoeveelheid publicaties daarover.
1: Deze Martien Hunnik, die heeft zo'n 8 jaar vastgezeten. Die is veroordeeld tot 2 jaar in TBS. Dus die heeft eerst gedetineerd gezeten. Daarna is hij een tijd lang behandeld voor zijn stoornissen. Is dat de bedoeling dat je als iemand van de Hoge Raad dan ook nog even met de verdachte praat? Zou ik namelijk wel willen. Dat zou ik wel zeggen. Van jongens, is het een afgedane zaak? Het maakt in principe in die zin toch ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Want hij heeft zijn straf er al en zijn behandeling er al op zitten. We zijn verder. Ik snap dat het belangrijk is dat er recht gedaan moet worden. Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, het zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Ik heb hem nooit gezien.
1: Nee.
0: De rol die wij hebben is ook niet dat wij zelf dan gaan vaststellen of die het nou wel of niet gedaan heeft. De herziening die leidt ertoe dat wij, als de herziening wordt toegewezen, zeggen, er gaat nu een andere rechter gaat opnieuw naar die zaak kijken. Ja. En in die zaak is dat gebeurd. En tevoren is hij natuurlijk ook tegen het licht gehouden door de psychologen en ook gehoord. Ja. Dus hij is wel gehoord. En ik heb eraan moeten wennen dat als je in de Hoge Raad zit, dat je eigenlijk de dingen van wat meer afstand tot je neemt. En de behoefte om dingen van dichtbij te zien, ja, die herken ik goed, ook in mezelf. Ik wil weten hoe het zit.
1: Ja.
0: Maar het hoort erbij dat als je in de Hoge Raad zit, dat je alleen maar uitgaat van wat ons aangeleverd wordt.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de Hilversumse showbizmoord. Meer dan 30 jaar na de moord op platenbaas Bart van der Laar besluit de Hoge Raad dat de zaak moet worden herzien. De verdachte is op basis van een valse bekentenis onterecht veroordeeld.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: De Nationale Autoshow.
1: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
0: Elke vrijdag om 3:00.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
5: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
6: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
7: Voetnoten is een podcast van Energeia.
8: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
9: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
8: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
9: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
8: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
9: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1:00 worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7:00 en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
11: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Vincent van der Brink.
12: Maar even recapitulerend, Vincent, ook voor onze luisteraar. Dus deze man, die heeft bekentenissen afgelegd, heeft hij later ingetrokken, is veroordeeld, uiteindelijk definitief veroordeeld, 2 jaar. En TBS is niet in de cassatie gegaan, hè, toen er tijd, begreep ik.
13: Ingetrokken.
12: En op enig moment, die advocaat van hem,
14: Corvinus
12: toenertijd, die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de AG van de Hoge Raad, toch?
13: Nee, het is anders gegaan. Vanuit het OM kwam een rafelend dossier met onderzoeksresultaten die daar een tijd gelegen hadden en die op een gegeven moment vanuit dat Openbaar Ministerie zowel naar de advocaat als naar de advocaat-generaal of de procureur-generaal gestuurd is.
12: Oh, jaren na dato. Basis,
13: ja. Dat was in de aanleiding naar dat nadere onderzoek in 2015. Er was een dossier wat tevoorschijn kwam bij het OM in Amsterdam.
12: Ja.
13: Ik ken dat dossier niet.
12: Nee.
13: Maar daar zaten leads in dat er iets mis was met deze veroordeling.
12: Dus binnen het OM Amsterdam wordt er opeens in een kast wordt er een dossier aangetroffen.
13: Er werd informatie aangetroffen waarvan men dacht, dat moet naar buiten. Want dat werpt toch wel een raar licht op deze veroordeling. En toen is de advocaat en ook de procureur-generaal en daarna die advocaat-generaal bij ons in kennis gesteld.
12: Oh, zo boeiend. Kijk, je moet het zo zien. Die zaak is eigenlijk gewoon klaar. En deze Martien Hunnik, die heeft gewoon 2 jaar gekregen, heeft TBS gekregen, die gaat eigenlijk gewoon verder met zijn leven. Dan krijg je op een gegeven moment dus een medewerker van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Die vindt ergens, hè, eventjes gewoon simpel gezegd, ergens een dossier met aantekeningen of met stukken waaruit blijkt dat er twijfels zijn, hè, bij deze veroordeling, of althans dat er mogelijk andere daders in beeld zijn. En het Openbaar Ministerie besluit dan zelfstandig, begrijp ik, om dat te sturen naar de advocaat van deze Martien Hunnik en naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Van misschien moet u hier eens naar kijken. Ja. Toch?
13: En toen is het balletje gaan rollen.
12: En dan gaat het balletje rollen. En dan gaan dan de advocaat en die PG, de procureur-generaal van de Hoge Raad.
13: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat gegaan is. Dat heeft zich ook buiten onze waarneming afgespeeld. De advocaat-generaal is toen dat onderzoek gaan doen. En heeft politie ingeschakeld.
12: En wat is dat specifieke onderzoek? Ja.
13: Dat heeft gericht op, met name op de vraag, kan het inderdaad kloppen dat iemand anders dat gedaan heeft?
12: Een alternatief scenario.
13: Ja. En er kwam een door de advocaat-generaal als plausibel aangeduid alternatief scenario naar voren.
12: En wie zouden die anderen dan zijn geweest?
13: Dat wijst richting een zakenpartner die 2 anderen met de opdracht dit te doen zou hebben belast.
12: Dus een zakelijk conflict.
13: Een zakelijk conflict. En in de tijd dat het onderzoek gedaan was, toen leefde die zakelijke partner niet meer. En de personen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn, en daar weet ik ook verder niets over. Maar die zijn daar ook niet voor vervolgd, omdat het inmiddels was verjaard.
12: Ja. Wat dan boeiend is, vind ik, kijk, er is in de loop der jaren, dat kun jij veel beter vertellen dan ik, Vincent, best wel veel discussie geweest. Kijk, voor een herziening heb je nodig een novum, zoals ze dat noemen. Een nieuw feit. Hij werd het heel simpel gezegd.
13: Heel goed.
12: Alleen, er is altijd, dat weet ik van mijn eigen studie, veel discussie geweest over wanneer is er nou sprake van een nieuw feit. Kun jij in heldere Jip en Janneke hoograadtaal uitleggen, wanneer is er sprake van een nieuw feit? In de zin van herziening.
13: Nou, het belangrijke van het nieuwe feit is dat het ten eerste echt iets nieuws is. Dus niet een discussie die toen gevoerd is en waarover je nog steeds kunt twijfelen en waarover je de discussie nog wel eens opnieuw zou willen voeren. Maar echt een nieuw gegeven in termen van een verklaring of inderdaad alsnog DNA-bewijs, omdat er nog bewijsstukken ergens onderzocht konden worden met nieuwe technieken. En wat ook mogelijk is, een deskundige die naar bewijs heeft gekeken wat er was en daarover rapporteert. Het zit heel anders dan naar de huidige wetenschap, kunnen we hier veel meer over zeggen. En het zit anders.
12: Ja.
13: En de nieuwheid, het is niet alleen dat het echt nieuw moet zijn, maar het moet ook zodanig bijzonder zijn, iets zodanigs toevoegen aan wat we al weten over die zaak, dat je de gedachteoefening moet doen, als de rechter dit toen geweten had, dan zou die echt tot een ander oordeel gekomen zijn.
12: En Vincent, kun jij uitleggen waarom die lat voor herziening, hè, voor een novum, zo hoog wordt gelegd in de wetgeving en in de jurisprudentie van de Hoge Raad?
13: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te bedenken dat er een rechter is die ernaar kijkt, dat er een hoger beroep mogelijk is om nog eens te kijken of het misschien anders zit, nieuwe informatie erin te brengen. Dat er daarna gewoonlijk ook nog een cassatie mogelijk is. Dat wij dus toetsen bij de Hoge Raad of het juridisch allemaal goed gegaan is. Maar dat dan ook een einde aan een zaak moet komen. Dat je niet altijd discussies weer kunt heropenen daarover. En de onherroepelijkheid die brengt ook mee dat dan een straf ten uitvoer kan worden gelegd. Als je dat systeem gaat doorkruisen met, blijft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja. En we hebben destijds gediscussieerd hierover en is dat wel helemaal uitgediscussieerd. Ja, dan blijven alle zaken kunnen open eindes blijven hebben. Dus de wetgever heeft echt bedoeld, na 3 keer is het echt afgelopen met een zaak. En daarom kun je alleen als er echt iets nieuws is, en dat nieuwe moet niet zijn een discussie die gevoerd is en daar heb ik weer een nieuw argumentje voor bedacht, maar echt een nieuwe omstandigheid, een nieuw gegeven, een nieuw feit, een nieuw onderzoeksresultaat, wat zo nieuw is en ook niet raakt aan iets wat die rechter al lang in beeld had, maar echt nieuw is, zodat die rechter, als die dat geweten had, echt tot iets anders zou zijn gekomen. Dat is de toets. En die lat die ligt heel hoog. En dat vinden mensen soms ook teleurstellend. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want anders dan krijgen we nooit een eind aan een zaak. En dat is ook belangrijk.
15: En wat was dan precies het novum in deze zaak?
13: Volgens de advocaat-generaal was dat met name ook het alternatieve scenario wat we net eventjes kort hebben aangeduid. Het tweede wat er nog duidelijker bij kwam toen de Hoge Raad het onderzoek heeft laten doen, dat psychologisch onderzoek, dat de verdachte een confabulerende persoonlijkheid heeft. Als je dat in aanmerking neemt, dan kun je ook opeens denken, ja, de wonderlijkheid van die bekentenissen die daar opeens opduiken. Dat is iets, als de rechter dat geweten had, dan had hij daar anders naar gekeken.
12: Maar dat is wel boeiend wat je zegt. Dus die advocaat-generaal die doet een vordering bij jullie, hè, bij de Hoge Raad, ja, hè, tot herziening. Mm-hmm. Omdat de advocaat-generaal meent dat dat alternatief scenario, wat hij heeft laten onderzoeken door de politie,
13: ja,
12: met mogelijke andere daders een nieuw feit oplevert, een novum oplevert. Dan komt die zaak op jullie bord als Hoge Raad. En zeg je, ja, dat is interessant, advocaat-generaal, dat je deze vordering doet op deze grond. Maar wij zien zelf mogelijk nog een andere grond. Ja. Namelijk in die bekentenissen zelf.
13: Ja.
12: En dan kunnen jullie dus als Hoge Raad ook zelf nog nader onderzoek laten doen.
13: Ja.
12: Ja. En jullie hebben gedragskundig onderzoek laten doen naar deze Martien Hunnik.
13: Ja.
12: Maar dan moet hij daar ook maar aan meewerken.
13: Ja.
12: Maar dat wilde hij graag.
13: Ja.
12: Ja. Boeiend.
13: Ja. Ja. En daarmee kwam dus ook die tweede grond. Dus de nieuwe gegeven was aan de ene kant de plausibele andere, een alternatief scenario. Andere verdachten die het gedaan heeft, weten we niet.
12: Of daar zou kunnen hebben.
13: Maar dat zeer aannemelijk is, dat kon je op basis daarvan wel vaststellen. En het andere nieuwe was dus een nieuw deskundige inzicht wat over deze verdachte ging. Ja.
15: Vincent, jij akkert dan dat hele dossier door. Is jou nou duidelijk geworden waarom deze man destijds die moord heeft bekend?
13: Nou, wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren.
15: Namelijk, bellen.
13: Ja, dat lijkt me goed om even daar te bellen en te zeggen, dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
15: En dat is niet uit het psychologische onderzoek gekomen wat destijds al in de jaren 80 is gedaan.
13: Nee, dat is het opvallende, dat destijds die vraag niet zo duidelijk op tafel is geweest en niet vanuit die manier benaderd is.
15: Vincent, ik heb een gewetensvraag voor je.
12: Dan gaat hij al zuchten. Nee. Juristen en gewetensvragen. Nee.
15: Als je nou met zo'n zaak bezig bent, hè, ga jij dan 's avonds, als het allemaal klaar is en iedereen heeft gegeten en je bent thuis, kruip jij dan in je werkkamer achter je computer en ga je dan alles googlen over die showbizmoord? Gewoon uit pure nieuwsgierigheid?
13: Nee.
15: Dat doe je niet?
13: Nee.
15: En waarom niet?
13: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik deze gewaardeerde podcast heel zelden luister.
12: Ja, dat vinden we teleurstellend.
13: Daar heb ik me niet populair mee gemaakt.
15: Jawel, zeker wel.
13: Maar ik kan het nu uitleggen.
15: Een van de weinigen.
13: Precies. En ik raad het ook iedereen aan om het wel te doen.
12: Heel goed.
13: Maar als je ook cassaties moet beoordelen, dan is het ook heel goed om dat te doen met wat ons dossier is. En daar zitten beperkingen in. En dat is namelijk dat wij gaan kijken, wat heeft de rechter destijds gedaan op basis van wat? En als je je hoofd helemaal vol hebt met andere verhalen waarvan je ook later afvraagt, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Dan weet ik niet of je die zuiverheid van denken nog steeds hebt. Dus dat klinkt heel
15: juridisch ascetisch.
13: Juridisch ascetisch, dat is mooi gezegd.
12: Ja. Lekker water.
13: Ja, ik zou bijna het belletje moeten indrukken. Ja. Ik vind het heel mooi gezegd. En dat is het ook wel voor een deel. Dat hoort bij ons werk. Als ik als zittingsrechter zit, dan kan ik in elk geval op de zitting kan ik zeggen, ik wil het nu precies weten, vertel het me.
15: Ja.
13: En bij de Hoge Raad is het meer dat je het echt moet doen met wat de rechter destijds had. En dat je daar ook een zekere afstand dus ja, moet houden. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je wereldvreemd moet zijn. Maar om nou heel diep te duiken, googelend en spittend in alles wat je nog ergens over kunt weten. Ja, dat ik denk dat het dan voor je zuiverheid van oordeelsvorming misschien wat moeilijker wordt.
15: Dat zou jij niet kunnen, hè, Chris?
12: Nee, ik
15: zou gelijk naar het Nationaal Archief in Den Haag gaan. Al die oude krantenartikelen en dat Delver en weet ik veel. Ja. Alles erover willen lezen om te kijken van... God, wat maar is hier nou
13: ja, wij kunnen dus wel iemand vragen om onderzoek te doen, te rapporteren. Ja. En dan is duidelijk op basis van wat wij die beslissing gaan nemen. En dan kunnen we het allemaal weten.
12: Op het moment dat zo'n vordering wordt gedaan door de AG op de grond, een alternatief scenario. Wat maakt dan bij jullie dat jullie dan als Hoge Raad zeggen, nee, wij willen ook nog een mogelijke andere grond die eigenlijk niet eens is aangevoerd?
13: Nou, het is goed om dat een beetje te nuanceren. Want dat tweede verhaal zat er ook in.
12: Zat er wel in.
15: Hij
13: is destijds onderzocht en het spat er ook een beetje misschien zelfs af van de wonderlijkheid van hoe die bekentenissen tot stand kwamen. Ja. En ook dat element dat werd wel degelijk in de vordering aangeroerd. En op dat punt was het alleen dat er misschien nog meer mogelijk was. En daarom is dat onderzoek nog door ons gelast.
12: Mag ik daarbij vragen? Op het moment dat jullie hebben uiteindelijk het herzieningsverzoek op die beide gronden gegrond verklaard. Daarmee zeg je als Hoge Raad eigenlijk ook, wij vinden dat alternatief scenario aannemelijk. Waar zeg maar andere personen de dader zijn. In hoeverre speelt dat nog een rol? Want kijk, dat is wel wat als de Hoge Raad zegt, hey, wij vinden aanneming een alternatief scenario, hè, vinden wij een herzieningsgrond, dan vinden wij eigenlijk een nieuw feit waarin andere personen als mogelijke dader worden aangewezen. Ja, hoe ga je daarmee om als Hoge Raad?
13: Nou, dat is iets om denk ik heel behoedzaam mee te zijn. En daarom is het denk ik ook vanuit dat oogpunt is ook wel te begrijpen dat zelfs als je plausibel kunt zeggen, misschien was die of die het.
12: Ja, misschien was het
13: dat dan nog steeds die. Ja, dat zou ook kunnen.
15: Zeven.
12: Precies.
13: Zelfs als je best aanwijzing hebt dat het iemand anders geweest zou kunnen zijn, dan nog steeds doet dat niet af aan de bewijsvoering die er ligt tegen de oorspronkelijk veroordeelde.
12: Nee.
13: En daarom was dat tweede element, voor ons ook belangrijk om dat in beeld te brengen.
15: Als jullie zo'n verzoek gegrond verklaren, wat gebeurt er vervolgens? Is dat dan gelijk, kijk eens, de Hoge Raad heeft het gegrond verklaard. Halleluja, het is allemaal een gerechtelijke dwaling. Wat gebeurt er dan?
13: Dan gaat de zaak terug naar een andere rechter en die gaat erover oordelen. En in deze zaak heeft dat geleid tot een vrijspraak. En dan kun je inderdaad zeggen dat het de eerste keer dus niet goed gegaan is. Een herziening betekent niet altijd dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Er zijn ook voorbeelden waarin na een herziening, een toegewezen herzieningsverzoek, toch weer voor een veroordeling gevolgd is.
12: Ja.
13: Ook dan kun je zeggen dat het misschien de eerste keer toch niet voldoende onderzocht was. Je kunt ook zeggen, want nieuwheid kan ook betekenen, wat we net al even aanroerden, gewoon dat de wetenschap is voortgeschreden. En dat we op basis van meer kunnen beslissen. En dat je dan ook de opening maakt om op basis daarvan te kijken, was het nou goed? En dat kan dan ook goed zijn.
12: Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de Deventer moordzaak.
15: Ja.
12: Kijk, de dwaling. Ernst Lauwers die werd veroordeeld bij het Hof. Uiteindelijk werd de zaak herzien bij de Hoge Raad. En toen kwam die zaak weer terug bij het Hof. En toen werd die werd herzien op een ander punt. Namelijk dat het bewijs wat er gebruikt werd, namelijk het mes wat hij gebruikt zou hebben, dat was geen moordwapen. Dat was niet het wapen wat gebruikt kon zijn. Daar is het op herzien. En toen gingen ze een nieuw DNA-onderzoek doen.
15: Dat werd eerst nog.
12: Op het shirt van de weduwe Witteberg. De slachtoffer in die zaken. Toen zat er opeens zijn DNA. Door middel van de nieuwe technieken bleek dat zijn DNA al over zat. En toen werd hij alsnog, maar wel op grond van andere bewijsmiddelen, werd hij bij het Hof veroordeeld.
15: Vincent, even terug naar de showbizmoord. Als zo'n zaak dan teruggaat naar het Hof, volg jij dat dan met buitengewone instelling? Of heb je dan nog steeds die juridisch-ascetische houding?
12: Ja, wij hebben onze taak verbracht.
15: Ja,
12: en nu gaan we weer verder naar de volgende
15: aan
12: zaak.
15: De anderen.
13: Nee, in zo'n geval ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe het afloopt.
15: Ga je naar die zitting?
13: Nee, Nee. Alleen al om de collega's niet van de wijs te brengen. Het is natuurlijk, als je zo'n zaak op de manier beoordeeld en gezien hebt zoals wij die bekeken hebben. En dan zegt, nou, er moet nog een keer naar gekeken worden. Dan is het wel interessant wat er uitkomt. En of daar nog nieuwe dingen uitgekomen zijn. En dat is in dit geval, geloof ik, niet heel eigenlijk op wat er toen was, is eigenlijk toen die vrijspraak ook gevolgd.
15: Ben jij dan tevreden? Of heb je daar enig gevoel bij? Heb je zoiets van, hij is vrijgesproken. Ik heb het goed gezien, ik heb mijn werk goed gedaan.
13: Nou, daar kun je op heel verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats is natuurlijk wel dat er een veroordeling geweest is. Dat er zelfs een straf en een maatregel TBS uitgezeten is. En dat je achteraf tot de vrijspraak komt. Dan kun je zeggen, dat heeft niet gedeugd. Ik ben er heel laat ingestapt. En dan kun je zeggen, ja, we kunnen ons troosten wel met de gedachte dat het systeem uiteindelijk gewerkt heeft. En dat we nu die veroordeling niet meer hebben. Dus in zoverre kan ik er met, ja, ook genoegen naar kijken van het recht heeft zijn beloop gekregen. Maar dat was hier wel een hele lange omweg. Die in andere situaties misschien al veel eerder tot iets geleid had.
15: Als ik hier dan zo naar kijk, dan denk ik, mijn god, er heeft dus iemand een tijd vastgezeten, 2 jaar. Dat is en ook een hele TBS-behandeling ondergaan. Als je aan de persoonlijke drama's van zoiets denkt, dan dat is heel ingrijpend natuurlijk in de mensenleven.
13: Dat is zo.
12: Maar speelt het ook echt een rol? Hè? Want kijk, we hebben het over juridisch ascetisch gehad. Hè? Maar kijk, ik kan me voorkijken, want je bent ook feitenrechter geweest, toch?
13: Ja.
12: Als feitenrechter heb je die verdachte voor je zitten. Hè? En op het moment dat jij je vonnis of je arrest uitspreekt, jij zit niet altijd voor je, maar
15: vaak wel.
12: Hè? Maar je weet, het heeft impact. En dat voel je, denk volgens mij als rechter ook wel. Wat ik hier doe, heeft impact op die meneer of die mevrouw. Absoluut. Die hier voor me zit. En dat lijkt me ook zo bijzonder van het werk. Als je in de Hoge Raad zit, omdat je zo ver eigenlijk van mensen afstaat. Het is allemaal papier in feite. In hoeverre speelt dat toch nog ergens binnen bij jou? Ja, misschien dat ik een vraag stel van je denkt, Chris, hou op. Hè, maar,
13: nee, ik vind het is een relevant punt. Ja. Denk ik voor iedereen die in de Hoge Raad werkt. Bijna iedereen heeft daar ook wel echt de praktijkervaring. En iedereen die krijgt dus ook een gevoel bij een zaak. Alleen, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Dus ook als je een veroordeling voor je ziet waarbij je denkt, nou ja, ik vind die straf wel pittig die nu is opgelegd. Ja, ik zou dat zelf misschien wat meer gedimd hebben. Ja, dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Ja. Wij hebben de verdachte niet in de ogen gekeken. Ja,
12: maar bij een herziening ben je bijna wel, ja, een soort van feitenrechter.
13: Dus dan zit je dichter op die feiten. Ja. En dan zit je ook een beetje in de modus van, wat is er nou echt gebeurd? En de onderzoeken.
12: Gaat dan het feitenrechters hartje harder kloppen, laat ik het zo zeggen.
13: Nou ja, dat hart dat is sowieso, klopt dat.
15: De waarheidsvinding. Nee, maar
13: ja. Dus in zaken als dit, dan zit je inderdaad wat dichter op de stoel van ook de feitenrechter. Zit je op die manier mee te denken. En ja, ik denk dat elke rechter wil weten hoe het zit. Ja. Alleen heb ik gewoonlijk de cassatiepet op.
15: Ja, maar we kunnen dus vaststellen dat in deze zaak van de showbizmoord is eigenlijk de waarheidsvinding is totaal mislukt. Want er is een verkeerd iemand is veroordeeld.
12: Ja.
15: En
12: bijna bij toeval eigenlijk. Want kijk, wat bij mij een beetje blijft hangen. Als die medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam die stukken niet had gevonden.
15: Ja.
12: Of die had gelezen en nou kan door de schredder, want die zaak is toch klaar.
15: Oude prak.
12: Dan wordt zo'n zaak nooit herzien. Hè. Dat is eigenlijk ook wel, als je dan zegt,
15: stom toeval.
12: Nou ja, als je dan zegt dat het systeem heeft gewerkt, denk je, ja, het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt. Maar het is wel aan toevalligheden aan elkaar geknoopt ergens.
13: Ja. Nee, maar het is, dat is denk ik ook niet, ja, per se een zaak om nou heel trots op te zijn van zo moet het gaan. Het is wel een zaak waarbij we kunnen zeggen, uiteindelijk is het toch op een manier afgelopen die beter is dan het er eerst voor stond. Ja.
15: Vincent van der Brink, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamers. Naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt, Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad of 15 en er stond een windje. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland om geen oorlogsschepen in te zetten bij de Straat van Hormuz. Bij iedere vorm van samenwerken met de VS komt er een tegenreactie, zegt een Iraanse minister op X. De landen helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat heropenen en heeft daar NAVO-landen bij nodig. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De ontbossing is wereldwijd vorig jaar flink gedaald, met zo'n 36% maar liefst. Dat blijkt uit een rapport van het World Resources Institute. In 2025 werd er nog steeds zo'n 4,3 miljoen hectare regenwoud gekapt, maar dat is wel 36% minder dan het jaar ervoor, toen er juist extreem veel bos verloren ging door branden. Die daling komt vooral doordat landen strengere regels hebben ingevoerd, met name in Brazilië, Indonesië en Maleisië. Het doel is om ontbossing in 2030 helemaal te stoppen, maar dat lijkt vooralsnog niet haalbaar. Maar laten we alles op alles blijven zetten en ook zoveel mogelijk bomen terugplanten. Intussen gaat de opwarming in alle hevigheid door, met name hier in Europa. Ons continent warmt 2 keer sneller op dan in de jaren 80, blijkt uit gegevens van de Europese weerdienst Copernicus. Gemiddeld gaat het om 0,56 graden Celsius per decennium. Dat heeft onder meer te maken met het warmere zeewater. Daardoor krijgen we hier steeds vaker te maken met extreme dingen zoals hittegolven en langdurige droogte. Dat merken we ook deze lente weer. Weerpatronen en daaraan gekoppelde natuurcycli raken zwaar verstoord met verstrekkende gevolgen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. En luisteraars die nu denken, de Green Quest, waar is BNR duurzaam gebleven? Nou, vanaf deze maand heten we dus anders. De insteek, mijn geruststellende aanwezigheid en onze groene gewetens, die blijven gewoon. Maar BNR duurzaam heet vanaf nu dus de Green Quest. De groene zoektocht naar een mooiere, betere en schonere planeet.
10: Ja, Harm. En ik hoor ook net een nieuwe naam aan het begin van de aflevering. Hoe zit dat?
9: Ja, jij let op. Dat klopt. Onze content is journalistiek natuurlijk voorkomen onafhankelijk, zoals alle programma's op BNR. Maar we hebben wel merken nodig die zich aan ons willen verbinden. Anders kunnen we die content niet maken. En ik ben heel blij dat de familie Brahim van Master Sustainability.today zich nu aan het programma heeft verbonden. Zij helpen bedrijven om te voldoen aan Europese duurzaamheidsregels en om hun duurzaamheidsdata beter te organiseren. Dat is reuze nuttig. Ik heb vader John en dochter Almira al ontmoet. Dat was echt heel leuk. En ja, namens ons allemaal welkom aan boord. Dus. Ja. Nu naar jou, Aniek, want een opvallende kop in de Volkskrant vanochtend. Ik had een weekje vrij, ik sla hem open. IPCC schrapt rampscenario, opwarming hooguit nog maar 3,5 graden opwarming.
10: Ja, klopt, ja. In het stuk wordt beschreven hoe wetenschappers van het klimaatpanel van de Verenigde Naties concluderen dat de meest extreme klimaatscenario's niet meer haalbaar zijn. En dat wil zeggen de meest positieve scenario's en de meest negatieve scenario's. Hmm. Het meest rampzalige scenario, waarbij de aarde tussen de 4 en 6 graden zou opwarmen voor 2100, is dus niet meer realistisch. Maar ook het meest wenselijke scenario van de maximaal 1,5 graad opwarming is dat dus ook niet meer. En in plaats daarvan zeggen ze koersen we nu af op een opwarming van 2,5 tot 3,5 graad opwarming. Mm-hmm. En dat is, lijkt de Volkskrant te suggesteren, goed nieuws. Maar ik lees toch echt iets anders. Er is namelijk minder onzekerheid over de rampspoed die ons wel te wachten staat. 2,5 tot 3,5 graad opwarming is namelijk ook een rampscenario. En bovendien is het scenario van meer dan 4 graden opwarming alleen geschrapt voor het jaar 2100. Mm. En volgens de wetenschappers is het nog steeds realistisch voor bijvoorbeeld het jaar 2150.
9: Oftewel, het is nog steeds heel erg allemaal en we moeten flink aan de bak. En voor wie denkt, ik zing mijn tijd nog wel even uit, bedenk je even in wat voor wereld jouw kleinkinderen krijgen. Waar moeten die in leven? Een volhoudbare planeet, nu en over 100 jaar. Daar moeten we alles voor blijven doen.
11: The Green Quest.
9: We gaan het hebben over de bloedvaten van onze economie. De kilometerslange pijpleidingen voor het transport van onder meer olie, gas en water. En daar gaat het nog wel eens mis, waardoor er bijvoorbeeld grote hoeveelheden zwarte blubber de natuur instromen. Met alle gevolgen van dien. Onze gast is Martijn Haan van Dolphin Marine. Martijn, welkom. Ik zei net directeur, maar het is directeur duurzaam, geloof ik, hè?
12: Ja, ik ben de duurzaamheidsmanager van Dolphin en Michael Pieneman is de directeur van Dolphin.
9: Kijk, hebben we dat even gecoverd. Dat probleem met lekkende olie en lekkend gas en water, hoe groot is dat?
12: Ja, dat kunnen we eigenlijk op dit moment heel moeilijk meten, omdat maar 98% van de oliepijpleidingen hebben echt een meting die daadwerkelijk continu is.
9: Of 98%?
12: Sorry, 2% ja, heeft maar. Ja, ik wissel even.
9: 98% niet. Ja. Oh, dus eigenlijk niks. Gewoon. Wow.
12: Nee, heel veel oliepijpleidingen hebben het niet.
9: Nee.
12: En water, we weten wel dat het grond inlekt. Je ziet het bijvoorbeeld als een sinkhole ontstaat.
9: Ja, ja. Parijs is algemeen bekend, hè? Dat lekt ongeveer non-stop.
12: Ja, in Nederland lekt minimaal 6% in de gegevens van het water. Dat is 80 Olympische zwembaden per dag.
10: Zo.
9: Dat zijn enorme. En voor ons beeld, waar lekt het dan precies? Lekt dat in de grond waar die leidingen lopen? Of ook op de zeebodem, in de zeebodem? Waar speelt zich dat af?
12: Ja, eigenlijk, kijk, een pijpleiding heeft een vloeistof er doorheen, of gas in vloeibare vorm. Mm-hmm. En dat is net als stenen in de rivier. Die worden rond. Zo gaan pijpleidingen gaan schuren van binnenuit, of er komen beschadigingen van buiten.
10: Mm-hmm.
12: Nou, van beide kanten komen de lekkages. En die kunnen heel miniem in het begin zijn. En die druppelen dan door het beton, de legering die eromheen zit soms, ja, onder water. Ja, of gas. Nou ja, methaan is niet eens zichtbaar normaal. Dus en methaan is, wat ik begrepen heb, zelfs zo'n 60% erger dan CO2 als broeikas. Zelfs, ja, nog meer dus.
9: Ja,
12: ja. Ja, Daar maken wij ons druk om.
9: Ja, dat snap ik. En ik denk zelf ook, ik zat even voor te bereiden, aan die bendes in Nigeria die olie stelen en die pijpleidingen daar saboteren. Dat was ook altijd ellende met Shell en noem maar op. Wat is de schade die op die manier veroorzaakt wordt? Die is natuurlijk heel erg zichtbaar.
12: Ja, wat we weten in ieder geval, ik heb een Shell-stuk van dat het toen de tijd, dat is 2013, 300.000 vaten per dag. Ik weet niet, nu natuurlijk met de huidige situatie in de oliesituatie in de wereld, zou best wel kunnen zijn dat er juist nu op dit moment weer veel meer wordt gestolen.
9: Ja, dus nog meer
12: waard. Meer lek.
9: Ja.
12: En ja, nou, wij zijn zelf ook in Nigeria hebben we geprobeerd om het op te lossen. Hmm. Met een partij daar. Maar ja, dat bleek helaas toch weer via een tussenpersoon niet helemaal te gaan zoals wij het dachten.
9: Niet kosher. Nee. Nou is dit probleem al heel lang, want zolang ik al 30 jaar met een betere wereld. Ik ken het al 30 jaar.
12: Ja.
9: Hoe komt het dat we daar nog steeds geen adequate oplossing voor hebben bedacht, denk jij?
12: Nou, allereerst, in Nigeria specifiek is het niet alleen natuurlijk de lekkage, het is ook inderdaad te stelen. En wat men doet gewoon, men gaat er met een bootje onder een pijpleiding die zeg maar 2 meter in de lucht hangt. Mm. Dan met een hamer ram men de pijpleiding stuk. Men vult het bootje met olie.
9: Houd je jerrycan eronder en gaan.
12: Een bootje in de mangroven. En dan huppakee naar de handel, terwijl het lekt. En de volgende dag komen ze weer terug, gaan ze het bootje weer vullen.
9: Het lekt gewoon door, ja.
12: Dat is gewoon, ja.
9: Ongelooflijk.
12: En je kunt het ook ergens, weet je, de mensen zijn heel arm. En,
9: waarom ze het doen, begrijp ik wel. Maar waarom accepteren wij met z'n allen dat het niet opgelost wordt? Ja. Maar daar komen we zo wel op.
12: Ja.
10: Is het waar dat bedrijven ook soms liever niet weten dat het lekt, omdat ze dan ook aansprakelijk zouden zijn voor die lekken?
12: Nou, wat ik in ieder geval weet is dat veel bedrijven hun, in Nigeria in ieder geval, hun aandelen en hun bedrijven verkocht hebben aan lokale oliebedrijven. En wat ik al zeg, 98% van de leidingen in land en in zee, ja, daar weten we het eigenlijk niet, omdat het continu niet continu gemeten wordt.
9: Mm-hmm. Nee, kijk even aan mijn tijd. Ik kan me voorstellen, als je het niet continu meet, dan wil je het ook niet weten. Anders was je wel gaan meten. En mijn daaroverheen gaande vraag, ik ook even naar Anouk. Anik, onze regeringen en rechtssystemen willen het blijkbaar ook niet weten. Waarom accepteren we dat nog steeds?
12: Ja, ik denk dat het niet zo makkelijk is. Ik denk dat je wel moet nuanceren dat de markt zelf er wel mee bezig is. Maar dat het ook heel duur is natuurlijk om continu te meten tot nu toe.
10: Maar lijkt me ook heel duur om heel veel olie. Die 300.000 vaten per jaar. Wat was het per jaar? Of
12: maar
10: per...
12: Het is, ik denk, ik zie het zo. Als jij naar McDonald's gaat, krijg je allemaal spullen mee. Maar jij gooit ze gewoon op straat. Mm-hmm. McDonald's wordt daar niet voor aangeslagen.
9: Nee.
12: Dus ja... De vervuiler betaalt is hier nog niet helemaal aan.
9: Dat vind ik een goeie. En dat begint natuurlijk te kantelen. Dus het zal in die omgeving ook gaan veranderen. Nou, hebben de meeste olie- en gasleidingen die beveiligd zijn. Jij zei het zijn er niet zoveel. Maar degenen die het wel hebben, die hebben dat in de vorm van drukmeters. Wat voor nadeel kleeft er aan die techniek? Waarom is dat niet afdoende voor alle leidingen?
12: Nou, allereerst bijna alle andere oplossingen als wij zijn dingen die op korte afstanden werken. Dus dan heb je om de zoveel kilometer of meter, soms zelfs, heb je bepaalde dingen nodig om je pijpleiding om erop te zetten. Mm-hmm. Om te kijken of daadwerkelijk de drukverschil is.
9: Want één druk op 100 kilometer, dat gaat hem niet worden.
12: Nee, dat gaat hem niet gewoon normaal gesproken worden.
9: Ja.
12: Kijk, dus je kan natuurlijk wel het begin en het einddruk meten op 100 kilometer, maar waar zit dan het lek?
10: Ja.
12: Ergens tussen 0 en 100 kilometer. En dan kan je hem op 0 van 50 weer gaan meten. Nou ja, dat kan, maar dan ben je veel langer mee bezig.
9: Blijf maar aan de gang. Nou hebben jullie een technologie ontwikkeld. Ik hoop dat je hem simpel kan uitleggen, want het klinkt heel ingewikkeld. Die ervan uitgaat dat je van binnenuit gaat luisteren. Jullie gebruiken ervoor een vloeistof in de leiding die als een soort microfoon fungeert.
12: Ja,
9: hoe moet ik dat zien?
12: Nou, eigenlijk een simpele metafoor is, zoals je een snaar van een gitaar, als je die gespannen hebt, dan een bepaalde lengte. En daar zit een bepaalde trilling op. En als die knapt, is het een andere trilling.
9: Ja.
12: En daar zit dan het lek.
9: Oh ja, zo
10: dus
9: is
10: het. Meten als het ware.
11: Truly's met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Je moet weten wat ongeveer de snelheid van de vloeistof is. Dus we kunnen ook niet. We hebben een clamp-on systeem. Dat zetten we niet aan en dan doet hij het. We moeten eerst ook de buis kalibreren. Want allerlei vloeistof met allerlei mengselen. Want gas is ook niet altijd in hetzelfde mengsel. Olie ook niet.
3: En kalibreren water, in simpele woorden?
2: Ja, in simpele woorden dat je zorgt dat er een soort. Dat je weet wat ongeveer de format om de buis heen
3: is. De standaard van de leiding en de trilling en de staande golf van de hele handel. Zonder lek, dat is ook belangrijk.
2: Ja, en dan op een gegeven moment als een lek ontstaat, dan zien we dat door een piek in ons AI-gedreven systeem.
3: Op grote afstand?
2: Op grote afstand, op 100 kilometer plus. Het ligt eraan hoeveel van die dingen we neerzetten.
3: Wat denk jij, Aniek?
4: Nou, dat klinkt in ieder geval een stuk efficiënter dan die drukmeters.
3: Ja, die kon ik ook nog bedenken, maar je keek heel enthousiast. Dus
4: nou ja, ik denk meteen, waarom zouden al die olie- en gasbedrijven er niet zo eentje willen natuurlijk?
2: Ja, daar is ook wel een reden voor. Want olie- en gasbedrijven is natuurlijk het zit in een veiligheidssituatie. En die willen gecertificeerde technieken. Ja, daar is het hoe wij eigenlijk zien dat wij als hond in onze staart bijten.
3: Want je bent nog niet gecertificeerd, dus gaan ze je niet inhuren.
2: Precies.
3: En ik geloof daar helemaal niks van, Martijn. Ja. Want als ze willen, kunnen ze jullie heus wel een proefleidingje geven. En zeggen ze, ga maar lekker klungelen en de Shell help je. En dan komen we eruit en dan gaan we het doen.
2: Bij deze
3: doen ze niet.
2: Oproep, als hier iemand luistert die ons bij Shell of bij een ander bedrijf binnen kan in de olie, gas of waterindustrie, die ons zeg maar een 10 kilometer leiding wil geven.
3: En die fossiele, dames en heren, die zijn natuurlijk altijd achteraan. Dus misschien de watermensen om mee te beginnen.
2: Prima.
3: Ja, schoon water kunnen we niet genoeg van houden, toch?
2: Nee, want we zijn nu een paar jaar op zoek, ook in het buitenland, naar een leiding van 10 kilometer plus. Kijk, we hebben toen we ons kantoor nog in Heerhugowaard zat, hebben we het getest op water. Mm-hmm. Dat werkte prima, maar dat is om 30 meter leiding. Ja, dat is veel te klein.
3: Dat is te klein.
2: We kunnen het wel extrapoleren, maar nee, voor certificering moet je toch wel op een 10 kilometer plus pijpleiding zitten.
3: Lijkt mij zo'n goed idee dat je vandaag hier bij ons bent, bij BNR.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
5: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
3: Martijn Haan is hier van Dolphin Marine. We praten met hem over het zo snel mogelijk detecteren van kapotte pijpleidingen, waar dan gas, water en olie doorheen stroomt. En het daarmee voorkomen van ecologische rampen die nogal eens optreden. En Aniek Moon is deze keer ons groene geweten. Martijn, hoe kwamen jullie echt in aanraking met die legproblematiek? En waarom dachten jullie, nou, dat moeten wij oplossen?
2: Nou, onze directeur-eigenaar, Michael Pieneman, komt ook uit de trillingstechniek. Daar is hij al jaren mee bezig.
3: Ja,
4: moet je even uitleggen wat dat is? Want ik zie een soort trillplaat vormen als een soort fitnessapparatuur.
3: Dat is heel raar dat je dat maar weer voor je ziet.
4: Dat is denk ik niet
2: allerlei motoren trillen op bepaalde manieren. En die trillen ook onderdelen een stuk.
3: Ja.
2: En dan moet je ook bepaalde manieren zorgen dat die weer in harmonie draaien. En ja, eigenlijk allerlei machineonderdelen moeten in harmonie draaien.
3: Trilling is natuurlijk heel belangrijk in heel veel dingen die we doen.
2: Juist.
3: Ook staande golven onder bruggen en noem alles.
2: Precies,
3: alles is trilling.
2: Als je het marcheren van soldaten. Hè, dat is natuurlijk iets wat
3: in de week van 4 mei altijd een goed onderwerp. Ja.
2: Excuses.
3: Dat zijn hele rare trillingen.
2: Ja.
3: Hoe ver zijn jullie op dit moment het product? Je zei net al, we zoeken een lange leiding.
2: Ja, we hebben dus labtesten gedaan. Mm-hmm. En we zoeken nu gewoon een realistische pijpleiding om onze techniek op te kunnen piloten. En op basis daarvan, daar vliegen we dan hopelijk een DNV of een Kiwa, dat zijn keuringsinstituten, die dan ons, wat wij denken, klopt, dat we gewaardeerd worden en dat we gecertificeerd worden. Vervolgens hebben we het product wat we uit kunnen rollen, eventueel wereldwijd.
3: Ja, en even voor mij, jullie hebben nu zelf al 4 miljoen, het is geen kattenpis, in het project gestopt, maar er moet nu echt geld bij.
2: Ja.
3: Dus je hebt aan de ene kant een bedrijf nodig dat zegt, gebruik mijn leidingen maar, om het echt in het echt te gaan testen. Ja. En daarnaast heb je ook nog investeerders nodig.
2: Ja, het liefst friendly angels. Hè, mensen die ook duurzaamheidsgericht zijn. En die niet meteen 50% van het bedrijf willen overnemen. Want dat hebben we ook in het verleden wel gehad. En ja, dat is gewoon niet de weg voorwaarts.
3: Nee, want dan gaan ze er niks mee doen. Dan zijn ze de baas en zeggen ze, nou, doe maar rustig aan.
2: Ja, of ze gaan ergens op de Bahama's zitten en ze gaan je vragen om te rapporteren, zeg maar.
3: Oh ja, dat is ook niet goed.
2: Zaken. Nee, echt, het liefst iemand die ook verstand van de markt heeft en die ons meeneemt. Die misschien kennis van zaken heeft en ons ook verder kan helpen volgende stap te zetten.
4: En kijken jullie daarin niet ook gewoon naar die

0: olie- en gasbedrijven om te zeggen van ga met ons samenwerken. Want zij hebben winst genoeg deze tijd.
1: Nou, nu helemaal, ja.
2: Graag. Wij hebben door ons, in welke branche we werken, hebben we niet het netwerk nog echt in de olie en gas. Mm-hmm. We zitten meer op schepen met kranen en storingen bij Schiphol en allemaal dat soort prachtige bedrijven werken we. Maar ja, dus heel graag als er olie- of gasbedrijf, mensen en waterbedrijf en zelfs ook waterstof mensen nu luisteren. Wees welkom om met ons contact op te nemen.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat met name die echte vervuiling denken, ja, ik wil dat helemaal niet in de open lucht hebben. Want dan geef ik ook toe dat ik het nu al 50, 60 jaar aan het vernachelen ben. En want dan hadden ze al veel eerder aan de bel moeten trekken. Van jongens, we verspillen wereldwijd zoveel voor het milieu, met name voor het milieu. Dus dat we daar op subtiele wijze een voet tussen de deur moeten zien te krijgen. Dus als je niet gaat meewerken, gaan wij nog meer laten zien waar je aan het lekken bent misschien. En die waterbedrijven vind ik heel kansrijk. Wat zou nou je concrete vraag zijn?
2: Het liefst water, want dat is het makkelijkste en ook het minst veiligheidsproblemen hebben we daar.
1: Dus een waterbedrijf, een waterschap, dat zegt oké. En hoeveel geld heb je nodig?
2: Ja, we hebben ongeveer uitgerekend dat we voor de certificering zo'n 8 ton nodig hebben. En voor de pilotprojecten bij elkaar hebben we zo'n 2,2 miljoen nodig.
1: Wacht even hoor, ik heb het niet, maar ik vind het heel overzichtelijk qua bedrag.
2: Ja, dat is ook wel.
1: Dat moet toch lukken?
2: Nou, dat hoop ik ten zeerste, dat deze uitzending.
1: Nou, dat zou toch echt wat zijn, want dan komen wij met z'n allen in de hemel. En daar heb je geen olielekkages, hoor ik altijd. Stel nou dat jullie systeem uiteindelijk wereldwijd de standaard wordt. Hè. Hoeveel olieellende, want daar gaat het, en gasellende, gaan we dan jaarlijks besparen? Ja, dat weet je natuurlijk niet precies, maar het is astronomisch.
2: Ik denk dat wij 1 graad de aarde kouder kunnen maken. Ja. Want methaan, kijk, het wordt nu met satellieten, en prima dat dat gebeurt natuurlijk met satellieten. Maar satellieten zijn niet een mini-localisering.
1: Dus die hele kleine lekken?
2: Nee, wij kunnen gewoon op een meter nauwkeurig kunnen we vertellen waar het lek is.
1: Ja. En daar moeten we toch naartoe, Aniek?
0: Nee, bizar, want het is inderdaad precies deze methaanlekken die natuurlijk zorgen voor die uiteindelijke versnelling van de opwarming van het klimaat. Dus als jullie dat soort lekken inderdaad kunnen voorkomen, en dan hebben we het nog niet eens over inderdaad die olielekken die ook al heel beschadelijk zijn voor het ecosysteem. Maar
1: en de
0: ook
1: landen
0: gewoon
1: die niet eerlijk rapporteren, Australië liegt over wat ze uitstoten, dat zullen wij dat ook wel doen met z'n allen. Weet je, je moet naar een soort eerlijke transparantie toe en het oplossen. En daar zijn jullie een schakel in.
0: Win-win,
2: hebben met Turkmenistan het geprobeerd, waar heel veel methaanlekken zijn.
1: Je doet het wel ingewikkeld, hè? Turkmenistan.
2: Ja, dat is nou eenmaal een land.
1: Wat is er mis met Oezbekistan, Oeigoerië? Ja.
2: Oezbekistan is een heel heftig lek geweest, weet ik, van gas. Wat zelfs mensenlevens heeft gekost. Dus ja, er zijn gewoon echt een aantal rampen geweest door lekkages. En waterstof is natuurlijk de toekomst. En dat is, die wordt bijna zeker ook met gasleidingen wordt dat gedaan. Ja. En daar is explosiegevaar enorm heftig.
1: Dus daar moet je echt gaan meten en beveiligen.
2: Ja, dus dat
1: omdat
2: zien
1: ik ook begrepen
2: ook als een kans.
1: Dat de waterstofmoleculen veel kleiner zijn, waardoor de lekkages veel sneller optreden.
2: En het is wel veel moeilijker meten ook voor ons. Dus daarom eigenlijk is onze oproep eerst water.
1: Ja, en dan doorgroeien.
2: Dan olie. Dan gas, dan waterstof. Dat is een beetje het.
1: En dan heelal. Dat deden wij vroeger altijd. Het grootste.
0: De lange termijn visie is er in ieder geval.
2: Mooi. De lange termijn visie is er zeker.
1: Je zei net al, je bent niet zelf te bedenken. Dat is Michael Pieneman. Ja. Wat is het voor een man? Dat klinkt heel bijzonder.
2: Ja, dat is een heel bijzonder iemand die continu in oplossingen denkt. In de bedrijf waar ik het net over had, op Schiphol of op schepen. Als ze het niet weten, dan bellen ze Michael.
1: Maar beschrijf hem, zo oud is die, hoe ziet hij eruit? Is het iemand met een Willy Wortel petje op en een dik rood pot met achter zijn oor?
2: Nee, we gaan ook samen wel eens de zee in, koude zwemmen. Oh. Maar hij is iets kleiner dan ik en een paar jaar jonger. En gewoon, hij heeft gewoon een heel erg praktisch werkend brein.
1: Ja, dus, maar hij heeft nog veel meer dingen bedacht. Ja, vertel daar alsjeblieft even iets over.
2: Ja, nou allereerst wil ik dus hierbij wel het aangeven. Dank jullie wel al voor dat we deze mogelijkheid hebben.
1: Met heel veel plezier.
2: Ja, nou, we zijn bezig, maar op een, dat noem je technical readiness level. Dat is lager dan deze. We hebben ons gefocust op de Darwin G4. En G4, dat is de lekdetectie. Ja. En G4 staat ook voor de vierde generatie, die er nu nog niet is. Maar we zijn ook bezig met een grafeenbatterij. We hadden in de coronatijd de Virotube, dat je in een kantoor als dit gewoon zou kunnen doorwerken. Maar daar hebben we helaas ook niet het podium voor kunnen krijgen.
1: Oh, maar die moet je even bewaren, want de volgende zoonoze dient zich natuurlijk eerdaags weer aan. Dus,
2: ja, we hadden ook een UV-lamp die in een ziekenhuiskamer zet. Moet je wel alle planten er ook uitzetten en dan is meteen de hele kamer ontsmet.
0: Wauw.
1: Ook goed,
2: ja.
1: Want die gemiddelde ziekenhuisplant ziet er toch niet uit, dus dan kan wel even weg.
2: En omdat Michael echt een probleemoplosser is, komen ook allemaal mensen met halve of kwart uitvindingen naar hem toe.
0: Mm.
2: Of ook mensen die dingen willen laten meten.
1: Oh, ja.
2: En zo zijn we ook bezig met Klaas de Boer, die een probleem heeft voor of een oplossing heeft voor het stikstofprobleem bij in de veehouderij.
1: Ja, daar moet je iets meer over vertellen als dat mag. Want waar kwam Klaas de Boer mee en wat gaat meneer Pieneman toevoegen?
2: Nou, Klaas de Boer komt met een systeem, dat kunt u zien op stikstofmachine.nl. Een heel klein filmpje staat daar van 2,5 minuut.
1: Ja.
2: Een systeem waardoor de poep en de plas, om het even zo plat te zeggen,
1: gescheiden wordt.
2: Eigenlijk weer bij elkaar komt in een bepaald filter, waardoor er eigenlijk weer ammonia ontstaat.
1: Ja, dat wil je juist niet. En dan bij jullie weer wel.
2: Ja, dan wil je het wel. Want de toekomst is dan dat een boer niet alleen een melkbus, maar ook een ammoniabus aan zijn erf heeft staan.
1: Aha.
2: Want kunstmest wordt gemaakt daarvan. Mm-hmm. En dat weten jullie ook wel.
0: Dat slaat dus op dan in plaats van dat het in de natuur terechtkomt. Zo begrijp ik hem. Ja.
1: Mogen die koeien dan af en toe ook dan naar buiten?
2: Nou, het gaat even niet om de koeien zelf. Het gaat om de...
1: Bij mij wel, hoor. Maar,
2: maar deze oplossing die werkt natuurlijk niet buiten. Want daar poepen en plassen ze gewoon in de natuur.
1: Dus dan,
2: maar wat wel een hele tijd geleden gebeurd is, dat er ecovloeren zijn verkocht aan boeren.
0: Ja. Ja.
2: Nou, ik weet niet of jullie weten, maar als er plas en poep bij elkaar komt, komt er ook zwavelzuur en blauwzuurgas vrij. Mm-hmm. Dat zijn hele heftige dingen.
0: Ja.
2: Maar dat zijn ook weekmakers, waardoor die ecologische vloeren, die werkte gewoon niet meer.
1: Nee, die deed al heel snel niet meer.
2: Dus Klaas heeft een nieuwe vloer ook bedacht. Dat kunnen jullie allemaal in dat filmpje zien. En we zijn nu in Oterlek bezig met een proefboerderij, waar we niet in de stal, maar waar de mest opgeslagen wordt, gaan kijken. En Michael is de meter. Meter en trillingen. Mm-hmm. En die geeft de meting-instrument.
1: Leuk. En heel spannend, maar alles samenvattend. En het zijn allemaal hele grote dingen. Ja. Mijn stiekem advies, misschien ook van Aniek, maar je mag je ook voor jezelf zeggen, Aniek. Maar concentreer je nu op die pijpleidingen.
2: Precies.
1: Want dat kan mij niet snel genoeg lukken.
0: Nee, helemaal eens. Zeker. Ik denk dat we hier gewoon mee aan de slag moeten. Want het klimaat kan niet wachten. Nee.
2: Darwin-g4.com.
1: Hartstikke duidelijk. Martijn Haan van Dolphin Marine, dank je wel. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim aan iemand die echt het verschil maakt. Nou, deze man verdient hem echt.
3: He's a couple of years old and he's already getting adventurous. His mother could climb right to the top in 10 minutes or so if she wanted to. But she lingers to keep an eye on him.
1: Ja, iedereen die wel eens een natuurdocumentaire heeft gekeken, zal deze persoon direct herkennen aan zijn stem. Natuurhistoricus en documentairemaker David Attenborough. Sir David Attenborough. Komende vrijdag, Aniek.
0: Ja, komende vrijdag wordt de beste man op 8 mei maar liefst 100 jaar oud. En dat is natuurlijk wel een heel mooi moment om stil te staan bij zijn impact in die afgelopen 100 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Al meer dan 70 jaar maakt Attenborough verschillende natuurdocumentaires, waarin hij miljarden mensen wereldwijd aanzet tot verwondering van al het moois dat er op deze aardbol leeft.
1: Ja.
0: En zodat we ook natuurlijk vanuit die verwondering kunnen inzetten op beheer en bescherming van al die schoonheid. En David is daarmee ook echt een activist die zich letterlijk zolang hij leeft blijft inzetten voor die leefbare toekomst.
1: Mm-hmm.
0: En vorig jaar dus, nog op zijn 99e verjaardag, bracht hij de documentaire Ocean uit, waarin hij ook liet zien hoe belangrijk de rol van onze oceanen zijn in het behoud van het leven op aarde. En voor al het werk dat hij heeft gedaan, heeft hij natuurlijk al heel veel prijzen en onderscheidingen ontvangen. Dus laat deze impactpluim dan vooral een herinnering zijn om deze week weer eens via Attenborough door de natuur te laten verwonderen.
1: Ja, en YouTube staat vol met fraaie documentaire over onze mooie planeet, met David als de verhalenverteller. This Impact Prize is yours, David. Congratulations and please stay with us a little bit longer. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met... Ik ben een beetje ontroerd door David.
0: Yeah.
1: Laten we met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
1: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt, Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad op 15 en er stond een windje. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland om geen oorlogsschepen in te zetten bij de Straat van Hormuz. Bij iedere vorm van samenwerken met de VS komt er een tegenreactie, zegt een Iraanse minister op X. De landen helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat heropenen en heeft daar NAVO-landen bij nodig. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
5: De bouwplaats van de toekomst is geen modderpoel, maar een steriele fabriekshal. Tenminste, dat is al lange tijd de belofte. Maar de realiteit is dat veel prefab-bouwers het moeilijk hebben. De vraag van deze week: is prefab de toekomst of een dure miskleun? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 7:30... als radio-uitzending gewoon op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Het was nog even spannend, want kwam van Schiphol rijden. Dag Maarten.
6: Ja, hoi Maarten. Ja, nou, ik wil dit natuurlijk nooit missen, dus ik kom meteen vanuit Schiphol hier naartoe.
5: Precies, en dus zijn we gewoon live bij jou als luisteraar. Direct beginnen met het nieuws. ING verwacht dat huizenprijzen bijna niet meer stijgen de komende tijd. Dat komt vooral doordat er ineens meer huizen te komen. Staan. Veel beleggers verkopen hun huurwoningen, hebben we het vaak over gehad, omdat verhuren minder interessant is geworden. Ook zijn de mensen wat voorzichtiger door hoge rente en onzekerheid op de markt. Nou, uiteindelijk denkt ING dat de huizenprijzen in 26 nog maar 1,5% stijgen. Dat is lager dan de inflatie. Goed nieuws voor de mensen die een woning zoeken, Maarten.
6: Ja, nou ja, wat natuurlijk interessant is, lager dan de inflatie betekent dat je woning natuurlijk feitelijk minder waard wordt.
5: Ja,
6: dus we hebben het altijd over de woningen kunnen alleen maar stijgen in prijs.
5: De waardestijging van de afgelopen 10 jaar kun je niet tegenop werken.
6: Nee.
5: Dus het kan wat hebben.
6: Ja, het kan wat hebben. Het kan zeker wat hebben. Het zal uiteindelijk ook wel weer gaan stijgen. Nou ja, goed nieuws voor mensen die een woning zoeken. Nou ja, weet je wat het is? Uiteindelijk is het diezelfde taart die we allemaal op andere stukjes weer proberen te delen. Hè. Dan maken we van huurwoningen koopwoningen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat er meer woningen bij moeten komen. Hè, want dit is gewoon het verdelen. Iemand anders gaat er wonen. Hè. Dus nu wordt het een koper.
5: Zou het een tijdelijk effect zijn dan, wat ING hier voorspelt? Dat je zegt, nou, dat uitponden stopt
6: dat
5: op een gegeven moment.
6: Nou, dat denk ik zeker. En dat heeft natuurlijk ook met de rente te maken. Hè. Dus mensen zijn even terughoudend. Die rente stijgt. Die stijgt overigens wat minder hard dan mensen misschien verwachten. Maar ik denk dat het zeker een tijdelijk effect is. En ja, zodra er die rente wat meer stabiliseert, zullen mensen toch weer gewoon gaan kopen.
5: Consumentenvertrouwen weer stijgt als de oorlog voorbij is.
6: Precies.
5: Dat gaat ook weer helpen.
6: Ja, denk ik ook.
5: We gaan het zien. Je was de afgelopen meivakantie even lekker op vakantie. Alle tijd om boeken te lezen.
6: Ja,
5: en dat
6: zeker.
5: Heb je gedaan. gedaan? Welke had je op je nachtkastje liggen?
6: Nou, ik had drie boeken meegenomen. Die biografie van Erwin Rommel. Die zullen we niet bespreken hier. Dan een heel interessant boek van Henry Bontebal. Het kan echt anders. Aanrader. Ja, en welke ik natuurlijk toch echt moest lezen. En eigenlijk iedereen die toch een beetje in het vastgoed actief is, moet natuurlijk toch het boek Gewapend met gevoel van onze minister Eleanor Boekholt O'Sullivan lezen.
5: Ja, ze heeft het geschreven in het najaar nadat ze topvrouw van het jaar werd.
6: Klopt. Ze had de Aletta Jacobsprijs gewonnen, zoals dat heet. Kijk, ik wilde het boek natuurlijk ook lezen, omdat er was natuurlijk nogal wat gestuntel. Dus ik begin natuurlijk wel geïnteresseerd te raken in de persoon achter de minister.
5: En wat is het? Heb je een soort antwoord gevonden op wat voor persoon
6: niet
5: het
6: helemaal,
5: is?
6: Niet helemaal. Over een kleine anekdote. Ik vroeg aan een politicus van de ik ga dit boek lezen. En die zei, nou, ik wilde het doen, maar totdat ik wist dat ze een ghostwriter heeft gebruikt, toen was ik minder geïnteresseerd. Nou, dat vind ik een beetje flauw, maar
5: dan neem ik het even als dyslect op voor alle dyslecten. Als je toch een boek wil schrijven, waarom zou je niet een ghostwriter gebruiken?
6: Nee, helemaal eens. Maar, nou
5: maar
6: ja,
5: toch. Okay.
6: Nou, het is in alle eerlijkheid, als je nou heel flauw wil zijn, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat het meest wat ze bereikt heeft, is dat ze de stropdas op een gegeven moment heeft afgedaan als vrouw binnen Defensie, de haar los heeft gedaan en gezorgd dat er een jurk kwam. Nou, dat is natuurlijk heel flauw, maar als je het boek goed leest, ik vind het niet spectaculair. Ik denk wel, als vrouw in zo'n organisatie, dat is natuurlijk wel altijd heel knap. Ze heeft ook best wel wat dingen gedaan die te maken hebben met natuurlijk vastgoed. Want ze was onder andere gedeeltelijk verantwoordelijk voor het vastgoed van Defensie. En dat is eigenlijk de grootste bezitter van grond, et cetera, in Nederland.
5: Ja, en ze was al bezig met die nieuwe investeringen en die uitbreiding van Defensie.
6: Zeker. En wat heel interessant is, wat je ook terugleest in het boek ze had, en dat wist ze toen natuurlijk nog niet dat ze minister zou worden. Ze had heel veel te maken met ook problemen met stikstof, met NIMBY, want iedereen wil dat Nederland verdedigd wordt, dat we meer doen aan het leger, maar niemand wil dat ze in je achtertuin gaan lopen oefenen. Dus dat zijn allemaal wel interessante dingen. Maar
5: is er een passage die je eruit wil halen?
6: Ja, wat een passage die mij toch wel bijbleef, en dat was, lees ik je even voor. De journalist die mij tijdens een televisieuitzending vroeg hoeveel mensen er in een tank passen. Een vraag die ogenschijnlijk eenvoudig lijkt, totdat je realiseert dat het afhangt van het type tank, de bemanning die erbij hoort en de situatie. Dit in combinatie met een kamerbrief die nog niet was verzonden, waardoor we nog niet openlijk een keuze hadden gemaakt voor een bepaalde uitvoering van de desbetreffende tank. Ik ging inhoudelijk op de vraag in en noemde een getal. Dat was fout. Nou, meteen kwamen er reacties op social media, ging het helemaal los. Nou, het interessante, waarom haal ik deze passage eruit? En ze zegt dan later in het boek ook, nou, ik heb hier enorm van geleerd. Ja, ik vind dit dus echt interessant, want hier heeft ze dus geleerd dat je dus echt je feiten goed op orde moet hebben. En vervolgens is het natuurlijk de laatste keer, dat was 10 dagen geleden ongeveer, hè, toen Jesse Klaver even doorvroeg, ja, dat ze niet de huur van een middenhuurwoning
5: had. Moeder Hoop was het die doorvroeg.
6: Oh, sorry,
5: wat kost een middenhuurwoning in de Tweede Kamer?
6: Ja.
5: En dat wist ze niet. En dat vind jij dan opmerkelijk, dat ze dan die feiten opnieuw niet op orde heeft?
6: Vind ik bizar. Ik vind het echt, wat ik bizar vind, als je dus als minister op een departement komt, waar zoveel om te doen is, waar je eigenlijk weinig van weet, dan vraag je toch aan je hoogste ambtenaar, luister, geef mij 3 A4'tjes met de dingen die ik echt moet weten. Dat als iemand mij midden in de nacht wakker maakt, dan kan ik het zo opnoemen. Nou, ik had die 3 A4'tjes voor kunnen maken. Nou, en dat is dus blijkbaar niet gebeurd. En het erge is, vind ik een beetje, je zit als een konijntje in de koplampen te kijken als je er ziet daar in die Tweede Kamer, en je krijgt gewoon eigenlijk medelijden.
2: Vastgoed gezocht.
5: Dat naar aanleiding van het boek Gewapend met gevoel van Eleanor Boekholt O'Sullivan. De woningbouw moet sneller, goedkoper en duurzamer. En de oplossing daarvoor leek simpel, huizen uit de fabriek. Maar de realiteit is weerbarstig. De vraag stagneert en de meeste fabrieken draaien nog maar op halve kracht. Bij ons te gast Harry van Zandwijk, CEO van Daibar House Modeler Europe. Harry, van harte welkom.
7: Dankjewel.
5: Fijn dat je er bent.
7: Ja.
5: Daibar is een van de grootste woningbouwbedrijven van Japan. $56 miljard omzet. Hoe zijn jullie in Nederland?
7: Nee. Corrigeren. Ja? 34 miljard.
5: Oké.
7: Okay. 56.000 mensen.
5: Ah, 56.000 medewerkers.
7: Ja, dat is ook nog veel. Hè?
5: 34 miljard is alsnog ontzettend veel, dankjewel. Ja,
7: en Nederland.
5: Hoe zijn jullie in Nederland actief geworden?
7: Wij zijn in Nederland actief geworden met Daiwaus. Vroeger heette het Jan Snel. En we zijn overgenomen in 2020 door Daiwaus. Ja. Die wilden vaste grond hebben in Europa. En toen zijn ze met ons begonnen.
5: Ja. Wat opvalt is, jullie werken vooral met staal en beton en niet met houtbouw. En de meeste concurrenten zitten in de houtbouw.
7: Ja, niet de meeste concurrenten, wel heel veel. Maar wij blijven nog steeds het staal en beton blijven wij nog hanteren.
5: Wel duurzaamheid ook voor de inkopers heel belangrijk.
7: Ja, we hebben ook beton en staal wat ook duurzaam is. Dus
5: gebruik je gerecycled beton?
7: We hebben gerecycled staal. Dus wij gebruiken ook al die dingen. En we gebruiken natuurlijk ook heel veel houten. Ja. Vergeet dat niet.
5: Nou, heb je inmiddels 4 woningfabrieken. Een grootste staat in Montfort. Draaien jullie niet op volle kracht? Hoe zit dat dan?
7: We draaien zeg maar op de woningbouw. Of 50%. En we hebben geluk dat we het oude gedeelte, zeg maar, het Jan Steel gedeelte, dan verhuren wij nog heel veel modules voor de tijdelijkheid. En die kunnen we ook gelijktijdig produceren dan.
5: Maar je zou natuurlijk op 100% willen draaien. Waar ligt het aan? Waar zit de bottleneck?
7: Ja, ik denk dat het algemeen is voor iedereen in de bouw, zeg maar, voor alle aannemers. We hebben te weinig grondposities. We hebben de woningcorporaties doen niet genoeg traagheid in de vergunningen. Wat denk je van de bezwaarmakers? Wat echt de verkeerde kant uitgaat. We hebben de institutionele beleggers die weggaan met de woningcorporaties. Alom, er is twijfel, er is angst. Maar dan, afwachtendheid.
6: Maar dan was dus de plannen van de huidige minister. Die moeten dan voor jullie erg goed hebben geklonken. Waarin zij zegt van, nou ja, we moeten helemaal voor prefab gaan. En dat moet naar 50%, et cetera.
7: Ja, ze zegt wel dat het in 2030 moet het op 30% zitten. Maar dan vind ik, als we dan moeten beginnen, dan is het veel te laat. Men moet nu al beginnen met de regels maken, de wetten maken, en et cetera. Om gewoon dat voor elkaar te krijgen.
6: Maar het is toch in ieder geval al een positief geluid, toch?
7: Nee, het is een positief geluid, maar ik moet maar zien. Want je vertelt net zelf over de politiek. Het is morgen weer anders.
5: Maar het interessante is dat waar ligt het aan? De productie zit nog niet op het niveau wat je zou willen. Dan noem je eigenlijk alle redenen waarom de woningbouw stagneert, die wij al 5 jaar in dit programma behandelen, zullen we zeggen, samenvattend. Ja. Maar daar hebben alle type bouwers last van. Je zou ook kunnen zeggen, het is een concurrerende markt. Hoe kan prefab nou die belofte zijn en zich onderscheiden van de klassieke bouwer, waardoor jullie wel groei hebben, ondanks deze omstandigheden die je noemt?
7: Nou, dan zouden we eerst moeten beginnen ook weer in de overheid. Wij kunnen vergunningen krijgen door de mensen die de vergunningen geven, dat kunnen ze in de fabriek al geven. Dus we hebben de standaardisatie, we weten precies wat we bouwen. Alles is op veiligheidseisen en gebouweneisen en hoe heet dat? Op bouwregelgeving. Ja, dat is gewoon in de fabriek, is dat allemaal te halen. Dus we kunnen een stempel binnen een dag, kunnen wij die stempel krijgen. Ambtenaren hoeven niet meer uit te zoeken en op te zoeken, weet ik het allemaal. Dus dat zou kunnen.
5: Maar grappig genoeg, dit is al heel lang een belofte, en er wordt een parallel met de auto-industrie getrokken. De RDW geeft een type goedkeuring voor een auto. Ja. En sterker nog, als de RDW dat in Nederland doet, is dat automatisch een type goedkeuring voor heel Europa. Ja. Lang leven de Europese Unie, hebben we met elkaar geregeld. Maar dat is die parallel die gemaakt wordt van dat samen met prefab woningen kunnen. Ja. Waarom lukt dat dan niet? Wie komt er niet over de brug om dit met jullie en met al jullie concurrenten te regelen?
7: Heel simpel gezegd, de overheid. De overheid
5: De overheid is een soort grote belofte.
7: Laat ik zeggen, de ambtenaren in elke stad of in elke gemeente of in elk dorp, dat maakt niet uit. Maar die moeten een iets opgelegd krijgen vanuit Den Haag, dat ze zeggen, zo moet je doen. Maar dat gebeurt gewoon niet.
6: Maar dat is eigenlijk, want wat nu in de nieuwe omgevingswet ook staat natuurlijk, is dat je gewoon, de bouwbesluit moet gewoon leidend zijn. Maar dat is dan, dat gaat jullie dan toch ook helpen? Dat is dan,
7: nee, dat gaat ons wel helpen, maar weet de overheid dat? Weten de gemeenteambtenaren, weten die dat? Ja. Want die verschuilen zich elke keer achter, laten we zeggen, naar Den Haag.
6: Hey, en hoe kijk je, want toen de minister dit had bekend had gemaakt, die brief had gestuurd naar de parlement. Toen kwam daar vrij snel een vrij kritisch artikel in de Telegraaf overheen van experts die zeiden van, ja, maar prefab, dat werkt niet voor binnenstedelijk bouw. Hoe kijk je daar naar?
5: Dan gaat het Maarten over het feit dat de minister heeft gezegd, in 2030 zou de helft van de woningbouw, precies, want dat is het getal, modulair moeten zijn. En daar kwam kritiek op van experts die zeiden, dat kan helemaal niet.
6: Nou, dat kan met name niet vanwege dat die zeggen, binnenstedelijk kan dat niet, werkt dat niet.
7: Waarom kan dat niet? Nou, heel veel grote wijken hier in Amsterdam, in Den Haag, in Utrecht, noem maar op, waar het ook is. Daar staan zoveel ruimtes tussen. We gaan de oude gebouwen, de oude flats, moeten weg, want die voldoen niet meer aan eisen. Dan zetten wij daar een nieuw gebouw, zetten wij prefab of modulair, zetten we daar neer. Dan kunnen de mensen overhevelen naar dat gebouw, en dan kan het andere gebouw gesloten worden. Dus ik snap
5: Het argument wat er verder wordt gebracht is, er zijn zoveel specifieke eisen als je binnenstedelijk ontwikkelt, dat heel lastig is om dat modulair toe te passen.
7: Nou, dat moet ik dan maar zien. Want wij kunnen En eigenlijk moet ik ook iets rechtzetten. Wij vinden modulair bouwen hetzelfde als gewoon bouwen of een traditionele aannemer. Dus wat wij doen is woningen bouwen, alleen wij doen het uit de fabriek. Ja. Dus wat is dan niet mogelijk binnen die wijken? Dat binnenstedelijk.
5: Er zijn het afgelopen jaar 3 prefabbouwers omgevallen. Jullie hebben, neem ik aan, wel contact met beleidmakers. Zien zij dat er concurrenten omvallen en snappen zij dat er iets moet gebeuren om, laten we zeggen, daadwerkelijk die kansen van prefabbouwen nu handen en voeten te geven?
7: Nou ja, vanuit de overheid, of naar de overheid, vanuit ons, zijn we wel aan het ageren. Van er moet iets gebeuren. Waarom gebeurt het niet? Er worden nieuwe wijken gebouwd. Ik geloof dat er, weet ik veel, 30 doorbraaklocaties zijn waar heel veel gebouwd moet worden. Denk aan Pampus, denk aan Oosterwold, denk aan allemaal grote gebieden. Wij kunnen dan morgen starten met woningen te plaatsen.
5: Ja, en wat is dan eigenlijk het grootste voordeel? Want er wordt vaak in tijd geschetst van een prefab woning staat sneller. Maar hoe groot is dat voordeel daadwerkelijk ten opzichte van traditioneel bouwen?
7: Nou, ik denk wel dat 50% sneller is wat wij kunnen realiseren. Dus wij zijn 50% sneller.
5: Van de bouwtijd.
6: Van de bouwtijd. Nee, maar oké, maar dat is natuurlijk het echte voordeel zou moeten zitten in kosten, lijkt me. Want, ja. want bouwtijd, kijk, projecten volgens de overheid, die mogen 10 jaar duren zo'n beetje. Ja, en dan laten we zeggen dat 2 jaar bouwtijd is. Ja, als we dan 1 jaar... Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Kijk, ik vind iedere maand een voordeel, iedere week. Maar dat is natuurlijk niet waar de grote verschil gemaakt kan worden, toch?
7: Nee, maar wat jij net zegt, dat het 10 jaar duurt voordat je vergunning krijgt, ontwikkelingen, weet ik het allemaal, dat is al belachelijk lang. Dat we in 2 jaar wat een gewone aannemer kan bouwen, traditioneel, en wij in 1 jaar... alles scheelt om die versnelling erin te brengen. En ik weet waar je op doelt, dat is ook het kostenplaatje. Het kostenplaatje moet ook, als het sneller kan, moet het ook voordeliger zijn.
5: Is betaalbaar bouwen ook een van de grote thema's in dat bouwdossier? Dat staat ook weer in het regeerakkoord. Moeten veel betaalbare woningen komen. Ja. Op welke manier is een prefab woning ook goedkoper? Want jullie zitten met een enorme investering aan de voorkant. Ja. Voor machines en fabrieken, et cetera. Ja. Dus je moet een hoeveelheid woningen uit die fabriek gaan halen. Ja. Wanneer wordt het echt goedkoper?
7: Standaardiseren. Als we echt gaan standaardiseren met de woningcorporaties, niet dat de ene corporatie zegt van, ik wil een stopcontact hier links in de hoek hebben, en de andere wil hem daar rechts
5: maar
7: in de hoek.
5: Maar de woningopgave
7: hebben
5: in Nederland is 100.000. Ja. Hoeveel moeten er uit 1 fabriek van jullie komen om echt een rendabele fabriek te hebben, om dus ook betaalbaardere woningen te kunnen opleveren?
7: 10.000 modules per jaar.
5: Uit 1 fabriek? Je hebt 4 fabrieken?
7: Ja, 4 fabrieken. Dan moeten er, zeg maar, 8.000 tot 10.000 of 8.000 per fabriek.
5: Maar dat is 32, dan zou je 30% van de markt moeten hebben, alleen als Daiwa.
7: Ja, maar eentje zit in Duitsland. Ja, okay, die rekenen we mee.
5: Okay, okay.
6: Maar dat is natuurlijk,
5: dat is hartstikke veel, toch? 30% van de markt voor 1 bouwer?
6: Nee, dat lijkt me heel veel. Ja.
7: Ja. Ja, maar kijk,
5: want dat wij halen Ban en Heijmans ook niet.
7: Nee, wij maken een mix met onze standaard modules voor de verhuur allemaal. Maar je moet eigenlijk, wij moeten als Dijwenhuis zijn, dan moeten wij 10.000 modules of woningen, laat het over woningen hebben, we praten over modules en we praten over woningen. We moeten 10.000 woningen.
6: Ja, dat is grappig wat je net zei over die standaardisatie. Want dat iedere corporatie die wilde weer een ander programma van eisen. Maar dat is ook nog eens zo voor de institutionele beleggers. Die hebben allemaal een ander programma van eisen. Dat is allemaal verschillend.
5: En daar moet dus, want je hebt dat woord nu een paar keer gebruikt, die standaardisatie in komen.
7: Ja.
5: Juist. Prefab woningen. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Collega John van Schagen sprak erover met TNO-expert Wouter van Goezen.
8: Wij zien dat de woningbouwopgave vraagt om steeds hogere volumes, steeds lagere prijzen, in steeds complexer wordende omstandigheden.
9: Aldus Wouter van Goezen, onderzoeker industrialisatie in de gebouwde omgeving.
8: Wij zien ook dat er momenteel al best wel wat industrieel wordt gebouwd, hè, zo'n 20% al op dit moment. Maar tegelijkertijd weten we ook dat de helft van de productiecapaciteit binnen industriële bouwbedrijven nog niet benut wordt. Dus die potentie die ligt eigenlijk veel hoger.
9: De TNO-onderzoeker ziet het vooral misgaan in de planfase.
8: Die is heel projectmatig georganiseerd, terwijl dat we juist aan de aanbiedende kant zien dat we steeds proces- of productmatiger werken. Dus enerzijds zien we dat er nog steeds projectmatig uitgevraagd wordt, hè, dus op basis van tenders, technische specificaties. Dat we eigenlijk op zou kunnen schuiven naar programmatische en functionele uitvragen.
9: Maar ook het beleid speelt een rol. Dat varieert vaak per gemeente en is daarmee onvoorspelbaar.
8: We zien dat er sprake is van langere doorlooptijden bij gemeentes die net zo goed te maken hebben met bepaalde capaciteitsbeperkingen als dat het geval is binnen de reguliere bouw. Dus om uiteindelijk de vruchten te kunnen plukken van de voordelen van de industrieel bouw zou het landschap ook mee moeten bewegen, de context mee moeten bewegen. Dat betekent zowel aan de vraagzijde als aan de regelgevende zijde.
9: Dus aan de ene kant functioneler en programmatischer uitvragen, want zo ontstaat voorspelbaarheid en stabiliteit.
8: Maar dat geldt net zo goed aan de regelgevende kant. Meer inzicht en meer transparantie creëren, meer stabiliteit creëren en vooral meer zekerheid creëren voor industrieel bouwen, waarvoor men significante investeringen moet maken.
5: Wouter van Goesen van TNO over de kansen van prefab. We kijken in deze aflevering dus in de keuken van de industriële woningbouw. De machines staan klaar, maar ja, de stekker moet natuurlijk wel in blijven zitten. Er zijn er al een paar omgevallen. Harry van Zandwijk is hier van Daibar House Modeler. Harry, nogmaals van harte welkom. Een van de projecten waar jullie actief zijn is Strandeiland in Amsterdam. 105 modulaire woningen opgeleverd. Waarom lukte het daar wel?
7: Omdat het de klant was die een aanbesteding deed, moest modulair gebouwd worden voor de komende 20 jaar. Maar wij hebben het permanent gebouwd, dus het zou ook 60 of 100 jaar kunnen blijven staan.
5: Maar het idee is wel dat het over 20 jaar zou kunnen worden weggehaald?
7: Nee, ja, ik denk het niet, want wij zeggen altijd er is niks zo permanent of permanent als semi-permanent. Maar wat wij nu doen is op tijdelijke gronden bouwen wij permanente woningen.
5: Betekent dus, dat je met die tijdelijke bewoording ook andere regels krijgt en andere vergunningsverlening?
7: Nee. Het is dezelfde bouwregelgeving die wij opgelegd krijgen als de andere woningen, de andere aannemerijen.
5: Maar alles. Blijkbaar als een ambtenaar of een gemeente zegt het moet permanent worden, wordt het complexer. Wordt het dus moeilijker om te zeggen we gaan met prefab woningen bouwen.
7: Ja, maar dat is de perceptie juist.
5: Maar dat je dat wil doorbreken, toch?
7: Nee, maar daar zijn we constant mee bezig. Alleen, we weten allemaal hoe de overheid werkt. Men kan het begrijpen en men kan het niet begrijpen. Wat deze meneer van TNO zei, die zei het gewoon heel goed. Wij moeten die planvorming en alles moeten wij veranderen.
5: Ja,
7: moeten echt met onze woningbouw, want ik ga het geen modulaire woningbouw meer noemen. Het is gewoon woningbouw. Net zozeer als de traditionele aannemers. Wij moeten die woningen gewoon bouwen en plaatsen. Dus.
6: Want gaat het ook helpen in het nieuwe omgevingsplan? Kun je vergunningsvrij bouwen? We hebben hier een uitzending over gemaakt. Of tenminste, daar is in ieder geval de wethouder uit Vught. Het wordt zelfs al methode Vught genoemd. Maar dat is gewoon in de nieuwe omgevingswet is opgenomen. Dat je bij het vaststellen van een nieuw omgevingsplan je vergunningsvrij kan bouwen. Hè? Ja. Dat moeten ze dan wel opnemen. Ja. Dat moet de gemeenteraad wel goedkeuren. Zou dat ook niet enorm kunnen helpen?
7: Ja, natuurlijk. Absoluut. Absoluut.
6: Want dan kunnen jullie gewoon zeggen, dit is precies wat daar mag.
7: Ja.
6: Dus we stellen de fabriek zo in.
7: Ja.
6: En boem, hij komt eruit. Ja, dat is fantastisch.
5: Al die mogelijkheden, in theorie en een beetje in de praktijk, methode Vught, bestaan al. Het kan eigenlijk al. Er hoeft geen wet veranderd te worden om dit allemaal mogelijk te maken. Er hoeft ook geen wet veranderd te worden om jullie een soort typegoedkeuring te geven.
7: Ja.
5: Het zit hem dus ergens in gedrag dat het niet gebeurt.
7: In gedrag.
5: En mijn vraag aan jou is, wat kan de industrie van de prefab woningen nou doen om hier een doorbraak in te realiseren?
7: Ja, door niet elke week erover te praten met de gezaghebbers, maar elke dag of elk uur. We moeten dat doorbreken. We moeten gewoon dat men realiseert, dat die mensen realiseren, jongens, dat modulaire bouwen is hetzelfde als gewoon bouwen. Daar gaat het om. En we moeten door met bouwen. En niet alleen voor ons, ook voor onze collega's en ook de traditionele bouwers. We moeten gewoon door met bouwen. En dat moet veranderd worden.
5: Ja, want op Strandeiland gaat het over 105 woningen, maar dan moeten er 8000 komen.
7: Ja,
5: dus dan denk ik, jullie hebben eigenlijk maar een heel klein stukje van de taart gekregen.
7: Ja. Maar we kunnen die taart ook vergroten. Alleen het zijn allemaal verschillende eigenaren die op dat eiland zitten.
6: Nou, het bijzondere is natuurlijk dat deze mogelijkheid die er in het nieuwe omgevingsplan is, die is ook gewoon nog helemaal niet bekend. Bekend bij lokale ambtenaren, bestuurders en politici. Dat is natuurlijk het grappige. Dus ik denk dat er ook wel een taak is voor jullie branche.
7: Ja.
6: En ook gewoon voor de landelijke overheden die dit hebben bedacht, om het goed onder de mensen te brengen. Van jongen, kijk nou, deze mogelijkheid hebben jullie al.
5: Ja, en dan even heel specifiek. Waar zie je nou de komende jaren de vraag toenemen? Is dat echt de ontwikkelaars, mensen Maarten de Gruyter, die zeggen ik ga jullie inzetten, of de corporaties?
7: Nou, ik denk de combinatie van is voor de sociale woningbouw, maar ook met de ontwikkelaars. Want die hebben de taart voor de ontwikkelaars. Er haken heel veel ontwikkelaars af, dat weet Maarten ook wel. Dus de huidige ontwikkelaars worden steeds groter. denk ik. En, mag
5: en hoe groot kan een prefab-woning zijn dan? Want je hebt ze van 60 vierkante meter, 100.
7: Ja, maar... Het zijn modules. Ik kan er ook 10 aan één module. En dat kan 180 vierkante meter worden.
6: Hey, hoeveel procent, even kort door de bocht, hoeveel procent goedkoper is een modulaire woning? Dat mag ik niet meer zo noemen, maar ik noem het toch even zo. Hoeveel procent goedkoper dan een traditionele woning, denk je?
7: Nou, als je alles bekijkt, want we zitten elke keer vragen ze, wat is de vierkante meterprijs? Wat is de vierkante meterprijs? Maar jullie als ontwikkelaars hebben een heel grote kostenpost eromheen. Architect, papierwerk, noem maar op.
6: Maar puur
7: wij nemen dat uit handen. En ik weet zeker dat wij minimaal 10% goedkoper moeten maken. Dat
5: is, nog één laatste vraag, voordat we afronden.
7: Kunnen we garanderen dan, hè?
5: Harry, nog één laatste vraag. Je geeft het CEO-stokje over aan Niels Vergeer. Welke boodschap heb je voor je opvolger?
7: Goed letten op de overheid en dat men ervan bewust is dat modulair bouwen hetzelfde is als gewoon bouwen. En dat wij volwassen geacht worden om echt ook heel veel gestandardiseerd te hebben. Want daar heb je een fabriek voor, dat is een autofabriek ook zo. Dat we dat bekendmaken, dat die standaardisatie is belangrijk.
5: Die overheid luistert naar ons, dus die boodschap heb ik nou meermaals gehoord. Ja. Maarten, Harry van Zandwijk van de Duibelhuis Modeler. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn. Maarten de Gruyter, dankjewel. We zijn er gewoon volgende week weer.
6: Zeker.
5: Dit was Vastgoed Gezocht, tot volgende week. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
1: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
2: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
3: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad of 15 en er stond een windje. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
10: Een groep internationale investeerders steekt een recordbedrag in de Delftse quantumchipproducent Quantware. En Albert Heijn besluit bodycams in te zetten om geweld tegen personeel tegen te gaan. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Marlies Moris hier, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En Quinten Schevernels, investeerder, bestuurder bij verschillende start-ups. Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Quinten, welk nieuws is dat?
11: Ja, het zijn eigenlijk een combinatie van 2 nieuwtjes. Eén gaat over Coinbase, Amerikaans techbedrijf. En DeepL, dat is een Duits AI-bedrijf. En die hebben allebei deze week aangekondigd dat ze de organisaties behoorlijk gaan aanpassen. Dat betekent minder mensen. Waarom doen ze dat? Vanwege AI. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, herken ik ook wel een beetje bij de bedrijven waar ik bij betrokken ben, dat we langzamerhand gaan van allerlei dingetjes experimenteren met AI naar meer structurele aanpassingen van de organisatie door AI. Plattere organisaties, herdefiniëring van rollen en eigenlijk meer productiviteit.
10: Maar niet per se minder mensen. Nou, bij de startups waar jij bij betrokken bent.
11: Nee, deze twee wel. Maar ik denk dat de uitdaging hier natuurlijk ligt.
12: Meestal gebeurt dat wel, hè?
11: Ja, maar hoe kan je zorgen dat je eigenlijk de productiviteit die vrijkomt, dat je daar meer groei mee realiseert? Maar goed, dat kan niet in iedere markt, maar dat is natuurlijk het mooiste.
12: Dus jij vindt het een goede ontwikkeling?
11: Ja, absoluut. Ja, nee, ook als ik naar mijn eigen effectiviteit krijg, gebruik van AI, ja, dat is gewoon een soort superpower die je
10: hebt. Jij bent er wel een beetje aan het pielen, want ik volg jou een beetje op een afstand. Jij zegt, voor dit gebruik ik dat en voor dat gebruik ik dit.
11: Ja.
10: Ben je daar al helemaal uit? Wat waar het beste is?
11: Af en toe denk je, ja, ik ben eruit. En dan komt er weer een nieuwe release. En dan gaat de een weer over de ander. En dus ik denk dat dat is iets wat...
12: Ik weet niet, als jij het al niet bij kan houden, hoe moeten wij het dan bijhouden?
11: Nou, nee, je moet een beetje op je voorvoeten blijven staan en gewoon in de gaten houden wat er gebeurt en bereid zijn om te switchen. Dus je lock-in is niet zo heel erg groot. Je kan heel makkelijk van Gemini naar ChatGPT of naar Claude.
10: En wanneer dat is niet zo moeilijk. Je wordt laatst teleurgesteld omdat je dacht, nou, ik had gehoopt en verwacht dat hij dit wel zou kunnen. En blijkbaar moet ik het allemaal nog zelf uitvogelen.
11: Ja, ik liet Claude een analyse doen van de markt. En toen zat ik dat rapport te lezen. En toen stond er in dat rapport, ja, op basis van intern onderzoek. En toen vroeg ik, hoe bedoel je intern onderzoek? En had hij verzonnen dat we intern onderzoek hadden gedaan en dat dit eruit was gekomen. Toen dacht ik, oké.
10: Nou, dat vind ik een grove nalatigheid.
11: Ja, behoorlijk. Ja, dus je moet wel goed blijven opletten.
12: We blijven meedenken.
10: We blijven innoveren in dit panel. Want Marlies, jij zet graag je tanden in hybride zalm.
12: Ja, nou ja, ik blijf natuurlijk wat dat betreft echt de ondernemer op MKB-niveau. Ik word dan weer blij in tussen al het geweld van AI en allerlei andere ellende. Nee hoor, AI vind ik ook als positief, maar er gebeurt veel. Simon Fischer, nou misschien ken je hem, de vegan visboer, die een paar jaar geleden dacht van ja, die plantaardige vleesvervangers, die zijn eigenlijk best wel top, hadden we het net nog over. Hè? Vegetarische slager, die producten zijn uit eigen ervaring van onze kinderen weten we dat die best wel oké zijn. Maar hoe zit het met vis? En dan word ik toch alweer een beetje blij van deze man met een heleboel ervaring in de alcoholische versnaperingen. Die gewoon aan zijn keukentafel is gaan vreubelen om een goede visvervanger te krijgen. Met rijstmeel, met allerlei andere leukere umami
10: kruidjes. Hij zit dus toch nog een beetje op de helft, geloof ik. Hij was van plan om het 100% vegan voor elkaar te krijgen. Dat lukt nog niet.
12: Nee, want hij schrijft ook heel mooi over de lamelletjes van de huid. Die krijgt hij dan nog wel na. Maar de smaak van de zalm is blijkbaar niet te doen. Dus hybride kabeljauw, hybride zalm. Maar hij heeft ook echt een aantal producten die helemaal vervangen zijn. Ik vind het gewoon een heerlijk ondernemersverhaal.
10: In de Rol van de Leeuw op Urk.
12: Ja, op Urk, waar echt geen hond is anders gaat eten dan echt.
11: En die man heet ook echt Fischer?
12: Ja, hij heet ook nog Fischer, ja. Nee, maar het is wel een mooi verhaal. Want als we gaan kijken dat die regels voor de visserij, die worden natuurlijk steeds ingewikkelder. Dus het zou een heel mooi businessmodel zijn. Hè, om die hele bereiding, want dat doet hij samen dan met een partner daar in Urk. Op Urk, hè, is het, op Urk. Dat je daar op die manier toch gewoon je omzet mee binnenhaalt. Dus ik werd gewoon blij van dit. En is één kleine, maar mooie verhaal.
10: Ja, we gaan van klein en groot naar Booking. Daar komen groot en klein elkaar ook weer tegen. Want een deurwaarder heeft deze week bij het boekingsplatform in Amsterdam beslag gelegd op een deel van de administratie. De rechter heeft er ook eerder toestemming voor moeten geven. Volgens de aangesloten hotels blokkeerde Booking de toegang tot hun facturen, terwijl ze die nodig hebben in een zaak tegen Booking. Daarover schreef onder andere het FD. De rechter moet zich overigens weer opnieuw buigen over de vraag of de hoteleigenaren ook daadwerkelijk inzicht krijgen in die facturen. En Marlies, waarom hebben die hotels die facturen zo keihard nodig? Wat speelt hier nu? Wat is het
12: ze willen
10: verhaal?
12: Aantonen dat ze, nou, hoe zeggen we het, netjes genaaid zijn toch wel eigenlijk?
11: Ja.
12: He, op commissie door pariteitsclausules. He. Ze mochten niet op een andere manier onder de prijs gaan zitten. Het is natuurlijk voor de consument, dat zie je aan de andere kant. En daar liep ook al een claim vanuit de Consumentenbond. 276 of 67.000 mensen hebben ingeschreven. Dat er daardoor valse concurrentie, et cetera, et cetera. Ik vind het volkomen terecht. En ik hoop dat ze hangen.
10: Ik denk dat er dus door Booking ook nog weer een spelletje is gespeeld. Want ze hadden oorspronkelijk inzicht niet in die facturen. En die zijn blijkbaar achter slot en grendel.
12: Ja, en de klant kan het wel zien. Ja. Dus dat is toch zo
11: raar.
12: Hypocriet.
11: Ja,
10: echt heel raar. Kom je nog met verder commentaar dan raar?
11: Nee. Ik denk dat het wel een beetje powerplay is van Booking. Hè? Dus ik denk dat heel veel die hotelmarkt is behoorlijk gefragmenteerd. En dan sta je tegenover Booking, waar misschien wel 40%, 50%, 60% van je boekingen vandaan komen. Die kunnen behoorlijk dwingend zijn in wat jij wel en niet mag.
12: Ja.
11: En ik denk dat je hier zowel van de consumentenkant als nu van de kant van hoteliers ook een soort kracht wordt gebundeld om te kijken, wordt ons hier niet onrecht aangedaan?
10: Er is uiteraard ook aan Booking gevraagd hoe deze vork in de steel zit. En dan zegt Booking, wij gaan niet in op vragen over het bewijsbeslag.
12: Achterhouden en niemand wil ook om tafel.
10: Maar wij willen wel meewerken met de rechtbank en de rechtsgang.
11: Die willen we zal zeggen dat je dat niet doet.
10: Daar hoort dan toch bij dat je wel open kaart speelt over die facturen, denk ik.
12: Ze willen niet in gesprek, zover ik kon vinden. Ik heb het even terug zitten zoeken, maar ze willen absoluut niet om de tafel. En integendeel, de voorman, hoe heet die, Vogel?
10: Vogel.
12: Die beweerde nog van, nou, we begrijpen helemaal niets van. We doen het zo fantastisch allemaal. Ja.
10: Booking is overigens al langer in het vizier terechtgekomen van en de consument en de hotels. Toen vorig jaar augustus bekend werd dat dit een zaak zou worden, vroegen ze bij de avondshow aan NRC-onderzoeksjournalist en schrijver van een boek over Booking, Marijn Rengers, of ze bij Booking wakker zouden liggen van die massaclaims. Dit was het antwoord.
2: Ja, natuurlijk wel, want het was een belangrijk onderdeel van hun strategie, van hun marktveroveringsstrategie, van hun juridische strategie. En je ziet wel dat er langzamerhand her en der wat gaten ingeschoten worden. En de tolerantie voor monopolistisch gedrag is, nou ja, soms hoog, soms laag. Maar dus, het is wel een bedreiging. Maar met een goede schikking moeten ze dit, denk ik, wel zich van het lijf kunnen houden. En misschien is er dan voor de hotels en voor de consumenten is er wel een klein bedrag beschikbaar.
13: De gouden formule, de schikking.
14: Ja,
13: we kunnen er lang of kort over praten, maar dit wordt een schikking.
12: Nou, ja. Hij zegt klein bedrag, maar volgens mij las ik een bedrag van 10 cijfers minstens.
11: Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje in de context van Booking. Wat is groot, wat is klein? Ik geloof dat ze vorig jaar iets van 6, 7 miljard winst hebben gemaakt.
12: Ja.
11: Dus dan kan je, dan is een paar leiden, honderd toch? Miljoen is ook nog een kleine schikking.
13: Ze hebben al wat boetes aan hun broek gekregen. Onder andere in Spanje, waar iets soortgelijks speelde. Dus als je alle nationale wetgeving erop naslaat en je moet in ieder land voor een paar honderd miljoen het schip in, dan telt dat natuurlijk behoorlijk op.
11: Ja.
12: En ze hebben een boel andere rechtszaken ook lopen, hè? Ze hebben nog natuurlijk het hele politieke gedoe over die Israëlische nederzettingen. Dat loopt. Er liep een fraudezaak. Ze hebben, wat dat betreft zijn ze in het film. Maar ik vind het goed. Het kan niet zo zijn dat zij als monopolist bepalen hoe de markt speelt. Ja. Niet voor de consument en ook niet voor de hotels.
13: Je kent natuurlijk het eeuwige tegenargument. Booking heeft ervoor gezorgd dat de taart voor al die aangesloten hotels wel aanzienlijk groter is geworden.
11: Ja.
12: Ja, maar dat betekent niet dat je uiteindelijk als enige bepaalt wat de spelregels blijven.
11: Ik vind het ook een geweldige site om hotels te boeken, moet ik zeggen. Nee, dit is echt.
12: Ga je nou als reclames?
11: Ja, maar even vanuit mijn perspectief.
13: Me meer. Hoe heet dat bedrijf?
11: Ik heb, nee, maar ik bedoel, ik heb geen hotel of zo, maar gewoon als consument is natuurlijk, het is zo ontzettend makkelijk om daar gewoon te selecteren, te boeken.
12: Thomas, doe wat.
13: Nee, jij moet het doen. Ik zie dat jij helemaal schrap zet. Nee. Dus ik verwacht dan ook.
11: Nee, maar kijk, dit is een bedrijf. Vorig jaar ze zetten meer dan 10 miljard om. Als je kijkt hoeveel boekingen zij doen, bedoel dat zou als de consumenten deze propositie echt slecht zouden vinden, zouden zij niet zo groot zijn. Want je hoeft niet naar boeken.
12: Vind jij het vergelijkbaar met je eigen Funda-platform in het verre verleden?
11: Ja, zeker.
12: Ja.
11: Ja, en ik denk dat Funda ook, nou ja, dat is dan puur Nederlands, maar dat bijna alle consumenten ontzettend blij zijn met Funda. Zoals heel veel consumenten heel blij zijn met Booking.
12: Maar vind je dan even terug, vind je dat Booking serieus zijn hotels goed behandeld en ook de consumenten goed behandeld met
11: deze? Nee, ik heb het idee van niet. Dus ik denk dat die rechtszaak heel goed is. Maar dat wil niet zeggen dat dus de propositie naar de consument ook slecht is. Ik denk dat hun offering, daarom hebben ze zoveel macht, omdat zij die consument hebben.
13: Ja, maar die consument heeft dus, en daarom is er ook best wel een groot leger aangesloten bij die claim, wel te veel betaald vanwege die monopolistische neigingen.
11: Ja, ja. Ja, nou ja, dan moet de rechter zich dan over oordelen. En als ik daar, ik heb mij daarbij aangesloten. Als dat betekent dat ik geld terugkrijg, dan prima. Maar dat wil niet zeggen dat ik morgen geen boeking meer bij hun doe. Want ook die vergelijking maken of je te veel of te weinig.
13: Quintus, heb jij de tijd voor om dat uit te zoeken?
12: Nee, maar dat zegt wel wat. Dat zegt dus als we vinden dat een bedrijf echt hele slechte dingen doet, dat we toch blijven kopen.
11: Nee, maar je weet niet of ze hele slechte dingen doet. Want hoe ga je dat dan uitzoeken? Jij gaat toch niet al die hotelkamers bij die hotels zelfs checken en zo. Er zit ook iets voor gemak.
15: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
13: Deel 2 van het panel. Durven toch nog aan? Marlies Moore en Quintin Schever, de leden van het bedrijvenpanel. Kunnen jullie wel eensgezind zeggen dat Quantumware een geweldig bedrijf is?
12: Ja, absoluut. Ben ik trots op.
13: Quintin?
11: Nee, ik had in het voorgesprek gisteren met een van je collega's erover. Dit is een geweldig bedrijf, hartstikke mooie fundingronde. Maar
13: even toelichten, want het is een Delftse ontwikkelaar van Quantum Chips. En ze hebben veel geld opgehaald bij een groep internationale investeerders. Willen daarmee ook.
16: Truly's met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Want dit is zo specifiek. Dat is echt. Nee, ik ben blij dat ik als gebruiker een beetje bij kan houden wat je met die ChatGPT en Gemini kan doen.
3: Als je het gaat lezen hoe zij zich positioneren, doen ze het echt op een hele andere manier.
2: Ja. Ja.
3: Ten eerste al vanaf dag 1 willen ze aan iedereen verkopen in plaats van het voor de interne processen te gebruiken. Ik heb er ook totaal geen verstand van, maar ik begrijp dat zij echt aan de hardwarekant zitten.
2: Ja, heel
3: niet aan de softwarekant. Dat ze iets aan het ontwikkelen zijn wat ons enorme stappen kan doen. Maken. Ze doen mooie uitspraken. Ze noemen hun chips naar muziek. Vind ik ook heel grappig. Ja. Soprano. Ja, crescendo. Ja,
4: dan heb jij het al gekocht.
2: Ja. Maar ja, en ze krijgen een van de investeerders is Intel. Ik bedoel, die jongens weten echt al waar ze het over hebben. Dus die investeren niet zomaar. Daar
4: wilde ik toch nog even naar vragen. Want er zitten grote investeerders bij vanuit het Verenigd Koninkrijk. Onder andere Intel noemde je net al. Dus Amerika, Groot-Brittannië. Maakt dat veel uit? Had je nog liever gezien dat dat geld dan echt uit Nederland zou komen? Of moeten we accepteren dat dat hier niet is in deze mate?
2: Ik weet niet of het er niet is. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook voor zo'n bedrijf. Hè, als je Intel, die natuurlijk al decennia lang bezig zijn met chips, die markt supergoed kennen, distributie, nou noem maar op. Dat ook strategisch een hele interessante investering is.
4: Intel lag ook jarenlang op zijn gat.
2: Ja, die moeten wat doen.
3: Maar vind jij het een risicovolle investering?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dit is risicovol. Ja. Ja, dit
3: is dat ook niet de reden waarom Nederland niet meedoet? Vaak zijn we niet toch nog een beetje behoudend?
4: Ik geloof dat overigens voor een beperkt bedrag InvestNL ook...
3: Ja, 19 miljoen van de hoeveel miljard tip van de 2,7 die ze
4: Nederland
3: mogen doen.
4: Nederland doet niet mee, maar InvestNL is echt Nederland.
3: Klein, ja, maar het is toch een beetje klein.
2: Ja, nee, maar ik denk dat die bedragen zijn natuurlijk gewoon... voor Amerikaanse begrippen is natuurlijk... 15 miljoen voor ons is 150 miljoen daar.
3: Nee,
2: dus
3: ik.
2: Ja, dat zijn gewoon andere tickets die doen.
3: Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt. Je zegt het is wel degelijk een hele risicovolle investering die er gebeurt.
2: Ja.
4: Mijn collega's van de Grote Tech Show spraken met Matthijs Reilersdam van Quantware. Die ziet wel enige verbetering. Luister maar.
5: Nou ja, je ziet gewoon dat... je moet in deze business echt heel... We zijn een internationaal bedrijf. We zijn een wereldleidend bedrijf. En daar hoort dit bij. En het is gewoon goed om te zien dat nu... dat de omstandigheden in Nederland en Europa steeds meer beginnen te zijn... dat gewoon kan hier.
4: Dat kan dus gewoon hier in Nederland en in Europa. Wat is jouw ervaring, Quinten?
2: Dat wel kan. Maar ik zie niet dat het in één keer heel veel meer gebeurt in Europa. Dus ik zou het wel fijn vinden als dat nog komt. Maar ik heb niet het idee dat er in één keer heel veel meer...
3: Dan die Pascal, die nu naar de beurs gaat, New York...
2: Mistral is dat, denk ik, hè?
3: Nee, Mistral is hun internet. Ja. Maar in een van die artikelen stond ook dat de Fransen... een vergelijkbare quantumbedrijf net naar de beurs brachten. Dus dat er wel beweging in Europa zou zitten.
2: Het is gewoon een enorme gold rush gaande. En dat was natuurlijk in Amerika ooit met de gold rush. Er werden ook heel veel scheppen verkocht en zo. Dat is hier natuurlijk ook. En wie gaat dan de winnaar zijn?
4: Daar werd van gezegd, je kunt als mensen last hebben van goudkoort... beter scheppen verkopen dan het goud.
2: Ja.
3: Daar kun je ook nog wat anders mee doen. Dus.
2: Ja. Nee, dat kan best zo zijn dat inderdaad in die onderliggende infrastructuur... dat daar veel meer geld uiteindelijk wordt verdiend... dan een geldverslindend open AI, noem maar op. Ja.
3: Maar zo noemen ze zichzelf ook meer. Hè? Echt die infrastructuur benoemen ze, dat daar hun kracht ligt.
2: Ja. Ja.
3: En onderscheidend vermogen. En dat vind ik wel interessant. En ik vind ook dat opportunisme, ik geloof dat ze in 2020 of 2019 gestart zijn.
2: Ja,
3: we zijn wereldleider.
2: Ja, ongelooflijk.
4: Ja, en we gaan bouwen aan een voorsprong die niet meer ingaat. Ja. Dat zijn inderdaad grote woorden. Als jij zegt, Quinten, ik zie wel enige verbetering vanuit Nederland, vanuit Europa, maar het mag nog niet zoveel naam hebben. Wat zou je dan graag veranderd en verbeterd willen zien?
2: Ja, ik denk toch wel. Ik denk dat gewoon heel veel ondernemers blijven gewoon aanlopen tegen regulering in Europa. Gewoon ingewikkeld, al die landen, alle regels waar je aan moet voldoen. Dat is gewoon in Amerika, China is gewoon heel anders. En dat maakt dat het hele tempo waarmee het gaat en de honger en de ambitie die erachter zit, is gewoon totaal anders. Dus als je daar naartoe gaat, het is. Je moet er gewoon heen gaan en dan voel je gewoon dat de heartbeat in Europa is zoveel lager.
4: Wat zeg jij dan en wat doe je dan bij al die start-ups waar je zelf bij betrokken bent? Want die komen, als het een beetje mee zit, zo meteen ook allerlei grenzen tegen. Die gaan internationaal, die zijn hier ontsproten in Europa.
2: Ja.
4: Maar daarvan weet jij dus al, dat wordt een hele lastige...
3: Ook om zin aan de hand te houden.
2: Ja, maar dat is dan een beetje de keuze van...

0: je kan natuurlijk ook in concepten investeren waarvan je weet dat die op zichzelf in Nederland, Europa heel succesvol kunnen zijn. Of dat je juist kiest voor bedrijven die dan bijvoorbeeld helpen bij compliance, governance, dat soort dingen. Omdat je weet dat dat in Europa een pijnpunt is voor heel veel bedrijven.
1: Je gaat geld verdienen aan de obstakels.
0: Ja, want als dat een probleem van de klant is, dan kan je dat natuurlijk toch kan je dat op die manier doen.
2: Maar als laatste nog even, het risico van overnames vanuit buitenland is natuurlijk dan ook heel groot, hè?
0: Ja, maar dat is zeg maar traditioneel is ook vroeger zeiden ze dat dan bij Nederland. Wij zijn een land van verkopers, niet van bouwers. Dus dat wij veel van de succesvolle bedrijven die uit Nederland hadden kunnen komen. Booking is geen Nederlands bedrijf meer. Hè, dat is gewoon een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Tweet wel, oorspronkelijk Nederlands bedrijf. Die zijn heel vroeg verkocht voor relatief weinig geld. En nu heel veel waard. Dat zou mooi zijn als we meer, en ASML is natuurlijk echt wel een voorbeeld daarvan, Adyen ook, dat wij niet degene zijn die heel vroeg succes al verkopen, maar dat wij meer en meer ondernemers hebben die gewoon doorbouwen, zodat dat succes ook veel Nederlandse succes is.
1: Oer-Nederland, Albert Heijn, ontvangt per jaar duizenden meldingen van medewerkers die belaagd zijn door agressieve klanten, en daarom beginnen ze nu bij de supermarktketen aan een pilot in 4 vestigingen. Beveiligers krijgen daar bodycams. Je kunt uittekenen dat de autoriteit persoonsgegevens dat wat minder terecht vindt, Marlies. Jij wel?
2: Ja, jongen, dit is toch niet meer te doen gewoon. Er is zo'n rare tendens de laatste jaren tegen niet alleen winkelpersoneel, maar horecapersoneel, ambulance. Hoe haal je het in je hoofd als iemand een leven aan het redden is dat je hem gaat bekogelen met bierblikjes? Ja. Dus ik vind
1: Dit is niet een dagelijks tafereel in de Albert Heijn, denk ik. Dit
2: nee,
1: gaat meer
2: ik
1: over
2: heb
1: die
2: het over de ambulancemoeder dan, die daar last heeft. Maar in die supermarkt, die mensen die worden voor rot gescholden. Ik vind het prima. En wat is nou een bodycam? Meneer, ik ga nu het cameraatje aanzetten. Ik ga u opnemen, want u zegt hele onaardige dingen.
1: Ja. Dat is hoe de pilot op dit moment wordt vormgegeven. Ja. Beveiligers, dus niet managers of medewerkers van de Albert Heijn zelf, maar de beveiligers die inderdaad moeten aangeven.
2: Maar bij de Dirk zijn het wel eigen mensen.
1: Dat wilde ik jou voorleggen, want bij de Dirk zijn die bodycams al wat langer gemeengoed. Ja. En daar zijn het de eigen mensen.
2: Exact. Wel
1: daar,
2: managers.
1: Wat jou betreft een belangrijk verschil in?
2: Ja, ik denk het wel. Maar dat kan niet echt staven zijn gevoel. Ik denk als je de eigen mensen laat doen, dat die consument met zijn grote mond en zijn verkeerde gedrag dat iets makkelijker accepteert dan een beveiliger die toch vaak geassocieerd wordt met politieuniform. Weet je, maar we gaan het zien. Ik vind het op zich slim hoe Dirk het doet. En ze geven ook echt aan dat het deescaleert, hè, de agressie in de winkels. Ze doen het in 40 filialen.
1: Maar ik luister goed naar jou. Jij hebt dus toch ook nog wel het idee dat altijd overal maar de camera voor grijpen om iets op te lossen ook een beetje eng is.
2: Ja, is natuurlijk een beetje eng. We willen niet, hoe zeiden we dat vroeger, Big Brother is watching you. Dat willen we natuurlijk niet altijd en overal. Maar als dit daadwerkelijk aantoonbaar deescaleert, vind ik het niet erg dat ze dat gaan inzetten.
0: Nee, eens, ja.
2: Maar het
0: is belachelijk dat het moet. Ja, gelukkig ook. Ik ben ook benieuwd van bij welke Albert Heijn's hebben ze überhaupt beveiligers staan. Het zijn in ieder geval niet de Albert Heijn's waar ik kom, maar er zullen ongetwijfeld wel Albert Heijn's in bepaalde wijken zijn waar je gewoon een beveiliger bij de supermarkt hebt staan. Moet je over nadenken, dat is toch al bizar.
1: Ik ken ze wel.
0: Ja?
2: Amsterdam wel hoor. Museumplein.
0: Ja, bij Stadionplein. Dan ik woon in Amstelveen, dus daar zitten er diverse. Maar ik heb daar echt nog nooit een beveiliger zien staan.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Over die camera. In de Volkskrant sprak men met Mark Schuilenburg. Hij is hoogleraar digitale surveillance aan de Erasmus Universiteit. En hij zegt, grote supermarkten, dat is mijn angst, gaan uiteindelijk bezuinigen op beveiliging door af te zakken van opgeleide beveiliging naar goedkoper winkelpersoneel met bodycams. Want efficiëntie, die is al eerder genoemd, ja, daar ben je toch als bedrijf naar op zoek. Zie jij het ook wel in die tendens naar beneden gaan, Quinten?
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk, die beveiligers zijn natuurlijk echt wel getraind op, als er agressief gedrag is, hoe ga je daarmee om, noem maar op. Dus dat is wel een vak, dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen.
2: Dat is ondertussen ook de schappen
0: dat
2: bij
0: mijn zoon van 17 de vakken vult en vervolgens dan ook moet gaan deescaleren.
1: Nee, maar het idee is nu dat niet die beveiliger zijn baan houdt, maar dat je uiteindelijk zegt, wij rusten onze vakkenvullers uit met een bodycam en dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de beveiliging.
0: Nou ja, als dat deescalerend werkt en daardoor heb je zeg maar die vaardigheid
2: echt
0: niet meer nodig.
2: Heel
0: maar
2: gezocht hoor, sorry. Ja. Komt die meneer zelf wel eens in de supermarkt?
1: Dit is dan die ene Nederlander die niet eens weet wat een supermarkt is, Marlies.
0: Ja.
1: Ja, het zou kunnen, je weet het niet.
0: Die koopt alles bij Picnic.
1: Ook dat nog. Ja, ze hadden daar bij de Albert Heijn overigens al de naamkaartjes laten verdwijnen. Ze hadden al geïnvesteerd in trainingen van het winkelpersoneel.
2: Heel veel met z'n tweeën, staan niet alleen. Heel vaak met z'n tweeën. Het is gewoon erg dat we dat gewoon het gedrag zo vraagt om dit soort maatregelen. Dat is gewoon schandalig. Ja.
1: Ja. Ik noteer dat het bedrijvenpanel een verontwaardiging uitspreekt. maar toch zegt dat het nodig is. ja. Marlies Moor was hier, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Hongerig voor een broodje hybride zalm. en Quintus Schepernels. Hij was ooit betrokken bij Funda. Toch nog wel even goed dat je dat noemt, Marlies. Je komt er nooit meer vanaf, Quintus.
3: Nee, ik ben er ook trots op.
1: Oh, gelukkig. En ook nog investeerder, bestuurder bij verschillende start-ups. Tot de volgende keer weer.
2: Dankjewel.
1: Yo. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Oh.

0: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
1: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
0: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
1: Nu in je podcast-app.
2: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
4: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad of 15 en er stond een windje. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Op 4 mei leverde Creative Technology 2 grote tv-schermen voor de herdenking op de Dam. Een dag later de flitsende LED-schermen voor de vrijheidsfestivals. Is het de rest van het jaar ook zo druk bij de audiovisueel dienstverlener? Of leidt het bedrijf onder de rode cijfers van de verschillende poppodia? Dat en meer bespreek ik met Mark Wezenonk. Hij is de Managing Director Nederland van Creative Technology. CT zeggen jullie, of CT?
8: Ja, wij zeggen CT.
7: Ja, nou, weet je, misschien ga ik daar op een zeker moment in mee. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Is dit inderdaad een piekperiode? Moet er heel veel gebeuren in een korte tijd?
8: Voor sommige klantsegmenten wel, wat je net al benoemde. Met name ook festivalseizoen is natuurlijk juni, mei, juli. Dat zijn hele drukke maanden. Augustus is druk. En de zakelijke klant, ja, die manifesteert zich vaak ook in de juni maand, maar ook wat later in het jaar. Dus het hangt een beetje van de klant af.
7: En wat is die zakelijke klant? Het profiel van de zakelijke klant?
8: Dat kan van een Nederlandse grote bank zijn tot een modemerk. Dat kan een producent zijn van materialen voor in de bouw tot you name it.
7: Maar je bent te horen op BNR. Wat zou een grote bank met jullie moeten?
8: De annual meeting, de aandeelhoudermeetings, die verzorgen wij audiovisueel voor de klant. Je kunt denken aan conferenties.
7: Is dat spectaculair tegenwoordig, een aandeelhoudersvergadering? Valt er voor jullie dan ook wat eer te behalen? Of zeg je, nou ja, dat is gewoon het draaiboek van vorig jaar uit de kast halen en daar zijn we weer?
8: Ja, soms kan het draaiboek van vorig jaar zijn. Alleen de dynamiek en klantwensen en op het laatste moment nog zaken kunnen invullen. Dat is waar we voor staan. Dat maakt ook dat het baantje altijd weer een beetje anders is dan het jaar ervoor. Of de maand ervoor.
7: Ja. Want weet die klant, dat kan een zakelijke klant zijn, maar het kan ook gaan over poppodia, over grote festivals, wat hij of zij wil? Of zijn jullie daar om die klant daarin te begeleiden en een geweldig pakket samen te stellen?
8: Ja, goede vraag. Ik denk allebei, afhankelijk ook weer van het klanttype waar we mee spreken, wat voor een event we zitten, of we vroeg bij de klant zitten of laat. We werken veel samen met partners als een keten richting de klant. Sommige partners die voorzien al alle specificaties, wensen, die vullen zaken in. Wij leveren dan wat meer op specs, zoals je zou kunnen zeggen. Maar voor heel veel klanten zijn we ook aan het begin betrokken, waarbij de vraag nog niet duidelijk is, of de vraag wel duidelijk is, maar de oplossing nog niet. En daar adviseren we en denken we mee.
7: Maar het is vrij evident dat je, als je bijvoorbeeld een nationale doodherdenking op de Dam hebt, dat er ook een scherm bij komt kijken. En dan kunnen jullie misschien nog wel een keuze maken welk scherm dan het beste voor die gelegenheid geschikt is. Maar dat is aan zich misschien niet heel erg spannend.
8: Als je het zo bespreekt, niet. Nee, wat we daar neerzetten en hoe we het doen.
7: Het spannende sausje overheen gieten, hoor.
8: Het spannende sausje is denk ik dat, kijk, een scherm neerzetten, dat kun je leren, dat kan iedereen. Maar wat doe je als er even iets niet werkt? Of als er een calamiteit is bijvoorbeeld, hè? Hoe spring je dan om met zaken? Dus het in kunnen grijpen direct op ontwikkelingen op dat moment, dat is waar ons team, onze mannen en vrouwen op de klantlocatie erg sterk in zijn.
7: Dus jullie zijn er eigenlijk voor plan B of een eventueel noodscenario?
8: Dat doen wij ook, ja. En dan kun je denken aan grote festivals. Je moet je voorstellen, pak een Pinkpop als voorbeeld, waar veel bezoekers op verschillende plekken zijn. Stel dat daar wat gebeurt, dan zijn er veiligheidssystemen in scenario's al verwerkt op de achtergrond, waar wij ook voor een deel een rol in hebben.
7: Is er, om dit toch nog wat meer handen en voeten te geven, een evenement, een concertreeks, je mag zelf kiezen natuurlijk, anders is deze vraag niet meer zo goed, waarvan jij denkt, ja, daar komt ons vakmanschap echt naar boven?
8: Zo. Ja, eentje die we afgelopen periode hebben gedaan, direct in de Kuip. Dat vind ik toch wel echt een aansprekend event. Dat was het laatste concert wat daar plaatsvond, moet ik zeggen. De techniek die daar gebruikt was, die oversteeg alles. En daar samen met alle partners die daar ook een rol in hebben gespeeld, want dat doe je niet alleen, dat is een heel team van allerlei bedrijven. Daar zijn wij als bedrijf enorm trots op.
7: En wat kwam daar dan allemaal tot uiting?
8: Enorm een groot hoofd, een grote hand. De techniek die daartussen zit om alle zaken op en neer te laten bewegen met grote overspanningen. Dus de technische component, de visuals, de content, het draaien van de content en dan natuurlijk het sausje, de laatste keer in de Kuip Nederlandse band. Dat was echt gaaf.
7: En tussendoor was er ook nog iets wat op muziek lijkt. Het ging dus wat jullie betreft meer om de techniek.
8: Dat is waar wij voor staan, uiteraard. Ja.
7: Ik dacht, en dat is misschien iets wat nog in de toekomst ligt, dat weet ik wel zeker, een songfestival draait ook veel om het vertoon, om wat je ziet, om heel Europa aan die buis gekluisterd te krijgen. Mm. Ik geloof dat jullie daar ook een belangrijke rol in spelen. Maar is dat dan jullie als CT in Nederland? Of moet ik dan meteen uitwijken en zeggen, nee, het is een Amerikaans bedrijf met verschillende vestigingen en samen bouwen wij aan dat songfestival?
8: Ja, vooral dat laatste. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is waar we als team, als groep, met entiteiten over alle landen heen sterk richting de klant kunnen opereren. In dit geval een festiviteit in Europa uiteraard. Hetzelfde doen we voor wereldwijde klanten. In dit geval werken we samen met meerdere locaties. Ja.
7: Er zijn landen, Nederland is er een van, die dit jaar niet meedoen. Komen jullie wel eens voor principiële keuzes te staan?
8: Oeh, dat is een goede vraag. Komen wel eens voor
7: principiële
8: keuzes?
7: Als dat een goede
8: keuzes?
7: Vraag is, dan kom je blijkbaar niet zo vaak voor principiële keuzes te staan.
8: Ik denk, dan zou je het meer moeten hebben over de content bijvoorbeeld die gedraaid wordt. De content is wat je ziet op schermen, wat je ziet op projecties. Ik kan me voorstellen als bepaalde doelgroepen daar ons voor willen inhuren waar wij niet achter staan, dat we dat niet zouden doen.
7: Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat het is nog niet aan de hand geweest.
8: Niet zolang ik te werk, nee.
7: Want dat Eurovisie Songfestival, dat is steeds politieker geworden. Dus hadden jullie op dat moment ook de vraag kunnen stellen, horen wij bij een bepaald kamp? Zijn wij een neutrale dienstverlener? Mm-hmm. Hebben we daar toch nog een nachtje slaap voor nodig? Mm-hmm. Is niet aan de orde geweest.
8: Nee, wij zijn daarin onpartijdig. Wij voorzien de basisvoorziening voor zo'n festiviteit. En we laten wat je net beschrijft voor wat het is, ja.
7: En wat is er aan die hele operatie van komende week, want dan beginnen de halve finales, nog wel specifiek een Nederlands onderdeel van jullie dienstverlening? Mm-hmm. Of is dat er überhaupt niet?
8: Nou, wat je daar gaat zien, sommige beelden staan al online. Misschien heb je zelf al wat gezien daarvan.
7: Probeer het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik zit er wel op te wachten, hoor.
8: Het is echt tof. Het is een immersive ervaring, dus jullie zitten helemaal in de belevenis daar. Het zijn curved schermen, curved met een mooie boog erin. Lichtgewicht, de vloer. Alles erop en eraan maakt dat je daar helemaal in een aparte wereld bent. En dat is waar wij sterk in zijn.
7: Ja. En heb je dan bijvoorbeeld voor dit soort grote klanten, heb je contracten voor een jaartje? Mag je weer een editie mee? Of weet je gewoon, zolang er een Eurovisie Songfestival is, doen wij de verzorging van licht en geluid en de techniek?
8: Ja, dat hangt van per klant af. In dit geval kan ik niet ingaan op deze specifieke klant. Maar we hebben met sommige klanten hebben meerjarige contracten, 3 tot 5. Soms is het per event. En soms komt het zelfs voor dat je 3 weken voordat iets start alsnog de vraag krijgt van kun je ons helpen? Dus ja. Dat
7: hoeveel serieuze concurrenten zijn er dan? Want we hebben het hier over hele grote evenementen. We hadden het ook over het EK voetbal kunnen hebben. Het WK voetbal, de dodenherdenking is in Nederland een heel groot evenement. Zijn er überhaupt andere bedrijven die op deze schaal aanbieden wat jullie aanbieden?
8: Die zijn er. Ik denk wel dat wij uniek zijn, omdat we echt een global footprint hebben. Wij zijn op alle continenten vertegenwoordigd. Maar zeker zijn er concurrerende bedrijven waar wij in de markt soms zelfs mee samenwerken. Maar die we ook in tendertrajecten tegenkomen. En dan sta je tegenover elkaar, net zoals Corné net met meneer Boots. Ja.
7: Hoe win je dan de slag? Kun je bijvoorbeeld ook nog concurreren op prijs?
8: Jazeker. Ja, je kunt overal op concurreren. Ik denk waar wij sterker zijn als CT, als ik die afkorting nog mag gebruiken, Creative Technology, wij zijn sterk in betrouwbaarheid. Altijd leveren. Dus daar kun je op concurreren. Je kunt concurreren op prijs. Zaken die...
7: Hebben dan concurrenten waarvan je zegt die betrouwbaarheid die zou ik zelf niet op 100% inschalen?
8: Nou, het zijn keuzes van welke systeem gebruik je, welke merken, welke kwaliteitmerk gebruik je. Ga je zaken bijvoorbeeld dubbel uitvoeren, redundant, zoals we dat noemen, zodat als één systeem uitvalt, dat je altijd een backup hebt. Dat zijn allemaal vraagstukken waarin wij het belangrijk vinden om de klant goed te adviseren.
7: Maar jullie doen dat standaard of zeggen jullie ja, alles heeft een prijs. Als jij het redundant wil doen, dan betaal je wat meer.
8: Ja, wij zijn een commercieel bedrijf, dus wij bespreken met de klant waar de klant zijn behoefte legt.
7: Dus ook voor jullie valt het te morrelen aan wat jij net nog betrouwbaarheid noemde.
8: Ja, dat hoeft niet altijd betrouwbaarheid te zijn. Het kan ook zijn als je op meerdere plekken hetzelfde systeem hebt staan, dan hoeft het niet redundant. Dat zijn keuzes en daar adviseren we de klant en zij kiest. Ja.
7: Merk je nog iets van het feit dat jullie, als je het helemaal af zou pellen, toch een Amerikaans bedrijf zijn en dat er bijvoorbeeld Europese klanten zijn, overheden zijn, die op dit moment denken, wat ik lokaal kan krijgen, dat haal ik ook lokaal?
8: Ik merk er zelf niet veel van, mijn collega's ook niet. Ik denk dat het andersom wel is dat we sterk zijn, juist doordat we global zijn. Pakken Microsoft, een global customer die wij bedienen. Dat is toch het voordeel van global. Dus ik merk daar zelf nu niet...
7: Als jij nu toch zelf Microsoft aanhaalt en je hebt een klein beetje het nieuws gevolgd en dat zal ongetwijfeld het geval zijn, dan weet je dat er bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Microsoft inmiddels een heel andere pers krijgt en ook in de politiek anders wordt bejegend.
8: En wat is je vraag?
7: Nou, of dat ergens in een afgeleide vorm ook geldt voor jullie?
8: Tot heden niet. Nee. Wat je wel merkt, pak ik hem even iets breder, niet het kamp Amerika of geen Amerika, maar de wereldwijde dynamiek die we hebben, macro-economische situatie, dat maakt wel dat klanten die verder weg zijn van ons kleine kikkerlandje of Europa, die kijken wel anders naar investeringen op dit vlak. Dus het kan best zijn dat ze zaken uitstellen of wat meer lokaal gaan doen.
7: Jij benadrukt dat het een groot voordeel is dat je zo wereldwijd kunt opereren. Maar als je kijkt naar de oorsprong van het bedrijf en de geschiedenis van het bedrijf, dan kom je ergens uit in Friesland, om precies te zijn in Sint-Anna-parochie.
8: Correct, ja.
7: En bij wat Faber Audiovisuals heette. Hoe is dat gelopen? Dat we wat we toen kenden als Faber Audiovisuals nu kennen als Creative Technology.
8: Ja, dat is eigenlijk als een heel klein bedrijf in elektrotechniek begonnen. En dat is uitgegroeid tot marktleiderschap in Nederland. Destijds heeft de oud-eigenaar zijn aandelen verkocht. Dat is ruim 10 jaar geleden nog een poos onder die naam doorgegaan. En wij zijn dan per 1 januari 2025 zijn wij ook qua naam omgedoopt. Eigenaarschap was het al, maar qua naam omgedoopt naar Creative Technology. En daarmee nog prominenter onderdeel van de groep, ook naar de buitenwereld toe.
7: En jij komt zelf niet uit de schoot van het oude Faber?
8: Nee.
7: Is dat van de eigenaar een bewuste keuze? Om dan ook te zeggen, we gaan de dingen anders aanpakken, dus wij stellen nu een relatieve buitenstander aan?
8: Goeie vraag, weet ik niet. Ik denk dat we hebben het wel gehad over, is het nou handig of je de industrie voldoende kent of niet? En dat zou ook een vraag kunnen zijn. Ik denk dat allebei voor- en nadelen heeft. Ik heb een andere blik op. Als je kijkt naar waar ik gewerkt heb, de organisaties, eigenlijk altijd service gedreven.
7: Ik kom van alles tegen. Tractoren, ja. Shell, ja. Hogescholen. Ik ben nog de helft vergeten. Een tamelijk veelzijdig cv. Klopt. Maar ik dacht, waar is nu zijn bewezen affiniteit met de branche, waar je nu dan een belangrijke speler in bent? Ja. Ik had hem niet gevonden.
8: Nee, dan mag ik dat uitleggen. Dat is het leuke van hier. Ik denk dat met name de servicecomponent grote projecten mogen doen. 24/7 sta je aan. Wij staan er altijd voor de klant. En delivery, dat is heel vergelijkbaar met andere banen die ik heb gehad in het verleden.
7: Ja. Wist je ook dat je stevige beslissingen door moest gaan voeren? Dat dat ten koste zou kunnen gaan van baanzekerheid van mensen? Dat er een verhuizing plaats zou vinden? Want jullie hebben Friesland achter je gelaten voor Lelystad.
8: Klopt.
7: Terwijl er toch in oorsprong anders over gecommuniceerd, of in ieder geval dat is anders opgevat. En toch is het gelopen zoals het gelopen is, namelijk met een vestiging in Lelystad.
8: Ja, klopt.
7: Jij was niet de populairste jongen van het bedrijf toen je binnenkwam.
8: Nou, dat zijn niet de boodschappen die je graag brengt. En dat heb ik ook niet met liefde gedaan, uiteraard. Uiteraard is wel mijn verantwoordelijkheid om te kijken waar staan we als bedrijf. Toekomstzekerheid, maar ook van is dit dan de plek waar wij ons werk het beste kunnen doen. Ook gezien duurzaamheid, afstand, transport, arbeidsmarkt. Is het pand efficiënt en al die overwegingen die maken dat wij hebben gekozen om naar een andere locatie te gaan.
7: Ja, als je kijkt naar de lokale media en de regionale media, dan is de teneur van dat verhaal, dat kan allemaal zo zijn. En als je bedrijfsmatig vindt dat je in Lelystad beter tot je recht komt, verhuis, maar zeg dan niet eerst dat je blijft.
8: Ja, ik kan me voorstellen dat dat geschreven wordt.
7: Want was dat zo?
8: Voor mij is het natuurlijk best lastig om iets te vinden of te zeggen over wat voor mijn tijd is gebeurd. Wat ik kan doen en waar ik voor sta is voor op het moment dat ik binnenkom moet ik kijken, joh, hoe staat het bedrijf ervoor? En waar maken wij als bedrijf voor ons personeel de beste kans?
7: Maar ik neem aan dat je toch al vrij snel wist, er zit een verhuizing aan te komen. Want dat heeft zijn beslag gekregen in 2025. Dus jij hebt, neem ik aan, toen je aantrad gezegd, wat staat hier eigenlijk op het lijstje en hoe gaat dat vallen? Wat zijn eigenlijk de afspraken die we in een eerder stadium hebben gemaakt met, om er iets te noemen, de medewerkers?
8: Ja, dat zijn geen afspraken of zaken die vooraf zijn besproken of die dan direct de eerste week binnenkomen. Nee, dan moet ik je teleurstellen, ja.
7: Want het betekent dat die verhuizing doorgang vond en dat lang niet iedereen mee kon of mee wilde. Wat is er nog overgebleven van dat oorspronkelijke bedrijf?
8: Ja, wat wij gedaan hebben, we hebben met onze medewerkers gesproken en we hebben hun natuurlijk de keuze geboden om mee te gaan. Een deel, het grote deel kiest daar niet voor, omdat veel medewerkers die rondom Sint Anna Parochie ook woonden, daar werkten, die voor hun is de afstand wat te groot. Een aantal medewerkers zijn nog steeds werkzaam en een klein aantal daarvan die blijft ook wat langer. Dus dat is per persoon.
7: Maar er zijn ook niet mensen boventallig verklaard?
8: Ja, zeker wel, ja.
7: Ja. Maar dat had dan weinig met die verhuizing te maken?
8: Het is het pakket, we gaan verhuizen. We gaan een organisatie opzetten die beter past bij de nieuwe realiteit. En de nieuwe realiteit is toch een markt die onder spanning staat. Je gaf net al de prijscompetitie aan.
7: Ik las een verklaring omstreeks die periode waarin werd gezegd, het afgelopen jaar is de markt drastisch veranderd als gevolg van de sterke economische druk in de hele regio. Als je dat nu nader zou willen toelichten, wat betekent dat dan?
8: Ja, wat wij enorm merken is dat je begon zeg maar de editie vandaag met de poppodia, maar ook andere klanten. Je merkt gewoon dat de markt erg onrustig is. En de eventindustrie is wel een markt die voorop loopt. Net zoals transport, als er onrust in de wereld is, dan merk je het in onze sector eerder dan als je bijvoorbeeld bij de Nederlandse Bank werkt, noem maar wat. Dus dat betekent dat keuzes worden uitgesteld, dat misschien projecten worden afgeschaald. Dat betekent ook dat partijen die daarin voorzien, zoals wij, maar ook collega's die dat doen, die gaan misschien wel eens wat strakker offereren en wat scherper in de prijs zitten. Dat zijn een aantal voorbeelden van effecten die wij gemerkt hebben.
7: Het is niet zo dat als het met die markt helemaal boven Jan was geweest, dat je dan nog in Friesland had gezeten, of wel?
8: Het kan best zijn dat we dan dezelfde keuze hadden gemaakt. Ik zei, het is meer ledig, hè. Het is met name transporttechnisch. Je zit echt dichter bij de klant als je tegen de randstad aan zit naast de snelweg. Arbeidsmarkt is toch best wel wat uitgenut in het noorden. Ik heb daar meerdere ondernemers gesproken die zitten met dezelfde uitdaging. En wij merken nu in Lelystad al direct dat de werving beter gaat dan in het noorden. Dus ja, het zijn wel voorbeelden waar we toch op de goede richting zitten.
7: Ik heb er nog één vraag over en dan laat ik je met rust. Maar vakbond FNV heeft zich hier zijdelings ook tegenaan bemoeid en heeft ook wel gesteld dat het voor medewerkers die dit niet zagen zitten vrij lastig is om een vuist te maken als er, om er iets simpels te noemen, geen OR is. Terwijl dat in Nederland, en je zal ze de kost geven van bedrijven die er ook geen hebben, wel verplicht is als je meer dan 50 medewerkers hebt. Was dat een nalatigheid?
8: Vind ik moeilijk om te zeggen. Wat ik wel merk is dat de gesprekken met de FNV die zijn uiterst soepel gegaan. En we hebben binnen dusdanig snelle tijd een akkoord bereikt. Ze gaven zelf aan, dat hebben we nog niet eerder zo snel voor elkaar gekregen.
7: Maar je hebt nog steeds geen OR?
8: Nee.
7: Waarom niet?
8: Ja, die was er niet. Dus en ja, dat is niet iets wat je op dat moment instelt.
7: Nee, niet op dat moment. Maar je bent nu begonnen met een verse start in Lelystad. Ja, dan zou je kunnen denken, we hebben nog altijd meer dan 50 medewerkers.
8: Ja. En dat ligt ook open, daar zijn we mee bezig. Die belofte is gedaan, dus wat dat betreft, daar hoef je geen zorgen om te maken. Nee, dat komt goed.
7: En je had het over dat je op een nieuwe plek ook aan nieuwe mensen kunt komen. Dat de arbeidsmarkt er net wat anders uitziet. Hoeveel nieuwe mensen zijn er eigenlijk nog nodig in een wereld die volledig gedomineerd gaat worden? Misschien ook wel in jouw branche door AI.
8: Ja. Nou, ik denk dat onze branche niet helemaal door AI wordt gedomineerd. Ik denk de technologie die wij gebruiken, daar zal meer en meer AI in verwerkt worden. Bij ons is nog steeds veel manuele arbeid. Veel kennis en kunde nodig om ook op het moment dat zaken niet lopen, ze op te kunnen lossen, wat ik net al aangaf. Het bouwen is fysiek werk, dus daar maken we niet zo druk om. Wat wij wel merken is dat de arbeidsmarkt is overal lastig. Dat is niet anders op andere plekken in Nederland. Maar wij merken dat de omgeving waar we nu zitten, zijn we slagkrachtiger met het werven van mensen. En dat gaat eigenlijk heel goed.
7: En wat staat er in de brochure? Want technische mensen zijn zeer gewild. Mm-hmm. Er zijn er te weinig van. Jullie zijn een serieus te nemen bedrijf.
8: Ja.
7: Met mooie evenementen waar je natuurlijk mee zou kunnen pronken. Maar het is, wat je zegt, ook zwaar werk. Het is manueel werk. Het moet ook allemaal veilig worden uitgevoerd. Loop je niet ook een zeker risico dat je snel bent opgebrand of dat er toch op de werkvloer iets gebeurt?
8: Nou, wat ik merk persoonlijk, ik heb best een aantal bedrijven gezien tot nu toe. Ik zie in dit bedrijf mensen die echt met passie hun werk doen. En dat is geen containerbegrip. Ik zie, je proeft het. En ik denk dat je dat voor een deel als antwoord op je vraag ook wel nodig hebt om dit vak te doen. Het is hard werken. Maar als je kijkt waar je een bijdrage aan mag leveren, dat is natuurlijk heel sprekend en geweldig. Ja. En daarnaast, voordat je volgende vraag komt, het is niet alleen maar het harde werk op klantlocatie. Je hebt ook, we hebben planners, mensen die de hotels plannen, de crew plannen, logistiek plannen, de warehouse.
7: Dus veiligheid, wat ik toch ook net eventjes zijdelings noemde, dat is niet zo'n issue.
8: Dat gaat goed, wij certificeren ons netjes. Ik denk wel dat het iets is waar je altijd aandacht voor moet blijven houden. Ook bij andere bedrijven waar techniek een rol speelt. En vooral waar je samenwerkt ook met andere partijen. Daar moet je scherp zijn. Dus last minute risk assessment, dat soort zaken, die zijn zeker nodig. Ja.
7: Mark Wezendonck is hier van Creative Technology. Jij noemde net al de festivals en de poppodia, waar ze zelf zeggen het is code rood. We redden het eigenlijk niet meer. En zeker niet als er niet op korte termijn iets verandert. Jullie zijn daar gevoelig voor. Een van de redenen dat mensen toch net iets minder snel dat kaartje boeken, is dat de prijzen zo ontzettend opgelopen zijn. Hoeveel heeft dat te maken met die component van die lichtshows die je overal ziet? Er is geen artiest die meer optreedt met alleen een microfoon. En als je achterin zit, ja, dan heb je pech.
8: Ja. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat een organisator van een festival, die heeft niet alleen te maken met ons. Die heeft te maken met allerlei voorzieningen die getroffen moeten worden. Waaronder veiligheid, waar je net zelf naar refereerde. Noodscenario's, dat soort zaken. De boekhouding van hun ken ik niet. Wat ik wel kan zien is dat de indexatie van tickets, dat gaat harder dan de indexatie van de prijzen die wij krijgen. Dus wat dat betreft is dat misschien een leuk item van een volgende gast.
7: Ja,
8: die daar wat
7: maar
8: meer
7: goed, dat betekent dat er misschien nog onderhandelruimte is.
8: Wellicht, ja.
7: Ja. Of je zegt, als je toch van vele markten thuis bent, we kunnen ons geld ook verdienen met aandeelhoudersvergaderingen. Misschien iets minder spectaculair, maar er zal ieder jaar toch een aandeelhoudersvergadering zijn. Is dat iets waar je dan noodgedwongen meer op moet toeleggen?
8: Nou, niet noodgedwongen. Kijk, wij maken hele bewuste keuze om te diversificeren. Dat betekent dat we zowel entertainment doen, musea, concerten, als ook de conferences, de beurzen, noem het maar op, sportevenementen en kaas. Dus die diversificatie maakt dat je, we hebben het net al even gehad over de economie rondom winsten van gas en olieprijzen. Ja, je hebt plussen en minnen. En hoe meer je diversificeert, hoe beter je daar tegen
7: bestand. Dus ga je het belang van die festivals en die poppodia wat afbouwen?
8: Wij gaan vol gas voor iedere klant die wij kunnen bedienen. En dat doen we netjes. En we hebben ook in dit segment hebben we hele mooie contracten lopen. Langjarig, meerjarig. Dus dat, daar zijn we enorm trots op.
7: Ja. Wat kun je doen als er toch iets gebeurt met, noem eens de olieprijs, energieprijzen die sky high gaan, op zijn minst volatiel zijn. Mm-hmm. Heb je dan de mogelijkheid om die contracten along the way aan te passen?
8: Ja, dat hangt natuurlijk af van welke afspraken dat je met specifieke klant hebt gemaakt voor dat contract. Ik denk dat het op dit moment slim is om daar in ieder geval het gesprek voor aan te gaan met klanten. Dat doen we ook. Dus wat dat betreft, ja.
7: En hoe lopen die gesprekken? Want met corona nog in het achterhoofd weten we dat dat ook best wel hard tegen hard kan gaan. Of zijn de clausules inmiddels wat uitgebreid en is er meer ruimte om dat gesprek op een makkelijke manier te voeren?
8: Nou, ik denk dat je het in ieder geval bespreekbaar moet maken. Ook een klant zelf heeft daarmee te maken, hè, in allerlei facetten van zijn bedrijfsvoering. Dus wij merken niet dat dat hard op hard gaat. Nee.
7: En die stijgende prijzen, ik weet niet wat de component is precies hoor. Is dat op dit moment al een serieus probleem dat brandstof duurder is?
8: En brandstof is duurder. En brandstof is natuurlijk een component in transport. Wij transporteren onze equipment van A naar B. We hebben dan nog één voordeel, dat wij ook veel in het buitenland zitten. Dus wij bedienen meerdere markten. En tanken in België is echt een heel groot verschil met Nederland, zal ik je vertellen. Ja, absoluut. Ja.
7: Ja. Nou, tot je een wagenpark hebt dat niet meer per se bij de pomp langs hoeft.
8: Ja, laden.
7: Of die kan dat nog niet?
8: Kan wel. Vrachtauto's is het al te doen. Wij zijn momenteel, onze contracten die lopen nog een poos met onze vloot op dat vlak. Met de luxe auto's, personenauto's zijn we daar wel mee bezig. Uiteraard welke ondernemer niet. Dus hybride, elektrificeren, dat is...
7: Jullie hebben natuurlijk ook zwaar vrachtverkeer nodig zo af en toe.
8: Klopt.
7: En dan wordt die rekensom een stukje lastiger? Of komt het überhaupt niet tot een rekensom? Omdat het er simpelweg nog niet is?
8: Nou, wat je ziet, wij zitten nu in Amsterdam. We hebben een prachtige drukke plek. We kijken uit op het verkeer. Amsterdam heeft wetgeving dat je vanaf 28 uit mijn hoofd moet je. Dus met trucks geëlektrificeerd de stad in. Dus soms helpt beleid ook een beetje voor ondernemers om daarin op voor te bereiden. Ik denk met dit soort initiatieven van steden kun je ook diversificeren qua vervoer. Je kunt een kleinere bakwagen bijvoorbeeld pakken. Meerdere keren met een kleine bakwagen de stad in rijden in plek van een grote truck die je bijvoorbeeld voor lange termijn of lange afstand transport gebruikt.
7: Ik zou dat als ondernemer vooral hinderlijk vinden. Hoezeer jij ook zegt dat wetgeving soms nodig is om bepaalde zaken af te dwingen, maar jij zegt laat maar komen.
8: Nee, nou liever niet, uiteraard. Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer het liefst zelf de koers bepalen. Alleen zo werkt de wereld niet. Dat weet je als geen ander, toch?
7: Ik hoor het wel eens. Ja, ja. Ah, en nu ook weer van jou. Dank voor je komst.
8: Merci.
7: Mark Wezendonck, Managing Director Nederland van audiovisueel dienstverlener Creative Technology. Zelf zeggen ze CT. Ik heb het opgeschreven. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Anke Pennings. Zij is de algemeen directeur van de Taalmansgroep, over de wereldwijde allure van de stroopwafel. Alleen al aan United Airlines 60 miljoen stroopwafels per jaar leveren ze daar. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
3: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
1: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu 5e na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over wat er allemaal speelde op Bitcoin 2026 in Las Vegas. En we vragen aan onze analist of de beste maand voor Bitcoin in lange tijd het einde betekent van de bear market waar we nu al een tijdje in zitten. Dit is CryptoCast 428 en ik heb mijn co-host Kim Snijder. Goed dat je er bent. Welkom.
9: Dankjewel.
8: Je bent Web3 Enterprise Lead bij Deloitte en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen in Las Vegas, ja, de stad van de showbiz, maar ook de stad van de jaarlijkse Bitcoin-conferentie. Die heet dan Bitcoin 2026 in dit geval. En onder meer de zoon van president Donald Trump sprak er en een hele hoop hotemetoten uit de Bitcoin-wereld, eigenlijk zoals ieder jaar. Maar Kim, als we dan even een stapje terug doen, wat is dit precies voor conferentie? Het is de grootste Bitcoin-conferentie ter wereld ieder jaar. Is dat dan een plek waar iedereen samenkomt en echt heel veel inhoudelijke zaken gaat bespreken? Of is het ook vooral een marketingfeestje? Hoe moet ik het een beetje zien?
9: Ja, ik denk dat je het goed kan zien als een mix, hè, van een soort van vakbeurs. Het is ook een netwerkplek en het is ook een podium voor grote aankondigingen. En ja, eerlijk is eerlijk, er is ook flink wat marketing en hype. De inhoud en hype lopen hier dus eigenlijk door elkaar heen. Je zou het een beetje kunnen zien als Davos, wat we hier kennen in Europa, wat ook hele grote conferenties zijn. Maar dan eigenlijk meer mensen met hoodies en ook de hardware wallets.
8: Ja, precies. Jij bent dan voor Deloitte Deloitte professioneel met Web3, met blockchain, met Bitcoin misschien ook wel bezig. Is dit dan iets waar jij ook een beetje zo met een schuin oog naar kijkt? Of is dit iets, ja, dat kan je een beetje links laten liggen?
9: Ja, zeker met een schuin oog. Juist omdat je hier goed kan zien waar de sector naartoe wil. En ook eigenlijk Amerika daar best wel natuurlijk in voorop loopt. Ja. En ook heel uitgesproken over is. Niet per se vanwege technische aankondigingen, zou ik zeggen. Maar meer om dus de signalen eromheen. Dus wie staat er op het podium? Welke verhalen domineren nu eigenlijk de markt? En ik denk zeker mensen binnen de cryptowereld die volgen dit allemaal nauw.
8: Ja.
9: En dit soort conferenties geven vaak een gevoel dus van waar die sector naartoe beweegt. En je ziet ook dat er eigenlijk steeds meer professionele spelers ook naar deze conferenties toe gaan.
8: Ja, dus eigenlijk bijna een soort even een thermometer, jaarlijks thermometertje in het water. Wat gaat er in Amerika allemaal om in de hoofden van bitcoiners en de hoofden van de professionele wereld? Interessant. Laten we dan maar even gewoon met de olifant in huis beginnen. Toch, het zoontje van Donald Trump stond er weer. Ook de hele een deel van de regering was er. Daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar eerst even die Eric Trump. Wat had hij precies te melden?
9: Ja, Eric Trump was zeer uitgesproken. Het was echt wel een beetje die klassieke conferentie Bitcoin-energie die hij daar op het podium neerzette. Hij noemde deze periode eigenlijk een van de beste periodes ooit voor Bitcoin. Hij is erg bullish. Hij voorspelt zelfs dat Bitcoin richting de 1 miljoen kan gaan. En hij benadrukte ook dat Bitcoin erg onafhankelijk is van oorlogen en overheden. En uiteraard zit hier natuurlijk ook een ontzettend politiek randje aan om de positionering van de VS als een soort van crypto-hoofdstad neer te zetten. En ook enigszins wat antibanken sentiment, wat natuurlijk bij dit publiek, de Bitcoin-aanhangers, juist heel erg goed valt.
8: Ja.
9: Dus hij doet niet echt een analyse, maar doet meer een overtuiging op het podium dat precies. Bitcoin zo fantastisch is.
8: Ja, we weten natuurlijk ook dat hij zijn eigen bedrijf American Bitcoin heeft, een Bitcoin mining bedrijf. Hij heeft een deel van de inboedel van Hut 8 overgenomen. Die zijn nu vooral AI aan het doen. Doet ongelooflijk goed op de beurs. En American Bitcoin, misschien wat minder. Maar het zegt wel weer wat. En Trump-telg is er weer bij. Vorig jaar kroonde Donald Trump zichzelf eigenlijk Bitcoin-president, zou ik maar willen zeggen. Crypto-president. Wat is daar nu nog van waar? Staat dat imago nog van de regering Trump?
9: Ja, ik denk dat het imago nog steeds wel leeft. Het is denk ik iets genuanceerder geworden. Trump en ook zijn team daaromheen spreken zich nog altijd positief uit over Bitcoin en over innovatie in de bredere zin. Maar tegelijkertijd blijven regelgeving natuurlijk ook op dit moment nog een lastig onderwerp. De overheid wil ook een bepaalde controle behouden. Dus er is een pro-crypto-toon eigenlijk in die hele marketing daaromheen. En ik denk in de praktijk is men gewoon nog heel erg zoekende naar die balans.
8: Ja, wat dan opvalt inderdaad, als we naar de regering Trump kijken, de acting attorney general is er. Dus dat is een soort waarnemend procureur-generaal, als ik het een beetje vertaal. Nou, in ieder geval onderdeel van het ministerie van Justitie. Die komt daar dan spreken. Voorzitter Paul Atkins van de Security and Exchange Commission. Dus de belangrijkste toezichthouder op cryptogebied. Ja, we zeiden net voor we de uitzending begonnen, Kim. Je kan je niet voorstellen dat Laura van Geest, voorzitter van de AFM, de Nederlandse toezichthouder, headliner is op een Bitcoin-conferentie hier in Nederland. Die er echt wel groot zijn. Dat zegt toch ook wel wat, dat ze in Amerika echt met crypto bezig zijn op dit niveau.
9: Zeker. En ik denk zijn aanwezigheid. Het gaat natuurlijk vooral ook om te kijken naar, kan er een vriendelijk reguleringsklimaat neergezet worden? Duidelijke regels vooraf. Dat iedereen ook weet in deze markt waar hij of zij aan toe is. En dus ook de VS positioneren als een plek waar crypto echt kan groeien. Dus zijn aanwezigheid daar is zeer belangrijk. En ook dat dus de Amerikaanse toezichthouder veel dichter op de sector zit dan voorheen. Dus ik vind dat wel echt mooi om te zien eigenlijk, dat zij samen daar op één podium eigenlijk ook kunnen staan.
8: Ja, dan inmiddels vaste prik op dit soort conferenties, Michael Saylor. Misschien wel de koning van de grote speeches, de grote woorden. Sloeg ook weer op de trom met zijn welbekende strategy praatje. Het is natuurlijk de man van inmiddels 65 miljoen aan bitcoin op de balans. Wat had hij te melden? Was het veel nieuws?
9: Nou, eigenlijk bracht hij zijn bekende verhaal dat Bitcoin de ultieme store of value is en dat het alleen maar omhoog kan gaan.
8: Ja.
9: Ik denk wel, hij blijft een favoriet bij het publiek. En ik denk ook in die zin, hij heeft een enorm track record opgebouwd. Hij is een van de grootste Bitcoin-investeerders. Maar zijn voorspellingen, die zijn wel echt heel erg extreem. Dus ik denk dat heel veel mensen dat wel met een korreltje zout nemen.
8: Ja, precies, ja. Het is af en toe vind ik het moeilijk om hem nog serieus te nemen, maar tegelijkertijd vindt hij iedere keer weer een buidel met geld om voor miljarden aan Bitcoin te kopen. Dus ja, het is bijzonder hoe deze man opereert. Jij bent vanuit Deloitte veel bezig met tokenisering, met alles wat misschien in de zakelijke wereld kan gaan verrijken op het gebied van blockchain, crypto. Is dit dan nog interessant? Heb jij dingen gezien waarvan je dacht, dit is gaaf om even te noemen?
9: Ja, kijk, tokenisering is het digitaliseren van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed op de blockchain. En dat is zeker het thema op dit moment. En wat je vooral ziet is dat grote financiële partijen hiermee bezig zijn. En het wordt ook heel erg concreet en veel concreter dan eerdere crypto-hypes. Zoals bijvoorbeeld allerlei verschillende memes die er waren die dan niet een bepaalde achterliggende waarde hebben. Dus op deze conferentie leeft dat ook zeker, maar wel echt een stuk minder dan Bitcoin zelf, omdat dit is echt de Bitcoin-conferentie van het jaar. En je ziet op andere events dat daar meer aandacht is voor onderwerpen zoals tokenisering.
8: Ja.
9: Met name denk ik omdat het dus wat minder sexy is dan memecoins. Maar de echte aansluiting bij tokenisering zit natuurlijk wel echt met die financiële wereld. En je ziet wel dat die financiële wereld nu aanwezig is op deze conferentie.
8: Ja, en misschien kunnen we dan het onderscheid maken dat Bitcoin meer een asset is waar de financiële wereld toch ook wel geïnteresseerd in is. Op een bepaalde manier. Je ziet met ETF's. De Bloomberg-analisten waren er. Die hadden hele grote woorden over de lancering van die Bitcoin-ETF's. Een van de succesvolste ooit in de geschiedenis van dit instrument, de ETF dus. We gaan het zo nog hebben over de Tsjechische Centrale Bank. Maar de kant van tokenisering, dat zit toch misschien dan meer bij Ethereum, bij andere netwerken die toch iets minder met Bitcoin te maken hebben. Dus iets minder op deze conferentie.
9: Ja, dat klopt. Ja. Daar heeft het zeker mee te maken.
8: Goed, belofte maakt schuld. De Tsjechische Centrale Bank. We hebben het dan over Ales Michel. Ongelooflijk ingewikkelde Tsjechische naam. Maar hij is directeur van de Centrale Bank van Tsjechië. Een van de eerste centrale bankieren die openlijk met Bitcoin bezig is. Ook nog een Europees land, dus dat is wel bijzonder. Hij gaf een keynote op deze conferentie over zijn experiment met Bitcoin in de portfolio van de Centrale Bank. Hoe zag dat eruit? Wat had hij te melden?
9: Ja, zij hebben dus een experiment gedaan om te onderzoeken of er een klein percentage Bitcoin zou kunnen helpen bij spreiding van risico bij de centrale bank. En daarbij hebben ze natuurlijk gekeken hoe volatiel en hoe betrouwbaar is het als een reserve. Maar ook natuurlijk met name wat zijn de risico's voor een centrale bank. Uiteraard heel belangrijk voor hun. En ja, hij had eigenlijk een hele eerlijke conclusie dat het echt heel erg interessant is als diversificatie. Maar dat het wel echt extreem risicovol is.
8: Ja.
9: En hij zei eigenlijk letterlijk, Bitcoin kan veel waard worden, maar het kan ook naar nul gaan.
8: Ja.
9: En ik denk dat daar de grootste hurdel zit. Dus voor centrale banken is Bitcoin geen zekerheid, maar zou het dan eerder een experiment zijn?
8: Precies, ja. En je ziet ook dat de Tsjechische Centrale Bank sowieso wel experimenteert met iets meer dan alleen staatsobligaties bijvoorbeeld aanhouden. Zij zijn ook bezig met goud bijvoorbeeld, met aandelen. Dus 1% of een paar procent Bitcoin kan er dan een verschil in maken. En dat was eigenlijk wat hij vertelde. Ja, soortgelijke experimenten zie je wel af en toe bij overheden. Komen ze dan, denk je, uit bij soortgelijke conclusies? Is dit een heel uniek verhaal?
9: Ja, ik denk dat er meerdere overheden zijn die experimenteren, maar dat natuurlijk niet zoals nu gebeurd is zo open zeggen. De meeste centrale banken zijn natuurlijk ook heel erg voorzichtig. Ze hebben ook een bepaalde rol natuurlijk te vervullen, wat heel logisch is. Ik denk dat heel veel landen Bitcoin wel echt als speculatief zien en niet als een stabiele reserve zoals goud. Hè. Michael Saylor denkt daar anders over.
8: Ja.
9: Maar, en dat er best wel wat kleine experimenten worden gedaan en dat die ook wel steeds vaker zullen voorkomen. Maar grootschalige adoptie en allocatie door centrale banken ligt denk ik voorlopig niet voor de hand. Dus wat meer tests, maar niet echt een hele snelle grote doorbraak dat ze dat op de balans gaan zetten.
8: Precies. Nou, dit idee staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Goed, alles van deze conferentie is terug te vinden op YouTube. Dus als je daar zin in hebt, ga lekker alles terugkijken. Best interessant, maar ook inderdaad veel grote woorden, een marketingfeestje, et cetera. Wat misschien nog wel veel interessanter is, dat is dit onderdeel van deze uitzending. Want we gaan eens kijken naar de prijzen. En dat doen we met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Dag Tim, hallo.
10: Hallo daar. meer snelheid maken,

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Weet je, dat je in een paar dagen ongeveer 5% omlaag gaat, is niet heel ongewoon. En is niet per se door een ontwikkeling veroorzaakt. Maar ja, we gaan nu wel weer lekker omhoog. En als je kijkt naar een verklaring buiten de cryptomarkt, dan zie je vooral de aanhoudende correlatie met de aandelenmarkt. De Nasdaq maakte afgelopen maand de grootste stijging door sinds oktober 2002... Ja, dat is gewoon echt niet niks. Dat is een idiote stijging. En puur prijstechnisch is het dus logisch dat de cryptomarkt ook wel een beetje meeveert op die euforie in de aandelenmarkt.
2: Ja, maar dat moet je me dan toch even uitleggen, Tim. Want als ik naar het nieuws kijk, dan staat het vol doom en gloom. Er is hartstikke veel onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Iran. Dat zei trouwens ook Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn speech afgelopen week bij dat rentebesluit. Toch lijkt niemand op de financiële markten zich daar wat van aan te trekken. En iedereen drukt gewoon blind op de koopknop. En dat geldt dan ook voor Bitcoin. Hoe komt dat in hemelsnaam?
1: Ja, het is een hele rare situatie waar we nu in zitten. Als je die Nasdaq zo ziet bewegen, dan kun je niets anders doen dan concluderen dat het de financiële markten helemaal niks uitmaakt dat Powell duidt op al die onzekerheid. Dus dat zeg je goed. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo gek. Want als je kijkt naar het verwachte rentepad, dat is in de afgelopen maanden helemaal niet veranderd. En financiële markten kijken natuurlijk vooral naar dat rentepad. Als de rente omlaag gaat, is dat positief. Als de rente omhoog gaat, is dat negatief. En momenteel is dat rentepad al praktisch maandenlang ongewijzigd. Niemand verwacht eigenlijk meer echt een renteverlaging of een renteverhoging voor de rest van het jaar. Afgelopen donderdag zagen we inflatiecijfers, de PCE-cijfers, waar de Fed vooral naar kijkt. Die waren keurig in lijn. Ja. Op basis van de jobless claims zien we ook een relatief sterke arbeidsmarkt. Dus eigenlijk, er is ook niet zo heel erg veel aan de hand qua verwachtingen en niet zoveel aan de hand qua economische data. Dus die neutraliteit van de Fed die je dan nu dan ziet, ondanks de situatie in het Midden-Oosten, brengt best wel wat rust.
2: Ja, kunnen we dan ook voorzichtig, maar optimistisch de bear market een beetje vaarwel zeggen, waar we toch met de hele cryptomarkt een beetje in zitten, dat negatieve sentiment?
1: Nou, ik zou misschien zelfs iets verder durven gaan. En ik zou misschien wel durven zeggen dat ik de bear market al vaarwel heb gewenst. We zitten nu natuurlijk dan rond de $80,000. En dat is wel een punt waar we al een paar weken lang naar kijken. Waar we al een paar weken lang op hopen. En dan gebeurt dat uiteindelijk. En dan valt er wel wat te vieren. En ik denk ook dat gepaard met die viering kun je dus de bear market vaarwel wensen. Ja, bij Amdax hebben we een algoritme lopen waarbij Bitcoin op specifieke momenten wordt verkocht en ook weer wordt aangekocht. Ja. Nou is dat algoritme in oktober vorig jaar volledig uitgestapt op $106,000.
2: Goeie keuze geweest.
1: Is het maandenlang blijven zitten? Ja, is het maandenlang blijven zitten in euro's en is hij 2 weken geleden weer ingestapt op $75,000. Dat zit hem vooral in de positieve prijstrend dat we nu weer zijn ingeschaald. Er zijn natuurlijk heel veel meer ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de prijs, maar dat hebben ze dus momenteel niet. Dus ik denk dat we gewoon positief kunnen zijn. En ik grijp zelf dus dit moment aan, nadat zo'n algoritme na 6 maanden in euro's en 30% lager weer aankoopt, dat de bear market nu wel weer even voorbij is.
2: Ja, tot slot dan even, als we kijken naar altcoins, we hebben het nu vooral over Bitcoin, maar al het andere, dat ziet er toch niet heel rooskleurig uit, Tim? Of ben ik dan iets te negatief? Solana op $84, Ethereum $2,300, dat is toch niet geweldig?
1: Nee, de altcoinmarkt is momenteel nog niet echt mee aan het opveren. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat de Bitcoin dominance redelijk vlak ligt. Natuurlijk is die in de afgelopen maand wel weer lichtjes omhoog gegaan. Maar we zien wel dat de hoeveelheid waarde die Bitcoin vertegenwoordigt in de totale cryptomarkt niet per se heel erg hard oploopt. Ja. Dus de altcoins hebben niet een hele sterke bounce of herstel, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar ze gaan ook niet heel veel verder onderuit. Nou wil ik natuurlijk ook niet zeggen dat als het einde van de bearmarkt in zicht is, dat we dan direct in een bullmarkt zitten. Want daar is wel iets meer voor nodig dan alleen het beslechten van de $80,000 grens.
2: Precies, oké. Nou, het sentiment is op zijn minst neutraal en misschien toch wel een beetje positief. Merk ik uit jouw woorden. Dankjewel in ieder geval voor dit moment. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Kim, en wij gaan nog even door met toch eigenlijk wel meer positief nieuws. Want Amerikaanse senatoren hebben een akkoord bereikt over de Clarity Act. Dat schrijft Bloomberg in ieder geval. Onderhandelingen over de Amerikaanse cryptowet waren eerder in een impasse geraakt. Omdat er geen overeenstemming

0: kon worden bereikt over die stablecoin yield, rente op stablecoins. Een heel vervelend onderwerp. Eerst maar eens even die yield, die rente over die stablecoins. Waarom was dat zo'n ingewikkeld onderwerp?
1: Ja, kijk, de cryptobedrijven die willen dat heel erg graag aanbieden. Want dat is aantrekkelijk als gebruiker. Dus als jij je stablecoins hebt staan bij een specifieke exchange, dan geven ze daar een bepaalde rente over.
0: Ja, en
1: als
0: crypto dollars gewoon.
1: Precies, dat zijn je crypto dollars. En als jij daar geen rente over krijgt, is het natuurlijk ook de kans groot dat je het om gaat zetten weer naar gewone dollars en het terugstuurt naar je bank, omdat je daar wel rente krijgt.
0: Ja.
1: Maar je wilt graag daar aanhouden om bijvoorbeeld weer, als er bepaalde koerswijzigingen zijn, weer te kunnen investeren in bepaalde cryptovaluta. Ja, en de banken zien dat eigenlijk als een directe concurrentie, want het geld stroomt dan weg uit het traditionele systeem. En dus de kern van dit conflict zit eigenlijk in dat banken zeggen, het lijkt op een spaarrekening wat de cryptomarkt aanbiedt. Dus dat moet gereguleerd worden. Ja, en de cryptosector zei eigenlijk, ja, het is innovatie. Dit is helemaal geen bankair product.
0: Ja, klassieke strijd tussen de oude en de nieuwe wereld. De financiële wereld, zou ik maar zeggen. Even misschien nog kort, de Clarity Act. Waarom vinden we dat allemaal zo interessant en belangrijk om te volgen?
1: Ja, omdat net zoals hier in Europa hebben we de Market in Crypto Asset Regulation. En je ziet dat daardoor er kaders zijn waarin de cryptobedrijven kunnen bewegen. Maar ook de traditionele financiële instellingen zich gaan bewegen. En dat zien we in Amerika ook gebeuren. En zolang die duidelijkheid er niet is, weten bijvoorbeeld cryptobedrijven niet binnen welke kaders ze kunnen acteren. En hetzelfde geldt ook voor de traditionele financiële wereld.
0: Ja.
1: Wat kunnen wij wel of niet met crypto gaan doen? Dus het is heel belangrijk voor die markt om verder volwassen te worden.
0: Precies, ja, hoog nodig. Wie trekt er nu aan het kortste eind? Want voor de duidelijkheid, die wet is er dus nog niet helemaal doorheen. Door het Senaat. Maar wie hebben er nu gewonnen, tussen aanhalingstekens? De banken of de cryptobedrijven?
1: Ja, dat is wel een mooie vraag, Daniel. Ik denk cryptobedrijven, die kunnen nu eigenlijk ook iets gaan doen wat op een spaarrekening lijkt.
0: Ja.
1: Ze komen in eenzelfde soort speelveld eigenlijk terecht. En er komt meer concurrentiedruk voor de banken. Uitstroom van het geld speelt daarbij dus een belangrijke rol. En als crypto op een bank gaat lijken, dan gaat de toezichthouder zich dus ook zo gedragen als dat ze dat nu bij een bank doen. Dus je zou kunnen zeggen, cryptobedrijven krijgen meer legitimiteit en mogen doorgaan met wat ze doen, wel onder bepaalde voorwaarden en regels. Ja, voor de banken geldt, die kregen al meer toezicht. En die kunnen dit natuurlijk ook aanbieden, maar dat is dan wel weer op een andere manier extra producten.
0: Precies.
1: Dus als ik zou moeten kiezen, zou ik zeggen dat de cryptobedrijven op dit moment toch wel iets meer winnen. Omdat met name hun businessmodel overeind blijft.
0: Ja, en die hebben de wind mee, concludeerden we net al, van de regering Trump. Dus dat is misschien lag in de lijn der verwachting. Coinbase is een van de grote cryptobedrijven in Amerika die trok echt deze car, de lobbycar, zou ik maar willen zeggen. Hebben zij al gereageerd als bedrijf?
1: Ja, zeker. En voor hun was dit inderdaad een heel belangrijk punt. Zij wilden heel graag juist duidelijkheid. Ja. Met name zit dat dus ook op dat businessmodel en ook de producten die zij kunnen bouwen. En hun reactie is eigenlijk heel positief. Ze steunen het compromis zeker. Ze zien het ook als een stap richting een meer volwassen regelgeving. En hopen ook dat de wet nu eigenlijk ook snel aangenomen gaat worden. Want daar zitten we nog wel op te wachten. Ja, het is nog wel een tussenfase.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Gaat dit dan ook wat doen in het grotere plaatje als we naar stablecoins kijken? Dat is ook iets waar jij met je werk veel mee bezig bent, ongetwijfeld. Dan natuurlijk wel in Europa en niet per se in de VS. Maar wij gebruiken hier grotendeels ook dollar stablecoins. Vinden we allemaal zeker als consumenten belangrijk. Als die Clarity Act er doorheen is dat dan groot nieuws voor het concept stablecoin?
1: Ja, dat verwacht ik wel. De sector krijgt hiermee meer legitimiteit.
0: Ja.
1: Grotere financiële partijen gaan nu dus, die stappen al in, maar die durven dan nog sneller in te stappen en ook producten daaromheen te ontwikkelen. Dus daarmee kan de markt verder groeien. Vooral dus in de betaal- en spaarsferen.
0: Ja.
1: Het wordt dus ook wel formeler en het wordt wat minder het Wilde Westen. Dus daar is denk ik altijd een tweeledigheid aan voor de crypto-aanhangers en meer de traditionele financiële aanhangers waar de wereld efficiënter mee kan worden met crypto. Dus de regulering remt misschien een beetje de hype, om het zo maar te zeggen. Maar het versnelt de adoptie.
0: Ja.
1: Dat is wel echt iets wat zeker is en wat ik ook in het dagelijks werk zie.
0: Ja. Goed, de soapserie Clarity Act die blijft maar doorgaan. Maar dit is in ieder geval een belangrijke stap die genomen wordt. En het zou zomaar kunnen dat hij dit jaar dan echt op het bureau van Donald Trump komt en getekend, definitief afgetekend gaat worden. Kim, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen in deze studio waar we nu zitten. Wie hebben we te gast? En ja, het is toch wel van een bijzondere organisatie, zou ik willen zeggen.
1: Zeker, ja. Wij spreken straks met Mark Kemper. Hij is van de politie-eenheid Amsterdam.
0: Ja.
1: En we gaan het hebben over wat de politie doet met crypto. Dus welke onderzoeken en cases zijn er eigenlijk allemaal? En welke expertise hebben zij wel of niet in huis? En ja, ik vind dat heel interessant. Welke crypto wordt er dan gebruikt in het criminele
0: circuit? Precies. Ja, hij is van het financiële superteam van de reserve. Van de recherche, moet ik zeggen. Ja, inderdaad, je noemt het al. Gebruiken criminelen tegenwoordig Bitcoin? Gebruiken ze privacy coins? Gebruiken ze misschien wel stablecoins? Waar we het nu over hebben. Ik ben ook heel benieuwd. Waar kom je dan die crypto tegen? In wat voor delicten? Zijn het hardware wallets die onder een matras verstopt liggen? Of zijn het toch vooral munten die je uit blockchain-analyse kunt zien? Heb jij het idee dat de politie hier veel mee bezig is met crypto? Is dat een expertise die ze in huis hebben?
1: Ja, sinds de Dutch Blockchain Week vorig jaar hebben wij contact met de politie. En wij zien dat dus dat zij daar ontzettend veel expertise over hebben.
0: En jullie werken ook echt met ze samen?
1: Ja,
0: Deloitte,
1: ja,
0: dan.
1: Deloitte werkt met ze samen. En er zijn natuurlijk ook andere instanties zoals de FIOD en andere in Nederland die ook daar echt wel veel kennis over hebben. En ik wist dat niet eigenlijk tot een jaar geleden was ik daar niet mee bezig. Ja. Het is heel interessant om ook die andere kant van de medaille ook eens te horen en te zien.
0: Ja, het is 2026 en inmiddels hebben bijna alle kanten van de overheid best wel wat expertise en kennis in huis op het gebied van crypto. En dat is mooi om te zien. En nu komt de politie dat bij ons uitleggen in de CryptoCast. Goed, dat zometeen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
7: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
6: Nigaio Wijnen
7: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
6: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu 5e na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
12: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs.
13: Presenteerde Triodos Bank vandaag zijn halfjaarscijfers. En als je het over Triodos Bank hebt, heb je het natuurlijk over de certificatenkwestie.
14: Nou, het programma is juist bedoeld om te zorgen dat we daarmee onze impactdoelstellingen kunnen waarmaken die we als bank nastreven.
12: Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant.
15: Een bank die niet direct prioriteit geeft aan geld verdienen, maar liever wil investeren in een duurzame wereld. Dat is de Triodos Bank. Een bedrijf vol idealisten die de wereld een stukje beter willen maken. En die beurs, ja, dat is een verdorven speeltje van de kapitalisten. Althans, Dat was het, totdat Triodos er niet aan ontkwam om tegen heug en meug zelf naar de beurs te gaan. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de bank, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Triodos aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder van 1 Vermogensbeheer.
16: Dag Nina.
15: Ja, normaal vraag ik jou of je een bedrijf in portefeuille hebt. Ben ik eigenlijk ook opnieuw naar. Heb je ooit Triodos certificaten gehad?
16: Nee, ik heb ze zelf niet gehad. Het waren natuurlijk wel mooie certificaten. En dus ook, we hebben wel klanten die behoorlijk wat geïnvesteerd hebben in dergelijke certificaten. En dat werd gezien als een soort spaarrekening bijna, waarmee je ook nog iets goed voor een ander deed.
15: Ja, nou, dat ging helemaal mis later. Dat gaan we allemaal uitleggen. Nu is het dus beursgenoteerd. Heb jij daar positie in?
16: Nee, en daarvoor moet ik ook meteen zeggen dat Triodos voor ons wat te klein is. Triodos is in Nederland een bekende bank. Niet alleen in Nederland overigens, maar ook in Spanje zijn ze heel groot met 200.000 klanten. Verenigd Koninkrijk. Maar als je kijkt naar is het echt investable voor een professionele belegger? Dat is niet zo. Daarvoor is er te weinig handel in.
15: Het is geen groot bank, hè?
16: Nee. Ja, en als je nu kijkt naar de marktwaarde, die ligt iets onder een 500 miljard. Mm-hmm. Dus vanuit dat perspectief is het gewoon te klein. Maar wel een echte Nederlandse bank, een echt Nederlands verhaal. Ook een uniek verhaal.
15: Zeker.
16: En misschien ook wel een interessante investering voor de luisteraar.
15: Een hele belangrijke disclaimer die wij altijd geven in de podcast is dat we hier geen beleggingsadvies geven. Dus dat het ook risicovol is, hè, beleggen. Je kunt je inleg verliezen. En dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.
16: Nee, maar wat wij natuurlijk wel geven, dat zijn leuke feitjes en leuke weetjes. Daar komen we zo meteen mee. Want we geven vooral heel veel achtergrondinformatie, zodat je zelf een bewuste beleggingskeuze kunt maken. En doe dat ook. Kijk bijvoorbeeld op het platform van de Giro. Kijk naar de cijfers. Voordat je iets koopt, zorg dat je goed geïnformeerd bent. Nou, dan gaan we nu eerst even naar een leuk feitje over Triodos. Vorige week hadden we het over Magnum.
15: Ja.
16: Latijnse Magnus komt dat vandaan. Weet jij waar de naam Triodos vandaan komt?
15: Nou, als jij het over Griekenland hebt, dan ja. Triodos. Een beetje trios politica, maar dat is dan
16: weer. Ja, daar komt het wel vandaan. Tri betekent inderdaad drie. En ja. Ik ben tegenwoordig mijn Grieks weer aan het opvijzelen wat is het, 30 jaar van stilstand. Maar mijn dochter die heeft daar wel eens wat hulp bij nodig. En het woord hodos, dat betekent de weg. En Triodos, dat betekent dus eigenlijk drieweg. En dat is ook waar de naam vandaan komt. Ze hebben drie sporen met een positieve impact voor de mens, samenleving en het milieu. Oh. Daar is mee begonnen. Mooie naam.
15: Ja, zeker. Ook wel toepasselijk misschien dat het uit het Grieks komt. Want ja, het verhaal van Triodos begon eigenlijk als een successtory. En je zou misschien ook wel een beetje kunnen spreken inmiddels van een Griekse tragedie. De kiem voor Triodos werd gelegd in 1968. Dat is het jaar dat wereldwijd toch wel als een kanteljaar wordt gezien. Want in Amerika wordt Martin Luther King en Robert Kennedy worden vermoord. En er ontstaan over de hele wereld demonstraties tegen de heersende macht, die vaak uitlopen op allerlei rellen. Studentenprotesten in Parijs bijvoorbeeld, die spannen de kroon.
17: Jonge mensen hebben voor een groot deel het gezicht van 1968 bepaald. Hun kritiek op het onderwijssysteem mondde in tal van landen uit in kritiek op de maatschappij. De acties tegen de regering de Gaulle leken Frankrijk naar een burgeroorlog te voeren. De Parijse studentenwijk, het Quartier Latin en omgeving veranderden in een slagveld met brandende barricades van auto's, omgetrokken bomen en opgebroken straten.
15: Nou, het is misschien geen toeval dat in dat revolutionaire jaar 1968 vol linkse en activistische idealen dat Triodos daar ook wel zijn oorsprong vindt. De Nederlander Rudolf Mees die start in dat jaar een studiegroep om uit te zoeken hoe geld duurzaam kan worden beheerd. Komt niet zomaar uit de lucht vallen voor hem, want hij is zelf bankier en telg uit de bekende bankiersfamilie Mees. Ook wel bekend van wat nu ABN AMRO Mees Pierson is. En hij is zeer geïnteresseerd in de functie van geld. Hij meent dat je geld ook kunt inzetten als aanjager van maatschappelijke verandering. Hij schreef daar een kleine 20 jaar later ook een boek over. Een andere kijk op geld. Maar goed, terug naar 71. Rudolf start dan samen met drie medestanders de stichting Triodos. En wat doet die stichting? Die bemiddelt tussen mensen met geld en duurzame projecten waar geld voor nodig is. Dat doen ze met succes. Zelfs met zoveel succes dat ze het in 1980 tijd vinden voor een stapje hoger. Ze richten dan de Triodos Bank NV op, compleet met bankvergunning. En daarmee is de duurzame en maatschappelijk betrokken bank geboren. Triodos gebruikt het geld van klanten om te investeren in bedrijven en projecten die positieve impact impact hebben, vooral op milieu, op klimaat. De bank draagt naar eigen zeggen bij aan het verminderen van de voedselverspilling en ook aan de productie van schone energie. Met haar hypotheken probeert Triodos ook huiseigenaren te stimuleren om te verduurzamen. In 1993 gaan ze dan over de grens. De eerste vestiging in het buitenland wordt in België. In 1995 komt daar het Verenigd Koninkrijk bij. En in 1999 komt Triodos Investment Management erbij, volwaardige dochteronderneming om duurzame investeringsfondsen te beheren. Tegenwoordig beheert dat trouwens voor bijna 6 miljard aan belegd kapitaal. En de buitenlandse expansie gaat daarna volop verder. Spanje, Duitsland, Frankrijk. Triodos gaat nooit bij de grootbanken horen, maar doet het wel heel aardig in de eigen niche met de focus dus op duurzaamheid. Het gaat de bank in die jaren nog voor de wind. Het ziet geen enkele reden om naar de beurs te gaan. Sterker nog, het hoort bij de filosofie van de bank om dat juist niet te doen, want de beurs is in hun ogen onderdeel van een kapitalistisch systeem dat niet aansluit bij de waarde van de bank, en bovendien staan koersschommelingen haaks op het lange termijn denken en ook op de duurzaamheid van de bank. Dus Triodos heeft een eigen systeem en daar komen die certificaten bij kijken. Jim, vertel, hoe werkt dat?
16: Ja, Triodos heeft natuurlijk wel geld nodig. Heb je eigen vermogen voor nodig. En daarvoor kun je aandelen uitgeven. Nou, dat wordt ook gedaan. En de aandelen van Triodos Bank die zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos. Kortweg SAAT. En die geeft op zijn beurt weer certificaten van die aandelen uit. En die kun je als particulier of als instelling kopen. En dan heb je dus een certificaat van aandelen. Nou, daarmee heb je recht op dividend. Wel een beperkt stemrecht. En als je weer van je certificaat af wil, wat doet Triodos dan? Die koopt ze weer terug. Dus ze kijken dan wat is het eigen vermogen. Wat zou dan de waarde van die certificaten zijn? En zo kun je dus eigenlijk geld verstrekken aan Triodos. En als je je geld weer nodig hebt, dan krijg je je geld via Triodos weer terug.
15: Ja, en het is dus wel met dividend. Dus je krijgt gewoon rente. Dus het is eigenlijk een soort verkapte spaarrekening.
16: Nou, zo werd het wel gezien door sommige mensen die in Triodos investeerden. Waarbij natuurlijk ook wel de maatschappelijke overweging echt een rol speelde. Want je hebt toch het gevoel dat je iets goed doet, geld verstrekt aan een, ik noem even, groene bank met maatschappelijke impact. En daar krijg je dan inderdaad een stukje vergoeding voor. Ongeveer de helft van de winst werd dan teruggegeven aan de aandeelhouders als dividend of certificaathouders, moet het goed zeggen. Mm-hmm. Maar doordat de bank zelf de aandelen uitgaf en weer terugkocht en wel het stemrecht had, konden ze zelf de controle houden. En er zijn uiteindelijk dus een kleine 50.000 certificaathouders. Die hebben bij elkaar op het hoogtepunt bijna 1,5 miljard aan vermogen ingebracht. En dat betekent dus ook dat op het hoogtepunt Triodos bijna 1,5 miljard marktwaarde had. Nou, wat wel zo is, het zijn vaak niet echte beleggers. Die niet zozeer denken van, oh, ik heb aandelen, dat gaat goed.
15: Nee, dat wordt meer waard. Een certificaathouder.
16: Exact, en ze willen de idealen van Triodos steunen. En ze zien het echt wel een beetje als een spaarpot. Dat is misschien ook wel een misvatting geweest van de mensen die het kapitaal verstrekten. Hmm. Nou, om je wel een beetje een idee te geven, het is geen spaarpot. Want in 2004 was zo'n certificaat €50. 2014 was hij 78. 2016 80. 2018 82.
15: Dus dat 2020, is wel degelijk groei in.
16: 84, ja. Absoluut. En je kreeg ook iedere keer een stukje dividend. Hmm. En je zou kunnen zeggen, de laatste jaren waren die certificaten eigenlijk altijd 80. En Triodos die, nou, die garandeerden dat ze die aandelen ook altijd terugkochten.
15: Ja, en toen werd het 2020.
18: Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld.
15: En daar gaat het helemaal mis met de certificaten. Want eigenlijk door de onzekerheid rondom corona, al het tumult daaromheen, gaan de certificaathouders massaal van die certificaten af. Ze willen ze gewoon eigenlijk allemaal verzilveren. Zo massaal dat Triodos de handel moet stilleggen in maart 2020. Omdat de bank simpelweg anders door het kapitaal heen raakt en gewoon zou omvallen. He, omdat het al die certificaten zelf zou moeten opkopen. Pas in 2023 kunnen de certificaten eigenlijk weer verhandeld worden. En Jim, dat is dan middels een nieuw platform. Wat voor safety guard hebben ze ingebouwd dan bij Triodos?
16: Nou, een belangrijk onderdeel van die certificatenhandel lieten ze varen. Namelijk dat Triodos die certificaten zelf weer terugkocht volgens een interne formule. Daarmee werd dus eigenlijk gezegd van, we gaan ze op een aparte marktplaats. Dat heette Captin. Dan moest je jezelf aanmelden als certificaathouder. En dan kon je dus, als ik zo'n certificaat had, kon ik dat aan jou verkopen zonder tussenkomst van Triodos. En ook zonder echte waardeberekening. Dus Op dat moment was het eigenlijk gewoon een aandeel op een soort beurs. De marktplaats kapt in. Nou, het was ook wel wat lastig om erop te komen. Hadden ze apart helemaal gebouwd. Er was ook veel kritiek op. En het allervervelendste was nog dat de certificaten in waarde extreem hard waren gedaald. Ineen waren gestort, want niemand wil die dingen meer hebben. 3,5 jaar was er geen handel mogelijk. En ja, waren de garanties die beleggers dachten te hebben op die certificaten door Triodos...
15: Die waren in rook opgegaan.
16: Die waren er niet meer. Dan moesten ze het van elkaar hebben. En toen zeiden beleggers eigenlijk van... goh. Ja, als ik hier nu 2 euro dividend krijg, dan is het een soort aandeel, net zoals ING of ABN AMRO. Mm-hmm. En ja, wil ik gewoon een fatsoenlijk dividendrendement. Dus ja, op een gegeven moment waren ze nog tussen de 25 en 35 euro waard.
15: Ja, die certificaten zijn uiteindelijk tot zo'n 70% in waarde gedaald. Vele miljoenen gaan dus verloren. Ja, gedupeerden die verenigen zich dan in verschillende stichtingen en ze klagen Triodos aan. Met de ene stichting bereikt de bank een schikking van zo'n 100 miljoen euro. Van een andere stichting wint Triodos de rechtszaak. Want volgens de rechter heeft de bank toch altijd in het prospectus keurig gewaarschuwd voor het risico. Daarmee is de kous voor Triodos nog niet af, want het hele financieringsmodel van de bank is natuurlijk op losse schroeven komen te staan. Want hoe haal je dan nog geld op als je die certificaten niet meer kan verkopen? Ja, er blijft dan één oplossing over. Ze moeten doen wat ze nooit hebben gewild.
12: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs. Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant, tussen aanhalingstekens. Met de notering op het Damrak begeeft het zich voortaan in het hart van het aandeelhouderskapitalisme. Een overstap die Triodos tegen wil en dank maakt. Maar een beursgang lijkt de enige uitweg na het debacle met de certificaten.
15: Ja, en die beursgang is op 18 juni 2025, Jim.
16: Ja, dan is het zover. Euronext. Dat was overigens wel dat er, nadat er dus een schikking werd getroffen met de certificaathouders. Je noemde het net al even, er werd zo'n 100 miljoen voor uitgetrokken.
15: Ja.
16: En iedereen die die certificaat in 2023 bezat, dus voordat de handel weer open ging via dat Captin-platform, die kon 10 euro compensatie krijgen.
15: Dat schiet toch niet op?
16: Nou ja, kijk, als je er 50 hebt verloren en je krijgt een tientje terug, ja, dan is dat iets beter dan niets.
15: Dan
16: niets. De meeste certificaathouders kozen daar ook voor. 80% heeft zich daarvoor aangemeld.
15: Letterlijk het eieren voor je geld, hè?
16: Ja, een tientje voor je geld. Ja, of voor je certificaat.
15: Mm-hmm.
16: Maar dat was wel een hele belangrijke horde die Triodos daar heeft genomen. In Spanje liep nog een rechtszaak die inmiddels ook achter de rug is. Want daarvan heeft de rechter gezegd van ja, beleggers die waren wel degelijk voldoende geïnformeerd. En het was niet een spaarrekening, het was niet een garantieproduct. Nou, die stichting zou nog wel een hoger beroep kunnen gaan. Dus dat is nog wel een lastige. Eerst was het over zo dat iedereen daar apart een rechtszaak kon starten. Nou, dat was ook een risico voor Triodos, want dan zou dat heel veel kosten met zich meebrengen.
15: Ja.
16: Maar die punten zijn achter de rug. En dat is een belangrijk moment. Dan is er dus eigenlijk een notering mogelijk. Vrije handel van het aandeel Triodos. En dat gebeurt op 18 juni. De certificaten zijn vanaf dan openbaar verhandelbaar op de Amsterdamse beurs. Nou, de openingskoers die is 30 euro. En ja, dat is wel lager dan de dik 80 euro waar ze voor corona voor van de hand gingen. Of eigenlijk van de hand naar Triodos gingen.
15: Precies. Nou, en de beleggers die willen natuurlijk geld zien. Dus een beursgang betekent ook dat je verantwoording af moet leggen als bank over wat je allemaal doet om het rendement omhoog te krikken. Dus wat gaat Triodos doen? Snijden. Te beginnen met het afstoten van allerlei Duitse belangen. En dat is op zich ook wel logisch. Want bij de Oosterburen is de bank flink onderuit gegaan in 2025. Leningen aan Duitse glasvezelbedrijven die zorgen voor een miljoenenverlies. De aansluiting van Duitse huishoudens op het net. Ja, dat gaat vrij traag. In elk geval langzamer dan gedacht. En bovendien zitten veel consumenten er eigenlijk niet op te wachten. Dus de hele glasvezelsector in Duitsland zit in de problemen. Heeft ook moeite om de eerder gesloten leningen terug te betalen. Nou, dat is lastig, want Triodos noteert daarvoor een tegenvaller van bijna 60 miljoen, die had er flink in geïnvesteerd. En een andere partij bijvoorbeeld is NIBC, een ABN AMRO-dochter die voor 38 miljoen het schip inging. Niet alleen in Duitsland gaan er dingen van de hand. Triodos gaat alle buitenlandse activiteiten tegen het licht houden om te kijken, nou, waar kunnen we wat verkopen of van de hand doen? En ze hinten er ook echt op om enkel en alleen nog zich te gaan toeleggen op Nederland. Ze willen dan ook nog gaan reorganiseren. Er gaan vermoedelijk 250 banen uit. Ja, gaat dat dan de koers omhoog gaan helpen tegen wil en dank? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat wij de boeken open doen, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. Een analyse met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de Triodos Bank. Sterke punten, Jim.
16: Nou ja, goed, als je het hebt over sterke punten, dan denk ik dat het toch wel de basis van Triodos is. Het is een uniek bedrijf. Ik vind ook het logo, dat is prachtig. He, daar zit echt het groene in.
15: Wat is het logo?
16: Mensmaatschappij, er zit een wereldbol in, het lijkt een kubus.
15: Oh.
16: Drie delen dus, he, Triodos.
15: Logo Triodos.
16: Ja.
15: Oh ja, de wereldbol met een soort groene slang. Triangelachtig iets.
16: Ja. Ja. Nou, ik vind dat mooi. En ik vind dat ze een unieke missie en merkidentiteit hebben. En ze zijn ook de enige, ja, dat heet dan B Corp gecertificeerde bank. Dus dat betekent dat je een sustainable organisatie bent met impact op milieu en maatschappij. En ze zijn de enige bank op Euronext Amsterdam met die notering. En zelfs wereldwijd een van de meest herkenbare namen in duurzaam bankieren. Dus die positie hebben ze in 45 jaar knap opgebouwd. En dat is niet zomaar te kopiëren. Dus
15: nee.
16: Ik denk ook wel dat ze daar niet alleen die positie goed hebben ontwikkeld, maar ook voortzetten. Join the Good Side is hun huidige campagne, waarmee je ook laat zien dat je misschien ook wel je eigen geld kunt inzetten als groeimiddel voor een betere wereld. Nou, ze hebben een loyaal klantenbestand. Mm-hmm. Dat is absoluut zo. Zelfs na dat hele debakel met die certificaten.
15: Hoe groot is dat?
16: Dat debakel of de...
15: Nee, het klantenbestand.
16: Ze hebben 750.000 klanten.
15: Ja.
16: En aan spaargeld hebben ze zo'n 15 miljard. Dus ondanks alle turbulentie zagen ze ook het spaarvermogen groeien. En als je het dan hebt over dat sparen, is dat ze ook wel een hele mooie rentemarge hebben. Die ligt hoger dan bijvoorbeeld bij een ABN AMRO of een ING. Lag boven de 2%. Is teruggezakt tot net onder de 2% in 2025. Maar een hele hoge rentemarge.
15: Oké. Zwakke punten?
16: Die zijn er ook. Want wat niet zo heel gezond is, dat zijn de kosten. En het is niet voor niks dat, jij noemde net al eventjes, dat ze een kostenbesparingsprogramma hebben opgezet.
15: Mm-hmm.
16: De nieuwe CEO, Marcel Zuidam. Die echt wel in een lastige positie is gestart. Want ja, dat hele debakel is achter de rug. De resultaten van de bank die staan onder druk. Hij moet gaan snijden. Nou, Fit for Impact, dat is het proces wat hij is gestart. Of project. 30 miljoen kostenbesparingen. 250 man die eruit gaan. Dat heb je net al genoemd. Mm. Op ongeveer 1750. Dus dat is echt wel substantieel.
15: Ja, dat is wel stevig, ja.
16: En dat moet ook, want het allerzwakste punt van Triodos, dat is de enorme kost-income ratio. Dus het verschil hebben we vaker behandeld bij banken. Hè? Bij ABN, bij ING, die hebben we besproken. Er komt een euro binnen, hoeveel kosten staan er tegenover?
15: Ja.
16: Nou, bij Triodos komt er tegenover elke euro omzet 85 cent aan kosten.
15: Dus je hebt 15 cent over.
16: Ja, het jaar ervoor was het nog wat slechter. Toen lag je bijna 100%. Maar vergelijk je dat met ING, is 55. Dus daar is heel veel ruimte voor verbetering.
15: Mm-hmm.
16: Maar daarbij moet ook gezegd worden, dit is natuurlijk niet een standaard commerciële bank. De doelstelling van Triodos is dat die tussen de 70 en 75 ligt. Dus ze willen niet zoveel mogelijk winst maken. Dat is niet primaire doel.
15: Nee.
16: Maar
15: het moet wel iets
16: ongezond.
15: Beter. Ja.
16: Ja.
15: Maar er zijn misschien wel kansen.
16: Nou, ik denk wel dat er een vraag is naar duurzaam bankieren. Heel veel jongeren zullen dit ook toejuichen. Die zitten misschien wat minder op de winstmotor en zijn maatschappelijk betrokkener dan heel veel mensen die 40, 50, 60 zijn.
15: Ja, of ze willen het allebei. Winst, maar wel met de juiste doelen.
16: En dat kan dus wel bij Triodos. En eigenlijk is, wat ik al noemde, Triodos is de enige bank die op deze manier gepositioneerd is, waar je dat dus kan doen als klant, maar ook als belegger.
15: Ja, maar dan moet je dus wel winst. Dan moet er wel winst zijn. En de marge nu is te dun, zeg jij.
16: Ja, nou, daar zijn ze ook mee bezig. Als je het dan hebt over de kansen. Die Zuidam moet het natuurlijk wel eerst ten uitvoer allemaal gaan brengen. Maar met dat Fit for Impact, dat zou echt wel een omslag kunnen betekenen als hij ook de organisatie meekrijgt. Dus ik denk ook dat het goed is dat er schoon schip wordt gemaakt. Nieuwe topman die met de frisse lei, schone lei begint. En die moet het, de medewerkers bewegen. Hij heeft ook gezegd van willen veel meer inzetten op digitalisering. Nou, dat is dus ook natuurlijk een goede mogelijkheid. In de hypotheekmarkt zit Triodos heel goed. Nederland en België vooral. Dus wat echt moet gebeuren, en dat is een kans in mijn optiek, is die kost-income ratio omlaag brengen.
15: Laten we dan nog even kijken naar de bedreigingen. Want is er direct concurrentie voor Triodos? Of valt het wel mee?
16: Nou, kijk, ze hebben nog wel wat zou kunnen, is een bedreiging is toch tegenvallers in die glasvezelmarkt. Ze hebben 60 miljoen hebben ze afgeschreven of voorziening voor genomen. Mm-hmm. Maar ze hebben nog 120 miljoen uitstaan. Dus daar zouden nieuwe dompers kunnen vallen. Wat misschien ook nog een risico is, politiek tegenwind. En dan bedoel ik met name dat de duurzaamheidsagenda wat naar de achtergrond verdwijnt. En ja, je ziet dat toch wel, dat het klimaatbeleid in Europa, dat was eerst het gespreksonderwerp en iedereen was ermee bezig. Nou, groen, duurzaamheid, het verdwijnt nu wat meer naar de achtergrond.
15: Met de verrechtsing ja. Is dat wel aan de gang, ja. Oké, nou dan wil ik nog even de boeken openen. Wat zien wij de laatste jaren?
16: Ja, wat dat er gaat, omzet, die zit nog niet echt in de lift. Triodos heeft ook de afgelopen jaren zich niet echt kunnen focussen op groei. Doordat ze die affaire hadden met die certificaathouders. Dus die bank heeft een tijdje stilgestaan. Nou, kijk je naar de resultaten, dan zie je dat ook terug. Hè. Die dalende omzet is vervelend. Zeker als je kosten wel wat blijven oplopen. Mm. Want dat is natuurlijk, dat is helaas wel de situatie. Dus in 2023 was er nog 77 miljoen winst. 2024 was het verlies 3 miljoen. Maar daarvan moet wel gezegd worden dat een groot deel afkomstig was van de schikking met certificaathouders. Nou, hetzelfde geldt voor 2025. Nog een stukje extra voorzieningen voor de certificaathouders, maar ook die glasvezelstrop. En 2025 werd er dus 25 miljoen verlies gemaakt. Dus het zijn allemaal eenmalige lasten. Dus ja. Operationeel was de bank echt wel winstgevend. Maar je moet het toch betalen. Het is wel cash out.
15: Ja. Gaan we eens even naar een conclusie. Voor wie kan een aandeel Triodos interessant zijn?
16: Nou, ik denk allereerst voor de belegger met een groen hart. Die wil bijdragen aan een betere wereld en eerlijk bankieren. En ook voor degene die denkt dat Triodos nu wel de grootste ellende achter zich heeft. En vertrouwen heeft in de nieuwe CEO. En dan misschien best wel een aandeel Triodos tegen helemaal niet al te hoge waardering in portefeuille zou willen opnemen. Gelijktijdig moet je wel bedenken. Dit is een kleine bank. Winst staat niet voorop. En dat heeft ook zijn prijs.
15: Dit was Triodos doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan kun je ook even naar de podcastversie. Want dan is een stuk langer. Dus dan hoor je veel meer details en diepgang over Triodos. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Grote kans dat je nu denkt, AppLovin? Nooit van gehoord. Nee. Kan ik me voorstellen, Jim en ik kennen het namelijk ook niet. We werden erop gewezen door luisteraar Mark. Dankjewel daarvoor, Mark. Een platform voor mobiele advertenties is in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Wordt wel leuk, toch?
16: Absoluut. Ja, ik ken het wel, maar niet zo goed als we het nu bestudeerd hebben.
15: Nee.
16: En het is echt interessant.
15: Ja, dus zo leren wij er ook wel weer eens wat van. Dank voor jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En mocht je willen beleggen, dat kan eventueel op het platform van De Giro. Kijk daar vooral eens even als je er nog nooit bent geweest. Wil je ons mailen? doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
16: En ik Jim Theo Poering.
15: Doei.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
2: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
1: Nigaio Wijnen
2: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
1: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De opvarenden van virusschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland: doe niet mee met Amerika, stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt een Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Is de Straat van Hormuz open of dicht? Dat is de vraag die de wereld al weken nerveus bezighoudt, want het antwoord verandert per dag, of soms enkele keren per dag. Amerika zou deze week met Project Freedom schepen door de straat begeleiden. Maar nog geen twee dagen later ging dat plan alweer in de ijskast, en vervolgens beschoot Amerika een Iraans schip in die Straat van Hormuz. Ondertussen klinken er juist weer geluiden dat Washington en Teheran dichter bij een akkoord zijn dan ooit. Ook Trump denkt natuurlijk dat een deal dichtbij is.
1: Iran wants to make a deal. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle?
0: En terwijl ome Trump zijn handen vol heeft aan Iran, kijken Amerikanen steeds meer vooruit naar de midterms. Bij voorverkiezingen en het herberekenen van kiesdistricten denken beide partijen de wind mee te hebben. Dit is aflevering 345 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg, vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Jean en Luc.
2: Ja, en ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C. En dat is een heel druilerig en grijs Washington vandaag. Dat is een beetje een treurige dag.
0: Ja, nou ja, het is geen mooi weer. Wat, behalve het weer, Jan, wat is je nog meer opgevallen?
2: Ja, we moeten toch altijd even de weersupdate doen.
0: Zo is dat.
2: Nou, Bernard, we moeten het ook even hebben over Ted Turner. Overleden natuurlijk gisteren, de oprichter van CNN. En ik denk dan... CNN, dat heeft zo'n grote invloed gehad. De oprichting daarvan nog steeds ook op de Amerikaanse samenleving, over hoe Amerikanen nieuws beleven. Een 24-uur zender met constant breaking news. Het houdt je aan de buis gekluisterd, ook als je dat niet wil en als er eigenlijk niks gebeurt. Nieuws eigenlijk als een eindeloos product. Op dat moment, toen hij daar aan begon, dachten mensen, nou, dit kan nooit werken. Wie gaat er nou de hele dag naar het nieuws kijken? Maar het werkte dus wel. En dit heeft echt het Amerikaanse medialandschap veranderd. Eigenlijk was Ted Turner, die bracht eigenlijk de voorganger van het doomscrollen. Wat we nu met z'n allen doen op allemaal social media, dat deed hij met CNN. Dus daar zijn we mooi mee. En toen dacht ik ook, Bernard, jij zat waarschijnlijk in de VS toen CNN begon. Toen was je correspondent, denk ik.
0: Zeker. En toen begon ook net de kabel. Toen kwamen net die kastjes die we nu allemaal hebben, en inmiddels een heleboel mensen niet meer, want die doen het online. Maar in elk geval, toen kwamen de kabelkastjes. En ik ben Ted Turner toen gaan interviewen in Atlanta, toen hij ermee begon. En de insteek van mijn het interview was, man, waar begin je aan? Dat kan toch helemaal niet? En hij zei, maar natuurlijk kan dat wel. Dat ga ik ook laten zien. En het was best een interessant verhaal. Hij was eigenaar van iets dat heette Channel 17. Dat was een lokaal televisiestation dat hij had opgekocht voor een grijpstuiver. En hij was ook eigenaar van een honkbalteam en later van een basketbalteam in Atlanta. En hij gebruikte dat kanaal dus voor het uitzenden van de wedstrijden van zijn eigen teams. Ja, hij verdiende dus goud aan de reclames daarin. En met die opbrengst is hij weer een groot deel van de library van, ik meen, Warner films gaan opkopen, oude films. En die zond hij dan ook uit. Dus je had nieuws en je had sport. En met het geld dat hij daarmee heeft verdiend, is hij met CNN begonnen. En ja, heeft inderdaad wat dat betreft de wereld veranderd. En iedereen denkt dan, nou ja, jij zegt dat ook, de hele wereld ziet dat. Er kijken per dag, per etmaal, ik denk minder dan 800.000 mensen in de hele wereld naar CNN. Per 24 uur. Ja, één aflevering van VI heeft al het dubbele, zal ik maar zeggen. Dus heb je enig idee van de omvang van kijkdichtheid? En in Amerika zelf is de kijkdichtheid nog lager per 24 uur. Daar halen ze misschien net de 600.000. Dus het is maar een heel klein stationnetje. Maar hij heeft iets heel anders gedaan door al meteen bij de oprichting contracten te gaan sluiten met hotelketens en luchtvaartmaatschappijen en dat soort partners en kabelmaatschappijen, waardoor in elke hotelkamer in de wereld zo'n beetje CNN te zien was en op elk vliegveld CNN te zien was en ook op elk kabelkastje in de wereld CNN zat. En dat was de basis en daar kwam het vermogen uit. En tot de huidige dag is dat de belangrijkste pijler waarop het bedrijf steunt. Dus dat heeft hij fantastisch bekeken. En natuurlijk toch het idee van continu nieuws. Als je kijkt naar ons eigen BNR Nieuwsradio, dat is eigenlijk ook een afgeleide van deze manier van denken. Dus we hebben veel aan hem te danken, Jan.
2: Ja, zeker, zeker. Hey, en wat is jou opgevallen, Bernard?
0: Nou, ik zag natuurlijk het faillissement van een luchtvaartmaatschappij in Amerika. Mm. Dat gebeurt wel eens meer, maar nu kwam het door Spirit. Nu kwam het door, vooral toch door de enorme brandstofprijzen die zijn gestegen en de regering wilde niet bijspringen. Maar het verhaal, wat ik zo leuk vind, is die hadden als vaste pleisterplek als haven hadden ze de Marine Air Terminal. Dat ligt tegen LaGuardia aan. Maar het is veel ouder dan het hele LaGuardia Airport. En dat was rond de jaren 38, 39 van de vorige eeuw. Een haven waar die grote luchtschepen landen. Die heb je in Boeing maakte watervliegtuigen, hele grote, met vier motoren die intercontinentaal konden vliegen en waar Churchill nog mee heeft gevlogen en Roosevelt. En die dingen, vliegende boten, zo werden ze genoemd. Hm. Die kwamen, dus die vertrokken en kwamen aan op dat Marine Air Terminal. En dat is een aantal jaren geleden helemaal gerestaureerd. En het is zeer moeite waard om eens te gaan kijken. En dat staat nu leeg, Jan. Nu Spirit failliet is. Dus het is dat. Echt, ik hoop dat een andere maatschappij dat weer gaat exploiteren. Want dat is echt prachtig om te zien.
2: Oh, dat lijkt me mooi om eens te kijken. Ja. Ik vind het ook jammer voor het Spirit zelf. Weer een prijsvechten weg. Dus dat is niet goed voor de ticketprijzen. Hè? Dat is jammer. En ik vond het ook wel een leuke maatschappij. Gele vliegtuigen en op die wingtips, daar stond Howdy. Dus als je uit het raam keek, dan werd je zo begroet vanaf de vleugel. Ik vond dat sympathieke maatschappij. En nu zijn ze weg.
0: Ja, Howard Hughes. Een hele bekende man die heel veel heeft gedaan aan luchtvaart en ook eigenaar was van luchtvaartmaatschappijen enzovoort. En ooit het grootste vliegtuig in de wereldgeschiedenis heeft gebouwd dat maar één klein vluchtje heeft gemaakt. Ik geloof van 16 minuten. Die had een luchtvaartmaatschappij, dat heette Hughes Airlines, en dat waren ook gele vliegtuigen. En ook dat is ergens in de loop van de jaren 80 omgevallen, helaas. Was ook zo apart. Nou ja.
2: Ja. Nou, het gaat allemaal weg. Van Spirit Airlines, hoge kerosineprijzen. Kleine stapje natuurlijk naar waar dit allemaal door komt. De Straat van Hormuz. Bernard, eigenlijk heb ik het gevoel, vorige week zei ik al, hè, ik heb het gevoel dat we niet veel verder zijn vergeleken met de week geleden. Er is een hoop gebeurd, maar we staan nog een beetje op hetzelfde punt, zo voelt het. Ik hoor nu weer optimisme over de gesprekken tussen Iran en Amerika. Dat optimisme hoor je vooral van Trump dan ook. Er worden wat dingen uit het Witte Huis gelekt. Nou, ze zijn al tot 1 A4'tje gekomen, dat gaat het worden. Maar dat horen we ook wel vaker. Hoe is jouw optimisme? Is dat meer, minder of hetzelfde als vorige week?
0: Een beetje meer, Jan.
2: Toch wel.
0: Ja, ik heb de indruk dat ze toch een sleutel hebben gevonden. Ik weet het niet, maar ik denk het. En dat zit hem hierin, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat de Amerikanen tegen de Iraniërs zeggen, We dimmen een beetje met ons standpunt over nucleaire capaciteit. He, de eis was steeds dat hele nucleaire programma moet compleet verdwijnen. Ik denk dat ze nu zeggen, onder internationaal toezicht en met voldoende garanties hebben jullie natuurlijk wel recht om elektriciteit op te wekken of medische isotopen te maken. Dus het probleem is nog het wegkrijgen van dat hoog verrijkte uranium, waar jullie geen recht op hebben en wat je ook zou moeten inleveren. Of wat je zou kunnen downgraden. Dat kan ook. Het is een heel proces, maar het zou kunnen. Als ze daaruit zijn, dan hou je nog de Straat van Hormuz over. Nou, die is elke 6 minuten verandert dat. Hè. Dan is hij weer open of weer dicht of weer open of weer dicht.
2: Ja.
0: Maar daar komen ze dan ook wel uit. Dus ik denk dat de Amerikanen zelf zeggen, nou, iets van ruimte gaan we jullie toch bieden, want anders komen we er niet uit. Als dat zo is, dan is de grootste hobbel genomen. Dus ik ben ietsje optimistischer dan ik was.
2: Oké, nou dat is ook wel eens goed om te horen. Want je zegt al, de situatie rond Hormuz die verandert eigenlijk elke 6 minuten. We spreken elkaar nu Nederlandse tijd 16:30 middags op de donderdag. We hebben echt wel een wat chaotische week gehad. Hè? Want Trump startte op zondagavond Project Freedom. Schepen zouden door die straat van Hormuz worden begeleid. Dinsdag was dat alweer gepauzeerd. Want Trump zei, we zijn aan het onderhandelen. En zolang dat goed gaat, nou, dan stop ik dit eventjes. Ondertussen hebben we begrepen via NBC en ook andere Amerikaanse media die schrijven van ja, Trump zette dat op pauze omdat de Arabische bondgenoten van niets wisten. Die waren hiervan geschrokken en ook wel boos. Saudi-Arabië zei toen, wij sluiten onze basis voor de VS. Toen moest Trump eigenlijk wel pauzeren. Hoe duid jij dus zo'n week vol veranderende verhalen weer? Heeft Trump hier nou een beetje zijn hand overspeeld? Was dit weer improvisatie? Wat is hier nou gebeurd?
0: Ik denk dat hij wat dat betreft misschien zijn hand een beetje heeft overspeeld. Maar er speelt natuurlijk op de achtergrond wat anders. En dat is het feit dat het Saoedische buurland, de Emiraten, dat groepje landen, uit de OPEC is gestapt. Dat vindt Trump fantastisch, want dat betekent liberalisering van de internationale olieprijs op langere termijn. En de Saoedi's zijn daar woest om en die nemen het de Amerikanen heel erg kwalijk dat ze...
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Is veranderd. dat hebben we in het verleden wel eens meer meegemaakt met grote internationale kwesties. Maar ik denk, ik blijf het zeggen, ik blijf er wel optimistisch over, Jan.
3: Ja, want ik denk dan bij mezelf, ik ben een beetje een pessimist op dit soort momenten. Ook omdat we al zo lang eigenlijk horen, het gaat beter. Ik denk dan, Iran gaat die troefkaart van de Straat van Hormuz niet weggeven. Toch? Dat Project Freedom hebben we dan nu gehad, was toch een beetje een mislukking, denk ik. Er zijn twee schepen door die straat gegaan. Als we de Wall Street Journal en nog wat andere kranten mogen geloven. Dat zijn er normaal 130 per dag. Hij moest dat toch heel snel weer stopzetten. En ik denk ook bij mezelf, ja, die schepen, die willen op dit moment waarschijnlijk ook helemaal niet. Die hebben een verzekering nodig om door dat gedeelte te kunnen. Ja. Zolang Lloyd's of London dat niet geeft, kan Trump zeggen wat hij wil. Maar verandert het toch niet echt wel.
2: Volstrekt waar, wat je zegt, aan de andere kant, de hele wereld is boos op die blokkade van de Straat van Hormuz. En uiteindelijk wordt de boze vinger naar Iran gericht. Dat kan Iran zich om commerciële, maar ook om politieke redenen niet zo lang blijven permitteren. Dus ik denk dat de Iraniërs door de knieën gaan, en dus de Amerikanen ook op dit punt. En dan heb je nog de kwestie die in het congres speelt. Dat was ook wel interessant, want vorige week op 1 mei, om precies te zijn, liep de deadline af waar volgens de zogenaamde War Powers Resolution Trump had om het congres formeel te informeren over de oorlog in Iran. En bij voorkeur ook om toestemming te vragen, want dat moet na 60 dagen oorlog voeren. Maar Trump zegt, ja, dat hoeft helemaal niet, want die oorlog is al voorbij. Is dit nou, Jan, een semantische discussie, of hebben ze een punt?
3: Ja, ik heb het gevoel dat dit inderdaad semantisch is, dat dit echt een truc is van de Trump-regering. Die deadline was inderdaad vrijdag. En wat Trump dan zegt, ja, als er eigenlijk geen oorlog is, dan hoef je ook geen toestemming te vragen. En als je dan kijkt naar wat al die mensen van de Trump-regering zeggen, Hegseth, die zegt, die oorlog was voorbij toen het staakt het vuren inging. Rubio zei, epic fury is voorbij. Dus de agressieve acties van dit conflict zijn voorbij. We zitten nu in de volgende fase, dat is Project Freedom. Trump zegt dan, het is sowieso geen oorlog. Echt, als je luistert naar hoe hij het allemaal noemt. Schermutselingen, zei hij gisteren. Hij noemde het al een conflict. Hij noemde het al een operatie. Hij noemde het al een mini-oorlog. Een klein omweggetje was ook een omschrijving die hij gaf. We zijn even afgeleid door dit kleine omweggetje. Ga zo weer verder met de dingen die we echt belangrijk vinden. Maar als je dan luistert tijdens een campagnerally, noemde hij het ook gewoon weer een oorlog. Ik denk dan, die schepen liggen daar, die manschappen zijn daar. Zolang dat geld kost, heb je eigenlijk ook een oorlog, toch?
2: Ja, zwaar. Ik moet altijd lachen, Amerikanen halen het woord oorlog en crisis door elkaar. Vroeger, toen de oorlog in Vietnam bezig was, toen hadden ze het over de Vietnam Crisis en de War on Drugs. En dat is wat ze dan altijd op school zeggen, driving on the parkway en parking in the driveway. Dus ze zijn taalkundig soms een beetje in de war. Hey Jan, jij was bij de Heritage Foundation, de Heritage Institute, en daar werd ook over Iran gepraat. Dat is een rechtse denktank. Wat hoorde je daar?
3: Ja, dat was wel interessant hoor. Ik was daar omdat Sean Spicer, die vertelde daar wat over de successen van Trump 2. Hij ging een beetje uitleggen hoe dat kabinet is gevormd en waarom dat allemaal zo goed werkt op dit moment. En voor wie het vergeten is, Sean Spicer was als woordvoerder tijdens Trump 1. Was daar niet waanzinnig goed in, zeg ik er ook maar even bij.
2: Vond hij zelf ook trouwens, hoor.
3: Ja, precies. Het is een grappige man, hè? Een beetje onhandig. Nu bijvoorbeeld ook, je wordt daar dan aangekondigd, dat doet dan iemand van die Heritage Foundation. En daarna gaat de deur open en dan komt de spreker. Nou, in dit geval John Spicer, die walste zo achter de man aan die hem introduceerde. Dus die stond al op dat podium, kijkt het publiek in en je ziet hem echt, oh, en hij ging weer terug deurtje in. Dat is denk ik typisch John Spicer. En hij wat hij nu eigenlijk doet, hij adviseert veel Trump-mensen, doet lezingen, schreef al 5 boeken sinds hij dat werk deed in de Trump-regering. Dus eigenlijk verdient hij nog steeds zijn geld als woordvoerder van Trump, maar nu van buitenaf. Dat is

0: eigenlijk een beetje het verhaal. En wat ik zo interessant vond, zijn verhaal ging helemaal niet over Iran eigenlijk. Daar heeft hij zijn boek niet over geschreven. Maar de vragen uit het publiek gingen daar wel in meerderheid over. En jij zei al, de Heritage Foundation, heel conservatief. Project 2025 komt daar vandaan. Hè. Hij zwaaide daar nog mee van, hey, dit hebben wij voor elkaar gekregen. Maar die bezoekers, ook vaak toch conservatieve Amerikanen, die waren vooral ongerust over Iran. En Spicer is natuurlijk een ex-woordvoerder, dus die had hier ook. Daar is hij wel goed in hoor. Hij kan wel goede, heldere samenvattingen geven en de boodschap goed overbrengen. En ik vond dat wel even mooi. Hij had drie punten. Hij zegt dus verdedigingen voor deze Iran-oorlog. Het is goedkoper om nu Iran te stoppen dan wanneer Iran ons of de wereld aanvalt met nucleaire raketten. Dus hij zegt eigenlijk nu, ja, het kost wat, maar het wordt veel duurder als we zouden wachten. Dat was zijn belangrijkste. Dan zegt hij nog, ja, die hoge benzineprijs, dat is vervelend. Maar het is veel beter dan het alternatief. Dat is iets wat ik ook andere republikeinen al heb horen zeggen. En uiteindelijk, ja, het is eigenlijk ook moet dit. Geen enkele president durfde dit. Trump doet het nu wel. Hij schuift het niet verder voor zich uit. Dus dan moeten we eigenlijk blij mee zijn met zo'n heldhaftige president. En dat overtuigt dan natuurlijk niet alle vragenstellers. Want die maken zich ook allemaal zorgen over de midterm. Die waren ook gefrustreerd over salarissen voor leraren bijvoorbeeld. En verpleegsters, dat soort dingen. En dan gaat al dat geld naar Iran. Maar ja, ik had die boodschap dus wel voorbij zien komen. Hexet, Rubio, Trump, die roepen dit allemaal wel. Maar Spicer vatte dit allemaal even samen. En het was dus interessant om te zien hoe in real time eigenlijk ook het publiek, zijn achterban, daarop reageerde. En nou, het was voorzichtig kritisch, maar het was zeker wel kritisch. Die waren niet overtuigd.
1: Nee. Jan, en nog even één ander dingetje. Het gaat ook over oorlog, maar deze is even ietsje langer geleden. Want jij hebt de nog levende Engelandvaarder uit de Tweede Wereldoorlog gesproken. Hoe is die ontdekt?
0: Ja, dat verhaal mocht ik maken voor het AD. Kan je teruglezen op ad.nl. Het gaat om Diederik van Overbeek, die is nu 102, woont in Grand Rapids. Lang werd gedacht dat de laatste Engelandvader al overleden was, maar zijn dochter in Grand Rapids zet een berichtje op de Facebookpagina van het Museum Engelandvaders. Van ja, mijn vader leeft nog, is hij misschien de oudste en misschien ook wel de enige? En toen bleek inderdaad dat hij de oudste nog levende Engelandvader is. En dat was echt wel een heel bijzonder verhaal. Ja, het is eigenlijk te kort, maar ik zal het toch maar even heel kort samenvatten. Hij vertrok op zijn 16e op de fiets met zijn buurjongen uit Rotterdam. Hij heeft het bombardement van Rotterdam nog meegemaakt. Hij dacht, ik wil niet te werk worden gesteld in Duitsland of erger. Ik ga er vandoor. Hij heeft het niet eens aan zijn ouders verteld. Stiekem gegaan, had geen papieren, sprak geen Engels, sprak geen Frans. Is gewoon de grens overgefietst via België, Frankrijk. Uiteindelijk bij de grens met Spanje opgepakt. Kwam daar in een concentratiekamp terecht. Een vreselijke plek. Zat daar heel lang vast. Kon uiteindelijk via Portugal en Gibraltar naar Engeland. Kwam daar 3 jaar na zijn vertrek uit Rotterdam pas aan. Dus hij was toen nog maar 19. En ja, dat hele verhaal ongelooflijk. Ontmoette daar in Londen koningin Wilhelmina. Kreeg ook een medaille. Ontmoette zijn vrouw daar ook. Kwam terug in Rotterdam na de oorlog. Woningnood. Hongersnood geweest natuurlijk. En ja, toen dacht hij, ik moet ergens heen. Ik ga naar Amerika, het beloofde land, Grand Rapids. En wat ik zo bijzonder vond, Bernard, die man is dus altijd Nederlander gebleven. Hij is nooit Amerikaan geworden. Dus hij heeft nog steeds een Nederlands paspoort. Is echt geroerd als het over Rotterdam gaat, als het over het Koningshuis gaat. Prinses Laurentien was daar nog een paar weken geleden langs geweest. En hij was echt, nou, dat deed hem echt wat. Dat zomaar een prinses uit zijn oude thuisland langskwam.
1: Ja, dus dat is
0: heel
1: ook
0: bijzonder.
1: Dat is ook een mooi eerbetoon, eerlijk gezegd. Ja. Dat ze de moeite neemt om helemaal naar Michigan te reizen om zo iemand te ontmoeten. Heeft hij ook echt nog gevechtshandelingen gepleegd als Engelandvaarder in Engeland of vanuit Engeland?
0: Nee, hij is wel bij de RAF terechtgekomen, bij de Royal Air Force, en heeft daar vooral aan vliegtuigen gewerkt. Dus hij is eigenlijk monteur geworden en heeft op die manier bijgedragen aan de oorlog tegen de nazi's. Heeft dat wel nog een behoorlijke tijd gedaan. En op die manier toch naar die enorme tocht door oorlog verscheurd Europa als jochie van 16, ja. Toch zijn doel bereikt. Dus ja. En Bernard, hij sprak niet veel Nederlands meer, maar als hij wat Nederlands zei, dan was het met een Rotterdams accent.
1: Geweldig.
0: Mooi. Ja.
1: Oké, Zometeen in de Amerika-podcast. Verschillende staten warmen zich met voorverkiezingen op voor de midterms. Wat zeggen die eerste signalen over de uitslag in november? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
3: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De opvarenden van vierenschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland: doe niet mee met Amerika, stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt een Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
10: In aanloop naar de midterms is er een grote gerrymandering-oorlog bezig. Beide partijen proberen in verschillende staten kiesdistricten te hertekenen in hun voordeel. In Louisiana maakte het Hooggerechtshof deze week de weg vrij voor Republikeinen om de districten opnieuw in te delen. Trump had het vonnis nog niet gelezen, maar hij was meteen enthousiast.
11: When did it come out? Just now?
12: No, it came out this morning. But basically very much narrows the Voting Rights Act.
11: Was it considered a win for
12: a win for Republicans?
11: I love it.
12: But my question...
11: This is a very good... We can end this news conference right now. I want to read it.
10: Ja, is er nou duidelijk één partij, Jan, die in dat gevecht dat landelijke gerrymandering aan het winnen is?
9: Ja, dit is Trump ten voeten uit. Hè? Het maakt er eigenlijk niet zoveel uit wat er precies in staat. Zijn we aan het winnen of aan het verliezen? We winnen. Oh, I love it. Dat is echt helemaal hoe hij ermee omgaat. Ja, ik denk dat het nog best wel ingewikkeld is wie op dit moment aan het winnen is. Ik denk wel met die uitspraak van het Hooggerechtshof. Die maakt eigenlijk het wat agressiever herindelen maakt dat mogelijk. Waarbij ook bijvoorbeeld discriminatie een veel minder grote rol speelt. Dus je hebt minder manieren om het aan te vechten eigenlijk. En ook die plannen in Florida op dit moment. In Florida hebben ze ook een heel plan voor een herindeling. Heb ik het gevoel dat Republikeinen op dit moment weer een klein beetje voorliggen. Maar ik vind het ook super onoverzichtelijk. Allemaal staten zijn nu bezig. Rechters moeten daar nog naar kijken. Die verkiezingen zijn natuurlijk al over 6 maanden. Dus ik weet niet hoe jij daar tegen aankijkt, Bernard. Maar ik heb het gevoel dat we nog midden in zo'n rookwolk zitten. En dat we nog een beetje moeten afwachten tot die wat opklaart.
10: Ja, ik ook. Het is bovendien ook ingewikkeld. In de eerste plaats dat hele gedoe van gerrymandering. Wat het is, hè, nog even om duidelijk te maken. Dat is het... ik zal maar zeggen, veranderen van grenzen van kiesdistricten. Er zijn 435 kiesdistricten in de Verenigde Staten. En er wordt vaak een beetje geknokt om waar nu precies de grens van het ene tussen het ene en het andere kiesdistrict is. En waarom is dat belangrijk? Omdat in het ene kiesdistrict dan misschien wat meer zwarte kiezers wonen. En dan is het mooi om de grens een beetje te verleggen als je die liever niet in je gebied hebt. Of juist andersom te verleggen als je denkt, nou, die zwarte kiezer is voor mij politiek juist heel belangrijk. En daar, om dat soort dingen gaat het gevecht. Mm-hmm. En ik heb me altijd afgevraagd waarom niet op een bepaald moment bij wet al die districten gewoon worden vastgelegd, zoals de grenzen van de staten ook. Ik heb er geen antwoord op. Jij wel? Ik heb nooit begrepen waarom dit kan en gebeurt, terwijl het elke verkiezing gebeurt.
9: Ja, want jij zegt nu zwarte Amerikanen, maar je kan het vervangen door Latino's, je kan het vervangen door jongeren, ouderen, je kan het arm-rijk, op elk mogelijke manier. En dat gebeurt dus ook. Het was toch zo dat er was een volkstelling 1 keer in de 10 jaar. Aan de hand daarvan gingen ze dan kijken, zijn die districten nog goed ingedeeld? Dat werd ook een beetje door wat meer een onafhankelijke commissies werd dat lokaal allemaal gedaan. Maar inmiddels is dit dus compleet gepolitiseerd. Terwijl je inderdaad ook zou kunnen zeggen, nou, dit zijn de grenzen, hier doen we het mee. Maak er bij wijze van spreken allemaal vierkantjes van.
10: Ja.
9: Dat zit er dus niet
10: in. Nee, en als je op de kaart kijkt, hè, bijvoorbeeld in New York, daar heb ik het pas geleden eens nagekeken. Als je ziet, het district waar Manhattan onder valt, dat loopt, geloof ik, als ik het goed zie, een stuk door Long Island, dus door Brooklyn en Queens, maar dan nog een stukje door Long Island. En daar zitten een heleboel Republikeinen in dat gedeelte. En dat verandert dus de stemverhouding in New York, wat een typisch democratische stad is, in dat district alleen al. Het is niet voldoende om tot een omwenteling te komen, maar toch wel een beetje. En ik kijk daar dan naar en ik kijk, hoe is dat nou mogelijk? Zeg, het is een soort van, ja, een meer of een rivier die dwars door een gebied heen gaat en die heeft dan een andere structuur dan andere. Dus ik ben ook voor die vierkantjes. Maar ja, neem even als voorbeeld, want dat ze heeft echt gespeeld, de staat Indiana. Want daar, hoe ging dat precies? Daar waren, dat ging om staatssenatoren. Hè? Mensen die dus niet voor de landelijke verkiezingen campagne voerden, maar voor het parlement van de staat Indiana. Wat is daar nou precies gebeurd?
9: Ja, daar speelde de gerrymandering ook. Trump heeft sowieso bij allerlei staten heeft hij erop aangedrongen, ga dit doen, want wij moeten die midterms gaan winnen. Dit levert ons extra zetels in het congres op, in het huis. En dat hebben wij gewoon nodig. In Indiana zeiden ze dus lokaal, hier zijn we het eigenlijk niet mee eens. Wij vinden dit geen goed idee. 7 van die staatssenatoren zijn er tegen ingegaan. Trump was daar heel boos over. En die zei toen meteen, ik ga zorgen dat jullie niet opnieuw verkozen worden. Ze hadden daar primaries. En 5 van die 7 kandidaten zijn nu vervangen na die primaries. Daar hebben de Trump-kandidaten dus inderdaad gewonnen. 5 van de 7 zijn nu weg. Dat is eigenlijk het schoolvoorbeeld van hoe Trump te werk gaat. Hè? Als je tegen me ingaat, dan zorg ik dat jij je zetel kwijtraakt. Dat is precies voor deze mensen gebeurd. En ik denk toch, het is een lokale strijd, het is Indiana, maar dit zegt weer iets over hoe die Republikeinse partij in handen is van Donald Trump. Het is echt nog steeds Trumps partij.
10: Ja. Even voor de duidelijkheid, dit zijn voorverkiezingen.
9: Ja,
10: dus dit zijn nog geen verkiezingen. Het gaat alleen om de kandidatuur in de partij vast te stellen. Daar komt het op neer. Of in de partijen. En wie van die twee partijen uiteindelijk die ene zetel wint, zal ik maar zeggen. Of die 7 of 2 of 3 zetel. Dat moet allemaal nog maar blijken. Dus je kunt er nog geen conclusie aan verbinden. Alleen maar concluderen dat de kans groter wordt. Hè? Daar komt het op neer.
9: Ja, ja, precies. En wat Trump in dit geval dus wel heel duidelijk doet, is hij zegt, deze gewone Republikeinen, zeg even tussen aanhalingstekens, die zijn voor mij niet Trump genoeg. Die gaan namelijk tegen mij in. Die wil ik niet hebben. Dus ik zorg ervoor dat bij die voorverkiezingen die tegenstanders allemaal al uit de weg zijn geruimd. Dat we in ieder geval Trump-loyale kandidaten hebben voor de Republikeinen. En dan tijdens de echte verkiezingen moet nog maar blijken of dat inderdaad ook echt de winnaars van die verkiezingen worden. Ik vind ook dat gerrymanderen, dit gedoe ook in Indiana, ik vind daar zit ook best wel een risico in voor de Republikeinse partij. Want hoe meer je ermee gaat bemoeien, hoe groter de kans ook wordt dat het een keer tegen je gaat werken, volgens mij. Ja. Ik weet niet of dit nou echt zo slim is.
10: Dat is wel, ja. En in Michigan was er ook zoiets, hè? Ook een swing state. Maar dat pakte dan weer uit in het voordeel van de Democraten. Wat kun je daar nu? Is dat nu dezelfde conclusie, Jan? Dus die houden dan de meerderheid in de staatssenaat. Dus dat is dan belangrijk vanuit hun perspectief. En Trump zou zeggen dat is rampzalig. Maar kun je ook daarvan zeggen, ja, uiteindelijk maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit. Want we weten niet hoeveel invloed dat heeft op de verkiezingen in de districten op de verkiezingsdag zelf. En dus niet voor de uitslag van het, in dit geval, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in Washington.
9: Ik zal even heel eerlijk zijn. Ik heb dit compleet niet gevolgd. Dus ik heb geen idee. Oh, okay. Ik weet het niet. Nee, ik zal me eerlijk zeggen. Ik weet niet waar dit over gaat om te zijn. Dus, nee. Maar misschien dat we wel iets wat breder nog kunnen bespreken, Bernard. Want je hoort dus wel veel over Republikeinen die zich zorgen maken. Hè? Ik was bij die Heritage Foundation, daar hoorde je het. Maar je hoort het veel breder. Ze zitten allemaal wel te kijken naar die midterms. Ze zien de negatieve peilingen voor Trump. Hoor je ook verhalen in de media, bijvoorbeeld de Washington Post, die schrijven van, nou, in het Witte Huis zijn al briefings intern waarin wordt besproken van hoe moeten we omgaan met een democratische meerderheid in het congres. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Wat komt ons dan allemaal, wat krijgen we dan allemaal op ons bordje? Wat denk jij? Is dit, het is nog 6 maanden tot die verkiezingen. Hè? Dus ik heb ook wel het gevoel, er kan nog zoveel gebeuren. Maar er wordt op voorbereid. Dus zegt dit ook iets over welke kant het op dit moment aan het opgaan is?
10: Ik denk dat het iets zegt. En dat heeft gewoon te maken met de actualiteit. Die geen actualiteit meer is, maar een trend. En zeggen, bovenin het lijstje staat nog steeds de benzineprijs. En als ik het goed begrijp, blijft die voorlopig hoog. Ook als het conflict rondom Iran en de Straat van Hormuz wordt opgelost. Dat probleem heb je zo snel niet uit de wereld. En dat is iets wat buitengewoon schadelijk is voor Trump zelf, maar ook voor de Republikeinse Partij, omdat heel veel kiezers tegen hun Republikeinse vertegenwoordiger zeggen, waarom grijpen jullie niet in? Waarom doe je niet iets voor ons? Want dat hadden jullie beloofd. Het gaat niet eens persoonlijk tegen Trump, maar meer tegen, laat maar zeggen, de filosofie van goedkoper leven, levensmiddelenprijzen naar beneden, belastingen omlaag. En dan krijg je zoiets en dat veegt alles in één keer weg. Dus ik denk dat er wel degelijk gevaar dreigt. En je ziet het ook aan de populariteit. Ja, dat hou jij altijd precies bij. Waar staat hij nu op van Trump?
9: Ja, het is zeer negatief sowieso. Ik heb het exacte cijfer niet, maar volgens mij hadden we vorige week of 2 weken geleden alweer eens dat hij op het laagste punt stond. Nou, hij staat nu weer op het laagste punt. Ja. Dus het is gewoon echt heel negatief.
10: Ja, dat spreekt natuurlijk de partij aan. Het is ook een enorm gevaar, want ja, als die trend niet verdwijnt, dus het gaat niet om die onderhoud, maar als die trend niet verdwijnt, ja, dan gaat het inderdaad leiden tot een verlies van de Republikeinen. Dat kan bijna niet anders. Dus ik denk dat het Witte Huis groot gelijk heeft om de Republikeinse leden van het huis vast te gaan trainen over hoe gaan we daar dan mee om. Als we de meerderheid niet meer hebben en de Democraten nemen die meerderheid van ons over. En dan hebben we het nog niet eens over de Senaat. Want ook daar zie ik wel gevaar. Hoewel ietsje minder, maar toch. Zelfs de Senaat zou kunnen vallen voor de Republikeinen.
9: Dus en dat we het daarover hebben, dat zegt ook echt wel wat, hè?
10: Ook dat zegt wat, ja. Dat hadden we toch, 2-3 maanden geleden niet kunnen voorspellen dat dat zou gebeuren. En het gebeurt toch. Dus,
9: denk ik ook. Ja. En nog eventjes, hè, want het Witte Huis heeft dan wel een soort boodschap klaar van eigenlijk deze Iran-oorlog is dus eigenlijk een opoffering die we even moeten maken. Daardoor wordt de wereld een stuk beter. Ik heb toch het gevoel dat dat niet een boodschap is die gaat werken op deze manier. Een andere kant die ik vaak hoor, of een andere boodschap die ik van Republikeinen veel hoor, is van het wordt onder democraten alleen maar veel erger. Dus u moet vooral zorgen, hè, misschien doen we niet alles perfect als Republikeinen, maar als de democraten aan de macht komen, of in ieder geval de meerderheid krijgen in het congres, ja, dan wordt het echt vreselijk allemaal. Het zijn allebei niet de, zullen we zeggen, de prettigste uitgangspunten voor een campagne. Nee. Het is niet het eigen verhaal. En dat zie je toch niet vaak, dat daar een beetje de regie ook weg is.
10: Nee, en het verhaal was tot nu toe ijzersterk, hè, van de Republikeinen en van Trump ook. Hij had gewoon een ijzersterk verhaal met zijn MAGA-achterban. En daar komen duidelijk scheurtjes in. Dus je hebt helemaal gelijk. Spannende tijden. Die aanloop naar die 3e november, daar gaan we nog heel veel podcasts aan besteden, denk ik. En ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Hey Jan, zeker. Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
9: Ja.
10: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
9: Ja, en misschien win jij wel die begeerde Amerika Podcast koffiebeker. Dus blijf vooral luisteren, want we geven er vandaag weer eentje weg. Dus spannend moment altijd. Ja, laten we eens beginnen met een vraag van Robert de Jager.
13: Ik luisterde met veel plezier de aflevering van afgelopen week. Ik werd wel een beetje getriggerd door jullie opmerkingen over Harvard en onder andere het vernoemen van de vleugels naar donatoren. Zouden zij juist om Trump een beetje te paaien een vleugel tijdelijk tijdens zijn presidentschap naar hem kunnen noemen? Gewoon om ervoor te zorgen dat er geen gedoe meer is. En ja, als het mogelijk toch al lastiger is met de donatoren, zou dat een uitleg voor ze kunnen zijn?
10: Ja, een leuke vraag.
9: Ja, een goed idee, denk ik.
10: Een goed idee, ja. Er zitten een paar haken en ogen aan. Want een donateur, of sponsor, dat word je niet zomaar. Zijn er allerlei voorwaarden aan verbonden. Maar bovendien, dat kan nooit iemand zijn die president van de Verenigde Staten is. Het moet iemand zijn die onafhankelijk is en ook onafhankelijk zo'n donatie kan doen. Het zijn wel vaak mensen uit zijn kringen, laat ik maar zeggen. Miljardairs van grote families die dit soort dingen doen. Maar op dit moment kan het niet. Maar zodra zijn termijn voorbij is, zou dat best kunnen. Alleen de vraag is of hij het dan nog wil, dat weet ik niet.
9: Mm.
10: Maar het zou kunnen. Er zou een Trump-vleugel kunnen komen op Harvard University. Het lijkt me wel een stunt, toch?
9: Ik zie wel een mogelijkheid eigenlijk. Ja. Als die vrienden van Trump, zeg maar de miljardairsvrienden, als die allemaal gewoon geld inzamelen en zeggen alleen de naam Trump moet erop komen. En dat hoeft dan niet eens voor Donald Trump, hè. Dat kan ook voor Melania of weet ik veel. Maar een Trump, er moet Trump opkomen.
10: Ja.
9: Ik denk alleen dat er dan ook wat andere donateurs zijn die zich terugtrekken. En dat willen ze bij Harvard dan weer niet, hè?
10: Nee, dat denk ik ook. Nee, bovendien, Trump leeft op voet van oorlog met Harvard. Moet je ook niet onderschatten. Dus,
9: Nee.
10: Maar goed,
9: ik vind het leuk is idee. Een originele. Ja, zeker. We spelen hem door naar Harvard, toch?
10: Ja, toch?
9: Rafael Neuhaus dan. Die zegt, trouwe luisteraar van de Wereld en de Amerika-podcast hier en een groot fan van Bernard. Nou, Bernard.
10: Zo.
9: Dat is mooi, ja.
10: Nou.
9: Hier win je de mok trouwens niet mee, Rafael. Want dan moet je ons allebei noemen. Dat snap je wel, hè?
10: Ja.
9: Hij zegt, grapje hoor, ik luister meestal op de fiets naar kantoor in Amsterdam. En als Duitser hebben jullie gesprekken mijn Nederlands naar een hoger niveau getild. Nou, kijk eens. Zijn vraag dan. Trump wordt aan de ene kant bekritiseerd omdat hij dol lijkt op de Golfstaten. Landen waar zaken doen boven mensenrechten gaat. Tegelijkertijd wordt hij vaak neergezet als anti-moslim, onder meer vanwege zijn immigratiebeleid. Ook bij jullie hoor ik dat soms terug. Is dat niet een vreemde combinatie? En hij concludeert, of hij vraagt zich eigenlijk af, kun je eigenlijk niet concluderen dat Trump iets heeft tegen laag opgeleide immigratie en eerder een soort sociaal-economisch elitist is? meer nog dan een klassieke racist.
10: Ja. Ik vind het een hele slimme vraag. En ik heb de neiging om te denken, daar zit best wat in. Dat hij tegen moslim-immigranten is, dat is duidelijk. Dat heeft hij ook in zijn eerste termijn ook zo uitgesproken. En heeft dat terug moeten nemen, want er is heel gedoe over gekomen. Hè. Toen kwam er wat ze dan noemden de moslim-ban. Dat ze, mensen uit moslimlanden helemaal niet meer welkom waren. Dat is allemaal verdwenen, gelukkig. Maar mensen met hersens en of met geld, die zijn van harte welkom, ook uit de moslimwereld. En inderdaad, de belangen in de golfregio zijn enorm. En daar zou dat is altijd zo geweest, maar Trump is hele dikke maatjes met heel veel van die sheiks en emirs in die regio. Nou, die zijn echt moslim.
9: Ja, weet je waar ik meteen aan moest denken? Want ik ben het met je eens. Iemand vertelde mij ooit eens, een ex-lid van Mar-a-Lago. Die man zei van ja, Trump was baanbrekend toen hij de Mar-a-Lago opende als club. Want toen mochten zwarte mensen en Joodse mensen mochten ook lid worden. En op dat moment was het nog best wel racistisch, antisemitisch daar in die regio's. En dat niet iedereen daar zomaar lid van mocht worden als je niet blank en dit juiste geloof had, zullen we maar zeggen. Trump was daar een voorloper in. En daar dacht ik, daar moet ik dan aan denken. Ik denk van ja, als je miljonair bent, je kan het betalen, dan maakt het Trump verder niet zo heel veel uit, denk
10: ja,
9: ik.
10: Ja, en dit verhaal ging over Palm Beach. En in Palm Beach is iets dat heet de Everglades Club. En dat is een private club. Dus die is, dat is geen stichting, maar gewoon een corporation. En die is inderdaad nog altijd wat ze noemen restricted. Dus daar kunnen Joden en moslims en zwarten geen lid van worden. Tot de huidige dag.
9: Ook het woord restricted, hè? Ja, dat heet eufemistisch voor jullie komen er niet in.
10: En dat wist Trump. En er waren heel veel mensen die dolgraag in zo'n soort club wilden sporten of eten of daar lid van worden. En daar heeft hij inderdaad in voorzien. Dus dat verhaal klopt precies. En dat heeft hij ook heel goed bekeken. En daar stond hij, wat je noemt, aan de goede kant.
9: Nou goed, wel een interessante vraag in ieder geval. En ja, wat er precies in Trumps hoofd omgaat, dat zullen we nooit helemaal begrijpen. Maar soms heb je dus inderdaad wat hints waardoor je denkt, nou, zo denkt hij een beetje. Mart Beijerman die zegt dan, Saturday Night Live, Late Night Show, zoals Jimmy Kimmel, Today Show. Die zijn eigenlijk allemaal heel kritisch op MAGA en Trump. Bill Maher lijkt wat meer gebalanceerd, is kritisch op alles van links tot rechts. Is er ook zo'n satirische benadering vanaf rechts? Hebben jullie nog tips voor meer gevarieerd aanbod van links- en rechtse humor?
10: Ja, nou, we hadden het vorige week over de concurrent bij Fox News.
9: Gutfeld.
10: Gutfeld, ja. Iets hetzelfde doet eigenlijk als Jimmy Kimmel en Stephen Colbert en zo. Maar dan van de rechtse kant voor Fox News. Eigenlijk voldoet hij helemaal aan de criteria. Ook met venijnige, snoeiharde grappen over het linkse oproerige tuig en zo. Maar dat is bij mijn weten de enige. Dus klaarblijkelijk is in de kring van dit soort talkshows toch de neiging wat meer links, wat meer die neigen meer. Ja. Die zijn altijd, maar het waren ze altijd hoor. Kritisch op de Republikeinen, ook bij andere regeringen. En ja, ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor, want je kunt ook heel goed rechtse grappen maken, lijkt mij.
9: Mm-hmm. Ja, maar humor blijft inderdaad een beetje het domein van links. Als het gaat om. En Gutfeld is de uitzondering. En ik zag afgelopen week nog een berichtje dat hij een van de best bekeken programma's op de Amerikaanse televisie heeft. Dus dat zegt ook wel iets. Er is een vraag.
10: Ja, absoluut. En hij voorziet daar echt in. Ja.
9: Ja. Hey, moeten we daar ook maar eventjes mee afronden dan voor deze week, Bernard?
10: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. U kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En nou komt het. Jan, wie krijgt de mok? Jij bent de jury. En dus jij beslist. En jij inspireert onze luisteraar dan ook om te reageren en te schrijven en bandjes in te spreken. Vertel.
9: Ja, precies. Want dat vinden we het allerleukste als we van jullie horen. In samenwerking met juryvoorzitter Luc zijn we gekomen tot de winnaar Saidja Verlinde. Vraag van een paar afleveringen terug of de paus ook kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. En dat vonden we een hele mooie vraag. En ik zie het helemaal voor me nog steeds. Dat mag wel beloond worden.
10: Een geboren en getogen Amerikaan, dus waarom niet, hè?
9: Ja, dubbele pet op. Moet kunnen.
10: Zo is dat, ja. En zelfs de dubbele nationaliteit is in Amerika toegestaan. Dus, Saidja, hartelijk gefeliciteerd.
9: En ja, Mokker komt hij toe.
10: Dit was hem, Jan. Tot volgende week.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: "We moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden." De paus heeft zelf geen moeder meer. Ze had kanker en overleed in 1990. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online? Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Daniel Mol en Joe van Buurik.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanuit Delft. Want we zijn op bezoek bij Quantware. Met een goede reden, want ze hebben hier groot nieuws over een nog veel grotere investering dan vorig jaar. En dus gaan we daar zo weer over praten met de CEO. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
8: En Daniel Mol, want Ben die is in de Schotse hooglanden.
7: Ja, en toch moesten we tot dit gesprek voeren. En dus ben jij de Daniel. Maar vanaf elke donderdag hoor je over wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. Dan is Ben er gewoon weer. En dus kun je dat luisteren in de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Nu dan, naar Quantware, ontwikkelaar van quantumprocessoren, QPU's en, veel belangrijker, hun bijbehorende architectuur, VIO. Die kennen we goed, want we spraken immers CEO Matthijs Ralaersdam een jaartje terug nog in onze show. En nu weer, want ze hebben groot nieuws, namelijk een investeringsronde van 152 miljoen euro. Omgerekend $178 miljoen voor hun Series B. Hoe hebben ze dat opgehaald en vooral wat gaan ze ermee doen? Die vraag en meer stellen we dus maar weer aan Matthijs. Goed je weer in de show te hebben.
9: Ja, leuk hier te zijn.
7: Heel fijn, Matthijs. Dank ook dat we hier mogen zijn in Delft bij Quantware, jullie nieuwe kantoor.
9: Ja, welkom.
7: Beneden hebben we al gezien nu nog volledig lege hallen waar nieuwe cleanrooms gebouwd gaan worden.
10: En volgens jullie persbericht is dit de grootste Series B ooit voor een Nederlands deep tech bedrijf en de grootste voor een quantumbedrijf. Waarom zijn jullie nu zoveel geld waard?
9: Nou, we hebben natuurlijk in december zijn we voor het eerst naar buiten gegaan met groot nieuws over de IO, zeg maar, waar we nu staan. Mm-hmm. En dus ja, het gaat gewoon eigenlijk heel goed met het bedrijf. We hebben inmiddels klanten in meer dan 20 landen. Mm-hmm. En we zijn nu echt op het punt om VIO breed te gaan uitrollen wereldwijd. En daarmee veel grotere en veel krachtigere quantumcomputers mogelijk te maken.
10: Ja. Dus, en daarmee zeg je eigenlijk al impliciet, de quantumcomputer is nu ver genoeg in een fase van ontwikkeling, want hij is nog steeds niet echt in de praktijk, dat jullie die orde van schaling al aan het maken zijn.
9: Ja, dus ik denk wat je nu ziet in de industrie is echt een transitie van zeg maar ontwikkeling naar echt industriële productie. En ik denk, daar lopen wij wel een beetje op voor. Dus nou, die lege hal die je net al noemde, daar gaan wij kilofab bouwen. Dus echt het wordt de grootste dedicated open architectuur fab voor quantum ter wereld. Mm-hmm. Dus we maken echt die transitie van mooie experimenten in het lab naar echt dingen die op schaal geproduceerd worden en de wereld gaan veranderen. En dat zie je nu echt gebeuren. Het is natuurlijk heel gaaf dat wij daar voorop mogen lopen.
10: Ja, nou, de vorige keer wilde je niet zeggen waar die machines vandaan kwamen. Maar kun je nu wel zeggen, zijn dat dan machines van ASML die in jullie nieuwe cleanroom terechtkomen?
9: Ja, ik mag het nog steeds niet zeggen, ja, want jammer. Dat is toch gewoon een beetje onderdeel van ons IP.
10: kun je wel beschrijven wat daar verder dan allemaal gaat gebeuren en in hoeverre dat verschilt van een cleanroom van een conventionele chipontwikkelaar, zeg maar?
9: Ja, sure, daar kan ik wel wat over vertellen. Dus eigenlijk een van de, zeg maar, basisontwerpprincipes die wij als bedrijf aanhouden is dat we alleen maar zo volwassen mogelijke technologieën gebruiken. Want ons doel is om zo snel mogelijk quantumcomputers groot te maken dat ze de wereld gaan veranderen. Mm-hmm. En dus wat we eigenlijk proberen te doen is dat zoveel mogelijk een niet meer een ontwikkelprobleem, maar een engineering en industrieel productieprobleem te maken. En dus ook in onze productielijn gebruiken we eigenlijk hele normale chipproductieapparaten. Sterker nog, op heel veel stukken is ons productieproces veel simpeler dan het productieproces van de chip die in je iPhone zit.
10: Ja. Kun je een voorbeeld daarvan geven dan?
9: Nou, je noemde bijvoorbeeld de lithografiemachines. Mm-hmm. Wij gebruiken lithografiemachines, maar niet zo'n mooi ding van...
10: Niet high-NA...
9: Nou ja, we gebruiken wel. Het zijn hele goede machines.
10: Ja,
9: alleen we hoeven gelukkig niet 500 miljoen aan één machine uit te geven voor onze lithografie.
10: Nee,
9: en dus, maar uiteindelijk, het is net zoals bij een gewone chipfabriek in die zin dat er gaat een wafer de fabriek in en die komt er als
10: stukjes chip uit.
9: Ja.
10: Ik wou zeggen inderdaad, wie hebben er dit maal eigenlijk ingelegd? Want de vorige keer was het nog allemaal Nederlands en Europees geld. Nu zijn er toch Amerikanen bijgekomen.
9: Ja, dat klopt. Dus sowieso zijn we zijn onze huidige investeerders altijd je grote steun voor ons. En ook, mm-hmm, ze doen vrijwel allemaal mee. En ook veel mee. InvestNL, Ford One, de Nederlandse investeerders die je al noemde.
10: Ja.
9: Maar wat heel, denk ik, belangrijk is en ook heel interessant is en goed is om te zien, dat het nu ook... steeds meer internationaal geld van zeer gerenommeerde investeerders weten aan te trekken. En dus in deze ronde doen bijvoorbeeld Intel doet mee.
10: De chipmaker Intel. Dat is toch bijzonder.
9: Dat is natuurlijk mooi om te zien.
10: Ja.
9: En daarnaast doet bijvoorbeeld ook InQtel mee. Zeer gerenommeerd Amerikaans fonds. Mm-hmm. Dus je ziet gewoon dat... Je moet in deze business echt heel... We zijn een internationaal bedrijf. We zijn een wereldleidend bedrijf. En daar hoort dit bij. En het is gewoon goed om te zien dat de omstandigheden in Nederland en Europa steeds meer beginnen te zijn dat gewoon kan hier.
10: Ja. Ja.
8: Series B betekent schalen. Dat vertelde je net ook. We hebben net al even bij de kilofab in aanbouw mogen kijken. Dat is heel gaaf. Kan je met Quantware volledig in Nederland schalen? Dus heb je daar de mensen voor en de ruimte voor en alle randzaken voor om hier al die groei door te maken?
9: Nou, ja, ja, als in wij zien onszelf nogmaals echt als een internationaal bedrijf. En we zijn dus ook aan het internationaliseren. En dat moet je ook willen. Hè? Dus het doel is niet. Het doel moet zijn, juist in zo'n grote internationale markt als die van wij, dat je echt een wereldleidend internationaal bedrijf bouwt. Want anders ga je het niet winnen. En dus ook het doel moet zijn, ook voor de Nederlandse overheid in Europa, om hier nog een keer 10 keer een ASML te bouwen.
10: Ja, zeker. Ja,
9: ASML zit ook over de hele wereld.
10: Ja.
9: Dat gezegd hebbende, zit hier het allerbeste talent ter wereld. Dat kunnen we ook hier aantrekken. En we gaan hier natuurlijk nu KiloFab gewoon hier in Delft bouwen. Ja, dat is heel mooi om dat allebei te kunnen doen. Om een internationaal wereldleidend bedrijf te kunnen bouwen. Met een hele sterke basis hier.
10: Ja, maar ik hoor jou daarmee zeggen, jullie kijken al, / moeten al kijken naar op welke andere plekken ter wereld je ook vestigingen gaat hebben. Zeg ik dat goed?
9: Ja, tuurlijk. Ja.
10: Wat voor plekken zijn dat dan?
9: Nou, daar kan ik nu ook nog in het openbaar geen uitspraken over doen. Alleen, er zijn verschillende redenen om ergens te gaan zitten. Ik denk de meest voor de hand liggende reden is natuurlijk dat je dicht bij klanten ook wil zitten.
10: Ja, en die zitten in Amerika, zo simpel is het.
9: Nou, die zitten overal ter wereld. Zitten in 20 landen, mm-hmm. Maar zitten ook in Amerika, sure.
10: Ja. Ja, nee, maar juist omdat je ook in ons vorige gesprek, vorig jaar zomer, toen hadden we nog redelijk vers in het geheugen de aankondigingen van de grote drie, hè, van Amazon, van Microsoft, van Google, dat ze doorbraken voorzagen op het gebied van quantum chips. Waarvan je zei, jij toen aangaf, nou, als koor op onze molen, want wij ontwikkelen die chips. Dan wil je ook bij hun in de buurt zitten en met ze kunnen optrekken, want dat zijn je partners, dat zijn je klanten.
9: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Dat is zo. Alleen toevallig van die namen die je dan noemt, die zitten ook eigenlijk allemaal hier in Delft. Juist met hun quantum dingen.
10: Ja,
9: Microsoft Quantum,
10: ja, dat
9: zat hier heel groot.
10: Ja, zat, zeg je.
9: Ja, die zijn een beetje aan het reorganiseren, geloof ik. Maar de Intel, die nu in ons geïnvesteerd heeft. Ja, wij zijn de TU Delft. Mijn medeoprichter maakte, 10 jaar geleden, de quantum chips voor Intel. Dus. Dat is. We moeten zeker überhaupt in tech, maar zeker in deze business, je moet niet te Nederlands, lokaal, te klein denken. Weet je wel, het zit ook hier en we gaan het in de hele wereld uitrollen.
10: Ja, en dat is natuurlijk ook het interessante. Hè? Dat we leven natuurlijk in een geopolitiek gepolariseerde tijd. Het gaat elke dag, juist ook op BNR, over alle gevoeligheden, handelsrestricties en dergelijke. Maar wij weten, zeker in de grote techshow, donders goed, je moet het met elkaar doen. Zeker in de semicon-industrie. Weet je wel, het is hevig geglobaliseerd, zoals Peter Wennink hier ook heeft gezegd. Dat is ook hoe jullie dit benaderen, denk ik. Maar zijn er dan wel dingen waar je nu al tegenaan loopt? Zijn er bepaalde beperkingen of restricties waar je iets mee moet om toch te kunnen blijven schalen en ontwikkelen als Quantware?
9: Nou, het is iets waar we natuurlijk veel over nadenken en ook veel met beleidsmakers over hebben. Er is ook regulering over aan wat we wel en niet kunnen doen.
10: Zelfs met quantum computing al?
9: Ja.
8: Ik denk dat jullie zomaar Chinese werknemers over en weer mogen.
9: Ik kan daar openbaar geen uitspraak over doen. Maar sowieso gaan we natuurlijk niet. Dat is niet een nationaliteitsgebonden ding. Dat zou natuurlijk ook niet mogen. Maar kennisveiligheid en. Dat is iets waar we erg over nadenken. En ook over aan wie we leveren. Kijk, dit is een heel krachtige technologie. Mm-hmm. En wij maken daarin een stuk technologie wat ervoor zorgt dat je de meest krachtige kwantumprocessoren kan maken. Nou, dan hebben we ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voor goede dingen wordt gebruikt. En, en dat vinden we. Maar dat is de reden dat ik het doe. Dat is de reden dat iedereen die hier werkt, is dat men dit wil doen om de wereld een mooie plek te maken. Quantumcomputers gaan het leven van iedereen beter maken. En nieuwe materialen lokken en dat soort dingen. Mm-hmm. En daar hebben wij dus als je vindt dat je een wereldwijde leider bent in die space en je die ambitie hebt, ja, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen.
10: Ja.
8: Wie zijn eigenlijk jullie concurrenten in Amerika bijvoorbeeld?
10: Of waar dan ook?
9: Ja, dat is altijd wel een interessante vraag. Want ons doel is om VIO aan de hele industrie te leveren. En dus in die zin hebben we een uniek stukje technologie. En we willen dat aan iedereen die chips maakt, die willen wij laten schalen met die technologie. Dus ik kan die vraag eigenlijk niet zo direct beantwoorden. Er zijn niet zoveel partijen die ja, die een alternatief hebben voor onze schalingstechnologie. Het is een probleem waar het veld letterlijk al 10 jaar tegenaan loopt en niet verder komt.
8: Ja, precies. Ja. Bouw je er dan niet soms van dat je niet in Amerika misschien... ik weet dat daar aan de beurs genoteerd... als je ook maar iets met quantum doet, dan ben je direct 5 of 10 miljard waard. Dat is net iets anders hier in Nederland. Heb je dan zoiets van, nou, wat lekker, het had lekker geweest als we in Amerika hadden gezeten? Of is daar ook een beetje die hype rond die Nasdaq? Is het allemaal een beetje overdreven daar?
9: Nou ja, nogmaals, we zien onszelf echt een wereldwijd bedrijf. Ja. Alleen, andersom gezegd, het was nooit ergens anders gebeurd dan hier. Weet je, dat het onderzoeksinstituut, het beste onderzoeksinstituut ter wereld op dit gebied, zit hier.
10: Is Delft.
8: De kwantumhoofdstad van Europa.
9: Ja, mijn medeoprichter. Ja. De...
11: Truly's met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Doorgerekend, dat zeg maar zijn benzineauto, ja, die is toch al ingezet. Maar stel dat ze moeten wisselen, hoeveel zij extra kosten aan pseudo-eindheffing hebben.
3: Dus ik denk ook even, los van de ID Polen, daarom ook dit jaar, ook de plug-ins hebben we nog. Dit jaar is echt de laatste kans om als zakelijk rijder nog een keer in een plug-in hybride te stappen.
4: Hè? Ja, want de rijvereniging zei vorige week, we verwachten een piek van de plug-ins dit jaar. Verwacht jij dat ook?
3: Nou ja, ik denk, ik ben benieuwd. Kijk, of het nou plug-in wordt of elektrisch, wij kunnen alles bieden, dus dat is prima. Maar ik denk, als ik nu zie wat er om ons heen gebeurt, dat er eigenlijk heel weinig over gesproken wordt over die eindheffing. En ik denk,
4: bij ons best
3: veel. Ja, bij jullie best veel, maar ik denk vooral de grote bedrijven, die zijn sowieso al over op elektrisch, maar ik denk vooral het MKB, het MKB Plus. Ik vraag me af hoe ver zij al beseffen, of zij beseffen wat die eindheffing betekent.
2: Nee, maar misschien nog even een keer zeggen, eigenlijk is het gewoon extra bijtelling die je als werkgever betaalt, hè? 12% is volgens mij.
4: 12% over de nieuwwaarde.
2: 12% over de nieuwwaarde. Dus
3: voor de werkgever. Dus dan gaat er geen benzineauto meer ingezet worden. Het over dit soort bedragen.
2: Dus een auto van 50.000 euro. Wat niet heel wild is, zeg maar. Als zakelijke auto's. Gewoon 6.000 euro extra kosten. Voor de werkgever.
3: Dus,
2: en dat ze mogen het niet doorbreken aan de werknemer. Maar indirect ga je natuurlijk gewoon erbij genaaid worden door je werkgever. Als je wel benzine rijdt.
3: Dus mij gaat erom. Wees je van bewust dat dit aan de hand is. We hebben een oplossing voor alles, maar dit gaat er wel gebeuren.
2: Ja.
3: Maar en dan hebben we natuurlijk een hele mooie ID Polo klaarstaan om, eindheffingstijdperk in te gaan.
4: In dat rijtje van 8 zie ik nog niet die GTI staan.
3: Nee, die komt volgend jaar.
4: Oh, oké.
3: Nou krijgen we ook weer een echte GTI.
4: Een echte.
3: In een elektrische auto.
2: Ja. Dus is een GTI
3: daarom.
2: Van,
3: we gaan weg van GTX.
2: Van Volkswagen.
3: Echt naar GTI. Dus
2: maar GTX was zeg maar half zwanger. Hè?
3: Dat je moet ergens beginnen. Maar gaan we naar de GTI. En ik denk dat we met de GTI ook weer echt een GTI gaan krijgen. Net zoals we nu weer een echte Polo hebben, maar dan elektrisch.
4: Ja.
3: Maar
4: moet jij ook zeggen. Want,
3: ik moet het niet zeggen. Nee.
2: Nou, ik ben net ziek inmiddels.
4: Ja, sorry.
3: Heb je ook te weinig
2: drinken?
3: Heb je ook te weinig slapen?
4: Ja, dat met zo'n kleine thuis.
3: Dat snap ik. Nee, maar ik denk echt dat ze. Ik heb het eerste filmpje nou gezien. En volgens mij, Wouter, heb jij hem ook al gezien, die GTI-versie?
2: Ja, ik heb er al in gezitten.
3: Ik verwacht daar wel wat van.
4: Ja,
3: ik hoop het ook oprecht. Want ik hoop wel dat die beleving een beetje weer terugkomt. Als we straks veel elektrisch moeten doen. Hè?
2: Dat deel weet ik natuurlijk nog niet. Maar ik heb hem gezien. Ik mag natuurlijk nog niet alles vertellen. Maar ik dacht wel van, ja, dit is leuk.
3: Ja, toch?
2: Enige wat ik dacht was, maar het is ook maar 15 pk extra ten opzichte van.
3: Ja, maar jongens, een elektrische auto is sowieso al snel. Dus ik denk dat extra stukje toch wat extra beleving gaat zorgen. Maar laten we het ervaren zodra we er een hebben.
4: Zit dat dan in het onderstel ook? Is die anders afgesteld?
3: Ja, die is zeker anders afgesteld. Okay. Ja, dus dat is een combinatie van alles en nog wat. Maar ik hoop oprecht dat dat die beleving ook is. Want dan was het ook binnen het elektrische, heb je toch nog iets speciaals.
4: Ja.
3: Dus dat is wel mooi.
4: Geruchten dat er ook een clubsporteditie komt. Mag jij dat al bevestigen hier vandaag?
3: Nee, bevestigen nog ontkennen.
2: Dat is nog de beste antwoord. Hè. Nu gaan wij allemaal. Oh, die krijgt dan ongeveer 280 pk. Nee, we snappen het wel helemaal.
3: Maar dan kom ik graag een keer terug om daarover te vertellen, jongens. Ja. Dus,
4: altijd welkom.
3: Helemaal prima.
2: We hadden het net al even natuurlijk over orders. Hè. Ja. Met bekendmaat van de prijzen is natuurlijk ook het moment dat je zegt, nou, nu kan je die orders ook inschieten in de boeken. Hoe gaat het met de order intake?
3: Ja, goed, heeft echt de verwachtingen overtroffen. Ja. We hadden natuurlijk de reserveringssystemen al eerder openstaan. Dus was ik zeer tevreden. En nu de eerste paar dagen is het weer een genot om te kijken naar de teller. Want die loopt lekker op.
2: Met dank aan Trump, denk ik ook, door ergens tegen brandstofprijzen.
3: Ik denk wel dat dat helpt. Maar ik ken de Nederlander ook zodra de brandstofprijzen weer normaal zijn, dan denken we weer anders.
2: Yeah.
3: Maar op dit moment.
2: Kunnen mensen nog annuleren?
3: Op dit moment. Nee, maar dat gaan ze niet doen als ze één keer. Maar ik denk. Dus wij zijn zeer tevreden met wat wij zien.
4: Ja, maar ondertussen heeft Skoda is bezig met de Epiq. Raval is natuurlijk eigenlijk al vorige maand aangekondigd. Dus dat zit allemaal wel in hetzelfde vaarwater, of maakt dat verder niet uit?
3: Nee, dat segment in Nederland is zo groot. Ik denk dat er genoeg ruimte is. Hè. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien met de Up en de Mi en de Citigo. Dat het prima samengaat. En het is toch prachtig als mensen keuze hebben. En dat je die verschillende segmenten en wensen af kan dekken met modellen uit het Volkswagen-concern.
2: En eigenlijk de Up, de Mi en de Citigo was ander grilletje. En dat was het dan.
3: Ik vind ook echt, en dat vind ik ook knap, als je nu ziet, als je een ID Polo ziet en je ziet een Raval, dan zie je toch wel twee verschillende auto's. Is hetzelfde.

0: platform. Dus die positionering is natuurlijk wel.
1: Toen werd wel, ik heb zo'n toen werd wel gezegd van de Volkswagen heeft een hogere restwaarde als je hem weer verkoopt. Omdat het een betrouwbaarder uitstraling qua merk is. Maar ik weet niet. Ja,
0: ja zullen we zien.
2: Ja.
0: Hoe zich dat ontwikkelt. Maar restwaardes van Volkswagen zijn goed. En die zullen ook voor die ID Polo goed zijn.
2: Ja, en dat is natuurlijk weer belangrijk voor de leaseprijs.
0: Voor de leaseprijs.
2: En voor zakelijk inzet. Is dat ook een van de USP's die jullie hebben ten opzichte van Chinese merken? Die ze natuurlijk meer moeten invechten. Waarbij je moet denken, heeft iemand over 4 jaar interesse in dit nieuwe Chinese merk?
0: Ik denk voor nu wel. Kijk, op de lange termijn kun je dat nooit helemaal zeggen. Want er zullen ook die Chinese auto's zijn natuurlijk ook prima auto's. Maar ik denk wij als Volkswagen brengen natuurlijk wel een stukje verleden mee. Iedereen weet wat hij eraan heeft. En dat het voor de komende jaren ook nog zal zijn. Dus ik denk dat dat zeker helpt.
1: Ja, want jullie kwamen elkaar tegen in China?
2: Ja.
0: Zeker.
2: We hebben nog samen geluncht en diner. We hebben heel veel gedaan. Dat was heel gezellig.
1: Maar was jij ook onder de indruk? Want Wouter, hebben we vaak gehoord over Chinese merken, is heel kritisch. Maar zie jij het?
0: Ik kom nu een aantal jaren in China. En ik moet zeggen, dit keer, en daar hebben we het ook veel over gehad. Dit keer zag ik ook wel echt het verschil dat je echt ziet in China voor China. Dat zie je wel heel erg terug. We hebben daar heel veel nieuwe modellen gezien. Veel met een cijfer 9. Dat betekent heel groot.
1: Ja,
0: heel veel schermen. Ja. Heel erg luxe. Echt de tweede huiskamer voor de Chinese consument.
1: Maar niks voor
0: ons. Dat zijn geen auto's voor Europa. Nee. Kijk, als je naar de ID Polo kijkt. Die auto is ontwikkeld in Europa. Wordt gebouwd in Europa. Is gemaakt voor de Europese consument. En ik geloof, en dat inzicht heb ik wel echt gekregen. Dat is denk ik wel wat er aan de hand is, Wouter. Ik weet niet hoe jij het ziet. Dat is toch wel wat anders, hoor.
2: Ja. Nou, het grappige is, want jij zegt kritisch op Chinese merken, maar mijn kritiek is ook wel een beetje onderbouwd. Ze gebruiken die auto's anders en dat betekent dat ze ook op andere dingen focussen. Ik was gisteren, heb ik een deel van de route Napoleon gereden. Ik kwam twee 73 911 RS'en tegen, zeg maar, die gewoon aan de trappen waren daar. Maar ook iemand op een gegeven moment, een dame in, en het was dan een BMW 1-serie, maar die ook goed de sokken erin had over bochtige weg, met allemaal mensen inhalen en zo. Ik denk, dit zou een Chinees nooit doen. Die dame die moest, weet ik van waar ze heen moest, dat weet ik niet. Maar ik dacht, maar dat is wel ook hoe wij auto's gebruiken in Europa. En in Nederland is natuurlijk. In Nederland lijkt in zekere zin meer op het Chinese verkeer. Druk. En je kan ergens hard. Maar toch waarderen wij ook wel een auto met een beetje onderstel en zo. Maar het is gewoon zo'n verschillend gebruik van auto's.
0: En dat zie je ook aan de auto's die Volkswagen nu voor China ontwikkeld heeft. In China voor China. Ja, er staan echt auto's waar je denkt van, ik was onder de indruk van de snelheid dat die auto's nu stonden. En de eerste auto is ook al de weg op. Maar dat zijn echt ander soort auto's dan dat wij hier in Europa zouden zijn.
1: Ja, toch zijn er berichten dat ze misschien ook naar Europa komen.
0: Maar als je dan goed kijkt, dan denk ik vooral dat ze het over een stukje techniek hebben. Of over een stukje software hebben. Of een stukje batterijtechnologie. Ja. Maar de auto aan zich, vraag ik me af of dat het grote succes gaat worden.
2: We stonden bij iets wat best een toerecht zou kunnen zijn. Hè? Daar hadden we het over. Maar goed, wat in ieder geval zeker komt, ID Cross.
0: Zeker.
2: Zelfde platform.
0: Zelfde platform, iets hoger. Iets hoger, SUV. De elektrische T-Cross. Ja. Denk ik ook een belangrijke auto voor Nederland. En Nederlanders willen toch wat hoger zitten. Of een groot gedeelte. Dus daar hebben we met de ID Cross eigenlijk een heel mooi antwoord
2: wanneer
0: op.
2: Wanneer trekken jullie daar het doek vanaf?
0: Ja, dat zal rond mei-juni zijn.
2: Ik zou het in mijn eigen planning ook kunnen terugzien. Want ik heb de dingen al gefilmd.
0: Je hebt hem gefilmd.
1: Is dat niet te dicht op elkaar? Allemaal?
0: Nee.
1: Want ook nog de Epiek en de Raval.
0: Iedereen heeft zijn eigen klant. Iedereen heeft zijn eigen doelgroep. En ik vind het alleen maar goed.
1: Wordt die duurder?
0: Dat we dat laten zien. Die zal iets duurder worden. Daarvoor komt nog de ID.3 Neo. Die heb je ook kunnen zien. Ik denk ook bijzonder goed gelukt. Ook qua interieur. Echt knoppen weer terug. Het grootste goede commentaar was.
1: Goede feest.
0: Dus ik denk als je dan de ID Polo, de ID Cross, dan de ID3 Neo pakt. Dat afrondt met de ID7. We hebben denk ik een hele mooie line-up staan voor het elektrische tijdperk.
2: Ja.
0: Allemaal vernieuwd.
2: Aan de onderkant nog een ID-up. ID1, hoe gaan we hem noemen?
0: Zeker, staat ook nog in de planning. Dus ik hoop dat we daar vanaf eind volgend jaar dat we die kunnen laten zien. Okay. Ja, en dat is voor Nederland nog steeds een heel belangrijk segment. Hè. De merken die nog steeds een auto in dat A-segment aanbieden, zie je nog steeds heel veel volume doen. Hè. Die hebben wij al een tijdje niet meer.
2: Ja. Anders was, dus waren jullie nummer 1 en niet Kia.
0: Dat zijn ook mijn statistieken. Maar ik bedoel...
2: tot die nummer 1 is volgend jaar.
0: Maar kijk, ik denk dat een hele mooie aanvulling is op het hele gamma, als die ID1 als officieel ID Everyone heet. Mm-hmm. En om niet te vergeten, de nieuwe ID4, die misschien wel de ID-Tiguan gaat worden.
1: Jij hebt hem ook kunnen zien, Wouter.
2: Ik heb er foto's van en volgens mij mag ik niet zeggen dat die ID-Tiguan geneest, maar ik ben blij dat jullie dat dan doen. Ja.
0: Maar bijzonder goed gelukt ook.
2: Ja. Nee, eens. Nee, maar echt absoluut. Zeg maar een goede stap dat je denkt: weet je, laat al het ID weg en maak gewoon een Tiguan die toevallig elektrisch is.
0: Ik denk dat.
1: Maar het echte wachten is natuurlijk op de ID Golf.
0: Zeker. Gaat ongetwijfeld komen.
1: Oké. Okay. Maar de ID 3 Neo is eigenlijk de tussenstap.
0: Is een hele goede tussenstap.
1: Ja, de concurrentie is ook hevig. Wouter had het al over Kia. Komt die nummer 1 positie wel weer in zicht met het hele offensief dat dit jaar gaat plaatsvinden?
0: Ik ben blij dat we weer in die top 3 staan. En als we die ID1 krijgen, wie weet wat mogelijk is. Maar we zullen het zien.
2: En we zullen het wel zien. Daar hebben we het net ook over. Ja. Een quote van mijn moeder.
0: We zullen het zien. En dat is ook maar een getal.
1: Ja. Super bedankt voor je komst. Rinke van Kuijpema is directeur van Volkswagen Nederland. En zometeen.
2: Ja, Meinert vanaf circuit Spa-Francorchamps.
1: Ja, en we spreken een van de 1000 wegenwachten in Nederland. Dus blijf luisteren. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gezondheidsminister Hermans gaat uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van de cruiseschippassagiers die in thuisquarantaine moeten. Ze hebben 2 keer per dag contact met de GGD en moeten uit de buurt blijven van huisgenoten. Dat moet genoeg zijn. In Nieuwsuur noemde Hermans het passend en volgens de Europese gezondheidsrichtlijnen. Niet eerder kwamen er zo weinig windturbines bij in Nederland als vorig jaar. Dit jaar wordt er zelfs een daling verwacht, blijkt uit cijfers van de overheid. Op veel plaatsen worden oude, kleine windturbines de komende tijd afgebroken. Maar omdat het stroomnet vol is, kunnen er niet overal grote nieuwe molens voor terugkomen. Noorwegen heeft een officiële waarschuwing gekregen voor het optreden op het Songfestival. De EBU vindt het te sexy. Volgens de zanger van Noorwegen moeten ze wat dingen veranderen aan het optreden, omdat het te uitdagend is en niet familievriendelijk. Maar ze vinden het bij Noorwegen wel de leukste waarschuwing die ze konden krijgen. En FC Barcelona is voor het 2e jaar op rij kampioen van Spanje geworden. In El Clasico tegen Real Madrid werd het 2-0. Daardoor is Barcelona niet meer in te halen met nog 3 speelrondes te gaan. Het is de 29e keer in de geschiedenis dat Barcelona kampioen is. Voor Frenkie de Jong is het zijn 3e Spaanse titel. Het weer van Weer Online? Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout Broekhoff en Wouter Carson.
6: Ze zijn met 1000 de mannen en vrouwen van de ANWB Wegenwacht. De pechhulpdienst bestaat 80 jaar, dat is je vast niet ontgaan. Straks hoor je hoe het is om daar te werken. Maar eerst.
7: Ja, onze eigen Meinert Schut. Hij is namens Quote op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zaterdag de 6-uursrace plaatsvindt met de Nederlander Nick de Vries in een Toyota Hypercar.
6: Ja, Meinert. Hoe is het daar?
8: Ja, nou, eigenlijk is het misschien wel een beetje matig. Want als je aan Spa-Francorchamps denkt, dan denk je toch eigenlijk ook een beetje aan regen. Het is de 2e keer dat ik hier ben en het is vandaag bewolkt. En morgen gaat gewoon de zon schijnen, dus dat is heel prettig voor de toeschouwers. Maar ja, je hoopt toch een beetje op een deel in ieder geval regenrace. Dat zou wel prettig zijn, maar verder is het goed vertoeven hier hoor. Ja. Dus gaan we zo beginnen met de kwalificatie.
7: Oh ja, ja, maar dat heb je natuurlijk ook met zo'n 6-uurs race. En is dat nog een beetje spannend, die kwalificatie?
8: Ja, nou dat is zeker wel spannend. Hè, want zeker, je hebt de 2 klasses die hier meedoen. De LMP TG3. En dan heb je de Hypercar. Nou, Hypercar, daar had je het al over. Daar rijdt Nick de Vries onder andere in. En het is wel heel belangrijk voor hem dat hij goed kwalificeert hier. Want het is wel een moeilijk circuit voor Toyota. De vorige race, Imola, dat was de eerste race van het seizoen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Qatar is uitgevallen. Ja. Dus is Imola de eerste race geweest. Nou, daar stond Toyota op plaats 1 en 3. Met de auto van Nick de Vries op 3. Maar hier hebben ze toch wat moeite met de performance op dit circuit. Het is gewoon weer een ander circuit.
7: Ja.
8: En het is ja, de race voor de grote race. De 24 uur van Le Mans.
7: Ja, precies. Ja, zoals wij altijd grappen op de redactie, de 23 uur van Le Mans. Daar was Toyota ooit de winnaar. Dan vielen ze zeg maar in het laatste uur uit.
6: Oh, ja. Vlak ja, voor de finish, ja. Ja.
7: Sindsdien heb ik een moeilijke relatie met Laumans. Heel gek.
6: Maar heel pijnlijk,
7: wel een circuit wat historie uitademt, hè? Ja. De Spa-Francorchamps. Ja. Als het tenminste niet regent, want anders dan zit je binnen. Nou ja, misschien ademt het dan ook historie. Precies.
6: Aan een curryworst.
8: Ja, ja. Ja nee, het is natuurlijk een lang circuit, hè? 7 kilometer. Net iets meer dan dat. En ja, de Eau Rouge, vernoemd naar het rode water wat hier in de grond zit, hè, door het grote ijzergehalte en omdat het natuurlijk hier altijd regent, behalve dit weekend. Maar daarna Radillon, die snelle bochtenreeks. Ja, dat maakt het voor de coureurs ook nog de hoogteverschillen die ze hebben. Maakt het tot een heel mooi uitdagend en ook wel favoriet circuit voor veel van die rijders.
7: Ja.
8: En weet je, met Formule 1 heb je dan een paar rondjes dat je dat moet doen. Ja. Maar hier moet je dit 6 uur lang volhouden.
7: Ja,
6: ja, dit is eigenlijk de pure vorm van autosport dan.
8: Nou ja, inderdaad. Het heeft allebei zijn charme natuurlijk, Formule 1 ook. Maar dit is wel gewoon, hoe hou je die auto 6 uur lang heel? Hè? Want je vraagt wel het uiterste van zo'n auto, 6 uur lang. Ja, en dat is toch wel een... Dit is echt puur autorijden. Het is wel echt heel gaaf.
7: Ja, en je hebt even tijd om tussendoor wat andere dingen te doen. Want ik ben inderdaad ook wel eens bij de 24 uur van Le Mans geweest. En op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, ik heb er dorst of honger. En
6: tijdens de Formule...
7: Nee, ja.
6: Het reuzenrad in.
7: Ja, reuzenrad. Nee, heb ik toen niet geweest. Maar Formule 1 denk ik, ja, ik blijf zitten. Want ja, die crash kan ieder moment komen. Ja, bij die 24 uur races en 6 uur races. Ja, die crash die komt ook. En die mis je dan misschien ook wel. Maar er komt ook alweer nog een nieuwe crash. Want ja, de wedstrijd is gewoon langer. Maar waarom ben je daar, Meijnert? Met wie of wat?
8: Oh ja, nou, ik ben uitgenodigd door de timekeeper van de WEC-races. Dat is Rolex.
7: Oh.
8: Die doen dat nu 10 jaar op rij. Dus die vieren ook een jubileum. Die dachten, nou, dan is het wel mooi om even wat mensen mee te nemen naar dat circuit.
7: Ja,
8: en te kijken naar deze race. En dan is ook Nick de Vries is ook nog eens ambassadeur van dat merk. En overigens die...
7: Ook nog. Maar moeten wij onze maat al doorgeven? Even qua horlogebandje, of hoe werkt tuurlijk, dat? Hoe gaat het?
8: Altijd proberen.
6: Ja. Ik ben ook wel nu toe aan een nieuw klokje.
7: Ja.
6: Ja, ja,
7: ja. Er zijn ook influencers. Ja. We hebben ook beeld tegenwoordig op BNR. Dus ja. Dus ja, je kunt gewoon ons live meekijken. En dan hier, laten we nu, ja, we hebben duidelijk geen Rolex.
6: Nee.
7: Hey, ja, blijft wel bijzonder dat al die horlogemerken natuurlijk ook wel, zeg maar, zich met de autosport willen verbinden. Want nou, dat is hartstikke digitaal tegenwoordig, de timekeeping. Ja, ja, en Rolex is niet zo digitaal.
8: Maar je weet ook, Wouter, dat mensen met veel geld houden van mooie dingen. En die houden van auto's en horloges. Dat zijn meestal wel de mannen die dat hebben, vooral.
7: Yeah.
8: Dat ze en van de auto's en de horloges houden. Er zijn ook echt zeker wel vrouwen die dat hebben. Maar ja, het past gewoon natuurlijk wel heel erg goed. Hè?
7: Yeah.
8: En net zoals natuurlijk ook wel zeilen, tennis, golf. Weet je, een beetje de high-end sporten van deze wereld.
7: En tennis en golf is niet meer zo high-end. Dan denk meer aan polo. Hè? Met een paar paarden in...
8: Toptennis, ja.
7: Oh, toptennis, oké. Okay. Ja, niet wat ik straks nog ga doen. Dat is inderdaad verre van toptennis.
8: Nee, dat wil niemand zien.
7: Nee. Maar goed, autosport is een goede manier om je geld op te maken. En een horloge schijnt nog wel een redelijke investering te kunnen zijn. Alhoewel, ja, geen garantie daarop natuurlijk.
6: Als je er een kunt krijgen.
7: Ja, dat is Nick de Vries, gaat hij winnen?
8: Nee, dat denk ik niet.
7: Oh.
8: Ik sprak hem net even, want dat is ook wel weer het leuke van WEC, van de World Endurance Competition, dat het iets toegankelijker is. Dus ik had even gezegd, joh, ik wil even graag Nick de Vries spreken. Ik sprak hem net, nou, De vrije training vanmorgen ging niet zo lekker. En dat belooft niet heel veel goed. Ik vroeg hem, nou, hoe komt dat nou? En ga je dan nog in de kwalificatie het goed doen? Nou, de auto en dit circuit, die praten nog niet heel lekker met elkaar. En het gaat natuurlijk allemaal weer om afstelling. En het is een totaal ander circuit dan bij Imola. Dus we moeten echt goed kijken naar de afstelling. Het is wel grappig dat ik ook nog met de safety car driver sprak. Die het ook al daarover had. Van, ja, hoe ga je nou je auto afstellen? En dat zijn natuurlijk auto's. Kijk, zo'n World Endurance Race auto, zo'n hypercar, die prepareren ze heel goed voor de kwalificatie eerst en dan de race uiteindelijk natuurlijk. En dan zorgen ze dat de banden goed warm zijn, net zoals met de Formule 1. Maar zo'n safety car, die moet opeens de baan op.
7: Ja.
8: En als die banden dan niet warm zijn, ja, dan gaat die ook alle kanten op. Dan moet je even geen curb raken. Maar nee, ja, Nick de Vries en zijn kansen. Ik acht ze niet zo heel erg groot voor deze race. Maar Le Mans is dan wel weer veel kansrijker. En dat is natuurlijk de race van het jaar.
7: Ja. Ja. Ga je ook naar Le Mans toe dan?
8: Nou,
6: bij deze.
7: Ja. Ja.
6: Ja. Ja. Zeg nooit nooit.
8: Misschien moeten we daar eens aan gaan denken, jongens.
6: Ja, dat is wel tof. Om daar een keer te doen.
7: Ik zie mezelf al zitten met mijn nieuwe horloge. Jij ook, hè?
6: Zeker.
7: Verder proberen we jou niet te beïnvloeden. Nog de mensen die jullie uitnodigen, natuurlijk. Want we zijn helemaal objectief.
8: Toch die journalistieke onafhankelijkheid.
7: Nee, dat
6: doen we.
7: Maar dit deel doen we in de podcast. Dus dat is dan niet op de radio geweest. In de podcast hebben ze geen regels, toch? Le Mans vond ik bijzonder leuk. Daar was ik met een bandenmerk. Mag ik wel even noemen. Was met Goodyear destijds. ik vond dat wel echt heel gaaf. Omdat gewoon een goede sfeer. Weet je, je kan gewoon het hele weekend daar rondlopen. En op verschillende plekken kijken en zo. Dat is gewoon heel tof.
6: Ja. Hoe ziet jouw programma er nog uit, Meindert?
8: Dat merk je hier ook wel. Dat de toegankelijkheid, hè, wat ik net ook al zei. Je komt wat makkelijker bij de coureurs. Die praten ook wel graag met je. Mijn programma ziet eruit dat nu de kwalificatie ongeveer gaat beginnen. Voor beide klasses. En dan gaan we nog een beetje rondlopen. Morgen natuurlijk de race. Die begint om 2:00. Die is dan om 8:00 afgelopen. Ja, dat is dan natuurlijk wel weer met een
7: 2+6.
8: Dat duurt even.
7: Ja. En dan? Ja, mag je dan naar huis?
8: Dus als het goed is hier 8:00. Ja, dan mag ik dan naar huis. Ja, en dat is dan nog weer 3,5 uur rijden. Ach, wat hebben we het zwaar.
7: Ja, heel zwaar.
8: Ik sprak Nick de Vries ook nog heel even over zijn toekomst. Want hij rijdt natuurlijk ook Formule E.
7: Ja.
8: De elektrische variant van Formule 1. Nou, dat is volgend seizoen ook wel weer. En toen dacht ik van, joh, maar hoor je al iets over Zandvoort? Want Zandvoort gaat natuurlijk de laatste keer Formule 1 doen.
7: Ja.
8: Deze zomer. En hij gaf me wel een veelbetekenende knipoog.
7: Ja.
8: Dus ik denk dat die kans best groot is dat de Formule E naar Zandvoort gaat komen. En dat is natuurlijk heerlijk voor de omwonenden en de beestjes.
7: Het is jammer dat echt niemand ernaar wil kijken. Maar verder is het hartstikke leuk.
8: Dat zou jouw woorden, Wouter.
7: Ja. Nou, het is ook wel, de bezoekersaantallen bewijzen mij gelijk.
8: Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
6: Meindert, veel plezier nog daar en we zien elkaar volgende week weer.
8: Yes, tot dan.
6: Meindert Schut vanaf circuit Spa-Francorchamps.
3: De Nationale Autoshow.
6: Ja, het is je vast niet ontgaan. De Wegenwacht bestaat 80 jaar. Om dat te vieren is een speciale expositie geopend in het Automuseum Visser Classic in Buren.
7: Klassiek, hè?
6: Ook klassiek, ja.
7: Ja, toch? Dat is natuurlijk ook Frans Roestbakker.
6: Leuk om heen te gaan.
7: Ja.
6: Maar,
7: ja, denk het wel. Nee,
6: maar,
7: nee. Ja.
6: Wij?
7: Ja, willen graag weten hoe het is om bij de Wegenwacht te werken.
6: Juist. Robin Boerman weet dat, want die is werkzaam bij de ANWB Wegenwacht. Welkom, leuk dat je er bent.
9: Dankjewel. Ja,
6: je bent vandaag al op pad geweest. Hoeveel mensen heb je al uit de brand geholpen?
9: Vandaag een stuk of 8 ongeveer. Ja.
6: En hoe laat begin je dan?
9: Vandaag ben ik om 7:30 begonnen. Ja, 7:30.
6: Dan toch al 8 mensen vandaag geholpen.
9: Ja.
6: En zit de dag er dan nu op?
9: Ja, die zitten nu op. Ja, gemiddeld een beetje 8 tot 10 klussen per dag. Hier is de pechintensiteit natuurlijk een stuk meer in Amsterdam.
7: Pechintensiteit, nieuw woord.
9: Ja, heel mooi.
7: Ja.
9: En in Amsterdam staan ze gewoon heel dicht bij elkaar.
7: Ja.
9: Dus dan
6: maakt het niet veel uit.
7: Nee. Dan doe je er veel, maar werk jij altijd hier in de regio? Of
9: we hebben wel verschillende werkgebieden.
7: Ja.
9: Ik rij hier regelmatig Amsterdam, ook een beetje de kop van Noord-Holland. Dat wisselt natuurlijk wel gewoon lekker een beetje af.
7: Wat vind je het leukst? Welke regio? Of maakt dat niet uit?
9: Bovenin. Ja, klopt. Ja. Wat rustiger. Kijk, hier in Amsterdam is het natuurlijk altijd druk. Je staat over het algemeen altijd in de weg.
7: Ja.
9: Zeker op de grachtgordel bijvoorbeeld.
7: Ja.
9: En bovenin, lekker in de dorpjes. Alles is wat gemoedelijker. Je hebt meer plek. Dus daar werkt het leuker. Maar Amsterdam heeft ook wel wat. Zeker.
7: Ja, dat snap ik. Maar sowieso, geen dag is hetzelfde, lijkt mij. Hè?
9: Nee, geen uur is hetzelfde.
7: Nee, geen uur is hetzelfde. En je doet dus gemiddeld, dan in ieder geval in Amsterdam, meer dan 1 pechgeval per uur. Als ik zo even een normale werkdag.
9: Er zitten natuurlijk wel dagen tussen dat je er een stuk of 14 doet.
7: Ja?
9: Als je een beetje mazzel hebt met de pech.
7: Mazzel hebt met de pech.
9: Ja. Er zitten natuurlijk ook wel eens klusjes tussen waar je gewoon echt 1,5 uur mee bezig bent. Als bijvoorbeeld mensen op vakantie gaan, dan kies je er toch sneller voor dat je een klus definitief gaat repareren.
7: Ja.
9: Wat langer mee bezig.
7: Die distributieketting wisselen. dat dan
6: bijna.
7: Niet.
6: Daar komen ze dadelijk op. Maar wat is jouw aanrijdtijd? Want je moet wel binnen een tijdsbestek ergens zijn.
9: De aanrijdtijd we proberen natuurlijk te streven binnen het uur. En zeker hier in Amsterdam halen we dat echt wel vaak. 30 minuten, dat is wat je meestal wel kwijt bent.
6: Ja. Ja. Is dat ook een race tussen de wegenwachten om zo snel mogelijk ergens te zijn om iemand te kunnen helpen? Of?
9: Nou, race is een groot woord. We willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk naar de langswachtende gaan.
6: Ja.
9: Dus,
6: bij bergers werkt het wel zo, hè? Die willen zo snel mogelijk ergens zijn, want dan hebben ze die klus en dan kunnen ze die factureren.
9: Ja, bij ons gaat het natuurlijk niet zo. Bij bergers gaat het puur om de veiligheid. Bij ons gaat het natuurlijk gewoon om de hulpverlening. Ja, we willen de mensen zo min mogelijk laten wachten. Dus het is voor ons geen race. De planner die heeft de race om ons zo snel mogelijk naar de aan langswachtenden te laten gaan. Ja. Maar onderling hebben we geen race. Nee. Nee.
7: Je doet het nu 9 jaar. Hè? Ja, hoe ben je hierin gerold?
9: Ik heb gewerkt bij een dealerbedrijf.
7: Ja.
9: En daarna heb ik nog een aantal jaren universeel gewerkt. Ik werk natuurlijk allemaal in de vrije uren natuurlijk ook wel aan speelgoedauto's. En ja. Een beetje beunen. Dus ik wilde dit eigenlijk altijd al. Ik ben via een oud collega in contact gekomen met een wegenwacht. En die heb ik gecontact, gevraagd of ik een dagje mee kon rijden. En ik was eigenlijk na het eerste uur al verkocht.
7: Ja? Ja. Ja. En wat maakt het dan zo leuk?
9: Ja, de mensen helpen.
7: Ja? Ja, ja. Ja, maar je staat in de regen op de vluchtstrook. Supergevaarlijk.
9: Die dagen zijn
7: minder. Ja.
6: Goed regenpak.
9: Ja. Ja. Tuurlijk, regenpak. Je kan altijd schuilen onder je achterklep, onder een brug bijvoorbeeld.
7: Ja.
9: Maar het regent bijna nooit de hele dag op dezelfde plek.
7: Dus dat is waar.
9: Je natuurlijk lekker overal
7: En dan zeg je gewoon, nee, ik wil nu naar een andere plek waar het niet regent. Dan krijg je ook buienradar. Nee, heb je daar geen pechgeval?
9: Ja.
7: Die technische achtergrond is denk ik heel belangrijk.
9: Ja, zeker. Ja. Ja, kijk, ondanks dat het natuurlijk voornamelijk om de mensen gaat, die wil je verder helpen, is de technische achtergrond bij ons natuurlijk echt gewoon hartstikke belangrijk.
7: Ja, maar ik bel de wegenwacht niet voor de gezelligheid. Gewoon omdat
9: sommige mensen wel, hoor.
7: Ja, serieus.
9: Ja,
7: maar maak je dat mee? Dat gewoon dat je denkt, dat kan me ooit voorstellen.
9: Ja, minimaal, maar vaak wel eenzaam oudere mensen. Die dan
7: steek even hun voorband lek en
9: nou nog niet eens.
10: Robin moet komen.
9: Dat hoor je wel eens, ja zeker weten.
6: Ja,
9: ja, dus ik hoor wel eens mensen die... soms heb je meteen een klik en dan heb je gewoon lekker met elkaar gehouden hoed. En dan zeggen ze, als ik de volgende keer weer pech wil, dan ga ik wel vragen of jij langskomt.
7: Yeah. Ja.
6: Welk nummer heb jij? Nee. Ja, dan staat meestal een nummer op de auto.
9: 2837.
6: Nou, 2837, dat is Robin.
7: Ja, in Amsterdam. Auto 2837 graag. Ja.
9: Ja.
7: Nou, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb natuurlijk zelf ook wel... achterlijk veel lekke banden gehad, zeg maar. Statistisch gezien kan het helemaal niet, zeg maar, in de afgelopen 2 jaar.
6: Zal wel een andere reden hebben dan?
7: Nee, maar dat zei iemand dus ook. Maar daar was toch geen relatie. Maar, weet je, en ik had daar geen stress van. Maar toch ben je wel blij als er dan, zeg maar, iets grils om de hoek ziet komen. Ik heb hier achter ook nog mijn auto waarmee ik ook nog op vakantie moest, zeg maar, die avond. Dus en anders had ik mijn eigen auto moeten pakken. Dat had ook gekund, maar goed. Dat is altijd beter met een geleende auto. Nee, maar ik ben niet zo stressvol. Maar toch, weet je, denk je, oh ja, gelukkig ze zijn er. Hij gaat nu helpen. Dus dat snap ik ook wel. Dat vrij belangrijk is voor mensen.
6: Ja. Ja, maar meeste mensen kunnen ook wel een band repareren, toch?
7: Repareren?
6: Ja.
7: Wisselen.
9: Wisselen, ja. Maar dan heb je toch wel tegenwoordig hybride auto's, elektrische auto's, die hebben gewoon geen reservewiel meer. Dus dan willen ze zelf, kunnen ze het wel, maar dan hebben ze het gewoon niet.
7: Nee.
9: Dan lopen we echt de laatste jaren wat tegenaan.
7: Ja. Ja.
6: Moet jij ook veel kennis bijspijkeren?
9: Ja, doen we ieder jaar. Ja. We toetsen natuurlijk ieder jaar waar de techniek naartoe gaat. Dat houden we best wel goed in de gaten. En we hebben een heel mooi opleidingscentrum binnen de ANWB. En dan vragen ze gewoon waar de vraag naar is. Waar de kennis naartoe moet gaan. Kan natuurlijk ook naar oudere auto's zijn. Hè?
7: Want het wagenpark in Nederland wordt ouder. Merk jij dat dan ook, of jullie als wegenwachten?
9: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, de auto's die blijven natuurlijk langer rijden.
7: Yeah. Ook omdat, of vallen er sneller stil omdat ze zo oud zijn? Dan valt het wel mee.
9: Ja, het valt en staat met onderhoud. Als je auto gewoon goed onderhoudt, dan gaat die per definitie gewoon veel langer mee. Zeker. Ja. Maar je merkt natuurlijk nu wel, de nieuwe auto's worden duurder. Dus de oude auto's blijven automatisch langer rijden.
7: Ja,
9: dat merk je wel. Dus kort gezegd, ja.
6: Maar is dat dan omdat de kennis vervaagt over oudere auto's? Of...
9: Het komt gewoon minder vaak voor. Soms dan hebben we ook wel eens trainingen dat we dan gewoon oude techniek weer even opfrissen. Ja, daar komt het wel op neer.
6: Ja. Wat voor soort pechgevallen kom jij nu het vaakst tegen?
9: Nou, nu vergeleken met vroeger blijft het gewoon altijd een lege 12 volt accu in een lekke band. Ja, nog steeds.
7: Nog steeds. Ja. En net zeg je, mijn werk is zo wisselend. En maar dat, je hebt iedere dag 2 accu's, 2 banden? Of,
9: dat is een pijl op te trekken.
7: Nee, okay. Nee, dat is echt
9: een pijl op te trekken. Soms heb je gewoon 2 weken geen 1 lekke band.
7: Okay.
9: Soms heb je de 6 achter elkaar. Dat is echt, dat is geen
7: pijl. En bij de 6e denk je nog steeds, wel een afwisselend werk heb ik of een beetans had?
9: Natuurlijk. Iedereen heeft wel op het werk wat.
7: Wat vind jij de leukste pechgevallen? Heb je dat? Of maakt dat jou niet zoveel uit?
9: Waarvan als ik zelf van tevoren denk dat ik het niet ga redden. Of dat ik het niet kan maken. Dat ze dan toch... toch verder komen. We krijgen van tevoren natuurlijk globaal te zien wat voor auto het is, waar die staat, wat een klein beetje het probleem zal zijn.
7: Yeah.
9: Dan heb je natuurlijk van tevoren wel een idee van, nou, dat is bij die auto, dat bouwjaar, dat pech. Die doet het niet meer. Nee. En dan toch
7: een bijgeluid, oei, kettingje, zoiets.
9: Ja. Nou, als je die toch wegkrijgt, en zeker als de mensen daarbij dan naar een begrafenis moeten, of naar een trouwerij, en als je dan toch nog tegen verwachting in, dan praat ik, dat is wel de leukste.
7: Dat snap ik dan wel. Ja. Maar het lukt denk ik niet altijd om iedereen maar op weg te krijgen. Hoeveel doe je er wel, zeg maar?
9: 90% krijgen we rijdend weg. Ja, okay. 90%
7: toch wel meer dan ik zou inschatten.
6: Ja. Rijdend, maar dat wil niet zeggen dat die auto helemaal oké is dus.
9: Nee, we gaan natuurlijk, we proberen in eerste instantie definitief te repareren. Als dat niet lukt, dan ga je meteen door naar een tijdelijke reparatie. En dat bij elkaar krijgen we 90% gewoon weg. En natuurlijk in hoop gevallen, dan rijden ze naar de garage toe en dan zullen ze daar verder moeten voor een definitieve reparatie.
7: Ja. Moet je een beetje creatief zijn om een voorbeeld?
9: Ja, ik heb een keer een koppelingsleiding. Tegenwoordig heb je natuurlijk hydraulische koppelingen.
7: Ja.
9: En de borging was lek, of die was gebroken.
7: Ja.
9: Heel klein metalen randje nodig. Dus ik zag het, de klant, zijn dochter, die was mee dat een haarklipje. En die had echt precies de goede diameter. Ze hebben gevraagd of ik die mocht gebruiken. Een beetje bijgebogen.
7: Oh, lachen ze,
9: hè? Ja, gebruikt. Het werkt perfect. Ontlucht samen met de klant. En die kon door naar de garage.
7: Ja, dan moet je hem toch even echt laten te maken.
9: Ja, zeker.
7: Maar, snap ik. Ja. Nieuwe auto's worden natuurlijk wel complexer, meer software. Hoe ga je daarmee om? Dat lijkt me lastiger voor jullie.
9: Ja, kijk, als er een software bug in zit, dan kunnen we natuurlijk heel vaak gewoon resetten. Harde reset. We hebben natuurlijk ook uitleesapparatuur. Mm-hmm. Daarmee krijg je heel vaak elektrische auto's ook gewoon wel weer verder. Het is gewoon heel vaak een systeem wat gewoon eigenlijk crasht. Als je daar een goede reset mee doet, dan gaan ze vaak wel weer weg.
7: Yeah.
9: En daarin zijn wij natuurlijk ook steeds verder met uitleesapparatuur. Wat ook gewoon ingewikkelder wordt, maar ook steeds intelligenter.
7: Ja.
6: Maar je had het net over die kapotte 12 volt accu's. Is daar een reden, een oorzaak te noemen?
9: Ja, zeker. Ouderdom. Ik heb natuurlijk gewoon een achteruitgang van elke accu. Gemiddeld is een beetje 5 tot 7 jaar dat ze meegaan. Het hangt gewoon heel erg af hoe je hem gebruikt. Als je een auto altijd weinig gebruikt. En als je hem gebruikt, kleine stukjes rijdt, dan gaat hij natuurlijk gewoon harder achteruit.
7: Ja.
9: Als je een auto iedere dag, 7 dagen in de week 100 kilometer rijdt, dan gaat hij natuurlijk gewoon veel langer mee.
6: Ja. En zie je dat dan veel minder bij nieuwe auto's?
9: Nee, gek genoeg niet. Die hebben een ander type accu. Natuurlijk start-stop systemen, die laadsystemen die zijn anders. Dus je hebt wel een hele andere technologie met accu's. En we merken toch wel dat als je vroeger merkt van mijn accu die wordt oud, hij start wat moeizamer steeds in de winter. Dat is tegenwoordig vaak gewoon eigenlijk een momentopname. Nu ga je naar de supermarkt, hij doet het. En ik kom terug en hij doet het niet meer. Dus die verandering zit er wel in, ja.
7: Ik begin een beetje bang te worden. Ik moet te denken, de familieauto die is volgens mij 10 jaar oud op de originele accu. Rijdt lange afstanden, maar ook heel veel korte afstanden. En heel veel niet. Dus binnenkort.
6: Binnenkort Robin
7: en mij te helpen daar zo.
9: Definitief vervangen.
7: Ja, maar dat is natuurlijk, als je niet wil stilvallen, is dat natuurlijk eigenlijk wel hetgene wat je moet doen. Preventief onderhoud. En soms is zo'n nieuwe accu is natuurlijk niet leuk, want je wil het liever niet. Want er is niks sexy's aan om dat te kopen. Maar dat is eigenlijk wel de beste tip die je mensen kan geven. Van klein beetje investeren in soms vervangen, iets eerder vervangen van dingen. Ik denk dat het beste is.
9: Ja, onderhoud is natuurlijk een beetje behoud van de auto. En als je de preventief vervangt, dan voorkom je heel veel problemen.
6: Ja, wat kan zelfs jij niet maken? Waar ga je dan echt niet meer aan beginnen?
9: Gebroken distributieriem. Bijvoorbeeld gebroken distributieketting, wat je al zei. Ja. Versleten koppeling, gebroken aandrijfas. Dat zijn echt grote problemen. Ja, daar kunnen we langs de weg gewoon niks mee.
6: En mensen begrijpen dat? Ja, die denken, ANB komt, het zal wel opgelost worden.
9: Ja, vaak denken ze het wel, maar kijk, als je koppeling kapot is of het geluid wat er gebeurt als je distributieriem breekt, hebben vaak mensen wel een eigen idee dat het niet meer werkt. Nee.
6: Laten we maar met gelijk optakelen. Ja.
9: Ja, zeker. Ja.
7: Heb jij geen last van, want je rijdt volledig elektrisch in een Volkswagen ID.Bus. 35.000 km per jaar lees ik hier. Ja. Niet bang om zelf stil te vallen met een lege accu?
9: Nee.
7: Dat gaat eigenlijk prima?
9: Ja, gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja, we beginnen natuurlijk altijd met de volle bus.
7: Yeah.
9: Weet je, volgeladen auto. En hangt het een beetje af wat je op die dag rijdt. Maar eigenlijk kom je altijd al.
7: Moet je wel eens snel laden tussendoor?
9: Heel soms.
7: Oké, het komt voor.
9: In de winter is natuurlijk de accucapaciteit is natuurlijk gewoon minder.
7: Ja.
9: Als je dan in de kop van Noord-Holland hè,
7: jij zet die verwarming op 24.
9: Ook, tuurlijk, logisch.
7: Nee, bestappen. Je hebt buiten in de kou gestaan. Ik denk van, maar ik moet wel. Ook jouw comfort is natuurlijk ook belangrijk natuurlijk.
9: Absoluut. Ja. Maar in de winter komt het soms voor. Het is natuurlijk een beetje omdenken. Hè. Vaak wil je denken van, ik red het niet. Nou, 9 van de 10 keer red je het gewoon altijd.
7: Ja. Maar als je het niet redt, dan hebben jullie daar ook weer wat voor.
9: Dat klopt,
11: Een noodoplossing.
9: Het valt niet onder pech natuurlijk. Maar een lege tank, dat hebben we ook altijd opgelost. Dus hier hebben we wat op bedacht. Een EV-charger in een aanhanger.
7: Ja.
9: Die hebben we eerst getest, achterin een bus. Die pilot heb ik 2 jaar gedraaid.
7: Oh, leuk.
9: Nu hebben we die installatie hebben gebouwd in een aanhanger. Van meerdere punten door het land. Vaak wel een beetje rond de steden. Ja. We hebben aanhangers met een EV-charger erin. Dus die kunnen we achter elke bus oppikken en noodstroom voorzien.
11: Ja. Komt dat vaak voor?
9: Het valt gelukkig mee. Ja, okay. het gebeurt natuurlijk regelmatig, maar het valt gelukkig mee. Ja.
11: Ja. Bijna zomervakantie. Vakanties vaak wel drukker, denk ik.
9: Zeker. Ja, ook veel meer mensen vanuit het buitenland hierheen. Hè. Wij gaan natuurlijk lekker naar de zomerlanden toe. Alleen die mensen komen ook veel hierheen.
11: Ja.
9: Dus die krijgen ook pech. En het verandert per dag. Kijk, we hebben buiten de vakantie soms zie je natuurlijk een beetje de spitstijden. Vroeg, laat. Kun je een beetje voorspellen. En in de vakanties, dan wisselt het. Dus het is altijd wel een drukke, maar een hele leuke tijd. Ja, mensen zijn altijd vrolijk, vakanties.
11: Klinkt als een hele leuke baan.
7: Nou, denk het wel, Als je houdt van die uitdaging en de afwisseling, absoluut.
11: Zoek
7: en
11: je nog mensen?
7: Ja, niet erg om nat te regenen.
11: Is die weer.
7: Nee.
11: Zoeken jullie nog mensen?
9: Ja, zeker. Ja, we zijn op zoek naar nieuwe collega's natuurlijk.
7: Ja.
9: Dus mocht je je geroepen voelen, mag je altijd solliciteren.
11: Nou, wie weet. Ja. Dank voor dit verhaal. Dank Robin Boerman. Hij is een van de 1000 wegenwachten van de ANWB in Nederland. Leuk. Dit was de Nationale Autoshow. Aflevering en luister je terug als podcast.
7: Ja, abonneer je op onze feed en volg ons op de social.
11: Mijn naam is Nout Broekhoff.
7: En ik ben Wouter Karsen.
11: Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. En artiesten die meedoen aan het Songfestival missen Nederland, maar willen er verder niks over zeggen. Dat geldt ook voor de afwezigheid van Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Zij blijven thuis omdat Israël meedoet. Bij het stadhuis van Wenen zijn alle landen ontvangen. Het bleef netjes, ook toen Israël aankwam. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
4: Nu beginnen we ook gewoon...
5: We beginnen lekker met de voorstel, hondje.
4: Dan beginnen we, sorry, beginnen met een voorstel, hondje. Dan begin ik zelfs met... Dit is Studio Den Haag van vrijdag 8 mei. En hier in de studio zit als altijd Leendert Beekman, onze vaste man in Den Haag. De gast is Mark Thiessen, columnist bij EW Magazine. Auteur en in een vorig leven ook campagnestrateg van de VVD, hè, geloof ik.
6: Dat klopt.
7: Ja. En initiatiefnemer is hij ook nog.
4: Initiatiefnemer, ja. Ja. En hij is een beetje...
7: Moeten we wel zeggen, initiatiefnemer van wat?
4: En hij is een beetje van voor ons Nederland.
7: Voor ons Nederland, ja. Samen met Dijkhoff, onder andere. Hoe gaat het eigenlijk met dat initiatief?
6: Ja, het gaat best wel goed. Er komen meerdere dingen weer uit. Dus aan de ene kant zijn we ook veel aan het schrijven. Aan de andere kant zijn er ook echt campagnes die maatschappelijke problemen die de democratie raken aan de orde stellen. Bijvoorbeeld over hoe lokale politici bedreigd worden. Maar ook hoe we groepen in de samenleving die ver van elkaar af lijken te staan, toch weer bij elkaar kunnen brengen. Dus het is eigenlijk, ja, ik ben er best wel happy mee.
4: Ik maak het voorstel rondje nog even zelf. Mijn naam is Martijn de Rijk. En jij bent een beetje boos op ons, maar daar gaan we het dan straks over hebben. Want we hebben natuurlijk weer iets verkeerd gedaan. Dat komt zo voor in podcast. Maar we beginnen eerst eventjes met dat andere ding waar we allemaal wel een beetje boos over zijn. Dat is die enorme harde knal die gisteren door het partijbureau van D66 klonk. Gisteravond om 9:00. Toen werd daar een vuurwerkbom door de brievenbus gestopt. En daar horen die dingen niet thuis?
7: Nee, absoluut niet. En het is natuurlijk wel schrikken. Het is de tweede keer dat dit was echt een aanslag. De vorige keer was het ook een aanslag, maar grote vernielingen aan het partijkantoor. Dat was toen na een demonstratie tegen migratie in Den Haag. Maar je schrik je natuurlijk een ongeluk. Ik was zelf naar het theater, naar Jochem Meijer. Fantastische show in Carré. Maar ik kwam het theater uit.
4: In ieder geval, iemand heeft het leuk gehad.
7: Ja, iemand heeft het leuk gehad, ja. Maar je pakt je telefoon en dan zie je dat dat nieuws er is. En dan, ja, je schrik je toch een hoedje. Want er waren tijden dat we dit niet voor mogelijk hielden in Nederland. En dat is natuurlijk nu wel het geval. Dus 2 keer in korte tijd dat dit gebeurt. En het is een... De premier heeft gereageerd, hè?
4: Ja, die heeft gezegd dat D66 de politiek zich niet moet laten intimideren. Dat het een laffe daad was. En dat de politiek gewoon door zal gaan zoals ze doorgaat. En ja, dan moet ik toch altijd weer denken aan diverse kwalificaties die aan die mensen worden toegedicht. Hè? Dus ze worden neergezet als tuig. En daar heb ik een beetje moeite mee, als ik heel eerlijk ben. Want het begrip tuig, dat is voor mij toch meer iets voor opgeschoten jeugd met verkeerd haar en die in het plantsoen pissen op het moment dat dat niet helemaal de bedoeling is. Maar waar we het hier over hebben is toch echt veel meer richting politiek geweld. En ik vind tuig, vind ik in dat opzicht dan een beetje een vergoelijkende kwalificatie. Mark, hoe kijk jij daar tegenaan?
6: Ik denk als het de moslim was geweest, dan hadden we het terrorisme genoemd.
4: Ja.
6: Ja. Dus tuig is inderdaad, het zal vast tuig zijn, alleen misschien ook wel meer.
7: Ja, je zegt, ik vind dat heel interessant. Je zegt, als het een moslim geweest zou zijn, dan zouden we het terroristische...
6: Dat weten we overigens niet.
7: We weten dus niet wie het is, dus laten we dat voorop stellen. Maar wat mij wel opvalt, is dat er... met meerdere maten gemeten wordt. En dat hebben we ook in Loosdrecht hebben we dat gezien. Laten we een voorbeeld nemen met de mensen die zich vastplakken aan de A12. Dan wordt er ook gelijk een koppeling gemaakt met GroenLinks Partij van de Arbeid. En omdat de milieuactivisten dat doen, wordt die partij ook gezien als een radicale partij. Ik ben het er overigens volledig niet mee eens. Dus dat op rechts niet gebeurt op het moment dat er in Loosdrecht anti-migratie-demonstraties zijn. Dat begrijp ik. Maar het is zo krom. Kan je dat, volg je mij dan?
4: Ja, in Loosdrecht, als je gewoon naar de beelden kijkt, een flink deel van de figuren die daar rondliepen, dat was gewoon echt extreem rechts. Dat is Defend. Dat is het rondtrekkend circus wat je bij iedere keer door heel Nederland bij diverse AZC's voor de deur ziet verschijnen, zodra dit op de agenda staat. Overigens ook door minister Van Weel weer neergezet als tuig. Nee, dit is gewoon erger dan tuig. Dit is essentiëler. Dit gaat dieper, raakt dieper aan de wortelen van onze democratie dan tuig dat zou kunnen. En vergeet ook niet dat die lokale politiek daar zo, die heeft daarmee te maken met die intimidatie. En je ziet ook dat het werkt, hè? Want ze staan er eigenlijk best alleen voor. Ik vind dat, nou ja.
7: Nou, Mark benoemde dat net. De democratie versterken, lokale politiek. Heeft de landelijke politiek, hebben zij de afgelopen tijd de lokale politici in de steek gelaten?
6: Goed, dat is een lastige vraag.
7: Ik stel een retorische vraag, dan moet je er zo meteen ook op in. Ja.
6: Ja, ik denk dat jij het antwoord al zelf weet. Ja. Nee, volgens mij begint het er gewoon mee met te constateren dat het echt verschrikkelijk is dat jij, omdat je in de politiek zit, omdat je een mening vertegenwoordigt en een groep kiezers vertegenwoordigt, dat je bedreigd wordt. Dat er misschien soms zelfs daadwerkelijk geweld tegen je wordt gebruikt. Dat is echt heel erg. En dat gaat ook impact hebben op hoe onze democratie eruit ziet. Want wie gaat nog de raad in als je weet dat 1/3 van de raadsleden bedreigd wordt of het gevoel heeft onder druk te staan? Wie gaat nog de raad in als je weet dat je ouders op sociale media lezen dat je een hoer bent of een verrader of weet ik veel wat dan ook? Dat is echt heel erg. En ja, onze landelijke politici moeten daarvoor opkomen. Ik denk dat ze dat ook wel doen. Maar, en nu komt denk ik jouw punt.
7: Ja, maar we horen dus steeds, we veroordelen dit. En zelfs, Dylan Jezukus heeft het gedaan, maar de premier heeft het ook gedaan. Maar we begrijpen de zorgen wel. Ik heb zo'n vermoeden dat we dat zinnetje, we begrijpen de zorgen wel, ongeacht wie achter de aanslag zit op het partijkantoor van D66, maar dat we dat zinnetje vandaag niet gaan horen. Omdat het veel directer de landelijke politiek raakt. En wat dat betreft, over dus zijn die lokale politici in de steek gelaten. Als ik zo'n wethouder zou zijn, of een raadslid in Loosdrecht, of waar dan ook waar de onrust is, en je hoort, we veroordelen dit, maar we begrijpen het wel, dan sta je toch een beetje in je hemd. Want vervolgens, als die menigte daar is, van ja, maar luister eens, in Den Haag begrijpen ze dat wij hier boos zijn, hè? En het gekke is ook, ik zat vorige week televisie te kijken.
4: Nou ja, het trekt ook mensen naar zo'n demonstratie toe. Ik bedoel, iedereen die een beetje twijfelt, die voelt zich gelegitimeerd om daar ook voor aan te staan. En ja, je hebt maar één deel echte radicale raddraaiers nodig en 5 delen gewone burgers, maar dat is al behoorlijk explosief op zo'n moment. Dus ja, je creëert de problemen op die manier, op lokaal niveau.
7: Ja, en dan zit ik televisie te kijken en dan over de manier waarop er over gedacht wordt, dan hoor ik, het was ook bij Pauw en de Wit, daar was een van de demonstranten was uitgenodigd, een vrouw, en die zei, ja, het verliep allemaal heel vreedzaam, totdat de ME kwam. Waarbij eigenlijk de ME de schuld kreeg. Maar er was iemand, dezelfde avond, moedwillig over het been heen gereden van een politieagent met een auto. En er zit niemand daar aan tafel die zegt van, hey, ho eens eventjes. Daar hebben ze toch niet, u zegt nu bijna dat daar om gevraagd is. Zij hebben de boel laten escaleren. Maar die politieagent heeft niet gevraagd om daar te gaan staan. En helemaal niet dat er iemand met een auto over zijn been heen zou gaan rijden. En natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen van ja, maar het geweld was zo excessief. Ja, dat is altijd lastig. Want ik heb om een voorbeeld te geven bij de coronamaatregelen. Dan konden wij ik werkte toen nog bij het AD. En dan konden we live meekijken hoe die demonstraties. Er liep ook een cameo met een live view, zo heet dat. Maar dan kon je live meekijken wat filmt mijn cameraman. En dan zag je een half uur voordat die demonstratie. Voordat er uiteindelijk geweld gebruikt werd. Werd er constant door de politie gezegd. We vorderen u het museumplein te verlaten. U moet het museumplein nu verlaten, want wij gaan zometeen. Geweld inzetten. Een half uur lang. En vervolgens gaat de ME los. En wat verschijnt er op de sociale.

0: media, die beelden van het moment dat de ME die inzet begint. Maar wat je daaraan vooraf gaat, zie je niet. Want de mensen op dat moment die daar waren, hadden alle tijd om het museumplein. Je bent er misschien niet mee eens dat er een politie-inzet komt. En dat was bij die Feyenoord-supporters ook in Utrecht. Hoef je niet achter iemand aan te gaan die een bus instapt met je wapenstok. Ik bedoel, er gaan ook echt wel dingen fout. Maar de discussie draait voor mijn gevoel de verkeerde kant op. Deel jij dat, Mark, of niet?
1: Nou ja, volgens mij draait het maar om één ding, dat is geweld. En er is een grote groep, of god, weet ik niet of die groep groot is, maar er is een groep die vaak geweld gebruikt als het gaat om immigratiedossiers. En dat is gewoon niet oké. Dat is echt eigenlijk niet te bevatten dat gebeurt in Nederland. En als je kijkt naar Extinction Rebellion of mensen die op de A2 zitten, ja, het is simpel om te constateren, die gebruiken gewoon in ieder geval minder geweld en misschien zelfs bijna geen geweld. Maar de politie verzoekt daar ook natuurlijk 5 keer... je moet opstaan en weggaan, en dan luisteren ze ook niet. Alleen zij gaan niet terugmappen. Nee. Dat is wel een verschil.
0: Nee, maar ook, dat is even een uitstapje, maar jezelf met je gezicht op een snelweg plakken. Ja, ik zou er niet aan moeten denken. Dat is eigenlijk toch gewoon een soort SM is dat. Als je dan, en vervolgens word je eraf geknuppeld.
2: Nee, lijkt me ook niet. Helemaal niet leuk.
1: Overigens, de AIVD inhoudelijk zou luisteren naar iemand die met zijn gezicht op de snelweg plakt.
2: Overigens, de AIVD maakt zich ook echt zorgen, hè, over het toenemende rechtsextreme geweld. En ook de mate waarin het steeds vaker als normaal gezien wordt. En het feit dat de politiek ook, en dan krijgt ook wel een beetje de politiek een beetje de schuld de pan, van, een veeg uit de pan voor, dat ze dat toch ook enigszins normaliseren door zeer regelmatig met veel begrip te reageren.
0: Nou, we hebben toch ook gewoon politici in Loosdrecht gezien, nu weer. Waarbij, neem een Marcus Hauer was daar, Mona Keizer was daar, we hebben Lidewij de Voster al gezien.
2: Ja.
0: Die eigenlijk zegt, goed, u bent goed bezig.
1: Maar de simpele constatering is toch dat hoe vaker het gebeurt, het wordt ook normaler voor de mensen die het geweld willen plegen, maar ook voor mij in alle eerlijkheid. Want het is inmiddels gewoon onderdeel van mijn dagelijkse doomscrolling. En Leen, jij had het over het moment dat je ziet dat er een vuurwerkbom bij D66 naar binnen is gegooid. Nou, in alle eerlijkheid, ik keek er niet eens meer van op. Ik moest mezelf echt dwingen om te beseffen, oh, dit is eigenlijk helemaal niet oké. Want het lijkt wel alsof het erbij hoort of zo. Als dit 3 jaar geleden was gebeurd, dan had ik meteen 10 mensen gebeld en was ik in paniek geraakt en was ik gaan schrijven. En nu was het, dat gebeurt tegenwoordig.
0: Nou, waar ik heel erg van schrok was dat daar 30 jong democraten op dat moment in dat gebouw waren. Die gaven een lezing. Wat dat betreft kan je er dus wel van uitgaan dat de dader hoogstwaarschijnlijk op de hoogte was van het feit dat daar iets gaande was in dat D66 gebouw. Dat was ook de reden dat ik dacht van, oh, holy. Dit wordt wel heel gericht zo, ja. Ja, en dat zijn dan ook nog eens een keer mensen die vrij recent nog bij ons toevallig op zender zijn geweest. Dus dan heb je ook nog wel eens contact mee gehad. Ja, dat maakt het, komt een beetje dichterbij. En vandaar dat bij mij in ieder geval nog wel dat moment er is van, wat hebben we nou weer? Wat gebeurt er nou weer? Maar ik ben heel benieuwd naar de persconferentie van de minister-president. Die gaat wel vandaag nog naar Curaçao. Maar zo te zien is hij bij de ministerraad. Dus dan zal hij ook de persconferentie doen. Ik ben heel benieuwd wat er hierover gezegd gaat worden bij de persconferentie. Maar dat weten we later dus.
2: Laten we eventjes kijken naar vorige week. En 2 weken geleden.
0: Laten wij ook aan kijken.
2: Laten we de bijl maar even hier op tafel laten liggen. Even kritisch kijken naar dit kabinet wat hier pas 10 weken zit. Ja. En waar we een keihard oordeel over gaan vellen. En daar vind jij wat van, Mark?
1: Ja, ik vind dat wel snel. Na 10 weken. Ja. Maar jullie waren niet de enige. Hè? Dus jullie delen mijn woede met andere duiders, pijlers. Vorige week bestond het kabinet 10 jaar.
2: Of 10 weken.
1: Of het is maar 10 jaar. Voelt als 10 jaar. Ja. 10 weken en het werd eigenlijk al afgeschreven. Dus er was een laag vertrouwen in het kabinet. Ze hadden nog niks voor elkaar gekregen. Er was geen route naar meerderheden. En het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar als je dan gaat kijken naar andere kabinetten hiervoor, is het ook voor waar. Dus ik vind het gek. En voor mij voelt het alsof we nog steeds niet aan het idee gewend zijn dat de normale situatie die we kennen uit het verleden in Den Haag, namelijk meerderheidskabinetten, constructieve partijen in een kabinet die samen grote problemen oplossen, dat die er niet meer is. Die is er al jaren niet meer. En die is ook nu in de cijfers niet meer daar. Dus je kunt eigenlijk niet zo'n coalitie vormen. Dat is de reden waarom er uiteindelijk zo'n minderheidskabinet is gevormd. En het gaat niet het laatste minderheidskabinet zijn. Dus we kunnen...
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Willen zien? En jij zegt eigenlijk, neem daar maar afscheid van, want dat gaat gewoon...
3: Het kan wel vast nog een keertje voorkomen. Hè? Maar als ik kijk naar peilingen, ook nu weer... als ik kijk naar de uitslag van de vorige verkiezingen... maar ook als ik kijk naar vorige meerderheidskabinetten... dan is dat ook geen recept voor succes. Hè? Dus een van de dingen die mij opvielen toen we het hadden... helemaal in de beginfase van de formatie... iedereen had het over meerderheden moet je hebben voor beleid. Nou ja, als je kijkt naar de vorige meerderheidskabinetten... die hebben ofwel niks voor elkaar gekregen, schoof... En andere kabinetten daarvoor hebben ook op die grote problemen... die uitdagingen, immigratie, klimaat, wonen, stikstof... hebben ze het niet geregeld. En het gekke is dat er altijd voor die onderwerpen... een oplossing, een meerderheid was in de Kamer... maar niet in het meerderheidskabinet. Dus even doordenken. Dus op ieder moment hadden we die dingen kunnen oplossen... maar dat lukte niet, omdat er in het kabinet zelf... dat een meerderheid had in de Kamer, geen meerderheid was voor een oplossing.
2: Dus er was altijd iemand in het kabinet die een dossier kon blokkeren.
3: Ja, precies. Dus eigenlijk die meerderheidscoalities... die blokkeerden de vooruitgang op die dossiers... terwijl er een meerderheid was in de Kamer. Nou, het idee van een minderheidskabinet, het kon niet anders, dat denk ik echt... maar het idee van een minderheidskabinet is voor mij ook... dat je nu veel makkelijker, laten we hopen... Kan gaan zoeken naar die meerderheden in de Kamer op verschillende dossiers. Dus de ene keer... is er een oplossing op rechts, dan ga je daarheen. En de andere keer is er een oplossing op links, ga je daarheen. Dat, in theorie heeft dat veel meer mogelijkheden om die grote problemen aan te pakken. Maar mensen moeten ook wennen aan de nieuwe vorm van samenwerking, denk ik. Dus we zijn daar zeker nog niet klaar mee. En het zal moeilijk worden, maar het moet ook wel. Het moet ook wel.
2: Ja. We hebben nu een minderheidskabinet van D66, CDA en VVD. Is dat ook het minderheidskabinet wat je had willen zien op deze...
4: Ja, misschien moeten we wel even erbij vertellen dat Mark...
2: Dat moet
4: vanaf het eerste moment, na de verkiezingen, zei Mark al... pleitbezorger geweest is voor een minderheidskabinet.
3: Ja, daarom blijf ik het nu verdedigen. Dat is eigenlijk gewoon een zelfbescherming.
2: Je zit wel helemaal in die loopgraaf, dus daar laten we je ook niet meer
3: even zitten. Ja.
2: Maar is dit het kabinet zoals je dat toen ook voor ogen had? Ik bedoel...
3: Ik kwam tot het idee dat het dat moest komen eigenlijk meteen naar die uitslag. Want als je keek naar de uitslag, dan wist je al... er gaat geen meerderheidskabinet komen. Dat kon je eigenlijk meteen zien. En we kunnen hele discussies voeren over of dat terecht was of niet. Dat VVD GroenLinks-PvdA uitsloot, maar dat ging er gewoon niet komen. Dus dan heb je een minderheidsoptie. En de optie die ik het meest voor de hand had vond liggen... was alleen D66 en CDA samen.
2: En dan heb je echt een heel mini-kabinetje.
3: Ja, alleen dat is wel stabieler dan met VVD daarbij, denk ik. Omdat de eerste voorwaarde voor een succesvol minderheidskabinet... is dat je in de coalitie zelf elkaar zo vasthoudt... dat je als een blok kan opereren naar de Kamer. Als je dat niet kan als blok, als je onderling het eigenlijk niet de hele tijd eens bent... of als anderen gaan morrelen aan ons, dan ben je echt klaar. Dan moet je weer terug naar je eigen coalitie. Dan moet je weer naar de Kamer. Die weten dat je heibel hebt. Dat gaat nooit lukken. En ik denk dat het stabieler is in die zin met alleen D66 en CDA... dan met ook VVD erbij. Maar de situatie is natuurlijk dat VVD erbij zit. En dan is het een kwestie van dat ze alle drie zo volwassen mogelijk omgaan met hun verschillen. En toch als een blok proberen te opereren.
2: En wat nog niet perfect gaat. Waar gaat het dan mis in jouw ogen bij de VVD aan tafel?
3: Dat is waar jullie vorige week ook over hadden met Jurjen. En dat is heel, heel goed inzicht. De VVD is natuurlijk ook in die eerste weken van het minderheidskabinet... altijd op campagne. Hè? Dus dat begon al met die borden langs de snelweg. Het zorgt voor irritatie. Je ziet het ook aan de reacties vanuit de VVD... op wat er gebeurde rondom die immigratiewetten. Ze ondergraven eigenlijk toch de stabiliteit van dat kabinet... door dat soort posities in te nemen... En dan maak je jezelf heel zwak. Als je als blok zou moeten opereren naar een kamer. Maar ook daar is het misschien een leerproces. Want de VVD is dit ook niet gewend. En ik hoorde ook volgens mij bij jullie Liam van de Ven zeggen van de NRC. Dat hij bij de VVD een verandering ziet. Dat ze juist de afgelopen weken anders zijn gaan opereren. En ik hoop dat dan doorzet.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk het energiepakket gehad. Hè, wat er redelijk soepeltjes doorheen gekomen is. En waar je wel echt zag dat er een lijn getrokken werd... door het kabinet die volgehouden werd. En waar geen kikkers uit de kruiwagen sprongen.
3: Ja, dat is een heel goed voorbeeld, denk ik. En

0: daar zie je dus ook dat het wel degelijk mogelijk is, hè, om met zo'n minderheidskabinet toch met voorstellen te komen die door de Kamer gesteund worden, waar soms wat bij of afgehaald wordt. Maar dat kan gewoon. Hè? En een van de dingen die ik ook een beetje mis in de discussies over die effectiviteit van zo'n minderheidskabinet, is dat ze komen met een regeerakkoord. Maar dat is helemaal geen regeerakkoord natuurlijk. Zo moet je dat ook niet zien. Dat is een begin van een onderhandeling. Dus je kunt wel zeggen, ze vinden geen meerderheden voor wat ze in het regeerakkoord zeiden. Ja, nogal wie dus. En wat moeten ze dan nu doen? Moeten ze dan nu al, zeg maar, proactief op tv gaan vertellen dat ze heus wel willen inleveren op dit en heus wel willen inleveren op dat? Natuurlijk niet. Dat gebeurt achter de schermen als het goed is.
1: Ja, maar nou zie ik wel, kijk, wat je vertelt, en volgens mij gewoon terecht, dat op het gebied van migratie, stikstof, de energietransitie altijd meerderheden zijn geweest om, ook met meerderheidskabinetten, om daar iets aan te doen. Dat is niet gebeurd. Maar we hebben wel een nieuw element hebben we gekregen. En dat is, dat is het geld voor defensie. En dat gaat om miljarden. Dat gaat in de eerste, in de kabinetsperiode. Dus het eerste deel dat je naar die 3% toe groeit. 5% toe groeit. En, gaat het om bijna 10 miljard. Maar dat geld is al uitgegeven. Maar dat geld moet je nog ergens vinden. En dat hebben ze dat in het sociaal domein hebben ze dat geprobeerd te doen. Maar het is natuurlijk heel lastig op het moment dat je het cadeautje al hebt uitgepakt, om dan vervolgens
0: de oppositie de pijn
1: mee te laten betalen aan de pijn. En dat zien we nu gebeuren. Want eigenlijk de punten waar nog geen meerderheden op zijn, dat zijn de punten in het sociaal domein. En in de zorg, waar heel veel over gesproken wordt. Dus dan hebben we het over het verhogen van het eigen risico. Dan hebben we het over de WIA, over de AOW-leeftijd. En het wordt, ja, in mijn ogen wordt het wel heel lastig op het moment dat je, zeker met de VVD erbij, moet gaan zitten om een alternatieve dekking daarvoor te gaan vinden. Want als je dat niet in het sociaal domein kan doen en niet bij de zorg, dat zijn de twee grootste begrotingen, en op defensie kan je het ook niet doen. Dat is ook een grote begroting ondertussen. Waar ga je dat geld dan ophalen? Dan kom je heel snel bij de inkomsten terecht. En daar wil de VVD niet aan morrelen.
0: Nee, maar dit is het allermoeilijkste, denk ik. Die financiële kant en de financieel pijnlijke maatregelen. Want dan vraag je eigenlijk aan een oppositiepartij of meerdere oppositiepartijen, jullie moeten samen met ons die pijn pakken van die maatregelen. En dat is heel moeilijk. Maar de VVD had net zoveel moeite met dit besluit gehad in een meerderheidscoalitie, natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar als je een minderheid, je prikkelt mij met het idee van een minderheidskabinet van alleen D66 en CDA. Ja. Want als je dat eerste werkstuk leest van Rob Jette en Henry Bontebal, hoe heette dat ook alweer? Een optimistisch Nederland of zo heette dat. Of zo een soort.
0: Het zijn altijd dezelfde titels, hè? Vooruit, bruggen,
2: aan de slag.
1: Precies.
0: aan de slag, ja.
1: Maar daar zat dus veel meer ruimte om bijvoorbeeld wel te kijken naar fiscale maatregelen die niet doelmatig zijn. Denk aan de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Maar de VVD heeft het er eigenlijk allemaal uitgesloopt.
0: Ja.
1: En nu zit je met die VVD en heb je dat met elkaar afgesproken. En dat is wel heel erg lastig.
0: Ja, dat is lastig.
1: Ja.
2: Je krijgt dan een beeld waarbij iedere keer weer water in de wijn gedaan moet worden. En het net lijkt alsof je iedere keer capituleert voor de oppositie. Dus voor de meerderheid die in de Kamer zit, die je probeert over te halen.
1: Nou ja, en kijk, in de Tweede Kamer is het niet zo heel erg lastig om nog een meerderheid te krijgen. Dat zijn 10 zetels. En je ziet dan ook bijvoorbeeld bij die energiemaatregelen, mm-hmm, dat wel te doen is. En zelfs bij het verhogen, of in ieder geval dat verhogen van de AOW-leeftijd, waar toen uiteindelijk de SGP en Marcus Hauer er in ieder geval voor zorgden dat het probleem op de lange termijn geschoven werd, dus even geparkeerd werd, dat lukt nog wel in de Tweede Kamer. Die Eerste Kamer is het probleem. En daar is echt een grote inschattingsfout gemaakt.
0: Ja.
1: Om er toch vanuit te gaan, over een jaar zijn die Provinciale Statenverkiezingen, toen was het ongeveer 1,5 jaar. En dan zijn de verhoudingen zo anders. En dan hopen we nog op de verhoudingen gunstiger zijn. En dan valt het, en met een beetje geluk valt het onze kant wel op, als we ons fantastische regeerprogramma hebben gezien en ons optimisme. En dat lijkt niet te gebeuren. En wat dan ook nog eens een keer tegenvalt, is dat, waar Mark het eigenlijk over heeft, er is genoeg steun om strengere asielmaatregelen te nemen. En zij dachten, nou, die asielnoodmaatregelenwet met die novelle erbij, dat gaat makkelijk door die Eerste Kamer. En wat gebeurt er? Het eerste, en dit is in mijn ogen ook een groot symbool, hè, de symboolwetgeving, omdat de Europese asiel- en migratiepact heel veel al regelt. En we trouwens vandaag gezien dat de Telegraaf heeft met Bart van der Brink...
2: We gaan het niet vandaag zien, we gaan het zo direct na deze kleine stop gaan we verder kijken.
1: Ja.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. En artiesten die meedoen aan het Songfestival missen Nederland, maar willen er verder niks over zeggen. Dat geldt ook voor de afwezigheid van Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Zij blijven thuis omdat Israël meedoet. Bij het stadhuis van Wenen zijn alle landen ontvangen. Het bleef netjes, ook toen Israël aankwam. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
6: Welkom terug.
7: Ja, ik moet vasthouden. Ja. We hebben gezien over dat asiel. Ik ga gewoon door. Over dat asiel- en migratiepact. We hebben het vandaag wordt de strafbestelling illegaliteit. Komt er een voorstel vanuit asielminister Bart van den Brink om dat alsnog te regelen. Maar we hebben dus gezien dat dat niet lukt in de Eerste Kamer, in de Senaat. Want daar waren we voor de break. En dat is echt een hele harde reality check geweest. Want wat moet er zo meteen gebeuren? Er moet nog gedebatteerd worden voor de zomer over de voorjaarsnota. Waar ook al gewoon op kleine punten het kabinet al aan het terugkrabbelen is. Want bijvoorbeeld Thierry Aartsen ging 30 miljoen voor de VIA bestemd, die eigenlijk bestemd was om mensen die recht hebben op bepaalde toeslagen of een uitkering daarover te informeren. Dat wordt alweer teruggedraaid. Lastig debat kan het gaan worden over de voorjaarsnota, maar in augustus de augustusbesluitvorming voor Prinsjesdag om de miljoenennota en de begroting te gaan maken. Dat wordt echt een hele lastige puzzel. Want je wil namelijk niet de koning een troonrede laten voorlezen zonder dat je zeker bent dat je zo meteen die begrotingen door de kamers gaat loodsen. Of zeker in Den Haag is het natuurlijk altijd met bepaalde. Maar op het moment dat daar direct de oppositie naar buiten loopt met wij gaan dit niet steunen, ja, dan sta je echt in je hemd als minderheidskabinet. Ja, ik zie jou nu. Deel je dit of niet?
8: Ja, maar dit is de nieuwe werkelijkheid. Ja. Dus we kunnen dit iedere week 35 keer herhalen. Maar dit is de nieuwe werkelijkheid. Het is veel moeilijker geworden. En wat er nog. Kijk, uiteindelijk. In de oude situatie, je had een meerderheidsregering. Die had een meerderheid om zichzelf in het zadel te houden. Maar niet per se dus een meerderheid om grote beslissingen te nemen, constateerden we net. En je had een oppositie, die had een rolverdeling. Als oppositie was je in feite daar om beleid tegen te houden. En als regering moest je beleid maken. Dat is niet meer. Dat is ook een nieuwe werkelijkheid.
6: Je had op een gegeven moment
8: beiden hebben verantwoordelijkheid om beleid te maken. Ook de oppositie. En die zullen daar ook aan moeten wennen. Dus de regering moet eraan wennen dat zij het niet meer alleen bepalen in een minderheidsconstruct. En de oppositie moet eraan wennen dat ze verantwoordelijkheid dragen. Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor het maken van beleid.
6: Maar hadden we in het verleden wel eens een constructieve oppositie onder diverse omstandigheden. Dat wil je structureler terugzien.
8: Ik denk eigenlijk dat wel moet. Als dat niet gebeurt, als de oppositie niet constructief is, zijn ze net zo schuldig aan het niet doorbreken van problemen dan het kabinet. Dat is, en ze kunnen allemaal de verantwoordelijkheid verschuiven, maar we moeten denken vanuit de werkelijkheid zoals die is. En die is dat minderheidskabinetten er gewoon bij horen nu. En dat iedereen op een andere manier zou moeten gaan werken. En ik mis dat echt in de discussie. Het is wennen maar aan, eigenlijk.
6: Ja, ik zit er een beetje te zoeken. Ik denk dan aan de groep
7: Markezauer.
6: Markezauer, die is afgehaakt bij de PVV. En die dat eigenlijk gedaan heeft met de tekst van... wij willen constructief en positief oppositie voeren.
8: Ja, dat
6: een van die clubs die misschien dat zou willen. Ja,
7: maar je hebt natuurlijk één ding. Dat zeggen is één ding... Maar vervolgens het doen is een tweede. Bijvoorbeeld als je het over het debat over
6: ze
7: die
6: dat
7: energie...
6: Mensen dat niet echt?
7: Ja, nou ja, dat debat over de energiemaatregelen... op het moment dat je met een voorstel komt van... we gaan de accijnzen verlagen, de btw op eten moet naar nul. En we gaan het allemaal betalen door geen Afrika, geen asiel... en wat zit er al het standaard ook bij? Oh ja, geen duurzaamheid of klimaatmaatregelen. Ja, dan ben je ook niet serieus. Dan ben je niet constructief. Want constructief, daar hoort ook bij dat je serieus politiek bedrijft. En ik weet dat er misschien nu mensen luisteren die denken... maar Leendert, dit kan toch. Maar je kan dit soort structurele maatregelen kan je niet gaan dekken. Zeker aan de inkomstenkant. Want we hebben ook nog steeds de zalmnorm. Door aan de uitgavenkant... bezuinigingen in te boeken. Waarvan je weet, want het asiel is daar een groot voorbeeld van... want dat heeft Marjolein Faber ook gedaan... we gaan de instroom gaan we beperken... dus we hebben geen geld meer nodig voor asielopvang. Nou, wat is een van de eerste dingen... wat minderheidskabinet Jette moest gaan repareren... was dat er in 27 eigenlijk bijna geen budget meer was voor asiel. Uiteindelijk word je ingehaald door de realiteit. Dus als je constructief, waar we het nu over hebben, oppositie wil voeren... dan zou je ook daadwerkelijk met serieuze voorstellen moeten gaan komen.
8: Maar ik vermoed dat ook wel zal gebeuren. Want dit is wat in het openbaar misschien wordt uitgesproken door zo'n oppositiepartij. Als ze het voor elkaar willen krijgen, dan gaan de deuren dicht... en dan gaat er een onderhandeling plaatsvinden. En dan zal iemand van de regering zeggen... dat is heel leuk dat je dat zo wil, maar dat kan niet. En wij hebben zelf ook gedachten daarover. En dan kom je ergens in het midden uit. Dat is hoe het zou moeten werken. Dus ook dat soort dingen. Kijk, in zo'n nieuwe context gaan ook andere dingen veranderen. Dus bijvoorbeeld, wat is een motie nu vergeleken met hiervoor?
7: Ja.
8: Moties waren, daar kon je eigenlijk alles opschrijven wat je wilde als oppositiepartij. Want ja, het gebeurde toch niet. Dat kan niet meer. Moties zijn ineens wat waard. Als jij iets wil regelen, dan moet je dat met een motie of een amendement gaan doen. En dan gaat het waarschijnlijk gebeuren als je een meerderheid hebt geregeld. Je kan niet meer zomaar wat roepen in een motie. Je kan niet meer zomaar een motie van wantrouwen indienen. Want straks lukt het nog. Is het kabinet weg? Het is ook allemaal, dit soort dingen gaan ook veranderen. En ik probeer altijd uit te zoomen. Dit gaat heel ver uitzoomen. Maar als het zo is dat we minderheidskabinetten gaan hebben... de komende 3 verkiezingen, en dat zou goed kunnen... dan gaat op een gegeven moment ook een discussie komen over de Eerste Kamer. Want die staat dan echt stabiliteit van bestuur in de weg... in plaats van dat het bevordert. Omdat dat niet werkbaar is. Dus je hebt in Denemarken heb je ook vaak minderheidscoalities. Daar hebben ze geen senaat. Als je wel een senaat hebt, maakt het moeilijker. En je kan wel zeggen, ja, we hebben een senaat. We kunnen niet met minderheidsregeringen werken. Maar als je alleen maar minderheidsregeringen krijgt... krijg je een andere discussie over de senaat op een gegeven moment. Dan is de senaat die anders moet gaan opereren... niet de minderheidscoalitie.
7: Nee,
8: en volgens mij gaan dit soort dingen allemaal gebeuren.
7: Ja, absoluut.
6: Dan is de Senaat heeft dan natuurlijk ook de mogelijkheid om terug te keren naar de oorspronkelijke taak van we kijken alleen naar de werkbaarheid van wetten en of ze wel solide in elkaar zit.
8: Wat dus gebeurd is overigens bij die immigratiewetten van D66... en daar was het verwijt, de coalitie heeft daar meerderheden niet op orde... maar de Senaatsfractie van D66 toetste, als ik u moet geloven... op uitvoerbaarheid en hoe zeg je het?
7: Dat doelmatigheid, uitvoerbaarheid en rechtmatig.
8: Ja. Toch? Ja. Dus dat was eigenlijk een hele normale gang van zaken over een wet... die overigens door een ander kabinet ook is ingediend.
7: Ik vraag me nou wel af, Mark, wat jij zegt eigenlijk... we moeten deze nieuwe situatie van minderheidskabinetten moeten we accepteren.
8: Ja.
7: Dat vraagt om een nieuwe manier van werken... en een nieuwe manier van politiek bedrijven. Het vraagt ook om wat rust... Dus niet gelijk na 10 weken al zeggen, het lukt allemaal niet. Maar als niemand zich dat beseft... en zeker niet de politici waar het om gaat... dan wordt het een heel lastig verhaal, toch?
8: Ja. Dus ik ga het nog vaak zeggen.
7: Ja.
8: Ja. Nee, maar
7: wat is dan de oplossing hieruit?
8: Dit zijn lange termijn processen. Dus we moeten wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Hè. Dit is overal gaande. In 2016 kon je eigenlijk al zeggen dat de NAVO klaar was. Omdat Trump dat letterlijk zo wat zei. In zijn eerste NAVO-top betwijfelde hij in 2017... of artikel 5 nog wel gehandhaafd zou worden door Amerika.
9: Ja, daarmee is het
8: nog steeds
9: inderdaad.
8: Zijn we niet gewend aan het idee dat de NAVO niet meer bestaat. Maar die bestaat in feite al 10 jaar niet meer. Dus dat zijn processen waar we wennen er maar heel langzaam aan. En ook in dit geval zou het lang duren. Dus misschien dat Jesse Klaver nu denkt, nou, ik ga wel even op mijn lauren rusten. En ik sta nu bovenaan de peilingen. Misschien win ik wel een volgende verkiezing. Laat ik het ergens vallen in het einde van het jaar. Dat is prima. En dan mag hij zijn best doen om het volgende minderheidskabinet te gaan leiden. En dan mag hij uit gaan leggen aan degene met wie hij dat wil doen, waarom hij de vorige keer zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen in de oppositie. Dit zijn echt gewenningsprocessen die lang duren. Maar waar uiteindelijk wel gewoon een nieuwe bestuursvorm uit zal komen.
7: Nou, toch heeft Pro nu, of GroenLinks Partij van de Arbeid, blijft lastig. Hebben ze een belang erbij om dit minderheidskabinet nog even te laten zitten en een probleem wat ik net al aanstipte op te lossen? Want ik ga toch terug naar het defensiegeld. Wat het defensiegeld heeft laten zien, want dat is natuurlijk een besluit van kabinet Schoof geweest. Dat is een besluit geweest, eigenlijk een gratis bierbesluit. Maar het is geen motie geweest. Maar dit is besloten zonder dat er geld voor was. En dat moest het volgende kabinet moest dat maar oplossen. En ik raad in ieder geval, als we even uitzoomen, politici aan om dit nooit meer te doen. Je zorgt ervoor dat je het kabinet dat zo'n groot besluit neemt, echt om miljarden gaat dit. Ja. Dat je daar ook een envelop met geld bij levert. En voor GroenLinks Partij van de Arbeid of voor Pro is het echt wel, voordat zij gaan regeren, van belang dat ze in ieder geval weten waar dat defensiegeld van betaald gaat worden. Dat gedekt is, zodat als je een volgend kabinet ingaat, dat dat niet jouw probleem wordt.
8: Ja.
7: En dat jij die paar miljard bij elkaar moet gaan schapen. Want dat is lastig. Want op het moment dat je nu dat het zal ooit, ik vermoed dat als dit gaat lukken, dan zal het een combinatie moeten worden van toch bezuinigen, maar ook lasten verzwaren, ergens. Want ze zullen, GroenLinks Partij van de Arbeid, om steun daarvoor te krijgen, zullen ze aan hun kant moeten krijgen. En dan pak je niet in je eentje de pijn. Op het moment dat je het kabinet laat vallen en je moet zelf gaan zitten om dat probleem nog een keer op te lossen, dan moet je dan moet jij dat pijn ook gaan pakken. Ja. Dus maar, ik denk dat zij een belang hebben om dat niet te snel te doen.
8: Ik denk dat zij nog een ander belang hebben. Dit klopt hoor, die redenering kan je maken. Ik denk dat ze nog een ander belang hebben. Volgens mij is dat een hele serieuze partij met serieuze politici die in het verleden ook hebben laten zien dat ze hart hebben voor het systeem, dat ze verantwoordelijkheid nemen. Volgens mij hebben ze er ook belang voor dat het systeem weer uitkomsten gaat produceren. En zeker als ik nadenk over, stel je voor, ik neem aan, Jesse Klaver zal wel de verkiezingen willen winnen op enig moment. Ik kan echt op geen enkel velletje papier een meerderheidscoalitie uittekenen, niet over 1 jaar, ook niet over 3 jaar, geleid door Jesse Klaver. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus als hij ooit premier wil worden, dan wordt dat van een minderheidscoalitie. En dan kan hij maar beter zorgen dat de normen voor een functionerende minderheidscoalitie in dit kabinet in ieder geval deels gevestigd worden. Want anders zit hij alsnog met een probleem. Net zoals jij net schetst over dat probleem, zit hij met dat probleem als het nu niet goed gaat werken.
7: Ja.
8: En ze hebben een verantwoordelijkheid naar het systeem. Dit is een partij die het systeem een warm hart toedraagt. Ik zei altijd toen ik als campagnestratege werkte, je hebt als politicus, maar ook als campagnestratege, 2 verantwoordelijkheden. 1 is verkiezingen winnen. En de andere is, je hebt altijd een verantwoordelijkheid naar het systeem. Dus je kan alleen maar verkiezingen winnen is top, maar niet als je dingen doet die het systeem schaden. En volgens mij is GroenLinks Pro een partij die dat ook heel goed doorheeft. En dat ze dus gewoon het systeem ook vorm moeten geven zoals het nu vorm wordt gegeven. En dan kunnen ze alsnog gewoon de verkiezing winnen.
9: Waar merk je dat aan? Want ik bedoel, we zijn pas 10 weken bezig. Hè? Dat hebben we al eerder geconstateerd. En ook de oppositie die moet nog zijn tactiek en zijn strategie een beetje bepalen. Maar merk je dat ze daarmee bezig zijn, dat Klaver daarmee bezig is en dat hij daar ook echt stappen in aan het nemen is?
8: Nou, ik denk dat ze daar zeker mee bezig zijn. Maar ik denk dat het ook gewoon nog niet helemaal duidelijk is hoe dat gaat uit, hoe je die rollen invult. Ik zou dat ook niet weten. Dus ik theoretiseer hier nu over. In de praktijk is het nog niet duidelijk hoe die rollen zich tot elkaar gaan verhouden.
9: Wat voor smaken hebben we?
8: En Klaver heeft nu wel een kans om invulling te geven aan die rol. Nou ja, maar ook Klaver, net als de regering, zit in feite nu in een onderhandeling. Dus Klaver gaat ook niet voor de camera zeggen. Net zoals de Jette niet voor de camera zal gaan zeggen... ja, regeerakkoord, zeker 35% ervan willen we inleveren. En Klaver gaat ook niet voor de camera zetten. Nou, we willen dat allemaal wel doen. Die zitten gewoon in een live onderhandeling. Dus ze moeten volgens mij ook zien, hè? Dus er is ook een verschil weer tussen traditionele oppositie en coalitie. In feite zie je een live onderhandeling. Dus wat zij voor een camera zeggen, dat is niet... hoe zeg je dat? Ja, er zit al een soort buffer inge.
7: En dan heb je ook nog wat ze journalisten vertellen. En dat is ook gekleurd en een eigen verhaal. Maar je hoort dan wel dat er de beroemde kopjes koffie drinken... dat dat lastiger is en minder gedaan wordt dan in eerste instantie... ons verteld werd. Hè? We gaan heel veel kopjes koffie drinken.
10: En dan hoor ik zetapparaat worden aangeschaft.
7: Ja, nou, maar ik hoor vooral, minister, gewoon praktische bezwaren. Ja, het zijn gewoon te veel partijen om koffie mee te gaan drinken. Dan zijn we de hele week koffie aan het drinken.
8: Ja, maar dan ben je de hele week, dan ben je de hele week koffie aan het drinken. Dat hoort er dan bij. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat gebeurt.
10: En wat ook verandert is... dat nog veel meer achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Dus ik neem aan dat wij straks niet weten wat iedereen in de koffie heeft. Als het erop aankomt.
8: Ja. Maar ja, goed, dat was ook al zo in de meerderheidscoalitie. Die gingen ook niet voor de camera met elkaar staan onderhandelen. Dus dat verandert op zich niet.
10: Nee, oké. Okay. Maar dan kwam het in ieder geval uiteindelijk in de Kamer terecht. En dan werd daar open over gedebatteerd. Maar nu wordt dat misschien dus wat ingewikkelder. Omdat er erg veel... partijen zijn die liever niet zich in een kijkje in de keuken willen geven.
8: Ja, ik weet niet. Misschien pakt het juist anders uit. Hè? Dus het zal altijd in achterkamertjes worden besloten. Dat is ook helemaal niet slecht, overigens. Hè? Dat is waar je tot besluit komt.
10: Ja.
8: Misschien worden de debatten voorafgaand aan de achterkamertjes juist interessanter, omdat daar de stellingen ingenomen worden. En dan gaat het ook ergens om voor het eerst weer. Hiervoor waren debatten een soort theater, want er was al een besluit. Dat ging toch wel gebeuren, was een meerderheidscoalitie. En de oppositie mocht nog met wat moties gooien. Daar gebeurde soms wel wat mee, meestal niet. Nu gaat het echt ergens over.
7: Ja, de commissies halen daar weer gelijk. Commissiedebatten zijn echt vele malen interessanter om te volgen dan in tijden van Rutte 4 bijvoorbeeld.
8: Omdat het ergens over gaat, je kan weer iets binnenhalen als oppositiepartij. Dat is in feite nu je doel naar je kiezers. Niet om te stijgen in de peilingen, maar om de kiezers die de vorige keer op je gestemd hebben... ook echt iets te geven voor een stem. Namelijk beleid waar ze om gevraagd hebben. En dat kan.
7: Ja. Hey, nou zeg jij van we moeten op een andere manier naar de politiek gaan kijken. En naar, in ieder geval in Nederland, naar hoe we politiek met elkaar bedrijven. En hoe je tot meerderheden komt. Dat is eventjes heel concreet op Nederland. Maar moeten we überhaupt anders kijken naar hoe het politieke landschap... niet alleen in Nederland, maar wereldwijd er nu uitziet? Want we denken allemaal nog, hè, wij zijn die liberale democratieën... vanuit de liberale revoluties in de 19e eeuw. We leven daar nog steeds in. Is dat misschien ook veranderd?
8: Dat is al lang veranderd. En ik denk dat we dat ook nog niet helemaal doorhebben.
7: Maar waar leven we nu dan in?
8: Kijk, je ziet het als je het als systeem bekijkt. Hè, dus als een koffiezetapparaat, laten we daar dan bij blijven. Hè. Je drukt op een knop, komt koffie uit. Op een gegeven moment ga je naar je koffiezetapparaat... je drukt op de knop en dan komt er zo'n sijzenbroodje uit. Is het nog een koffieapparaat? Waarschijnlijk niet. Als je kijkt naar het democratische systeem... dan is dat systeem hele andere uitkomsten gaan produceren... dan we denken dat het nog steeds produceert. Hè. Dus een simpel voorbeeld is wie wint verkiezingen. Dat waren altijd partijen die in grote lijnen hetzelfde waren... op basis van normen en waarden democratie. Ofwel een linkse democratische partij... of een rechtse, centrumrechtse democratische partij. En sinds 2015 ongeveer... is die uitkomst van verkiezingen totaal veranderd. Het is nu altijd, zeker nu, altijd een radicaal rechtse partij... versus een andere, maar democratische partij. Dat is al iets wat wezenlijk veranderd is. Ook als je kijkt naar het produceren van beleidsuitkomsten... is het veranderd. Er is een heel interessant onderzoek gedaan door volgens mij wetenschappers van de UvA. Nu, dat moeten we even checken. Waarin duidelijk wordt dat als jij kijkt naar hoe beleid in Nederland tot stand komt... dat dat helemaal niet is op iedere stem telt... maar dat iets pas daadwerkelijk beleid wordt... wanneer een minderheid van hoogopgeleide mensen het ook wil. Dus dat idee van de democratie als een responsief systeem... dat klopt niet meer. Die uitkomsten zijn veranderd. En we zitten nu volgens mij in een transitiefase... waarin dat systeem weer een soort van...
7: Ik vind het wel geslagen. Een minderheid van hoogopgeleide mensen, als zij het willen... Dan pas gebeurt het.
8: Dus de onderzoekers zijn gaan kijken naar beleid, wanneer en wat blijkt. Ze zijn bijvoorbeeld onderzoeken over meningen van groepen mensen gaan vergelijken met wanneer wordt iets werkelijkheid. En pas als een minderheid van mensen in Nederland is hoog opgeleid, academisch. Pas als zij ook in meerderheid iets willen op beleidsgebied, dan gebeurt het. Dus laten we zeggen, 60% van Nederland kan 15 jaar vinden dat gras blauw moet zijn. Maar het wordt pas blauw als die andere, de top 20% hoger opgeleid.
7: Maar dan zou je dus kunnen zeggen, het populistische argument, er klopt wordt deels niet naar het volk geluisterd.
8: Klopt.
7: Dat klopt dan.
8: Ja.
7: Ja.
8: En wij denken, de democratie is een responsief systeem, is een moeilijk woord, maar dat betekent dat het vertaalt de wensen van de bevolking naar beleid. In de praktijk is dat niet meer zo. Dus ook daar zie je de uitkomst van het systeem is niet zoals wij het denken. En dat gaat natuurlijk een keertje, dat gaat wringen. Hè? Dus op een gegeven moment moet je gewoon accepteren. Het is toch een koffie, het is toch een socijze broodjesautomaat. En dan moet je gaan kijken hoe je er weer koffie uit kan krijgen. En dat is de fase waar we nu in zitten, denk ik. Waarin alles een beetje aan het schuiven is. En uiteindelijk komt het op zijn pootjes terecht. Hopelijk. Ja, maar dan moeten we wel voorzien dat het aan veranderen is.
7: Ja, en ik sprak een tijdje geleden met een woordvoerder bij de VVD. En mij werd verteld, hoe zit het nou met die liberale waarden? Ik mis dat af en toe bij de VVD. Want in het liberalisme zit natuurlijk het geloven in vooruitgang. En mijn conclusie was van, ja, waar is dat dan en waar is dat gebleven? Want ik zie jullie vooral strijden om hetgene wat nu bereikt is te behouden. Waarop, het was een zij, maar we hebben grotendeels bereikt wat we wilden. Dus wat dat betreft zijn we een soort van conservatieve partij geworden. Want nu gaan we alles wat we belangrijk vinden, de waarden, die gaan we nu verdedigen.
8: Ja.
7: Dus wat dat betreft, in bij de VVD, is het liberalisme die stroming naar een conservatieve stroming.
8: Ja, ik noem het zelf reactionair. Dus je hebt, ik denk, volgens mij was het wie. Ik heb ooit een stuk geschreven over sociale media en dat we die moeten verbieden. En de grote journalist Wierd Duk reageerde toen dat het een kern reactionair stuk was. En normaal ben ik het altijd oneens met Wierd Duk, maar ik dacht, ik ga er toch eens over nadenken. En het klopt. Ik ben ook, als liberaal, ik ben reactionair geworden. Ik heb het alleen nog maar over wat ik wil verdedigen, wat niet weg mag gaan, wat de ander verkeerd doet. Super reactionair. Terwijl ik dacht altijd, ik ben zeer progressief, ik ben van vooruitgang, maar ik ben alleen maar iets aan het verdedigen wat eigenlijk al ook wat al weg is. Wat al weg is. En hetzelfde geldt voor sociaaldemocraten, die zijn er aan het doen. Hetzelfde geldt in mindere mate voor christendemocraten, want die bewegen altijd een beetje in het midden natuurlijk. Als je kijkt naar termen van verandering en systeem opnieuw inrichten. Wie is daar het meest mee bezig in 2026 en de afgelopen jaren? Het spijt me om te zeggen, maar dat zijn de mensen als Trump, als de Musk, eigenlijk de radicaal rechtse kant, waarvan we nog steeds denken dat het een protestbeweging is. En dat is het niet meer. Het is een ideologische beweging.
11: Een revolutionaire
8: avant-garde geworden, die een nieuwe wereld aan het creëren is. Terwijl wij nog niet doorhebben dat ze dat aan het doen zijn. En in feite nog in die oude wereld een soort van vasthangen. Dus de VVD-woordvoerder heeft dat accuraat gezien.
11: plusje voor de VVD-woordvoerder.
7: Ja, nou, ze luistert misschien wel. Maar dan moeten we even naar een conclusie toe gaan. Want twee dingen. Niet te vroeg al gaan beoordelen wat een kabinet. Een kabinet zit er net. Wat ze wel en niet. Nou, dan zijn we ook wel tot elkaar gekomen. Maar hoe gaan we dan op met deze nieuwe situatie? En bij wie ligt nu de verantwoordelijkheid? Ligt dat meer bij de politiek? Ligt dat bij de samenleving? Bij de journalistiek? Waar moeten we dan heen?
8: Ja, meestal in een democratie heb je een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus het is aan iedereen, denk ik, de taak om in die nieuwe situatie te ontdekken wat je rol is. Volgens mij, als je naar de politiek kijkt, ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van beleid, oplossingen, zeker op die grote dossiers, echt bij iedereen.
7: Ja, maar je zegt ook dat er een andere manier van denken moet er zijn.
8: Ja.
7: Dus moeten we bewust worden.
8: Ja, maar dat is, maar dan gaan we weer gigantisch uitzoomen. Maar als je aan oplossingen wil werken, als je weet, dan moet je eerst doorhebben wat er allemaal verandert. En hoe groot de verandering is van de tijd waarin je leeft. En ik denk, dat is altijd stap 1. Als we dat niet doorhebben, en het geldt niet alleen voor minderheidscoalities, hè, wat ik zei, NAVO, bijna alles is aan het schuiven. Als we niet doorhebben hoe groot die verandering is, en dat eigenlijk die wereld die we willen verdedigen al verdwenen is, dan ga je ook niet in staat zijn om die nieuwe wereld vorm te geven. En dat is, ik ben enorm, in een enorme liberaal, voor mij is dat de uitdaging persoonlijk. Echt afscheid nemen van die oude wereld. En de dingen die ik daar goed aan vond, op een nieuwe manier in een nieuwe wereld inpassen. Enorm uitgezoomd. Maar dat is volgens mij het eerste wat je moet doen. Dat besef van die verandering. En besef dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het creëren van die nieuwe wereld. Als je dat niet doet, dan doen anderen het voor je. En dan wordt het niet zo mooi.
9: Eigenlijk is het best optimistisch wat je zegt.
8: Maar het is heel leuk. Ik ben historicus. Ik ben altijd gegrepen door de revoluties en de opstanden van de 19e eeuw. Dat waren de liberale revoluties. Ik heb mijzelf altijd in dat licht gezien. Van de barricade op in München en Parijs in 1848. En pas recent door Wierd Duk ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk een vertegenwoordiger van de macht ben. Maar dat past mij helemaal niet. Dus ik ben blij dat ik nu eindelijk weer de barricade op kan voor het creëren van een nieuwe wereld. Om te voorkomen dat Wierd Duk het doet.
9: En hier zetten we even een punt. Dankjewel Mark Thiessen, Lennart Beekman en mijn naam is Martijn de Rijk. Meer in je podcast-app. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. Eén vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC